0: Tegen Luke Humphries, de nummer 2 van de wereld. En het waren twee heerlijke walk-ons waar het publiek intens van genoten heeft. Het was een extra lange versie van de walk-on van Duivenbode. Dat kan je altijd wel waarderen.
1: Ja, ik vind heel veel walk-ons vind ik leuk. Alleen die van Dirk die moet gewoon twee keer zo lang gespeeld worden. Twee keer zo lang dan alle anderen. Ja, ik ben fan. Laten we hopen dat het die wedstrijd net zo vuurwerk wordt als zijn opkomst. En die wedstrijd hiervoor. Want ja, we worden goed verwend deze middag. Ik heb nog wel zin in nog een toetje hier zo. Die laatste wedstrijd van deze middagsessie. We zien het hier in beeld. Zijn eerste ronde is genoeg over gesproken. Tegen Victor Tingström. En Van Duivenbode kijkt nog eens even of dat niet eens is met zijn profiel. Wat gemaakt is op de grote schermen. Nou Dirk, ik kan je een betrouwbare bron vertellen. Die kloppen helemaal. En dan gaan we naar het profiel van Humphries kijken. Ja, die won met 6-4 van wat hij meende in een goede wedstrijd. Miste nog behoorlijk wat dubbels. Had een fantastisch moment met die 132 finish natuurlijk. Uiteindelijk won Humphries de nummer 4 van de plaatsingslijst. En de nummer 2 van de wereld met 6-4 van de Nederlander. Ja, nu staat de volgende Nederlander te wachten. Onder een resultaat dit jaar is het 1-1. Benieuwd wat wedstrijd 3 gaan brengen. Ze kwamen elkaar twee keer tegen op een Eurotour. In België begin dit jaar won Humphries met 6-4. 58. Een paar weken geleden in Hongarije. En bij de laatste 32 won Van Duivenbode met 6-3.
0: Nou, en dat is toch wel een interessante. Want Humphries gaf in het interview 58. Na de wedstrijd met Valtimena aan. Dat hij toch wel, ja, niet echt, hij was niet gespannen. Maar er zat wel een gezonde, hij noemde het gezonde strijdlust in. Maar dat hij toch wel nadacht van ja, ik wil niet nog een major op rij direct verliezen.
1: Nee, en bij de World Series of Darts Finals is de eerste ronde best of 11. En daar hebben gewoon de echte top van de wereld, die heeft daar een hekel aan. Ja. Want die willen natuurlijk gewoon een long format spelen. Want in een long format winnen ze bijna altijd. Kijk, hoe korter het format, des te meer kans hebben de iets mindere spelers. Ja. Dat hebben wij zelf ook op ons niveau. In de pools met de lokale competitie. Ik speel het liefst best of 3. Dan heb ik nog kans om een potje te winnen. Nee, maar zo werkt het gewoon, Jeffrey. En de echte top, ja, hoe langer het format wordt, over het algemeen, komen ze er ook altijd aan de winnende kant uit.
0: Nou ja, dat is ook wel wat hij zelf aangaf. Van gelukkig gaat het naar een langer format toe, want dat ligt me over het algemeen wel. Maar ja, het is natuurlijk ook. Hij kwam twee weken geleden voor het eerst weer opdagen op de Eurotour in Hongarije. Terwijl we eerst kijken wat Van Duivenbode doet. 146 gaat niet uit. Maar zet dit wel keurig weg op tops. Humphries. Geen kans meer om te breken.
1: Was ook snel gerekend he, van Duivenbode. Goed, dan die triple 7, maar dan gelijk uit vloeiende beweging door naar de boel en door naar triple 20. Uitstekende wegzetbeurt. Maar dan moet je het wel afmaken van Duivenbode. En doet dat via dubbel 5 en komt op 1-0. Belangrijk om dan gelijk zo die eerste leg te winnen.
0: Meteen even.
1: Ja, dat was toch een mooi moment met die walk-on. Met zijn vriendin. Dan zijn zoontje. Nou, die gaat genoeg les van papa krijgen hoe je los moet gaan op die muziek. En het zit er al vroeg in. Dus dat komt allemaal wel goed, denk ik.
0: Ja, dan werk je ook wel aan alles. Hè. Aan zijn interviews. Hij heeft het heel veel over thuis, over zijn kinderen, over zijn vrouw die hij achter moet laten om weg te gaan voor die toernooien. Nou, dit jaar of dit toernooi nog. Dan is dit wel mooi om te zien bij zo'n walk-on.
1: Nee, tuurlijk. Zeker nu je dicht bij huis speelt. Voor kan je je familie en je gezin kan komen kijken. Ja, dat lijkt me best speciaal natuurlijk. 140.
0: Dit doet Humphries goed. Drie keer 140 op rij en laat 81 staan.
2: 57. Luke Rekhoya, 81.
0: Van Duivenbode blijft hier toch ver achter. Naar dubbel 12.
2: 69.
0: Maar mag daar zo voor terugkomen.
2: Luke Rekhoya 12. Game Sean the second leg. Luke Humphries.
0: Stekend in. 13 darts uit.
1: Nou, wat je net al zei. Hij kwam in Hongarije, Luke Humphries, als nummer 1 van de plaatsingslijst. Omdat Litter al afgezegd had. Verloor daar natuurlijk in zijn eerste ronde van deze van Duivenkamp. Een week daarna in Praag kwam hij wel tot de finale. En verloor daar in een heel warm Praag. In een mooie finale van 8-6 van Luke Littler. Ja, Antwerpen sloeg hij over. Had wat last van zijn schouder. Dus ja, Antwerpen overgeslagen. Maar is nu al van plan om eigenlijk ja, misschien wat vloertoernooi. Die zal die wel skippen. Hij gaat sowieso niet in Den Bosch spelen de aankomende dagen.
0: Nou, wil ik zeggen. Daar zag ik hem inderdaad al op de lijst staan met afmeldingen.
1: Maar de fans in Maastricht kunnen blij zijn. Want Luke Humphries komt naar Maastricht.
0: Ja, je zei het zo straks al van Littler.
1: Ja, die komt niet. Die komt, maar die gaat ook niet naar Basel. Die heeft...
0: Nee, die heeft gewoon gezegd, ik heb Dortmund veilig gesteld, zeg maar, het EK. En ja. Nu vind ik het wel weer goed geweest.
1: We zaten s'avonds in het hotel. Toen kwam de vader van Luke Littler kwam nog even bij ons zitten. En zomaar een praatje. Toen ging het erover. Het was na de zaterdag. En toen vroeg er iemand, ja, ben je ook volgende week in Antwerpen? En hij zegt, ja, dat hangt allemaal van morgen af. Van Duivenbode 170. Van Duivenbode, geen 170.
0: Want van Duivenbode weten we, die gaat er gewoon voor. Ook als de tegenstander niet op een finish staat.
1: Ja, tuurlijk. Dat is toch lekker.
0: Zeker voor eigen publiek.
2: Dr. Rekai 25.
1: Ja, besloten. Het is veilig gespeeld. Dan hoeven we niet meer. Nog één pijl. Ja, dit is goed van Duivenbode. Houdt zijn eigen lek. En je ziet Dirk intens genieten, hè, dat daar vrouw en kind zijn. Dat is wel mooi, hoor.
0: Dit is zo mooi om te zien.
1: Ja, je ziet ook, misschien geeft het wel extra kracht op het podium. Misschien zeker in de latere fase van de wedstrijd. Het tempo gaat omhoog, de trippels vallen makkelijk.
0: Ja, want je bracht straks de onderlinge stand al even op. Het is dit jaar 1-1, maar... Als we naar de laatste 10 gespeelde potjes kijken, was het 9 keer Humphries. Alleen de laatste keer was dus Van Duivenbode. Van Duivenbode is op dreef. Dit is zijn eerste maximale van deze wedstrijd.
2: 81.
0: En hier ligt ruimte.
1: Ja, het is natuurlijk een fantastische leg van Duivenbode. 125, 180... 121 erachteraan. Humphries mag wel als eerste. Vanaf 140. Dat is 1. Dat is 2. Mag naar dubbel 10.
2: 130.
0: En dan is hier de kans voor Van Duivenbode. Is nog foutloos in zijn combinatiefinishes.
2: 55.
1: Ja, deze gaat er dan naast.
2: Luke Rekai at 10.
1: Breekkansje gemist door Van Duivenbode. Humphries naar dubbel 5. Nog één pijltje voor Humphries. Maar die valt er wel in. En zo staat het 2-2.
2: Fifth leg is third to throw first. Game on. Easy two.
1: Ja, deze man gaan we sowieso natuurlijk zien in Maastricht. Maar mooi om te zien dat Humphries ook zeker gaat komen. Hier ook 180 nummer 2 van Aubergenius.
2: 100.
0: Ja, we zitten nog vroeg in de wedstrijd natuurlijk. Maar ik zie wel iets weer wat ik ook zag in... De vorige wedstrijd bij Humphries, maar ook bij Van Duivenbode, dat er een heel groot verschil zat. Zeker in de scorende power, de scorende beurten. In eigen legs tegenover de legs van de tegenstander. En dat zie je nu ook alweer. Ja, het is in die eerste 4 legs, maar... En als je dat zegt, gooit Humphries met zijn derde beurt van deze wedstrijd. Een maximale komt daarmee ook op 2.
1: Van Duivenbode wil graag topzoverlaat. Dat lukt niet. Laat dus 80 staan.
2: 97.
1: Afgelopen donderdag op 80 ging Van Duivenbode voor tops. En het lijkt erop dat hij weer naar tops gaat. Dat is 1 keer tops. Hij doet het gewoon weer. Weer 2 keer tops voor Dirk Van Duivenbode. En zo, 3-2 voor.
0: En weer die lach naar de zijkant. Van Duivenbode is gigantisch aan het genieten op dit podium. En terecht.
1: Beide mannen net onder de 100 gemiddeld. Scorend gemiddelde van Humphries. 115 van Duivenbode. Richting de 110.
0: Ja, dit is dan ook weer heel knap van Humphries. En Marco, we hebben gewoon weer zo'n potje.
1: Ja, het is, we zeiden het al, de donderdagavond was een betere sessie dan de vrijdagavond. Maar alle mannen van donderdagavond hebben eigenlijk wel hun vorm meegenomen naar deze middag. Daar Mike Kuijverhoven. Verloor natuurlijk jammer van Johnny Kleten gisteren. Maar is er nu wel bij om teamgenoot en reisgenoot en maat Dirk van Duivenbode aan te moedigen.
0: 81 voor Humphries, dubbel 12. En zo is het 3-3. En het is een heerlijke middag. En deze wedstrijd begint ook weer heerlijk. 3-3 in de eerste pauze.
3: Maar eigenlijk zijn zo'n beetje alle wedstrijden vanmiddag hier in de Avondslive lekker. En begint dus ook eigenlijk altijd in balans. Of heeft een van jullie een momentum bij een van de ander, een of de ander gezien?
4: Ja, ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Het is een beetje, het zijn de finishes die bepalen wat er gebeurt. Dirk, 75, 80 finishes die je eigenlijk moet maken. Dat zijn die finishes waar Jacques het heel vaak over heeft.
5: Ja, daar kun je het verschil maken in ieder geval. 75 ging niet uit, 80 gaat wel uit. Ik heb het gevoel dat Humphries scorend er iets beter op zit.
4: Ja.
5: Maar Dirk blijft hier 180. Dus hij blijft er gewoon een basis van. En als dat helemaal lekker gaat lopen, dan kan hij daar veel mee.
3: Dit was wel weer spectaculair, hè? Twee keer tops.
5: Ja, terwijl ik dan denk, waarom doe je het? Want als je de eerste erboven gooit...
4: Ja, hij is link, hè?
5: Is echt link.
4: Hij is link.
3: Hij is zeker van zijn zaak. Hij deed het eerder deze week ook.
5: Ja, ja.
4: Als je twee keer raak gooit, heb je gelijk.
5: Hij heeft hartstikke gelijk. Ja. Hartstikke gelijk.
3: Hoe mooi is het om hem zo te zien, om hem zo te zien te genieten ook, hè?
5: Nou, wat je wel vaker ziet natuurlijk, is als spelers hun kinderen bij zich hebben, of ouders bij zich hebben, of partners bij zich hebben, dan komt er een soort druk op te staan. Maar het lijkt bij hem een soort van bevrijdend te werken bijna. Ja.
4: Je ziet hem lachend naar de hoek kijken, je ziet hem echt genieten van waar hij mee bezig is.
5: Ja, een beetje kijken wat papi allemaal aan het doen is. Ja, dat is het een beetje.
3: Kijken wat papi aan het doen is, ja. Overigens over papi gesproken. Even de vader van het Nederlandse volkslied. André Hazes, ik weet niet of de mensen thuis echt nu kunnen horen.
4: Dat heb je toch als je in Amsterdam bent?
3: Ja, natuurlijk. Dat hoort erbij. Cadeau. Maar ik vind het... Ik ben zo prettig verrast over hoe die sfeer vanmiddag hier is.
4: Ja,
3: het
4: is geweldig, hè?
5: Ja, echt goed. Ik hoop dat het vanavond hetzelfde is.
3: Ja.
5: Het hoeft niet beter. Hetzelfde ben ik al tevreden mee.
4: Ja, precies. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Ja, ook die jongens die er zijn, hè, die ervan genieten. Hè. Mike,
3: nou, we hebben Mike Kuijverhoven gezien, bijvoorbeeld, die gisteren dan eraf ging tegen Kleten. Maar die komt dus ook op zijn vrije zaterdagmiddag met kind hier naar daar
5: te kijken. Samen met Dirk de Dutch Open samen gewonnen aan de koppels. Dus,
3: En komen ook uit dezelfde streek, zal ik maar zeggen.
5: Hetzelfde dorp, zo wat, hè?
3: Na Naaldwijk, Schravenzanden. Ja, ik weet niet wat ik daar moet zeggen, hoor. Hetzelfde,
5: dat mag wel.
3: Ja. Heeft Dirk een kans?
4: Eigenlijk wel. Want ik bedoel, het is 3-3. En ik moet ook eerlijk erkennen. In het begin moest Humphries heel rustig aan op gang komen een beetje. En Dirk profiteerde van alles. Het is alleen niet zo dat ik zeg van... Het niveau van Dirk is sterker dan dat van Humphries. Wie houdt het langste vol? Ik denk dat Humphries een moment heeft gehad dat hij dacht van... Het loopt niet lekker, het is niet helemaal naar mijn zin. Maar dat heeft hij zeg maar in de laatste drie legs wel aardig rechtgetrokken, hoor.
3: Ja. Ook de vraag aan jou, Jacques. Heeft Dirk een kans?
5: Ja, dit is het niveau wat hij moet spelen om een kans te hebben tegen een speler als Luke Humphries. Is hij nog steeds niet de favoriet. Maar als hij dit kan volhouden en zijn timing is goed... en dus wel een keer zo'n 75 uitgooien in een leg van Humphries... dan kun je hem gewoon winnen. Dat weet Humphries ook wel natuurlijk.
3: Ja.
5: Maar je ziet ook wel weer aan Humphries. Die is hier niet gekomen voor de toeristische attractie van Amsterdam. Die is hier wel gekomen om te spelen. En dan zie je het verschil in het scorende gemiddelde.
3: Nou, ja.
5: als Humphries dit het hele wedstrijd volhoudt, dan kun je dat bijna niet bijlopen als Dirk van Duivenboot zijn.
4: Nee, je maakt dat goed omdat Humphries meer beurten heeft zonder dribbles. Ja. Daardoor mag je erin blijven, want blijft Humphries zo scoren als de scorende gemiddelde, ja, dan heb je echt een probleem. Ja.
3: Maar ook deze gemiddels van Dirk, jongens, zijn toch gewoon allemaal dik in orde? 105 scorend?
5: Nee, dat is in orde. Dat is precies goed. Ja. Maar als het

0: Nog niet uitgesproken of de eerste trippels van Van Duivenbode zitten er alweer in.
1: Ja, hier de cijfers van de eerste sessie. Van Duivenbode wint zijn ex in 18, 15 en 14. Dat is uitstekend. Maar kijk even naar het rijtje van Luc Humphries. 13, 15, 11. Dan heeft de eerste 180 er alweer in hangen. Dat is Van Duivenbode met het antwoord. Het scorende gemiddelde van Humphries ligt inmiddels ruim boven de 120.
0: Van Duivenbode moet heel goed gaan spelen. Of hij nog beter gaan spelen. Want anders...
2: 100.
0: Ja, hij is het bijna niet bij te houden, toch?
1: Van Duivenbode naar 9 pijlen op 81. Wat laat Humphries over? Terug naar de 20. Die staat naar 9 pijlen op dubbel 18. Nu staat er gelijk druk op. Die 81 voor Van Duivenbode. 12. Triple is dubbel 13.
2: 68. Luke McKay.
1: En dan mis je zelf een 12 datter. En dan staat Humphries naar 9 pijlen op dubbel 18. En die gooit een 10 datter. Hij gooit er een 11 datter voor de pauze. En hij begint leg 7 met een 10 datter.
0: Dit is waar ze het aan de desk al over hadden. Humphries op dit niveau. Terwijl Van Duivenbode echt een hele goede wedstrijd staat te spelen.
1: Ja, Humphries is echt man van... hij is gewoon met een missie bezig. Hij wil er gewoon alles aan doen dat Littler niet al die major titels wint. En ik denk op dit moment dat Humphries
2: 57.
1: Misschien wel de enige echte uitdager is. Zeker over een lang format van Luc Littler.
0: Ja.
1: En ja, Jacques zei het al. Hij is niet naar Amsterdam gekomen om... Ja, we zien het wel. Hij wil gewoon hier echt even laten zien... Hallo, lieve mensen. 100. Ik ben er ook nog. Nou ja, en tot nu toe laat hij wel een klasse wedstrijd zien, die eerste 7 legs.
0: Zeker. Ja, hij begon er na de wedstrijd tegen Botimena, begon hij er ook over. Van ja, mijn laatste 5 major finales heb ik allemaal verloren. Dat was uiteraard 4 keer tegen Littler. 1 keer was het EK tegen Van Veen. En ja, de World Series Finals,
2: 100.
0: Die heeft hij ook
2: Luke
0: nog niet gewonnen. Want hij kwam tot dusver altijd ene Michael van Gerwen tegen. In de kwartfinale of halve finale. Ja, en die is nu natuurlijk al naar huis.
1: Ja, inderdaad. 3 keer verloren op dit toernooi. 3 keer van Michael van Gerwen.
2: 60. Luke requires 74.
0: Hier niet echt om de druk op te voeren. Humphries naar dubbel 10.
2: 54.
1: Hoe is dat nou mogelijk, zegt hij tegen zichzelf. Het was een goed gegooide pijl, maar net aan de verkeerde kant van het ijzer.
2: 77. Luke requires 20.
1: Humphries in de herkansing. Humphries vindt nu wel de dubbelteam. En wint zo 3 legs op rij tegen Dirk van Duivenbode. Het was zijn eerste leg in 6 beurten.
2: 43.
1: Je merkt wel de laatste paar lekjes, op de laatste anderhalve leg, gaat het ietsje minder bij Van Duivenbode.
2: 140.
1: Moet snel weer in dat ritme komen van trippels gooien. Want ik heb het, wel het gevoel dat Humphries daar niet mee gaat stoppen deze wedstrijd.
0: Daar ziet het er inderdaad niet echt naar uit.
2: 58. 100.
0: Het is toch wel interessant dat deze beide mannen na hun wedstrijd in de interview spraken over de mentale kant van het darten. Voor Humphries was het dan de druk en het inderdaad wat jij zegt weer laten zien van ik tel nog mee. En Van Duivenbode spreekt daar eigenlijk altijd wel over.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen onderschatten hoe... aan de ene kant is het natuurlijk het mooiste leven wat er bestaat. Want iedereen is begonnen als hobby in de ploeg met competitie of wat dan ook. Eerst even kijken wat Humphries doet met 170. Dat is 1. Dat is net geen 2.
2: 105.
1: Laten we in de volgende leg daar even op terugkomen.

0: Kerst van Duivenbode. 124. Om het verschil weer terug te brengen naar één leg.
1: Hij moet, hè?
0: Hij moet.
1: Oh, en hij gaat niet, want hij mist hier het grote getal.
2: Luke requires 65.
1: En normaal gesproken is Humphries er als de kippen bij om dat gaatje wat groter te maken. Twee pijlen voor tops, ja. En dat is misschien het verschil tussen Van Duivenbode en de nummer 2 van de wereld.
2: Game on.
0: Dit zijn vier legs op rij.
1: Maar terug te komen, ja, de laatste weken zijn het drukke schema's. We zijn naar Hongarije geweest, we zijn naar Praag geweest, Antwerpen. En natuurlijk is het mooi dat je door heel Europa heen mag reizen. Alleen je moet niet vergeten, als je verliest, soms dan gaat je vlucht pas de volgende dag. En dan lig je daar weer in je eentje op een hotelkamer. Het is allemaal niet zo mooi als dat het is. Tuurlijk, darters kunnen heel veel geld verdienen. Het is allemaal mooi, maar ik snap best, als je heel veel van huis bent, dat het soms ook echt heel moeilijk kan zijn.
0: Ja, en zeker als je een jonge gezin hebt, ja, die je achter moet laten om te reizen.
1: Maar aan de andere kant, het hoeft niet voor niks, hè?
0: Nee, precies.
1: Want we zitten nu 60. Bij de laatste 16. We begonnen dit toernooi. Als je dit toernooi alleen al aanwezig zou zijn, krijg je al 5000 pond. Nou, inmiddels de verliezers van deze 80. Ronde wordt het verdubbeld. Krijg je al 10.000 pond. Als je door bent naar morgen, is het al 17.500 pond met de kans op eventueel 100.000 winst. Nou ja, als ik dat thuis voorstel, mag ik wel een weekendje extra weg.
2: Hoor.
0: Dat vind ik schappelijk. Dat
1: ja. Ja, en ik ben er al best veel weg, hè.
0: Jij bent hier en daar wel
2: 57.
0: Nou ja, bij de toernooien waar we het net over hebben gehad. Van Duivenbode, nu 161. Hier is toch een kans om te breken. En anders om hem wat beter weg te zetten dan die 130 van Humphries.
2: 105. Luke Rakai, 130.
1: 130 voor Humphries. Doet hij dit dan ook nog? Het antwoord is nee. En dan kan Van Duivenbode 65. Weer iets terug doen.
2: Luke Rakai, 56.
0: Belangrijke pijlen dit voor Van Duivenbode.
2: 36.
1: Ja, dit was wel een kans om terug te komen in die wedstrijd. Vorige leg gooide Humphries ook al 65 uit. Nu met bullseye begonnen. Dus maar één pijl.
2: 59.
1: En meestal is hij zo goed in dit soort finishes waar hij maar één of twee pijlen voor krijgt. Deze keer geluk voor Van Duivenbode dat hij er net naast gaat. Deze moet wel raak, Dirk. En hij gaat raken. En Van Duivenbode is weer een lekje dichterbij. En hij stopt even de trein van Luke Humphries, die inmiddels vier leks op rij had gewonnen.
0: En meteen weer even die blik naar de zijkant, die lach naar de zijkant.
1: Ja, misschien is dit wel de eerste keer dat zijn zoontje erbij is, denk ik.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja, dat is toch mooi om te zien. Je ziet het glimlach van oor tot oor van Duivenbode.
2: 140.
0: Maar dit is wel weer direct een goed antwoord van Humphries nadat Van Duivenbode een beurt zonder trippels gooit.
1: Ja, we zijn 10 legs onderweg. Scorend is Humphries nog steeds boven de 120. Terwijl dit is 180, nummer 5 van Dirk Van Duivenbode. Daar is Humphries weer. Hoppa! Ook nummer 5 voor Cool Hand Luke Humphries.
0: Wat een heerlijk niveau zien wij hier op de zaterdagmiddag.
2: 41.
0: Er zijn al veel mooie dingen over het publiek gezegd. Want die gedragen zich uitstekend. Maar die krijgen ook wel wedstrijden voorgeschoteld, zeg.
1: Ja, als je hier nog om gaat zitten fluiten, dan moet je gewoon nooit meer naar het hart komen natuurlijk, hè. Hey, dit is fantastische wedstrijd. Maar Van Duivenbode nu wel echt serieus in de problemen hier in zijn eigen leg.
2: 32.
0: Ah, pijnlijke pijl die in de 5 schiet. Humphries hoeft niet voor de 12 te gaan.
2: Nou,
1: het komt ook. Humphries legt hier zoveel druk op. Humphries gooit scorend 120 gemiddeld per beurt. Terwijl dat Van Duivenbode hier nog even een keer 180 gooit. Dat betekent dat Humphries gemiddeld in elke leg naar 9 pijlen op 140 staat. Dus meestal naar 12 pijlen op een dubbel.
0: Maar hier is dan toch opeens de kans dankzij de zoveelste maximale van Van Duivenbode. Via dubbel 5. En wederom is dubbel 5 raak. En Van Duivenbode zit nog volop in deze wedstrijd.
1: Ja, een beetje dankzij Luke Humphries, die natuurlijk drie cruciale pijlen mist op die dubbel 16.
0: Maar ja, dat zal Van Duivenbode niet zo heel veel uitmaken.
1: Van Duivenbode stond 3-2 voor. Toen was het een rij van 4 legs na Luke Humphries. Hij miste één pijl voor 7-3. Het werd 6-4. Nu weer drie misters van Humphries. Zo is het. 6-5. Wat een heerlijk potje zeg. Afsluiting van deze zaterdagmiddag.
2: 140.
0: Duivenbode blijft meegaan. Wederom twee trippels.
1: Ja, daar is Humphries weer. 171 scoren.
0: In hoeverre kan Van Duivenbode hier de druk gaan opvoeren? Ja, hij blijft gaan. 180 nummer 7. Humphries op 94.
1: Twee keer dubbel 19, dat is 1. En dat is twee keer dubbel 19. Wat een heerlijke lek. En wat een heerlijke finish van Luke Humphries. Van Duivenbode stond na 9 pijlen op 47. Maar hij mocht niet meer. Humphries met een fantastische 94 finish. Het is 7-5. We gaan zo verder.
3: Ja jongens, ik sta een beetje op repeat vanmiddag. Maar ik moet weer zeggen, wat een wedstrijd.
4: Ja, het beetje vergelijkbaar met de donderdagavond. Donderdagavond was ook al zo'n lekkere avond. Ja. Gisteravond viel wel tegen. Vanmiddag is heerlijk. Nou ja, het is weer een heerlijke middag. Laten we het daarop houden.
3: Ja. Hangt hij er nog aan, Dirk van Duivenbode?
5: Hij hangt aan. Het is alleen heel moeizaam. Hij krijgt die kansjes en gelukkig twee keer pakt hij die kansjes.
4: Het is bij de gratie van Humphries.
5: Het is bij de gratie van Humphries, want hij krijgt die twee kansjes en die pakt hij, waardoor hij nog twee legs mee kan pakken. Het verschil blijft dan toch, ondanks 7 keer 180, hè, want daar heb je hem even over.
3: Ja.
5: Het scorend gemiddelde verschil is te groot om Humphries pijn te gaan doen. In het voordeel van Humphries.
3: Ja, dat scheelt 15 punten ongeveer, hè, scorend.
5: Punten,
3: ja.
5: En als 15 punten denk je, is niet heel veel. Maar dat maakt toch wel echt wel wat uit.
4: Ja, want normaal gesproken ben je na 4 beurten beneden. En dan is het 60 punten verschil. Dan staat hij dus op top zijn jaar op 100 iedere keer. Ja, dat is een groot verschil.
3: Ja, de manier hoe Humphries deze tweede sessie zojuist begon, was wel indrukwekkend.
5: Ja, joh, schrijf man. Dat was niet normaal. 11 darts, 10 darts.
4: Ja, maar iedere keer als Dirk 140 of 180 gooit, dan denk ik, oké, nu heeft hij hem onder druk. En dan komt hij natuurlijk, die eerste pijl zat al meteen weer in die trippel.
3: Ja.
5: Hij krijgt hem echt continu terug voor zijn kiezen. En trippel 20 is en zo, dat verschilt helemaal niks, hè. Nee. Maar het is het moment waarop Humphries het doet, pakt hij de voorsprong eigenlijk op Verduivenbode.
3: Ja, maar, ja, kijk, hier loopt het dan even niet voor Van Duivenbode en weet Humphries te profiteren aan het begin van die tweede sessie. Maar later laat hij toch ook wel weer hier en daar de deur een beetje openstaan.
4: Eigenlijk was wel het voorkant al een beetje zeiden. Met 3 darts in de hand blijft hij toch een beetje kwetsbaar. Ja, dat is die dubbel 16 met name. Daar ging het uiteindelijk echt fout bij Humphries. Die had hij gewoon moeten gooien. En ik had ook het gevoel, als je kijkt naar het beeld, dat hij dacht dat die laatste pad erin zat.
5: Dat had ik ook.
4: Op het moment dat hij hem losliet, zeg maar. Ja. Kijk, hij weet heus wel dat hij daar uiteindelijk niet is.
5: Ja. Ja.
4: En dat teleurstelde, dat was toch wel wat teleurstelling te zien bij. Want hij weet ook wel, als ik die uitgooi, dan ben ik er.
3: Ja, ja.
5: Ja, maar je ziet ook aan Humphries aan alles inderdaad, wat die jongens in het commentaar ook heel goed doorhebben en zeggen. Hij heeft echt het verhaal. Hij gaat dat gevecht aan met Littler. En hij is ontevreden op elke beurt of moment dat hij niet het goede gevoel heeft.
3: Die man is op een ongelofelijke missie.
5: Ja.
4: Ja, maar je hebt daar eenmaal die andere nog, hè?
3: Ja, ja.
4: Die zit iedereen dwars natuurlijk.
3: Maar zo scherp als dat hij hier zich toont.
5: Oh, want daar lagen gisteren ook momenten, hè, tegen Littler voor Noppert. Want als je het goed genoeg speelt, kun je hem echt
4: maar
5: wel hebben.
4: Dat is een korte wedstrijd. Nu gaan we de langere wedstrijden. Dan wordt het toch alles. Maar als je kijkt naar Luke Humphries. Kijk, we hebben het altijd over Gary Anders en Steve Beaton qua speelstijl.
5: Mooi,
4: dit is toch mooi, man.
5: Mooi,
4: als je hier naar kijkt. Als je dit toch. Ik wou dat ik er één avond kom. En dan nu niet eens al die punten gooien, maar zo mooi gooien.
5: Eén leg zou wel mooi zijn.
3: Qua stijl, qua allure misschien wel de allerbeste.
4: Nou ja, en ook alles wat hij zegt is gewoon goed. En hoe die achter de schermen
3: hij is zo
4: ook
3: aardig
4: is.
3: Ook,
4: het kan bijna niet.
3: Overigens, Dirk is natuurlijk vooral naar buiten toe die stoere brombeer. Waar ik zei tegen jou net tijdens.
5: Ja, hè.
3: Want iedere keer als hij naar zijn zijkant kijkt, dan ziet zijn vrouw en kind.
5: Grote glimlach.
3: Het lijkt hem echt veel te doen.
5: Ja.
3: Zeker als het die kleine voor de eerste keer is dat hij papa ziet darten.
5: Ah, ja.
3: Dat zou best wel kunnen namelijk, dat weten we niet.
4: Ik kan me niet herinneren in ieder geval dat ze bij zo'n groot toernooi zijn geweest.
3: Nee. Kan je het je voorstellen dat
5: Nou ja, ik heb het zo meegemaakt met mijn zoon. Heel op een gegeven moment toen hij voor het eerst ook naar zo'n grote major ging. Dan sta je daar toch als vol trots. De andere kant kan het ook zijn. En nou is zijn zoon heel klein.
4: Ja.
5: Hè, maar als jouw zoon een jaar of 14, 15 is... Ja, dan komt er ook weer die druk erbij dat je denkt van... ja, maar ik moet wel eventjes wat knaps gooien. Want anders sta ik zo voor joker voor mijn eigen kind.
3: Ja, die lach, ik ben wel ontroerd door die lach steeds van Dirk. Ja,
4: ik vond het bij die opkomst al leuk als ze allebei een beetje... à la Dirk van Duivenbode staan te hossen. Ja, ik kan het niet, dus...
5: Ja, en dat vuistje ook met die lek die won. Ja, nee, is geweldig. Dat is wel... Het kan je motiveren, het kan ook extra druk bij je leggen. Maar ik heb niet het idee dat dat bij Dirk aan de hand is.
4: Nee, dat idee heb ik ook niet.
3: Nee, zeker ook dat het hem juist een soort van verlichting geeft. Ja. Hij moet aan de bak in deze slotfase.
4: Ja, je kan niet al te veel meer weggaan. Hij moet in ieder geval zijn eigen legs nu gewoon gaan houden. En dan hopen dat er nog een gaatje valt in een leg van Humphries.
5: Ja, hij heeft de mazzel eigenlijk dat hij de wedstrijd is begonnen.
4: Ja, nou ja, mazzel dat heeft hij natuurlijk wel verdiend. Want hij heeft gewonnen. Okay. Maar dat is inderdaad zijn mazzel. Daarom is maar één breekje achterstand.
3: Ja, we kijken nog eventjes naar wat de statistieken. We hebben het al over het scorend gemiddelde gehad. Dat is toch een punt of 15
5: verschil. Dat is het grote verschil ook.
3: Dat is het grote verschil. Maar inderdaad ook even attentie voor die 780ers. En dat na 12 legs. We gaan op naar de apotheose. We gaan terug naar Jeffrey en Marco.
0: Het is een heerlijke partij waar we naar zitten te kijken. En de gemiddelde, ja, daar is nu al veel over gesproken.
2: 60.
0: Duivenbode was toch op de goede weg in die laatste leg voor die laatste pauze. Na 9 pijlen op 47. Maar Humphries zei nee, dat gaan we niet doen.
2: 180.
1: Weer een 180er van Duivenbode. Het is nummer 8 alweer.
2: 100.
1: Nou, je ziet hier dat rijtje legs, hè. 10 dat er en die 12 dat er in leg 12. Die zal heel erg zeer gedaan hebben. Prachtige 94 finish.
2: 134.
1: Maar, zo eerlijk moeten we ook zijn. Die twee legs die Van Duivenbode nog in die sessie won.
2: 99.
1: Was het wel gewoon Humphries die ook gewoon zeker in leg 11 die drie pijlen op de dubbel miste. Maar Van Duivenbode hangt er nog aan. Dan gaat hij straks gewoon de kans krijgen om het gaatje weer naar 1 te brengen. En het gaatje was ooit 3. Humphries komt nog wel even kijken of dat er nog wel iets te halen valt in deze leg. Beide man op 72. Van Duivenbode als eerste.
0: En die gaat 1 pijl krijgen. Maar 1 pijl is genoeg. En Van Duivenbode verkleint het gat weer naar 1 leg. En moet gaan hopen dat er in 1 van de legs die Humphries begint... een kansje komt.
1: Ja, hij zal Humphries zo echt een mindere lek moeten gooien. En Van Duivenbode zal een toplek moeten gooien, zoals een lek in 4 beurten. Maar die lek van 4 beurten heeft Van Duivenbode nog geen 1 keer gehad in deze wedstrijd.
2: 60.
0: Misschien dat hier dan een klein kansje ligt om in te springen.
2: Dan
1: gooien 120 scorend gemiddelde. Niet tevreden met 96. Dat lijkt me toch heerlijk. Dat is toch fantastisch.
0: Ja, er is al genoeg over gezegd. Humphries is een man op een missie.
2: 170.
1: Goed gedaan met die laatste. Haalt de boer af. 90. Geen kans te komen voor Van Duivenbode. Humphries via 3 en dubbel 16. Dubbel 16, 0 uit 3. Maar deze keer valt de dubbel 16 in de wel. En je ziet hoe opgelucht Humphries eigenlijk was na die gegooide dubbel.
2: 140.
0: 59. Toch weer een beurt zonder triples voor Humphries.
2: 100.
0: Van Duivenbode vindt er eentje.
1: Ja, beurten zonder trippels is sowieso goed verzorgen bij de mannen. Bij de mannen onder de 25%. Ja, dat kan ook niet anders als bij de mannen zo'n scorend gemiddelde neerzetten natuurlijk. 57, ja, valt misschien nog mee. Humphries zelfs met 180 kan hij geen finish overlaten. 140 is aansluiting. Het blijft bij 100.
0: Kan Van Duivenbode dit goed gaan wegzetten?
1: Die zit perfect. Er is nog zoveel ruimte.
2: 140.
0: Hoeveel druk weet Humphries te zetten op die 64?
2: 100. Dirk requires 64.
0: Het is een beetje.
1: En laat de finish over. Daar is ook alles mee gezegd. Van Duivenbode als eerste begint gelijk met een triple.
2: Het gat is weer 1.
1: Maar ja, je zal Humphries nog ergens een keer moeten gaan breken.
2: 96.
1: Is dan misschien deze leg?
0: Van Duivenbode is nog steeds aan het genieten. Zelfs op dit moment in de wedstrijd. Het staat 8-7. We spelen tot de 10. En je ziet hem nog heel even zwaaien naar de zijkant. Om daarna gewoon twee trippels erin te jagen.
1: Ja, normaal de laatste tijd heb je bij Van Duivenbode zie je veel dingen. Dat hij vaak terug moet stappen en met zijn schouders bezig is. Het lijkt wel nu zijn gezin bij hem is dat het allemaal van hem afvalt. En dat hij nu alleen maar denkt, ik moet alleen maar pijlen rammen en genieten. Daar lijkt het nu op.
0: Ja, het is natuurlijk wel dat Van Duivenbode is iemand waarvan we weten. Die denkt veel, die is veel bezig met, nou ja, wat moet er anders? Wat is er nu anders? En nu lijkt hij inderdaad gewoon alleen maar bezig te zijn met, ik ga mijn gezin trots maken.
1: Ja, en hij heeft hier het initiatief te pakken in de leg van Luke Humphries.
0: En dat voelt het publiek ook.
2: 135.
1: Hij kiest ervoor om door te gooien. Het betaalt zich uit.
2: 140.
0: Ja, al een enkele 20.
2: Dat
0: was geen finish. Nu 126. Voor die benodigde break. Triple 19 gevonden.
1: Maar geen
2: 94.
1: Bullseye of dubbel 6. Humphries, dit is nog een flink hoor. 138. Het is te hoog voor Humphries.
2: 86.
1: En dan krijgt Van Duivenbode de kans. We zeiden, het moet in 4 beurten. Maar Humphries is zelf niet in 5 beurten uit. Dus Van Duivenbode krijgt 5 beurten. En hij doet het. Het is 8-8. We spelen nog een best van 3. En Van Duivenbode mag 2 van die 3 legs zelf beginnen.
2: 17 players start to throw first. Game on.
1: Wat een wedstrijd. Wat een middag.
0: Wat een heerlijk verhaal kan dit worden.
2: 140.
0: Van Duivenbode begint met 2 trippels.
2: 60.
1: Ja, Humphries raakt een beetje geïrriteerd. Scorend is het ietsje minder de laatste paar legs.
2: 46. 41.
0: Ja, het scorende gemiddelde van Humphries blijft maar zakken. Alles na die tweede pauze is het scorende gemiddelde inmiddels onder de 100. En we hebben het gehad over...
1: Ja, deze sessie bedoelen we dan, hè? Is het onder de 100. Van Duivenbode ran door. 140, flinke voorsprong. Hij knikt al, ja, hij zegt ja, het gaat gebeuren. En Humphries heeft deze leg opgegeven.
0: Ja, dat hebben we eerder gezien vanmiddag, dat iemand hem opgaf. Maar die pakte hem alsnog nadat Searle 10 pijlen op een dubbel miste. Maar laten we hopen dat dat hier gewoon niet gaat gebeuren. Van Duivenbode op 95.
2: 137. Dirk requires 95.
0: Hij heeft de tijd.
1: De laatste keer dat Van Duivenbode voor stond was bij 3-2 stand. En hij gaat het zo proberen.
2: 55.
1: Om naar 9-8 te komen. En dan heeft hij nog maar 1 leg nodig.
2: 98.
1: Hij is 1 uit 4 op tops. Dubbel 10 loopt ook voor een meter. Maar dubbel 5 gaan er allemaal. Wat gaat het deze keer worden? Hij gaat er goed voor staan. En deze keer gaat Tops er wel maar één pijl in. En zo is het Van Duivenbode, die nog maar één leg nodig heeft. Voor een plekje in de kwartfinale morgenmiddag.
2: 100.
1: Wanneer dan gaat spelen tegen Gian van Veen. Humphries begint met 100. Beide mannen boven de 100 gemiddeld. Van Duivenbode begint met
2: 2 trippels.
0: Wat kan Humphries nog doen? Want die vindt weer een beurt zonder trippels. In de vorige leg had hij de 3.
2: 85.
1: Afzwaaier in de 5 voor Van Duivenbode. Daar is Humphries. Eindelijk weer eens een 180er van zijn kant. Dat was toch wel even geleden. De laatste keer was in leg 11. Van Coolhand.
2: 57.
1: En het heeft er alle schijn van. Dat we naar de 19e en beslissende leg gaan. Dat verdient deze wedstrijd. Dat verdient deze middag.
0: 79 blijft er staan voor Humphries.
1: Nog één keer een goeie. Nog één keer, Dirk.
0: Ja.
1: Ja, misschien naar de 18.
0: De 19.
2: 137.
0: 97 al laten staan. 79. Gaat hij een kans krijgen? Voor Humphries wordt het 1 pijl op dubbel 10. En 1 pijl op dubbel 10 is genoeg om er een laatste beslissende leg uit te halen. Van Duivenbode won de bol. Dus die mag beginnen.
1: Die heeft inderdaad het voordeel dat hij leg 19 mag beginnen. Het publiek gaat er nog één keer voor achter staan. Die willen natuurlijk maar één ding. Die willen dat deze man gaat winnen. En Humphries geniet hier stiekem ook wel van. Die vindt dit ook mooi. Van Duivenbode begint met 140.
0: Tevreden knikje van Duivenbode.
2: 57.
0: En Humphries vindt geen trippels. Nu een tweede goede beurt van Duivenbode.
1: Ja, je zou zeggen 100 is genoeg. En 140 is lekker. Nou, Humphries heeft nu al 180 nodig. Maar gooit twee beurten zonder trippels. En dan lijkt het klaar te zijn.
0: Het is een dramatische laatste beslissende leg van Humphries.
1: Beetje spanning op de arm nog voor Van Duivenbode.
0: Ja, en daar... Ah, het valt mee.
1: Ja, die eerste nodigde wel heel erg uit voor Humphries. Van Duivenbode kijkt nog maar eens naar de zijkant. Hij wil het hier gaan wegzetten. Ik denk dat ze zo af en af gaan breken met z'n allen.
2: 150.
0: Wat een heerlijke leg staat Van Duivenbode hier te gooien.
2: 58. Tucker required 37.
0: En wat is dit voor de wedstrijd? En de eerste matchdart van Duivenbode vliegt er direct in. En hij stond intens te genieten hier op het podium. En ook Humphries kon dat waarderen. Het was een heerlijke partij met hoge gemiddeldes, mooie finishes. En uiteindelijk Dirk van Duivenbode, die we terug gaan zien morgen tegen een landgenoot, Gian van Veen.

0: Etihad Stadium. En wij genieten. Druk nu van City. Schot geblokt, Haaland buiten kantaal. Enorme mogelijkheid voor Manchester City. Die is levensgevaarlijk met de bal. Shaqiri! En daar is Haaland! De topscorer slaat toe als het er echt om draait. De smaakmaker van de Premier League.
1: Viaplay, de beste kijk op sport.
2: De AVOS Live schudt op zijn grondvesten. Het cement komt hier van de muur af. Dit is echt ongelooflijk wat hier is gebeurd.
3: Het is geweldig.
2: Geniet het to the max. Wat moet je hierover zeggen? Ik bedoel, het komt hem zeer toe. We gunnen het hem ongelooflijk. En hij heeft het zelf afgedwongen.
4: Ja, maar kijk, we kunnen er alles op loslaten qua statistiek en wat er fout gaat en goed gaat. Het meest indrukwekkende moment van deze wedstrijd vond ik voordat die laatste leg moest beginnen. Dat publiek, daar gingen zelfs mijn nekharen van overeind zijn en kippenvel op arm. Wat een atmosfeer.
2: Nou, wat
4: en dan word je wel gelift.
2: Ja.
4: Dan word je gelift.
2: Van Duivenbode heeft gewonnen met de zaal.
4: Niet door de zaal, hè?
2: Ik zei ook met.
5: Dat klopt denk ik inderdaad. Wat je ziet is dat het toch uitbetaalt dat hij eraan is blijven hangen. Eigenlijk de eerste 12 legs hebben we iedere keer gezegd, Humphries is de betere speler van de Van Duivenbode. Zit er nog in, hangt er nog aan. Ja, en na de laatste onderbreking zijn de triples bij Humphries opgebroken.
2: Nee, maar na die eerste onderbreking verliest hij de eerste 3 legs op rij.
5: Ja,
2: ik bedoel, we gaven er misschien eigenlijk niet zo heel veel meer voor.
4: Ja, maar dat is wel wat Dirk is, hè. Dat deed hij donderdag ook, hè? 3-0 achter en toch die wedstrijd weten te winnen. En dat is Dirk wel, hij blijft er wel in hangen. Hij zal er alles aan geven, alhoewel ik... Als je naar de zijkant keek, het gevoel had van ja, ben je er wel helemaal bij met je hoofd, maar het is echt...
5: Soms moet je ook een beetje mazzel hebben in
4: nou ja.
5: En ben je ook afhankelijk van wat je tegenstander niet gooit. Meer dan dat je afhankelijk bent van wat jij wel gooit.
2: Ja,
5: ja en het is natuurlijk fantastisch voor hem om zo'n overwinning te pakken. Dit is natuurlijk gewoon heel erg lekker.
2: Met vrouw en kind, met Levi, die natuurlijk ook uiteindelijk het podium op wordt getild.
5: Op de nummer 2 van de wereld.
2: Ook dat nog eens.
4: En in Amsterdam.
2: Ik had het idee, kijk, hier vindt Levi het nog leuk. Maar al heel snel...
4: Heel snel was hij er wel klaar mee,
2: Hij het wat minder. Hij vond het eng.
5: Ja, dat is een pak lawaai daarboven.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat weet jij.
5: Alles geluid komt die kant op.
2: Ja.
4: Zo indrukwekkend.
2: En dit vind ik weer zo de gentleman die Luke Humphries is, hè?
5: Ja, het is voor heel veel darters is dit wel een les. Zo kun je ook verliezen.
2: Ja.
4: Ja. Ja,
5: hij zal ongeveer dood en dood ziek zijn.
4: Je kon het wel zien bij Humphries op. Wat was het... 8-9, 8-8, dat hij geïrriteerd raakte op zichzelf.
5: Ja.
4: Niet in zoveel met boos of zo, maar je zag wel... Want op een gegeven moment was er ook een beurt dat hij... Waarom hier zoek het dan maar
2: hij
4: uit.
2: Was er klaar mee.
4: Hij was er eigenlijk een beetje klaar mee, maar dan herpakte hij zichzelf wel... ging hij het wel weer proberen. Maar dan weet je dat de schade eigenlijk al aangericht is een beetje bij een speler als Humphries.
5: En dan zie je dus ook dat Humphries nog niet daar is waar hij moet zijn... om het Luc Littler echt dus in het najaar goed moeilijk te maken. Want hij...
4: De goede frontrunner.
5: Ja, nou ja, dat, maar hij heeft deze wedstrijd voorgestaan. En uiteindelijk weet hij het nog niet af te maken.
2: Nee.
4: Ja, precies.
2: Maar ja, hij komt er toch weer terug tot die 9-9.
5: Nee, dat klopt. Dat was
2: toch die beslissende leg.
5: Maar dan verwacht je in zo'n beslissende leg dat
4: hij de baas.
5: 1, 2, 3 en 4 dat
4: de baas
5: het verschil daar kunnen maken. Ja. En dat kon hij niet in deze.
2: Jacques, wat klopte er dartend aan bij Dirk?
5: Nou ja, ik denk dat het wedstrijdverloop goed was voor hem. Nogmaals, hij kon er altijd in blijven hangen. Hij is nooit... echt op definitieve achterstand gespeeld.
4: Nee, ik geloof 3 legs was max of zo.
2: Ja, in het begin van die tweede sessie.
5: En wat het meeste helpt bij hem is dat hij dat boelen gewonnen heeft.
4: Ja.
5: Dat is uiteindelijk wat hem heel lang in die wedstrijd ook houdt.
2: Ja. Goed, ik begrijp dat Dirk onderweg naar hier is. Hier naar de desk, dus dat houden we te goed. Kijk ik heel erg naar uit.
4: Ja.
2: Het is niet het enige Nederlandse gloriemoment dat we hebben gehad vanmiddag hier in Amsterdam. Want Gio van Veen staat ook in de kwartfinale. Sterker nog, die twee gaan morgenmiddag tegen elkaar spelen. Van Veen won van de Tsjech Zetlacek. En heeft natuurlijk ook nog daarna zijn nabeschouwing gedaan bij Arjan.
6: Dit was voor de neutrale kijker een heerlijke wedstrijd om te zien. Het moet voor jou ook een fantastische wedstrijd geweest zijn om te spelen zo.
7: Ja en nee. Ja, qua niveau wel zeker. Maar ik had wel verwacht als ik zo gooi dat ik hem eerder af zou schudden. Maar dat gebeurde niet. En Karel gooide echt een fantastische wedstrijd ook. Elke keer scorend zit hij me onder druk. En stond ik weer na 9 pijlen op een finish. En ik, nou heb je nog wel 6 pijlen. Stond hij gewoon na 9 pijlen naast mij. En hij was gewoon echt heel goed. En... ja, ik ben blij dat ik daar vandaag ook wat tegenover kon zetten.
6: Ja, maar is het niet zo dat als je juist dit soort partijen wint... van zo'n goede tegenstander, dat dat meer plezier geeft nog?
7: Achteraf wel. Tijdens de wedstrijd misschien niet. Want ja, kijk, het is leuk dat je 10-7 wint. Maar ik win liever 10-1, 10-2 met zo'n spel. Maar als je dan terugkijkt, geeft dat ook wel meer voldoening. Omdat je weet, je tegenstander zet je onder druk. En je moet gewoon een paar finishes echt uitgooien. En die gooi je ook allemaal uit. En dan geeft het ook wel meer zelfvertrouwen en meer voldoening achteraf. Ja, zeker.
6: Ja, die tweede sessie na de pauze. Over en weer breaks.
2: Ik denk, nou,
6: het moet er een keer gebeuren dat je afstand neemt van hem.
7: Ja.
6: Maar was ook deels zijn verdiensten.
7: Ja, zeker. Ja, wat ik zeg, hij gooide gewoon echt een goede wedstrijd. Hij zette mij elke lek onder druk. En hij won ook een paar leks dat ik niet in de buurt was. En daarom is, ik denk achteraf ook, ik zag op een gegeven moment op het scherm ook zijn gemiddelde in ieder geval gelijkwaardig of misschien wel hoger dan de mijne. En,
6: hoger?
7: Ja, ja, precies.
6: 103 om 101?
7: Ja, ja, precies. Dus het is ook gewoon, hij zette mij elke lek in mijn lek die ik won onder druk. En in zijn lek die hij dan af en toe won, dan stond ik nog een stukje erachter. En dat is gewoon zijn verdiensten. Maar ja, dat is wel ook wel timing die je nodig hebt.
6: Zag ik nou je ouders in de zaal zitten?
7: Die waren erbij vandaag, ja. Dat gebeurt niet vaak, hè?
6: Nee. Hoe was dat voor je dan? Want dat is toch ook wel een apart gevoel, lijkt me.
7: Ja, de laatste keer dat ze erbij waren, weer in Polen. En dan had ik finale op de Eurotour. Daarvoor was de WK-finale. Ja, die verloor ik dan wel. En die zijn er niet heel vaak bij, nee, dat klopt. En, maar ze zeiden wel van tevoren, donderdagavond konden ze niet bij zijn. Maar ze zeiden, als je wint, dan zijn we er zaterdagmiddag bij. En ja, dat is voor mij ook wel top natuurlijk, dat ze er keer bij zijn. En dat kan ook goed gooien en winnen. En ja, ik hoop dat ze een topmiddag hebben gehad.
6: En dan hoor jij die hele zaal zingen. Hoge Jan van Veen. Dat lijkt me voor jouw ouders ook heel bizar om zoiets te horen.
7: Dat denk ik ook wel, ja. Dan ga ik daar even aan ze vragen. Maar ga ik ook wel vanuit. Want ik zou denk ik hetzelfde hebben met als ik kinderen zou hebben. Maar zelfs als speler zijn er zelf, dan krijg je er af en toe nog kippenval van als dat gebeurt op het podium. En ja, dat is niet iets waar je snel aan bent, nee.
6: Gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
2: Ja, altijd een sterke en wel overwogen analyse van Gian van Veen. Die we dus gaan zien morgenmiddag in zijn kwartfinale tegen Dirk van Duivenbode. Dat wordt er één mannen.
4: Ja, en dan hebben we dus een halve finalist ook nog eens een keer.
2: Ja, daar zijn we ook van verzekerd. Precies. En misschien komt daar nog wel iemand bij. Met
4: ja,
2: dat
4: laten we
2: hopen
4: vanavond. Ja, zeker.
2: Ja, ja. Maar Gian mag natuurlijk ook gewoon terugkijken op een taaie tegenstander, maar wel met een overwinning op zak.
3: Fantastische zegen. Wat ik eerder al zei, hier kan hij echt wel wat mee. Dit is goed voor het zelfvertrouwen, zeker ook richting de volgende wedstrijden. Maar als ik hem zo hoor met zijn ouders inderdaad, zijn ouders zijn hier een paar keer bij geweest. Ja. Ik zou ze wel voor de finale naar huis sturen. Ik zou ze morgen uitnodigen, maar wel omdat je zegt van jongens, het is tijd.
4: Je moet er niet bij zijn.
3: Nee, alle finale verlies die waar ze bij zijn.
2: Ja, ja, ja.
3: Laat je laten.
2: Zou je dat dan echt doen ook?
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Dus, nou ja, als je zo bijgelovig
3: nee,
2: bent.
3: Nee, zo bijgelovig is hij niet.
4: Zo bijgelovig is Jacques. Ja, ja. Die probeert hem bijgeloof aan te spreken.
2: Durven jullie nu al, en ik bedoel, morgen gaan we die vraag weer stellen, maar ja, jullie al iets te zeggen over
4: zo
2: die partij?
4: Vreselijk lastig als je ook ziet hoe Dirk zich hier doorheen vecht met, tegen een Humphries die echt wel goed staat te spelen. Ja, Gian speelde ook goed vanmiddag, maar dat zegt dus, als je tegen Dirk speelt, niet zo heel veel.
2: Nee.
3: Ja, op dit niveau is het op de dag. Ja. De enige die echt altijd favoriet is Luke Littler. Je ziet het nu ook met Humphries. Die was best wel favoriet in die wedstrijd natuurlijk.
4: Zeker.
3: Maar dat wil niet zeggen dat hij hem zomaar wint. En Dirk, nou ja, die staat ergens rond plek 20 op de wereldranglijst. Het verschil tussen 2 en 20 is dus dit. Dat is flinterdun.
2: Ja. Ja, ja, ja.
3: En dat geldt voor al die mannen die daar staan. Die kunnen allemaal op hun dag van iemand winnen. Ryan Searle, nou ja, vandaag dan misschien niet super. Maar daar wil je ook niet tegen spelen op zo'n middag.
4: Nee, dat zijn
3: kun je gewoon verliezen.
4: Dat heb je ook met die Ryan Joyce. Weet je, het is geen hoogvliegen, maar joh, het is een taaie.
2: Ja.
4: Ja, en als jij dan niet scherp genoeg bent, ja, dan ga je zitten.
2: Ja. Hij zet al langer een mentale stap in zijn sportloopbaan. Die zet hij vandaag weer een beetje.
3: Hè? Wie? Hebben we
2: Dirk? Dirk. Oh, Dirk.
3: Okay,
2: ja,
3: Dirk,
2: ja.
3: Ja, nou, dit zijn allemaal, ik heb bij Dirk wel het idee, die is al een keertje aan zijn top geweest. Dus die weet wel hoe die er moet komen. Alleen die... Nee, het ja,
4: niks
3: gaat
4: is
3: niet
4: moeilijker
3: zo makkelijk deze keer.
4: Dus niks is moeilijker dan terugkomen. Dat is zo vreselijk moeilijk. Juist omdat je er al eens geweest bent. Maar weet je wat?
2: Komt hij eraan?
4: Laat Dirk het zelf...
2: Is hij daar?
4: Laat Dirk het maar zelf vertellen.
2: Ons Levi is ook mee.
4: Dirk weet het beter dan wij.
2: Kom er even bij, Dirk. Hallo, Levi.
8: Gaat hij omhoog?
2: Nee, gaat hij niet omhoog?
8: Weet je wat ik even doe? Ik zet hem even hier op.
2: Levi? Zorg ervoor dat je zoon...
8: Je moet hier op staan.
2: Kijk.
8: Even stil blijven staan, ja? Is dat goed?
2: Hallo. Ja, papa is even op televisie. Die heeft namelijk net een wel aardig partijtje gewonnen. Of een alledaags wedstrijdje.
8: Wat vond je van papa vandaag?
9: Leuk, omdat jij ging winnen.
2: Omdat jij ging winnen.
8: High five.
2: High five. Klasse, jongen.
8: Hey, goed vriend. Ik hou je nu even wel lekker vast. Ga papa even praten, ja?
2: Papa gaat eventjes praten op
8: ga
2: de televisie.
8: Ik hou je hand vast.
2: Het is niet eng, hoor. Het is niet eng. Kaleren, Dirk. Dat is niet te geloven, dit.
8: Ik denk dat ik hem in dienst neem.
2: Wie? Die kleine?
8: Ja. Nee, ik gewoon lekker rustig voor mijn gevoel. Hij gaf mij, toen ik spanning had, liet mijn grote vriend, laat ik zo zeggen, hield me er een in mijn hoofd gewoon. Want ik werd er lekker relaxed van.
2: Je lachte?
8: Ja, maar dan zie ik hem en dan gooi ik een dubbel uit.
2: Ja.
8: En dan gooi je soms een hele goede finish uit en dan valt hij net niet in slaap. Ja, ik vond het gewoon leuk.
2: Ja, tuurlijk.
8: Weet je, en dan denk je ook zoiets van een normaal... nou, laat ik het zo maar zeggen. Ik ben een hele goede darter, maar ik laat niet zien wat ik kan. Maar dat is ook door de druk en de dingen. En ik kan je niet vertellen waarom het zo is. Alleen vandaag voelt het wel zoiets van... hij is erbij en er viel wel bepaalde gedachten vallen dan weg, weet je.
2: Welke gedachte valt weg?
8: Bepaalde.
2: Welke? Kun je daar ja, maat, iets van...
8: Hoeveel heb je op je bankrekening?
2: Genoeg. Om jou te sponsoren.
8: Getal?
2: Nee.
8: Nee, oké, okay, maar nee. Dat vertelt dus ook niet alles.
2: Nee, oké. Okay. Probeer er een poging te doen een blik in jouw hoofd te krijgen.
8: Nee, maar die krijgen ze sowieso niet. Maar nou. Dat kan aan ieder zelf invullen. Welke gedachten je hebt. Ja, je hebt gewoon gedachten die je... die je druk geven. Dat heeft iedereen denk ik in het leven. Ja, als iemand zegt... Ja, je hoeft geen stress te hebben, Dirk. Je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Mm. Ja, als je dat advies zou volgen... dan ben je nooit zenuwachtig. Maar ja. Zo werkt het leven niet. Dus je hebt dingen, iedereen heeft zijn dingen... en daardoor ben je zenuwachtig. En ik zie die lach van hem... en dat valt allemaal weg. Die gedachten zijn er allemaal niet. En ik vond ook dat Luc echt best wel goed gooide.
2: Zeker. Maar jij ook?
8: Ik ook. Maar aan het begin van de wedstrijd vond ik wel dat ik... Ja, mijn 180'ers vielen niet fantastisch. Mijn pijlen stonden niet top. Er is een klein beetje wind hier.
2: Je had er 7 naar 12 leks, zeg ik even uit mijn hoofd.
8: Ja, maar ja, dat was één lek dat ik er 3 miste. Ja. Je kan er niet 3 in een lek gooien, maar ik had er 0 die lek.
2: Ja, ja.
8: Dus, nee, maar ja, ik weet niet. Dat liep allemaal niet fantastisch, weet je. Er was ook een lek gooide ik triple-triple 5. 180, triple-triple 1. 75 over, die mis je en hij gooit hem uit.
2: Ja.
8: Dan denk ik ook, ja. Daar had ik wel op een 2-dart finish moeten staan, minimaal. Of een dubbel.
2: Hoe denk je dat je het uiteindelijk dartend geflikt hebt?
8: Hoe bedoel je? Ja, nou ja, gewoon sowieso goed. Dus zal rond de 100 gemiddeld geweest zijn. En hij ook waarschijnlijk. Dus,
2: ja, dat ontliep elkaar niet gek veel.
5: Nee, wij zeiden na 12 legs. Het is goed dat Dirk er nog aanhangt. Dat het niet het gat groter is dan die 2. Want dat had wel gekund. Hij
8: ja, maar dat
5: dreigde om verder voor te staan.
8: Ja, dat was misschien ook wel eens. Alleen, ja... hij tikte ook wel finishes die ik bijvoorbeeld niet deed. Ja, als je die dan, als je dat allemaal om gaat wisselen. En, ik vond 7-5. Als het 6-6 had gestaan, had je niet gezegd. Oh, het staat 6-6, weet je.
2: Okay.
8: Kijk, uiteindelijk gooit hij die 94 uit met 2 keer dubbel. Ik sta op 47 naar 9. En zijn dubbel 19 stond niet fantastisch. Die hing.
2: Ja.
8: En hij trapt hem eromheen via zijn flight. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen. Ja, als die misgooit, deed ik 47 uit voor een 11 of 12 darter. Dus. Ja, ik vond het ook niet volledig onterecht. Maar ik moet wel zeggen, na break 2 was hij eigenlijk iets beter. Mm. En ik heb een pakje op een gegeven moment. Nou, dat is toch precies wat ik zeg?
2: Ja, precies. Ja, je hebt
5: niet gelogen dat. Zo ging het er
2: ja, precies.
8: Maar ik zei tegen hem, ik zeg, dat vind ik niet zo leuk. Nee joh, we kunnen allemaal omheen draaien. En uiteindelijk is het voor mij... gewoon een hele grote overwinning.
2: Ja, dat wilde ik eigenlijk vragen. Bedoel.
8: Hoe je het ook bent of keert, ik sta niet eens in de top 16. Gaat goed, Levi?
2: Het gaat hartstikke goed. Je gedraagt zich perfect. Gewoon rustig aan het wachten.
8: Ik ben boos tegen je, dan pak ze, hè? Nee, maar uiteindelijk is het gewoon... ik had wel het gevoel dat hij zeg maar in na break 2... een klein beetje de overhand nam. En ja, op de een of andere manier herstel ik me wel.
5: Ja, nou. En de laatste lek was echt de laatste lek was wel echt een hele goede lek. Voor jou.
8: Ja, meteen erop. 140. En dan wel een maat gebeurd.
5: Nee, 2 keer 140 begon je volgens mij.
8: Ja. Dan nou, dat was ergens een slechte beurt.
2: Ja, dat was niet derde. Dat was leuk. 39. 39, ja. Ja.
8: Maar wel weer hersteld.
2: Schaam je. Wat ga je nou doen vanavond?
8: Vroeger stond je bepellet.
2: Ja, en nu, ik ben gegroeid, dus het is iets lager geworden. Wat ga je nou vanavond doen?
8: Wat ga jij vanavond doen?
2: Ik ga zo naar huis.
8: En hoeveel staat op je bankrekening?
2: En dart te kijken vanavond.
8: Wat ik vanavond ga doen, ik ga lekker chillen. Ik ga denk even eten met mijn grote vriend. En dus familie hier en vrienden. Dus misschien neem ik het even mee uit eten.
2: Ja.
8: Als ze zin hebben.
2: En dan morgen weer?
8: Ja, ook gewoon wel vroeg naar bed. Want morgen is een middagsessie. Dus dat is gewoon een ongelooflijk voordeel als je een middagsessie speelt. En de dag daarna, iedereen speelt een middagsessie. Nou, ik vind dat zo'n voordeel. En natuurlijk, qua publiek en qua mensen die kijken, is het allemaal minder in de middag. Niet per se slecht. Maar ja, de gast die vanavond de laatste wedstrijd van de middag speelt, ja, die moet ook morgenmiddag. Ja, ja, ja, ja. En ik heb vanavond lekker mijn adrenaline uit mijn lichaam. Ik heb lekker gechilled. Ik kan lekker rustig slapen. En ik denk dat ik al naar bed ga voordat de laatste wedstrijd klaar is.
2: Precies.
8: Dus je hebt gewoon een groot voordeel wat rust betreft.
2: Ja. Wat heb jij op je bankrekening eigenlijk?
8: Even kijken.
2: Ja, kijk even. Ja,
8: ik denk 230 euro.
2: Dat is niet
8: ik
2: veel.
8: Ik heb geen geld, maat. Ah.
2: Maar je hebt wel liefde. En dat staat hier achter je. En je vriendin is er trouwens ook. En dat ontroerde ons ook als kijkers op... Ja, natuurlijk.
8: Het vervelende is... Dan moet hij dan morgen weer komen, hè?
2: Ja, natuurlijk.
8: Levi. Ja.
2: Leef morgen ook?
8: Wil je morgen weer of niet? Of wil je naar Ballora?
2: Hij...
8: Oh. Ja, waar wil je heen?
9: Naar Ballora.
5: Ja, daar kun je niet mee concurreren. Daar kan je niet mee concurreren,
2: wat is
5: Dirk.
2: Wat is dat, Ballora?
8: Ballora, nou, daar kun je ook nog wel klauteren en klimmen, denk ik.
2: Oh, dat is een speeltuin.
8: Ik heb er wat last mee, maar...
2: Onwijs van je gedacht, vriend. Het was echt fantastisch om het allemaal live te zien. Ga lekker genieten. Wij ronden deze uitzending af. Maar goed, niet voordat we
8: tot
2: hebben... Tot kijken. Mag hoor. Voordat we hebben gekeken naar het speelschema voor vanavond. Want dan hebben we natuurlijk ook gewoon wedstrijden. Er zijn er 4. En die beginnen om 7 uur. We kijken als het goed is, terwijl Dirk uit beeld loopt. Naar die wedstrijden. Nee, komen we toch niet? Nou,
5: ja, ik hoor wat.
2: Ja, daar komen ze. Koppakee. 7:15. Maar onze uitzending begint om 7 uur. Johnny Clayton tegen die man die geweldig gaat opkomen. Ongetwijfeld ook weer. Motobu Sakai aansluitend. Gerwin Price tegen Jim Long. Dan is wedstrijd nummer 3. R1 met weer een Nederlander. Wessel Nijman tegen James Wade. En dan raden we een van de wereld tegen Luke Littler. Luke Littler tegen Nathan Espinol. En dat wordt ook wel weer interessant. We ronden af. Met een prettig gevoel na zojuist.
4: Ja.
2: Slotwoord, Ko.
4: Geweldige middag.
2: Geweldige middag, hè? Ja. Allemaal mooie partijen.
4: Ja, absoluut.
5: Ja, nou, gisteravond vroegen ze me een cijfer, zei ik 4. Nou, vandaag is het wel, dit was wel echt een 9.
2: Een 9?
4: Ja. Voor mij gewoon een dikke 10, hoor.
2: Hoppakee. Nou, dat is gemiddeld een 9,5. Wel bedankt. Jacques Nieuwlaat, Koos Tompé. We gaan jou weer ook weer verder zien. Als gezegd, vanavond om 7 uur weer lekker inschakelen op Via Play Darts. Met meer hier vanuit Amsterdam, de AFAS Live, tijdens de World Series Finals. Dank voor het kijken en een goede avond.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij

0: de grammofoonplaat. De muziek was overal. De luisteraars gingen uit hun dak. De grammofoonplaat verhoogde overal in huiskamers en danszalen de stemming.
1: Nog één keer.
2: De plaat uit de hoes.
1: Nog één keer.
2: De naald in de groef.
1: Ja, nog één keer.
2: Een avond.

0: Goedenavond.
1: Welkom bij Viaplay Darts. Een van de grote voordelen van het feit dat deze man de master caller is bij dit toernooi is dat wij op het podium mogen. Ik heb gewoon nu al podiumvrees.
2: Is het zo erg?
1: Zo groot in die zaal, man, niet normaal.
2: Je bent er snel aan.
1: Hey, hoe doe je dat eigenlijk? Ben jij zenuwachtig?
2: Nee, op zich niet zenuwachtig. Ik ben wel de hele tijd bezig om je teksten te repeteren, omdat je bang bent dat je wat vergeet.
1: Ja, jij moet ook de zaal vragen. Jongens, een beetje mak aan, hè, tegen Luke Litton.
2: Ja, precies. Dat, aan het begin van de avond, een warm-up, dat is niet in beeld verder. En dan, maar ja, ook de teksten die je moet doen natuurlijk als je de spelers deze kant op haalt. Het is toch slordig als je wereldkampioen vergeet te noemen.
1: Volgens mij was het deze middag een toppubliek.
2: Fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Gisteravond was niet zo best. En dat heb ik ze vanmiddag ook verteld. Ik weet niet of het geholpen heeft. Maar vanmiddag waren het fantastisch. Super sfeer. De Nederlanders aanmoedigen. En als de andere spelers waar ze tegen speelden, dan was het kalm. Het was echt perfect.
3: Ko, had jij podiumvrees in jouw dagen?
4: Nou, de allereerste keer op leeftijd niet. Het was geen podiumvrees. Daarna heb ik het wel een paar keer gehad.
1: Ja? Wat gaat er dan door je heen? Kan je dat beschrijven?
4: Vooral als je thuis speelt. Je weet, het zijn allemaal kaaskoppen. Nu niet meer, er zijn nu ook wel buitenlanders, maar allemaal kaaskoppen. Je mensen, je familie zit allemaal daar. En dan denk je toch, ja, nou mag ik dus echt niet afgaan. Hè,
1: dit hier. Nee. De zaal stroomt al lekker vol. We gaan zo meteen los met de tweede ronde hier in de AFAS.
5: To dominate. In the pursuit of perfection. You have to shut out the noise. Starting dominance demands focus, calculated composure, tunnel vision. Eyes locked, target set, deliver.
6: What a shot! Under that pressure, in this situation, in this environment, that's why he's the best in the world.
5: Talents, only half the battle. Mindset, most champions.
7: Goedenavond nogmaals, maar dan van achter de desk. We gaan kijken naar de mannen en vrouwen die hier naartoe zijn gekomen. Kijk, dit is een groepje Vincent van der Voort. Die waren hier ook al aan de desk gekomen. Die hoopten op Vincent van der Voort, maar die is morgen pas weer hier. Deze mensen zijn op weg naar de Johan Cruijff Arena, waar het grote Excelsior op bezoek komt, zometeen. Waarom zeg ik het grote Excelsior? Nou, vorig jaar wisten de Woudensteiners met 2-1 te winnen hier in de arena. Dus Ajax is gewaarschuwd. Welkom, Ko.
8: Ja, grote Excelsior.
7: Jij bent gewaarschuwd. 2-1 verloren vorig jaar van
8: ja, dat is vorig jaar. Dat is niet dit jaar, hè?
7: Nee, dat is waar.
8: Oké.
7: Jacques, fijn dat jij er ook weer bent. We zullen je ook af en toe stiekem het beeld weer uitzien schuiven vanavond voor de mensen die dat nog niet weten. Dan moet jij naar het podium om jouw ding te doen. Ik hoorde jou opnieuw netjes vragen om Littler een beetje heel te laten.
2: Ik heb het er niet meer geprobeerd.
7: Ja, je moest toch vertellen dat hij vanavond zou gaan spelen.
2: Ja.
7: En toen begon het al, hè?
2: Ja, laatste wedstrijd van de avond, dus ik vrees een beetje het ergste.
7: Zullen we even het programma erbij pakken, mensen? Want dat is misschien wel handig als spoorboekje voor deze mooie avond, het tweede gedeelte van de tweede ronde. Dat ziet er ongeveer zo uit. We beginnen zo meteen, over 10 minuutjes, met Johnny Clayton tegen Motomu Sakai. En dan Gerwin Price tegen Jim Long. Daarna James Wade tegen de enige Nederlander van vanavond, Hassel Nijman. En het spektakel begint dan, zeg maar, en wordt afgemaakt door Luke Littler tegen Nathan Espinol. Ook even een beetje terugkijken, denk ik. De tweede ronde is natuurlijk een wat langer format. Merk je dat?
3: Ja, je ziet toch wel, nou ja, eigenlijk spelers meer tempo oppakken. Ja. In het begin is het allemaal niet zo, ja, op die eerste wedstrijd na, maar is het niet allemaal heel spetterend, maar je ziet dan het niveau klimmen. En we hebben echt een fantastische sessie gehad vanmiddag, dat is niet normaal.
7: Gian?
2: Ja, Gian was echt goed.
7: Was goede wedstrijd.
2: Hadden goede tegenstander, misschien voor sommigen verrassend goede tegenstander, want Sedláček maakte het hem echt lastig.
3: Ja, die was heel goed.
2: Die gooide bijna 104 gemiddeld. Dat heeft hij niet heel vaak gedaan op tv. Maar Gian knokte zich daar heel erg goed doorheen. Ja, en een overwinning waar hij veel zelfvertrouwen uit kan halen in ieder geval.
7: Zeker weten. We kwamen hem ook nog even tegen. Gian is altijd heel nuchter in zijn analyses altijd. Hè. Je kunt heel fijn met hem praten altijd. Ja, maar... Hij wint of verliest.
3: Nee, maar ik denk ook dat, dat hij een van de weinige spelers is die heel realistisch die wedstrijd nog zich kan terughalen. En ook heel goed ziet waar de key momenten zaten. Maar hij gaf zelf ook aan, ja, ik werd continu onder druk gezet. En des te knapper is het dat hij hem toch uiteindelijk over de streep weet te trekken.
7: Ja. Echt. Maar de knapste prestatie wat mij betreft is geleverd door Dirk van Duivenbode.
2: Ja, dat denk ik ook inderdaad. Ik denk niet dat veel mensen hem heel veel kans hadden gegeven tegen Luke Humphries. En als ze dat al gedaan hadden, dan was waarschijnlijk de bijsluiter geweest als Humphries niet zo goed is.
7: Ja.
2: Maar kan je vertellen, Humphries was vanmiddag goed.
7: Ja.
2: En toch weet Van Duivenbode hem te winnen.
7: Zeker weten. En die was me toch een partijtje blij. Ook omdat zijn vrouw en zijn zoontje Levi erbij waren.
2: Ja.
7: Waarop boven in het spelershome iedereen zei, nooit meer alleen maar nog maar met Levi komen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Maar ja. Gevraagd of hij morgen weer mee wilde komen, ging hij toch liever naar een speeltuin.
7: Ja. Ja. Weet je wat hij deed? Hij kwam Levi aan ons voorstellen. Nou, hij was natuurlijk een beetje verlegen. En toen zei hij, ging Dirk proberen hem wat te laten zeggen. En toen wilde hij wat in zijn oor zeggen. En toen zei hij, de volgende keer als papa wint, mag ik dan een heel groot ijsje? Mooi, hè? Is toch mooi?
3: Ja, geweldig.
7: Dit is, hier wordt Dirk zo ontzettend blij van.
2: Ja, logisch natuurlijk. Jong gezin nog. En dan neemt hij ze voor de eerste keer mee. En dan werkt het goed. Ja, het ontspande hem op het podium in plaats van dat het druk op hem legt.
3: Ja, precies.
2: Want... Meestal ziet het andersom.
7: Ja. Nou ja, hij keek heel vaak naar zijn hoek. Hè?
2: Ja.
7: En dan kwam hij met een lach weer aan de hockey.
3: Dat was echt geweldig om te zien. En ik had juist iets van, word je er niet te ontspannen door? Het was constant een grote glimlach.
7: Ja.
3: Maar uiteindelijk, ja, hij bewijst ons ongelijk. En hij heeft precies gedaan wat wij van tevoren zeiden. Die enkele kansen die je krijgt van Humphries, die moet je pakken. Dat hij die heel vaak bekwam.
7: Ja, want wij kunnen dat wel leuk zeggen. Maar iemand, hij moet het dan nog wel even doen.
2: Ja.
7: En dit kan ook wel weer een volgende stap zijn voor Dirk. Hè? Even er doorheen.
2: Nou ja, goed, hij zit nu een beetje op een plekje waar hij vast staat. Lijkt het wel een klein beetje om door te gaan. Hij is ook nu geplaatst voor al die televisietoernooien in het najaar. Dan moet hij op tv prestaties gaan leveren.
7: Ja.
2: En deze telt niet mee voor de ranking, maar deze telt wel mee voor het goede gevoel.
7: Ja,
2: dus dan kun je ook die volgende toernooi die wel mee voor de ranking tellen,
7: nou ja,
2: een goed gevoel in gaan.
7: Ze zeggen altijd, Co, het echte dartseizoen begint met dit toernooi.
3: Ja. Hè? En dit is juist zo mooi om even je gevoel te hebben van waar
7: zo,
3: sta
7: maar
3: ik.
7: Dan ga je toch heel lekker dat seizoen in?
3: Ja, dat lijkt mij wel. Vooral omdat ook de manier waarop je de wedstrijden wint, weet je dat het hier in die bovenkamer ook wel oké zit.
7: Ja.
3: Niet alleen maar in die arm, maar ook bovenin. En daar zag je bij Humphries wel af en toe dat ik denk van, ja, laat je eigenlijk niet te veel zorgen zakken.
7: Ja. Verder nog partijen waar we nog even op moeten terugblikken?
2: Ja, ik nog altijd vind ik Ross Smit echt een hele goede
7: normaal,
2: indruk
7: hè?
2: Maken. Die staat echt goed te spelen. Maar ja, hij kan
7: hele
2: heerlijk.
7: Jaren, Jacques, hè?
2: Ja, echt hele. En hij kan heerlijk ook morgen weer onder de radar die dag ingaan. Want iedereen, wij gaan het in ieder geval morgen natuurlijk alleen maar weer hebben over Gian en Dirk.
3: Ja. Ja.
2: En Lindlar.
3: En eventueel Wessel.
2: Ja,
7: nou ja,
2: precies.
7: We kunnen wel afspreken dat we gewoon alleen maar over Ross Smit praten morgen.
2: Bij deze dan?
7: Dan doen we dat gewoon, als de mensen dat leuk vinden.
3: Is dat echt
2: dat
3: nodig?
2: Weet ik niet. Nee, maar hij is wel echt goed.
3: Ja, hij is heel degelijk, hè?
7: Ja.
3: Hij is waanzinnig degelijk.
2: En als die eerste pijl eenmaal in die trippel zit, dan gaat het zo makkelijk erachteraan.
3: Ja.
2: Hij moet hem nog wel hoog in die trippel hebben, maar dan kan hij zo goed bouwen.
7: Gurney staat in de achtergrond alleen maar een beetje te lachen. Zo van, ja, hier is geen kruid tegen glas.
2: Nee, ja, maar goed, Daryl Gurney is ook wel de voorzitter van de rubberen nekkenclub, zo'n beetje. Nou heeft Ross Smit is daar ook wel lid van, hoor. Dus die kan het ook wel hebben.
7: Ja.
2: Maar ja, nou, achterover.
3: Het enige wat je Smit kan verwijten is dat hij te snel te kritisch op zichzelf is. De eerste beurt is 140, is hij al kwart. Dat het geen 180 is, dan denk ik, joh. Net.
2: En wat ook gaat komen vanaf nu, als hij hier nog even wat doet, dan gaat hij ook Premier League denken in zijn hoofd.
7: Ja.
2: En dan komt er ook weer een andere druk bij kijken.
7: Ja.
2: En hij heeft al een keer gehad dat hij dacht dat hij misschien in aanmerking kwam. En dan stapt hij er niet bij.
7: Nee.
2: En dat wil hij denk ik nog wel een keertje voorkomen. Maar dat betekent ook dat je er niet te snel over na moet gaan denken. Dat je misschien wel naar die... Nou ja, fijn dat.
7: Ja.
2: We zien het ieder jaar.
7: Voor de mensen die denken, hoor ik nou op de achtergrond Barney Army? Jazeker, want Raymond van Barneveld is vandaag analist bij onze Engelse collega's. En die doen hun ding zoals wij hier naast het podium. Mogen zij het natuurlijk op het podium doen. Vandaar dat Raymond even werd toegezongen. Die we ook graag willen toezingen voor zijn onmetelijke werk. Ook weer dit toernooi is Arjan van der Giezen die een stukje verderop staat. En aan hem zou ik willen vragen. Arjan, denk jij dat die geweldige sfeer van vanmiddag en ook de kwaliteit van de partijen vanavond nog te overtreffen is überhaupt?
0: Nou, of het overtreffen is, dat weet ik niet, Koert. Want vanmiddag was inderdaad wel echt geweldig. Dat begint natuurlijk allemaal met geweldige wedstrijden. Spannende wedstrijden van hoog niveau. Lekker snel ook. Ja, of dat vanavond ook allemaal gaat gebeuren, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat het de 11e editie is van de World Series of Darts Finals. Een toernooi dat 5 keer eerder werd gewonnen door Michael Vergerwe, maar hij is al uitgeschakeld. Het toernooi kent in totaal 5 winnaars. En 4 daarvan komen vanavond in actie. James Wade won dit toernooi in 2018 en hij dus vanavond in actie. Gary Price was winnaar in 2020 en 2022. En hem gaan we ook zien. Wie we ook gaan zien is natuurlijk Johnny Clayton. Want die won daartussenin in 2021. En jullie hadden het er net al even over de kleine grote man Luke Littler. Hij won het toernooi 2 jaar geleden in 2024. Mooi voor hem. Hij ook vanavond in actie. Maar de man die zo dadelijk het bal gaat aftrappen als oud-winnaar is Johnny Clayton uit Wales. Hij vindt het geweldig om hier weer in Amsterdam te zijn, want hij heeft iets met de AFAS, hij heeft iets met het publiek hier, hij heeft iets met Nederland.
9: Yes, good, happy, smiling, you know, back in Holland, brilliant.
0: Yeah, you love it over here, don't you?
9: I do, I really enjoy Holland, so it's, yeah, I'm glad to be back.
0: Yeah, and how are the darts going?
9: Going all right, you know, ups and downs, I've tried a few different things, tried new darts, just a different, just different grip, but I've gone back to the old ones, so I'm not quite confident enough for them.
0: But
9: with
0: too much grip, or
9: a little bit too much, yeah, too sharp. So I've gone back to the old ones.
0: Yeah, but it's now and then. It's good to try and change something, isn't it?
9: Yeah, definitely. We always try to perfect the throw, to perfect the dart. But you know, I've gone back to the old ones. I know what I can do with them. So hopefully, I can show it.
0: Yeah, how's your Japanese?
9: Not very good.
0: No?
9: No, I can bow and that's it.
0: So you can't say good luck to your opponent?
9: I can't say good luck at all. I'll say it in Welsh to him, maybe he'll understand that.
0: Well, if you say gan bat.
9: Aye.
0: Gan bat, gan that bat. Means good luck.
9: Oh, brilliant. I'd forget that by the time I get up there.
0: Well, you can say at the end, you can say arigato. It means thank you very much.
9: Great.
0: Bye-bye.
9: I'll just shake his hand. Much easier.
0: No, but it's fun to play in, isn't it?
9: Yes, it is. You know, I've not played against him before, so it's going to be, you know, something different. Concentration's going to have to be on because he's a very good player.
0: He is.
9: And, yeah, I'm looking forward to it. I'm looking forward to it.
10: Wat je ook probeert, waar je ook vraagt, aan wie je het ook vraagt. Niemand heeft een hekel aan Johnny Clayton.
11: Nee, hij is onmogelijk. Dat is echt onmogelijk.
10: Hoe kan dat toch, dat die man alleen maar likable is?
11: Ja, maar je ziet hem zelden dat nooit chagrijnig. Hij heeft altijd een glimlach, hij vindt altijd gezellig. Hij heeft tijd voor mensen, praat met iedereen. En speelt ook nog eens een keer fantastisch darts.
10: En is, ja, zeg maar, bovengemiddeld intelligent. Want hij wilde ook materiaal verbeteren, veranderen. Maar Aster was er al snel achter dat hij beter terugkomt naar zijn oude meuk. Hè?
11: Ja, precies. Ja, maar dat voelde jongens heel snel aan. Hè? Weet je denkt, soms heb je ook wel eens een pijltje, pak je je handen. Dat is een lekkere, die wil ik hebben. Dan pak je zo'n setje en dan een dag of twee later is het er toch niet helemaal.
10: Ben jij ooit rigoureus veranderd van materiaal? Of gooi
11: ja,
10: jij nog...
11: maar dat was eigenlijk meer na mijn carrière, het einde van mijn carrière.
10: Waarom?
11: Ik speelde altijd met vrij rechte, strakke bal. Helemaal niks, geen vormpjes erin, een beetje grip, maar voor de rest niet. En ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik helemaal niets meer in mijn hand had. Alsof ze te dun waren.
10: Oh.
11: Dus toen ben ik gaan kijken naar een barrel met een wat bollere kop erop. Waar je duim op een vaste plek erachter heeft liggen. Dat begon heel goed. De eerste dag dat ik ermee trainde. Had ik geloof ik iets van 134 gemiddeld.
10: Zo.
11: Ja. Maar dat was alleen de eerste dag hoor.
10: Ik trainde maar 3 pijlen waarschijnlijk.
11: Ja. Niet doorvertellen nou. Hey, je verraadt ook altijd.
10: Nee, ga verder.
11: Ja, nee, dus maar dan weet je wel. Soms gaan dingen heel even goed. Maar dat wil niet zeggen dat er blijvend materiaal is voor je.
10: Nee, oké. Okay. Heb je ze nog wel?
11: Ik heb ze nog wel, mijn oude pijlen. Ja. Ik heb nog 1 setje kunnen vinden. En die liggen in een kistje in de kast. En die gaan bij mijn zoon in zijn vitrine.
10: Mooi.
11: Ja.
10: Dat is toch mooi?
11: Ja, dat is prachtig.
10: Hey, dus Clayton weer terug naar zijn oudere materiaal. En als ik hem gisteren zag, ook alweer richting zijn oude vorm, hè?
11: Nou, eigenlijk als je... Soms zien wedstrijden er heel mooi en heel goed uit. En als je dan de cijfers ziet, dan denk je eigenlijk... Dat valt eigenlijk tegen voor wat ik gezien heb.
10: Ja.
11: He, als je kijkt naar Sakai, die gooit gewoon 8 punten gemiddeld hoger dan Clayton in zijn gemiddeldes.
10: Ja.
11: Maar hij doet het wel weer op de belangrijke momenten, he, tegen Mike.
10: Ja, en als hij toeslaat is het op de dubbel, hè?
11: Is het altijd op die dubbel, dat is onvoorstelbaar. Daar is hij ook zo, dat is net wat dat betreft James Wade.
10: Ja.
11: Geef hem een kans en hij pakt hem.
10: Ongelooflijk.
11: Ja, heel knap.
10: En hij is natuurlijk ook het voorbeeld van iemand die op latere leeftijd doorgebroken is.
11: Ja.
10: En het, wat mij betreft het lichtend voorbeeld van geef nooit op. Je weet nooit wanneer het komt.
11: Ja,
10: en dus
11: precies.
10: Eigenlijk een advies aan Kuijverhoven die versloeg.
11: Ja, precies. En het is ook zo dat Clayton al 20 jaar meespeelt. Ik ken hem uit mijn BDO-tijd.
10: Daarom zei ik.
11: In de jaren 90 kwam ik hem al tegen. En je wilde hem
10: maar winnen deed hij niet.
11: Winnen? Nee, weinig. Niet heel veel.
10: Nee.
11: En ineens valt het kwartje. En dan groeit het zelfvertrouwen. Ja, en dan ben je los. Maar Kuifhoven geldt er gewoon voor. Die is nu zijn plekje aan het veroveren. Hè. Die is eigenlijk die weg aan het bewandelen om een vaste waarde te worden in dat topcircuit. En dat is echt keihard doorwerken. Want er komen alleen maar meer talenten bij. Dus elk jaar wordt het zwaarder.
10: Hij moet tegen Sakai. Heeft Sakai een kans?
11: Die speelt 8 punten hoger gemiddeld dan Kleten. Dus
10: Die heeft een kans.
11: En let op zijn opkomst, hè.
10: Ja, daarom gaan we snel naar Jacques toe. Want we willen niks van die opkomst missen. De eerste partij gaat los, moet je Jacques horen. En de zaal. Heerlijk. De avond is begonnen. Veel plezier.
12: Ladies and gentlemen, please welcome first from Japan, a six-time winner.

0: Een bijzonder goedenavond. We gaan beginnen aan het tweede gedeelte van de tweede ronde van de World Series of Darts Finals in de Avos Live in Amsterdam 2026. En we doen dat met een duel tussen een van de vijf Welshmen die ooit aan dit toernooi heeft deelgenomen tegen de allereerste Japanner die gisteren meedeed in de 12-jarige geschiedenis van de World Series Finals en meteen ook zijn wedstrijd wist te winnen met 6-5 van Callan Ridge met een gemiddelde van net onder de 98. En dan denk ik, Guy, als je dat kunt, weet ik dat Callan Ridge geen Johnny Clayton is. Maar als je dat kunt, dan zou je het ook Johnny Clayton moeilijk moeten kunnen maken.
1: Ja, dat zou hij ook wel moeten kunnen. Met dit soort spelers is het alleen, moet je afvragen of ze twee keer achter elkaar kunnen laten zien. En als we de wedstrijden bekijken die Sakai op World Series toernooi heeft gespeeld, die hij op het WK speelde, zit hij telkens net onder de 90 gemiddeld. Dus het was voor het eerst dat hij zo'n hoog gemiddelde aantikte in zo'n belangrijke wedstrijd waar zoveel publiek bij was. Dan zou ik het heel knap vinden als hij dat de wedstrijd daarna weer doet. Maar hij heeft, als je het sec bekijkt, heeft hij laten zien dat hij het kan.
0: De nummer 2 van de Aziatische Tour. Deze 29-jarige Motomu Sakai.
2: 59.
0: Uit Chiba. In de buurt van Tokio. Ja, in de buurt.
1: Ligt alles niet in de buurt van Tokio.
0: Tokio is de op één na grootste stad ter wereld, geloof ik. Dus ja, als je ergens buiten Tokio ligt, dan lig je nog steeds een behoorlijk eind van het stadscentrum, zeg maar. Dan kan je nog zomaar 2 uurtjes onderweg zijn.
2: 100.
1: Nou ja, het is altijd een feestje om Sakai op het podium te hebben. We hebben weer van zijn opkomst genoten. Van alle gekke bekken en dansjes. En het 5 keer controleren bij de scheidsrechters of het tafeltje rechts wel degelijk zijn tafeltje was. Nou, op het andere tafeltje lag het mapje van Clayton. Dus op zich was het vrij duidelijk. Maar we wilden het toch nog even weten.
2: 13.
0: Niet te vergeten zijn prachtige shirt ook. En zijn mooie wijde Japanse broek. The Creature, Motomu Sakai, heeft in het verleden nog nooit een officiële wedstrijd gespeeld tegen Johnny Clayton.
2: 100. Motomu, you require 157.
0: Het is tweede ronde, dus het gaat meteen al tot 10 gewonnen legs.
1: Ja, dan doen we een flink schepje bovenop.
2: 45.
1: Zichten van de eerste ronde. 19. Dat is een 15, dat is 75 over. Kan hij via single bull alsnog naar de bullseye. En daar zou wel een pijl tegenaan moeten kunnen.
2: 65. Motomu, you require 112.
0: 116. Dat was een top plus finish die hij uitgooide tegen Callan Ridge. Maar geen 112 op dit moment.
2: 52. Johnny, you require 25. Games from the first leg. Johnny Clayton, Segelen de Tomo de Proker.
0: Het is even op gang komen. Voor beide heren.
2: 58.
0: Ze zijn niet uit de startblok geknald, om het zo maar te zeggen.
1: Nee.
0: 20 pijlen mocht Clayton de eerste leg houden.
1: Clayton was gisteren tegen Kuijverhoven ook al
0: niet best, hè?
1: Niet.
0: Nee. Niet bijzonder. Kwam 4-0 voor. Wint dan uiteindelijk met 6-3.
2: 45.
0: Onder de 90 gemiddeld. 29% op de dubbels. Dat hield allemaal niet over.
1: Ja, het is allemaal net niet heel goed of zo.
2: 96.
1: Ja, dat willen we allemaal. 100. Of gooien vraag ik me dan altijd af als iemand zegt, ik wil een 9-darter.
2: 60.
0: Honderd.
1: Clayton vult de triple 18 om 140 over te laten in de leg van Sakai. En die is zich al een beetje
2: 82.
1: Aan het ergeren over het feit dat hij niet zo goed aan de wedstrijd is begonnen.
2: Matobi Ubaquire 116.
0: Ja, die 116 die hij dus uitgooide tegen Ritz.
1: Ah, kan nog steeds. Ja, triple 17 in bullseye. Dat interesseert Sakai helemaal niks. Dat die finish nog uit kan. Hij zal zich wel misrekend hebben. Hij gaat voor de 18. Hij komt nu terug.
2: Matoma Ubaquire 66.
1: 66, weet hij dat wel? Ja, dat weet hij wel.
2: Johnny Ubaquire 5.
0: Nu wordt het 3-1 voor Johnny Clayton.
2: No ja,
0: die legt mij nou eens uit zometeen dan. Als Sakai gegooid heeft. Waarom je niet gewoon voor 1-2 gaat. Er zit toch veel meer verdediging in.
1: Dat klopt.
0: Maar hij is niet de enige die het doet. Van Gerven doet het ook regelmatig. Die
1: zeker.
0: Doet dan in één keer naar die 1-1. Waarom?
1: Nou,
0: ik snap het niet.
1: Goed. Ik kan het me op zich wel voorstellen. De hoek rechts onderin het bord is een hoek waar je om op een dubbel te gooien eigenlijk nooit naartoe gaat. Want dubbel 17 zit er links naast, ga je nooit naartoe. Dubbel 15 zit er rechts naast. Ja, als je niet Luke Littler bent, ga je er nooit naartoe. Dus het is een hoek van bord waar je niet vaak bent. Dubbel 1, dat is een deel van het bord waar je wel vaak bent. Want top zit er links naast, dubbel 18 zit er rechts naast. Het is ja, net iets meer vertrouwen hebben in het raken van een dubbel 1. En dan dat risico maar willen lopen dat als je aan de binnenkant gaat, dat je klaar bent. Ja, het is een vertrouwenskwestie. Maar inderdaad.
0: Ik vind het nog steeds niet logisch, maar goed.
2: Ja.
1: Leer mij darters kennen.
0: Ik ben ook geen topdarter, anders had ik hier niet gezeten.
1: Nee, dat was het nu Johnny Clayton tegen Frank Vischraper geweest.
2: 85.
1: Doe je dan ook zo'n walk-on als Sakai?
0: Oh jongen, ik heb er vaak over gefantaseerd.
1: Ja?
0: Ik zou echt helemaal uit mijn plaat gaan. En ik zou ook elke keer een andere walk-on doen.
1: Oh, leuk.
0: Want ik ga niet à la Steven Bunting op de automatische piloot elke keer exact dezelfde walk-on doen. Oh, dat, nou ja, goed.
1: Het is bij jou elke keer een verrassing met welk nummer je op. Dat is ook leuk.
0: Elke keer iets anders.
1: Ja.
0: Om eventueel te breken, The Creature met heel veel kleine
2: 132
0: creatures op zijn shirt. Ook Japanners zijn er dol op al die figuurtjes.
2: 51.
0: Het toch regelmatig mis op de dubbel dat Clayton gisteren deed. Gaat vandaag gewoon verder. Gisteren of eergisteren was het, denk ik.
1: Gisteren.
0: Was het gisteren?
1: Ja, toch?
0: Wat leven we vandaag? Zaterdag.
1: Zaterdag. Gisteren was vrijdag.
0: Ja. Ja, dit toernooi was donderdag ook al. Dus ik...
1: Zeker, maar Clayton heeft donderdag niet gespeeld.
0: Oké. Okay. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Klein detail.
2: Nou,
1: ook het balkon is gevuld in Avans Live vanavond.
2: 60.
0: Wachten is nog op eerst 180 scoren. Dit was sowieso pas de tweede beurt waarin, het scorende beurt waarin Johnny Clayton twee hoge triples gooit.
2: 98.
0: Bij Sakai hadden we trouwens ook niet over. Clayton had trouwens wel al één beurt met drie hoge triples, maar dat was dan geen drie keer triple 20.
1: Nee.
0: En zo heeft hij er nu opnieuw eentje. Hij hoopt terug te komen om te mogen terugbreken. Maar hier is Sakai. Die kan er 3-1 van maken.
2: 74.
0: Maar die laatste pijl die springt van het bord af.
1: Ja, en had er niet in de boel zou gezeten. Die sprong het ijzer van de enkele boel af.
2: Games on the fourth leg. Johnny Clayton. Fifth leg, Johnny to throw first. Game on.
1: Nou, het was even warm worden voor allebei. 20 darter van Clayton en een 22 darter van Sakai. Daarna.
2: 96.
1: Gaat het een stuk beter. Terwijl de sfeer er goed in zit. Laten we dat toch vooral zo houden gedurende de avond.
2: 45.
1: Ook als Wessel Nijman tegen James Wade speelt. En ook als Luke Littler tegen Nathan Espinal speelt.
2: 140.
0: Sakai pakt het initiatief in de leg van Clayton. Laat 75 staan.
2: 60. Matoma, you require 75.
0: Ja, de finishes van Sakai, waarbij hij maar één pijl voor de dubbel heeft, die lukken nog niet. Het was de derde keer dat dat niet goed ging. Voorlopig lukt het alleen met een volle hand. Maar ja, die volle hand heeft hij nu, want Clayton gooit 156 niet uit. Het zal via dubbel 5 moeten gebeuren. En nu is zelfs de volle hand niet genoeg.
2: Johnny, you require 56.
1: Oh ja, Clayton en dubbels.
0: Johnny Clayton. Het is voorlopig nog minder dan dat het gisteren was.
1: Sakai schrikt zich een hoedje, gooit bijna dubbel 2. Wil heel graag naar dubbel 4.
2: Games on the fifth leg. Motomu Sakai. Sixth leg, Motomu to throw first.
0: Dat je daar zo verschrikkelijk van moet bijkomen.
1: Ja.
0: Hij schrok zich rot.
1: Maar hij heeft wel weer gebroken. En daar is nog steeds niet de eerste 180er. Ja, zoveel scheelde het. Zo weinig scheelde.
2: 100.
0: Beide heren maar net boven de 80 gemiddeld op dit moment. Na iets meer dan 5 legs.
2: 60.
0: En dat heeft ook wel het een en ander te maken met missen van dubbels. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het scoren vrij moeizaam gaat.
1: Ja. Ja,
0: Clayton gooit dan nu 140.
2: 140.
0: En Sakai volgt dat voorbeeld.
1: Ja, scorend gemiddelde van Clayton dat rond de 85 zit, dat zijn we van hem echt niet gewend. Dat moet minstens 10 punten hoger liggen.
0: Allebei op 161.
2: 100. Johnny, you require 161. 55. Matoma, you require 61.
0: De 4-2 longt voor The Creature.
1: Nou, dat leek me toch de bedoeling. Oh, even een boertje laten.
0: Moest even wat vieze lucht uit. Dat betekent dat hij lekker gegeten heeft.
1: Ja, dat zal.
2: 41. Johnny require 106.
0: Nou, we hebben al 3 breaks op rij gehad. Er komt voorlopig niet nog een 4 bij.
2: 98.
0: Sakai heeft de dubbel 10 al een keer geraakt. En dat doet hij nu weer. En dan is het verschil voor het eerst in deze wedstrijd 2 legs in het voordeel van Motomu Sakai. 4-2 bij de eerste pauze. Hey.
3: Sakai is een heerlijke kerel, hè?
4: Ja, dansen op het podium af na de pauze. Ja. Ja, geweldig, toch?
3: Ik hoorde Marco Meijer vanmiddag vertellen dat hij het eigenlijk een beetje raar vond dat we pauzeren na de 6e en de 10e, omdat allebei even
5: 6 en 12,
3: sorry. Omdat het allebei even getallen zijn en het dus automatisch steeds dezelfde uit de pauze mag beginnen. Wat vind jij daarvan?
5: Ik vind er eigenlijk niet zo heel veel van. Ik denk dat het lood om uit ijzer is. Ja. Ik bedoel, toen we stopten na 5 en 10 zei iedereen, ja, na 5 staat er dan altijd eentje voor en dan heeft degene die achter staat een nadeel. Ja, zo kun je alles wat er gebeurt,
3: altijd
5: begrijpen. Nee, ik begrijp het.
3: Ja.
5: Maar zo kun je alles wat er gebeurt natuurlijk becommentariseren. Je kunt het altijd vanuit het, altijd problemen zien.
3: Ja.
5: Maar uiteindelijk die spelers, ik denk dat ze weinig interesseert.
4: Nee, daar staan zij toch.

0: mij opviel, ik zag hem net even na vieren binnenkomen. En vervolgens ben ik hem in die rookruimte boven ergens. Ben ik hem 20 keer tegen, maar dan zit hij gewoon 3 kwartier per keer. Ja. Hij gaat ingooien, hij denkt, hé, die arm is goed. Nou,
1: hij zit dartfilmpjes op YouTube te kijken zonder geluid.
2: Ja. Nou ja, vaak wordt het daar wel beter van als je geen commentaar hebt, hoor.
1: Hey, Sakai komt mooi op 1-1. Ja. Maar dat heeft ook te maken met dat Clayton...
2: Ja, het is sowieso tot nu toe een wedstrijd die moeilijk op gang komt. Maar laten we het daar aan houden.
0: Het is mager.
2: Maar goed, ze zitten er allebei niet lekker in. Dus het kan echt alle kanten op gaan. Ja. Nou, van Clayton zijn we dat eigenlijk niet zo gewend. Normaal gesproken is hij toch wel vrij steady op zijn dubbels in ieder geval.
0: Zijn eerste wedstrijd was ook al niet formidabel.
2: Nee, zeiden we ook wel dat het niet zo best was.
0: Het was niet genoeg. Ja, hij dacht er zelf anders over, maar ik dacht ook al... Maar hij gaat nu verder naar beneden nog. Want Sakai gooit gewoon eventjes een slordige 14 punten minder dan in zijn eerste wedstrijd.
2: Ja, maar dat was op het WK ook zo.
0: Snap je?
2: Hij had een goede eerste WK-wedstrijd, tweede was
0: stuk. Hij staat wel 2 legs voor.
2: Lekker, toch?
0: Ja, voor zeggen,
2: hem was.
1: Ondanks een rekenfoutje op 116.
0: Ja, dat ging helemaal nergens over op die 116. Ik zit te kijken, wat doe jij nou, man?
1: Hij gooit verstaat hij niet als je dat zegt.
0: Nee, maar wij verstaan hem ook niet. Dus nee, dat is dan lood om oude ijzer.
1: Maar vertel, Ko.
0: Ja, hij gooit 5. Dus iedereen gaat naar die 17 kijken. Nou, hij niet.
2: Dat is de enige manier om hem nog uit te gooien. 17 een bolzaai. Ja. Anders kan niet.
0: Nee. Hij denkt, nee, via 18 moet het ook kunnen.
2: Nou, het is wel knap dat ze hem in beeld hebben. Toch vind ik dat, en dan denk ik, die gaat nu naar 17. En dan kijk ik eigenlijk
0: niet.
2: Niet
0: eens. Nee, natuurlijk niet.
2: Hij kan alleen maar, hij kan nergens anders naartoe.
1: Dat is een hele belangrijke functie, hè, bij het
2: zeker,
1: beeld brengen. Dat spotter. Zijn mensen die, zoals spotters. Ja. Jacques doet dat ook vaak. Ja. Ik heb laatst Jelle Klaas het zien doen. Was ook leuk.
0: Ik heb het ook een tijdje gedaan bij de BBC.
1: Kijk, maar jij moet aan de regisseur vertellen welk gedeelte van de bord die in beeld moet brengen. Omdat jij weet, hij gaat nou daarheen.
2: Ja, en in principe drukken we tegenwoordig ook de camera zelf. Dus als we hebben een paneel voor ons en dan drukken we op 17. Dan gaat de camera automatisch naar 17 toe.
1: Maar wat heeft de regisseur Dion dan nog te doen?
2: Die moet hem in beeld brengen, die 17. Anders zie je hem niet.
1: Hij heeft nog wel een functie, gelukkig.
2: Ja, de belangrijkste functie kan ik je vertellen. Zonder hem geen uitzendingen.
1: Nee, dat is ook zo. Hey, en dan was er nog dat boertje.
0: Ja, er zat wat dwars. Maar dan steekt hij dan ook niet onder stoelen of banken. Nee. Dat laat hij ook heel duidelijk zien.
1: Dat laat hij heel duidelijk zien.
0: Ja, geweldig.
1: Dat is in sommige culturen heel normaal, hè?
2: Ja, maar het is een mooie aanwinsel dit voor het darten.
1: Dit is geweldig.
2: Ja. Hier wordt in ieder geval weer over gesproken.
1: Dit is echt geweldig. Ze staan inmiddels alweer op het podium. Dat betekent dat we de tweede sessie gaan kijken. Veel plezier.
3: De tweede sessie die begonnen is door Johnny Clayton met een score van 100. De eerste van de wedstrijd.
4: En
3: ik zou willen zeggen tegen Motomu Sakai, doe er gewoon nog een. Gewoon omdat het kan. Jammer.
4: 60.
5: Ja, je kan hier uren naar kijken.
3: Nou, wat kun je precies uren kijken?
5: Nou, de manier waarop Sakai plezier heeft op het podium. Want hij vindt het leuk dat hij aan dart is. Hij vindt het leuk dat hij goed kan darten. Hij vindt het leuk dat al die mensen het leuk vinden. En hij wil dan ook wat teruggeven.
3: Ja, niet alleen het plezier, hè? Ook het feit dat er constant wat gebeurt. Bijvoorbeeld als hij bijna die dubbele 2 gooit in plaats van die enkele 2.
5: Ja.
3: Dat hij bijna het podium afloopt van de schrik.
4: Matomi, you require 161.
3: Gebeurt continu wat.
5: Dat leven in de Japanse brouwerij als Matomi Sakai
4: 99.
5: Daar rondloopt. Ooit met darten begonnen omdat zijn vrienden tegen hem zeiden, joh, als je nou darter wordt, dat meisjes vinden dat leuk, als je darter wordt, is goed voor de vrouwtjes. Dat zeiden ze tegen hem, en hij, ga ik doen. Nou, hij is heel goed in darten geworden.
3: Om er ook nog eens 5-2 van te maken.
4: 30. Johnny, you require 76.
3: Die dubbels vallen ook bij Sakai niet vanzelf. Zij het wel nog steeds beter dan bij Clayton. Dit gaat allemaal ineens erg makkelijk.
4: Johnny Clayton
3: ontsnapt.

0: En dan doen we gelijk op maar nummer 2. Ja, die vorige in de vorige leg leefde Sakai dus geen legwinst op.
1: 190.
0: En daar is ook de eerste van de Ferret.
2: Zijn we dan nu echt aan een kwaliteitswedstrijd begonnen?
0: Heer.
2: Oh, wat zonde.
1: 120.
0: Ja, het is ook die Japanse humor. Ja, ik ben vorig jaar zomer in Japan geweest voor het eerst. En nou, echt...
1: 83.
2: Voor het eerst, dat klinkt alsof je nog wel terug...
0: Het mooiste land waar ik ooit geweest ben met de... Met de fijnste mensen, maar... De humor is ook zo anders dan, dan bij ons.
1: 69. Johnny Ubaquaio, 138.
2: Hij lacht in elk geval vaak genoeg.
1: 106. Motomi Uwakwai, 32.
0: Nou, dat doen ook niet alle Japanners trouwens. Hoor.
1: 16. Johnny Uwakwai, 32.
0: Van de achtste finishbeurt die Sakai laat liggen.
1: 16.
0: En voor Clayton is het
1: Motomi
0: de
1: Uwakwai, 16.
0: Zesde. Ja, hij krijgt ook gewoon minder finishbeurten tot nu toe.
1: Games on the eighth leg.
2: Maar dan kon je bij Clayton nog betogen, oké, die dubbel 16 is hij nog niet naartoe geweest. En dubbel 8 heeft hij geraakt. Ja, jij moet alweer lachen.
0: Ik kan er niks aan doen. Ik zal zo graag een keer een avondje stappen met Motomi Sakai.
2: Oh, mag ik dan ook mee?
0: En sake drinken.
1: En sushi.
0: Sake, ja? Japanse...
2: Ja, ik weet wat het is, maar is het lekker? Ik heb dat nog nooit gehad.
0: Ja, je moet het een beetje warm drinken.
2: Ja, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg of het lekker is.
0: Ik zeg ja, je moet een beetje warm drinken.
2: Okay.
0: Nou, tot zover dit gesprek over sake.
1: 41.
0: Ik heb trouwens eens opgezocht wat Sakai nou zoal verdiend heeft de laatste tijd. We weten dus bijvoorbeeld van Clayton dat hij alleen al aan prijzen geldt dat meetelt voor de wereldranglijst de afgelopen 2 jaar
1: 85.
0: Bijna 700.000 Britse ponden verdiend heeft.
2: Ja.
0: Dus ja, hoeveel euro zal dat zijn? 750.000, 800.000, zoiets.
2: Zoiets, ja.
1: 60.
0: Sakai doet natuurlijk ook aan soft tip darts.
2: Ja.
0: Hij heeft dit jaar... Tot en met nu, dus 19 september,
1: 16.
0: Heeft hij met softtippen bijna 16.000 euro verdiend. En met steel tip darts, waarvan hij dus in Azië, zeg maar vooral, toch bijna 67.000 euro. Dus alles bij elkaar dit jaar, ruim 82.000 euro.
2: Ja.
0: Hij is profdarter, dat zei hij ook al tijdens het WK vorig jaar. Hij heeft geen andere baan ernaast. Is ook niet nodig natuurlijk met zo'n
2: bedrag. Nou ja, maar zeg dat hij dan op jaarbasis op 100.000 uitkomt. Doe dat keer 2. Dan waar Clayton dus aan bijna 700.000 Britse ponden komt...
0: In twee jaar
2: komt Sakai in 2 jaar aan 200.000 euro.
0: Ja, het was vorig jaar nog wel minder, hoor. Dus duidelijk dat, dat daar wel een ontwikkeling in zit. Vorig jaar was het nog ongeveer de helft, 2025. Heel 2025.
1: Games on the ninth leg. Johnny Clayton, 10th leg, Motomi de Focus.
0: Ja, het prijsgeldsysteem bij het soft tip darts werkt weer heel anders dan bij steel tip darts. Maar uiteindelijk kun je er toch nog aardige inkomsten uit halen.
2: Zeker.
0: Aardige aanvulling op steel tip darts.
2: Ja, het is natuurlijk niet zo... Ja, ik wilde zeggen niet zo internationaal. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik denk dat het te vergelijken is waar het steel tip darts iets heel erg Europees is. Waar af en toe eens Aziaten en Australiërs bij komen. Is het soft tip heel erg Aziatisch, maar af en toe eens wat Europeanen bij komen. In die zin is het wel te vergelijken.
0: Sakai met zijn derde 180.
1: 60.
0: En nog geen 4 legs.
1: 140. Matoma, you require 100.
2: Hij heeft het warm.
1: 80. Matoma, you require 20.
2: Dan veegt het zweet af zijn eigen shirt.
0: 6-4. Hij haalt zijn voordeel van één break voorsprong gewoon vast.
2: Ah, maar ik zit even te kijken naar die laatste drie legs die hij dan dus houdt. Waarin Clayton niet terug kan breken. Doet hij twee keer in 16 pijlen en dan nu in 13 pijlen. Dus die laatste was gewoon goed. Maar daarvoor kan Clayton dus ook niet zelf in 5 beurten uit zijn. Het is gewoon niet goed genoeg van de Welshman.
1: 100.
2: Want ondertussen zit Sakai qua scorend gemiddelde al boven de 100.
0: Dat stijgt de lijn in.
2: Ja, precies.
1: 100.
0: Maar Clayton die krijgt die stijgende lijn niet te pakken. Nee. Het blijft wel een soort van steady, maar
1: 95.
0: Hij moet uitkijken dat Sakai niet nog verder gaat weglopen. Tenminste, dat gevoel krijg je dan.
2: Het staat heel stil.
1: 140.
2: Om te zien. Clayton niet.
1: 121, Johnny Wakai 66.
0: Om ook de eigen leg weer te houden. En ervoor te zorgen dat hij niet nog een break.
1: Matoma, you require 95.
0: Extra tegenkrijgt. Het zou wel meteen de hoogste finish van Sakai zijn. Dat is tot nu toe 32.
2: Even vragen. 45 over. Via 5 naar tops.
0: Ja, maar die één dart finish, dat gaat gewoon niet. Het was nou de 7e keer dat hij dat probeert. En de 7e keer dat het mislukt.
1: Hij lijkt echt
0: die 3 pijlen in de hand nodig te hebben. Ja, 1 keer waren 2 pijltjes genoeg.
1: Game on.
0: Belangrijk leg dit, want we krijgen hierna de tweede pauze. 180 van Clayton. Weet je trouwens wat 180 in het Japans is?
1: 100.
2: Nee.
0: Bij een darts wedstrijd?
2: Nee.
0: 180.
2: 180?
0: 180.
2: Ja, dat is lekker makkelijk.
0: En als je het echt op het Japans wil zeggen, dan zeg je Hyaku Hachiju. Hachiju, sorry.
2: Nou, ik wilde gezondheid zeggen, maar nu zeg ik het alleen helemaal.
0: De ju is lang.
2: Hachiju.
0: Hyaku Hachiju.
1: 60.
0: Hyaku is 100.
2: Mm-hmm.
0: En Hachiju is 80.
2: Oké. Okay.
1: 95.
0: Maar van 80 mag ook. Er zitten enorm veel woorden in het Japans die direct te herleiden zijn naar het Engels. En toch is het een van de moeilijkste talen ter wereld, zeker voor Nederland.
1: 100, Johnny require 86. 54.
0: Oh, nog maar 2 missers. Het zijn pas bij elkaar 15 missers voor Clayton in deze wedstrijd. Ja, hij kan het zich nu wel veroorloven. Dubbel 16, dat is toch zijn dubbel, Gilles?
2: Ja, zeker. Normaal gesproken wel.
0: 1 uit 7 op dit moment daar. 1 uit 8. 1 uit 9. Nou.
1: Games from the 12th leg.
0: 2 uit 10 is genoeg om op 6-6 te komen. En van een 6-4 achterstand. En Clayton begint ook aan leg 13 zo meteen.
3: agressie weer.
4: Ja, het komt niet echt verder. Het blijft een beetje rommelig, het blijft een beetje ploeteren. Ja, het gaat voor geen enkele van de twee heel makkelijk.
3: Maar als Sakai dit vasthoudt, dan is hij als eerste bij de team.
4: Ja, je ziet wel de kleed er nu aan terugkomen is langzaam, hè?
3: Jawel, oké.
5: Dat is toch wel langzaam.
3: Langzaam.
4: Ja, het gaat wel langzaam, dat klopt inderdaad. Maar goed, de laatste lek voor de break. Ja, heel belangrijk. Ik hoorde er toch 6-6 mee.
5: Kijk, Jacques, daar is toch in lek. Ja, er zijn 8 leks in meer dan 5 beurten uitgegaan.
4: Nee, het is niet mooi.
5: Dat geeft wel aan waar beide mannen staan. En Clayton kan zich niet loswerken.
4: Nee, het lukt. Je hebt al een aantal spelers gehoord deze paar dagen die griep hebben of die ziek zijn. Je zou bijna vermoeden dat voor Clayton ook aan de hand is. Want 87 en een beetje, dat hoort niet bij Clayton.
2: Nee.
4: Nou ja, goed, Sakai ook 87, dat is verder oké. Die zit scorend dan nog bijna aan de 100. Dus dat is op zich niet zo heel veel mis mee. Het is allemaal oké. Maar niet meer dan dat.
5: Nou, je ziet ook 4 legs waarin Clayton kans op het dubbel krijgt. Die had moeten winnen eigenlijk.
4: Ja.
5: En het niet doet. En daar ligt het bij hem een beetje over het nukken.
4: Ja, maar dat heeft Sakai ook. Die heeft ook wel een aantal van die
5: legs. Jawel, maar die mag daar niet in de positie komen tegen Clayton.
4: Nee, Clayton zou als die is top 8 speler, die moet dit in principe vrij makkelijk kunnen afhandelen.
3: Maar Sakai kan ook alleen maar aan legs komen. Vaak door foutjes en missers van Johnny Clayton.
5: Nou, er was
3: 5-3 bijvoorbeeld.
5: Nou, er was één lekker lekje bij van hem, 13-30 net. Die was een goede opening. 181 of 184 naar 6 pijlen. Dat was prima. Maar Clayton mist echt wel enorm veel dubbels.
3: Dat bedoel ik.
4: Dit is aan het begin van de wedstrijd dan natuurlijk nog. Staan er pas 2-2, dus dat is nog wel aan het begin. Maar het is wel een rode draad door de hele...
3: Commentaar van Frank eindigde bij wijze van spreken mee. Met die dubbel 16 die maar niet wilde vallen. 2-10.
4: Ja, 2-10 uiteindelijk, ja. Dat is gewoon niet Clayton.
3: Nee, het is zijn favoriete dubbel.
4: 7-10 is dan meestal.
3: Ja.
4: Nee, dat klopt. Nee, het is... Aan alle kanten kun je zien dat het bij Clayton niet echt lekker loopt.
5: Gaat die zo...
4: Alleen, wij kunnen vanaf hier niet zien wat er dan aan de hand is. Want dit lijkt niet iets dat deze arm het niet meer doet.
3: Nee.
4: Dus of hij voelt zich niet lekker.
3: En hij was op tijd hier in de ingooiruimte. Hij was een van de eerste.
4: Ja, jij zei vanmiddag al
5: Ik kwam teruglopen en hij was hier net na 4. 3,5 uur.
4: Nee, hij was half 3.
5: Half 4 was hier.
3: Dat is vroeg. Ja.
5: En als je dan weet dat je 7:15 ongeveer speelt, dan ben je 4 uur van tevoren bijna ben je hier. Ik was voor Clayton ook wel erg vroeg.
4: Maar ja, misschien, anders lig je bij hotel. Wat moet je op je hotel?
5: Ze zitten in het hotel, ja, precies. Zo.
4: Hoe laat was jij van tevoren op een wedstrijd dan?
5: Uurtje 4.
4: Ik kan ook een lekker gesprek voeren met hem ook, ja.
3: Wie je ook tegenkomt hier, iedereen zegt... Oh, wij hopen dat Sakai heel lang blijft meedoen en vaker toernooien komt gooien. Want wat een entertainment brengt die man.
4: En voor het publiek is het natuurlijk geweldig. Want er gebeurt wat op het podium. En dat wil je, hè. Of ze nou goed of niet goed gooien. Kijk, liefst heb je dat ze heel goed gooien. Maar er gebeurt wat op het podium.
3: Ja. Het is weliswaar geen Peter Wright. Maar dat moet ook niet. Want je moet niet Peter Wright gaan nadoen. Je moet je
5: dat boertje, weet je wel.
3: Ja, geweldig. Allemaal. Reageren op het publiek. Iedereen staat gelijk achter je.
4: Ja, en er komt natuurlijk dadelijk een moment als die jongen wat vaker mee gaat doen. Dan gaan andere spelers tegen hem zeggen: moet je niet doen, joh. Dan hou je jezelf mee uit de concentratie.
5: Ja, ja, en
4: moet
5: waarom zeggen
4: doen.
5: Ze dat?
4: Het kost energie.
5: Ja, waarom zeggen ze dat?
4: Ja, spelers helpen elkaar altijd graag. Hè, met dit.
5: Ja, naar de kloten. Ja.
3: Hey, wat kan Johnny doen nog in deze break?
4: Nee, niks. Hij moet hopen dat het goed komt deze wedstrijd. Ja. Kijk, hij heeft natuurlijk. Op papier wel mazzel dat hij tegen een speler als Sakai speelt. Wat krijgt hij vandaag? Nou ja, Dirk van Duijver worden. Of Karel Setlaatje.
5: Ja, het maakt niet uit wie.
4: Dan had hij er gewoon afgegaan.
5: Op dit moment maakt het niet uit tegen wie.
4: Nee, maar goed, tegen Sakai heeft hij kans om door te gaan. Ja, misschien na een goede nacht. Dus morgen alles anders, hè? Dat hebben we bij Clayton ook wel eens gezien.
3: Ja,
5: maar hij moet het loslaten. Want hij zit met zijn hoofd te veel in van het werkt niet, het loopt niet. En dan loopt hij een beetje te forceren. En dat werkt sowieso niet.
3: Dat betekent dat we terug kunnen gaan naar Guy, Frank en Google Translate. Veel plezier.

0: ありがとうございます。クルト・ウェスターマンさん。
1: Ik geloof het allemaal, je kan zeggen wat je wil.
0: Kurt San. Eigenlijk doen we gewoon alleen de voornaam.
2: Game on.
0: En als een klein schattig iemand is, dan zeg je niet San, maar Chan. Dus bijvoorbeeld Luke Little wordt Luke Chan.
1: Luke Chan.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja, ik ken alleen Konnichiwa en dan houden we het op.
0: Goeiemorgen. Nou, laten we er geen cursus Japans van maken.
2: 180!
0: Johnny-san!
1: 180!
2: 100!
1: Ooit in deze wedstrijd, helemaal aan het begin, dan stond Johnny Clayton met 1-0 voor.
0: Lang geleden, zeg.
1: Dat is echt lang geleden.
0: En na die tijd heeft hij niet meer voorgestaan, hè?
1: Nee, daarom. Wat zou zo dadelijk kunnen gaan gebeuren als hij 64 uitgooit?
0: Hij heeft inmiddels al 2 leeks op rij gewonnen.
2: Johnny will acquire 64.
0: Ja, de ellende op de dubbel 16 duurt maar voort. Overigens, het dubbel 8 die ernaast zit, ook in die hoek, die heeft hij wel 2 keer geraakt in 2 pogingen.
1: Ja, absoluut. Hij kan hem beter aan de binnenkant gooien, maar dat is
2: 140.
1: Nog niet zo vaak gelukt.
0: Tops is die ook 0 uit 4, maar ja, daar is hij al een tijdje niet meer geweest volgens mij. Ja, raakt hem nu wel weer die dubbel 16 en dan buigt hij dus een 6-4 achterstand om in een 7-5 voorsprong.
1: Oh, hij raakt de dubbel 8 uiteindelijk.
0: 7-6 voorsprong, zei ik 7-5, geloof het wel.
2: 125.
1: Voor je gevoel is dit wel een belangrijke leg. Het is sowieso een belangrijke leg. Maar ook omdat Clayton nu 3 legs achter elkaar heeft gewonnen.
2: 134.
1: Sakai moet nu wel echt zijn eigen leg gaan houden. Anders kan het ook heel snel klaar zijn.
0: 20, daar ga je echt niet meer bij komen nu.
2: 97.
0: Gewoon die triple 19 gooien.
1: Precies. Dan laat je ook nog eens een hele mooie finish over.
2: 100. Matoba, you require 170.
0: De grote vis.
2: 105.
0: Maar
2: 140, Matoba, you require 65.
0: Gaan we eens kijken of het vanaf 65 lukt. Green is goed.
2: Games from the 14th.
0: De eerste keer dat iemand deze wedstrijd topstraat. Want ook Sakai had hem 4 keer gemist. En het is 7-7.
2: 100.
0: En wat gaat nu de doorslag geven?
2: 100.
1: Ja, als ik dat wist, dan hoeven we niet meer te kijken, toch?
0: Nee, dan konden we ook konden we deze baan ook opzeggen.
1: Ja.
2: 100.
0: Als we de toekomst konden voorspellen. Maar wat denk je dat de doorslag gaat geven?
1: Ja, je zou zeggen, het meest voor de hand liggende is dat de ervaring van Clayton de doorslag gaat geven. Want die is natuurlijk al vaak zat in een situatie 100. Geweest. In een wedstrijd over best of 19 lijkt dat het spannend wordt. Clayton is ook nog eens de wedstrijd begonnen. Dus als Sakai hem niet weet te breken, wint Clayton sowieso.
2: 83.
1: En ik heb wel het idee dat het langzaam... Ja, het gaat niet heel veel makkelijker, maar... Een klein beetje begint te komen, te lopen bij de ferret.
3: Overigens, ik zit er nog even over na te denken. Ik ben best wel een beetje beledigd door die opmerking van Koert.
2: 92.
3: Over Google Translate.
1: Ja, vind je dat niet, vind je dat niet leuk?
3: Nee, dit komt uit mijn eigen studie.
1: Ja, 60. Dat was Frank Translate.
2: Johnny require 126.
1: Ja.
3: Maar geef niet hoor.
1: Maar eigenlijk wel.
0: Hey! 126 Johnny Clayton. Daar hebben we ook de eerste top-plus finish voor deze wedstrijd.
2: Game on.
0: De zevende van de wedstrijd, de vierde die gegooid wordt door Clayton.
2: 100.
1: Ja, die gaat de druk in deze leg op Sakai opvoeren. Die is druk aan het wapperen. Heeft het echt warm, de Japanner. Ja, zo'n waaiertje, dat heeft hij nu natuurlijk niet.
0: Ja, dat terwijl het 96. Nu in Japan nog steeds behoorlijk warm is ook. En drukkend.
2: 97.
3: Hij zou eraan gewend moeten zijn.
2: Gaat
0: Johnny Clayton dan hier het verschil maken? Hij heeft sowieso al vier van de laatste vijf legs gewonnen. Of
2: Matoma, you require 110.
0: Of sluit Sakai weer bij.
1: Oeh, hij zou knap zijn, maar ja, zo'n finish met één pijl op een dubbel, die heeft hij nog steeds niet geraakt.
0: Vaak ook, dat is de vorige keer ook, dan zat hij er zo'n stuk vandaan ook, alsof het ineens heel spannend is.
1: Ja.
0: Als je nog maar één pijl in de hand hebt. Dubbel 8. Ja, die gaat er nu inmiddels voor de vierde keer in uit de hand van Clayton.
2: Johnny Clayton.
0: Dus ja, het antwoord lijkt gegeven. Hij maakt hier het verschil. Sakai stond 6-4 voor.
2: 100.
0: Ja, en het is niet dat hij, als je naar de cijfers kijkt, dat hij slechter is gaan gooien.
1: Nee.
0: Ik bedoel, het is nog steeds volkomen vergelijkbaar met wat Clayton doet. Maar waar maakt Clayton dan toch het verschil? Behalve dat hij vijf van de voorgaande zes legs wint.
1: Nou, Clayton gaat wel iets beter spelen.
2: 97.
1: Want hij heeft heel lang rond de 86 gemiddeld gezeten. Die zit nu net boven, net onder de 90. Hij scoort op dit moment beter dan Sakai. Dat is ook de hele wedstrijd niet zo geweest. Dat betekent dat hij in de laatste paar legs gewoon 100. Makkelijker triples gooit. En dus net iets eerder beneden is dan dat hij de rest van de wedstrijd was. Dat hij net nu de kansjes krijgt die hij eerder in de wedstrijd niet kreeg.
2: 100.
1: En ook genoeg tijd heeft om af en toe nog eens een pijltje op het dubbel te missen. Want dat heeft hij ook gedaan. En ja, die twee kansen die Sakai dan krijgt. Die twee pijltjes op tops.
2: 100.
1: In leg 11 en in leg 16. Daar ligt dan zoveel druk op dat hij er heel veel onder trekt.
0: De winnaar wacht overigens 100. In de kwartfinale. Of Nathan Sun of Luke Chang. Luke Little heb ik het dan dus over.
2: 140. Johnny require 104.
0: 104 voor de wedstrijd.
2: Matoma, you require 40.
0: Tops voor
2: game de break. 17th leg. Matomu Sakai.
0: Hij leeft nog.
2: 18th leg.
0: Hij heeft
2: Matomu
0: nog geen match door tegen gehad. Clayton, de nummer 5 van de wereld, heeft het moeilijk tegen de nummer 2 van de Aziatische Tour.
2: 134.
0: Die goed begint, die prima begint aan de 18e leg.
2: 93.
1: Ja, Deze jongen wint niet voor niks van Callum Ritz gisteren. Deze jongen wint niet voor niks een wedstrijd op het WK. We hebben echt al gezien dat Sakai een prima pijltje kan gooien. Hij is nog jong, 29. Daar zit echt nog toekomst in. Dus laten we hopen dat het misschien mogelijkheden voor hem gaat bieden om niet alleen professioneel met de sport bezig te zijn in Japan, maar dat hij ook een keer zijn geluk in Europa kan beproeven. Mocht hij het softtippen willen laten voor wat het is. Want dat zal dan wel de consequentie zijn. Kleten had uiteraard naar de 18 moeten gaan. Want geeft nu Sakai 6 pijlen voor 170. En dat is dom.
3: Ja, maar dit hier heeft Kleten nog wel eens een handje van, hè? Om dit soort dingen te doen.
1: Ja. En daar zijn twee trippels, Johnny. Nu had je eigenlijk gewoon naar de bol zijn gemoeten.
3: 65 heeft hij al een keertje eerder gedaan. Nog niet zo heel lang geleden. Een paar legs geleden. Hij was feilloos. Johnny, hij was 2-2 als hij twee darts in de hand had voor de dubbel. Maar nu mist hij. En dan is het toch Johnny Clayton die met de zegen aan de haal gaat. Maar hij zal hiervan leren, die 29-jarige Motomo Sakai. Clayton is door naar de kwartfinale. En het woord is zometeen weer aan Kurt-san, Jacques-san en Ko-san.
4: Van afstand. Hoe is het mogelijk? En Goumoua! En hij schiet Liverpool naar de overwinning.
5: Viaplay. De beste kijk op sport.
6: Helaas, Sakai heeft het toernooi verlaten. Maar als je van tevoren zou moeten zeggen, dan had je al die tijd je geld op Clayton gezet.
7: Ja, zeker wel. En hij trof Clayton eigenlijk in een off day.
6: Ja.
7: En net niet scherp genoeg om er gebruik van te maken.
8: Nee, ik vond hem ook net even wat minder dan eergisteren, moet ik eerlijk zeggen.
7: Ja,
8: want toen maakte dit toch echt even wat meer indruk.
7: Ja.
8: Ja, het is wat het is. Ik denk Clayton wegkomt met een hele matige wedstrijd.
6: Ik denk dat hij erg opgelucht zal zijn. Ko, denk je ook niet?
7: Nou, daar ben ik wel van overtuigd. Je zag ook dat venijn wat hij had toen hij die 126 uitgooide.
8: Ja. He,
7: toen zag je ook echt, en daarna open 180. En ik denk, hij heeft nu dat momentje gepakt.
6: Ja, maar je zag,
7: voor dat gevoel.
6: Je zag ook echt, want ik vroeg aan jou, wat moet Johnny nu doen in die break?
8: Ja.
6: Die heeft zichzelf wel toegesproken, want hij kwam best wel getergd uit de catacombe.
8: Ja, hij moet ook wel met enige agressie zo'n wedstrijd spelen. Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk om te denken, wow, Japanse qualifier, dat hij nog nooit een Japaner of een Aziat gewonnen überhaupt op de World Series Finals. Dan denk je van, nou ja, wat kan er gebeuren? Maar ja, je ziet het, als je het niet scherp bent. Een topper op 90%, en dat was Clayton vandaag. Die gaat het toch moeilijk krijgen tegen welke qualifier dan?
7: Ja, absoluut. En die had in de eerste wedstrijd natuurlijk, en dat weet Clayton ook, die 98 bijna gemiddeld laten zien. Dus heeft aangegeven, van, ik kan echt wel een niveau halen.
8: Ja.
7: En als het dan bij jou niet loopt, ja, dan ga je je toch zorgen maken.
8: Johnny langzaam ging wel in ieder geval die hoek lopen, hè? Die dubbel 16 dubbel 8.
6: Ja, zoals Frankrijk al zei, die 16 misschien niet, maar die 8 raakt hij toch best wel vaak.
8: Maar dus we zeggen altijd dat hij de beste dubbel 16 speler ter wereld misschien wel is.
7: Vanavond
8: maar op 25,
7: ja,
8: daar is hij pas goed op.
6: Ja.
8: En daar komt hij, hij gaat natuurlijk altijd voor de bol zijn, dus hij komt ook heel vaak op 25 uit. Maar als je ziet bij welk gemak hij die 25 altijd, eigenlijk altijd uitgooit, dat is ongelooflijk.
6: Dan zeg jij altijd spiergeheugen, hè? Zeg jij.
7: Spiergeheugen, ja.
6: Ja,
7: ja, dat is wat je denkt. Maar dat heeft hij ook met die 121. Hij is heel vaak raad bij hem. En daar heeft hij ook zoveel vertrouwen in, dat je hem eigenlijk al kan tellen. Maar dat heeft hij met dubbel 16 normaal ook wel, hoor.
8: Ja, nee, hij gooit die dubbel 16 normaal wel met de ogen dicht. En dan nog, Sakai krijgt op twee pijlen voor tops, hè? Om gewoon die 65 uit te
6: halen.
8: 9. En dan hang je nog wel aan de laatste leg.
7: Dan word
8: je
7: wel bang, hoor.
8: Ja.
7: Dan begin je nog harder te zweten dan dat ze al deden.
6: Fenomeen verstaat, nog spreekt één woord Engels.
7: Nee.
6: Is in zijn eentje.
8: Ja.
6: Ik geef het je te doen hoor, zo ver van huis. in je eentje in zo'n raar land als Nederland.
8: Ja, en hij heeft het ook niet heel vaak eerder gedaan, hè? Dus het is voor hem allemaal nieuw. Hij weet niet waar het hotel is. Natuurlijk zal hij alle informatie krijgen, daar gaat het verder niet om. Maar ja, er zijn spelers, die zijn hier al 3-4 jaar geweest. Die weten bij wijze van venue blindelijk te vinden. Weten waar ze naartoe moeten om de players room te pakken. Voor hem is alles nieuw.
7: Ja, en het is ook nog eens een keer, als je al alleen bent en je spreekt de taal niet helemaal niet. Ja, moet je je eenzaam voelen, zeg.
6: Ja, dat bedoel ik. Daar wilde ik over beginnen. Er is wel wat voor nodig, voor zo'n jongen, om de tweede ronde te halen. Is echt super knap. Want hij kan nog geen straatnaambordje lezen natuurlijk.
8: Ja, goed, ik denk dat hij wel kan lezen. Ik denk alleen niet dat hij uit kan spreken.
6: Nee, maar het zijn hele andere...
8: Ik begrijp wat je bedoelt.
6: Om even die discussie over...
8: Nee, maar ik denk, hij praat wel een klein beetje Engels. Dus een klein beetje kan hij wel iets... Maar het is minimaal allemaal.
7: Ja, het is heel weinig.
8: En het is niet makkelijk inderdaad. Maar ja, wat moet je dan doen? Niet komen? Ja, je speelt op de Aziatische Tour om dit te halen. Ja. En het WK te halen. Ja, als je dat haalt, ga je hier ook heen natuurlijk.
7: Ja, dit zijn die weinige kansen dat je hier op zo'n podium kan laten zien. Dus ja.
8: En we gaan hem op het WK natuurlijk ook weer zien. Ja, het is toch gewoon, ik vind het een aanwinst.
6: Ik ook.
8: Ja.
6: Ja, 100%. Ja. Dan zijn we daar niet op.
7: En een leuke gast om te zien.
6: Kleten zien we morgenmiddag in de kwartfinales.
8: Zeker.
6: En dan gaan we op zoek naar nog een kwartfinalist. Als we gaan kijken zometeen naar Gerwin Price tegen Jim Long. Ik vond het opvallend dat Jim Long de tweede ronde wist te halen.
7: Nou,
6: 58 jaar al, hè?
7: Ja, dat kan wel zijn. Maar ik moet zeggen, hij had laatst ook al indruk gemaakt. Niet zo heel lang geleden.
8: Hij speelde op een Eurotour.
7: Oh ja, die Eurotour. Ja. Vond ik hem ook al... je ziet hem wel groeien elk jaar.
8: Van Barneveld uit.
7: Ja, precies. En 6-1 of zo, 6-2.
8: Ja, daar kan
6: tegen Ray beter niet meer over beginnen.
7: Nee, maar Ray staat er niet bij.
6: Nee,
7: nee, maar toen had ik al zoiets van, ja, strakke speler. En dat liet hij ook tegen Adam Leake zien.
8: Het is een man, en hij dart echt al heel lang.
6: Ja.
8: Het heel constant, maar het is wel één niveau. En dat is ook, je weet ongeveer wel wat je gaat krijgen van hem. Hij heeft nu een tourkaart, dus het mag het 2 jaar proberen op de tour. Ik betwijfel of hij de tourkaart gaat houden. Het is ook heel lastig natuurlijk vanuit Canada om dat allemaal te doen. Ja, en dan is, dit zijn voor hem hoogtepunten in dit jaar. Dit is iets waar hij naartoe kan werken. Dit is ook een beetje de beloning voor wat hij allemaal doet. Ja, ik gun het hem wel.
6: Nou, dit was voor ons toch ook eigenlijk een hoogtepunt.
7: Ja, maar deze
6: dit
7: finish,
6: moment dat deze partij erop zat, dat was een behoorlijk hoogtepunt.
7: Goed, deze finish is eigenlijk wel vreselijk knap. Leake mist de meststart en hij gooit die 99 eruit.
8: Ja.
7: Dat geeft wel een bepaalde mentaliteit aan.
6: Ja, zeker.
7: Dat je er echt nog steeds in gelooft.
8: Hij is enorm rustig. Komt in ieder geval altijd wel op me af. Dat heeft misschien ook met de leeftijd te maken. Wat je zegt, 58 is die...
6: Dan heb je wel de nodige ervaring opgedaan.
8: Precies, links of rechtsom, dan weet je het wel. Ja, maar goed, kan dit Gerwin Price moeilijk maken?
7: Nou, dat zou je...
8: Dat betwijfel ik.
7: Je weet nog wat we vanmiddag zeiden over... Karel, hoe heet die gast?
8: Karel? Sedláček,
7: ja. Ze maken het steeds lastiger. Maar
6: nou, hij kent hem persoonlijk, hè?
7: Hij
6: heeft tripjes gemaakt met Karel.
7: Ja, die hele rit heeft hij zitten oefenen, ja. Nee, maar kijk, Sedláček ook vanmiddag. Ook boven verwachting goed, in mijn ogen. Dus nee, waarom zou hij niet een keer zichzelf kunnen ontzeggen?
8: Dat zou zeker kunnen. Natuurlijk kan dat gebeuren. Maar dan nog als ik Price zou spelen.
7: Goed, ja. Want ik, dat was de wedstrijd eigenlijk van de eerste ronde waar ik eruit kijk, tegen die Klinger.
6: Snap ik. Maar voordat we daarover beginnen, wilde ik nog één ding weten. PDC hoopt natuurlijk hartstochtelijk dat het in Amerika en Canada ook lekker gaat lopen.
7: Ja, daar zijn ze bezig.
6: Doen ze alles aan.
7: Ja.
6: Maar het komt er nog niet uit de verf.
7: Nee, maar ik heb toevallig een interview van de week gezien online van Barry Hearn. En daar zijn contacten met ESPN in Amerika.
8: Ja, ze hebben een contract met ESPN.
7: Ja, en hij zegt, als we die eenmaal binnen hebben op onze manier zoals we hem willen... Ja, dan wordt het big business. En dan mensen... Kijk, in Amerika moet je dat wekelijks voorgeschoteld krijgen. Vroeger had je die Desert Classic, weet je, die in de woestijn. In Las Vegas. Ja, dat was 1 keer per jaar. Ja, daar komen mensen niet terug. Dat is te weinig.
6: Maar, Jacques, daar weet jij dan weer alles van. Het darten. Zoals bij ons, bij de WDF-achtige bonden, is wel goed georganiseerd. Hè?
8: Het is redelijk goed georganiseerd in Amerika, inderdaad. Maar
6: CDC, toch?
8: Nee, de CDC is van de PDC.
6: Ja?
8: De EDO is van de WDF.
6: Ja.
8: Maar het is allemaal in regio's ingedeeld. En Amerika is natuurlijk een gigantisch groot land. Dus waar zij tegen de problemen aanlopen, is dat ze hun beste spelers moeilijk tegen elkaar kunnen laten spelen. Want die moeten heel ver reizen om tegen elkaar te spelen.
7: Dat wel, want dat weet jij zelf ook uit die blaadjes vroeger al. Elk weekend kun je ergens in de Verenigde Staten darten. En er zijn er gewoon in 3 dagen tijd 8 tot 10 verschillende toernooien.
6: Ja.
7: Je speelt gewoon 3 toernooien per dag.
6: Ja.
7: Dan gaan we van mixed...
8: Anne, ik ga Jim Long even het podium ophalen, ja?
7: Doe je best.
6: Doe je best. En maar dat is dan toch geografisch gezien.
7: Het prijzengeld is niet gigantisch. Maar als jij een hele goede speler bent en je gaat al die toernooien elk weekend spelen, dan kun je ook een hele aardige boterham verdienen om je carrière verder door te sturen natuurlijk.
6: Nou mag je over prijs zeggen wat je wilde zeggen.
7: Nou, die maakte echt wel indruk in die eerste ronde.
6: Zeker weten.
7: Die is echt...
6: Tegen Kling, hè?
7: Ja, en dat was eigenlijk de wedstrijd waar ik naar uitkeek van de eerste ronde. Want die Kling, in die World Series in Australië, haalt hij de finale. Die won hij dan weliswaar niet, maar speelde die man zo vreselijk goed.
6: Ja.
7: En zo... niet onverstoorbaar.
6: Goeie kop, hè?
7: Er zit een goeie... vrij emotieloos, maar wel op een manier dat ik denk, ik snap je, want... Jij zit zo goed in dat spel.
6: Ja. Nou was er best wel veel kritiek op hoe het tegenwoordig geregeld is. Hoe je hiervoor kan kwalificeren. Vier spelers die hier zijn die gewoon nog geen enkele wedstrijd wisten te winnen.
7: Ja.
6: Hij was een zeer gunstige uitzondering erop. Hè?
7: Ja, en dan krijg je die loting.
6: Ja.
7: Dat is dan wel jammer.
6: Ja.
7: Nee, maar kijk. Waarom is die World Series? Dat is ook om te zorgen dat het in verre landen ook een beetje gaat aanslaan. Dat het ook daar gebeurt. En die spelers een kans te geven om ook een keer in Europa op zo'n groot podium tegen die supergoeie spelers te spelen.
6: Ja.
7: Dus doe jij mee aan die World Series, omdat je toevallig Australië, Nieuw-Zeelander bent of whatever. Heb je een goede kans dat je naar die finals mag. En dat vind ik alleen maar mooi, want daarvoor spelen we hier ook met 32 man. Dat is ook anders geweest in het verleden.
6: Ja.
7: En het worden er steeds meer. En dan krijgen die jongens de kans om die ervaring ook op te doen.
6: Ja.
7: Voor het grote publiek op een groot podium.
6: Zeker. Ik verneem overigens uit de wandelgangen... dat mocht de World Series in de Arabische landen... dus Bahrein en Dubai...
7: Ja, Dubai of Saudi-Arabië. Saudi-Arabië, ja.
6: Wil ik even vanaf wezen. Als die niet door zou gaan... dan is er een kleine kans dat Nederland er eentje bij krijgt.
7: Nou, dat zou op zich
6: best toch geweldig zijn.
7: Zou die dat
6: in januari?
7: Zou die dat donderavond bedoeld hebben dan?
6: Ja, zo zat ik ook te denken. Ja. Dat Matt Porter die zei, het is dichterbij dan je denkt.
7: Ja.
6: En toen wisten we helemaal niet wat hij bedoelde.
7: Nee, totaal niet.
6: Toen kwam daarna dit gerucht, dacht ik, dat heeft hij bedoeld.
7: Dat denk ik ook, maar neem dat nou niet voor waarheid aan. Hè? Wij zijn nu ook nog een beetje aan het fantaseren.
6: Wij gaan lekker naar Frank en Guy toe, na de opkomsten van Gerwin Price. En de heer Long. En sorry Frank, ik was natuurlijk niet zo respectvol over die Google Translate. Want jij hebt het echt... Jij weet hoe je dat allemaal zegt in ieder geval. Zo was het een foutje. Veel plezier!

0: Ook Gary Price en Jim Long gaan voor het eerst een officiële wedstrijd tegen elkaar spelen. Weer Welshman op het podium. Gary Price, hij is de nummer 4 van de wereld. Op nummer 5, plekje 5 staat dus Johnny Clayton, zijn landgenoot. En Jim Long heeft ook een tourkaart. Sinds begin 2025, maar ja, is de nummer 82 van de wereld. Overigens zal van geen enkele speler op dit toernooi zijn positie op de wereldranglijst veranderen.
1: Nee.
0: Want weliswaar is dit sinds enkele jaren een major, maar het prijzengeld telt niet mee voor de wereldranglijst. Jim Long won in de eerste ronde met 6-5 van de Australiër Adam Leake. En dat was knap. Als je weet dat hij in de wedstrijd 4-0 achterkwam en ook nog een matchstart tegenkreeg. Gary Price ging ook gooien tegen een Australiër, Brody Kling. Die het nog zo goed gedaan had op de Australian Darts Masters, de finale daar had bereikt. Ja, dat was ook weer een merkwaardig scoreverloop, zoals we gisteren wel meer zagen. 5-0. Voor Price werd 5-4, maar verder dan dat kwam Kling dus uiteindelijk niet. Overigens, Koert, ik ben echt niet boos op je, hoor. Dat is pas
1: nou,
0: sowieso. Nee. Tuurlijk niet. Ik wou het alleen even gezegd hebben.
2: Nou, dat is gelukt.
3: 96.
0: Voor een plekje dus ook in de kwartfinale. Tegen of James Wade of Wessel Nijman. Dat is de wedstrijd die hier nagespeeld wordt. En dan aan het einde van de avond zullen we weten wie de tegenstander wordt van Johnny Clayton of Luke Littler of Nathan Aspinall.
3: 98.
2: Ja, toch wel een aardig programma om nog naar uit te kijken die komende twee wedstrijden. Deze ontmoeting met alle respect voor Long dat hij hier staat. Maar wat verwachten we toch dat Price dat redelijk simpel moet zien te klaren, dat klusje.
0: Ja, maar dat had je ook kunnen denken van Clayton tegen Sakai natuurlijk. Dan was Price wel een stuk beter, ook gisteren. Voor zover dat wat zegt, dan dat Clayton dat was. En Clayton was vandaag aanvankelijk ook weer niet al te goed bezig. Ik weet nog wel iets beter.
3: 60. Going required 43.
0: Price gisteren tegen Kling 99 gemiddeld.
3: Game from the first leg.
0: Zes van de zeven pijlen op de dubbel waren raak voor Gary Price. En hier gaat de eerste er nog mis, maar de tweede gaat erin. Pas een tweede misser dus op dit toernooi.
2: Nou, dat zijn positieve cijfers voor The Iceman. Maar ja, tegen Kling dus, waarvan inderdaad voorhand veel mensen hadden gezegd, ja, die heeft dat op dat World Series toernooi in Australië hartstikke goed gedaan. Kan een lastige tegenstander zijn, bleek ook, want hij komt niet voor niks na 5-0-8 nog terug tot 5-4. Laat het eigenlijk ook een gemiddelde van bijna 97 noteren. Maar Price raakt daar dan niet van in de war. Gaat niet opeens missen of zo.
3: 180.
0: Dat is de eerste van Price.
2: Ja, en met Long, ik weet het niet.
0: Wat weet je niet?
2: Kim? Nou, kijk, de laatste tijd zien we hem nog wel eens best oké wedstrijden spelen. Hè? Zoals gisteren bijvoorbeeld tegen Leake. Nou, gemiddeld ruim 94. Vond ik hem best oké. Zeker op het moment dat het moest. Die laatste leek nog een hele belangrijke 180 erbij zitten.
0: 55% op zijn dubbels.
2: Precies. Nou, noem het maar niks. Dat is hartstikke knap. Hij verslaat helemaal van Barneveld op Eurotour-toernooi in Vlaanderen. Maar ja, hij komt voor mijn gevoel altijd net te kort om echt mee te komen. Die tourcard gaat hij ook niet houden. Daar zouden hele gekke dingen gaan gebeuren.
0: Ik heb het idee dat hij zichzelf daar ook wel al min of meer bij heeft neergelegd.
2: Ja, want maar Jim Long is echt een hobbydarter. En dat is hartstikke mooi en prima. En hij heeft een tourcard gehaald. En denkt, nou, dan gaan we dat 2 jaar proberen. Gaan we een beetje reizen, leuk. En neemt zijn vrouw overal mee naartoe.
0: Ronde.
3: 20.
0: En dat is ook een van de dingen die het voor hem leuk maakt. Dat zij er altijd bij is. Ja. Want hij houdt van dat reizen. Hoewel het soms ook wel heel erg zwaar wordt. Want hij woont gewoon nog in London, Ontario. In Canada. Maakt er hier 1-1 van. Was 30 jaar lang fabrieksarbeider in, arbeider in de autofabriek van General Motors tot 2020. Werkte daar aan de
3: 59.
0: Chevrolet Equinox. Ik ken hem niet, maar het zal vast een schitterende auto zijn.
2: Ongetwijfeld.
0: 18 jaar was hij teamleider aan de assemblagelijn.
3: 134.
0: Aan het eind van zijn carrière zat hij nog in, bij de verfafdeling. Ging dus in 2020 met pensioen. Ja, nu kan hij lekker darten en reizen met Ronda.
3: 95.
0: En van zijn pensioen genieten.
2: Ja. Ja, het is wel ook een man die, hij reist graag, maar ook als hij thuis is. Hij is 58. Actief. Hij hoeft niet een hovenier te vragen om de tuin te komen doen bijvoorbeeld. Dat doet hij allemaal maar lekker zelf.
0: Hij geeft zelf ook wel aan het reizen vanuit Canada elke keer. Hij heeft die tourkaart, hij moet steeds naar Europa. Met het 5 tot 6 uur tijdsverschil. Steeds meer Europese evenementen waar hij aan meedoet.
3: 78.
0: En hij zei vandaag nog in Amsterdam dat een jongere Noord-Amerikaanse speler dat wellicht zou kunnen volhouden. Maar dat het voor hem op zijn leeftijd bijzonder zwaar is.
2: Ja.
3: 100, going to require 136.
2: Nou, dat zijn teksten die we van Price natuurlijk ook wel eens horen. Die speelt natuurlijk nog veel meer.
0: Ja, die moet helemaal vanuit Wales naar Engeland komen.
2: Ja, Price vindt zichzelf al gauw inderdaad vrij druk en veel aan het reizen. Kan dat dan niet helemaal relativeren inderdaad als hij dat met spelers, situaties van andere spelers zou vergelijken.
3: 57.
2: Want vele reizen is een issue in het darten, dat wilde ik er maar mee zeggen.
3: Game Sean the third man. Going Price.
0: Price had ook nu weer de eigen leg. Nou, Jim Long bijvoorbeeld vorig jaar, 6 februari, vertrok hij naar Europa. Dacht hij, toen had hij dus net zijn tourkaart. Hij dacht op 3 maart thuis te zijn, dat had hij gepland.
3: 60.
0: Maar hij plaatste zich voor een Eurotour toernooi en kwam uiteindelijk pas 28 maart thuis. In London, Ontario in Canada. 7 dagen later moest hij alweer terugvliegen naar Europa. Regelt ook nog eens al zijn reizen zelf.
2: Ja, is dat gek dan?
3: 100.
2: Al je reizen zelf regelen, hoe bedoel je?
0: Nee, is niet gek. Nee, dat is gewoon een toevoeging eigenlijk.
2: Oh.
0: Ik had er verder geen bedoeling
2: mee. Oké, nou ja. Hij heeft geen manager, management, dat bedoelde je te zeggen.
0: Dat weet ik niet. Nee, ik denk dat hij inderdaad... ik weet niet of hij een manager heeft, maar ik kan me voorstellen dat hij gewoon lekker alles zelf met Londen
3: 121. Regelt.
0: Welk hotel zullen we naartoe gaan?
2: 100. Kunnen we dat vinden?
0: Kunnen we dat vinden? Ja, maar Thomas Sakai schijnt daar grote problemen mee te hebben. Hoorde ik net uit Betrouwbare Bron.
3: Jimmy Rakai, 120.
0: Dat hij zijn vrouw Ronda erg leuk vindt, dat bleek ook wel bij de opkomst. Hij besteedde bovenmatig aandacht aan haar, om het zelf maar te zeggen.
2: Ja, dat was echt een liefde.
0: Mooi om te zien, hoor. Het is dan
3: Jimmy Rakai, 40.
0: Gentleman Jim. Om ook de eigen leg weer te gaan houden.
3: See. Going to require 56.
0: Maar dat doet hij niet.
2: Price met een behoorlijke marker. En Price,
3: Price
2: met de eerste break.
3: Fifth Angus going to throw first. Game on.
0: Maar ja, als je Jim Long bent, zal je hier niet zo snel in paniek raken, denk ik.
3: 100.
0: Als je je eerste wedstrijd nog wint na een 4-0 achterstand. Dan was dat wel tegen Adam Leake. Het is wel even een iets andere speler dan Gavin Price natuurlijk.
3: 180.
0: De tweede van Long.
3: 137.
2: Hij heeft een wat moeizaam ogende stijl, Long.
0: Ja, dat vind jij
3: 38.
0: Met name moeizaam eraan?
2: Ja, het is niet vloeiend. Het is een beetje hakkelend of zo, hoe hij de pijlen weggooit. Begrijp je wat ik bedoel? Het is schokkerig.
0: Oké.
3: 100.
2: Alsof er heel, heel veel moeite, alsof hij heel erg in die pijl aan het knijpen is. Misschien doet hij dat niet hoor, dat weet ik niet, maar... Ja, dat hij heel veel moeite per pijl moet doen om die naar het bord te gooien. Ik denk dat dat veel energie kost wat hij doet.
3: 100. Jimmy require 81. Game show on the fifth leg. Jim Long.
0: Nou, dit kost...
3: Sixth leg is Jim to throw first.
0: Weinig moeite in ieder geval. Even een elfdarter van Jim Long om terug te breken meteen. We hadden sowieso pas één leg gehad die in vijf beurten werd binnengehaald
3: 96.
0: Door een van de twee. En nu hebben we dus zelfs eentje die in vier beurten wordt binnengehengeld.
3: 140.
0: Nou, Price maakte eigenlijk gewoon één krachtige beweging.
2: Ja.
0: Waarmee hij die pijl weggooit.
2: Daar zitten geen haperingen in, geen schokkerige bewegingen in.
0: Long strekt zijn arm ook niet helemaal uit.
3: Nee.
0: In ieder geval nog wel iets verder dan Dave Chisholm. 380 van Jim Long alweer.
3: 140.
0: Laatste leg voor de eerste pauze.
3: AC9. Jimmy require 136.
0: Voorlopig is Long de speler die iets beter scoort. Nou, zijn tegenstander en ook een hoger gemiddelde heeft.
3: 96. Going to require 161.
0: Maar staat nog wel op achterstand. Krijgt wel de kans om er nu 3-3 van te maken.
3: 121. Jimmy require 40.
0: En net als Motomo Sakai, gewoon bij te blijven tegen een wereldtopper.
3: 32.
0: Maar dat is de verkeerde afdeling.
3: Going to require 40.
0: Price had topsel twee keer geraakt. Hij heeft dubbel 10 nu twee keer geraakt. En Gary Price gaat met een 4-2 voorsprong de eerste pauze in.
1: Dat was de eerste sessie tussen deze twee heren. Er is nog niet veel over te zeggen, hè?
4: Nou, Keurig komt hier eigenlijk best wel een beetje goed weg. Als ik heel eerlijk
5: je moet gewoon ja zeggen.
4: Oh, nee. Ja. Er is niks over te zeggen.
1: Ik leid het zo in, omdat ik de kijkers mee ga nemen... naar het interview met de winnaar van de vorige partij. Die is langs geweest bij Arjan van der Giessen. Zijn naam, Johnny Clayton.
6: Johnny, congratulations.
7: Thank you.
6: I think you are quite relieved.
7: Yeah, definitely. All jokes aside, you know, I missed a lot of doubles, but to be fair, so did he. So it's like, it's one of them games. Could I relax? Probably not. But I got over the line. That's all that counts. That, you know, obviously he missed two double top. The double top on the last to go nine each. He just gave me a chance on double 16. I thought, thank God, it's my favourite double. I've got a chance. And I took it. And that was the game.
6: Going to the start of the game, I heard that you had, I wouldn't say a problem, but you needed to pee really, really, really bad.
7: Oh, yeah.
6: And
7: I
6: you
7: did.
6: Couldn't
7: yeah,
6: because you had bursting. To go on a walk-on.
7: Yeah, I was bursting. But never mind. You know, we got over that. We got over the hurdle. We went for the toilet.
6: Yeah, but did it bother you on the game? I mean...
7: No.
6: If you have to go, you have to go.
7: Yeah, that's true enough. But, no, it was just... I could not get loose.

0: I'm not downstairs. Yeah.
1: Congratulations. Cheers, man.
0: Thank you, Paul.
2: Uiteindelijk altijd de lach op het gezicht van Johnny Clayton.
3: Ja.
2: Ook mooi dat verhaal.
3: Ja,
2: geweldig.
3: Ja, je zou bijna wat willen zeggen, maar dat doe ik maar even niet.
2: Nee, doe dat maar niet.
1: Is dat niks voor jou om een blad voor je mond te nemen?
3: Ja, voor verandering. Laat ik op de goede kant ook eens laten zien. Maar ja, we kunnen hier beter over doorgaan, want over die wedstrijd van nu valt toch niks
2: ja,
3: te zeggen.
2: Ja, zeker, zeker. Nee, maar nu weer wel.
3: Oh, nu weer wel.
2: Long, die kon op 2-2 komen, Jacques. Mist kansen. En dan komt het op 3-1 voor Price. Dan denk je, die is weg.
1: Ja.
2: Maar het loopt anders.
1: Ook Price heeft het niet echt vanuit. Wees het net als Clayton. Hij komt niet echt helemaal los, zoals we dat in de eerste partij wel zagen. Hè. Dan ging hij uit de startblokken als een raket. Niet goed spelen. Maar dat heeft hij nu absoluut niet. Ja, en dan kan Long, als hij zijn kansen een beetje pakt, het Price eigenlijk nog veel moeilijker maken. Want dit is één gemiste kans. En Price maakt daar goed gebruik van. Weliswaar niet met het eerste spelletje, maar gooit hem gewoon uit. Niks aan de hand. Maar er zitten in deze wedstrijd nog wel meer van dit soort momentjes.
2: Ja.
3: Ik bedoel, wat dat betreft.
1: Je ziet ook aan Long wel, hij kan het wel, weet je. Hij heeft er ook momenten bij dat hij heel goed staat te gooien. Gooit hij lek na deze, gooit hij in 11 darts uit. Met 81 finish, 2 paarden. Ja,
3: 11 darts. Ja, hij kan het zeker wel.
2: Dit doet hij gewoon goed. Is het ook nog? Oh, ja.
1: Hier mist hij er ook weer gewoon 3, anders is het 3-3.
2: Ja, is het nog vervelend dat hij niet de snelste gooien is, zeg maar, voor Price?
3: Nou, weet je, er zijn wel meerdere spelers die niet de snelste zijn. Dus Price is daar ook wel gewend zo langzamerhand. Het zal niet meer een issue zijn. Kijk, we moeten ook niet overdrijven. We hebben geen Justin Pipes meer of dat soort spelers. Die zijn er niet meer. Die kunnen ook niet meer mee in dat tempo.
1: Dus dat denk ik ook niet inderdaad.
2: Nee,
1: en wat je wel ziet, op het moment dat je goed gooit, maakt het niet zoveel uit wat je tegenstander doet.
3: Nee.
1: Als je niet zo lekker gooit, dan ga je ook om je heen kijken. En dan erger je je ook eerder aan dingen. Dan hoor je iets meer uit het publiek. En dan gaat het tempo van je tegenstander ook een factor zijn.
2: Ja.
3: Ja, dan ga je irriteren.
1: Ja, precies. Nou ja, goed. Price staat toch 4-2 voor gewoon. Uiteindelijk is er business as usual, zou je ook kunnen zeggen natuurlijk.
2: Ja, ook voor Guy en Frank, de commentatoren. Business as usual.
4: Seventh leg is going to throw first. Game on.
5: Ja, is dat zo? Is het business as usual voor ons?
4: 100.
6: Nou, zo zou ik het nooit willen omschrijven. Het is elke keer weer een feestje.
5: Elke keer weer anders. En elke keer een feestje.
6: Ja.
5: En weet je, wat ik het dan altijd 60. Het leuke van de dartsport in vind. Dat slechte wedstrijden ook geweldig kunnen zijn om naar te kijken en commentaar bij te
4: geven. 96.
6: En dan is dit niet eens een slechte wedstrijd.
5: Dit is zeker geen slechte wedstrijd, absoluut niet. Nee, in tegendeel.
4: 23.
5: Ja.
6: Als je dat zegt, gooit Long 23.
5: Ja. Oh, dan kan ik zullen we ook.
4: Hey, 92.
5: Maar, toch weer even een vraag aan jou. Jim Long.
6: Is het weer zover?
5: Het hogere score. Ja, zeker. Jij bent een specialist.
6: Ja, dat ben ik.
5: Jim Long heeft het hogere scorende gemiddelde, bijna 110. Hij heeft een hoger overall gemiddelde, bijna 97.
4: 140.
5: Toch staat hij 4-2 achter. Ja, omdat hij maar twee dubbels raak gooit en Pride 10. Dat snap ik ook nog. Maar waar zitten de details dan?
4: 59.
6: De details zitten in twee legs waarin Long 3 pijlen op de dubbel mis. In de vierde leg en in de zesde leg. Want inderdaad, de cijfers liggen in principe nu
4: 60.
6: Heel dicht bij elkaar. Eigenlijk doen ze exact hetzelfde. Alleen Long moet gewoon 2 legs meer hebben dan hij nu heeft. Price had er ook nog eentje bij kunnen winnen. Die mist natuurlijk ook nog 3 pijlen op de dubbel in de tweede leg. Maar Long is 1 legje
4: 82.
6: Meer. Het had gewoon 3-3 moeten zijn.
5: Ja, dat had een... Dat had een zeer realistische stand geweest.
6: Ja.
4: 140. Going to require 72.
5: Moeilijk woord hoor, realistisch. Price voor 5-2.
4: What? Game show on the 7th leg. Going Price. Anything is Jim to throw first. Game on.
6: Even een brulletje als er een 72 vind je. Hoe gaat dat, vraag ik me af, als Gavin Price thuis aan het trainen is. En dat hij dan dat ze een keer tegen de dartbot of zo aan het trainen is. Dat hij een goede finish uitgooit.
5: Nou, kijk, zijn dochters hebben allemaal Kun je nog die bouwkoptelefoon herinneren die Price op had toen?
7: Dat kan ik wel herinneren, ja.
5: Ik weet niet meer tijdens welk toernooi dat was. Toen had hij het publiek

0: lucht tegen zich. Ja. Ik kwam hier op een gegeven moment... Van die met zo'n gehoorbeschermer die je bij de baanmarkt kunt komen, kopen. Die lijkt op een koptelefoon. Nou, die hebben zijn dochters dus ook op als hij thuis staat.
1: Oh, dat is het, ja. Raam nog dicht, anders worden de buren helemaal gek van hem.
0: Ik weet niet of hij buren heeft eigenlijk. Daarin...
1: Dan zullen toch wel ergens in de straal van een kilometer rondom het huis van Gavin Price mensen wonen.
0: Nou ja, ik kan me wel voorstellen als je binnen kilometer van Gary Price woont... dat je inderdaad wel beschermende maatregelen moet nemen. Ja. Nee, ik denk... Het is een hele leuke vraag, maar ik denk eerst dat hij het thuis niet doet.
1: Ja, ik dacht, stel ook eens een vraag.
0: Als je misschien een trainingspotje tegen iemand speelt...
1: Dat ja, precies.
0: Dat je, dat je echt probeert zeg maar, om de sfeer van een wedstrijd na te bootsen.
1: Ja.
0: Als je alleen staat te gooien, dan zou het toch een beetje raar zijn. Ja, je mag het mij zo gek doen als je wil, dan gaat het niet, hoor.
1: Nou ja, ik weet het niet. Als ik op een trainingsbord 20 uitgooi, dan wel. Ja, dat vind ik leuk.
0: En dan gillen?
1: Nou, gillen is overdreven, maar even een vuistje. Gil niet zo snel. Dit doe ik niet zo snel.
0: Of misschien de Martin Schindler variant.
1: Nou, die kan ik niet. Zou ik het willen, kan ik het niet eens.
0: Ja!
1: Ja! 96. Het is eigenlijk ook flauw om het ermee te plagen elke keer, maar het is zo grappig.
0: Ja, maar wij dragen Martin Schindler gewoon een heel warm hart toe.
1: Absoluut.
0: Die jongen... het is zo'n leuke gast. Maar we moeten wel af en toe lachen, ja.
2: Als hij 140.
1: Dan... Wie ook reden tot lachen heeft, is Gavin Price. Want die heeft natuurlijk net weer gebroken. Om 6-2 voor te komen.
0: Ja, het gaat nu wel heel makkelijk, hè?
2: 58.
1: Long had een 11 darter in de vijfde leek.
0: En
1: dat was het.
0: En daarna hebben we weinig meer van hem vernomen.
1: Ja.
0: Die leek daarna krijgt hij dan 3 pijlen voor de dubbel die er niet ingaan.
2: 58. Going to require 156.
0: 3-3 van te maken. Gavin Price.
2: 120.
0: Net geen 156. En Price moet ook maar de focus zien vast te houden. Van Long krijg je natuurlijk weinig energie.
2: 58. Going to require 36. Game show on the ninth line. Gavin Price.
0: 7-2 alweer. 4 legs op rij nu voor Price.
2: 10th leg is Jim to throw first.
0: 4 legs waarin Gentleman Jim geen pijl op een dubbel krijgt. En ja, het waren 4 degelijke legs van Price, maar...
2: 16.
1: Hij heeft geen wereldschokkende dingen hoeven te doen om hier opeens met 7-2 voor te staan. Ja, dat klopt. En dat is wel een beetje wat ik bedoel met... Ik zei over Long, dat ik een beetje het gevoel heb dat hij gewoon tekort komt als de grote jongens echt mee gaan doen. Dat is helemaal geen schande, ik bedoel, ja. Een wereldranglijst van 128 spelers heeft ook een nummer 82 nodig. En dat is dan Jim Long, ja, prima.
0: Ja, Long won dan wel bijvoorbeeld in 2023 op de US Darts Masters, het World Series toernooi in de Verenigde Staten. Uiteraard, US Darts Masters. Vond hij van een regerend wereldkampioen, Michael Smith. Met 6-2. Ik kan me nog herinneren dat Smith zeg maar in die periode nadat hij die wereldtitel had behaald, het best moeilijk had om met die status om te gaan.
1: Ja, nou ja, hij had vooral, hij deed er niks meer aan. Hij was wereldkampioen geworden en dacht toen dat je geen pijlen meer naar een bord hoefde te gooien om fatsoenlijk wedstrijden te kunnen spelen. Heeft het ervan genomen en dat mag. Alleen ja, dat resultaat was dat hij wat meer wedstrijden verloor.
0: Nog dit jaar won Jim Long van Josh Rock op een World Series toernooi, ook in New York. Ja.
2: 11 Vegas going to throw first. Game on.
0: Ook daar geldt, met alle respect, maar ja, World Series toernooien zijn toch andere toernooien dan bijvoorbeeld de World Series Finals. Maar dan toch wel wat meer prestige nog op het spel staat.
1: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk is dit, ja, we kunnen het ermee eens zijn of niet, maar is dit al door de PDC als major bestempeld en een World Series toernooi. En nu zeg ik niet dat alle PDC-toppers dat zo zien, maar als die naar de andere kant van de wereld gereisd zijn om daar een toernooitje te spelen, ja, er zijn er zat die dat ook gewoon als vakantie zien en dan op 70-80% spelen. Dat is nog steeds knap als je daarvan kan winnen. Jim Long is een goede speler. Maar, ja, zet Jim Long op een WK 100 keer tegen Josh Rock en ik denk dat hij zal 100 verliest.
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat er niet eens een tweede pauze komt in deze wedstrijd.
2: 46.
0: Hoewel. Price geeft het initiatief aan Jim Long in deze leg. Als Long deze leg pakt, dan krijgt hij dus wel die tweede pauze.
2: 180.
0: En Jim Long gooit als een tweede maximale score van deze leg.
2: 96. Jimmy requires 63.
0: Nee, topside long. Going to require nog steeds niet geraakt. Dit was zijn vierde poging. Hij mag terugkomen.
2: 59. Jimmy required 40.
0: Zal toch wel een keer vallen.
2: Game Sean the 11th.
0: En dat doet hij dan al pront.
2: 12th, it's Jim to throw first. Game on.
0: Long breekt Price voor de tweede keer. Maar ja, loopt nog wel twee breaks achter. Eigenlijk drie natuurlijk. Omdat Price ook aan de wedstrijd begonnen is. Het blijft een redelijk uitzichtloze situatie.
2: 83.
0: Jim Long tijdens zijn debuut.
2: 125.
0: Op de World Series Finals. Althans, dat echte debuut was natuurlijk gisteren.
2: 60.
0: Price won dit toernooi twee keer.
2: 140.
0: 2020 en 2022.
2: 38.
0: Was het toernooi in Salzburg. Was dat niet het toernooi waarbij voor het eerst in die coronaperiode er alweer een heel klein
2: 77.
0: beetje publiek bij was?
2: Oeh,
1: stel je moeilijke vraag.
0: Staat mij zoiets van bij. Maar goed.
2: Game Sean the 12th leg. Go in Price.
0: Price breekt in ieder geval net zo makkelijk weer terug. Ja, en hij heeft nog één leg nodig, maar er zijn 12 legs gespeeld. En dus gaan we inderdaad nog even die tweede pauze houden.
3: Een beetje wennen, hè, dat we na 12 nog even een break krijgen met nog één lekje te gaan waarschijnlijk.
4: Ja goed, als je na 5 en na 10 doet, hebben we ook wel eens gehad dat je nog één lekje moet spelen. Ja, again, een lotomatizer voor mijn gevoel.
5: Hij zit er wel mee, hè?
4: Ja, het zit er diep in dat al. Volgens mij had hij gedacht, ik ga daar vanavond nou eens even een heel punt voor maken.
3: Nee, helemaal niet, maar ik hoorde Marco dat vanmorgen zeggen in zijn commentaar. Ik dacht, inderdaad, en ik ben natuurlijk wel in zekere zin ook wel een beetje autistisch aangelegd. Dus
5: ik wou het net gaan zeggen. Ja.
3: Dus 15, 15 vind ik gewoon, weet je wel, dat is het.
5: Het is ook makkelijker tellen.
3: Ja, zeker voor mij. Een paar leuke finishes gezien van Price, die 72 bijvoorbeeld, voor de 5-2. Dat loopt wel aardig dan ineens.
4: Je ziet dat Price in deze wedstrijd uiteindelijk gewoon de betere speler is. Jim Long krijgt het niet vaak genoeg voor elkaar om Lex in 5 beurten uit te gooien. En dan zie je dat Price toch gewoon scherp is. Dit soort finishes uitgooit.
3: Ja.
4: Ja,
5: in deze sessie ging er ook bij Price maar een klein beetje bij. En dat is meer dan genoeg om Long te nekken.
3: Het zijn altijd de finishes die de commentatoren vaak de grote mannen finishes noemen. Die 70, 80, 76, 86, weet je wel.
5: Ja, die 86, die 72 gooit hij. En dan hoor je ook die oerkreet weer eventjes, omdat je gewoon weet.
3: De finishes waar Johnny Clayton altijd goed in is.
4: Ja.
3: Alleen niet hier nog.
4: Nog niet.
3: Ja.
4: Morgen.
3: Hij zit er gewoon nog in, hoor. Ja. Hier weer zo een van 86.
4: Ja, dat is op zijn dubbel 16 die niet echt zijn dubbel is. Hè. Dus daar is hij nog wel eens een beetje shaky op die dubbels daar. Zo. Maar deze ging er ook in. Ja, en als eenmaal dan dat gat gemaakt is, dan voel je... Kijk, wij voelen dat. Arif Price voelt spelen. Dat. Maar Jim Long voelt dat natuurlijk
5: ook. Nee, die voelt niks.
4: Nee. Voelt niks?
3: Ja, juist wel. Juist wel.
5: Nee, maar hij laat niks merken.
3: Hij laat niks merken.
4: Nee, maar hij weet ook wat dat deze wedstrijd gedaan is.
5: Ja, had hij eigenlijk al in het begin, denk ik, dat hij al verbaasd was dat het 4-2 stond. Want, en daar is het eigenlijk al gespeeld. Want wat ik zeg, er gaat een klein beetje bij Parijs. En dan komt hij gewoon op een prima gemiddelde uit. En dan zie je hem echt afhaken.
3: Mannen, als je... Ik hoorde jou dat zeggen, Jacques. Favoriete dubbel. Als je de dartwereld in partjes moet snijden op favoriete dubbels. Dan zit er heel veel dubbel 20 bij.
4: Ja.
3: Heel veel dubbel 16. Is dat het? Is het 50-50? Of?
4: Ik denk het. Nou, vroeger waren het meer spelers dubbel 16. Ik heb wel het gevoel dat het steeds meer spelers worden die dubbel 20 aan het kiezen zijn. Het heeft eigenlijk te maken met de manier waarop je pijlen in het bord landen. Kijk, als je pijlen aan de achterkant omhoog in het bord landen, dan is dubbel 20 een fijne dubbel. Want dan kun je de eerste naar boven gooien en dan kun je die eerste pijl gebruiken
5: tegenaan
4: om de tweede de dubbel 20 in te krijgen.
3: Ja.
4: Als je pijlen vlak liggen, dan is dubbel 16 weer makkelijker. Want als je hem aan de buitenkant ernaast gooit, blijft de dubbel 16 zichtbaar.
5: Kun je
4: eigenlijk open. Ja.
5: En wat ook wel meewerkt, denk ik, is dat ze ook niet meer bang zijn dubbel ook.
4: Nee.
5: Want ze zoeken rustig ook die dubbel 13 op en de dubbel 14 op.
4: Ja,
5: dubbel 15. Ja. En dubbel 15. Vroeger was een nachtmerrie als je op dubbel 3 uitkwam of op dubbel 19. Nu gaan ze voor dubbel 19, dubbel 19. Ze hebben geen angst meer voor een dubbel.
4: Nee.
5: Die onzekerheid is weg. Dus kun je eigenlijk kiezen. Wat is mijn rekenmethode wat mij het lekkerste ligt? Nou, dan kom ik op die dubbel uit. Nou, dan gaan we daarvoor.
3: Is het feit dat de dubbel 8 een vlak ernaast is nog een argument om voor de dubbel 16
4: zeker
3: te gaan?
4: Zolang je een stel hebt waarbij je, als je de eerste aan de buitenkant gooit, de dubbel niet geblokkeerd wordt. Kijk, als je dat hebt, dan kun je daar beter eigenlijk wegblijven. Rob Cross bijvoorbeeld, als die onder druk komt te staan, dat zien we vaak bij hem. Dan gooit hij aan de buitenkant van de dubbel 16. En dan klapt die pijl als het ware over de dubbel 16 heen. En dan heb je nog maar een halve dubbel 16 over. Dus dan is het niet handig.
5: En het is ook ontstaan omdat je natuurlijk zodra je aan de binnenkant mist altijd door kan gaan op een dubbel. Maar dat was omdat ze angstig waren dat ze hem niet raakten.
4: Ja, nee,
5: dat was toen de keuze, toen de tijd.
4: En vroeger mocht je ook nog wel eens een keertje terugkomen. Nog een keertje terugkomen.
5: Ja, maar dat is niet meer.
3: Nee.
4: Dus je moet hem gewoon gooien.
3: Nee, ik vind dat altijd wel interessant te materie. Want jullie zeggen eigenlijk, het is geëvolueerd.
5: Ja,
3: het dubbel gooien.
4: Nou, het finishen met name is
3: het dubbel gooien, ja.
4: Vroeger bleef je net zo lang op trippels gooien, terwijl je op het dubbel stond. Tegenwoordig gebruiken ze de boel heel veel en ook de dubbel-dubbel combinaties.
3: Oké, duidelijke taal.
2: 100.
0: Gary Price begon aan de 13e leg. Die hem dan zijn plek in de kwartfinale zou moeten brengen. Zoals gezegd,
2: 100.
0: Tegen of James Wade of Wessel Nijman. Dan gaan we na dit duel achterkomen wie dat gaat worden.
2: 59.
0: Price op de World Series Finals in totaal 28 wedstrijden gespeeld, waarvan 20 gewonnen, waaronder dus die twee finales van 2020 en 2022. Overigens, over 2020 gesproken, dat toernooi in Oostenrijk-Salzburg. Ja, mijn herinnering klopte inderdaad. Ja. Het was het eerste toernooi waar weer wat publiek werd toegelaten.
3: Oké. Okay.
0: Wel nog met strikte regels. Er mochten 1000 toeschouwers naar binnen. Die waren verspreid over 4 verschillende sectoren. 57. Er waren aparte ingangen, aparte sanitaire voorzieningen. Mondkapjes verplicht uiteraard. Hoewel sommigen mij het woord uiteraard dan wel weer zullen kwalijk nemen. Maar goed. Het klopte dus wel.
3: Tja.
0: En daarna kwam het toernooi weer terug naar Amsterdam, waar het in 2019 ook al was geweest. En ging het uit Amsterdam ook niet meer weg.
1: En dan hoorden we donderdagavond van Matt Porter, de grote baas bij de PDC, dat de PDC ook graag weer terug wil komen in Amsterdam.
0: Jeetje mina, het regent echt breaks in deze wedstrijd. We hebben nu 13 legs gespeeld.
2: Game on.
0: 8 legs daarvan gingen tegen de darts in. Maar onder ook gewoon even de laatste 4. Ja, zoals we al constateerden, Jim Long is een hobby-darter en een man die graag reist met zijn vrouw Ronda. Dus ik denk dat hij het helemaal niet erg vindt dat hij gewoon nog even lekker door mag darten.
1: Nee hoor. Nou, zo ongetwijfeld wat sightseeing gepland hebben in Amsterdam. Morgen nog even lekker de stad bekijken. Misschien maandag ook nog wel. Long die al echt, die moet wegduiken soms hoor. Price is heel gretig. Long neemt natuurlijk een klein beetje zijn tijd. Nou, dat mag. Hij doet het elke keer hetzelfde. Dus het is niet dat hij Price bewust probeert te vertragen.
0: Ja best long inderdaad.
1: Ja.
0: Sorry.
1: Nou, dat is inderdaad wel even een sorry waard. Ja.
0: Afdeling slechte grap.
1: Ja.
2: 97. Jimmy Rakai 167.
1: Nou blijkt dus niet alleen Koert Westerman een abonnement op te hebben op die afdeling.
0: Ja, maar hij is de kampioen, hè? Laat dat wel even duidelijk zijn.
2: 140. Jimmy Rakai, 120.
0: De Shanghai 20. Daarvoor heeft Jim Long nu een triple 20 nodig. Nee.
2: 100. Going Rakai, 92.
1: Price gaat voor 2 keer dubbel 18, maar die eerste is al te voorzichtig ingezet.
2: 56. Jimmy Rakai 20.
0: Jim Long 0 uit 3 op dubbel 10. Met deze missen erbij.
2: Game Sean the 14th play. Jim Long 15th leg is going to throw first.
0: Eindelijk houdt er weer eens iemand zijn eigen leg. En dan kan Long dus de score nog een iets draaglijker aanzien geven.
2: 140.
0: Ja, we zitten eigenlijk maar toe te praten naar dat moment dat Gary Price het nou eens een keer afmaakt.
1: Ja.
0: Maar dat gebeurt gewoon even niet.
1: Ja, daar zit de aanval live op te wachten. Wij zitten daar op te wachten. Gary Price zit daar op te wachten. Jim Long zit daar zelf ook op te wachten. Die denkt ook, joh, weet je, ja. Ik gooi wel dubbels als jij dat wil, maar...
0: Ik wil naar het Red Light District.
2: 137.
1: Ja, wie weet. Gezellig met zijn vrouw.
0: Etalages kijken.
1: Nou, zou ik vooral dit dartshirt aanhouden.
0: Ja, maar dan zien ze hem voorbij lopen. Dat staat Long op zijn rug.
2: 140.
0: Of u even binnen wil komen.
1: 60. Nou, de wedstrijd duurt ook echt te long. Dat is wel duidelijk.
2: 60. Going to require 84.
1: Price had dubbel 12.
2: 72.
0: Dit was de eerste gemiste match, Dort.
1: En laten we hopen dat hij hem er dadelijk in gooit.
2: 42. Going required 12.
0: Nou, als Price hem nou niet afmaakt, dan eet ik mijn schoenen op.
2: Game
0: zo. Nou, dat hoef ik gelukkig niet te doen.
2: Going Price.
0: Gary Price. Het was ongeveer 2 keer zo goed als Jim Long deze wedstrijd. Blijkt ook wel uit de eindstand. 10-5.
6: Er is tijd voor de strijd van Baku.
7: Uitstekende start, zeg.
6: 22 coureurs racen door de straten van Azerbeidzjan. 6 kilometer asfalt waar wordt gevochten om de winst. Kijk live naar de Grand Prix van Azerbeidzjan.
8: Yes, what an unbelievable race, guys.
6: Via Play, de beste kijk op sport.
3: Wat ik altijd zo leuk vind aan die promo's van ons van de Formule 1. Er zitten de meeste beelden die je ziet, zijn crashes van de auto's.
5: Viel mij ook wel op, ja. Sinds Zandvoort, hè? Sinds Zandvoort.
3: Is toch geweldig?
4: Ja, auto's die achter elkaar rijden, die doen niet zo
3: veel. Nee, dat hoef je niet te zien. Nee. Hey, deze duurde iets langer dan strikt noodzakelijk, hè, deze partij.
5: Ja, je denkt eigenlijk uit te breken, hij mag weer in en nou daar klaarmaken, één lekje. Ja, ja, Longs putten nog even tegen, even iets mooier uitslag op het bos staan. Nee, het was een gespeelde zaak al.
3: Wat de commentatoren zeiden, gaat Jim Long nog genieten van een zondagje?
4: Ja, ik denk heel veel spelers, want vanaf dinsdag zijn er Players Championships in Den Bosch. Dus dinsdag, woensdag, donderdag spelen bijna alle spelers in Den Bosch. Dus ik denk dat heel veel spelers hier blijven. Misschien zondag en maandag, als ze al uit het toernooi liggen, nog even gaan sightseeing in Amsterdam. En dan
5: je hebt dat briefje niet zien hangen boven bij de spelers. Waar.
3: Nee, ik mag
5: ik
3: niet binnen.
5: Ik heb aangeboden dat ik s'nachts die jongens wel op stap wil brengen in Amsterdam.
3: Echt waar?
5: Ja, ik heb rond.
4: Ik denk even aan gaat zeggen, ik heb aangeboden dat ik ze even naar Den Bosch breng. Maar dat heb ik dus ook.
5: Nee.
3: Overigens heb ik dat met jou nog niet kunnen bespreken.
4: Nee.
3: Maar wij hadden Matt Porter hier donderdagavond.
4: Ja.
3: En ook de suggestie gedaan van, zou het kunnen dat Bahrein niet doorgaat wegens de situatie in het Midden-Oosten. En toen was hij wat vagerig. En toen zei hij, maar we hebben een plannetje. Dat is dichterbij dan jullie denken. Weet je dat nog? Dan jullie denken.
4: Ja.
3: En nou hoorde ik weer van iemand anders een gerucht dat Den Bosch een van de mogelijkheden zou zijn om als vervanger van een van die World Series op te treden. Heb jij daar iets van gehoord? Of zeg jij, ik heb daar wel iets van gehoord, maar ik ga daar niks over zeggen.
5: Ja, precies. Dat kan je even in verwachten.
4: Ik ga daar niks over zeggen in ieder geval. Nee, kijk, weet je,
3: dan klopt het dus.
5: Je hebt wel gelijk.
4: Nee, niet waar.
5: Je hebt gewoon gelijk. Nee.
3: Klopt gewoon.
5: We hadden het over en ik denk dat je gewoon gelijk hebt.
4: Nee, maar wat Ben Porter wel zei, is wij volgen de Formule 1. Dus de Formule 1, als
3: geweldig,
4: die niet gaan
3: Formule
4: rijden.
3: Formule 1 in Den Bosch. Waanzinnig, man.
4: Als Formule 1 dus niet gaat in het Midden-Oosten gaat racen, dan gaat de PDC ook niet naar Midden-Oosten.
3: Nee. Maar jij hebt het over Den Bosch.
4: Nee. Maar dat, ik denk dat misschien ook wel te kort dag is, hoor. Januari in Den Bosch.
3: Ja, dat zou. Zometeen eindelijk die enige Nederlander van vanavond, Wessel Nijman. Maar niet voordat hij heeft gesproken met de verder.
9: Wessel, zo dadelijk tegen James Wade. Is dat een verveel voor jou?
10: Zover ik kan herinneren heb ik in ieder geval nog niet van hem gewonnen in het verleden.
9: Klopt.
10: Dus dat het een taaie tegenstander is volgens mij wel duidelijk. Maar dat ik er blijkbaar moeite mee heb is ook een feit, denk ik.
9: Ja, want wat is er voor nodig om hem te verslaan?
10: Zeg, als ik mijn eigen spel speel, dan pak ik hem. En ik denk dat nu ook het geval is. Alleen James is altijd gewoon zo stug. En zeker op zijn eigen legs en op belangrijke momenten. Hij is mentaal gewoon een hele, hele sterke speler. Dus ik zal van de goede huizen moeten komen om hem vanavond te pakken.
9: Van een betere huis dan de eerste ronde?
10: Ja, dat denk ik wel. Al denk ik dat mijn eerste ronde partij ook wel solide was. Misschien hier en daar een klein steekje laten vallen, waardoor het gat misschien iets groter had kunnen zijn. Maar uiteindelijk denk ik dat ik gisteren een goede wedstrijd heb gespeeld. Als er één tandje bij komt nog, dan moet het goed komen.
9: En waar moet dat tandje dan bij? Is dat op de scores? Is dat op de dubbels? Of is het überhaupt op alles?
10: Ik denk gewoon met alles. Gewoon over mijn hele spel eigenlijk een beetje. Gisteren had ik het idee dat mijn scorende gemiddelde ook wel gewoon goed zat. Scoren zat ik er goed in. Misschien op één of twee lekkies na. Klein schepje erbovenop en dan moet het goed komen.
9: Hoe zit je er mentaal in?
10: Ja, wel goed eigenlijk. Wat ik net zei dat ik binnenkwam. Ik ben lekker naar huis gegaan gisteravond. Lekker in mijn eigen bed geslapen. Dus ik voel me goed. Ik voel me prima.
9: Het leuke is, ik begin over metalen. Je begint een beetje te stralen. Dat is leuk, dat is positief.
10: Ja, dat is het. Maar zo voel ik me ook. Maar zo voel ik me eigenlijk, wat misschien niet heel gek is, maar zo voel ik me eigenlijk het hele jaar al. Ik zit er gewoon heel goed in en ik voel me goed. En ik hoop dat ik dat vanavond op podium ook een beetje kan uitstralen.
3: Wel grappig. Wessel, ik kwam hem tegen vanmiddag. Ja. Het eerste wat hij tegen mij zei toen ik vroeg hoe gaat het, hij zegt, lekker thuis geslapen.
5: Ja.
3: Hoe belangrijk is dat dan?
5: Ja, maar dat is super, joh. Weet je, Noord-Holland, Amsterdam ligt ook in Noord-Holland.
3: Dus, oh ja, joh?
5: Ja. Heb ik ook vast geleerd, hoor. Dat was niet zo lang geleden. Maar, dus het is ook geen verre rit, hè. Hij hoeft niet naar Maastricht of zo. Het is, ja, er is niks beters dan dat je thuis laat. Stel je voor dat ik nog gespeeld zou hebben en hier nog achter de arena gewoon. Dat mooie kan je niet hebben, toch?
3: Nee, dat is ontzettend. Dus jij hebt hier gewoond inderdaad, hè?
5: Ja, je vlak achter, ja.
3: Mooi, man. Heeft hij kans om de code van James Wade te kraken, denk jij?
5: Nou ja, kijk, weet je wat ik altijd wel heel erg opvallend en heel positief vind aan Wessel, is dat hij sowieso perfectionistisch is, gefocust is, geconcentreerd is en zijn eigen spel heel erg goed analyseert. Want hij is zelfs nog kritisch, terwijl hij 98,25 gemiddeld gooide in zijn wedstrijd. Dus dat vind ik al een heel groot voordeel voor hem. Hij heeft alleen heel vaak de ellende aan zijn broek hangen, dat hoe goed hij ook speelt, dat hij zo vaak een tegenstander tegenkomt die dat dan ook doet. Ja. Terwijl anderen dat dan weer niet hebben. Nee. Dat heeft hij echt wel heel vaak tegen, hoor.
3: Op de televisietoernooien dan, hè?
5: Op de televisietoernooien.
3: Op de vloer was hij ongenaakbaar,
5: ja,
3: dit jaar.
5: Precies. Maar op de televisie heeft hij echt de pech dat hij fantastische wedstrijden staat te spelen. En dan komt er eentje die heeft de dag van zijn leven.
3: Ja.
5: Weet je wel, continu. En Weet is zo'n gevaarlijke speler. Die hoeft niet eens de dag van zijn leven te hebben. Want dat is zo'n irritante speler om tegen te spelen. Zo verschrikkelijk precies in die finishes om iemand pijn te doen. Dus ja, hij moet er wel heel scherp bovenop zitten.
3: Amsterdam is er klaar voor, zoals jullie horen. Nederland is er klaar voor. Wessel Nijman tegen James Wade. Veel plezier!

0: En wachten. En wachten. En wachten. Dan heb je ook nog eens de pech dat je het boelen niet gewonnen hebt. Ja, James. Ja, dat kleine stand. Ja, je bent er.
1: Het is gelukt.
0: En gooi je maar.
1: Oh. Ja, hij doet het erom. En we weten het allemaal.
0: Oh, ouwe boef. Nou ja, oud, 43, hè? Je hebt ook wat gevoel dat hij sinds 1897 zijn pijlen gooit. Goed. James Wade tegen Bessel Nijman, die met 6-4 won van Simon Whitlock in de eerste ronde. En ja, als je naar de cijfers kijkt, deed hij het uitstekend. Nee, man, hij kreeg wel behoorlijk wat tegenstand van Whitlock.
1: Ja, absoluut. En nou, ik vond wel goed dat hij in het interview met Arjan aangaf dat hij nog wel kritisch was op zijn eigen spel. Dat het verschil nog wel wat groter had mogen zijn. Want inderdaad, het verschil in gewinnelde was dusdanig groot dat 6-4 dan nog wel uitziet alsof het een spannende wedstrijd was. Dat had het niet hoeven zijn. Maar hij was goed. En Whitlock was inderdaad zeker niet slecht, maar zeer degelijk en volwassen uitgespeeld. Dat heeft Nijman echt geleerd door heel veel wedstrijden te winnen. Heel veel wedstrijden te spelen, A en B, er heel veel te winnen ook nog. Zeker op de vloer. Ook op Eurotour toernooien zich laten zien, ook gewonnen natuurlijk. En dan is de volgende stap. Voor het eerst in je loopbaan een kwartfinale halen op een major. Want dat kan hem hier gaan lukken.
2: 58.
1: 4 keer de laatste 16 gehaald en 4 keer gestrand. In deze fase van een groot televisietoernooi.
2: 43.
0: Ja, het kan niet lang uitblijven. Nou, misschien vandaag zelfs wel. Dat Nijman
2: 100.
0: Ook op majors kwartfinales gaat halen.
1: Ja.
0: En nog meer.
1: Nou ja, dat denk ik ook. Nou, dan is in eigen land met eigen publiek erachter, in een jaar waarin je gewoon goed in vorm bent, het gelezen moment om dat voor het eerst te doen. In elk geval die kwartfinale te halen. En dan morgenmiddag maar zien wat dat verder nog allemaal op kan leven. Alleen
2: 59.
1: Misschien gaan we dan wel net iets te gemakkelijk voorbij aan het feit dat hij een hele vervelende tegenstander heeft.
0: Ja. Dat is een ding wat zeker is. Een tegenstander die
2: 95.
0: Een matchstart overleefde tegen Damon Hetta in de eerste ronde. Versloeg hem uiteindelijk met 6-5.
2: 100. Bessel, you require 130.
0: Meteen een kans voor Nijman. Ja. En omheen, dat was de bedoeling, dat lukt net niet.
2: James, you require 84.
0: 84 voor James Wade, meteen een grote mannenfinish. En hij begint met een triple. Geeft hem één extra pijltje voor de dubbel.
2: 60.
1: En die zag ik er al tegenaan vliegen.
2: 76.
1: Uitstekende marker die eerste, maar niet goed genoeg voor Wade.
0: Ook Nijman begint met een triple. Die heeft dus ook twee pijlen om het af te maken nu.
2: Games from the first leg. Bessel Nijman.
0: De eerste van 10 benodigde legs.
2: Bessel the third first.
0: Is binnen.
2: Game on.
0: 10 benodigde legs om het te mogen opnemen tegen Gerwin Price in de kwartfinale.
1: Ah, dat is lekker. De één eerste finishkans en ook gewoon een moeilijke finishkans, 76. Gooi je niet zomaar uit. Nee, maar die stond toch net op het podium. Hè? Had zijn broer kunnen zijn.
2: 140.
1: Eerste Moeilijke finishkans met 76. Gaat er meteen in. En voor de break.
2: Oh.
0: Ja, je dacht na die eerste twee pijlen, dan kun je hem schitterend onderdoor gooien. Nog even die triple gooien voor een 100 scoren.
2: 140.
0: En Wade is wel zo link om dan meteen 140 erachteraan te knallen. Kijk, ze staan weer twee. Kan hij hem...
2: Nou. 60.
0: Die gaat niet helemaal zoals de bedoeling is. Begonnen goed met 134 aan de leek, Nijman.
2: 180!
0: Wade met de eerste 180 van de wedstrijd. Gisteren had hij er eentje tegen Hetta.
2: 58, James River Clive, 41.
0: En Wade gaat op voor een 11-darter. 12-darter.
2: Game shot the second leg. James Wade. Third leg, James to throw first.
0: En zo heet Wade die break meteen weer weggepoetst. Speelden zij al eerder tegen elkaar in officiële wedstrijden?
1: Ja, dat deden ze, ja.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Ja. Vijf keer.
1: En Wessel Nijman wist precies hoeveel hij er al gewonnen had.
2: 134.
0: Nou, heel precies.
1: Want dat is makkelijk als je nog nooit van iemand gewonnen hebt. Dat weet je meestal wel.
2: 43.
0: De laatste keer op een Eurotour-toernooi dit jaar in mei was het maar één leg verschil. Ja, Wade won wel weer voor de vijfde keer.
2: 100.
1: Ah, het is ook een tegenstander waar Wade wel graag mee weet. Zo'n
2: 60.
1: Nou, wat jongere speler, wat onervarener speler. Een speler die heel graag op een bepaald tempo wil spelen.
0: Maar jij zegt hij weet daar wel raad mee. Hoe
1: doet hij dat van?
0: Terwijl Nijman nu ook zijn eerste 180 gooit.
1: De trucjes van Wade hebben het meest vat op dat soort spelers. Op spelers die dat nog niet zo heel vaak hebben meegemaakt. En die heel graag in een bepaald tempo willen spelen. Er is één uitzondering. Die heet Luke Littler.
0: Ja, verder slaagt Wade er toch verdacht vaak in om in het hoofd van zo'n speler te kunnen kruipen.
2: 71.
1: Wat een goede leg. Van Nijman die na 12 pijlen op de blacht staat.
2: 60. Wesley Wakwai, 16.
0: Nijman die gewoon geduldig wacht tot Wade zijn ding gedaan heeft aan het bord. Met andere woorden, de pijlen eruit halen en terug shocken.
2: Games on the third leg. Wessel Nijman.
0: Ik heb wel het idee dat in die zin Nijman zo'n wedstrijd heel goed kan, nou zeg je dat, temporiseren voor zichzelf.
1: Jawel.
0: Dat hij zijn moment kan kiezen. Hij gooit natuurlijk snel.
2: 190.
0: Maar ja, als je tegen James Wade speelt, dan weet je dat je niet heel snel weer aan de beurt bent.
1: Nee, precies. En dus moet je je erop instellen en inderdaad een manier voor jezelf verzinnen om daar mee om te kunnen gaan. En onderdeel van die manier zou moeten zijn, denk ik, om vooral niet te veel bezig te zijn met je tegenstander. Niet te denken, oh, nu gaat hij opeens sneller, nu gaat hij opeens langzamer. Dat moet je niet eens in de gaten hebben. En Nijman heeft wel een manier gevonden, de laatste maanden, het idee dat hij in een soort focus zit, dat het hem niet zo heel veel meer uitmaakt wat zijn tegenstander allemaal doet.
0: En nu komt dat moment zo meteen weer. Wade, hij heeft drie pijlen gegooid. Dat heeft hij heel goed gedaan trouwens. Dan zien we het dan nu toevallig net niet.
1: Ja, maar je ziet wel dat Nijman pas aan zijn worp begint als Wade al voorbij gelopen is. Dus heeft hij echt even bewust staan wachten totdat Wade weg is.
2: 140.
0: Nou, dan kies je dus je moment om weer in je focus te komen.
1: Ja.
2: 170.
1: Wade, na 9 pijlen op 11. Nijman, dan 9 pijlen op 81. Deze zou wel echt heel erg lekker zijn.
2: Six. 69. James, you require 11.
0: Maar hij komt er niet. We gaan waarschijnlijk weer een break krijgen.
2: Games ja, on the fourth leg. James Wade.
0: Allebei kunnen zijn eigen leg niet houden. Nog niet.
2: Game on.
0: Ondanks dat ze allebei wel goed van start gegaan zijn.
3: Absoluut. Nou, daar zien we het. Vooral Wade. Goeiedag zeg.
2: 140.
0: 12 dart rennen, 11 dart rennen. Toch gooit hij maar 100 gemiddeld. Dat moet dan alles te maken hebben met het feit dat hij in de legs die Nijmegen gewonnen heeft heel weinig gedaan. Hè?
3: Ja, die derde leg. Daar zaten 4 scorende beurten zonder triple. Heeft hij 4x60 gegooid.
0: Laat maar waaien.
2: 180.
0: Zijn derde inmiddels. Hij pakt aardig uit wat dat betreft.
2: 140. 99.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als je voor het eerst naar darten kijkt 45, en je ziet James Wade gooien. En je hoort, oh, die loopt al zo lang mee, ondanks dat hij pas 43 is. En je ziet hem daar rondlopen dat je denkt, die meneer heeft helemaal geen plezier in darten. Die gooit pijlen, die vertrekt af en toe een spier. Als hij een slechte pijl gegooid heeft, dan kijkt hij heel vies. Hij loopt een beetje heen en weer en dat is het dan.
3: Ja, Wade doet zijn werk.
2: 59. James, you require 40.
0: En dat doet hij behoorlijk goed.
2: On the fifth leg.
0: Hij is in ieder geval James de eerste Wade die zijn eigen leg haalt.
2: Sixth leg, Vessel to third.
0: Hij is namelijk de nummer 6 van de wereld.
3: Ja, dat was toch ook alweer een tijdje geleden dat Wade zo hoog op de wereldranglijst
0: stond. Hij is als
3: een
0: tweede jeugd begonnen.
2: 81. Ja,
3: ik denk dat je dat wel kan stellen. Achterstand op de nummer 5. Johnny Clayton is ook helemaal niet zo heel groot.
2: 100.
3: Hij heeft natuurlijk weer een Eurotour gewonnen. Voor het eerst in 10 jaar dat hem dat weer lukte. Finales op majors gehaald. Daarin komt hij dan vaak Littler tegen. Goed, oké. Dat verliest hij dan.
2: 140.
0: Nijman is aan zijn eerste jeugd begonnen. Die is inmiddels de nummer 12 van de wereld.
3: Oh, zo knap hoor.
0: Hij is de laatste tijd elke keer gewoon keurig netjes een plekje gestegen.
2: 140.
0: En vlak daarvoor ging het nog wat harder nadat hij een Eurotour-toernooi won.
2: 60.
3: Nee, maar moet opletten. Wade gaat op een finish komen.
2: 100.
3: Valt toch mee. En je ziet aan de reactie van Wade dat hij daar zelf ook meer had gewild.
0: 60. Ja, nog wel wat verder opzij stappen.
3: Ja, hij moet daar blijven.
2: 60. James, you require 130.
0: Gaat James Wade uitlopen naar 4-2. Nu nog niet. Oh, ja. Dit is ineens eventjes een ding.
3: 40. Meen je dat nou, joh?
0: Echt waar?
2: 19. Vessel, you require 160.
0: Nee. Helaas voor Nijman geen 160 finish.
2: 140. James,
0: Wade is 2 uit 3 op tops. Wade is 3 uit 4 op tops. En Wade...
2: James Wade!
0: Stond 2-1 achter. Check nog even waar het trappetje is. Hij heeft het gevonden. Hij staat nu 4-2 voor.
4: Goh, wat jammer die eindsprint van James Wade voor Wessel Nijman.
5: Nou ja, jammer. Wij staan gewoon als een waanzinnige te spelen.
4: Nee, maar dat is toch jammer voor Wessel?
5: Ja, voor Wessel wel. Maar ja, we hadden het er van tevoren over. Hè?
4: Jij zei het, ja.
5: Ja, dat gebeurt Wessel zo vaak dat die tegenstanders tegen hem altijd zo Laten we eerlijk zijn, Beet was eigenlijk de speler die we van altijd zeiden. 9500 daartussenin en ja. Finishen smerig.
4: Dat weet je gewoon.
5: Dat weet je. Maar hij stijgt daar weer bovenuit. Hij zit ook wel in een hele goede plek hè, de laatste tijd.
6: Ja, maar uiteindelijk komt hij gewoon weer op 95 uit, hè, dadelijk.
5: Ja, aan het einde van de rit. Ja, nou, als eerste wedstrijd, wat was dat? 92,5.
6: Ja, nee, wat Wessel niet goed doet. Kijk, hij breekt James Wade in de eerste leg.
4: Gelijk.
6: En dan heeft Wade een fantastische leg terug. Daar kun je niet zo heel veel aan doen. Hè. Nee. Je pakt hem in 4 beurten, dan breekt hij hem weer. Weer een goede leg van James Wade. Dan houdt James Wade wel een keer eigenlijk. Maar dan die laatste leg, daar zit hem de crux in. Dan moet hij maar gewoon die 5 beurten uit zijn. En is die niet, ja, dan geeft hij eigenlijk te makkelijk op.
4: Ja,
6: dan,
4: hij mist daar steeds die triple 20. Hè.
6: Ja, maar daar begint het wel bij.
4: Ja.
6: En dan is die druk die James Wade op je legt, omdat je weet tegen Wade, ik mag niet missen. Ja, dan moet je, dat, op een gegeven moment breekt het. Maar 93 of 94, wat hij nu gemiddeld gooit, dat gaat niet genoeg zijn.
5: Nee, ja? Maar dat is ook een stuk minder dan wat hij in de eerste wedstrijd gooit. En normaal zit hij ook hoger, vallen zijn trippels ook veel lekkerder, normaal gesproken.
6: Maar hij is wel heel erg afhankelijk van die eerste pijl.
5: Ja, daar begint hij bij hem wel mee, want meestal volgen dan 2, 3 er heel makkelijk achter.
4: Ja. Dat gezegd hebbende, we hebben natuurlijk een tweede winnaar die naar Arjen van der Vriesen is geweest. Hij won van Jim Long, zijn naam Gerwin Price.
7: Casey, congratulations. Can you give me your reflection on this game?
8: Yeah, a lot of up and down moments in the game. Still struggling a little bit, trying to find the pitch right with the new points and the new setup. But yeah, I stuck with them. I was thinking about changing halfway through, and I'm like, no, just battle through, get through them. Because I practice brilliant with them, and as soon as that game comes on stage, I believe I'll be a lot better. I'll win a lot more tournaments, but I just need to stick with them.
7: That's the difficult part, of course, in your head, yeah. Mentally.
8: Yeah, exactly, and that's why I'm a little bit up and down in this, but you know, this is the tournament to do it. There's no ranking points. Yeah, I want to win. I'm here to win, but these are the tournaments to try out new things, and yeah, if I can play half as good as I practice with them, then I'll be brilliant. I might get the world number one. Not sure about that. No, honestly, I practice really well with them, but it's tough mentally trying to get it up on the main stage.
7: Yeah, to play a good game, it wasn't a poor game, it was a good game, but to play a really good game, you also need a good opponent. You agree? He didn't really put you under real pressure, did he?
8: No, I know that, but yeah, sometimes the better someone plays, the better I play, and I believe that, you know, someone will play better in the next round against me, and I will play a lot better, but I'm just happy that he didn't play that well and I won. So, you know, yeah, it's nice to play against someone who's playing well and still win.
7: Did you enjoy it on the stage with the crowd and everything over here at this venue?
8: Yeah, the venue's great, the crowd is great, but yeah, I just want to play a lot better. You know, I love winning, but I like playing well as well.
7: Oh, you're anxious to get those darts on the proper
8: come,
7: way, eh?
8: Come.
7: Well, maybe next match.
8: Hopefully.
7: well, we'll see. We'll see you tomorrow. Congratulations.
8: Cheers, thanks.
4: Daar had ik nog even niet over nagedacht, Go. Dat dit natuurlijk bij uitstek een goed toernooi is om nieuw materiaal mee naartoe te nemen. Omdat er geen ranking points te verdienen zijn.
5: Nou ja, en dat is precies ook wat ik zei tegen jou voor het begin van de avond. Dit is wel een toernooi omdat er geen ranking punten op staan. Dat je ook heel goed kan zoeken naar waar je staat. En uiteraard is dit dan ook wel het moment om dat soort materiaal uit te testen, ja.
4: Het is toch een risico aan het begin van het belangrijke seizoen.
6: Maar je moet het ergens testen. Ja. Het is simpel als dat het is. Hij zegt het al, trainingen gaat het fantastisch. Maar dat verhaaltje, dat horen, als ik daar een euro voor kreeg voor iedere dag die dat
4: was je nu
6: gezegd,
4: miljonair?
6: Had ik hier nu niet gestaan.
5: Nee, ik deed niet anders.
4: Nou, ja. Ik denk wel, als jij miljonair zou zijn, dat jij hier nog wel zou staan.
6: Ja, blijf denken.
4: Zo'n liefhebber ben jij.
5: Blijf denken, ja.
6: Nee, maar en dan moet je het in wedstrijdstrim moet je dat gaan, ja. Gaan simuleren. En dat moet in een grote zaal waar veel publiek bij is. Omdat gewoon de airflow dan ook anders is.
4: Ja.
6: Ja, en dan is dit, of de Premier League bijvoorbeeld, waar ze het ook vaak doen. Dat zijn de uitgelezen mogelijkheden om dat te doen.
4: Ja. Wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de airflow is in het commentatorenhok bij Guy en Frank.
2: Game on!
9: Die is uitstekend volgens mij. Toch?
6: Sorry, wat
9: is dat? Ik zit nou glazig aan te kijken.
6: Ja, nee.
9: Goed vraagt hoe de airflow in het commentatorenhok is.
6: De airflow?
9: Ja.
6: Nou ja, hartstikke goed. Ik weet het
9: toch?
6: Ja, er hoeft niemand zich zorgen over te maken over de airflow hier. Hoe is de airflow in de Havas Live dan?
2: 120.
9: Ik hoor ze niet meer.
6: Nee. Nou, dan niet al te best, vermoed ik dan.
2: 140.
3: Wade heeft er een studie van gemaakt of hij nou over links of over rechts langs die pijl heen wil.
2: 60.
3: Had nou maar over rechts gedaan.
0: Ja, ik verdenk me echt van dat hij af en toe met opzet een pijl gewoon op de grond laat vallen.
2: 96.
0: Nijman houdt de drukte wel op. Maar ja.
2: 100.
0: Wade kent bijna geen druk, lijkt het soms wel eens. Die vindt druk alleen maar leuk.
2: 140, James of Aquarius, die vol.
0: Nou, dan gooi ik toch even een paar trippels.
3: Nu wordt het wel via triple 19 voor dubbel 12. Om toch die 84 nog uit te kunnen gooien. Nou, doet hij dat dan?
2: De 7th leg. James Wade.
0: Dan zit er altijd aan die kant ook, ergens in het publiek. Het maakt niet uit in welke zaal. Die staat, daar zit iemand. Een denkbeeldig iemand.
2: 140.
0: En daar draait hij dan even naartoe en dan... Dan maakt hij zo'n vuistslag in de lucht. In de hoop dat zijn tegenstander het ziet. Daar gaat het met name om.
2: 59.
3: En hier zien we wel slecht nieuws voor Wessel Nijman in beeld. Want Wade is heel weinig aan het missen.
0: Nou, niks meer aan het missen.
3: Nee, al laatste legs inderdaad niks meer aan het missen. Koppel dat aan een scorend gemiddelde van boven de 113 bij Wade. Prettige wedstrijd. Dan is het heel lastig winnen van deze machine.
0: Nijman krijgt geen pijl op de dubbel meer.
2: 85.
0: En dat terwijl Nijman echt niet slecht staat te gooien. Maar het is Wade die gewoon die wedstrijd helemaal controleert op dit moment.
2: 145.
0: Er is even wat extra's nodig weer bij Nijman.
2: Wessel, you require 116.
3: Voor het goede gevoel, een 116 finish dan misschien.
2: 98. Wessel, you require 18.
0: Wade komt er toch nog even een beetje druk op zetten.
2: Game on the 8th leg. Wessel Nijman.
0: Dit is de eerste keer dat Nijman zijn eigen leg weet te houden. Want het begon immers de wedstrijd met 4 breaks. Daarna werd Nijman nog een keer gebroken.
2: 177.
0: Prima antwoord van Nijman.
2: 58.
3: Nijman die de familie uiteraard heeft meegenomen. Het is niet zo gek ver vanaf Uitgeest naar de AFAS Live in Amsterdam Zuidoost.
2: 140.
3: Ouders mee. Broertje ongetwijfeld ook mee. Doe veel samen.
2: 98.
3: Dat lijkt ook echt wel ontzettend op elkaar, die twee trouwens.
2: 140. Wessel, you require 81.
3: Hij moet ergens zien terug te breken, Nijman. De moeilijke route.
2: 33. James, you require 40.
0: Ja, 3 uit 4 op tops. hoeft er nog helemaal niet naar die dubbel 10 toe.
2: Games on the ninth leg.
0: Dan is hij er wel naartoe.
2: James Wade. Tenth leg. Maar wat hier natuurlijk. First.
0: En wandelt hij weer terug. Weer een lekje gepakt.
2: 140.
0: En nog steeds de wedstrijd onder controle.
2: '96, '93, '58.

0: net natuurlijk breekpijl tegen gehad. Zullen die zich niet al te vaak meer laten gebeuren.
1: 55. Western you require 40. Games on the 10th leg. Wessel Nyman, 11th leg, Joseph Oakhurst.
2: Ja, na al die breaks gaat het nu al 4 legs met de darts mee. En gaat Nyman maar weer eens proberen.
1: 140.
2: Of die weight misschien kan breken.
0: Er komt wel steeds een tandje dichterbij in de legs van Wade.
1: 96.
2: Brak hem natuurlijk al twee keer vroeg in de wedstrijd, maar nu het erop aankomt.
1: 43.
2: Laat Wade dat niet meer zo makkelijk gebeuren. Ook Nyman heeft nu 3 keer de 180 gegooid.
0: En door. Eigenlijk nog eentje bij om onder de 100 te komen. Ja, dat is goed. Gaat er dus weer een kans komen.
1: Wessel, you require 85.
2: Nee, begint hij wel met de triple.
1: Hij is de break. Wessel Nyman.
2: Stond 5-2 achter.
1: Game on.
2: Wint nu 3 van de laatste 4 legs. En daar zou er natuurlijk nog eentje bij moeten komen. Dat is de bedoeling.
1: 140.
2: Scorende gemiddelde van Wessel Nyman gaat met deze 140 scoren. Ja, toch denk ik richting de 118 of zoiets.
1: 60.
2: Hij staat op iets meer dan 115, maar is nog steeds behoorlijk indrukwekkend.
1: 60.
0: Nou, vooral scores met 2 triples. Dan heeft hij er echt al heel wat van.
1: 60.
0: En de laatste paar legs zie je ook dat het steeds een klein stukje beter gaat. Eigenlijk vanaf het moment dat hij 4-2, 5-2 achterkomt.
1: 59.
2: En bij Wade steeds een klein stukje minder.
0: Ook nog.
2: Een heel klein beetje.
0: Ja.
2: Die gooit zijn beurt met 2 triples ook wel hoor. Daar heeft er nu 15 van. Tegenover 18 voor Nyman. Scoren scheelt het niet zo heel veel allemaal.
1: 96.
2: Het is een van niveau in ieder geval een uitstekende wedstrijd.
1: 100. Wessel, you require 146.
2: Finishing zou dan wel wat beter kunnen bij Nyman. Wade laat daar heel weinig liggen.
0: Ja, 1 kansje. Daarom moet je hem ook niet te veel van die kansjes geven. 141 is een heel klein kansje. Het zou heel slecht uitkomen als deze uitgaat.
2: Zo vlak voor de tweede pauze. Dat gaat niet uit.
1: Wessel, you require 80.
2: Gaat 1 pijl krijgen, Nyman. Op tops. Zijn tweede poging.
1: Game.
2: En die zit erin.

0: rustig. Geeft hij aan. Hij stond 6-3 achter, maar nu staat het 6-7-6. We hebben weer een wedstrijd.
1: Wat een comeback, zeg.
2: Ja, geweldig. Hè? Hij deed op zich al niet zo heel veel verkeerd. Het verschil lag hem echt in de dubbels, maar nu zet hij even aan. En wat jij al zei, Wade begint een beetje in te kakken.
3: Ja, gewoon een beetje bij James Wade. Wat je eerst ziet, is dat hij in zijn eigen legs nog heel goed is. Maar niet meer zo goed in de legs van Nijman. Dus hij gaat makkelijker zijn eigen legs winnen. Ja, en op een gegeven moment kun je dat niet volhouden. En dan, nu zie je dat hij dan ook even één slecht lekje in zijn eigen leg heeft. Ja, dan is Nijman op afspraak voor die leg.
1: Hij komt 5-2 achter door een 84 finish van James Wade. Ja. Dan denk je, oei, dat is wel een groot gat.
2: Ja, is een groot gat, maar het blijft één break. Weet je? Dus
1: dat weet
2: dat
1: ik, maar...
2: Dat vallen nog wel mee.
1: Hoe herpakt Wessel zich? Ja, hoe doe je dat op een podium?
2: Dat is de kracht van Wessel. Je ziet niet anders bij Wessel dan dat hij er altijd in blijft geloven. En net zolang tot de laatste leg gespeeld is, blijft trokken. En dit is een spel wat hij ook echt in zich heeft. En er komt nu een tandje bij. En dan is het alarmbellen afgaan voor Wade.
1: Ja, dan staat het 5-2. Dan even later mist hij 81.
3: Ja, klopt. Dat is de eerste keer dat hij ook een kans krijgt in de leg van Wade. Nou, ja. Dat is nog een kans op de bullseye. Die zit er overigens ook best wel een stukje naast. Gewoon voor hun doen, hè.
1: Ja.
3: Ons niet, maar voor hun doen wel. Maar omdat je die druk blijft zetten, op een gegeven moment gaat die kans nog een keer terugkomen. Kijk, je weet, Wade gaat dit gewoon uitgooien. Die gaat met drie pijlen in de handen niet choken. Dat komt wel goed. Maar omdat hij de druk erop blijft zetten, kan je op een gegeven moment gaat Wade ook een keertje missen. En Wade, in mijn gevoel, nam in het einde van deze tweede sessie net te veel gas terug in de legs van Nijman.
2: Ja, precies.
3: En het is geen aan- en uitschakelaar die iedere keer maar aan- en uit kan zetten.
1: Nee, maar hoe houdt Nijman dan het geduld? Want dat moet je denk ik hebben. Van, ik kom nog wel terug.
2: Ja, maar dat stuk ervaring neemt hij natuurlijk van het gigantische vloerseizoen wat hij meemaakt. En op de Eurotour. Dat neemt hij mee ook naar dit spel. Hij weet, er gaan momenten komen dat ik kan instappen. Ja. Niet in paniek raken. En dat zag je ook toen hij zijn laatste pijl gooide van deze sessie. Dat hij naar die hoek ging van rustig blijven. Gewoon rustig blijven. Het ziet er niet altijd rustig uit.
3: Nee. Maar ik denk dat hij wel van tevoren bedacht heeft, wat ga ik doen tegen James Wade. Wat je heel goed ziet, is dat hij niet te snel klaar gaat staan. Want dat is het moment waarop Wade de kans krijgt om je uit je ritme te halen. En dat ook normaal gesproken doet. Zeker als het even niet zo lekker gaat. En Nijman wacht echt bewust totdat Wade weg is bij hem. Dan gaat hij pas staan en dan probeert hij zijn eigen beurt af te handelen.
1: Maar zeg maar, je bewust zo van tevoren aanpassen aan de tegenstander zou je ook uit je spel kunnen halen, toch?
3: Ja, maar goed, je hebt hier natuurlijk ook 3 uur van tevoren ben je hier om te trainen. Dus dit kun je wel trainen. Je kunt gewoon ook in training dan dat simuleren.
1: Bij het ingooien ga je al
3: dat neem ik
1: denkbeeldig
3: aan.
1: Wachten.
3: Ik ben er niet bij geweest, maar dat neem ik aan.
2: Ja, dat doe je. Want als ik tegen Sujewies moest spelen of zo, dan wist ik ook al van, joh, neem alsjeblieft je tijd. Want ik was best wel heel snel na de speler aan de hockey staan.
1: Ja.
2: Sujewies moet je dat niet doen. En dan ga je trainen. Dan zeg je gewoon, jongens, ik ga ingooien, maar ik wil iemand bij mij op de baan hebben. Maar ik wil er 2 hebben die voor mij.
1: Ja, dat is creatief.
2: Dus ik gooi dan en dan gaan er eerst 2. Dan gooi ik weer en dan wacht ik weer tot er 2 geweest zijn.
3: Het is heel lastig, hè, want het is heel tegen natuurlijk om het op die manier te doen. Want eigenlijk denk ik op het moment dat die 2 aan de gang is, ik ga een ander bordje opzoeken, want dit gaat me niet snel genoeg.
2: Nee, maar je ziet het ook in training.
3: Maar wel in die wedstrijd.
2: In trainingsspellen in cafés moet je dat ook doen. Hè. Wat wij dan doen in het café, dan gooien we die 121 tot 170 finishes. Met 2 man loopt als een tierenlier. Met 3 man, drama.
3: Ja, dit is echt moeilijk. Hè?
2: Drama.
3: Ja.
1: Omdat er te veel tijd tussen zit.
2: Er zit er wel tijd tussen. Je bent een bepaald patroon gewend. En je weet gewoon, kijk, aan het bord bepaal jij zelf het tempo. Maar als jij ook jouw eigen tempo in je hoofd bepaalt van wanneer ik naar het bord loop, ja, dan kom je bedrogen uit.
1: Zullen we nog even naar wat cijfertjes kijken?
2: Ja, laten we doen.
3: Cijfers zijn overgegaan.
1: Laten we dat maar eens even doen. En dat is ook leuk voor de mensen thuis. Kijk, hier is de tussenstand, zeg maar, de gemiddeldes. De scorende gemiddeldes.
3: Ja, je ziet dat Wade daar iets lager zit dan Wessel Nijman. Maar dat heeft echt puur te maken met het feit niet dat Wade slechter scoort dan Wessel Nijman, maar dat hij gewoon een aantal legs vrij af heeft genomen.
1: Okay.
3: Het aantal beurten zonder trippels is bij Wade weer wat groter. Maar ook dat heeft met hetzelfde te maken. Dus het is een prachtige kaart. Maar eigenlijk stelt hij niet zoveel voor. Omdat Wade in een aantal legs gewoon afwezig is geweest. En dat trekt alle statistieken als het ware
2: Het grootste probleem van Wessel was eigenlijk het finishpercentage. Dat heeft hij omhoog gebracht. Ja. Waardoor hij nu weer gelijk blijft.
1: Oké. Het vervolg.
4: Ja, en dat niet alleen. Het sluitstuk van deze wedstrijd. Wie is het eerste bij 10 gewonnen legs?
5: 140.
4: Dit waren 42. De legs 1 tot en met 6. Toen nam Wade een 4-2 voorsprong. Dan zou ook nog een 5-2 voorsprong nemen. En hier zien we de comeback van Wessel Nijman.
5: 140.
3: Ja, die eerste 7 legs, dat was wel even een demonstratie van Wade. Dan heeft Nijman het toch knap overgenomen. Eigenlijk kwam die onderbreking even op het verkeerde moment. Ja. We hadden het er al over. Nijman werd steeds een klein beetje beter. Wade werd steeds een klein beetje minder.
5: 60.
4: Nou, inmiddels heeft zich dat bij Wade ook wel gestabiliseerd. Er zit echt geen licht meer tussen deze twee.
5: 140. James Hill.
4: Maar deze lijkt wel overigens. Nou, dat zou ik nou ook niet willen zeggen.
5: James, you require 64.
4: Ja, hij gooit de 100.
3: Ja, dat klopt, ja.
4: Ga je naar de alle scores overroepen?
3: Nee, dat ga ik zeker niet doen.
5: James Wade, 14th leg, West on the 3rd.
4: Daar is iemand voor daar, hè?
3: Ja, dat klopt. Nee, ik dacht we gingen even alle loze kreten op het amateurvoetbalveld erin gooien. Maar... Je was me al kwijt.
5: 58. Ja.
4: Sorry.
3: Door die onderbreking heeft het publiek ook weer even terug in die wedstrijd te komen. Het is nu weer wat rustiger. Wat reuring in de zaal is.
5: 140.
4: Twee Nederlanders al in de kwartfinale. Die staan ook nog eens tegenover elkaar. Morgenmiddag Dirk van Duivenbode, Gio van Veen.
5: 93.
4: Krijgen we er een derde Nederlander bij of wordt het James Wade tegen Gerwin Price in de kwartfinale?
5: 140. James, you require 164.
4: Ja, Wade heeft nu 6 pijlen voor 164. Nijman die staat niet op een finish, dus kan de Wade gewoon lekker rechtdoor gaan.
3: Ja, een schuttel van nee in de achtergrond, want dit mocht hem eigenlijk niet gebeuren na al die moeite die hij voor de onderbreking had gedaan. Van 5-2 en 6-3 achter terug naar 6-6. Als Wade hier zo dadelijk tops gooit, heb ik toch het gevoel dat het allemaal voor niks is geweest.
5: Games on the 14th leg.
3: Een dubbel team mag natuurlijk ook.
4: Ja, zeker als Wade dan nu die break nog gaat verzilveren, dan staat Wade weer 3 legs voor. En dan zou hij zelfs nog maar 1 leg hoeven te winnen om door te gaan.
5: 140.
4: Er is iets speciaals nodig van Nijman. Op dit moment, in deze fase.
5: 96.
3: En nog steeds heeft James Wade deze hele wedstrijd lang 1 beurt, finishbeurt laten liggen. 1 keer 97. Met 2 pijlen in de hand op de dubbel gemist. Verder alles gepakt wat hij aangereikt kreeg. En dan is het dus inderdaad zo dat je zelf hele speciale dingen moet doen om daarvan te kunnen winnen.
5: 140.
4: Dat was in de allereerste leg van de partij, denk ik.
3: 140. Ja, dat klopt inderdaad.
4: Ja, toen brak Nijman nog naar een 1-0 voorsprong.
5: 140.
4: Vlak daarna trouwens ook nog naar 2-1.
3: Ja, daar miste weet hij 2 pijlen op dubbel 12 inderdaad. En daarna elke kans die hij krijgt. Prik, raak.

0: 33.
1: Ja, maakt er een soort ezeltje prik van. Ken jij dat spel eigenlijk wel, Guy?
2: Waarom vraag je dat?
0: Prik. Prik.
1: Ezeltje prik.
0: James Way.
1: Nee, omdat dat een heel oud spel is. Wat kinderen vroeger speelden. Van mijn generatie.
2: Ik ken het, maar ik heb het zelf. Ik was niet zo van de.
1: Nee?
0: 100.
1: Nee. Ik kent het wel.
2: Ja.
1: Oh jee, wat is die weight weer efficiënt, zeg.
2: Ja, het is gewoon irritant. Als je er tegen speelt.
1: Het lijkt me... Nou kijk, nee man, 98 gemiddeld.
2: Ja, die zal ook niet het gevoel hebben dat hij slecht speelt.
0: 49.
1: Maar ja, hij komt wel terug tot 6-6. En dan pakt Wade die controle gewoon weer terug.
2: Ja. En inderdaad, je kan niet een knop in je hoofd omzetten. Zo van, nou, dan ga ik nu weer wel even wat dingen gooien en wat dingen raken. En toch lijkt het er bij Wade verdacht vaak op. Dat hij dan even iets om kan zetten.
0: 100.
2: En dat hij dan wel gooit wat hij nodig heeft. En familie Nijman voelt erbij al lang, hè?
1: Ja. Ja, hij kan zo goed doen wat er nodig is.
2: Ja.
0: 45.
1: En zo goed doseren ook. Soms dan heeft hij een leg dat hij lijkt te denken van, nou ja, gooi maar in mijn pet. Niet onnodig energie verspillen, dat doet hij sowieso niet.
0: 133. Wesley require 152.
1: Kan Nijman nog één keer een serie van drie legs maken? Om er 9-9 van te maken. Hij gooit geen 152 uit in ieder geval.
2: We maken er allemaal meteen een serie van vier legs van.
1: Ja, precies.
0: 96. James, you require 132.
1: Dit is voor een plek in de kwartfinale. Triple 19. Gemist. Nijman, 56.
0: 92.
2: Ja, Wade fietst er wel nog even op top.
0: 56.
1: Dubbel 9. Dubbel 9.
0: James on the 16th leg. Okay. Wessel Nijman, 17 leg, James of Focus.
1: En nu.
2: Een goede leg gevraagd van Nijman op scorend vlak. En eigenlijk ook even een net iets mindere scorende leg van Wade. Maar ja. Die heeft de scores met twee trippels tot kunst verheven deze wedstrijd. Want dit was al zijn 25ste. In die categorie.
0: 140.
1: Voor Nijman de 22ste.
2: Dat is ook heel knap, maar ja.
0: 97.
1: Eentje, maar tussen aanhalingstekens full weight.
2: Die zit goed.
1: Die zit ook goed.
0: 140.
1: 240 scores op rij.
2: Dan moet je naar een finish.
0: 140.
2: Dat is knap, zeg.
1: Ook zijn tweede 140 scoren van deze leg, weliswaar niet op rij.
2: Nijman moet 221 in 6 pijlen van het bord af gooien. En dat moet zo dadelijk vanaf 156 gebeuren, mits hij daar nog aan toe gaat komen. Want Wade gaat een matchdart krijgen.
1: Ja, en die gooide 124 al een keer uit.
0: 99. Maar
1: deze keer niet.
0: Wesley nou. Require 156.
1: Dit zou een huzarenstukje zijn. Dan krijgt de tweede er niet bij.
2: Oh, hij zat zo mooi de eerste.
0: 140. James, you require 25.
1: Avonds live laat zich horen.
0: Game shot on the match.
1: En Wade vraagt, waren jullie dat, jongens? Ja, waar blijven jullie nou? Handje voor Wessel Nijman. Maar ook nu niet meer dan dat. Net zoals in de eerste ronde tegen Damon Hetta. James Wade heeft er weer een werkdag op zitten. A day at the office. Jongens, hadden jullie nog wat? Ja, Wessel Nijman. Hij ligt er helaas uit. Helaas voor de Oranje fans, helaas voor de Wessel Nijman fans. James Wade wint zeer, zeer efficiënt met 10 tegen 7. Ja, staat nu 6-0 voor tegen Wessel Nijman.
3: Midden-Oosten, Scandinavië, New York, Nieuw-Zeeland en Australië komen de World Series of Darts weer thuis in Nederland.
4: Tuurlijk gaat Van Gerwen voor de bullseye. Even laten zien wie de baas is.
3: Het wordt knallen in Amsterdam.
4: Knappe finish van Luke Litter.
3: Welkom in de AFAS Live.
5: Dat is een triple. Dan gaat er een matchdart komen. Op dubbel 5. Michael van Gerwen doet het.
3: De World Series Finals kijk je live bij Viaplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
6: Nou, ik denk dat ik ga kijken.
7: Ik denk het ook wel.
1: Ja, ja.
6: En jammer voor Wessel, maar James Wade being James Wade, hè?
7: Ja, James Wade doet James Wade dingen. Ja, ja en, dat is heel moeilijk te verstaan. Nou, eerlijk zijn, James Wade heeft sinds midden augustus geen wedstrijd meer verloren. Won de Australian Darts Masters, won het enige Eurotoernooi waar hij aan mee heeft gedaan. Nu is hij hier en hier verliest hij ook niet.
1: Ja, en hoe, hè? Ik bedoel, hij heeft geen leg gewonnen in meer dan 15 darts. Nee. Het is gewoon een gigantisch niveau, dan ben je een beest. En die break komt gewoon verkeerd voor Wessel.
7: Ja.
1: En die had toen het momentum. En die in die break heeft Wade zichzelf kunnen opheffen. Ja, en dan is er één leg waarin Wessel niet in 5 beurten uit is. Kles, hier heb je hem.
6: Ja, en laten we zeggen, 140 is de standaard voor James Wade. Ja, de afgelopen sessie heb ik er heel veel 140ers van hem gezien.
1: Ja, enorm veel 140ers, maar ook zijn finishwerk in beurten, 90%. Ja. Zelfs naar 95%, ja, 90% had hij in beurten. Dat betekent, als je mag finishen, gaat het niet fout.
7: Ja, en wat dat is, hij staat iedere keer naar 9 pijlen op 121, op 124, ja. Op 81.
6: En die gooit hij dan ook.
7: Ja, hij blijft er maar achteraan. En dat is zo lastig om daarbij te komen.
1: Ja. Ja.
6: Hij doet het wel goed, hè? Hij reageert op het toegeroep van het publiek pas na de wedstrijd. Dat is slim.
1: Ja, precies. Ja, maar hij wil toen hem uitgooien. Ook even,
6: hey, ja, bedoel ik.
1: Ja. Ja, maar aan de andere kant dat hele lauwe handje naar Wessel.
6: Ja, jammer.
7: Het toegeroep kwam ook pas in de allerlaatste.
6: Ja, dat is het.
1: Ja, precies.
6: Hopelijk gaat dat in de komende partij anders zijn. Over de komende partij gesproken, hebben we het natuurlijk over Luke Littler. En Luke, hij ging voor zijn partij even praten met Arjen van der Gies.
8: Look, you've played so many tournaments in the last couple of years, and you won so many tournaments in the last couple of years. And every once in a while, well, to be honest, quite often, the crowd seems to try to wind you up. What does it do to you?
9: Yeah, I think it just fires me up. Makes me want to win even more, makes me want to try and play that extra better, put some more points on the average. But yeah, I think it only helps me get better in the game.
8: So actually what they're trying to do is completely the wrong way?
9: I'd say so, yeah. Because last night against Danny, it was a good checkout for myself. And yeah, obviously I'd give it back to them, but then 90% of it is just for myself, get myself fired up and, like I said, try and get better.
8: But it must be satisfying as well that once they are booing to you or whistling to you and you had a good finish, thinking to yourself, I got you there. You be quiet now.
9: That's what I think in my head. I think last night I'd shown quite a bit of emotion. But yeah, I think I'll be more settled tonight against Nathan. Again, crowd will probably be on his side, but you won't see anything for myself. I just want to head down and get him out of the way.
8: Is this also, you think, because you're the number one? And I don't mean the number one by accident, no, by far. You're the top favourite. And that's maybe a reason as well?
9: Yeah, I mean, I'd say so, because I don't think anyone wants me winning. Obviously, I seen Luke win out yesterday, so we can't have a Luke and Luke final again. But yeah, I think people just want to, as soon as you get to the top, want to try and knock you back down. But I'm here to stay. I'm still 2 million in front of second and third. So yeah, I'm going to be around for a very long time. And I said yesterday, if this is what I've got to deal with week in, week out with the crowd, then so it be it. I'm only going to get better.
8: I don't think it bothers you at all.
9: It doesn't.
8: Let's keep it that way.
9: We will.
8: Good luck tonight.
9: Thank you.
6: Ik geloof er niks van dat het hem niks doet. en vooral als ik hem dan hoor
10: dat hij het weer in geld trekt, weet je wel? Dat hij zegt, ik sta 2 miljoen voor.
11: Ja, precies.
10: Maar waarom zeg je dat?
11: Ja, hij zei dat toen ook, was het met het WK, jullie betalen mijn rekening. Ja. Ik denk dat
10: belangrijke redenen zijn waaronder hier gefloten wordt en geboet voor Luke Littler.
11: Ja, ik weet niet of het daarom is. Het is weet je, hij heeft wel vaker dat het er... Duitsland laat hij meteen helemaal liggen.
10: Ja.
11: He, weet je, dus ja, en dan ga je zeggen, ja, doet me niks. Ja, dan ga je ook niet wegblijven.
10: Het is overigens wel, Ko, nog even aan jou, gelijk achteraan. Het waar jij mee begon vanochtend, dat het te motiveert.
11: Ja. Ja,
10: want aan het eind van de avond wordt het gewoon bevestigd, hè?
11: Hij wordt daar beter van. En ik vond dat Danny het beter had van het spel. Maar hij raakte zo opgenaaid door het publiek. En als hij zijn kop ergens op zet, dan ga je dan maar bergen. Dat is een beetje net als wat Taylor had eigenlijk.
12: Nee, ja. Hij is zo verschrikkelijk goed, Luke Littler. En Noppert had gisteren de kans om van hem te winnen. Want hij was in het begin van die wedstrijd zeker niet top.
10: Dit had 4-2 moeten zijn, werd het niet.
12: Nee, oké, maar er zaten nog wel meer punten in die wedstrijd.
10: Ja, zeker. Maar we moeten een voorbeeld geven.
12: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar de druk is natuurlijk ook heel erg groot, want je kunt van Luke Littler gaan winnen. Dat geeft nog eens een keertje extra druk. Het is niet alleen de druk van het winnen van een wedstrijd voor je eigen publiek in een grote zaal, maar ook nog eens een keertje van deze jongeman. En er zijn er natuurlijk de laatste tijd niet zo heel veel die van hem gewonnen hebben.
11: Nee, maar lekker daarvan vind ik wel weer, want dat had ik tenminste. Als ik tegen Taylor speelde, dan wist ik van oké, voor 99% heb je verloren, ga maar lekker knallen.
12: Nee, dat begrijp ik en dat zal Danny ook gedacht hebben. Maar om het dan ook nog te doen is weer vers 2. Dat blijkt wel, want niemand krijgt het toch echt voor elkaar. Er zijn er ook maar weinig die hun beste spel tegen hem laten zien. Eén die dat de laatste tijd wel gedaan heeft, is Nathan Aspinall. Matchplay. Dat was een supergoeie wedstrijd.
10: Ja.
12: Was nog niet genoeg, daar gaat het verder niet om. Maar op de matchplay was Luke Littler zelfs speciaal voor Luke Littler begrippen.
11: Ja, precies. Die was wel exceptioneel toen.
12: Maar Aspinall kan het. Er zijn er maar een paar die het in zich hebben op dit moment. Kijk, Van Gerwen, als hij in topvorm is, zeg je natuurlijk ook. Die zou het kunnen. Maar Aspinall op dit moment, die lijkt er klaar voor te zijn om hem een keertje te pakken. Maar die verliest er ook wel heel veel van hem, hè?
10: Jacques, er staat iemand te zwaaien naar je.
12: Dan ga ik weg.
10: Ja. Tot op het podium, vriend.
11: En nou is Espinel ook nog eens een keer een publiekspeler, hè? Dus dat zal wel in zijn voordeel werken. Want hij vindt dat heerlijk als het publiek achter hem staat. Dus in dat opzicht werkt dat dan wel nu twee kanten op.
10: Ja, maar je hoorde Luke Littler al zeggen, hij heeft zich al voorbereid dat de zaal voor Nathan Aspinall zal zijn.
11: Ja, we hoorden Jacques voorstellen toen wij begonnen met
10: Aspinall.
11: Toen begonnen ze al te boeren. Dus ik ben benieuwd. Nou ja, ik ben niet eens benieuwd, maar hoe erg wordt het?
10: Nou, het probleem in deze is een beetje, wij hebben er natuurlijk op televisie en op stream een soort van schande van gesproken. Maar de mensen die het betrof, die hebben dat natuurlijk helemaal niet gezien, want die zaten hier in de zaal.
11: Ja, precies. Maar ik denk toch dat het op de een of andere manier binnen is gekomen, want er is heel weinig gebeurd vandaag.
10: Ja, maar dat zou ook met middagpubliek te maken kunnen hebben, denk je ook?
11: Ja, maar vanavond, heb je vanavond veel gehoord? Ja, nu net even.
10: Je hebt gelijk, ja.
11: Dus wat dat betreft speelt toch Wessel tegen een James Wade en alleen bij de laatste dubbel. Ja. En voor de rest heb je ze ook niet gehoord. Dus wat dat betreft, misschien dringen we een keer. Het zou zeldzaam zijn, maar misschien dringen we een keer door tot de mensen.
10: Ik denk het niet.
11: Nee, dat niet. Ijdele hoop.
10: Is die dominantie van Littler te vergelijken met de dominantie van Phil Taylor uit jouw tijd?
11: Ja, en van Gerwen en van Bannenveld.
10: Ja.
11: Want ik denk dat je die vier, en heel vroeger dan Bristow, maar dat wel de spelers zijn die echt gedomineerd hebben in een hele lange periode. Ja, Littler ga je voorlopig niet kwijt zijn. En die gaat ook voorlopig niet slecht spelen.
10: Nee, hè?
11: Nee, ik krijg de indruk als ik hem hoor dat het zo'n speler is als wat Taylor was. Die altijd maar door wil blijven gaan. En Taylor was de motivatie puur alleen maar het geld en de macht om de beste te zijn om iedereen te kunnen kleineren. Nou, dat doet Littler niet.
10: Nee.
11: Maar die gaat voorlopig geen afscheid nemen.
10: Hij deed dat wel, hè, met zijn spelletjes van expres op 170 zetten en dat soort dingen.
11: Ja, maar dat heeft hij ook verklaard waarom hij dat doet. Omdat hij dan een uitdaging zoekt om scherp te blijven binnen een wedstrijd waarvan hij eigenlijk op voorhand al weet van, na de eerste week, ja, deze ga ik niet verliezen.
10: Nee.
11: En dan zoekt hij extra uitdagingen om toch ook, en dat is voor het publiek ook mooi, mooi en goed spel te laten zien en dan bijzondere dingen te doen en te toveren.
10: En welk aspect aan het spel van Nathan Aspinall zou jij dan benoemen als zijnde lastig voor Littler? Is dat dan toch wat we nooit mogen zeggen, dat hij een pitbull is en altijd blijft vechten?
11: Ja, maar dat is wel een kwaliteit en een kracht, hè? En dat heeft Wessel heeft dat ook, Dirk heeft dat ook. Blijven doorgaan tot het laatste moment. en nooit opgeven. En daarbij komt dan ook nog eens een keer, ja, Estro, hoe meer druk erop staat in een wedstrijd, hoe meer die gaat haperen. En dat is voor de tegenstander, want het ritme is constant anders. Ja. Je hebt geen vast ritme. Kijk, als iemand langzaam is, is hij langzaam. En als iemand snel is, is hij snel. Maar bij Espanol weet je het niet.
6: Nee. Daarom kan dit wel eens een hele leuke wedstrijd worden. De laatste wedstrijd uit de tweede ronde tussen Nathan Espanol en Luke Littler. Na de opkomsten hoor je weer Guy en Frank, de commentatoren. Geniet er nog even van.
13: UK Open champion, the 2023.

0: waar het bij James Wade tegen Wessel Nijman dus inmiddels 6-0 staat.
1: En dan staat het tussen deze twee heren 17-3 nu voor Luke Littler. Omdat hij op de World Matchplay ook weer wist te winnen in de tweede ronde. Maar gezegd moet wel worden dat Nathan Aspinall van alle deelnemers die Luke Littler op de World Matchplay tegenkwam, wel degene was die de meeste tegenstand wist te bieden.
2: Ja, dat is absoluut waar. Uiteindelijk zaten er maar 3 legs tussen. En ja, die was niet te stoppen, die wedstrijd. Die komt uiteindelijk tot een gemiddelde van bijna 114 over een wedstrijd over 19 legs. Nou, dat zijn krankzinnige cijfers. En Aspinall moet ook het gevoel hebben gehad dat hij de wedstrijd van zijn leven speelde. Gooide er nog een 170 tegenaan, 170 finish om in de wedstrijd te blijven. En dan heeft Littler toch weer zo'n versnelling in huis. Maar Aspinall speelt graag tegen Littler. En dat is gek om te zeggen als je inderdaad met 17-3 achter staat in de onderlinge verhoudingen. Maar ja, Littler krijgt wel het beste in Aspinall naar boven. Alleen, dat is andersom ook zo. Dus verliest hij er heel veel.
0: Aspinall won 60. Van de Australiër Raymond Smith in de eerste ronde, maar voelde zich niet lekker. Zodanig zelfs dat hij zelfs op een gegeven moment overwoog tijdens de wedstrijd om er maar mee te kappen.
2: Hij was inderdaad echt alleen naar de zaal gekomen om die wedstrijd te spelen. En is daarna ook meteen weer terug naar zijn hotelkamer gegaan om in bed te gaan liggen, te gaan slapen. In de hoop dat het dan vandaag beter zou gaan.
0: 95. 58. Nou, de eerste leg begon onder Aspinall. Meteen heeft Littler 6 pijlen voor deze 130, kan natuurlijk ook gewoon in 3.
3: 110.
0: Dat dan net niet.
3: 58. Luke
0: Rakai 20. Oh. Oh.
3: No score.
0: Nou, dan zou
3: Nathan Rakai 128.
0: Aspinall de boel toch nog kunnen redden. Bijna standaard nu dat hij de eerste pijl inwisselt voor een andere pijl.
3: 52, Luke Rakai 20.
0: Aspinall redt de boel niet. Littler gooit dubbelteam weer aan de binnenkant.
3: Game show on the first line. Luke
0: maar
3: Littler.
0: Dubbel 5 er nu wel in.
3: Game on.
0: Luke Littler die op dit moment zijn laatste 36 knock-out wedstrijden op majors allemaal heeft gewonnen. Dat is geen record, want dat record is nog altijd stevig in de handen van Michael van Gerwen. Die er tussen december 2015 en juli 2017 51 op rij won. Knock-out wedstrijden op majors.
3: 36.
0: Maar de op één na langste serie komt wel in zicht voor Luke Littler. Als hij dit toernooi wint, dan gaat hij Phil Taylor voorbij en dan zou hij dus 40 knockout wedstrijden op majors op rij hebben gewonnen.
2: Ja, het is niet te bevatten hoe knap dat is tegen de allerbeste spelers van de wereld. Littler zit in zo'n fase dat ze allemaal denken als ze tegen hem moeten spelen, ja.
3: 54.
2: Dat wordt niks.
0: Maar hij moet zich natuurlijk nog wel even plaatsen voor de Players' Championship Finals.
2: Ja.
3: 135.
0: Nou, er komen nog wel wat. Er komen nog 6 Players' Championship toernooien aan. 4 in Den Bosch, waarvan 2 al de komende week. En de tweede week daarna. En dan nog. Nee, niet in de week daarna. Dat is eind oktober trouwens. Die tweede serie in Den Bosch.
3: Game show on the second leg.
0: En nog 2 begin november in Leicester in Engeland. Littler maakt 2-0 van. De eerste leg ging nog in 17 pijlen voor de break.
3: 180.
2: En daar is ook teken van leven van Nathan Aspinall. Want die gooide over de tweede, eerste 2 legs 70 gemiddeld.
0: Overigens die periode dat Van Gerwen die serie van 51 overwinningen maakte.
3: 141.
0: knock-out op majors. Had hij ook in die periode alle 9 majors op zijn naam staan.
3: Ja.
0: Het waren er toen nog 9. Nu zijn het er zelfs 10. Met de World Series Finals mee.
2: Ja, de clean sweeps zoals Litta die ook zo graag wil. Alle majors in handen hebben. Alle majors in 1 kalenderjaar winnen. Het kan nog steeds.
3: 86. Nathan required 40.
0: Espanol. Gooi top. Littler deed in deze leg even niet mee.
3: Game on.
0: Maar Phil Taylor heeft ook wel een paar jaren gehad dat hij alle majors op zijn naam had staan. Maar dat was nog in de periode dat er maar een paar majors waren.
3: 140.
2: Des te knapper dan dat hij die reeks van 40 wedstrijden, de nummer 2 reeks op die ranglijst, dat die dus van hem is. In een tijd waarin er minder majors waren.
0: Ja, 39.
2: 39, ja precies.
3: 57.
0: En waarom zeggen we dan specifiek knock-out wedstrijden? Nou ja, omdat die goede spelers natuurlijk ook 96. Aan de Premier League meedoen. En ja, daar verlies je nog wel eens een wedstrijd.
2: Ja.
0: En dat zijn ja.
2: Poolfase, Grand Slam of Darts.
0: Dat vertekent het beeld een beetje. Ja, poolfase, Grand Slam, kun je verliezen.
2: Maar toch nog
0: en
2: door.
0: Toch het toernooi winnen.
2: Precies.
0: Het toernooi nog winnen, net als in de Premier League.
2: Ja.
3: 61.
2: Ja, dan moet je dus bedenken dat als het Litter lukt om die clean sweep te pakken, dat hij dan dus op een reeks van 57 knock-out wedstrijden ongeslagen zit, zo ongeveer.
0: Nou, dan moeten we eens even gaan rekenen.
3: Game Sean de Volver.
0: Gaan we later even doen. Meneer met het Littler shirt is blij.
3: Game on.
0: Vorige Littler shirt overigens. Zijn
3: 60.
0: Icoon staat op een 3-1 voorsprong. Espanol.
3: Ladies and gentlemen, please.
0: Ja.
3: Out of respect to both of the players, please do not whistle whilst they are throwing. Thank you.
2: Espanol zegt tegen Corstafin. Er wordt gefloten als Littler gooit. Zeg er even wat van. Omdat Littler, dat zei je al in het interview met Arjan, besloten had, ik ga daar zelf niks aan doen. Het is wat het is. Dan neemt Espanol die verantwoordelijkheid. Niet dat het geholpen heeft.
0: Charlie Corstafin wees ook nog specifiek iemand aan of een groepje aan.
2: Ja.
0: Het leek erop alsof hij wel in de gaten had waar het ongeveer vandaan kwam met name.
3: 134.
2: Ja. Espanol en Litter zijn heel goed samen. En Espanol heeft bedacht, als ik van hem win, wil ik dat op een manier doen.
0: Ja.
2: Die gevrijwaard blijft van dit soort gekkigheid.
0: Ja, maar andersom ook, hè. Ik bedoel, het is wat het is, hoor. Ik ga me er verder niet druk over maken. Maar
3: 57.
0: Dus gisteren bij Luke Littler tegen Danny Noppert. Heel veel mensen zitten fluiten en boer roepen, weet ik veel wat. En als, stel dat Luke Littler nou verloren zou hebben. Daardoor.
2: Ja.
0: Dan ben je dan trots op jezelf. Klap lijkt het wel.
3: 98. Luke required 46.
2: Espanol is echt kwaad. 26. Ik vermoed dat deze wedstrijd geen goed gaat doen.
3: Nathan required 56.
0: Dat zou zomaar kunnen. Ja, het is echt te hopen dat
3: James on the fifth line. Nathan Espanol. Sixth leg is Luke to throw first.
0: Espanol heeft zelf helemaal geen behoefte aan om tot favoriet gebombardeerd te worden door de avondslijst ten koste
2: precies
0: van Luke Littler.
2: Ja.
0: Daar heeft hij absoluut geen trek in.
2: Nu wordt er in de beurt van Espanol, als hij finisht, ook nog wel eens gefloten. Misschien dat te maken heeft met het feit dat hij aan de scheidsrechter vroeg om er wat van te zeggen. Dat weet ik niet, maar Het wordt er allemaal niet fraaier of zo.
3: 140.
2: Staan we er weer lekker op met z'n allen, jongens. Van Littler.
0: 155. Aspinall voor de break. Aspinall.
3: 15.
0: Niet voor de break.
3: 56.
0: Het is goed dat er een pauze aankomt. Kunnen de flatisten ook weer even afkoelen.
3: 46. Nathan, you require 40. Game shot on the sick leg.
0: Die pauze breekt aan bij een stand van 3-3. Aspinall is absolutely not amused.
4: Toch een beetje treurig, hè?
5: Ja, het wordt een beetje repeterende platen die vasthouden. Wat kunnen we, ja. Ik heb er gisteren al alles over gezegd. Daar valt
4: nee,
5: niet
4: dat
5: meer
4: is waar. Kijk, als de scheidsrechter Charlie één keer het vraagt, daarna doe je niks meer. Als het dan niet helpt, dan doe je daarna niks.
6: Nee, maar eigenlijk weet je op voorhand al dat het niet gaat werken. Weet je, er zijn ook mensen die er vanmiddag zijn geweest. Daar gaat echt een af en toe een berg consumpties in. Ja, die zijn niet voor reden vatbaar. Dus nee. Dat heeft geen enkele zin.
4: Nee. Zullen we even naar Wessel Nijman gaan luisteren?
5: Lijkt me goed.
4: En dan gaan we daarna nog wel even over deze partij door. Wessel Nijman bij Arjen van der Giezen.
7: Wessel, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd?
8: Ja. Lastig te zeggen. Eerste sessie denk ik onnodig achter. Tweede sessie heel goed rechtgetrokken. Zeker met die 80 nog van 6-6. Eigenlijk komt dan die tweede break voor mij niet heel gunstig. Want dat is het moment dat ik juist lekker in zit. Die sessie daarna begin ik gewoon te zwak. En dan neemt hij afstand. En dan weet je dat hij op zijn eigen legs gewoon geen fouten meer gaat maken. En dan breekt hij één keer. En dan wordt het heel moeilijk.
7: Heb jij nog last gehad van die typische James Wade dingetjes die hij tijdens de wedstrijd uithaalt? Rustig naar het bord lopen. Af en toe een keertje kijken. Rustig weglopen iedere keer. Of heeft je dat helemaal niet gestoord?
8: Je weet wel gewoon dat het er is. En je weet dat hij het doet. Het is natuurlijk wel gewoon een beetje een... hoe zeg je dat netjes? Het is natuurlijk wel gewoon een beetje een act, hoe hij het doet.
7: Ja, maar haalt je wel uit je ritme ermee? Kan.
8: Ja, precies. En dat is ook zijn ervaring. En hij mag dat ook doen, hè, want hij doet niks wat niet mag. Maar die act die zorgt er natuurlijk wel voor dat ik misschien onbewust... zeker in het begin, in die eerste sessie, niet echt in mijn ritme kom. En je weet dat hij het gaat doen en je weet dat het gaat gebeuren. En toch lukt het hem. En dat is gewoon heel jammer, maar... Ik denk alsnog, als ik naar die tweede sessie gewoon normaal uit de break kom... dat ik alsnog gewoon het aan mijn hand heb, weet je wel. Gewoon jammer.
7: Ja, want als ik kijk naar de cijfers, het was echt geen slechte wedstrijd. Allebei niet. James dik boven de 101, 63% op zijn dubbels. Jij dik 98,5, 41% op de dubbels. Daar is niks mis mee.
8: Ja, kleine kansies. Volgens mij, als je de hele wedstrijd... terugkijk, denk ik dat je twee keer op 81.
7: Ja.
8: Dus ik heb één keer twee pijlen op 24. Binnenkant de dubbel 6 mis en één keer mis ik de boel.
7: Ja.
8: Dan had ik misschien de wedstrijd de andere kant op kunnen kantelen. Maar dan nog, ik moet gewoon beter die tweede breakout komen. En dan denk ik dat het mijn wedstrijd wordt. En dat is helaas niet gebeurd.
7: Was het toch weer een hele ervaring?
8: Ja, maar ik word een beetje moe van al die ervaringen. Het wordt een keer tijd dat ik het neer ga zetten. En dat ik een keer doorstel.
7: Dankjewel.
8: Alsjeblieft.
4: Ik snap het wel.
6: Ja, we hadden het erover. Hij heeft ook dit wel altijd aan zijn broek hangen, dit soort dingen.
4: Ja.
6: En dan word je wel doodmoe van, want je speelt niet slecht. En ja, je laat bij de kansen zeggen. De spelers krijgen heel veel kansen. En komen wel door. Hij krijgt die kansen niet zo vaak dit soort wedstrijden. Tegenstander echt goed is tegen hem.
5: Ja, maar uiteindelijk word je ook gewoon natuurlijk afgekeken op de resultaten. Dan haalt weer een kwartfinaal niet op een groot televisietoernooi. Zo simpel is het. Nog steeds niet gelukt, hè?
2: Nee.
5: En kijk, wat hij ervan zou moeten leren is... hij staat heel goed te gooien richting die tweede onderbreking. Hij maakt die 6-6 op een prachtig moment. Waarom ga je het podium af? Waarom?
2: Ja.
5: Als je goed staat te spelen is er geen enkele reden om dat podium af te gaan.
6: Ik deed dat nooit.
5: Nee, want dat hoeft
6: ook
5: niet.
6: Dat echt nooit.
5: Blijf gewoon gooien. Blijf in je ritme. Blijf gewoon pijltjes gooien. Het mag.
6: Ik denk dat het een gewoonte is voor de meeste spelers.
5: Ja, dan moet je die gewoonte afleggen.
6: Ja, precies. Maar ja.
5: Zeker in zo'n geval van Wessel. Hè. Die komt van de achterstand komt hij terug. Dan zit hij er lekker in. Dan moet je gewoon op het podium blijven.
6: Ja, je staat zo lekker te spelen. En dan hou je ook contact met de zaal, met het publiek. Want de omgeving achter, ook al hoor je het wel, het is compleet anders.
5: Ja, plus als je achter gaat, dan zit je ook in dezelfde ruimte als je tegenstander.
6: Ja.
5: Ik zeg niet dat daar iets gebeurt, maar je stelt jezelf ook weer open voor indrukken van buitenaf.
2: Ja. Ja.
5: Niet nodig.
2: Nee, dus kwetsbaarheid krijgt.
5: Als je je goed voelt, en je hoeft niet naar het toilet. Als je je goed voelt, is er geen reden om van het podium af te gaan.
6: Lekker blijven staan.
2: Misschien is hij er nog, dan kunnen we het nog even met hem over hebben.
0: Kan Nathan Espinol zijn eerste voorsprong pakken in deze wedstrijd?
3: 99.
0: Hij is goed op weg.
2: Gebroken in 13 pijlen. En deze leek meteen begonnen met
3: 105.
2: 180, hè?
3: 95. Nathan, you require 76.
0: Qua cijfers is Espen op dit moment duidelijk de betere van de twee.
2: Oeh, hij miste 16, joh. Dit moet zijn best doen om hem niet uit te lachen. Ja, die schiet uit zijn hand. Nou, Espen lacht zichzelf al uit.
3: 36. Luke Mackay, 170.
0: Dat Espinol zo meteen als een boer met kiespijn gaat lachen als Littler dit uitgooit. Als hij dit uitgooit.
3: 131. Nathan, you require 40.
0: Daar schoot er ook een uit zand.
2: Hij moet echt zijn best doen om niet te lachen, Littler.
0: Nou, ik ben blij dat er ook eindelijk weer eens gelachen wordt op het podium.
3: Game on the 7th
0: play. En Espinol zal blij zijn dat hij zijn eerste voorsprong heeft. Nou, daar heeft hij nog niet zoveel mee natuurlijk.
3: 99.
0: Hij stond toch 3-1 achter die Asp. In de laatste maakt de serie van 3 legs. Nee, in de laatste 2 legs helemaal zien er lekker uit.
3: 98.
2: En je hebt wel het gevoel dat de explosie bij Littler nog ergens gaat komen. Want die gaat niet de hele wedstrijd 96 minuten gooien. Dat kan niet.
0: Hij staat onder zijn normale niveau te spelen op dit moment.
2: Ja, dat absoluut. Hij scoort vooral niet des Littlers. Een scoresgemiddelde van net iets boven de 100. Ja, als hij echt goed is, zit hij daar 20 punten boven.
0: Dan gooit hij de eerste bouncer van deze wedstrijd.
3: 57.
0: Ja, dat ging niet meer. En daar zat het een en ander in de weg.
3: 77. Nathan, you require 164.
0: Geen 170 voor Littler, maar ook geen 164 voor Espinol.
3: 59. Nathan, you require 105.
0: Ja, Littler is weer in vijf beurten niet uit. Het is aan Espinol om daar wederom van te profiteren. Oh, daar zijn we.
3: 85. Luke Rakai, 52.
0: Nummer 10, nu 15 gemist, Luke Littler. Niet één keer geraakt nog.
2: Hij mist sowieso vrij veel, hoor.
0: Ja, een tops. Loopt ook niet best.
3: Game on the eighth man. Nathan Aspinall. Ninth thing, it's Nathan to throw first. Game on.
0: 5-3.
2: Elk van de laatste vier legs heeft Littler minstens één pijl op het doel gemist. En telkens is daar dan ook Aspinall om meteen te profiteren. En dat heb je wel nodig als je kans wil maken tegen Littler. De kansen die je krijgt, en het zijn er best veel deze wedstrijd. Allemaal pakken.
0: 180 nummer 4 voor Nathan Aspinall.
3: 140.
0: Kijk, nu wordt er weer gedart. Laat het vooral zo blijven.
3: 58.
0: Nu gaat het om het darten. Dat is wat ik eigenlijk bedoel.
2: Ja. 94. En dat is in dit als een voordeel, maar ook in Espanol zijn voordeel. Want die was er ook zo ontzettend mee bezig.
3: 65. Nathan, you require 76.
0: Dat is al vier leks achter elkaar gewonnen, Espanol.
2: 13, 16. Kan nog steeds via 13, 16.
3: 44. Luke, you require 114.
0: De finish van 100 of meer deze wedstrijd.
3: Game on.
0: ...114 van Luke Littler.
3: 42.
0: Littler die in 8 van de 9 gespeelde legs pijl op een dubbel heeft gehad.
2: Ja.
3: En hij
0: heeft er dan nu 4 gewonnen.
3: 140.
2: Ja, wat dat betreft is Espanol toch een stuk efficiënter geweest.
3: 135.
2: Alleen in die laatste leg kreeg hij een kans die hij miste. Waar Littler vervolgens van profiteerde.
3: 57.
2: Dit had hij wel beter weg moeten zetten.
3: 134. Nathan, you require 124.
0: 100. Tot zover de finish.
3: 44. Luke, require 50.
0: Helaas is de fluitist ook weer terug van het toilet.
3: Game on the 10th leg. Lou Littler, 11th leg. Nathan to throw first.
0: En dient tegenwoordig de schreeuwer Littler ook weer terug.
3: 100.
2: Hij zei nog, aan mij gaan jullie niks merken.
3: 78.
2: Zeg ik niks van. Hè? Ik bedoel, hartstikke begrijpelijk dat als er weer zoiets gebeurt, dat je toch even op een gegeven moment iets kwijt moet.
0: Maar
3: 180.
0: Het kan gewoon toeval zijn, hè?
2: Zeker.
0: Ik denk het niet, maar het kan gewoon toeval zijn. Ja. Dat hij gewoon even de lekwinst wilde vieren. Het feit dat hij nou toch weer twee leks op rij heeft gepakt. Ik bedoel, wij vullen het wel allemaal in, maar
3: 140.
0: Ik vind hem in ieder geval in vergelijking met gisteren zeer beheerst.
2: Ja, maar hij speelt ook iets minder dan gisteren.
0: Ja, en dat zou ook weer hand in hand kunnen gaan, hè? Je weet het niet.
3: 41. 137. Nathan, you require 40. Game on the 11th man.
0: Aspinall is behoorlijk goed op tops vandaag. Raakt hem nu over de vijfde keer. had er 9 pogingen voor nodig.
2: 4 keer 180 voor Littler, 6 keer al voor Espen.
3: 98.
2: Score van de gemiddelde van Diaz nog altijd een punt. Oh, bijna 15 hoger dan dat van Littler. Dat zien we toch echt niet vaak.
3: 90.
2: Nou, dan zou dat toch een wedstrijd moeten kunnen zijn. Waarin Espen nog een keer misschien een keer door kan drukken. Maar hij laat Littler er ook nog een beetje in.
3: 54, 100, 97.
0: Het lijkt af te steven op 6-6. Waar het na 6 legs 3-3 stond. Dan zou je zeggen dat is dan regulier. Maar ja, Espinal had natuurlijk wel de 5-3 voorsprong. Nathan,
3: you require 170.
0: Wees trots op jezelf.

0: Hoeft er nog maar één keer naar dubbel 10. Dat ging niet goed toen. Nu gaat het weer niet goed. Luke Rakai at 20. 1 uit 11 op dubbel 10. Maar 2 uit 3 op dubbel 5. En het is inderdaad, ook bij de tweede pauze, dan toch weer gelijk. 6-6.
1: Wat een heerlijke wedstrijd, zeg. Dat tempo, man.
2: Ja, tempo is lekker vlot.
1: Spannend.
2: Ja, is spannend.
1: En ga jij nou maar downsize, maar dan heb ik het in ieder geval.
2: Nee,
1: ik
2: ga niet lopen downsize, helemaal niet. Lidl zit niet lekker in zijn vel.
3: Nee, het gaat met up en downs bij beide spelers, moet ik eerlijk zeggen. Er wordt veel gemist. Er wordt echt, het is meer, niet zozeer de wedstrijd waarin dingen mooi geraakt worden, maar het is echt de wedstrijd waarin dingen gemist worden.
1: Ja, ja. Zeker weten. Het wordt op een bepaald moment zelfs 5-3 voor Espinol.
2: Ja, maar scorend is hij maar ook eigenlijk ook de baas.
3: Ja, nou minimaal gelijkwaardig.
2: Ja, maar, ja,
3: ja, in grote gedeelte van de wedstrijd is hij inderdaad...
2: Ja, hij is scorend scoren. De baas en dat is niets voor Lidl.
3: Maar die komt er niet echt lekker in.
2: Misschien te veel bezig toch op voorhand af van ik ga me ervoor afsluiten. En dat het dan juist niet lukt.
3: Ja, maar ik zou je vertellen, ik stond op het podium om Luke Lidl het podium op te halen. Ik had zijn naam opgeroepen. Het was echt luid het boegeroep en het gefluit. Ja. En ik keek Espinol aan en die stond zelfs al van... Jeetje.
1: Dat is voor mij maar niet nodig.
3: Nee. Weet je, dit gun je ook die jongen niet. Want het is gewoon een groot kampioen. Waarom? Ja goed, we hebben dit al 100 keer.
1: Ja, je hebt al een paar keer gezegd, nu houden we erover op. En dan begin je er toch weer.
3: Ik ben er zelf weer over.
1: Nee, maar ik snap het heel goed. Het voelt voor mij ook... Weet je wel, ik schaam me er een beetje voor. Ik vind het jammer, het is niet zo.
3: We proberen dit soort mooie toernooien naar Nederland te halen. En als je dit blijft doen, dan komen ze dadelijk gewoon niet meer naar Nederland. Nee. Zo simpel is het.
1: Dat is precies de reden dat ik me een beetje schaam. Ik ben er een beetje bang voor dat het uiteindelijk zo'n ontwikkeling wordt, zo groot wordt, dat ze zeggen, weet je, we gaan naar Antwerpen.
2: Ja, want daar gaat het wel lekker.
1: Ja. Of zoiets.
3: Nee, dat zou zomaar kunnen inderdaad.
1: Maar, wat ik meer bedoelde aan het begin van dit gesprekje, het is wel een wedstrijd.
3: Ja, het is lekker.
1: Jongen.
3: En het is leuk, omdat ze allebei fouten maken.
2: Ja. Alleen, Nathan maakt er eigenlijk net iets minder.
3: Ja, tot nu toe wel.
2: 6-6,
3: ja. Maar aan het einde van de wedstrijd maakte hij er weer een paar, dat je denkt, ja, het had ook gewoon weer 7-5 of zo kunnen zijn.
1: Kijk dan.
3: Want hier staat hij op dubbel 16. En Lidl gooit toch even die 114 uit. Als hij die niet uitgooit, is het 6-3. Weet je, is het gaatje alweer wat groter.
1: Ja.
3: En dus blijft op dit moment eigenlijk Lidl in die partij hangen. Daar waar je verwacht dat het Espinol moet zijn die in die wedstrijd blijft hangen.
1: Ja, maar dan zie je ook wel gebeuren wat jullie een beetje zeiden vooraf. Het is toch een speler waar die op een of andere manier altijd moeite mee heeft.
2: Ja, maar hij heeft er ook een hele goede klik mee.
1: Menselijkerwijs bedoel je?
2: Ja, precies.
1: Ja.
2: Je ziet het ook bij de opkomst. Je ziet het ook met dat Nathan notabene gaan vragen of ze niet willen fluiten voor Lidl. Dan denk ik al van, ik kan er niks aan doen. Nee. Maar ik ga je er ook niet helpen.
3: Nee, maar het is wel zo toen Lidl bij de PDC binnenkwam het eerste half jaar tot het jaar. Is wel een beetje aan de hand van Espinol binnengekomen.
1: Serieus?
3: Ja. Espinol heeft hem echt wel overal een beetje wegwijs gemaakt. Geholpen.
1: Nee, je bent steun geweest. De eerste keer dat je ergens aankomt, van dat is daar, dat is daar.
3: Precies. Hey,
1: jongens, dit is Luke Lidl. Ken je die al? Handje geven, zo. Iemand even meenemen, het wereldje in.
3: Dat, zo speler is hij.
1: Die gaat daar problemen mee krijgen, wat gelukkig niet gebeurd is.
3: Nee, inderdaad. Ja, kijk, en als je dan weer teruggaat naar deze wedstrijd, we hebben het al, er worden veel fouten gemaakt. Kijk, waar het vreemde waar het fout gaat bij Luke Lidl, zijn zijn favoriete dubbels. Hij is natuurlijk ijzersterk op dubbel 20, ijzersterk op dubbel 10. En we hebben een kaartje gemaakt waar dat op staat. Maar kijk eens, de favoriete dubbels van Luke Lidl. 2 uit 7 op tops en 1 uit 11 op dubbel 10. Dit is een dubbel die hij normaal gesproken, als hij een slechte dag heeft...
1: Blind gooit.
3: ...tegen 50% gooit.
2: Wat gek is, wat ik dan heel vreemd vind, wat hij eigenlijk ook altijd heel graag mag... als het even niet loopt, dubbel 15, want hij heeft zich in één keer opgezocht.
3: Nee, absoluut niet. Nee,
2: hij heeft hem niet eens gezocht.
3: En Espinol is niet bij uitstek een dubbel 20 gooien, maar die gooit hier wel gewoon 50% op tops. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat hij in die wedstrijd zit, Espinol. Dat bedoel ik met, Lidl is niet helemaal zichzelf. Als hij zijn favoriete dubbels gaat missen, dan wordt het wel problematisch natuurlijk.
2: Ja, Lidl heeft 24 pijlen op de dubbel en Espinol 14. En het staat 6-6. Nou, dan hebben we meteen het struikelblokje van Lidl te pakken.
1: Ja, en dan ook nog even de psychologie erbij.
2: Ja.
1: Leuk man. Volgende sessie.
4: De laatste sessie gaat Luke Lidl zijn serie knockout overwinningen op majors
5: 18.
4: Uitbreiden naar 37 op rij.

0: Gaat hij in de running blijven om alle majors op zijn naam te hebben staan?
1: 58.
0: Weer is het Nathan Aspinall die hem het vuur na aan de schenen legt.
1: 137.
0: Op de matchplay wist hij terug te komen tot 7-7. Daarna besliste Littler de wedstrijd.
1: 60.
0: Ja, hier stond hij dus zelfs voor. Nathan Aspinall.
1: Ah. 180.
2: Die 114 finish. In de negende lijk om terug te breken met Aspinall op dubbel 16. Dat was wel een hele fijne voor Littler. Maar redde hij zijn wedstrijd mee. En nu is Aspinall heel slecht aan zijn eigen lijk begonnen. En kan hem dat gaan kosten.
1: 100. Luke Rakai 52. Game Sean the 13th play. Lou Littler.
0: Dat is
1: 14th play is Luke to throw first. Game on.
0: Toch even geleden dat Littler nog op voorsprong stond. 3-2 was de laatste keer.
1: 100.
0: Gaat hij dan nu ook weer zijn befaamde eindsprint inzetten? Hij heeft ook heel vaak dat hij meteen aan het begin van de wedstrijd helemaal wegsprint bij een tegenstander.
1: 134.
2: Ja, sprinten was niet echt nodig om aan deze break te komen. Want ja, Aspinall had een leg met 4 beurten zonder triple.
1: 140.
2: Staat na 5 beurten op 201.
1: 122. 55. Luke Rakai 145.
2: Dubbel 15 overgelaten. Hij zoekt hem nu wel op. Omdat het op top zijn op dubbel 10 dus niet loopt.
1: 170. Luke Rakai 30.
2: Nou, ook niet hè. Maar...
1: no score. Nathan Rakai 36.
2: Hij kan hem wel.
0: Voor het eerst gaat er iemand dubbel 18 proberen. Althans in deze wedstrijd.
1: Nathan Aspinall.
0: Aspinall breekt terug. En we zijn weer een stapje dichterbij de ontknoping. Durft Nathan Aspinall te winnen van Luke Littler? Hij deed het in 2024 een keertje in de Premier League. En hij deed het vorig jaar 2 keer in World Series verband.
1: 140.
0: De andere 17 wedstrijden gingen allemaal naar Littler.
1: 180.
0: Waaronder de finale van de Players Championship Finals vorig jaar.
1: 57.
2: Ja, het zijn ook inderdaad de wedstrijden die Aspinall dan wint. Ook net even niet hele grote wedstrijden.
1: 45. 134. Nathan Rakai 70.
2: 8-7.
0: Oh, dit is zo vermoeiend al om naar te kijken. Laat staan om het op die manier te moeten uitvoeren.
2: Kan hij hem daar tegenaan gooien? Ja, aan de verkeerde kant. Ai.
1: Luke Rekhaya, 18.
2: Littler moet Tops nu echt een keer gaan raken.
1: 14.
2: Weer niet.
1: Nathan Rekhaya, 16.
0: Ja, hij had hem wel drie keer geraakt, maar nu ook zes keer gemist.
1: Games on the 15th play.
2: Het overdubbel team, maar helemaal niet te hebben. En dan komt hij dus echt in de problemen.
1: 140.
2: Nou, of hij heeft het warm, of het is echt symbolisch, maar het zweet is hem al uitgebroken.
0: Ja, je hebt het gevoel dat hij nog steeds niet helemaal zichzelf is, Lidl.
2: Nee, je hebt ook het gevoel dat er dadelijk nog wel iets...
1: 140.
2: Als de situatie echt nijpend wordt.
0: Ja, die begint nu wel nijpend te worden.
2: Ja, precies.
1: 140. Luke Rekhaya, 128.
0: Littler heeft weinig ruimte om fouten te maken.
2: Heel even keek hij naar de boel, maar toch gewoon een 10 gegooid om Tops over te laten.
1: 134, Luke Rekhaya, 40. Game on the 16th play. Lou Littler, Santi Vegas, Nathan to throw first.
0: Nou, 4-10 nu op Tops, dat is... Nou, redelijk in ieder geval.
2: Ja, voor zijn doen is dat slecht.
0: Oké. Okay.
1: 84.
2: 100. Kan.
1: 100.
0: Best op 3 legs nu.
2: Ja, het kan hier op 1 leg van de overwinning komen en zichzelf 2 kansen verschaffen.
1: 99.
2: Om Littler uit het toernooi te wippen.
0: Zolang hij zijn eigen legs haalt, Espinol.
2: Ja.
1: 93.
2: Je wil het eigenlijk niet op die laatste aan laten komen, want... Ik denk dat we allemaal wel weten wat Littler dan gaat doen.
1: 140. 92.
2: 100. Zoveel moeite om ze los te laten.
1: Knappe
2: laatste.
1: 100. Nathan Rekhaya, 78.
0: Zijn hoogste finish tot nu toe is 56.
2: Ja, met 2 pijlen. Met 1 pijl aan de hand op de dubbel.
1: Thank you.
2: Is hij weinig succesvol geweest, Espinol. Dat zal nu... anders moeten zijn. Met 1 pijl.
0: Hij is 50% op Tops. Oh, het wordt dubbel 10. Die had hij nog niet geraakt, maar nu wel.
2: Het zal toch niet?
1: 96.
2: Gaat Littler dan
1: 100.
2: In Amsterdam zijn Waterloo vinden?
0: Ja, misschien is hij wel op het Waterlooplein geweest.
1: 120.
2: Had hij ook niet moeten doen.
0: Had hij niet moeten doen.
2: Goden verzoeken.
1: 31. 100.
2: Het zal toch echt op die laatste aan gaan komen.
0: Nee.
1: 45.
0: Espinol lijkt zijn kracht al te sparen.
2: Ja, kan hij dan rustig genoeg blijven, wetende wat Littler allemaal gaat doen?
0: Ja, maar gaat hij dat wel doen?
2: Ja,
0: want...
1: 125.
0: Ja. afgezien van het feit dat hij wel terugkwam vanaf 5-3, heeft hij en nog een keer 7-6 voorkwam, maar heeft hij niet echt die macht getoond.
2: Nee. Maar die laatste leg is een leg waarin het echt moet.
1: Lou Littler. 19th and final leg.
2: En doorgaans staat hij dan op.
0: Espenal neemt even zijn tijd. Ja, het publiek gaat zich er ook weer mee bemoeien nu. Voorlopig geen positieve zin.
2: Hij moet goed beginnen, Espenal. Niet Littler meteen het gevoel geven dat hij in kan stappen.
0: Eén triple op zijn minst.
1: 16.
0: Ah, hij weet het.
2: En Littler ook.
0: Daar is de macht. Daar was de zevende maximale score van Luke Littler.
1: 96.
2: Je weet dat hij het gaat doen en toch.
0: Het is onbeschrijfelijk.
1: 140.
0: Het is met geen pen te beschrijven.
1: 129.
2: De hele wedstrijd lang heb je het idee dat het er niet helemaal in zit. En in de allerlaatste leg staat hij na 9 pijlen op 58. En gaat hij zo 2 matchstarts krijgen. De hele tijd achter de feiten aangelopen. Tot nu.
1: 105. Luke Rakai, 58. Game, ja, shot. And the match. Lou Littler.
0: Toch. Die Dekselse Luke Littler. Dat zal Nathan Aspinall ook wel denken. 10-9 voor de Nuke. Die dus nu op een serie staat van 37 overwinningen op rij in het knockout-format op majors. Hij nadert die op één na beste serie ooit van Phil Taylor.
3: Goedemiddag, u kijkt naar een zonovergoten Old Trafford.
4: De tweede paal, daar is de kopbal van Matthijs de Ligt.
5: Bruno Fernandes, ja, ja, ja, ja.
4: Dallo aan de andere kant. Brian en Bummel, dit is antwoord.
3: Prachtige ambiance. Een affiche om je vingers bij af te likken.
6: Viaplay. De beste kijk op sport.
7: 10-9 wedstrijden. Je hebt saaie, je hebt geweldige, je hebt mooie. En je hebt ook spannende 10-9 wedstrijden. Dit was er eens, Jacques.
8: Ja, het was moeilijk dit script te schrijven op deze manier. Je denkt van, nou, Littler wint dit wel. Hè. Vlak aan die onderbreking ging hij beter spelen. Espinol leek een beetje leeg te zijn. Dat idee had ik in ieder geval.
7: Ja.
8: Komt Espinol toch weer terug. En dan neemt hij zelfs een voorsprong. Dan denk je, nou, nu kan het. Ja, uiteindelijk.
7: Terwijl die laatste sessie eigenlijk zijn minste sessie was.
8: Ja, ja, ja. Ja, dat weet je als het op zo'n laatste leg aankomt.
7: En wat is dan het hele grote verschil? De eerste beurt van de laatste leg. Daar wordt een verschil gemaakt.
8: Ja, goed, je hoorde de commentatoren al zeggen. Je weet wat er gaat komen. En dat legt zoveel druk op je. En dat maakt het zo lastig.
7: Espinol weet dat ook.
8: Natuurlijk.
7: Die mist daar door de triple Z60 neer.
8: Ja. Ja.
7: En meneer Littler gewoon 180. Dan ben je al weg.
8: Ja. Nou, ja.
7: Niet helemaal, maar
8: wel bijna.
7: Bijna ben je wel weg. Dat is precies wat ik ook bedoel. Hè. Want je weet gewoon 60. En je ziet ook Espinol zo glimlachen van, oh, wat doe ik nou?
8: Ja.
7: Weet je, minimaal 1 triple, dat wil je.
8: Ja,
7: minimaal.
8: Maar hij had al genoeg tijd genomen voor die beurt. Dus hij was in de volle focus. Ja, ja. Als die eerste dan, die zat er net boven. Toen dacht ik nog van, nou, die kan die wel gebruiken.
7: Gebruiken.
8: Maar de tweede trekt hij er dan onder. Ja, die derde dacht ik van, dan ga je beter kunnen switchen naar de 19 of zo. Maar
7: dat doet hij sowieso niet snel.
8: Nee, dat klopt inderdaad. Dat klopt. Ja, het is voor hem ook zo. Hoe vaak heeft hij al niet verloren van Littler? En hij staat 16e van de wereld. Wie gaat die krijgen heel vaak? Ja. Nummer 1 van de wereld. Dadelijk Grand Prix, tweede ronde. Is het weer Espinol Littler als ze allebei de eerste ronde winnen?
7: We hadden het erover met hem. Gisteren, denk ik. En hij is zich daar terdege van bewust. Hij wil ook heel graag. Hij zou best wel 17e willen zijn.
8: Ja, 17e is
7: misschien
8: daar
7: een
8: mechanisch heel veel mee
7: op. 15e natuurlijk ook, ja.
8: Nee, dat begrijp ik. Begrijp het. Maar ja, hij heeft best wel veel toernooien overgeslagen de afgelopen tijd.
9: Ja, en de Grand Prix ga je straks ook krijgen.
8: Ja, dat zou je net. Daar is hij weer 16. Dus dat is weer 1 tegen 16. Ja.
9: Wacht even, Grand Prix zijn er toch 8 gezien, of niet?
8: Nee, 16.
9: Niet tegenwoordig 16 ook.
8: Ja. Okay.
10: Wanneer begint de World Grand Prix eigenlijk?
8: Maandag over een week. Maar ik weet de datum van
10: Nee, maar niet uit. Even voor de mensen thuis, dat we pas in de agenda kunnen zetten. Maandag 20 september, de World, 28 september, de World Grand Prix. En dat is dubbel in, dubbel uit, hè?
8: Dubbel in, dubbel uit. En als er ergens een einde kan gemaakt worden aan die reeks van Luke Littler in de aankomende tijd, dan is dat wel de eerste ronde van de World Grand Prix. Dubbel in, dubbel uit, best wel 3 sets.
9: Ja.
8: Daar is in het verleden Taylor ook vaak gestruikeld. Daar zijn de grote namen vaak gestruikeld in die eerste ronde.
9: Dat is de eerste ronde, ja.
8: Ja, maar als hij speelt zoals hij nu speelt, dan is hij morgen ook gewoon kwetsbaar. Hè?
10: Dat wou ik namelijk net zeggen. Dat is weer de presentator in jou. Want jij bent natuurlijk alles kunnen vippen bij Viaplay. Maar dat wilde ik net zeggen. Want hij heeft natuurlijk morgen ook, middag ook nog niet gewoon gewonnen. Hè?
8: Nee, maar als de heren commentatoren die zeggen, je weet wat er gaat gebeuren in die laatste leg, dan denk ik ook dat ik ongeveer weet wat er gaat gebeuren morgen.
9: Ja, er komt wel een tandje bij. Hij speelt echt Kleten.
8: Kleten speelt hij
9: eerst. Ja, dan wordt het ook wel lastig over Kleten, want die was vandaag ook niet geweldig.
8: Die was ook niet geweldig. Nou ja, daarna volgt dan of Price of Wade.
9: Ja.
8: Ja, Wade is daar heeft natuurlijk het laatste van verloren. Ja. Dat zou nog, maar goed, dat is allemaal van morgen. Dan gaan we morgen uitgebreid ongetwijfeld over bomen.
10: Ja, dat lijkt mij wel, want morgen zijn de kwartfinales.
8: Yes.
10: In de middag allemaal. We hebben 4 kwartfinales, dus dat past weer mooi. Wie dicht jij de meeste kansen toe morgen?
9: Nou ja, als ik moet zeggen, wie heeft de meeste indruk op me
10: Precies,
9: gemaakt?
10: Precies. So, let me rephrase this question. Wie heeft het meeste indruk op jou gemaakt?
9: Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik op dit moment James Wade verschrikkelijk constant en sterk vind spelen. Humphries is er niet meer.
8: Nee.
9: Wessel is helaas ook niet meer. Gian maakt ook een hele goede indruk.
8: Jij gaat ze gewoon allemaal noemen. Je denkt, dan zit die voor mij er sowieso in. Dat zoek even lekker makkelijk ook.
9: Ik zei, pannenkoek, ik zoek in mijn hoofd even de bed. Nee,
10: pannenkoek.
9: 2 man. Wade en Van Veen vind ik de beste indruk maken op het moment.
8: Ik blijf nog even voor de finale bij Ross Smith. Die heb ik vanaf het begin van het toernooi gezegd. Ik vind hem zo rustig en zo'n goede indruk maken. Dus ik denk dat Ross Smith de finale gaat halen. En dan is het makkelijkst om te zeggen dat het tegen Luke Littler is natuurlijk.
10: Ja, als je dit zo ziet, wel. Maar we noemen de naam Dirk van Duivenbode helemaal niet. Die heeft vandaag een boost gekregen van hier tot Tokio.
8: Hij heeft alle namen al genoemd. Dus
10: nee, Dirk van Duivenbode.
9: Nee, want ik heb Ross ook niet genoemd en Rock ook niet. En ik zie Ross Smit ook niet de finale halen. Ik denk in dat blokje, dat Gier hem gaat halen.
8: Oké. Okay.
9: Omdat hij de wedstrijden steeds net even een tandje beter wordt. En aan de andere kant weet Littler, dat wordt ook nog een dingetje.
8: Dus jij denkt dat Wade van Price wint?
9: Ja, ik denk dat Wade van Price wint.
10: Hij weet dingen.
8: Ja.
9: I know it, I know it.
8: Hij is er morgen niet, dus we kunnen hem ook niet afrekenen erop.
10: Doen we gewoon op zender. Ja, ja. Hij ligt toch te kijken. Of ga je weer golfen morgen?
9: Nee, ik ga morgen kijken. Ik moet eerst een slaapkamer schilderen. Och.
8: Daarna koken neem ik aan.
9: Ja, koken.
10: Heb jij weer... Want jij bent natuurlijk die cursus psychologie...
9: Sportpsychologie en coaching.
10: Sportpsychologie en coaching.
9: Coaching, ja.
10: Is dit een cursus die je een keer gaat afmaken, of niet?
9: Nou, daar ga ik wel vanuit, ja.
10: Want jij bent al vaker met cursus bezig geweest.
9: Ja, maar dat Chinees, dat lag me echt niet, hoor.
10: Ik kan me nog een periode herinneren, dan ging hij mij opdrachten sturen. Die moest ik nakijken, op Nederlands.
8: Echt waar?
10: Weet je dat nog?
9: Ja, maar die heb ik wel afgemaakt, hoor.
10: Oh, die heb je afgemaakt.
9: Ja, communicatie en PR. Ja, dat bij ons niet zo lekker
10: loopt. Wat is je doel?
9: Wat is mijn doel? 7 meter 32 en 2 meter 5 hoog of zo. Nee, mijn doel is coaching. Ik wil ook die dingen kunnen herkennen. Je voelt dingen aan, je ziet dingen, maar je wil ze kunnen benoemen. En, en dat ga je het beter herkennen. Ga je ook zien waar het zit in het mentale gedeelte. En om dat dan te kunnen benoemen, dat vind ik veel prettiger. En als dan iemand zegt tegen mij, hey, zou jij mij eens een halfjaartje kunnen ondersteunen of zo? Kan dat altijd, maar dat is niet waarvoor ik het doe.
10: Nee. Je vindt A, interessant.
9: Ja.
10: B, je wil gewoon kunnen praten.
9: Ik wil de kennis
10: hebben.
9: Ja.
10: C, ik zie dingen, je weet nooit wat verwoorden. En je weet maar nooit. Hè, toch? Nou, dat is eigenlijk de hele insteek.
9: En op mijn leeftijd weet je het helemaal nooit.
10: Nee.
9: Maar goed, jij zit op Luc te wachten.
8: Nou, ik zou tegen het teken dat hij inderdaad al er bijna is.
10: Verbazingwekkend zijn als Luc Littler hier gewoon gaat staan.
8: Die gaat hier staan.
10: Dat vind ik echt knap gehoord. Daar heb ik heel veel respect voor.
9: Dat 30 meter, dus ik denk een kwartiertje.
8: Ja, nee, dat gaat goed komen. Maar goed, voor morgen blijft het gewoon moeilijk voorspellen. Dat is natuurlijk,
9: ja, het is heel lastig, maar er zijn een paar spelers die er tot dit moment bovenuit staken.
8: Maar je hebt morgen 1 goede dag nodig, hè? Dat is het. Als je 1 dag lekker in je vel zit en je kunt een paar wedstrijden achter elkaar goed spelen, dan...
9: Maar wel een lange dag.
8: Zomaar weer allemaal... Ja,
9: wel
8: een lange dag, inderdaad.
10: There he is! Wow!
11: Thank you.
10: What an honor.
11: Okay.
12: Congratulations.
11: Thank you. Thank
12: How
11: you.
12: How are you?
11: All good. All good.
12: All good. First of all, I'd like to apologize in the name of all Dutch people, my okay. fellow countrymen, especially for yesterday. This,
11: yeah.
12: this was not normal. This was not how we wanted to be. So sorry for that.
11: It's okay.
12: Okay. Then about this match. This was a difficult match.
11: Yeah, it's very difficult. It's never easy against Nathan.
12: We always, Why is that?
11: I think it's just the flow of the game. We just get on with it.
12: Yeah.
11: Obviously, Nathan, he's always struggled with his throw, but once he gets going, and then I can sort of get back into my rhythm. But yeah, we just bring the best out of each other.
12: And you both are also better friends, eh?
11: Yeah, very good friends, on and off stage. Obviously, we want to beat each other at the same time.
12: Yeah.
11: I think that's what makes us play really well, because he wants to beat me, I want to beat him, and then we just go about our own way.
12: Yeah. Is it difficult to play against a friend?
11: Maybe sometimes.
12: Why?
11: I think during one of the legs or something, I think it was when he was on 76 and he missed the big 16, he went out the board, and then when he hit it, I said good shot, because I couldn't believe it, and then that's when I missed the ball for the 170, so should have punished him, but I didn't get the job done. But yeah, I'm just glad to win and keep the streak going.
12: Our commentators were saying about the last leg, Chuck, you know?
13: Yeah, this when the game goes 9-0, they say, okay, we now know what's coming. Do you know what's coming?
11: Sometimes, maybe, if I'm feeling it.
13: And you can see in the eyes of Nathan, he knows what's coming, because there's so much pressure on that first turn of him. Can you feel when he hits the 60, I'm going to do a good turn here?
11: Yeah, I think it's sometimes best to not have the darts if it goes all the way, because then, like Nathan here, 60, that got me ready. I was saying turn or turn 14, and I hit a 180, and then finished in 11 or 12. But yeah, it was just that last leg, maybe some previous legs where Nathan should have hit those doubles. I missed a fair few doubles, but yeah, another good game and another good win.
13: You're still on the road.
12: On a mission.
13: All the Premier TV events this year. How difficult is this one to win comparing to the others?
11: Yeah, I think it's obviously difficult, especially with the first round, first to six. That's the hard one out of the way, and obviously first to 10. But then my first match, first to 10, has gone all the way. So obviously tomorrow I don't want it to go all the way. I want to try and win comfortably. But yeah, Johnny's fantastic. He's been playing very well. And same again with Johnny. We always play very well. But yeah, hopefully another good game.
13: Are you definitely going to play next week in Den Bosch?
11: Only if I win this one.
13: Only if you win this
11: Only
13: one?
11: Only if I win this one.
12: You will stay then? Or yeah. No? Yeah. Nice.
11: Yeah.
12: Last question. We think we know why some people boo you.
11: Yep.
12: It's because of your sponsor, Boohoo Man. You're the Boohoo Man.
11: Only he could spot that.
12: That's the explanation.
11: I'll go have to get rid of it. Put some tape over it.
12: Yeah. Thanks, man.
11: Thank you.
12: You wanted to be with us.
11: Thank you.
12: And,
11: thank you.
12: Good luck the rest of the tournament.
11: Appreciate it. Thank you.
12: Thank you. Nou, het is toch wel een leuke gast, hè?
13: Het is hartstikke een leuke gast.
12: Koop hem nog even erbij, jongen. Want jij moet ook afscheid nemen van de kijkers.
13: Het is, ook als je backstage bent, hij is zo ontspannen. Hij heeft eigenlijk altijd wel een praatje voor
9: Vriendelijk
13: je.
9: Gozer.
13: Hij is echt niet met zijn kin in de... Dus ja, dat maakt het alleen maar erger, eigenlijk.
12: En hij is nog steeds op een missie, hè?
13: Je merkt het aan alles wat hij zegt. Hij heeft ook goed in zijn hoofd zitten. Hij weet precies, als ik morgen hier niet win, dan ga ik ook echt niet naar Den Bosch toe. Dan,
12: dan kijken ze maar even.
13: Ja, dan hoef ik ook de Players Championship Finals niet meer te halen.
12: Nee.
13: Dus dan gaat hij daar ook niet spelen.
12: Nee.
9: En dat zijn die uitdagingen die hij altijd weer zoekt. En dat maakt hem ook zo goed.
12: En, ik moet je zeggen, ik vind hem ook inmiddels een hele goede prater.
13: Nou ja,
12: hij formuleert zo volwassen.
13: Maar hij mag natuurlijk ook heel veel praten.
12: Ja, dus, dat weet ik ook
13: dus
12: wel.
13: Dus dat helpt gewoon, hoe vaak je het doet.
12: Nog maar 20, hè.
13: Nee, maar kijk hoe goed jij bent. Jij doet dat al heel lang, dus je praat heel veel.
12: Ja, maar ik ben dikker zo oud.
9: Ik distancieer me even.
13: Cody gaat even helpen met schoonmaak, geloof ik. Die staat al 2 dagen verliefd naar die brandspuiten kijken.
12: Ik denk dat de collega's hier ook graag willen dat wij dit afsluiten. En onze geliefde collega's in Hilversum, die ook hard hebben gewerkt deze hele dag. En jullie ook twee keer. Diep respect voor jullie. Petje af. Want het is best wel zwaar. Op en af staan, zitten, lopen. Jij helemaal. Maar je hebt tot en met zaterdagavond heel goed volgehouden. Klasse gedaan. Nog even morgen volhouden. En zeg ik tegen jullie dankjewel en tot morgen. En tegen jullie thuis ook. Want om 1 uur is hier weer mijn lieve collega Bart Nolles. Voor jullie. En wie zijn jij ook?
9: Vincent
12: is morgen de hele dag. Dat is een extreme test voor de rug van Vincent van der Voort, denk ik.
9: Ja, dat wel, ja.
12: Ga kijken of hij die doorstaat. Daarom gaat hij ook naar de sportschool natuurlijk, dat hij dat kan. Hey, ik zit een beetje dom in de... Dankjewel voor het streamen. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen, 1300 uur, in de AFAS. Bye.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buit heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is hier vooral bekend van de hack bij telecombedrijf Odido. De data van 6 miljoen klanten werden openbaar gemaakt toen Odido niet betaalde. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject dat een reis oplevert van 18 uur. De huidige reistijd tussen de beide wereldsteden wordt daarmee 3 uur korter. Nu is die verbinding alleen mogelijk met een tussenstop in Nieuw-Zeeland. Voor de lange vluchten worden 12 Airbus-toestellen aangepast. Er kunnen 238 passagiers in. Door een extra brandstoftank van 20.000 liter kunnen de Qantas-toestellen 22 uur non-stop doorvliegen. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Ze werden gevonden op de Kerguelen-eilanden in de Indische Oceaan ten noorden van Antarctica. Er was meteen ook slecht nieuws voor de net ontdekte diersoort. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd door klimaatverandering. Tegen 2050 zou hun leefgebied grotendeels zijn verdwenen. De eilanden liggen ruim 3200 kilometer van bewoond land. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 met daar ruim een kwartier op onthoud. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren vooral in het noorden bewolkt. Aan de kust komen hier en daar lichte regen- of motregenbuien voor. In het zuiden overwegend droog met af en toe wat zon. De meeste zonneschijn vinden we in Zuid-Limburg. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en zonnig bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richtingen. In de kop van Noord-Holland is de wind matig tot vrij krachtig, elders waait het minder hard. In het noorden kan wat neerslag vallen, in het zuiden blijft het vrijwel overal droog. De temperaturen liggen vanmiddag tussen de 19 en 21 graden. Vanavond in het noorden opnieuw enkele buien, mogelijk met onweer. Ook in het zuiden kan een bui vallen. Op de Wadden kan het tijdelijk hard waaien. Vannacht trekken de laatste buien via het oosten weg en zijn er heldere perioden. Het kwik daalt tot een graad of 14 aan de kust en ongeveer 10 graden in het binnenland. Morgen regionaal stapelwolken en verspreid ook zonnige perioden. Bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het tussen de 17 en 19 graden. Vrijdag is het vrij zonnig en er staat weinig wind. De maxima liggen dan tussen de 19 en 22 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten extra reistijd. De wat langere files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Reken ook op een kwartiertijdverlies op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk. Tussen knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht.
0: Het station met de meeste en beste hits.
3: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. 3 gewapende mannen openden daar het vuur. Het motief voor de aanval is niet bekend. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Gemiddeld worden er 60 mensen per etmaal omgebracht. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

do. Betty Boop and Annie was jumping up and down.

New Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een aanrijding op de A12. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunette en Nieuwegein een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, de A9 en de A2. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: en hartelijk welkom bij alweer een uitzending van Vandaag in Feite. En we zitten er helemaal klaar voor. Er kan ons vanavond niks gebeuren. Nachtblindheid is bij deze voorbij. Dankzij de bril van Tina. Johan Derks is er. Hetzelfde geldt voor Job Knoester. René van der Gijp. En daar zit ze. Merel EK. Ja! Je hebt een bril, hè? Even kijken hoe die jou staat.
1: Nou, nee, als ik zie wat hij met jouw gezicht doet...
0: Ja, wat maakt dat nou uit, man? Wat heb je nou te verliezen in het leven?
1: Ja, nee, niks inderdaad. Oh, mijn god.
2: Van fataal, hoor.
1: Ja?
2: Ja. Ja.
0: Die staat best...
2: Ja, ik word er opgewonden van.
0: Spannend.
1: Ja. Nou, dan doe ik hem heel snel af.
3: Dan lijkt wel Mario erbij.
0: Ja. Ja? Nee, maar er is toch niks mis mee?
2: Nee, er is niks mis mee, nee. Maar ja, ik heb nog een heel ouderwets en dure bril.
0: Maar je zou niet een keer moeten testen dan, even hoe dat voelt?
2: Deze?
0: Ja.
2: Jij wil dat ik hem opzet?
0: Nou ja, gewoon vanwege het feit dat Tina zei dat je daarmee heel goed kan
1: auto rijden. Maar moeten we het dan niet wat donkerder maken? Want dat is dus het hele punt, toch?
2: Nou, je kijkt er wel mooi doorheen.
0: Ja, toch?
2: Je kijkt er wel mooi doorheen, ja.
0: Ja, toch? Ja. Het is heel gek, dat gele effect.
2: Maar realiseer je dat wij nu gratis reclame zitten maken voor een of andere uitdragerij?
0: Ja, maar die gaan ze binnenkort
2: alleen maar Chinese bullen. Zijn
0: ze
2: Chinese
0: waren
2: brillen.
0: Allemaal uitverkocht na gisteravond. Nee, 1,99. Allemaal weg.
2: Misschien zit er een camera in. Leg hem dan maar niet op je nachtkastje, want dan zitten ze in China vanaf weer mee te genieten.
0: Ja, maar ja, dat zou heel gek zijn, want we zitten nu ook voor een camera. Dus nu is het niet erg.
2: Nee, nu is
0: het
2: niet.
0: Thuis is het linker eigenlijk, ja. Toch? Hey, ga jij een beetje gedragen vandaag, gast Kanne Merel, of niet?
1: Nee,
0: kijk, wij zijn een programma van klasse, stijl, inhoud.
1: Yeah.
0: En ik vind, als ik soms die podcast zit te kijken, dat je misdraagt. Ja, ik wil niet veel over zeggen, maar...
2: Nou, heeft ze nou over beffen zitten?
0: Nou, werkelijk waar. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat zag, ik denk... Dat kan toch niet? Dat kan toch niet?
1: Nee, het was buiten. Het was eigenlijk achter de schermen.
0: Ja, ja, achter de schermen wordt het opgenomen. Jij wist natuurlijk wel dat de camera's draaiden.
1: Nee, ja, dit doen we eigenlijk nooit.
4: Terwijl wij luisterden naar die jingle, zei jij, maakte jij een opmerking. Nou, ik heb nog nooit zo hard gelachen. Is die opgenomen eigenlijk, jongens? Kunnen we hem even...
1: Ja, ja hoor, stap maar in.
4: Stap maar in.
1: Zou je nou beter Spaans kunnen praten als je ook goed kan beffen?
4: Denk het wel.
1: Ja. Je kunt sowieso iedere taal beter als je goed kan beffen.
4: Nou, dit is echt wat zijn jullie erg.
1: Wat zijn jullie erg.
4: Ik denk hier veilig te zijn.
1: Niet te doen.
4: Ik denk hier veilig te zijn.
1: Dat kwam door hoe Noah, die begint steeds beter Spaans te spreken. En die heeft laatst dat hele dat interview met Lamine Yamal.
0: Die hoeft toch niet te beffen?
1: Nee, ja, nee. Oh, dit gaat een hele eigen leven leiden. Nee, maar die praten met dat tongetje zo een beetje tussen je tanden.
2: Kan even veel.
1: Dus ik dacht, als je goed kan beffen, dan kun je misschien ook... Nou, goed. Maar ik moest het aan Johan vragen, zeiden heel veel mensen.
0: Nou ja, dat is een onvermijdelijke vraag. Ik neem aan dat hij ertussen zit. Johan, hoe is jouw Spaans?
2: Ja, ik spreek geen Spaans.
0: Nou ja, jij moet dat heel goed kunnen, want jij bent de befkoning. Dus ja.
2: Nou ja, ja. Nee, ik zie het niet als een handicap dat ik niet het allebei kan. Ik kan niet beffen en Spaans spreken.
0: En je schijnt als je goed kan beffen dat je heel makkelijk Spaans kan spreken. Toch, dat is het idee.
2: Jawel, maar zonder Spaans red ik me heel goed, Wilfred.
0: Ja?
2: Ja, ik heb nog nooit klachten gehad.
0: Ook in Spanje?
2: daar heb ik mijn kunsten nog nooit vertoond.
0: Echt niet? Ben je nooit in Spanje op avontuur geweest?
2: Ik kwam alleen in Spanje bij voetbalwedstrijden.
0: Ja.
2: En ik ga niet op vakantie naar de zon.
0: Nee, dat hou je niet van.
2: Nee.
0: De zon überhaupt niet, toch?
2: Nee, daar hou ik niet van.
0: Nee, het wordt volgende week 30 graden weer, heb ik begrepen.
3: Lekker, hè?
0: We krijgen weer een soort nazomer.
3: Ja, überhaupt.
0: Dit de golf.
3: Was vandaag ook heerlijk.
0: Ja, was heerlijk.
2: Hoezo een klimaatprobleem?
0: Ja, dat zal niet. Nee, wat wordt volgende week
3: is het probleem
0: huis.
3: Dat nu zo warm is. Ja.
0: Wat zeg je allemaal?
3: Nee, hij zegt het is geen klimaatprobleem, maar dat is juist het probleem dat het nog steeds nu.
2: En dan krijgen we de harde wind en de regen krijgen we nog.
3: Ja, diepe dalen, hoge pieken.
2: Ja.
0: Hey, wat voor koelkast of ijskast heb jij thuis, René?
5: Nou, ik heb. Nou, ja, het is niet handig om te zeggen, maar ik heb 50.000 euro in het vrieskastje liggen.
2: Nee, joh, gek. Dan ga je boodschappen halen bij Jumbo natuurlijk.
5: Tuurlijk niet.
0: Ja, maar die advocaat heeft nu het verweer dat hij zegt... ja, maar er staat een ijskast daar bij meneer Van Eer thuis. Ja. Nou, daar kunnen echt heel veel mensen een puntje zuigen. Die is groter, zwaarder en dikker dan een normale kluis.
3: Brandkast.
2: Dat is een brandkast, dat is een ijskast.
0: Ja, dat is een brandkast, zegt hij eigenlijk. Ja. En daar moeten de raadsheren langskomen om te zien... dat het eigenlijk zo'n ongelooflijk sterke ijskast is... dat het heel logisch is dat je 450.000 euro in huis hebt liggen.
3: Als hij kan uitleggen dat die 450.000 euro die er daar contant heeft liggen... legaal is verkregen, heeft hij geen probleem.
1: Maar waar gaat dit over? Ik ben het helemaal kwijt.
3: Van Eer.
0: Frits Van Eer. Het is
3: Jumbo.
0: Gepakt met
3: Jumbo.
0: Geld thuis. Hebben ze inval gedaan.
1: Okay.
0: En nou heeft ze advocaat, die gaat in hoger beroep. Die zegt dat het is een zeer incompleet dossier. Zegt dat een heleboel bewijsstukken niet eens aangeleverd zijn. En hij zegt, als je ziet wat er aan een aantal auto's ook staat... dat staat in geen verhouding met het geld dat er lag, met die 450.000 euro.
3: De reputatie van deze advocaat is uitstekend.
0: Okay.
3: Ik ben nog wel nieuwsgierig als je met dit betoog komt dat er heel veel ontbreekt in het dossier. Dan wil ik het wel weten.
2: Ja. Nou, ik zit per toeval een beetje in die zaak. Buiten het feit dat die ene meneer van die autowinkel... Die...
0: Ga je naar de Jumbo dan? Of hoe zit dat al?
2: Nee, maar die man die woont bij mij in de buurt. En die heb ik wel eens ontmoet en gesproken. Maar zijn loopjongen, of zijn assistent beter gezegd... Die ken ik heel goed. Dat was de man die namens hem al die auto's en die Albert Heijn zakken vol geld.
0: Jumbo.
2: Ja, maar hij zei Albert Heijn dus. Hij zal weer Albert Heijn halen. Maar die moest dus dat steeds afleveren. En die Van Eert die was helemaal gek van exclusieve auto's. En die reed hij erheen. Maar ook altijd moest hij zwart geld meenemen.
3: Ja, dat wordt niet beter worden.
0: Nee, ik denk dat die advocaat hier niet blij mee is. Nee,
2: ja, dat kan mij dan schelen. Maar ik zeg gewoon wat die man me verteld heeft. En hij zegt, dat zeg je erbij, hij zegt het is ongelooflijk. Die politie heeft een onderzoek ingesteld. Ze hebben mij nooit gesproken.
3: Ik denk dat je de komende weken vrij moet houden. Als getuige komen.
0: Wat is het nummer van die man? Want die zoeken ze nu nog natuurlijk. Die hebben ze al niet gesproken met die man.
2: Nee, die hebben ze helemaal over het hoofd gezien.
0: Die man van die zakken, die Albert Heijn zakken, die... Ja. Nou, ja, ik bedoel...
2: Het is een amateur kunstschilder. Hij kon wel eens, een schilderij brengen.
3: God.
0: Nou, je wordt binnenkort van zijn bed gelicht, denk ik.
3: Ja, maar eerst naar die...
0: En daar ligt nog zo'n zak onder, waarschijnlijk met geld.
1: Van de Albert Heijn.
0: Ja. Heel bijzonder allemaal. Jij zei toen, het mag niet. Je mag niet cash afrekenen.
3: Jawel, het mag wel.
0: Maar we moeten kijken of het niet witwas is.
6: Ja. Nee, maar daar snap ik alles van. Maar omdat het natuurlijk... Het was jaren geleden natuurlijk niet ongebruikelijk... dat als jij ergens een auto wil kopen, dat die auto kost 130... bij een tweedehandsje dan, hè?
0: Ja.
6: De auto kost 130 en je zegt tegen die gozer... Joh, ik geef je een ton en als je nu ja zegt, heb je het over 5 minuten... dan is het altijd beter.
3: Ja, toen was het ook wel raar, hoor, zo lang geleden... om zulke bedragen contant.
6: Nee, maar nu heb ik het over 30 jaar geleden.
2: Ja, maar toen kon dat nog.
6: 30 jaar geleden... Ja. Kon ik mensen, die rekenden ergens af... en die haalden zo'n pak duizendjes uit.
3: Ja, die kende ik ook.
6: Dat was meer dan een ton.
3: Die kwamen ook uiteindelijk bij mij terecht, dat soort mensen.
6: Waarom?
3: Omdat ze een advocaat nodig hadden. Het was toch een probleem. Alleen het gebeurde heel vaak toen.
6: Ja.
3: Ja.
2: Maar het is zo erg, René. Ik had me niet verdiept in Curaçao. Dus ik dacht dat je daar gewoon met euro's kon betalen.
6: Ja.
2: Maar dat kan daar dus niet. Dus ik had zo'n pak euro's in mijn zak. Ja. Toen ben ik dan naar een bank gegaan, een grote bank. Ik denk dan, laat ik wat wisselen. Maximaal 250 euro per dag om tegen te gaan... dat Nederlanders met pakken zwart geld daar alles weer gaan wisselen. Ja. 250 per dag kreeg je en dan kon je volgende dag terugkomen... kreeg je weer 250.
0: Ja. Dan moest je dan 2,5 uur op
2: wachten. Maar die hoeren die waren duurder, dus ik had er niks aan.
6: Nee, maar... Ja, dat is niks.
2: Nee. Maar iedereen is heel bang. Mijn dochter kocht een huis in Engeland. Dan kon ze niet betalen. Dan wordt er gebeld natuurlijk. Ja. En ik geef dat geld. En ze komt bij een bank. En die hebben alle papieren van me willen hebben. Van afrekeningen, de betalingen.
6: Gedoe.
2: Niet te geloven.
6: Ja, maar dat is pas van de laatste jaren.
2: Maar doen ze dat met die Russen en die jongens uit de ramen?
6: Nee, natuurlijk niet.
3: Nou ja, onze banken doen dat ook met die jongens.
6: Ja, tuurlijk.
3: Ja.
6: Nee, onze banken?
3: Ja.
6: Ja, dat neem ik wel aan, ja.
3: Ja.
0: Maar hoe doet Bolle Jos met al dat geld dan? Hoe doet hij dat dan?
3: Ja, nou, die gaat niet naar de bank, denk ik.
0: Nee, maar die heeft zoveel tassen van Albert Heijn. Wat moet hij niet
2: maken? Maar dat is zijn garantie op veiligheid in dat rare land.
0: Ja. En heeft hij een hele grote koelkast waarschijnlijk, denk ik ook. Ja, anders kan hij al dat geld niet kwijt natuurlijk. Ja, ik snap niet.
2: Kijk, en die wordt heel zwaar gestraft. Die moet met dat zwarte monster...
0: Dat is
2: een hele lelijke vrouw.
0: Ik wil niet moeilijk doen, maar hij kijkt gewoon naar Sierra Leone. Hè? En anders kijkt zijn familie wel.
6: Ja,
0: dus ik zou een beetje
6: oplossen. Krijg je dadelijk lange Jos achter je aan.
2: Bolle Jos kan me wel heel blij maken, maar niet bang.
0: Ja, ik zou er maar een beetje mee oppassen, Johan. Sowieso met al die uitspraken die... Oh ja, nee, want Olsje heeft nu wel excuses aangeboden. Ja. Dat heeft wel gewerkt wat jij hebt gedaan.
2: Ja, maar flut excuses. Dan krijg je dat rijtje van Hazes, die zong niet. En toen wou ze nog iemand hebben die...
0: Ja, Vroeger.
2: Of Vroeger, die was ziek. En dan kom je vanzelf bij iemand tegen die huiselijk geweld gepleegd heeft. Ja, kom op zeg.
3: Nee, maar ik vind het wrijven in een vlek. Het is ruggengraat van niks. Als je die keuze maakt, ga er dan voor staan. Zeg dan, Leo Kleine verdient een tweede kans. Hij is een vriend van mijn man, dus we doen het gewoon. Nee. Maar nu... Het is nu alle kanten
2: waaien. Nee, maar ze heeft natuurlijk de Linda gebeld.
3: De Linda?
2: Ik. Ja, nee, want
0: ze heeft een column
2: daar. Daar stond het. En die willen natuurlijk snel eventjes reageren. Ja. Maar excuus aanbieden, dat moet je doen als je echt iets hebt gedaan dat je denkt van, oh, dit kan niet. Maar toen heel Nederland over mij heen viel over dat kaarsverhaal, je denkt dan niet dat ik daar excuus voor aangebieden. Dat is gebeurd, het is dom dat ik het vertel. Maar er is geen woord van verlogen, ik krijg allemaal de pestblokken. Maar zij had ook zo kunnen reageren. Kan mij dan nog schelen als een paar van die Hans Worst aan de talkshowtafel mij afzagen.
7: Ja, nee, dit slaat
8: maar goed, zij vindt het echt een slecht gebaar van haarzelf richting vrouwen die inderdaad mishandeld zijn. Ja. En daarmee eigenlijk.
2: Ze is geschrokken van de publiciteit.
8: Ja.
2: Nou, nee, maar, dan moet je, als een grote meid die kan dat tegen.
7: Nee, maar het is wel aardig om eens de filmpjes gewoon een kwartier lang achter elkaar te gaan bekijken. Je weet niet wat je ziet.
8: Nou.
7: Het is echt volkomen idioot.
2: Ja. Ja. Nou, het is misselijkmakend, vind ik.
7: Het is één grote kern.
8: Ik heb soms het gevoel dat ze het zichzelf bijna niet kan voorstellen dat het echt is. Dat ze zichzelf moet overtuigen. Of het is echt zo, weet je. Want daar lijkt het bijna op.
2: Nou ja, maar dat meisje, dat is in de 40 en die is al 20 jaar op zoek naar een rijke man. Daar is ze eindelijk in geslaagd. Dus die is dronken van geluk. Die heeft de gekste dingen gedaan. En die wil een sprookje. Ja, dat is een beetje anders uitgepakt.
8: Heb je daar een voorbeeld aan genomen aan die bruiloft? Dat je het ook een beetje zo aanpakt? Of,
1: Ja, nee, ik laat ook een bloemist uit Japan overvliegen. Ja, ja, absoluut. Ja.
8: En een pianist en een
1: heel klein
8: natuurlijk.
1: Ja.
2: Dan zou ik Wilfred maar als artiest nemen.
1: Ja, die is ook best wel duur, hoor. Ja, nee, dat... Wat, nee?
8: In verhouding valt het best mee.
1: Ja?
8: Ja.
1: Okay. Nee,
8: Kijk, ik sta voor een half uur, maar meestal blijf ik 2 uur, want ik stop niet meer.
1: Nee, dat is waar, inderdaad. Als je mensen van de dansvloer af wil hebben, dan moet je Wilfred laten zingen.
8: Ik vind het zelf veel te leuk.
1: Ja, verschrikkelijk. Nee, dit is echt over de top. En plus, het is volgens mij, ik weet niet wat dit heeft gekost, maar het is echt een godsvermogen.
8: Ik denk dat heel Afrika daar zeker een jaar van kan eten.
1: Ja, dat is echt.
8: Ik denk echt dat je de hele derde wereld daarmee meteen uit het probleem had geholpen. Ja, als je dat natuurlijk niet had gedaan.
7: Maar dat is op zich het probleem toch niet? Als je dat hebt en je vindt het leuk, dan. Maar zet het op TikTok allemaal. Dat is
2: nee,
7: het.
2: Maar kijk, die man die mag zelf beslissen hoe duur zijn huwelijk is. Maar je hoeft met je rijkdom niet zo te doen. En iedereen moet dat meekrijgen. Ja. En zij ging helemaal door het lint daarmee.
7: Nou, ik vind het een beetje zielig ook eigenlijk, als je dat ziet.
2: Achteraf wel.
7: Net als de Sylvia Meis. Als je al die filmpjes van die dame ziet, het is een beetje...
2: Ja, maar ze zit hier aan tafels, hier en waar ze ook zit, altijd een principiële mevrouw uit te hangen, hè?
7: Ja,
2: die altijd met een vingertje is, hè?
8: Ja, dat is wel goed geschreven, die column. Dat is een prima column. Ja,
2: maar jij wou zeggen dat het AI was?
8: Nou ja, dat begreep ik dus, dat het vooral grotendeels AI was. Dus ja. Maar ja, als je op zo'n boot in Italië deelt, dan zit, heb je ook geen tijd...
1: Ze is op huwelijksreis, toch? Ja, dan
8: heb je toch geen tijd om een column te schrijven?
1: Nee, zonde van je tijd.
8: Ja. Dus heeft nu AI excuses aangeboden of heeft Olsje excuses aangeboden?
1: Misschien heeft zij zelf de excuses in AI gegooid.
8: Okay.
1: En dan heeft ik weet het niet, of alle artikelen erbij en zo. Ja, AI
2: deze excuses hebben eigenlijk het affaire erger gemaakt.
7: Ja, natuurlijk.
1: Maar ik denk dat het ook te maken heeft, want zij doet ook iets voor de VN, toch? Ja. Met vrouwenrechten.
2: Nou, ze is boegbeeld zelfs.
1: Ja, precies. Dus ik denk dat het daar ook mee te maken heeft dat ze wel een signaal toch uit moet dragen om dat wel nog geloofwaardig te kunnen blijven doen.
8: Dat was Donald Trump ook. Nog, die heeft even met alles in de vloer daar geveegd. Ja. Maar die VN, die heeft het internationale strafhof, heeft hij gewoon omschreven als boef en idioten. Alle landen moeten zich terugtrekken, heeft hij nu geroepen.
7: Ja, die man is helemaal
2: ja,
7: gek.
2: Maar ik hoorde van mensen van de strafhof dat hij inderdaad die hele organisatie best lastig kan maken.
8: Nou ja, uiteindelijk zit hij nog 2 jaar, dan zal het weer voorbij zijn.
2: Maar het gaat erom dat die Netanyahu gearresteerd wordt als hij over de grens komt. Hè? Daar gaat het eigenlijk om. Nou, daar is hij boos om. Dat is
8: zijn
2: vriend.
8: Wel mee. En CNN natuurlijk, daar is hij boos op. Die waren er weer, dat mocht eigenlijk niet van hem. Daar was hij niet helemaal opgesteld.
9: To be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You should
10: be here.
9: The United
10: Nations allowed us in, sir.
9: You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well. Thank you very much.
8: Ja, had hij net zo goed thuis kunnen blijven.
6: Ja, maar dit maken we nooit meer mee.
8: Nee,
6: hier moeten we maar even van genieten.
8: Hij heeft net ook geroepen bij de Verenigde Naties. Cuba is een mislukt land. Zijn al die mensen uit Cuba gelijk weggelopen tijdens die
2: Hij heeft wel gelijk, want ik heb nog nooit zo'n armoede gezien als in Cuba.
8: Nee, dat is wel triest, ja.
6: Nee, maar hij zei toch ook van... ik moet wel keuzes maken, hè. Of je vaagt dat Iran gewoon van de wereldkaart af... of je sluit er een deal mee. dat zijn wel beslissingen die ik moet nemen.
8: Ja, maar ook dat. Ik hoorde gisteren dat de derde wereldoorlog zo'n beetje begonnen is.
6: Ja, ja. Hè?
8: Maar nu lees ik net dat Iran bereid is naar gesprekken in New York om gewoon alles te regelen. En dat Trump ook bij de VN heeft geroepen. Ja, en Oekraïne en Rusland gaan binnenkort vrede sluiten.
6: Nou, dat zou wel lekker zijn.
2: Maar die snijboom die bij Pauw en Geert-Jan Witt zat. Ja. Nou, dat vond ik een vreselijke jongen die hier 4 keer gezeten. Hmm. Ik vond het een arrogante kwal. Maar hij had ook nog niks te melden. En dan zit hij daar dus zijn duim te zuigen. Is dat een zelfbenoemde kenner of zo?
8: Nou ja, hij is Amerika, ook Amerika-deskundige. Maar
2: ja, maar ja, dat kun je gewoon ook zelf zeggen, dat je Amerika
6: komt.
8: Ja, Rusland kent hij ook heel goed. Ja, maar hij doet ook regelmatig.
6: Cuba?
8: Benot, ja, mislukt land.
6: Cuba? Ja, ja.
2: Kijk, ik ben een BEF-kenner, maar dat kan bewijzen.
8: Ja. Oh ja, hoe dan?
2: He?
8: Hoe dan?
2: Nou, ik zou bijna zeggen...
8: Dan moet je toch die kant op kijken.
1: Nee. Nee, ja. Nee,
8: maar je wil dat getuigen zich nu melden, of niet? Die zitten te kijken, dames uit het verleden.
2: Die mogen allemaal, als ze eerlijk zijn, mogen ze allemaal inbellen, ja.
8: Ja,
2: die slaat op tilt nu, hè.
8: Die gaat gelijk, nummer onder in beeld en dan...
2: Nee, maar die gozer die had dus de derde wereldoorlog voorspeld.
6: Die andere, die dan over hem zat.
2: Ja, ja. En dan denk ik, joh...
8: Komt van het einde, ja.
2: Ja.
8: Maar goed, zo ging het.
6: Heet die Tom van het einde?
8: Ja.
6: Ja, die doet zijn naam.
8: Ja, moet het wel. Ja.
6: Die doet zijn naam meer aan.
2: Ja. En ik vond Tom trouwens van het einde. Die jongen die misdaadserie maakt, die zat erg... Die zat erg vervelend te doen tegen Mona. Mona is een beetje lang van stof.
8: Wow.
2: Maar Mona is wel een hele aardige, lieve vrouw.
8: Stop.
2: Die laat je even uitpraten.
8: Ja, maar dan duurt het echt heel lang en dan heb je niet de cent tijd.
6: Lange aanlopen heb je.
8: Ja. Maar eerst even naar die discussie met Geert-Jan Haan.
10: Een heleboel mensen die nu zitten te kijken, denken dan van... oh, ja, dan komen er dus tanks en dan komen er bombardementen.
11: Tuurlijk. Ik heb natuurlijk ook nooit gezegd dat er misschien volgende week tanks in Amsterdam staan... Maar we zitten op dit moment...
10: Wat is dan een derde wereldoorlog?
11: En ik heb het niet over een traditionele oorlog... maar wel over hybride oorlogsvoering, waar je het ook in dat filmpje over zag gaan. Er zijn natuurlijk sinds de inval in Oekraïne...
10: Wat is dan hybride oorlog? Leg dat dan uit voor de mensen. Want dat is geen derde wereldoorlog.
11: Maar volgens mij zijn we het best wel met elkaar eens... dus ik snap eigenlijk niet waar je...
10: Dat je moet uitleggen als je het over hybride oorlog hebt.
11: Nee, maar dat is natuurlijk een grijs gebied tussen echte oorlog en vrede. Maar hij is wel aan het testen hoe ver kan ik gaan.
10: Ja.
11: Zoek daarbij steeds
10: Tom,
11: meer de
10: grens. Tom, ik zie jou op dit moment ook als een slachtoffer van wat Poetin aan het doen is. Sorry dat ik het zeg. Ja. Hij wil dat jij nu mensen angst aan
11: Nee, maar
10: gaat er nou niet mee.
8: Ja.
2: Ja, die wil even scoren op tv, hè?
8: Ja. Ja, misschien is dat nodig, ik weet het niet.
2: Nou, dat vond ik helemaal niet nodig.
8: Daarnaast vond je dat... Kijk, Mona, ik had vrijdag Mona nog bij BNR, een fantastische vrouw. En ik zeg ook, kom binnenkort een keer langs. Alleen, dat heb ik ook gedacht. Houd een beetje kort. Houd een beetje kort. Dat vindt Mona lastig.
2: Jawel, maar er zit iemand aan tafel, een gespreksleider, hè, die kan ingrijpen.
8: Nee, dat is waar.
3: Ja, dat doen ze nooit, die politici, het kort houden.
8: Kort houden, nee. Maar Mona kan wel echt lang van stof zijn.
2: Maar ik erger me nooit aan dat.
12: Ook wel de olifant in de Kamer waar we het niet over hebben.
13: Moslim.
12: Inmiddels is dat 10%, maar het punt... Wacht even, mag ik alsjeblieft even antwoord geven op de vraag?
13: Zeker, mag daarna even
12: reageren. Het punt hier is...
13: Het
12: probleem dat er gewoon is met moslims.
8: Ja. Ja, nou ja, dat is Mona. Maar binnenkort...
2: Ja, het is een beetje treurig voor die andere gasten. Die hebben geen beurt gekregen, hè?
8: Nee.
2: Die konden weer naar huis.
8: Ja, dat krijg je. Maar goed, ik bedoel, binnenkort om 4 keer lang. Hey, even die politiecijfers. 10.000 zaken die zijn blijven liggen, begreep ik dat goed?
1: Ja, de Rekenkamer kwam vandaag met een onder andere statement naar buiten... dat Van Wil, minister van Justitie en Veiligheid... een paar maanden geleden een rapport dat naar buiten kwam... dat er 10.000 aangiftes waren blijven liggen van best wel... grote zaken, dat Van Wil dat zou hebben gedownplayed... en niet goed heeft uitgelegd, genuanceerd op de verkeerde manier... en daarmee eigenlijk de Kamer op het verkeerde been had gezet, zegt de Rekenkamer. Dus dat was een behoorlijk forse kritiek. En de Tweede Kamer heeft nu ook gezegd... we willen dat Van Wil hier

0: antwoorden voor de Tweede Kamer hierover. Ja. En dan kan het zomaar zijn, ik gok sowieso wel, maar dat ook de vertrouwensvraag wel serieus op tafel ligt.
1: Oké, okay. Nou, ja. Dat wordt nog serieus.
0: Ja.
2: Maar hij moet nu eindelijk eens wat doen aan die rechten en plichten van mensen die protesteren. Want het is nu zo in Nederland dat mensen die roepen, we hebben er recht op, we gaan met gezichtsbedekking, we doen Hitler groeten en we slaan de ME op de bek. Maar ja. We hebben recht op protesteren.
0: Maar de
2: wordt echt misbruikt.
0: Volgens mij heeft de gezichtsbedekkende kleding, dat zei Van Zanen toen natuurlijk, laatst had ik hem daarna gevraagd. Hij zei, die mogelijkheid heb ik al. Den Haag had gezichtsbedekkende kleding ook verboden voor deze demonstratie.
2: Maar waarom worden ze niet uitgehaald?
0: Nou ja, omdat je ziet met hoeveel ze zijn. Dat zouden we bij de politie na moeten gaan. Maar ik kan me dus voorstellen dat volgens mij is de demonstratie uiteindelijk ook ontboden om het feit onder andere dat er dus gezichtsbedekkende kleding gebruikt werd. Maar moet je kijken, als je hier als politie je linies moet gaan verbreken omdat je mensen met gezichtsbedekking eruit moet halen.
2: Nou ja, de politie is hier ook niet tegen opgewassen.
0: Nee, en dat is ook een van de kritieken waarom zo'n algeheel verbod op gezichtsbedekking, waarvan de politie zegt, wij hebben niet de mankracht om dat te handhaven. Dus om dat nou echt bij wet zo te gaan regelen algemeen.
3: Maar die,
0: dat
3: het leek, kijk, ze zullen best wel veel dezelfde geweest zijn. Maar die van de verleden keer, die waren gekker, hè?
1: Ja.
3: Die staken gewoon een politieauto in de fik. En die gingen gewoon met z'n 20, 30, 40 op zo'n politieauto af. Dat deden deze niet.
0: Een jaar geleden.
2: Nee, maar ze gingen wel vechten met agenten.
3: Ja, ja.
4: Ja, maar ik denk dat, ik denk dat ze nu veel beter voorbereid waren. Ik weet niet of het hier ook zo was, maar soms zie je dit soort groepen, die gaan gewapend daar naartoe.
3: Ik vind het altijd, Job, razend knap hoe ze met 250 man, 300 man, 1500 van die gekken tegen kunnen houden.
4: Ja,
3: want dat doen ze razend knap, hè?
4: Dat is het ook, zeker.
2: Maar je kunt als politieagent, en je zit toevallig in een stad waar ze 1500 van die betogingen per jaar hebben, dan heb je toch geen leven?
4: Nou, ik heb politieagenten bijgestaan die dat werk doen. En die worden dan soms onverwachts geconfronteerd met een grotere groep, maar die gewapend is. Dan hebben ze scheenbeschermers aan, ze hebben bitjes in, die handschoenen met de beveiliging. Dus die gaan echt daar naartoe om, ja, ik noem het geen demonstratie, die gaan om te rellen. En dat is een kleine groep, is zo'n hele grote demonstratie. Want er zijn ook heel veel mensen die willen wel zonder geweld demonstreren. Dus het is altijd een kleine groep die het verpest. En ja, dan moet de politie ingrijpen.
3: Dit is de meerderheid wil rellen, die we nou zien.
2: Deze komen voor te rellen. Maar iedereen met gezichtsbedekking, die komt om te rellen.
4: Ja, maar ik heb ook begrepen dat was inderdaad verboden. En toen ze die op gingen zetten, toen ging de politie ingrijpen.
3: Ja.
5: Maar dan krijgen die mensen allemaal een bekeuring? Hoe werkt dat dan? Krijgen die ergens een
4: Kijk, ik geloof niet dat je zo
3: moet
4: nodig
3: in de hoek gaan staan even.
4: Ja, maar dat is het probleem. Je moet gewoon, volgens mij kan je gewoon het oplossen door te handhaven. Want ze pakken ze op en ze laten ze meteen weer vrij. Ja, zorg dan voor snelrecht meteen met die gasten die echt geweld plegen.
5: Ik kreeg gisteren weer een bon. Ik had 11 kilometer te hard. Ben je €124 kwijt. Dat is best veel geld.
2: Ja, maar kijk, de Raad van State en de Tweede Kamer zeggen, die boetes kunnen niet omhoog. Want dat zit helemaal scheef in verhouding tot waar je dus voor een geldboete krijgt voor een misdrijf.
5: Ja.
2: Maar het is gewoon een verdienmodel geworden om de tekorten aan te zuiveren. Maar dat is natuurlijk de bedoeling niet.
5: Maar heb jij inmiddels Frits Meister of nog steeds niet?
2: Jawel. Je plug, die heeft mijn telefoon.
5: Want met jouw snelheid is het wel verstandig met die boetes van vandaag de dag?
2: Die weet alle palen onderweg te staan langzamerhand. Maar het is niet te betalen. Wat wel zo is, als er een gek op de weg afwijkt naar links of zo, en je rijdt er dan langs, zit hij altijd als een telefoontje. Dat is ontzettend gevaarlijk.
4: Heel veel.
2: En de politie in het noorden, die heeft nu bussen ingehuurd.
5: Ja,
2: en die rijden met bussen over de snelweg met daarachter gewone auto's met agenten erin. En dan zitten een paar agenten met fototoestelletjes in de bus. Die zitten te knippen.
5: Ja.
2: En dan gaan ze er langs. En dan zijn ze op één dag 24.
4: Ja, maar dat is levensgevaarlijk.
5: Ja.
4: Je ziet ze ook echt over de lijn heen gaan.
2: Ja.
5: Maar er zitten gewoon allemaal politieagenten dan in die auto, in die bus. Weet je wel. We gaan nog niet naar huis. Zo, heb weer een fotootje erbij.
2: Ja, ik hoor ze allemaal zingen. We zijn er bijna.
5: Ja, het is echt wel gezelligheid.
4: Het is goed dat ze dat doen, maar het lijkt me vreselijk om dat te moeten doen voor je werk.
3: Pakketje.
5: Ja, gewoon gezellig met z'n allen.
2: Nee. Ze gingen in Meppel. Gingen ze ballen gehakt eten.
5: Okay.
2: Gezellig.
5: Wil Helmers ook zingen van tevoren even?
2: Nou ja, is die Marianne van de KNVB gek geworden?
5: Van Leeuwen,
2: je kunt toch niet een Spaanse meneer min of meer verplichten om het Wilhelmus te leren. Maar je gaat toch ook niet als Nederlander in het buitenland het Engels, het Frans of Duitse volkslied staan te zingen? Ik zing het Nederlands er nog niet, laat staan het andere.
5: Ja, nou, hij gaat enorm zijn best doen, heeft hij beloofd.
2: Ja, wat een onzin.
6: Ja, hij wil trainen. Ja. Hij promised to Marianne.

0: but still early, you know. Yeah. Let's see, let's see.
1: Because we sing about the King of Spain.
0: I know the story. Yeah, especially Mariana explained to me personally. Let's see, I need time.
2: Je kan toch gewoon zeggen, zo die moet er lekker op. Dat ja, moet je normaal zeggen. Nee,
3: maar die Marianne die kan dat bij C. Burgia doen. Ja. Als we daar komen, dat doe je toch niet met de KNVB... met een grote voetballer uit het verleden. Die wil Helmers laten zingen.
2: Dat gaat helemaal nergens over. Trouwens, die is wel eens met Chris, hoorde ik. Hij zegt, die Saoedische competitie, dat is, die is zo, hè, zegt hij. Ja,
3: ja, maar dus, die vinden wij ook top.
2: Die hebben wij gekocht nu bij, hier bij Talpa. Dus we hebben nu echt een van de beste competities
3: ter wereld. Vandaag worden die eigenlijk gespeeld?
2: Gewoon dit weekend.
3: Ja. Gewoon weekend. En vaak met een Nederlandse scheidsrechter, hè?
2: Ja. Nu ga je wel allemaal grappen maken, maar...
3: Nee, ik maak geen grappen.
2: Nee.
3: Maar die krijgen dat €10.000 voor, dus dat is best een leuke snabbel.
2: Zeker weten. Maar daarom zegt Xavi ook, niveau is niet slecht.
0: But it's not transition. I think if you follow the Saudi League, it's not a bad league.
1: No, but you go from the Premier League to the Saudi League. That is a transition, right?
0: Ah, but it's okay. This is professional football. If he performs and he's in a good fit, the player that play in this kind of leagues, that I know very well, this kind of leagues, because I was playing in Qatar 6 years, so there is no problem. For me, it's in terms of personally, we check on him, not on the league or the club that the player is. Yeah. Is playing.
1: But it is a difference in quality, right? The games you play week in, week out, from the Premier League to the Saudi League.
0: Yeah, but Saudi League play also Asian Champions League, and also it's difficult. Yeah, you have to follow the league.
2: En dan worden we van de week helemaal weggespeeld in Duitsland, 5-0. En dan?
3: Weghorst terug. Maar Weghorst die doet dit en dat heeft geholpen.
4: Maar weet je wat het nou is, joh? Je weet bij al die vragen wat het antwoord is. Het is al niet leuk meer. Want kijk, hij durft natuurlijk ook al niet te zeggen... ja, jongens, stel dan maar geen kut voor, dan je verdient heel veel geld. Maar als je daar naartoe gaat, dan ga je natuurlijk... eigenlijk alleen maar om elke keer dat die salarisstrook elke maand binnenkomt. Ja. Want als die op de kop van je hond valt, dan is die dood natuurlijk, die salarisstrook.
2: Ja.
4: Dus, maar ja... dat gaat hij niet zeggen, want dan heeft hij weer te maken... met die Saoedische jongens die dat niet prettig vinden natuurlijk. Dus hij, dat is gewoon gelul.
5: Maar Koeman deed dat wel. Koeman zei toen, over wie zei dat ook weer?
4: Over Bergwijn.
5: Ja, dan heb je je carrière, dan is dat gewoon voorbij.
3: Nou, maar kijk, als Koeman zijn zoon, die is keeper bij Telstar... en als hij naar Saoedi-Arabië kan, voor godsvermogen... dan brengt hij hem zelf weg, hoor.
2: Jawel, maar hij bedoelde ermee, dan ben je eigenlijk niet meer geschikt voor het Nederlands elftal.
3: Dat nou ja, kijk, er komt er ook wel eens een terug. Maar ik denk, als je dat salaris gewend bent... dat je helemaal geen behoefte meer hebt om tegen Cambuur en Den Haag te spelen.
4: Maar dit is ook wel een beetje triest, hoor. Want ik volg het dan niet heel op de voet, maar een beetje. Maar die Ronaldo moet er nou nog 23 inschieten. Die kan je beter in één wedstrijd laten maken.
2: Ja, gewoon dat iedereen weggaat.
4: Dat is klaar, weet je wel. Nu is hij maar dan... Hij schiet corners ook op doelen. Ja, hij maakt hem allemaal niet meer uit. Elke vrije trap voor rond de 40 meter, die gaat erin, hè? Nee, niet erin, maar die gaat richting doel.
2: Ja.
4: Hij wil ze, maar het is echt, het is niet tomatenkoekeloer.
2: Het is een beetje steunend.
4: Het is niet tomatenkoekeloer.
3: Ik heb me op de weg hier naartoe ontzettend geërgerd aan mevrouw Bikker van de ChristenUnie.
4: Mevrouw Bikkertje.
3: Kijk, er zijn wat veranderingen in de abortus in Nederland. Er zijn 4 ziekenhuizen die gaan nu iets langer in de zwangerschap, iets later in de zwangerschap ook nog abortus uitvoeren. En ik vind dat het heel positief, want ik vind er is maar 1 die beslissing neemt, en dat is de mevrouw die in verwachting is. Maar die Bikker, die is er natuurlijk tegen, dat gedoe. En die zegt op de radio, moet je luisteren, door zo'n echo... dan kunnen ze zien of een kind een handicap heeft... of er was laatst een kind zonder hersenen, een open rug, noem maar op. En dan kunnen ouders beslissen, willen ze dat? Dan zit je een hele leven aan vast. Of we doen abortus. En dan zegt zij van... ook kinderen waar geconstateerd wordt dat er iets fout zit, zijn welkom. Dan denk ik...
2: Ja, maar
3: dan denken ouders heel anders over, maar daar ga je niet over. Dan zegt ze van, God zorgt voor iedereen. Ik heb nog nooit in 77 jaar heb ik gemerkt dat God überhaupt bestond. En zij gaat er zeker niet over. Dan gaat alleen een vrouw over die zwanger is. En dat blijft maar dat gedram door. En dan hebben we SGP nog niet gehad, want die zijn nog erger.
2: Kan zijn dat hij jou overgeslagen heeft in die 77 jaar. Dat weet je niet natuurlijk. Hè? Kan niet met iedereen bezig zijn. Dus nou, kan je het ook nog bekijken.
3: Ik ben christelijk opgevoed.
2: Ja.
3: Ik heb heel wat tijd verspeeld aan gebeden.
2: Dat
3: heeft me nooit geholpen.
4: Man, het valt aan zijn hoofd, hoor. Daar. Als die bestaat, heeft hij wel veel aan zijn hoofd.
2: Hij heeft veel drukte.
4: Ja. Druk.
2: Er is geen moment voor.
3: Ja, maar kijk, als die druk is met ons in als Twente laten winnen, dan...
2: Ja, maar het is wel een gevoelige. Tot hoeveel weken kun je gaan natuurlijk? Dat is natuurlijk wel een dingetje. Aan de andere kant, wat je zegt, er is een bepaalde vrijheid voor. Zolang het wet technisch kan.
6: Tuurlijk. Daar... Nee, de omstandigheden die Johan noemt, vind ik het meer dan logisch dat de vrouw daarover gaat.
5: Maar dit ging ook.
3: Maar dan zegt ze een kind met een open rug, zegt ze. Die kan ook geboren worden en geopereerd worden. Maar dan denk je, daar ga je helemaal niet over bikken.
5: Maar dit ging niet eens over die langere. Dat ziekenhuizen ook die abortus kunnen uitvoeren. Dit ging over zelfs nog een 13 weken echo. Vrouwen kunnen nu kiezen voor een 13 weken echo. Er zijn nu proeven mee, onderzoeken of dat helpt. En dan betekent het dat de vrouw, als er iets wordt ontdekt, dat je niet pas bij 20 weken, dan ben je dus al op de helft, best wel heftig, dat je dan ontdekt dat er iets mis is met je kindje en dan heel snel...
3: Maar dat kan nu in ziekenhuizen ook.
5: Ja, maar dus die 13 weken echo ging het hierom dat eigenlijk nog niet het gewenste effect heeft. En daar ging die hele discussie over, of je dat dan moet...
3: Jawel, maar zij zit alleen maar verhalen te vertellen omdat ze tegen abortus is. Maar ik vind een vrouw die op een gegeven moment van de dokter hoort dat het mis is met het kindje, die heeft het volste recht om abortus te laten plegen. En daar moet een mevrouw van de ChristenUnie zich niet meer bemoeien.
5: Ja, nou ja, zelfs het CDA, als we het hebben over die 20 weken... of die 22 weken of 24 weken... als er dus echt medische ook redenen zijn dat een ziekenhuis dat uit gaat voeren. Het CDA ziet dat ook als oprekking van de abortuswet. Terwijl Sophie Hermans, minister van Volksgezondheid, zegt... dat valt nog allemaal binnen de wet. Maar het CDA zegt, nee, we zien dat echt als verruiming. En die zijn dus eigenlijk ook niet per se staan die te springen. Dus ook binnen de
3: coalitie. Ja, maar het CDA, de SGP en de ChristenUnie... die halen alle wijsheid uit de Bijbel. Nou, dat vind ik niet zo wetenschappelijk eigenlijk.
5: Nee, nou, het punt is, SGP heeft nu gezegd, als dit echt doorgezet gaat worden, dan valt voor ons waarschijnlijk gewoon de deur dicht over onderhandelingen over de begroting. Dus dan wordt de weg over rechts nog lastiger. Maar ja, ook coalitiegenoten...
3: Dat is chantage. Dat is ordinaire chantage, vind ik.
2: Ja, nou ja, het is een opvatting.
5: Nou ja, iedere partij
2: dan
5: probeert natuurlijk inderdaad op zijn of haar kerpunten...
6: Nou, en als je dat koppelt aan de begroting, is dat inderdaad...
2: Hoe gaat het met die begroting chantage eigenlijk, Merel? Hoe gaat het? Loopt het een beetje?
5: Nou ja, nee, ja, kijk, Jette zit dus bij de VN... in Amerika, dus die is er nu even niet. Dus die gesprekken zijn op dit moment nog niet bezig.
3: Die gaat even de problemen oplossen in Amerika.
5: Het lijkt er nu... Ja, nee, goed, iedereen vaardigt daar zijn grote leiders af. En ook Trump die dan zegt, het internationaal strafhof wat toch in Den Haag zit, dat is...
3: Maar als nou de politiek hier in de problemen zit, dan ga je toch niet naar een vergadering van de VN, niemand kent hem daar, niemand mist hem als hij niet komt.
5: Nou, ik denk nou, ook...
2: Schat hem. Gisteren was hij nog bij Defensie, dan laat hij toch even zien dat hij er echt voor staat, toch of niet?
5: Oh, het zijn werkbezoek was
2: hij. Ja, daar stond hij, kijk, met zijn handen op de rug. Ja. Is dat nou een tank? Dat is een tank.
3: Nou, voor Jette zou het wel goed zijn dat de dienstplicht erin gevoerd werd.
2: Dat heb jij nou op je hoofd? Nee, dat soort dingen had je allemaal. Ja. Maar goed, hij heeft er niks te zoeken, hoor ik van Johan, daar bij de VN.
5: Nee, nou ja, goed.
2: Dan bel hem even op dan.
5: Ja, en terwijl ik denk dat als hij er niet zou zijn, terwijl alle wereldleiders daar zitten in hele grote geopolitieke spanningen, dat je dan daar weer kritiek op krijgt.
3: Ja, maar het gaat om een paar leiders, joh. Hij speelt toch geen enkele rol? Kom.
2: Nee. Nee.
5: Ja, je bent als Nederland natuurlijk wel een...
2: Dan bel hem even op met een 50-plus mobielabonnement. Dat moet lukken, toch?
5: Oh, doe jij
2: met
5: zo'n Samsung,
3: dan ben je altijd bereikbaar.
2: Met zo'n Samsung 25-plus, die is echt hartstikke goed. Dan krijgen we gelijk een tweejarig abonnement gewoon hier, hè, met die jongens. Die zijn goed, hè.
7: Hij stelt toch geen klote voor, ja?
2: Nee, hij stelt toch geen klote voor.
7: Nee, helemaal niks.
2: Maar met zo'n abonnementje misschien wel, hè. Dan is je wel bereikbaar natuurlijk.
3: Nee, weet je wat die 100 keer per dag zegt in ieder interview? Aan de slag.
7: Aan de slag.
5: Nou ja, en dit
3: nou, ik zie er niks van.
5: Nou, nee, dit weekend willen ze dus aan de slag. Maar het was ook.
2: Niet meer
5: ze
2: weg.
5: Hebben
2: kijk,
5: nu
2: 50
5: nog,
2: plus mobiel.
5: Ze hebben nog ongeveer.
2: Heb je ook 50 plus mobiel?
5: Godzang, ik probeer wat uit te leggen.
2: Nee, maar hij was nog in beeld. Dus ja, vertel.
5: Sorry.
2: Nu is hij weg.
5: Over dit weekend gaan ze dus waarschijnlijk in gesprek met de oppositie. En Bontebal liet op een gegeven moment. Kijk, in de coalitie zijn ze het ook nog niet helemaal eens. En Bontebal liet dat toch in zijn antwoorden vandaag een beetje doorschemeren.
8: De vraag is met welk bod, met welk verhaal gaat een kabinet ook naar de oppositie? En het kabinet moet daar wel een verhaal hebben.
5: U bent het gewoon totaal niet eens met elkaar. Dat is dan toch op dit moment de conclusie?
8: Nee, het is niet zo dat we totaal oneens zijn. Maar er zijn natuurlijk altijd verschillen van inzicht op onderdelen waarop je zou moeten bewegen. En dat klopt, dat gesprek voeren we nog.
9: Wat heeft de heer Bontebal? Ik vind het altijd wat lastig.
10: We zijn eruit, want de coalitie heeft een begroting neergelegd. En dat is de basis om het gesprek verder op te voeren. Van wat is er nodig om meer oppositiepartijen ook definitief aan boord te krijgen en ervoor te zorgen dat zij steunen? Dat is waar de verdere gesprekken over gaan.
5: Nou, conclusie, dit gaat nog wel eventjes duren. Want...
3: Ja, maar dat hadden ze toch van tevoren kunnen weten, nou, toen ze aan een minderheidskabinet begonnen.
5: Nou, dat niet alleen, maar Ruben Brekeman zegt hier bijvoorbeeld van de VVD, ja, we gaan eventjes luisteren en kijken, maar je bent al weken aan het kijken en luisteren naar de oppositiepartijen. Je weet inmiddels wel wat ze willen, dus je moet het nu echt onderling eens worden. Maar nu willen ze dus weer die gesprekken gaan voeren. En ze hopen, denk ik, gewoon toch, omdat ze echt vastzitten, ook als coalitie, dat de oppositie ze straks misschien handen gaat bieden om ze uit het slop te trekken. Want ja, op dit moment zit het gewoon echt best wel vast.
2: En ze hebben het ook druk met andere dingen. Jullie hebben een podcast. We hebben allemaal een podcast hier natuurlijk.
5: Ja.
2: En die jongens hebben ook een podcast nu,
5: ja,
2: zeg ik.
5: Ja, Ruben Brekelmans en Vincent Karremans hebben samen een podcast.
11: Deze podcast heet de Bromans podcast.
12: Ja.
11: Waarom?
12: Ja, dat zijn bro's zijn.
11: Wij zijn bro's.
12: En we zijn mans.
11: Wij zijn dus per decreet zijn wij uit elkaar gehaald. Onze premier toen wij samen in het kabinet zaten was Dick Schoutmans. En wij mochten dus van Dick nooit naast elkaar zitten.
12: Nee.
11: Ik vind jou ook achter de schermen wel leuk.
12: Toch leuker dan voor de schermen.
11: Nou ja, dat zeg ik niet. Maar ik vind jou wel achter de schermen leuk.
5: Ja.
2: Is dit nou nodig allemaal?
3: Ja, maar ja, dat kijk, weet ik het is niet. Om een bepaalde doelgroep te bereiken. Ik denk dat je jongeren door een podcast eerder bereikt dan s'avonds aan een talkshowtafel te gaan zitten.
4: Dat wel.
5: Nou, wat ik wel apart vind, is dat dus een fractievoorzitter uit de Tweede Kamer nu met een minister een podcast begint.
2: Je bent geen fan, heb ik de indruk.
5: Nou, ik vind het een beetje vreemd, inderdaad. En zeker dat je het op dit moment lanceert, zou ik misschien toch ook helemaal niet.
4: Maar waarom?
3: Nee, ze hebben nu al wat anders te doen.
5: Nou ja, die reactie krijg je natuurlijk al heel
6: maar
5: snel.
6: Maar waarom is dat vreemd? Ze zijn van dezelfde partijen, dat is toch niet zo gek?
5: Ja, maar je krijgt nooit het idee dat ze toch heel open kunnen spreken. Of dat het, ja, ik vind het een beetje een aparte gewaarwording.
3: Ach, het is een modegril.
5: Je moet
3: podcast.
5: Natuurlijk als Tweede Kamer officieel gewoon het kabinet controleren. En dit is wel heel erg een vriendelijk onderrondje op deze manier.
3: Maar ja, kijk, ik wil niet zeggen dat dat verboden is. Die jongens doen een podcast, wat kan mij schelen. Misschien is er wel behoefte aan. Wie zal het zeggen?
5: Ja, nee, we gaan het zien in de luistercijfers.
2: Hey, wat gaan we doen tegen die Duitsers, denk jij?
4: Ik denk die Duitsers winnen, Wilfred.
2: Dat denk ik ook.
4: Dat kan niet anders, want als je ze schoot puur op elkaar liggen, hebben ze gewoon een veel betere helft.
2: Ja, maar Klopp had er zin in, had je gezien, hè? Die jongens.
4: Zeker, Klopp is op de Klopp-manier is die iedereen aan het knuffelen heel de dag. Kijk, hup, die ook, knuffeltje. Hup, die ook, hup, knuffeltje.
3: Als die man je bijt, ben je arm kwijt.
4: Nee, maar het is het is de Klopp-manier.
3: Want die heeft met die kunststander in Turkije hebben ze er te veel in.
4: Ja.
3: Die dacht dat hij natuurlijk een paard was.
2: Ik hoorde trouwens dat er een minuut stilte wordt gehouden voor Bertina Koeman. Dat is wel
4: leuk,
2: maar natuurlijk.
4: Ja, en goed.
3: Ja, ik vind dat er heel respectvol door het AZ-publiek met deze affaire is omgegaan.
2: Ja.
3: Want vaak met een minuut speelte is er altijd wel een paar die gaan leuke dingen roepen. Maar heel goed.
2: Was heel netjes allemaal. Ik las net dat de familie van Ben Sanders dan weer niet aanwezig is bij de begrafenis. Dat is ook
4: vind ik heel bijzonder, want het is eigenlijk het laatste wat je kan doen voor.
2: Ja, maar
3: kijk, er is al die broer, die heeft een beetje lijkenpikkerij gedaan. Die heeft nu een nummer van hem uitgebracht. En die vrouw van hem, die is daar weer boos om, want die wil dat niet. Dus dat zit niet helemaal goed.
2: Nee, maar het is wel pijnlijk als je dat dan hoort.
3: Ja.
6: Dat is heel apart.
2: Hey, ik krijg nou part-time cellen. Dat je ze nu dan in de cel zit, dan mag je weer weg om je werk te gaan doen. En als je tijd hebt, dan kom je
3: weer
2: langs.
3: Ik vind het wel een goed idee.
6: Het is een heel goed idee. Het bestond vroeger al veel meer dan nu. Mm. En wat hij eigenlijk wil, is dat de cellentekort wordt opgelost door een paar dingen. Eén daarvan is inderdaad mensen overdag laten werken en dan s'avonds terug naar de cel. Iets anders is dat hij meer enkelbanden wil invoeren. Maar ze hebben het zelf veroorzaakt, hè, die politiek.
4: Maar dat hebben de meeste mannen toch al?
2: Ja.
4: Overdag werken en s'avonds terug naar de cel. Alleen. De meeste mannen hebben dat, hoor, Joppie.
6: Ja, dat is waar. Ja, als je het zo bekijkt, is het geen straf.
4: Nee.
6: Maar, want je bent toch gewend. Nee, maar het is voor de cellentekort wel een groot probleem. Hadden ze maar eerder nagedacht. Want ze hebben in 2013 hebben ze heel veel gevangenissen gesloten en een paar TBS-klinieken ook nog om te bezuinigen. Dus iedereen moet je niet doen. En daarna heeft de VVD, met name de VVD, alsmaar strenger willen straffen, langer de straf willen laten uitzitten, maar nooit nagedacht over de vraag, als mensen langer gaan zitten, hebben we dan een capaciteit en personeel.
3: En het is peperduur.
6: €550 per dag per gedetineerde. Dus ja, het is ook nog eens goedkoper als je deze oplossingen
3: dus
6: gaat
3: doorvoeren. Dus daarom, laat die bolle Jos daar lekker zitten. Het scheelt hartstikke veel geld.
6: Het scheelt een heleboel geld als je hem niet vast hebt. Maar ja, die wil je wel vast hebben. En bovendien is het ook nog zo, als je die mensen. Kijk, 70% van de gevangenisstraffen zijn korte gevangenisstraffen, van 3 maanden of korter. En mensen die kort in de gevangenis zitten, die vallen vaker in herhaling dan wanneer ze een enkelband krijgen of een taakstraf. Want dan hou je omgeving, werk en familie.
4: Ja.
6: Dus die ideeën van die hoge
2: ambtenaar. Je vindt het wel een goed idee. Kijk, TBS ben je ook al enthousiast over. Ik las wel van de week een man die 31 jaar vast had gezeten bij TBS gelijk zijn schoonmoeder neerstak. Dat is toch dat je
4: daar hij dus 31 jaar over zitten.
2: Ja, over nadenken.
4: Nadenken.
6: Ja.
4: Elke dag bij het ontbijt dacht hij, die moet ik hebben.
6: Ja, dat
3: de therapie was niet zo geslaagd, geloof ik.
2: Nee. Maar er was al twijfel over, las ik ook, dat ze hem toch hebben laten.
6: Ja, dat zijn natuurlijk ontzettende pijnlijke... ieder levensdelict is natuurlijk ontzettend heftig. En je wil natuurlijk nooit dat dit soort dingen gebeuren. Maar kijk, we moeten ook wel eerlijk zijn. Je gaat natuurlijk nooit 100% garantie creëren.
4: Nee, natuurlijk niet.
6: Dat gaat gewoon niet.
3: Nee, maar de nadruk, als er een keer één misgaat, dan wordt meteen publicitaire nadruk opgelegd. Ja. En er zijn natuurlijk een hele hoop die wel weer normaal uit de TBS komen.
6: De meeste komen er normaal uit. Kijk, ik vind het ook wel goed dat er wel aandacht voor is. Het is ook goed dat er wordt gekeken, is hier iets fout gegaan? Wat is hier fout gegaan? Hoe kan je hiervan leren? Dus dat moet natuurlijk allemaal gebeuren. Aandacht is logisch, maar ja, we gaan het niet 100% dichtkrijgen. Dat lukt gewoon niet.
13: Oké. Okay. Ja. Ja, dan moet je wel een ontzettend hekel aan je schoonmoeder hebben gehad als je 31 jaar wacht. Ja,
4: zeker.
13: Toch?
3: Ja, er is wel een rekeningetje over nog. Hè?
13: Ja, dat moet daarnaast wel, ja. Bijzonder al. Ik hoor trouwens net dat er weer een rechtbank besloten heeft dat de terugreizen van die man die in Italië was aangekomen.
3: Nee, klopt.
13: Ja,
3: en dat maar ze zeggen ze zitten in accommodaties waar niet eens stromend water is. Ja. Dat kunnen wij die mensen niet naartoe sturen.
4: Maar kijk, als je wij de beelden kinderen in Spanje, hè? Dat die allemaal in die tentjes op het strand liggen, mensen daar. En die gaan dan s'avonds rovend gaan ze de stad door, omdat ze eten moeten hebben.
13: Ja.
4: Ben niks te eten.
13: Nee. Dus daarom mag je niet teruggestuurd worden.
3: Nee, dat mag niet. Maar wat René zegt, die tentjes, dat is in Nederland zo met die illegale in de binnensteden. Die moeten ook rovend in leven blijven. Dat is een hele gevaarlijke groepering.
6: Maar in Nederland hebben we ook mensonwaardige situaties met de kinderen die jarenlang...
3: Dat is een schande.
6: Ja,
3: Je bent verplicht als veilige landers komen om hier een goed leven te hebben, die kun je terugsturen, volwassen mensen. Maar kinderen, daar heb je de verantwoordelijkheid over. En als kinderen dus geen enkele aandacht krijgen, er is niet eens een mogelijkheid voor dokters, er is geen mogelijkheid voor school.
13: Nee.
6: Ja.
5: Dit is natuurlijk wel problematisch voor het Europees Migratiepact. Hè? Want het hele idee was juist dat dit weer zou gaan gebeuren. Ja. Dat je ze terug kon sturen naar het land waar ze binnen zijn.
13: Is het failliet eigenlijk van het Migratiepact?
5: Nou, ja, wel op dit moment inderdaad. Ja. En Italië heeft beloofd er beterschap. Maar ja, dat gaat waarschijnlijk nog op tijd niet gebeuren.
13: Nee. Dus, nou, ja, we zijn er zo nog heel even met het laatste nieuws op deze zender. Tot zo.
14: Extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Tijd voor een frisse onderbreking. Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor. Smint.
18: Boost yourself.
15: Zo. En nu weer fris verder luisteren.

0: Tineke de Waard uit Nijmegen. Zeg je dat nog wat of niet, Tineke?
1: Tineke de Waal.
0: Tineke de Waard, ja. Het was onvergetelijk, zegt ze. Wanneer kan ik inbellen? Ja, ik weet het niet. Zeg dat je nog wat of niet, Tineke?
1: Ja, ik heb wel wat met een Tineke. Maar, die heet, maar misschien is dat de naam van de man.
0: Dat zou kunnen inderdaad, ja. Ja, nou ja, goed,
1: maar die lustte er wat pap van, hè?
0: Ja, die hield ervan, oké. Goed om te weten. Hé, Bobby, de nieuwe, gewoon de spits van Oranje. Toch lijkt mij, Bobby. Sunderland vindt het fantastisch, hè, wat daar gebeurt.
2: Ja, morgen wel. Ja. Zeker. Maar het is wel leuk, want er vijf wedstrijden niet gemaakt. Het is toch wel leuk dat je er dan...
0: Drie maakt.
2: Dat je er dan gelijk drie kan
0: tegen
2: maken.
0: Tegen City, hè? Ook nog.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Al die andere twee had waarschijnlijk ik ook nog wel gemaakt.
1: Ja, er waren één dekkertjes. Ja.
2: Zeker wel. Hij stond
1: maar je gunt
2: wel.
1: Het die jongen gewoon, ja, hè?
2: Absoluut.
0: Ja. Nee, maar het is echt leuk voor hem.
2: Ja.
0: Je stelt hem toch gewoon op tegen die Duitsers? Of,
2: Tuurlijk stel je hem op, maar... Het blijft, Wilfred, daar ben ik echt heilig van overtuigd... niet een afmaker als Lewandowski,
0: nee.
2: Aguero.
0: Ja.
2: Weet je, die eerste goal, beetje hout, weet je wel? Ja. Het is allemaal een beetje ongepolijst, hè?
3: Maar hij lijkt me heel vervelend om tegen te spelen.
2: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, maar hij zet zijn lichaam wel in en hij is ontzettend sterk.
2: Oh, goh, nou... Ja.
0: Zeker weten. Nog even politiek Den Haag. Hè. Wat is nou de oorzaak van de slechte acceptatie van homoseksualiteit? Om nog even een serieus onderwerp aan het einde van deze uitzending erin te gooien.
4: Ja? Nou, er was vandaag een vraag over in het Vraaguur. De Kamer, de linkse partij, rechtspartij, zijn dan een beetje verdeeld over welke oorzaak ze dan, ze dan inbrengen.
0: Want daar ging die discussie gisteren met Mono ook heel lang over.
4: Ja, klopt, ja. Inderdaad. Er is een rapport uitgekomen en die laten wat dingen zien. Jullie hadden het gisteravond ook over die Menno-sfeer, die wordt genoemd. Dan wordt er in het rapport gezegd op een gegeven moment, we zien niet direct nu een link met migratie. En daar waren heel veel rechtspartijen het niet mee eens. Die zeiden, nou, wij denken dat die link er wel degelijk is. En Judith Tille die zei ook van, ik wil ook dat wel echt goed gaan onderzoeken.
5: We zien social media grote invloed hebben op wat jongeren wel en niet vinden. Waarin zowel de manosfeer, hè, echt traditionele conservatieve rollenpatronen... uit halverwege de vorige eeuw populair gemaakt worden. Maar ook religie speelt een rol. En mevrouw Müller vraagt mij om nader analyses te doen. Tenminste, zo lees ik die. Nader analyses te doen, ik denk dat dat goed is. Want we kunnen heel veel groepen benoemen en daar gemiddelde uithalen. Maar ik denk dat om... Zeker ook gerichte aanpakken te kunnen maken om beter te begrijpen wat eronder zit.
0: Ja, dat is een rare tijd eigenlijk als je over nadenkt. Dat het in deze tijd zo moeilijk
1: weet
0: is.
1: Weet je wat daar zo... Denk zij dat het niets met,
0: met
1: de islamisering te maken
2: heeft. Maar die manosfeer, weet je, die Netflix-documentaire die ik heb zitten kijken... Het zijn ook geen leuke jongens.
0: Nee.
2: Weet je, als er zeg maar, is een beetje relativering of een keer... Maar het zijn allemaal een beetje agressieve, rare idioten zijn het, joh. Ook elke keer dat hij met die... Daar heb ik ook zitten kijken met die Louis Theroux, die dan s'ochtends kwam. Dat hij hem gewoon een paar beuken voor zijn kop wou geven. Nee, joh, doe niet zo moeilijk, joh.
0: Er zit heel veel woede, denk ik.
2: Er zit veel woede bij die mensen.
0: Heel veel woede, ja.
2: Niet goed.
1: Ja, maar woede en onvrede geeft onrust
2: niet
1: in
2: goed,
1: het land.
2: Niet goed, joh.
1: Maar kijk, de serieuze media... Ja, waar ik dan voor deze keer ons ook toe reken. Die gaan heel beschaafd om met homoseksualiteit, vind ik.
0: Ja, maar...
1: En het komt dus, uit social media en uit godsdienstkringen.
3: Ik denk dat allebei waar kan zijn in manosfeer. Maar er zijn ook meerdere rapporten geweest... waaruit wel een link werd gelegd met immigratie. Hè? Dus het kan allebei waar zijn.
4: Ja, en ik denk dat, wat Judith Tille nu zegt... we moeten eindelijk een keer dus nu echt goed gaan onderzoeken inderdaad... en echt de harde cijfers erbij... zodat we misschien wel eens en voor altijd gewoon die discussie hebben... en dan echt de cijfers gewoon hebben... waarop we uiteindelijk dan gericht gewoon aanpak kunnen bedenken.
1: Ik was het trouwens voor het eerst van mijn leven eens met de Partij van de Dieren. Dat vind ik luchtfietsers eerste klas. Mm. Maar die hadden vandaag een plannetje van die haakjes bij de vissen verbieden. Oh. Want er zijn van die haakjes...
0: Die weerhaakjes.
1: Weerhaakjes.
0: Ja.
1: En ik vond het altijd al zielig. Ik heb één keer gevist en ik denk, nee, dat is aan mij niet besteed. Ik verveelde me dood. Maar ook zo'n vis aan zo'n haak, dat is ook niet prettig. Ik kan me niet voorstellen dat die dieren daar geen ontzettend veel pijn aan hebben. Maar iedereen zit maar te vissen met die verkeerde haakjes. En daar was ik het helemaal mee eens. Maar in heel de wereld schijnt het toegelaten te worden. En we willen als Nederland dan niet alleen zoiets doen dat het hier verboden is. Maar ik vind iemand die gaat vissen moet daar wel rekening mee houden. Van, je moet maar zien dat je zo'n haak in je gehemelte krijgt.
3: Ja, maar wat is er überhaupt leuk aan vissen?
0: Nou, kom op, nee, vissen is wat... leuk.
3: Ja, maar hoezo is dat leuk?
0: Vind je vissen niet leuk? Ik vind vissen op zijn tijd best leuk.
3: Maar wat is er leuk aan? Je zit te kijken naar
0: rustig naar die dobber kijken.
1: Nee, maar ja, vroeger altijd, was het altijd, als ze me missen, dan ben ik vis. Ja. Ja.
0: Maar als, kijk, als hij dan plat gaat liggen, dan tilt hij me een beetje op die vis. Ja. Dan moet je opletten, dan moet je ook snel erbij zijn.
3: Dat vind je leuk.
0: Ik vind vissen best wel leuk, ja.
1: Ik vind het zonde van je tijd om daar in het water te zitten staan.
4: Is er een foto van jou met zo'n grote vis?
0: Nee, dat is alweer lang geleden. Maar even, heb jij wel eens ruzie met de buren eigenlijk? Want 2 op de 5 Nederlanders heeft ruzie met de buren.
1: Nee, dat is de ex-vrouw.
0: Ja, je hebt vaker ruzie met je vrouwen gehad waarschijnlijk dan met de buren.
3: De ene buurman is Vincent Schildkamp, die is altijd
0: weg.
3: Ja, en de andere...
0: Hij zat aan het werk, dus die zien.
3: Hij zat altijd aan het werk. Ja. Nee, ik heb nooit last van de buren.
0: René, wel eens last gehad met de buren? Niet. Johan, jij?
1: Ik heb nooit last gehad met de buren, maar het is... Heel vervelend, het verpest je woongenot.
4: Maar jullie buren zitten toch ook op 100 meter afstand?
2: Mijn buren zitten 3 kilometer van me.
4: Logisch dat je er dan geen ruzie mee hebt.
0: Maar we hebben niet altijd zo geleefd.
1: Als je de rijdende rechter ziet, dan weet je dat het heel vervelend kan zijn.
0: Nou ja, 2 op 5 is veel.
3: Dat is heel veel, ja.
1: Dat is heel veel.
0: Dus in principe zouden hier nu 2 mensen ruzie met de buren moeten hebben.
1: Jawel, maar kijk, ik denk ook dat de buurt waar je woont er wat mee te maken heeft.
0: Ja. Merel?
4: Nee, ik heb hele lieve buren.
0: Ja?
4: Ja, ik kan goed met mijn buren.
0: Ja. Nou ja, dan zijn we eruit. Dan klopt het niet.
3: Nee, klopt niet.
0: Nee. Nee. Okay.
1: Maar wij hebben toch geen problemen met wie dan ook, Wilfred?
0: Nee, dat is waar. Wij zijn vrienden van elkaar.
3: We hebben ook weer een hele leuke
0: bijeenkomst gehad. Dat is weer gezellig allemaal. Ik ga naar huis toe. Ik zet hem op en we zijn even tussen.
4: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja.
4: Het werkt.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd.
1: Met die bril op hoef je niet bang te zijn in het donker, volgens mij.
0: Ja, dat schijnt heel goed te werken, dit. Ga je hem ook opzetten, René, of niet?
2: Zeker. Ik ga hem meenemen.
1: Ja. Ik ga hem vannacht op.
4: Maar dan moet je hem eroverheen zetten. Want hij heeft geen sterkte.
2: Nee, doet
4: hij
2: op.
0: Maar die is niet echt.
4: Oh nee, tuurlijk, dat is ook zo.
0: Zit gewoon vensterglas in. Ja, dus hij kan hem gewoon opzetten. Ja. En morgen zijn we er weer. Daar hebben we de inhoudelijke uitzending. Kijk, dit was een beetje een voorproefje.
2: Ja,
0: morgen gaan we echt de diepte in.
2: Morgen gaan we de problemen echt oplossen.
0: Ja, dat gaat het weer gebeuren morgen allemaal. Ja, dus tot morgen. Dag.
6: Extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat de politie vaak uren bezig is met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil graag af van alle niet-urgente meldingen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een schipskapitein omgekomen. Projectielen sloegen in op een schip dat voer onder de vlag van Antigua en Barbuda. Na de aanval ontstond brand, waarna de bemanning werd geëvacueerd. Volgens Kiev zijn in Odessa ook opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke producten geraakt. Moskou zegt dat de aanvallen alleen waren gericht op militaire doelen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ten nauwe nood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: VI ZSM luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
1: Voordat je podcast begint, even iets fris. Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself. Zo, en nu fris naar je podcast luisteren.
4: De ZSM van woensdag 23 september met Dave Albers. Dave, goedemorgen.
5: Hele goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, Oranje is nu 2 dagen bij elkaar geweest. Maandag en dinsdag de trainingen gehad, ook wat persmomenten gehad. Is toch wel weer leuk, hè, om die jongens weer te zien bij het Nederlands elftal. Ook in die filmpjes een beetje Engels horen praten onderling met de nieuwe trainer. Onze jongens zijn er ook bij geweest. Simon was erbij, Martijn was erbij, wat leuke verhalen opgehaald. Ik vond die van Bommel zelf het leukst. Welk verhaal vond jij het mooist wat er opgehaald is?
5: Ja, ik kan altijd wel genieten van de interviews van Joey Veerman. Omdat het zo recht voor zijn raap is. Altijd eerlijk. Dus daar heb ik ook wel van genoten. En Bobby staat dan niet bij ons op VI Pro. Maar daar heb ik wat losse interviews van gezien. Ik geloof van ESPN. Dat is er ook altijd wel erg genieten.
4: Had nog nooit een 10 gehad, hè?
5: Had er nooit een 10 gehad, maar nu heeft hij van de BBC voor die wedstrijd tegen City die hat-trick wel een 10 gehad. En ik vond het wel mooi dat hij blaakte van het zelfvertrouwen en het zelf ook wel terecht vond, die 10.
4: Ja, hij vond zelf ook dat hij een goede wedstrijd had gespeeld. Het is fijn, hè, dat hij en in blakende vorm is en vol zelfvertrouwen naar Oranje toe gaat. Want zeker als je Malen ook nog kwijt bent geraakt, is het niet heel dik wat je in de spitsen zit, toch?
5: Nee, dat was wel het mooiste stuk van het interview ook. Dat, volgens mij was het Pascal Kamperman die de vragen stelde, maar die zei inderdaad, Malen is er niet. Weghorst is er niet. En noemde er nog één natuurlijk. Wacht, dan ben ik hem even kwijt.
4: De Pai.
5: En toen zei Bobby heel droog, zoals alleen hij dat kan. Maar ik ben er wel. En dat is precies. En er zat zoveel bravoure en zelfvertrouwen in. Van ja, ik ben hier de nummer 1 spits. En ik ga het even laten zien deze dagen.
4: Ja, mooi. Nou, dat is goed nieuws dat hij in goede vorm verkeert. Van Bommel ook in goede vorm. Goed gestart. Die heeft gesproken met Martijn Krabbedam. Ook daar een mooi stuk op VI Pro. Komt er mooi uit dat hij ook weer vol zelfvertrouwen zit. Hè? En dat hij zo goed uit die blessure is gekomen.
5: En klopt het dat ik daar nog een feitje, denk ik, die even bij jou langs was geweest. De eerste speler. Hij kan de eerste speler worden wiens opa, vader en dan hij zelf gaan debuteren in Nederlands elftal.
4: Ja, volgens mij kwam die niet direct van mij, maar het is inderdaad wel lijkt het geval. Ja, we hebben niet alle stambomen van alle oranje spelers kunnen uitpluizen, maar dat lijkt inderdaad wel het geval. Opa, vader en nou de derde generatie van Bommels in Oranje. Ja. Dat is mooi, toch?
5: Zeker, heel erg mooi. En ook met wat hij nu natuurlijk achter de rug heeft, die revalidatie waar het ook heel erg over ging. Ik vind het ontzettend knap hoe hij is teruggekomen. Als een soort Ruben van Bommel 2.0 eigenlijk. Hij lijkt sterker, hij lijkt zelfverzekerder. Zelf gaf hij in dat interview ook aan. Ja, dan vrees je een beetje als je aan je kracht gaat werken. Dat je wat snelheid inboet. Maar dat voelde hij eigenlijk ook. Ook zeker na zo'n blessure was hij angst om die snelheid kwijt te raken. En dat was... Dat voelde hij nu ook al meteen. Die snelheid is niet weg. En dat hebben we ook wel gezien in de Eredivisie tot nu toe. En

0: En ik vond het ook wel heel erg mooi in dat interview dat hij ook wel heel erg soort van nuchter was en niet, niet meteen in de polonaise liep dat hij nu bij het Nederlands elftal zat bijvoorbeeld. Hij bleef heel rustig en hij zei, ja, je viert eigenlijk pas wat als je iets gewonnen hebt. En zo zag hij het nog niet. Hij had nog heel veel te winnen in zijn carrière. En je hebt bij hem altijd wel heel erg het gevoel dat het in zijn kop wel goed zit, zeg maar.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het dan meespeelt dat je vader ook bijna 80 interlands volgens mij gespeeld heeft. En ook als je opa ook nog international is geweest. En bondscoach natuurlijk bij de WK-finale. Dat dat ook wel meewerkt om je dan een beetje de voetjes op de grond te houden. En dat je het misschien ook wat normaler vindt, denk je niet?
0: Dat denk ik wel, ja. Als je vroeger veel naar wedstrijden van het Nederlands elftal bent geweest. Als je na de trainingen en wedstrijden van Barcelona, Milan, Bayern nog even een balletje op het veld hebt mogen trappen. Dan denk ik dat die ambiance en die hele omgeving en die aandacht die er voor je vader is, ben ik wel benieuwd hoeveel je daarvan als kind daadwerkelijk meekrijgt. Maar wel, die wereld is wel heel, heel normaal voor je.
1: Ja, mooi is dat. Hey, we gaan naar de eerste interland onder Xavi Hernandez. Het mooie is dat jij iemand gesproken hebt die veel onder hem getraind en gespeeld heeft. Wie heb je gesproken?
0: Het was best wel ingewikkeld om iemand te pakken te krijgen die echt onder hem gespeeld had natuurlijk. Want ja, het is of Qatar of bij Barcelona eigenlijk.
1: En dan echt de absolute top inderdaad, ja.
0: Die je niet zo makkelijk te pakken krijgt. Maar via heb ik kunnen ronselen dat Oriol Romeu met mij wilde praten. En dat moet ik zeggen dat ik dat wel enorm waardeer. Dat hij voor een Nederlandse journalist tijd maakt, terwijl hij in Japan voetbalt momenteel. Hij heeft natuurlijk een hele mooie carrière gehad, doorgebroken bij Barcelona, Chelsea. Hij heeft bij Southampton gezeten, Valencia, Stuttgart. Maar die heeft en met Xavi gespeeld. Dus toen Romeu eigenlijk doorbrak bij Barcelona, speelde die met hem. Hij heeft uiteindelijk maar één echte wedstrijd toegespeeld voordat hij naar Chelsea vertrok eigenlijk. En later, in 2023, kwam Romeu als ervaren speler terug. En toen kreeg hij Xavi als coach. Dus het was wel mooi om eigenlijk de perspectieven van Xavi als speler, als trainer en als mens te horen van hem, ja.
1: Ja, en wat viel op aan zijn trainerschap bij Xavi?
0: Nou, hij gaat heel gedetailleerd te werk. Dat vond ik wel een heel interessant gedeelte ervan. Dus hij zei van, hij begrijpt het spelletje, maar kan het ook heel goed uitleggen. En hij noemde bijvoorbeeld, hij zei, het is niet dat trainingsvormen heel anders zijn dan bij andere trainers. Maar bijvoorbeeld hoe hij in een positiespel, hoe gedetailleerd hij dan te werk gaat, wat voor tips hij dan geeft van, Hoe kom je vrij? Wat doe je zodra je een paas? Hoe zorg je dat je op dat moment wel je blik vooruit had kunnen hebben in plaats van naar achter? Daar ging hij heel gedetailleerd in te werk. Hij vond hem ook een hele sterke communicator. En ook iemand die heel goed een relatie met spelers kon opbouwen. Dus hij was eigenlijk vol lof over Xavi.
1: Ja, dat is mooi, want dat hoor je wel eens. Hè? Dat een trainer die eerst speler is geweest op topniveau misschien wat moeite heeft om dat dan weer over te brengen. Als je zo goed bent geweest op een speler. Nou speel je, of werk je in ieder geval bij het Nederlands elftal ook met de absolute top. Maar dat verhaal kennen we natuurlijk ook een beetje van Basten. Dat hij dat had in de tijd dat hij bijvoorbeeld in de Eredivisie werkte. Maar Oriol Romeu zegt van, nou, dat is eigenlijk geen probleem. Dat gaat hem goed af, het uitleggen van dat soort elementen.
0: Ja, en hij noemde wel een mooi voorbeeld waar ook die menselijk uitbleek, maar ook het feit dat hij dingen heel goed kon uitleggen. Romeu speelde op dat moment ergens anders. En Xavi was ook in een ander moment in zijn leven. En Romeu die worstelde er een beetje mee dat hij soms concentratieverlies had tijdens een wedstrijd. En dan eigenlijk ballen verspeelde die hij niet had hoeven verspelen. En toen is hij met een analist naar beelden gaan kijken. En toen gingen ze naar beelden van Xavi kijken. Want als iemand altijd wel klaar leek voor de volgende bal en het volgende moment was Xavi het natuurlijk. Toen dacht hij, ja, ik heb het nummer van Xavi nog. Waarom zal ik hem niet een bericht sturen en vragen hoe hij eigenlijk altijd zo geconcentreerd kon blijven. En altijd die verantwoordelijkheid voelde aan de bal om hem niet kwijt te raken. Nou, toen zei hij, ja, ik voelde me een beetje gegeneerd om dan zoveel jaar later nog dat berichtje te sturen. Maar de volgende ochtend had hij een gigantisch bericht terug van Xavi, waarin hij heel erg uitlegde hoe hij zichzelf eigenlijk oplegde om altijd de verantwoordelijkheid te blijven pakken. Dus zelfs, ja, hij heeft natuurlijk in dat Barça gespeeld dat iedereen helemaal ziek tikte. Dus zelfs als je 5-0, 6-0, 7-0 voor staat, om dan jezelf juist te trainen van nu moet nog steeds iedere bal goed zijn. Nu moet nog steeds iedere bal goed zijn. En die druk legde hij zichzelf ook op de training op. En dat was voor Romeu een soort eye-opener. Een soort moment, dat wil ik ook gaan trainen. En dat was voor hem, het leek een simpel berichtje. Maar voor hem betekent dat superveel dat Xavi daar zo uitgebreide tijd voor had. Terwijl hij

0: al veel verder in zijn leven was eigenlijk.
1: Mooi zeg, dat hij inderdaad de tijd voor neemt en dat hij ook nog dat helemaal uitlegt. En nou, dat hij dat mooi over kan brengen is ook een goed teken voor het Nederlands elftal. Je maakt vaker van dat soort verhalen, hè, met spelers die onder een bekende trainer gewerkt hebben. Is dat leuk om te maken, of niet?
0: Ja, zeker. Dat is altijd wel heel erg leuk. En normaal probeer ik dan meerdere spelers. En nu heb ik één uiteindelijk wel, vind ik, hele lekkere bron, zeg maar, te pakken gehad. Want zoveel zijn er denk ik niet die met hem en ook onder hem gewerkt hebben. Want ook die verhalen over spelen met Xavi waren geweldig. Hij vertelde bijvoorbeeld een mooie anekdote over zijn allereerste training. Dat hij aansloot bij het Barcelona van Pep Guardiola. Dat hij in een positiespel belandde met Xavi, Iniesta, Messi, Busquets. En dat hij gewoon overal te laat was. Hij wist niet wat hem overkwam.
1: Dat is ook geen schande.
0: Dat is geen schande. Maar toen ging hij daarna naar de gym, naar de fitnessruimte. Was hij een beetje aan het rekken. En toen kwam Xavi naar hem toe. En toen zat Romeo een beetje zo nederig. Want Xavi was ook zijn idool. Van ja, ik ben wel onder de indruk hoe snel het bij jullie gaat. Ik vind het eigenlijk ongelooflijk. En dat Xavi ook zijn schouders opgehaald van... Ja, het was niet onze beste training, om eerlijk te zijn. We hebben best wel veel foutjes gemaakt.
1: Dat was pijnlijk.
0: Dus dat zei hij wel mooi, ja. Van godzijdank was ik niet op een van de betere trainingen die eerste keer.
1: Nee, god, dat is ook pijnlijk. Als je dat dan in één keer hoort, dan denk je ook... Ik moet nog 3 stappen harder zetten voor de volgende keer. En wanneer kunnen we het verhaal lezen?
0: Donderdagochtend, dus morgenochtend.
1: Kijk aan, dan op VI Pro. Mooi. Die interlandperiode komt er dus aan. Dat betekent ook vaak helaas blessurenieuws. Eerst kwam er Denemarken. Casper Dolberg is er voor enige tijd uit. Ricardo Pepi gaat niet mee met de Verenigde Staten... omdat hij afgelopen weekend al geblesseerd raakte. Ik kan me voorstellen dat veel trainers... nou deze periode toch angstvallig naar al die interlands gaan kijken, hè?
0: Ja, het is toch nu een langere periode, wat het natuurlijk wel spannender maakt voor de trainers thuis. En ja, Dolberg is nu het eerste slachtoffer, moet wel gezegd worden dat hij natuurlijk wel vaker kampt met blessures in zijn carrière. Maar voor hem extra vervelend, want hij was er voor het eerst in een jaar weer bij de Deense nationale ploeg. En heeft daar op een van de eerste trainingen een knieblessure opgelopen, waarbij hij er langere tijd volgens de bond uit ligt. Verder is over de duur nog niet heel veel bekend. Maar ja, dat is wel voor hem heel vervelend. Want hij begon eigenlijk onverwacht natuurlijk bij Ajax in de pickorde te stijgen. Waar iedereen eigenlijk zoiets had van dat hij weg zou gaan. Hij bleef toch. En ineens had hij weer een basisplek te pakken. Dus dat is voor hem super zuur dat zo gelopen is. En aan de andere kant, hard gezegd, de een zijn dood is zijn ander zijn brood. Kan dat voor die andere twee spitsen natuurlijk het moment zijn dat om er wel doorheen te komen. Al was Tolu er al wel redelijk doorheen natuurlijk. Maar ja. In de zin van, er komen weer meer kansen, ja.
1: Zo is het ook. Dan, ja, ik kan me voorstellen dat trainers u inderdaad een beetje gaan kijken van... en ook misschien wel met de verschillende bonden afspreken van... joh, gebruik mijn spelers niet in al die 4 die duels, maar ja, doseer het een beetje. Over spitsen gesproken, jij was dit weekend bij VV Woudenberg volgens mij... voor een heel speciaal debuut, hè?
0: Zeker, bij VV Woudenberg. Ook een tweevoudig international maakte daar zijn debuut. Jij bent altijd van de cijfers en de statistieken. Ik hoop niet dat ik je overval, maar weet jij nog zijn debuut?
1: Was dat Oekraïne, 2010?
0: Ja. Ja,
1: die wedstrijd waarin de halve wereld mocht debuteren bij Oranje... omdat ze toen, in een 2 weken voor mijn gevoel... na de WK-finale alweer een interland moesten spelen.
0: Ja, heel, heel kort daarna in ieder geval. En toen bleef eigenlijk bijna iedereen van de WK-selectie bleef bijna thuis. En toen heeft Van Wolfswinkel inderdaad zijn debuut gemaakt. En zijn tweede interland was tijdens die trip... waar ook heel veel spelers hun debuut hebben gemaakt... Dat ze tegen China en Indonesië speelden.
1: Ja, maar ook ja Ricky van Wolfswinkel nu dus bij Woudenberg. Dan moet toch wel bijna dat hij daar ook vroeger gewoon gespeeld heeft, toch? Want je gaat niet voor je plezier... Het is een leuk dorp, ik heb de familie wonen, ik moet nu oppassen. Maar gaat er niet voor je plezier daarheen, toch? Of wel?
0: Nee, en het is ook best wel een grote stap natuurlijk. Hè? Ja. Vorig jaar nog gewoon Eredivisie met Twente. En dan naar de eerste klasse. Eerste klasse is voor amateurniveau prima. Maar als je vanuit de Eredivisie komt, is het natuurlijk een gigantische stap.
1: Ja, daarom.
0: Maar hij heeft daar inderdaad tot zijn 10e gespeeld. Voordat hij door Jan Streur eigenlijk naar Vitesse werd gehaald. En toen is hij aan die superlange carrière begonnen. En eigenlijk had hij altijd als droom nog in zijn hoofd... de droom die hij als kleine jongen had toen hij begon met voetballen... was een droom bij VV Woudenberg in het eerste spelen. En dat wilde hij nog graag waarmaken. Dus daarom is hij daar aangesloten. En ja, je hebt het over thuiskomen of een familieclub. Nou, ik liep de bestuurskamer in en zijn moeder had gebak en... nog andere koeken van de plaatselijke bakker klaarstaan. En toen kwam zijn vader binnen met een biertje in zijn hand. Want die is daar trainer van het tweede elftal en doet de technische zaken. Die had net zijn wedstrijd gehad. Dus die had zijn team naar een 5-2 overwinning gecoacht. Dus die had een beloning voor zichzelf. Zijn zoontje stond met een groot Van Wolfswinkel spandoek achter de goal. Ook tijdens de wedstrijd, want die speelt daar ook. En zijn dochter speelt daar ook. Dus voor hem is dat natuurlijk schitterend om ja, onder die met je familie op het terras nog lekker je wedstrijdjes te spelen.
1: En doelpuntje op het hoofdveld gelijk?
0: Hij verloor 3-0.
1: Nee joh.
0: Het was geen super debuut, maar de omstandigheden waren wel dat ze tegen een team speelden dat vorig jaar bijna gepromoveerd was uit deze klasse. En zij waren juist net na deze klasse gepromoveerd en... Woudenberg is een club die in principe volgens mij helemaal niet betaalt. En dat doen veel clubs in die klasse wel. Dus ze moesten meteen tegen een grote ploeg. En hij stond niet in de spits. Hij stond meer, had ook nummer 10 op zijn shirt en stond ook een beetje op 10. Maar hij speelde echt overal. Overal waar de ruimte was. Soms was hij linksback, soms was hij centrale verdediger. Dus het was een hele andere Van Wolfswinkel dan die wij in de Eredivisie kennen.
1: Wat leuk zeg. En Strooijer zat ook nog op de tribune, toch? Die was er ook bij.
0: Ja, op een gegeven moment liep ik al langs. Ja, zag ik iemand onder een beige petje op een picknickbank zitten. Ik denk, volgens mij is dat Jan Streur. En die heeft hem natuurlijk, wat ik net zei, ooit daar gescout bij die, ja. Bij die club. En was ook de TD bij Twente toen die afsloot. Dus die heeft gewoon een hele grote rol in zijn carrière gehad. En die hebben ook een hele warme band. Dus die heb ik toen ook nog even gesproken. En ik vond het wel schitterend. Ja, ik heb een tijdje eerst achter hem gestaan. Want ik denk, laat hem eerst even rustig die wedstrijd uitkijken voordat ik hem aanspreek. En hij zat een beetje ongelukkig achter een soort paal. Maar hij was echt zo van links naar rechts met die bal aan het meebewegen. Alsof hij echt naar een hele belangrijke wedstrijd als TD van Twente of zo aan het kijken was. Of naar de Champions League finale. Dus dat is wel mooi dat je zo'n liefhebber bent. Dat je zelfs in de eerste klasse je ogen niet van dat spelletje kunt afhouden.
1: En bij VV Woudenberg dan gaat kijken naar het debuut weer van Ricky van Wolfswinkel. Ja, mooi zeg. Dat zijn een beetje jouw verhalen. Wat staat er nog op het programma voor de komende weken? Heb je wat verhalen uitgezet?
0: Zeker. Er komt zondag ook nog een ander verhaal aan, dus donderdag Romeo. En zondag komt er een verhaal over een Nederlandse keeper die op de Cayman-eilanden speelt. Dus dat was wel heel erg leuk, waar het een vrij ontspannen sfeer is en waar hij wel eens om zich heen keek langs de wedstrijd en de toeschouwers blowend langs de lijn staan en dat soort dingen. Dus dat is wel een hele andere sfeer. En die kon daar geweldig over vertellen. En die maakt daar hele mooie avonturen mee. Dus die komt er zondag ook nog aan.
1: Ja, heerlijk. Hoe kom je uiteindelijk terecht op de Cayman Island? Dat gaan we lezen. Ik ben blij dat je er geen quizvraag van hebt gemaakt trouwens. Wie die keeper is. Ik zou het echt niet weten.
0: Dilano Klaver, als ik het... goed zeg, ja.
1: Nou, kijk aan. Gaan we dat verhaal dit weekend lezen. Heerlijk. Vanavond ook nog weer voorronde KNVB-beker volgens mij. We gaan ons een beetje al richten op de wedstrijd van Oranje en Jong Oranje. Want Lentin is bij Jong Oranje. Dat gaan we de komende dagen in de gaten houden. Nog één nacht en dan begint de carrière van Xavi echt als bondscoach van het Nederlands elftal. Ja, we weten nu een beetje hoe hij als trainer is. Dank voor nu, Dave. En tot zetten ze.
2: Tot zetten ze.
3: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren. Of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar de kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks nog tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten vaak uren bezig zijn met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil dan ook graag af van alle niet-urgente meldingen. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. Persmensen kregen op het Malieveld te maken met fysiek geweld, scheldpartijen en zelfs bedreigingen via de telefoon. Meerdere journalisten werden tegen de grond gewerkt of bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het valt volgens belangenorganisatie Persveilig op dat fotografen steeds vaker achterbaks, van achteren of van opzij worden geduwd. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Rodriguez noemt het gesprek historisch en zegt te willen bouwen aan betere relaties. Maar op straat in New York demonstreerden Venezolanen fel tegen haar komst. De oppositie in het land staat buitenspel en critici dringen aan op verkiezingen zonder uitstel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op een aantal plaatsen heb je veel vertraging op dit moment, zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is de vertraging 25 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar de parallelbaan is wel gewoon vrij. Op de A32 Leeuwarden-Meppel sta je een uur in de file bij Heerenveen. Daar is een ongeluk gebeurd, ze zijn daar een auto aan het bergen. Er is maar één rijstrook open. En door het ongeluk op de A2 is het ook vastgelopen op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 5 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is overwegend bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich vooral in de zuidoostelijke helft van het land zien. De temperatuur varieert van zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met regen in de noordelijke helft van het land. Het zuiden houdt het droog. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Komende nacht is het bijna overal droog bij een graad of 8 en nog 13 vlak aan de kust. De matige westen tot noordwestenwind is aan zee en boven het IJsselmeer en in het Waddengebied tot vrij krachtig of krachtig, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint droog met al snel veel zon. Ook 's middags zijn er flinke zonnige perioden en blijft het overal droog. Het wordt een graad of 19 en er waait morgenmiddag een matige, in het noordelijk kustgebied vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond is het droog en bijna overal helder. Na morgen houden we overwegend droog en zonnig weer en is het iets warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Na het weekend neemt de kans op regen weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files. Op de A2 heb je wel wat meer vertraging van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is het oponthoud 10 minuten. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Ter Itzart is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur, waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Ook mogen er straks weer Hongaarse studenten en onderzoekers meedoen aan Europese uitwisselingsprogramma's. Volgens commissievoorzitter von der Leyen werpen de hervormingen in Hongarije hun vruchten af. Maar de andere EU-lidstaten moeten nog wel definitief met het besluit instemmen. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken is het oponthoud 20 minuten. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. Staat daar een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: 4045 The Musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
1: Wil je met me trouwen?
0: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: De AD Voetbal Podcast.
4: Voetbal en politiek. De een zegt hou het gescheiden. De ander gebruikt voetbal juist misschien wel als bindmiddel voor een heel land. Jurgen Klopp is een voorbeeld van iemand die dat op dit moment probeert in Duitsland.
5: Etienne Verhoef.
4: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 23 september... met de man die vorige week nog klonk als de Twentse Barry White. Maar nu weer terug is in zijn normale stemgeluid, hè, Johan?
6: Dat hoop ik.
4: Ja, nee, dat was niet...
6: Beetje George Baker nu?
4: Nou, ik denk dat George Baker trots zou zijn op dit Una Paloma Blanca geluid, hoor, voor jou dan. Maar fijn dat je weer beter klinkt. Ook voor de luisteraars fijn, hè?
6: Ja.
4: Een pet met Einer van 83 miljoen. Staat heel duidelijk met de Duitse vlag erbij bij Jurgen Klopp.
6: Ja.
4: Is hij ook de enige bondscoach een beetje in de wereld die dit op deze manier kan doen, denk je?
6: Ja, de enige trainer. Er zouden wel meer kunnen doen, maar ik denk dat het niemand zo goed past als Jurgen Klopp. Hij is toch een beetje de Barack Obama onder de voetbaltrainers.
4: Mm-hmm.
6: En altijd sociaal betrokken en staat natuurlijk ook te boek als een verbinder. Zeker ook als manager en zijn manier van werken met continu een laag. Een arm om de spelers heen. En ja, hiermee probeert hij het land een beetje te verbinden. En ja, ik ben benieuwd in hoeverre dat gaat lukken. Want wat je er ook mee te wegen, het is ook een beetje tegen de rechtse partijen bedoeld, hè?
4: Ja, zegt hij niet zo. Hij zegt het met zoveel woorden. Hij zegt, ik wil de vlag terugwinnen voor alle Duitsers zonder politieke bijbedoelingen. Maar in de weken waarin de AfD de deelstaatverkiezingen in Duitsland wint, de rechtse partijen...
6: Ah, hij kan het ook niet zeggen. Want als hij zegt 83 miljoen,
4: ja,
6: dan kan hij die groep natuurlijk niet uitsluiten. Dus hij kan moeilijk zeggen dat het tegen die rechtse partij gericht is. Maar ja, ik vind het wel mooi dat hij dat, doet. Sowieso... Zijn hele presentatie sinds die binnen is gekomen, met hoe die de pers als eerste woord stond van: als jullie mij niet meer moeten, ben ik weg. Als jullie aan mijn familie komen, ben ik weg. Vervolgens stelt hij een selectie samen van 44 man. Hij doet...
4: Ongekend eigenlijk, hè?
6: Ja, maar hij doet alles anders. En daardoor krijg je wel het gevoel van... er waait hier een frisse wind. Dat heb ik eerlijk gezegd bij Xavi een beetje bij ons gemist. Daar heb je toch het gevoel van... ja, we gaan een beetje op dezelfde voet verder. En dan ben je ook bang van... ja, gaat het niet een beetje worden van... ja, we doen wat we deden... en dan gaan we misschien wel krijgen wat we
4: hadden.
6: Wat we kregen. En daarom hoop ik dat we de komende Interlands... dat we in de opstelling dan wel wat verrassingen gaan zien. En dat de speelwijze er heel anders uitkomt dan we de voorbije jaren hebben gezien, zeg maar.
4: Ja, dat klopt. Begon ook over positief patriotisme. Dat vind ik ook een mooie. Dat een beetje de trots terugkomt en die vlag. Dus hij gebruikt eigenlijk niet... Hij zegt niet, we zijn nu een verdeeld land... waarin een hoop gebeurt en een hoop gezeik en gedoe is. Maar we moeten allemaal trots worden op die vlag. En een beetje.
6: Ja.
4: En dat mag in Nederland ook wel een beetje komen. Hè? Maar het is gek dat Xavi dat nu gaat zeggen. Positief patriotisme natuurlijk. Hè? Moet eerst dat volkslied leren, hebben we gehoord. Dus
6: ik hou er ook wel van als een trainer... Als de trainer het hele land probeert op te zwepen. En ja, bij Xavi die gaat het volkslied leren. Laten we het in de gaten houden vanaf donderdag. In ieder geval dat hij de eerste twee regels onder de knie heeft. Er moet wel een enige progressie in zitten. Hè?
4: Ja, kijk hoe ver die komt. Ook bij elke Interland een regeltje erbij, zeg maar. Dat zou inderdaad.
6: Precies.
4: Maar ik begon net met voetbal en politiek. Bonden proberen het vaak gescheiden te houden. De andere kant is de KNVB nam ook stelling in de tijd in Qatar over de One Love zaken. Dus dat helemaal gescheiden kan het nooit. Maar je ziet toch weinig anders. Bedenk nou in Nederland een bondscoach die daar zou kunnen gaan zitten. En dan rond de verkiezingen in Nederland. Dat Ronald Koeman was begonnen. We zijn één land. Weet je wel, we gaan met z'n allen een minderheidskabinet. Maar we gaan nu met één vlag. Één land. de verhaal heeft toch een andere uitstraling ook voor sommige mensen. Bij Klopp is er toch niemand die zegt... Wie is die rare man die daar zit met een petje, toch?
6: Ja, klopt. Het staat hem op de een of andere manier ook.
4: Ja.
6: Ja.
4: Maar er zijn echt weinigen die dat kunnen. Dat is echt het is een bijzonder fenomeen. Nou, Nederland-Duitsland krijgt daardoor ook wel een aardig tintje. Laten we even doorgaan naar Jong Oranje. Daar was jij natuurlijk ook bij. We hebben het veel over het grote Oranje. Even de missie van Jong Oranje. Hoe staan ze ervoor? Voor de mensen die dat niet helemaal scherp hebben.
6: Even geheugen opfrissen.
4: Ja.
6: Het is een half jaar geleden, hè? En dat eindigde heel slecht. Want ze verloren van de concurrent Noorwegen. Was een cruciale interland om nog eerst in de groep te worden en je rechtstreeks te kwalificeren voor het EK. Jong Oranje staat nu in een groep van 5/4. En het devies de komende weken is om minimaal tweede te worden. Eerst te worden, daar hopen ze stiekem nog wel op. Maar ze lopen uit mijn hoofd 7 punten achter op Noorwegen. Dus ik denk dat dat een heel, heel lastig verhaal gaat worden. Ja, en dan moet je dus zorgen dat je tweede wordt. Want dan ga je de play-offs in. En die vinden in november plaats. En dan kun je dus zeg maar met een barrage, met een tweeluik tegen een ander land, kun je alsnog kwalificeren voor het EK. En de eerstkomende interland, die is ook weer tegen de kop lopen, tegen Noorwegen. Dus dat is meteen een... een beetje een knallen of vallen wedstrijd. Want verlies je die, ja, dan is de kans ook nog groot dat je die tweede plek gaat mislopen. En dat zou natuurlijk een gigantische blamage zijn als we er voor het eerst in 7-8 jaar niet meer bij zijn op een EK.
4: En omdat de druk nu zo hoog is, heeft Michael Reiser zijn hele selectiebeleid overboord gegooid en alleen maar jongens in vorm uitgekozen? Of hoe moeten we het zien?
6: Nee. Het ziet er wel anders uit. Dat is ook niet heel raar, want... Het is een half jaar geleden dat dat er een interlandperiode plaatsvond bij Jong Oranje. De A-ploeg heeft natuurlijk tussendoor het WK gehad.
4: Ja.
6: Nou goed, dat was bij de belofte niet het geval. En in die periode, in de laatste maanden van vorig seizoen en in de eerste maanden van dit seizoen is er ontzettend veel gebeurd. Dus ja, een aantal jongens heeft nadrukkelijk op de deur geklopt. En daar heeft hij de deur ook voor open gedaan. Jean Steur is er eentje van. Louis Schouten, die natuurlijk geweldige ontwikkeling doormaakt, ja, bij AZ. Ruud Nijstad, FC, ja, Twente. Reiziger vandaag over gesproken. En die zei van ja, eigenlijk geldt in alle gevallen dat ze een dikke voordeel hebben, omdat ze op meerdere posities uit de voeten kunnen. Als we Ruud Nijstad nemen, dat is een centrale verdediger, maar die heeft de voorbije weken bij FC Twente ook als linksback gespeeld. Nou, laat daar net Sam de Grand zijn weggevallen bij Jong Oranje. Louis Schouten, Jean Steur, die eigenlijk alle posities op het middenveld kan bekleden. En wat ook opvalt is, hij heeft best veel verdedigers opgeroepen. Het zijn er 8, 9.
4: Mm-hmm.
6: Het waren er 10 zelfs, geloof ik. Wouter Goes weggevallen, is Tigo Land voor teruggekomen. En daarvan zei de bondscoach, ja, maar dat heeft er ook mee te maken dat een aantal verdedigers ook op meerdere posities uit de voeten kan. Een Marvin Jong bijvoorbeeld van Sparta, ja, daar ziet hij ook wel een middenvelder in. Jouw vraag was, ik dwaal een beetje af.
4: Ja, hij kiest nu voor vorm. Of, want dat is een beetje wat je bij Xavi ook zegt. Hè. Die hoort nu de lijn bij de KNVB en de lijn van Gaal ook een beetje. Los van de vaste namen. Je moet, ja, ook een beetje in vorm zijn.
6: Ja, nou ja, ik weet niet of de bondscoach van Jong Oranje die luxe heeft. Bij een aantal jongens ben je al vooral blij dat ze erbij zijn. En Espoku bijvoorbeeld steekt volgens mij niet in bloedvorm. Hij werd een transfer gemaakt naar Besiktas. Maar ja, Hij is wel zo'n beetje de belangrijkste speler van de eerste interlands geweest in deze cyclus. Als we die verdediging pakken, daar zit bijvoorbeeld Jairo Reed bij.
4: Ja.
6: Die maar zo ook voor het Groot Oranje geselecteerd had kunnen worden. En ik heb het gevoel dat de bondscoaches daar ook wel overleg over hebben gehad. En in een aantal gevallen, kijk, Zegiel, Ruben van Bommel, die zijn Jong Oranje wel duidelijk ontgroeid de voorbije weken. Maar in andere gevallen heeft de Reiziger misschien net het voordeel van de twijfel gekregen.
4: Ja, maar daar ging natuurlijk de hele persconferentie over, hè, bij Reiziger, over dit selectiebeleid en hoe het eruit zag en hoe het allemaal ging.
6: Dit was een onderdeel, maar...
4: Het grootste gedeelte.
6: Er speelde nog een ander thema, namelijk, ja, dat hij het bondscoachschap heeft misgelopen vorige maand.
4: Ja, daar ging het ook over. Hij had al zelf al gereageerd op Instagram natuurlijk, Reiziger, een paar weken geleden.
6: Ja, en dit was voor het eerst dat hij Tsunaye te woord stond. En is hij nog wat verder op ingegaan. Hebben wij het hier in de podcast ook eerder over gehad. Dat hij zich toch wel heeft gestoord ook aan De vele meningen, stortvloed aan kritiek. Mensen die hem beoordelen, zo beschreef hij het op zijn werk, zonder dat ze zijn werkwijze kennen. En hij benadrukt daar, degene die mij op de kandidatenlijst hebben gezet, dat zijn wel degenen die mij kunnen beoordelen, want die werken bijna dagelijks met mij. En hij is blij dat hij op die lijst stond. Baalde ook, dat ontkende hij niet, dat hij het uiteindelijk niet is geworden. Ja, hij ontkende dat er een moment was dat hij dacht dat hij het ook daadwerkelijk zou worden. Hij zei, er is altijd sprake geweest van meerdere kandidaten. Hij zei, kun je het wel worden, kun je het niet worden. Hij zegt, dus ik heb ook altijd mijn focus vol op Jong Oranje gehouden, omdat ik wist, ja, de kans bestaat dat ik het niet word. Ja, dan moet ik door met deze groep, want er staan ontzettend belangrijke wedstrijden aan te komen.
4: Ja, maar is het wel belangrijk nu voor hem? En misschien ook wel een beetje voor het toekomstperspectief, want Nigel de Jong zei ook, ik zie nog steeds in hem een potentiële bondscoach, dat hij natuurlijk nu wel zich weet te kwalificeren.
6: Ja, dat is...
4: Want als dat niet gebeurt, dan is het hele verhaal natuurlijk aan de prullenbak in.
6: Ja, dat is zou een gigantische smet zijn op zijn trainersloopbaan. En die vraag stelde ik hem nog. Op het moment dat je een gooi doet naar het bondscoachschap, zeg je eigenlijk, ik heb de ambitie om nu door te groeien, betekent dat ook dat dit je laatste cyclus is.
4: Ja.
6: Omdat je onderhand voelt dat je bij een A-ploeg op eigen benen kan staan. Nou, dat... Hij zei, zover heb ik nog niet gedacht. Hij zei, dan gaat nu eerst naar deze drie wedstrijden uit. Dus dat komt later. En hij is daar echt wel, hij is ook echt wel vastberaden. En had het stiekem nog over de eerste plek in de groep. Wat ik al zei, dat lijkt mij geen haalbare kaart. En anders de tweede plek. Want hij wil een mooie Kania zetten met Jong Oranje. Houdt er dus ook totaal geen rekening mee dat ze de komende weken uitgeschakeld gaan worden.
4: Mooi, maar vrijdag is dus de belangrijkste tegen Noorwegen. Zeg goed, hè?
6: Jong Oranje, Jong Noorwegen in de Adelaarshorst.
4: Mooi. Ik wil even een rijtje blessurenieuws met je doornemen. En vooral spitsen, valt op. PSV is Peppi enkele wedstrijden kwijt. Dat is tegenwoordig een nieuwe vorm van communiceren, dat iemand een paar weken eruit ligt. Enkele wedstrijden aan de kant.
6: Ja.
4: Want AVG technisch mogen natuurlijk weer niet melden wat de blessure is, hoe ernstig het allemaal is.
6: Ja.
4: Maar het is wel weer een gevoelige tik. Weer voor iemand die eigenlijk al de laatste jaren geen volledig seizoen kan draaien.
6: Heel zonde, want hij heeft natuurlijk een periode gehad bij PSV, dat hij aan de lopende band scoorde en dat hij transfer naar de Premier League een kwestie van tijd leek.
4: Ja.
6: Nou goed, die is die meerdere malen misgelopen. Nou, dit seizoen staat was even zijn doelpuntjes meegepikt, maar staat was ook weer niet heel overtuigd. Ook een beetje de discussie, goh, wat is nou het ideale koppel bij PSV en hoort Peppi daar wel bij? En daar komt nu deze blessure overheen. Dus ja, daardoor blijft het een beetje een worsteling voor Ricardo Peppi bij PSV. En nou goed, dat kan natuurlijk. Dat hebben we vorig seizoen ook gezien, dat als er een spits wegvalt,
4: ja,
6: dat er een ander duo kan gaan ontstaan, wat ineens als een tierenlier gaat draaien. En dat als je eenmaal weer fit bent, dat het ook maar niet zo gezegd is dat je weer terugkeert in het elftal.
4: Nee, maar zo'n duo als Saibari Til bij PSV, als je keek naar die wedstrijd van PSV bij Twente, dat is het nog niet bij Mijnans Til. Dat duo is er nog niet. Dus het is ook nog een beetje zoeken wat dan inderdaad het juiste duo moet zijn in Eindhoven.
6: Nee, dat is zo. En goed, PSV heeft Sam Lammers binnengehaald.
4: Ja, Plea komt nog terug.
6: Dan heb je andere opties op 10, waardoor je Til weer als spits zou kunnen wegzetten. Dus Peter Bos kan meerdere kanten op. Dus ik zou er als Peppi zijn niet helemaal gerust op zijn. Aan de andere kant, je voelt wel aan alles dat de trainer Peter Bos ook echt wel fan is van Ricardo Peppi en hem ook niet zomaar laat vallen.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Casper Dolberg dacht eindelijk weer een basisplaats te hebben bij Ajax. Die denkt, nou, weet je wat, na die hele, transferzomer waarin ik onverweg mocht en ongeveer de uitgang op werd gemonjourd, is ineens eerste keus, zoals Michel het zei deze week. Maar ja, die heeft ook een knieblessure opgelopen.
6: Ja, is ook wel...
4: Bij Denemarken, hè?
6: beetje vergelijkbaar met Peppi ook. Al krabbelde Dolberg nu juist op. Ontzettend heel bijzonder eigenlijk dat hij in april al te horen kreeg dat hij in principe mocht vertrekken. Nou, dan zijn er ook clubs die hem willen hebben. Hij kon naar Midtjylland. Daar is hij er financieel niet meer uitgekomen. Vond het ook nog niet tijd om terug te keren met zijn gezin naar Denemarken. Volgens mij ook wel verteld dat hij voordat Ueda werd gehaald door Lille, dat hij daarin in beeld was. Uiteindelijk gebleven. Heeft natuurlijk in de Conference League voorrondes ontzettend veel gespeeld. Nog niet heel overtuigend, weinig doelpunten gemaakt. En op het moment dat je denkt, het is klaar. Want Ajax heeft twee spitsen gehaald, waarvan de eentje zich meteen ontpopt tot publiekslieveling Tolu. En die andere is voor 20 miljoen gehaald. Dus ja, iedereen ging er een beetje vanuit van, dan is Dolberg nu de derde in de pickorde en die hoeven zich niet te veel illusies te maken. En dan is daar ineens te trainen met een verrassing en een basisplaats tegen tegen Willem II. Viel in tegen Fortuna, scoorde al. Scoorde ook tegen Willem II, twee assists erbij. En is in één keer helemaal back. Ook omdat Tolu wat ziekjes was. Ik las hier en daar dat hij dan nu eerste spits zal zijn. Dat geloof ik niet. Tolu is gewoon de eerste spits van Ajax. Maar duidelijk is wel dat Dolberg zich kandidaat heeft gesteld. En dat deze trainer er ook mee bezig is om te zorgen dat hij op alle posities meerdere spelers heeft op wie hij kan terugvallen voor het geval de eerste keus daar geblesseerd raakt. En Dolberg is daarin in de pickorde Marcos Leonardo de topaankoop voorbij gegaan. Liet ook echt goede dingen zien. Ja, en dan zul je net zien, keer terug in de Deense nationale ploeg. Ook nog weer zo'n tegenvaller. Eindelijk terug. Want de laatste keer was al enige tijd geleden, geloof ik. En dan raak je bij een van de eerste trainingen raak je geblesseerd, waardoor en je rentree in de Deense nationale ploeg en misschien ook wel weer je plek in de selectie in rook opgaat.
4: Ja, nou, laten we hopen voor hem dat meevalt, maar we weten nooit helemaal exact hoe het dan allemaal uit gaat te wijzen. Hè? Nu wat de blessures dan precies gaat zijn. Want dat is ook weer AVG, hè? Ook in Denemarken weten we het dan niet helemaal. Ja, AVG, dat heet ook zo. Sommige mensen snappen niet dat als je in La Liga met Spaanse pleegregels te maken hebt, of als je daarmee hebt gewerkt, wat de moeilijkste regels van Europa zijn, dan weet je pas hoe je risico's moet minimaliseren. Het zijn woorden van Jordi Cruijff na de transferperiode. En luisteraars die kwamen toch met, weet je, als schets nou eens nog eens even hoe die Spaanse fair play regels zijn. Ook een beetje ingegeven misschien wel door hoe Barcelona voor heel veel geld spelers kan halen. Is toch ondanks die enorme miljoenenschuld.
6: Ja.
4: Maar Jordi Cruijff haalde dat bewust aan, omdat zijn manier van zaken doen nu als technisch directeur inderdaad veel gelijkenissen toont met hoe de La Liga-clubs het op dit moment inrichten.
6: Risk minimizing.
4: Juist. Maar hoe zit dat nou precies? Want jij bent erin gedoken.
6: Het is een beetje ingewikkeld.
4: Sporteconomie 2.0 is dit, hè?
6: Ja, nou ja, economie, MNO, management en organisatie. Alles komt erbij kijken. Waar het volgens mij in het kort op neerkomt, is dat in La Liga doen ze veel meer aan maatwerk. Ze kijken bij elke club, wat komt er binnen, wat gaat eruit, wat zijn de langlopende schulden. En op basis daarvan wordt het budget bepaald. Dus dat kan zijn dat als we, noemen ze wat even, Atletico Madrid, stel dat die 100 miljoen op de rekening hebben en die zeggen van ja, wij hebben nu 100 miljoen te besteden. Daar komt de boekhouder langs. Zo gaat het volgens mij echt letterlijk. Er is een boekhouder van La Liga. Misschien zijn het er wel twee. Die wandelen dan dat Metropolitano binnen. En die gaan kijken naar de cijfers. En die zeggen van ja, weet je, wij komen dit tegen. Jullie kunnen niet meer dan 60 miljoen uitgeven. En dat kan ook betekenen dat in veel gevallen, dat als clubs spelers binnenhalen, dat het ook per geval wordt beoordeeld of die binnen de afgesproken budgetten past en ook ingeschreven kan gaan worden. Ja, en dat zorgt ervoor, dat merk je ook iedere zomer weer, dat clubs daarmee worstelen. En bij Barcelona hebben we een periode meegemaakt dat, ja, dan hadden ze een, volgens mij was het Dani Olmo, die hadden ze dan binnengehaald, maar die moest weken wachten tot de speler van de loonlijst werd geschrapt, zodat die registeraccount van La Liga er een vinkje onder wilde zetten. Dat is een beetje hoe ze in Spanje te werk gaan. En de directeuren, de sportbestuurders daar, die vinden ook manieren om daarmee om te gaan. En een manier is bijvoorbeeld dat je zorgt dat de transfergelden, bijvoorbeeld van net, dat als Atletico Madrid bij wijze van 60 miljoen te besteden heeft. Ja, weet je, dan kun je een speler kopen voor 60 miljoen. Maar je kan ook besluiten, we gaan 2 spelers halen. En dan even een creatieve constructie. Beide spelers kosten 60 miljoen. Maar we gaan 50% van de rechten van die speler overnemen. En dan kunnen we 2 spelers binnenhalen in plaats van eentje. Ik geef maar even een voorbeeld.
4: Ja,
6: hè?
4: Ja, precies.
6: Dat is een beetje hoe ze te werk gaan. En dat zijn ook dingen die Jordi Cruijff nu bij Ajax implementeert. Het is nog niet dat daar 10 gevallen van zijn, zeg maar. Maar Joffre Torrens bijvoorbeeld, ja, dat is echt een beetje een constructie waarbij Ajax hem overneemt tegen een kleine vergoeding. Het zijn een soort prestatiebonussen.
4: Ja.
6: Gevolg is wel dat Barcelona op een gegeven moment kan zeggen van oké, wij doen er een terugkoopclausule bij. En als die zich stormachtig ontwikkelt, dan maken wij daar gebruik van. En dan kunnen wij voor een relatief laag bedrag kunnen wij hem weer terughalen.
4: Ja, en het zit ook een beetje zo dat daar ook de structuur vandaan komt in Spanje, dat er veel met huurspelers wordt gewerkt of transfervrije spelers. Ja. Omdat eigenlijk de salarishuishouding leidend is geworden. Er wordt vaak gezegd in La Liga, waardoor La Liga de competitie niet bij zou kunnen houden met de Premier League. Omdat er gewoon minder geld te besteden is. Het gaat allemaal om die salarishuishouding. Die is eigenlijk leidend, hè?
6: Ja, dat klopt. Het grootste voorbeeld is misschien wel Sevilla. Waar ze op een gegeven moment een hele dure selectie hadden. Maar waar die boekhouders langs gingen. En eigenlijk constateerden van ja, maar weet je, dit kan op basis van wat wij zien aan afschrijvingen bijvoorbeeld voor de toekomst, kan het helemaal niet de bedoeling zijn. Nou, dat is een groep van, ik noem ze wat, 25

0: hij is gewoon straight. En het maakt hem niet uit om welke club het gaat. Je hebt op een gegeven moment natuurlijk ook de soap rond Messi gehad. Die, die een megabedrag verdiende, waardoor Barcelona hem eigenlijk ook niet meer kon, kon behouden. Volgens mij Sjoerd en Maarten, collega's die hem vorig jaar nog geïnterviewd hebben. Maar die is daar heel straight in. En ja, gewoon heel strak als je het vergelijkt met andere competities. Ja, daar, daar kunnen ze veel meer uitgeven. En ook bijvoorbeeld trainingsgrond als onderpand gebruiken, dat soort dingen. Ja, het zorgt een beetje voor... Je hoopt eigenlijk dat alle clubs of alle topcompetities eigenlijk dezelfde regels gaan... gaan hanteren om de concurrentiestrijd zo eerlijk mogelijk te maken.
1: Ja, en dan even, want ik maakte het bruggetje ook al naar Real Madrid en Tebas. Real Madrid blijft maar mekkeren over arbitrage. Het houdt niet op, hè? Zoals dit seizoen ook weer onder Mourinho.
0: Het is zo vermoeiend. Die topclubs die staan elkaar al na het leven. Dat zit Barcelona en Real Madrid natuurlijk bij. Atletico is er ook een beetje bij betrokken. Maar het gaat zover. En de aanstelling van Mourinho, ja...
1: Ja, het draagt er niet aan bij. Dat draagt er wel aan bij, zeg maar.
0: Dat voelde je al aankomen. Dat gaat er ook niet aan bijdragen. Want we zijn een paar wedstrijden onderweg. Hij heeft 2 nederlagen geleden tegen Betis en tegen Atletico Madrid. En alle vingers gaan richting de arbitrage. En dat het spel van zijn ploeg, dat daar nog totaal geen ontwikkeling in zit, daar hoor je hem niet over. Sterker nog, ik heb altijd het gevoel dat hij de arbitrage gebruikt om dat soort dingen te camoufleren. Ja. Maar ja, en daardoor voel je, het borrelt weer op. Er komt een soort van ontploffingsgevaar in de top van La Liga. En er worden nu alweer leedvermaak over en weer met het Bernabeu, wat op foto's is omgedoopt tot een printer. En waar de foto's van de overtredingen uitrollen. En ja, het is volgens mij ook gewoon een hele ongezonde situatie voor scheidsrechters. Je ligt continu onder een vergrootglas. Gelukkig is Hansi Flick niet een trainer die continu de druk opvoert bij... maar dat meen ik, hè? Ja. Want ook trainers dragen eraan bij. En daarom zei ik net, het loopt de spuigaat uit. Het is niet alleen in Spanje. In Turkije is het al jaren aan de gang. Ja. Clubs die om de havenklap, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, om de havenklap officiële verklaringen naar buiten brengen op social media over de arbitrage.
1: Nou ja, Real Madrid TV is ook verschrikkelijk natuurlijk, als je ziet wat daar allemaal opgezegd wordt. Ja, een soort van propagandakanaal tegen de arbitrage inderdaad.
0: Ja, wat gebeurde er in Turkije? Volgens mij had de trainer van Galatasaray nu zijn beklag gedaan.
1: Ja.
0: Daar had de scheidsrechtersbaas, pin me er niet op vast, die had daar weer op gereageerd. En dan vonden ze het bij Beşiktaş en Fenerbahçe weer belachelijk dat na al die jaren waarin zij hadden lopen protesteren en klagen, dat er nooit een officiële reactie is gekomen vanuit de bond, maar uitgerekend nu Galatasaray zijn beklag deed, dat de scheidsrechtersbaas in één keer wel zich kon melden en uiten. En in Portugal heb ik het ook zien gebeuren. Daar is al jaren voelt Porto zich belazen door de clubs uit Lissabon. Die zouden voorgetrokken worden. En daar zit ook weer een historische achtergrond achter. En ik keek nu de toppen tussen Porto en Benfica. Prompt wordt voor mijn gevoel Porto een paar keer voorgetrokken. En ja, wat ik zeg, het loopt de spuigaten uit in zoverre dat je voelt tijdens die wedstrijden, voel je continu dat het kan gaan ontploffen. Met akkefietjes aan de zijlijn, met trainers die zich die nog net niet het veld bestormen. Er is echt een heel ongezonde situatie ontstaan. Ik vind het ook gewoon niet leuk meer om te kijken.
1: Al het gedoe bedoel je, langs de lijn met de arbitrage en dat soort dingen. Ja,
0: ook.
1: Ja.
0: En het spel ligt heel veel stil.
1: Ja.
0: Dus en je voelt gewoon dat... ik kan altijd wel genieten als iemand een goede tackle inzet en dat viert als het doelpunt. Maar bij dit soort clubs, of het nou Atletico is, en ik heb er bij Porto ook een paar gezien, Benfica, het zit tegen het provocerende aan. En dat bedoel ik met, het begint echt ongezond te worden. En het heeft natuurlijk alles te maken met de gigantische belangen die eronder zitten.
1: Ja, maar gelukkig hebben we dan gewoon Nederland waar dat veel minder is, toch?
0: Nou ja, in Nederland is het nog wel minder, maar je voelt wel, tenminste degene die op social media actief zijn, het gaat ook een beetje die kant op.
1: Ja.
0: Met continu de vergelijking, ja, maar die kreeg wel rood en wij kregen geen rood.
1: Waar doen we nu op dan?

0: We hebben natuurlijk het begin van het seizoen, de allereerste officiële wedstrijd, hebben we de overtreding van Veerman gezien bij Meerdink, die met rood werd bestraft. Vervolgens kreeg Aaron Bouwman bij Ajax tegen Heerenveen voor hoog en gevaarlijk spel en een tik tegen het hoofd van Dylan Vente, kreeg geen rode kaart.
1: Nee.
0: Afgelopen weekend hebben we weer een soort gelijke situatie meegemaakt met Jurie Baas.
1: Met Jurgen
0: nog meer afgelopen weekend, Perisic en Prupper. Ja. Dus voor supporters is het allemaal munitie om op elkaar te gaan vuren. Ja, maar jullie kregen wel. Wij kregen wel rood, jullie niet. En ja, het is, ik snap het ook. Ik snap het ook, want je voelt je benadeeld op het moment dat de arbitrage niet consequent is. Alleen, ja, het begint ook wel een beetje vermoeiend te worden.
1: Ja, en dat heeft misschien ook weer te maken met het feit dat we denken, er zit een VAR die altijd nog kan ingrijpen. Dus dan hebben we het bij het rechte eind. Hebben we het vaker over in deze podcast gehad.
0: Ja.
1: Maar daar zat ik ook wel een beetje bij. Het is natuurlijk ook een beetje inherent. Maar als inderdaad de ene rode kaart bij de ene is overtreding bij Joey Veerman een rode kaart is. Ja. En de andere geen rode kaart. Of er wordt helemaal niks mee gedaan in zijn strafschop. Dat wekt natuurlijk wel.
0: Kijk, en niet elk geval is hetzelfde. Sterker nog, alle gevallen zijn uniek. En ik heb hier ook wel eens geschetst hoe ze er in Zeist mee omgaan. Dat heel veel gevallen die aankomen op interpretatie, die proberen ze te trainen door 10 verschillende fotomomenten te laten zien, waarbij alle arbiters ongeveer op één lijn moeten komen van wat is dan het moment dat we overgaan tot een rode kaart of tot een strafschop. Ik vond Bouwman en Veerman vond ik heel erg op elkaar lijken. In de zin van dat ze beiden met met hoog spel te laat kwamen en het hoofd van de tegenstander raakten. Ik vond Jurie Baas, die werd eigenlijk onder dezelfde noemer geschaard. Namelijk ook dat hij het hoofd raakt van de tegenstander en dat het daarom een penalty dan wel rood had moeten zijn. Vond ik niet, want wat je bij Jurie Baas duidelijk zag was, hij raakt de bal eerst. Die bal die verandert ook van richting. En vervolgens raakt hij het hoofd van Yegoyan. Er is niet ingegrepen. Er is geen penalty dan wel rode kaart geven. Het ging in dit geval vooral om de penalty.
1: Ja.
0: De VAR is daarbij weggebleven. Ik heb ook even navraag gedaan in Zeist. En die ondersteunen dat. Die zeggen, de bal werd duidelijk van richting veranderd. Hij ging voor de bal, hij raakte de bal. Die veranderde duidelijk van richting. En het contact met het gezicht van Yegoyan was eigenlijk door die actie onvermijdelijk. Zeiden er ook wel bij, daardoor ondersteunen we dat. En is het een goede beslissing geweest? Had hij een penalty gegeven, dan was de VAR waarschijnlijk ook weggebleven. Omdat je het ook kan interpreteren als onbesuist en gevaarlijk spel.
1: Nou, volgens mij is dat toch de basis. Een hooggeheven been is gevaarlijk spel. En als die daarmee iemand raakt, dan is het een overtreding, of in ieder geval een directe vrije trap. En raakt die iemand niet, dan is het een indirecte vrije trap.
0: Maar mag je de bal dan niet meer trappen?
1: Ja, nee, maar dat, kijk, weet je, het lastige is in dit soort dingen, volgens mij, en dus ik zeg het even los van het feit dat dit een Excelsior-speler betreft natuurlijk, in de slotfase van een wedstrijd. Maar ook dit is dus weer interpretatie. Dus in dit geval, de stelregel is, weet je wel, je gaat niet met een gestrekt been of met een hooggeheven been ga je erin. En je kan ook voor datzelfde geval zeggen, en dan breng je wat anders in, een verdediger kan er bijna nooit meer zijn been inzetten om een bal weg te werken, omdat als de aanvaller de voeten voorzet, is het wel een strafschop. En dat is,
0: en daar ben ik op tegen, Jan. Veldvoetbal moet geen zaalvoetbal worden.
1: Nee, maar dan wordt het wel op deze manier. Want niks meer. Als je slimme spits bent, zet je voeten voor. Dus ook in dit geval, ja, hij gaat voor de bal en je Gojan.
0: En daarom vind ik het goed dat een Jurie Baas die risico neemt, maar wel de bal raakt en vervolgens ook het hoofd van Yegoyan. Daar speelt nog iets mee, hè? Want die super slow-mo, die herhaling die continu terugkeert en waarbij de actie, het contact met het gezicht steeds erger lijkt, die verergert het ook vaak.
1: Hey, ben ik met je eens, maar los van het feit gewoon dat je gewoon met een laten we uitgaan van de basis hooggeheven been. Dat is altijd affluiten, toch? Altijd. En hij raakt ook nog eens een keer iemand ermee.
0: Ja, dat, ik vind dat dus niet. Dat als je,
1: maar voetballen jullie Twente dan anders?
0: Nee, maar dus als je, dus je mag niet meer met je voet naar een hoge bal. Dat zeg jij.
1: Nee, je neemt daarmee. Kijk, het punt is, je neemt daarmee het risico dat je dus de bal dus niet gaat krijgen. Omdat je dus, als daar een speler in de buurt staat, je mag wel naartoe.
0: Maar dat is wat anders.
1: Maar er staat een speler in. Er staat een speler in de buurt daar. Je ziet dat
0: als je het risico neemt en je raakt de bal niet, maar het hoofd van de tegenstander.
1: Maar dat doet hij toch?
0: Ja. Wie?
1: Baas.
0: Nee, hij raakt eerst de bal. Nee,
1: maar hij neemt het risico dat hij ook het hoofd van de tegenstander kan raken. Kijk, als er niemand in de buurt is, mag je de bal uit de lucht plukken op de manier zoals je wilt, toch?
0: Nee, maar wat, in hoe jij het beschrijft, zou dat betekenen dat je bij vrijwel alle acties moet zeggen van, ik kan hier beter niet mijn benen inzetten, want het kan zijn dat ik zijn enkel ga raken. Het kan zijn dat ik zijn hoofd ga raken. Maar dat is dus wat ik bedoel. Veldvoetbal moet geen zaalvoetbal worden. En als je mag het risico nemen. Daar ben je verdediger voor. Om met een goede tackle.
1: Nee, de bal
0: om
1: te
0: met
1: spelen.
0: Een goede tackle, ja. de bal te spelen. En als dat betekent dat je met je voet naar een hoge bal moet, prima, moet je wel zorgen dat je hem raakt. Raak je hem niet, moet je de consequenties op de koop toenemen. Daar zit voor mij, mij het verschil.
1: Maar dan gaan we hem omdraaien. Een aanvaller die een omhaal doet.
0: Ja.
1: Als een aanvaller een omhaal doet en er staat niemand in de buurt, mag hij die omhaal doen 9 van de 10 keer. Maar staat er iemand in de buurt, wordt het gelijk betiteld als gevaarlijk spel. Ook al raakt hij eerst de bal. Dus het is precies hetzelfde.
0: Ik weet niet of als die eerste bal raakt en vervolgens een tegenstander of dat wordt.
1: Maar hij raakt niet eens een tegenstander. Het feit dat in ieder geval het been in de buurt komt van een gezicht wordt vaak wel afgefloten.
0: Wat het bij omhaal nog weer anders maakt, en daar gaan we weer, het zijn allemaal interpretaties.
1: Ja, dat is het
0: is
1: punt.
0: Dat jij vaak minder zicht hebt op de bal. En dat het daardoor waarschijnlijk vaak ook als risicovoller wordt bestempeld.
1: Ja. Maar dit is, uiteindelijk komt het op neer dat eigenlijk alles een interpretatie is, toch? In dit soort dingen.
0: Ja, zeker.
1: Want je kan dus interpreteren, hij neemt geen risico en ik vind dat voetbal door moet gaan. Of je kan interpreteren, ja, je hebt wel het risico. En de ene scheidsrechter geeft wel strafschop en de andere dus niet.
0: Ik heb wel vaker gezegd, ik vond Veerman rood vond ik ook al zwaar bestraft. Want hij raakt het hoofd van Meerdink, hij neemt het risico, hij komt te laat. Bezeert zijn tegenstander. Alleen, hij had gewoon vol de intentie om de bal te spelen. Er was ook geen sprake van een hele gevaarlijke hoge trap of zo. Tuurlijk, door de bloedingen bij Meerdink, dat zei Veerman zelf ook, schrok hij er heel erg van. Maar het was niet een karatentrap of zo. Kijk, dat zijn de acties waarbij je volgens mij in actie moet komen.
1: Maar daar zit volgens mij ook het hele verschil aan interpretatie. En dat wordt rood aan het begin van het seizoen. En dit is waar de discussie ook dan vandaan komt.
0: Ja. Ja, en ja, dat is eigenlijk wat er is gebeurd nu. Er is een soort precedent geschept voor de rest van het seizoen. En
1: die wordt niet nageleefd, die is gelijk.
0: Waarschijnlijk gaan we deze discussie nog 10 keer voeren. Want er gaan nog wel 10 keer spelers een hoge bal wegtrappen en daarbij een tegenstander raken. Nou ja, het is lastig.
1: Hey, die Mo Salah. Nog eventjes, hè. Die zit nu in Turkije.
0: Ik zag iets voorbij komen.
1: Dus die krijgt ineens post uit Engeland binnen in zijn brievenbus, in zijn appartement. Ja. Denk, wat is het dan? Is het een afscheidsbrief van Liverpool? Bedankt voor bewezen diensten. Is het een briefje van supporters die me missen? Ja. Omdat dat, wat zou het zijn?
0: Ja.
1: En die krijgt dan dus een boete en een rijverbod opgelegd vanwege snelheidsovertreding in Liverpool. Dat is even een aardig rekeningje dat je er even binnen krijgt.
0: Rijverbod geldt alleen in Engeland, denk ik.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, alleen als je links rijdt. Dus in Turkije rijden ze rechts, dus dat maakt het niet uit.
0: Wel grappig, want wij hebben Sean Ster gesproken over alles wat hij meemaakt in Newcastle. Ja. Dat ging ook nog even over het verkeer. Het gaat die jongen voor de wind daar, want heeft een geweldige voorbereiding gedraaid. Ze hebben nu 5 Premier League wedstrijden en 2 League Cup duels gespeeld. Heeft in elk potje meegedaan, laat zich echt goed zien. Ze zijn allemaal laaiend enthousiast. En waar loopt hij dan tegenaan? Op een gegeven moment ging het over het verkeer. Ik zei, heb je al een auto geramd? Nee, hij zei, maar ik heb al wel op verkeerde weghelft gereden.
1: Ja, en dan kan je dus ook maar zomaar een rijontzegging zeggen krijgen. Is het een beetje mislukt op de hart, hè? Ja.
0: Ik denk niet dat hij een boete van tonnen krijgt. En hij zei er ook bij dat zijn eerste reflex was van die vrouw die rijdt verkeerd. En vervolgens bedacht ik me ineens, oh shit, ik sta helemaal op de verkeerde weghelft. Inmiddels is hij eraan gewend en zegt, die moet ik vooral wennen als ik weer in Nederland rijd. En wat betreft Salah, ik maak me er niet druk om. Die rijontzegging, die geldt voor Engeland. En die boete, dan kijkt hij die voorzitter even aan en dan zegt hij, regel jij dit even. En dan wordt het volgens mij wel geregeld.
1: Ja, nee, dat begrijp ik inderdaad, ja. Nou, wij gaan wel tot slot van deze podcast naar de vraag van vandaag. Vind je het een goeie?
0: Jazeker.
2: De vraag van vandaag.
1: En die vraag van vandaag kwam niet van Maarten, maar van een luisteraar, Peer van Buul. Die kwam met een schitterende vraag aanzetten over Bournemouth. Die had het over Justin Kluivert, die de eerste Europese goal ooit maakte voor die club. En die dacht bij Bournemouth, ja, hartstikke leuk, maar hoeveel Nederlanders hebben daar nu gespeeld in het verleden? En dat bracht hem bij een soort zoektocht. Wie was nou de eerste Nederlander die daar ooit speelde? En hij zei erbij als tip, het is een cultspeler. En de vraag is ook, op welk niveau speelden ze op dat moment toen die Nederlander daar zijn contract tekende? Dus mijn vraag aan jou is natuurlijk, weet jij het antwoord?
0: Wie hebben er gezeten? Ake, Danjuma?
1: Ja. Wat was het daarvoor nog?
0: Nee, ik zou het niet weten.
1: Frank de Mouge was het. Die tekende op 20 juni... 2012 een contract bij de club die toen speelde in de League One. En hij was de eerste Nederlander die bij Bournemouth kwam.
0: Wat leuk, mooie vraag.
1: Mooie vraag, hè?
0: Ja.
1: Veel mensen die met goede antwoorden binnenkwamen. Gaan we eens even kijken, de eervolle vermelding voor deze keer. Want er zijn natuurlijk wel veel mensen die hier op reageerden. Onder andere iemand die dacht dat het Marco Bogers was, gokje. Maar dat was het niet. Boy, 14-20-99 had het goed. Frank de Mouge, League One. Dus die is bij deze de eervolle vermeldingen rijker. Ik krijg trouwens ook nog vragen binnen, zie ik nog, voor jou. Hoe ziet een werkweek voor Johan eruit? Vraagt Ricardo Pre.
0: Door de week, misschien wel goed om een keer te beschrijven. Wij beginnen altijd op maandag met de redactievergadering. Dan,
1: je doet de hele maandag ook, hè, bij jullie?
0: De hele maandag, ja. Van 8 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. Nee, dat doen we om een uurtje of 11 en dat duurt vaak 1,5 uur. Daarin nemen we het voorbije weekend door. Wat is er allemaal gebeurd? Wat staat er bij de topclubs te gebeuren? Wat zijn de verhalen die we moeten maken? En daar rollen vaak een aantal verhalen uit. En daar ga ik in de loop van de week mee aan de slag. Nog even los van de actualiteiten die zich aandienen. Mm-hmm. En dan in het weekend naar de wedstrijd toe. En dan maken we ook weer meerdere verhalen rondomheen. En de ene week zit er een interview bij. Dan is er een dubbele wedstrijd met misschien wel een persconferentie. Dus die 40 uurtjes die maken we makkelijk vol. En daar gaan we vaak ook wel ruimschoots overheen.
1: Mooi. Nou, dan mag je tot slot, om die uurtjes niet te lang uit te laten lopen, nog even de vraag van vandaag voor morgen stellen.
0: Ja, en ik heb, omdat mijn werkweek niet vol genoeg is, heb ik een vrij lange vraag. Een spelerspaspoortje.
1: Ik ga even achteroverleunen, ja?
0: Ja, dat is goed. Je kan die kleine vastwekken. Ja. Morgen naar school. Ja. Ik heb een spelerspaspoortje. En die
1: is het paspoortje wel klaar voor morgenochtend 7:30? Of?
0: Dat kan ik niet beloven.
1: Okay.
0: Die begint bij Brazilië, bij SC Internacional. Deze speler is vervolgens verhuurd in Brazilië aan Mogi Mirim. En dan brengen we er iets meer vaart in. Santa Cruz, Brazilië. Guarani, Brazilië. Tigres in Mexico. Vervolgens, dan komt hij, Werder Bremen. Schalke. Besiktas, HSV, vervolgens naar Rode Ster Belgrado, terug naar Zwitserland, Grasshoppers, terug naar Duitsland, Duisburg, naar Oekraïne, Metajurk Donetsk, Oostenrijk, Altach, weer naar Brazilië, Campinense Club, even een jaartje China, Chongqing Lifan, terug naar Duitsland, Werdingen, Oberneuland en tot slot Rio Branco in Brazilië en Hacia Bingen. Naar welke spelersnomaden zijn we op zoek?
1: Ik krijg een vraag van Maarten Wijvers of je hem nog één keer wil herhalen, die clip.
0: Maarten weet het. Maarten weet het.
1: Ik zou zeggen, als je weet wie Johan zoekt, en als je het weet voor Maarten Wijfels.
0: Ik ben ook wel benieuwd of jij hem weet, Etienne.
1: Nee, ik was al afgehaakt bij de derde club. Dus ik ga nog even terugluisteren. Weet je, kan je gewoon terugspoelen. 15 seconden, 20 seconden. Ja. Nou, in dit geval een minuutje.
0: 15 minuten.
1: Weer, 15 minuten kan je weer het hele lijstje luisteren. Ja. Maar als je het weet, laat me weten via xbluesky, hashtag ADVoetbalpodcast. Instagram, @ADVoetbalpodcast kan ook. Of reageer even via Spotify, dan kan je reactie achterlaten. En dan ding je mee naar de eervolle vermelding. Morgen in deze podcast, dan gaan we vooruitblikken met Maarten Wijfels op Nederland-Duitsland. Neem nog wat actuele zaken door. Eens kijken of het al gelukt is Wijfels om het standbeeldje van Ronald Koeman geplaatst te krijgen bij KNVB in die beeldentuin. Hij heeft de hele dinsdag en woensdag daar de tijd voor, lijkt mij. Ik bedoel, Hij zei dat hij niet meer bij de trainingen kon zijn. Dus dan is het toch zaak dat dat wel geregeld moet zijn. Mm-hmm. Even het bondskantoor binnen te vallen en te zeggen... waar komt dat beeld? Dus ik ben benieuwd of het gelukt is. Dus dat morgen. En Johan, jou spreek ik later weer. En ik wens je alvast een mooie dag.
0: En laat hem even een uitgebreider spelerspaspoortje doen.
1: Nog uitgebreider, Maarten?
0: Ja, ja. Voor mij was vrij bondig.
1: Ja, is waar, inderdaad. Misschien is het wel leuk voor zijn spelerspaspoort... dat we ze voortaan wat korter en wat langer ook doen, inderdaad. Dat je niet gelijk het antwoord ook weet bij de eerste club.
0: Ja.
1: Nee, dat is goed. Morgen een nieuwe. Tot dan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke kofferbak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het waterpeil in de Rijn bij Duitse Kaup zakt deze week weer naar een extreem laag niveau. Door de aanhoudende droogte dreigt de vaardiepte zo ver te dalen dat vrachtschepen er eind deze maand amper nog langs kunnen. In augustus zakte het peil bij Koblenz ook al onder de 10 centimeter, wat zorgde voor vrees dat de rivier in tweeën zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden nu al met erg hoge transportkosten, omdat schepen veel minder lading kunnen meenemen. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur, waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. En een zware gaslucht in het Brabantse Oosterwijk is vanochtend veroorzaakt door de brandweer zelf toen die was opgetrommeld. Een geurpotje dat op de kazerne bij het afval was gegooid bleek toch niet leeg te zijn en kwam in een vuilniswagen terecht. Daardoor verspreidde de sterke lucht van gas zich door een groot deel van Oosterwijk. Hulpdiensten en netbeheerder Enexis rukten massaal uit, maar van gevaar of ontploffingsrisico was geen sprake. De geur blijft waarschijnlijk nog wel even hangen in het dorp. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Zei er nou iemand wandelen? Nou, wat toevallig. Want wandelen is onwijs gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het. Zo, dan wandelen we nu lekker door naar je podcast.
1: Je favoriete tv-programma's kijken wanneer jij wilt. Met NL Ziet kijk je live, terug en soms zelfs vooruit. Krijg nu de eerste 3 maanden 50% korting op je maandabonnement. NL Ziet. Slim bekeken.

0: For me, they can have just a lot of goals, a lot of fun and some other things.
1: Taylor wil graag. Taylor krijgt. Taylor scoort. Toch 2-1 voor Ajax. Ruimte. Klaassen. Kan uithalen. Klaassen. Zo. Wat een schitterende goal. Van Davy Klaassen.
2: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pantelitsch Podcast. De plek waar je de laatste ins en outs over Ajax hoort. Mijn naam is Jan Verdonk en ik deel vandaag de tafel met Kevin Kavinsky en Wessel Kroon.
3: Is het nou de eerste keer dat we met z'n drieën zitten of niet?
4: Dit seizoen.
3: Ja, niet voor het eerst hoor. Maar...
2: Het zou maar zo kunnen.
4: Updateje denk ik.
2: Ik ben al blij.
4: Updateje denk ik.
2: Moet zeggen, ik ben al wel blij als ik weet wat ik gisteren heb gedaan. Dus,
3: Ja, dat heb ik ook soms. Wij waren net nog in conclave over of jij er nou niet was vorige week of ik.
2: Daarom.
3: Maar dat was ik.
2: Dus ja. Het is af en toe ingewikkeld. Maar we hebben een weekend gehad waarin Ajax onder 17 gehakt maakte van Feyenoord met 7-0.
3: Top weekend.
2: Onder 16 was 5-1 tegen Feyenoord. Dat was lekker. Een punt ingelopen op PSV. Dan zou je zeggen, dat klinkt als een goed weekend. Maar ja.
4: Kevin? Niks was minder waar.
2: Ja, niks was minder waar.
4: Wat jij zegt is natuurlijk, het maakt wel iets goed. Waren het niet dat die andere concurrenten wel weer van ons weglopen. Maar,
2: andere concurrenten?
4: Nou ja, goed, laten we het vooral bij Ajax houden. Maar op het eerste oog zou je inderdaad denken, PSV is de grootste concurrent. Dus ik hoop dat dat...
2: Wij hadden het er van tevoren eventjes over. Ja. En ik moeten we nog zeggen? Van we kijken eigenlijk vooral echt naar PSV. Maar
3: doet het toch. Ik zei nog, ik zou het niet doen als ik jou
2: was. Wessel zei, ik denk het wel, maar ik durf het niet te zeggen. Ik zeg van ja, nou ja, dan zeg ik het wel. Maar goed, dat is dan kan je natuurlijk keihard terugkrijgen. Dus dat is het risico.
4: Maar wij moeten ons lekker vooral op onszelf focussen, zo blijkt maar weer.
2: Ja.
4: En ik hoorde Wessel wel dat je ontkomt er niet aan, we komen binnen. Er staan nog geen microfoons aan en we hebben het toch even over de wedstrijd. Moeten we nooit doen, zeggen we dan altijd tegen elkaar. Maar Wessel zei, ja, ik wilde me pijnigen.
3: Ik was zo chagrijnig.
4: Ik wilde me pijnigen.
3: Ik had even een paar minuten alleen
4: maar
3: nodig.
4: Wessel, ik had het ook.
3: Maar hadden jullie ook, we gaan straks naar de wedstrijd, maar even één gevoel puur na de wedstrijd, dat je... Ik had ook zoiets van wat er morgen ook gebeurt als PSV of die andere ploegen. Als ze verliezen is het kut, want dan denk je we hadden in kunnen lopen.
4: Ja.
3: En als ze winnen is het ook kut, want dan zijn ze weggelopen. Ja. Dus hoe dan ook, het was kloten.
4: Nee, weet je wat, het was kloten. En ik had dan nog, kijk, mijn vader was ziek met wie ik normaal ga. Mijn oom, mijn neef, allemaal. Mijn andere neef zat in Engeland. Dus ik was met mijn neefje van 13 mee. En dan moet je de volwassene zijn na zo'n wedstrijd. Terwijl het was natuurlijk extreem frustrerend allemaal bij elkaar. Ja. Zit je daar terwijl je... Ja, het kookpunt bijna bereikt. Ja, jongen.
3: Heb je hem nog aan het lachen gekregen?
4: We winnen wel weer een keer. Nee, hij heeft... Ik weet niet of je dat kent. Het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet... kan helemaal niet. Maar hij heeft de Dikke Lulband ontdekt. Ken je dat? De Dikke Lulband?
3: Ik heb er wel eens van gehoord.
2: Die is toch al heel oud?
4: Ja, zo heel oud. Maar hij heeft dat op Spotify ontdekt. Maar dan wilde hij in de auto terug. Wilde hij dat draaien.
3: Dat is niet mijn jaarlijkse top 1 artiest.
4: Wie ben ik al om te zeggen, jongen, dat kan
2: maar
4: niet.
2: Maar hoe ontdek je die?
4: Ja, geen idee. Hoe heb jij het ooit ontdekt? Via LimeWire of...
3: Word je niet nog chagrijniger dan?
4: Nou, ik vond het wel oké. Okay, weet je, relativeert allemaal wel weer.
3: Ja, oké. Okay.
4: Ja, natuurlijk is het kut allemaal.
2: Dat kon moeilijk, vond ik. Er was bijna niks wat nog chagrijniger kon maken.
3: Ja, maar als ik in de auto naar huis had gezeten met de Dikke Lulband door de hele auto heen, dan was ik denk ik niet vrolijker op geworden nog.
2: Ja, nou goed. Het geschiedde helaas. Ik moet zeggen dat ik ook wel even... Ik ben blij dat ik de deur heel heb gehouden, maar het scheelde niet veel. Nee, jongens, we gaan het zo meteen wel nog eventjes erover hebben over... Ajax Excelsior, hoe pijnlijk die ook was. Verder staat er genoeg op de planning. We gaan het even hebben over interlandbreaks. We gaan een kleine balans opmaken.
3: Bij dezelfde reactie.
2: Tot nu toe. We hebben natuurlijk onze prachtige nieuwe rubriek Mondiale Marco, waar we het weer over gaan hebben.
3: Gaat Kevin daar nog een accentje doen van het land?
2: Nou, die was wel goed.
3: Kijk, ik vind dat hij er best wel aardig kan, hoor, die accentjes. Zeker als het over jaren 60 of dat soort dingen gaat, of radio van 100 jaar geleden. Maar dit leek nergens op.
2: Maar
3: dat je leven mij volgen weet.
4: Zelfbeeld.
2: Heb je het zelf als eerste gehoord of werd je erop gewezen?
3: Ik werd erop gewezen in de Telegram-groep. Dat mensen zeiden van leuke imitatie. Toen dacht ik ga even kijken. Kan je even de tijdcode geven? Dus ik ging luisteren en toen dacht ik, nou, als dit je beste poging is, dan...
4: Ik kreeg juist een hoop complimenten. Dus jij bent eigenlijk de eerste die zegt, nee, het lijkt nergens naar.
3: Ja, ik vond het te extreem. Anders ben ik heel teleurgesteld in mezelf.
2: Dat is ook de bedoeling, als je een typetje neerzet, dan moet je toch een beetje uitvergroten.
3: Helemaal niet eerlijk.
4: Zo ging het.
3: Ajax Excelsior.
2: Ja. We kunnen het gewoon eens een keer testen. Dan, als ik vandaag jou een vraag stel, dan geef Kevin een antwoord met het accent. Ik kan kijken of de kijkers en de luisteraars.
4: En andersom
2: kijkers moeten het zien.
4: Andersom mag het ook bij Wessel. Ja, dat mag mij ook prikken.
2: Hey, we hebben het ook nog even over jonge Ajax. En hebben we weer dus een goed gevuld programma. Maar we beginnen dus met die wedstrijd tegen Excelsior. Jongens, eerst eventjes Jurie Baas. Het was zijn 101ste wedstrijd. De vorige week kwam hij al tot zo'n 100ste. De club van 100 voor Jurie Baas. Er waren tijden dat ik het niet had verwacht.
3: Nee, maar het is wel als je ziet welke spelers de afgelopen jaren de club van 100 hebben gehaald. Dan vind ik wel dat Jurie Baas tussen dat gezelschap het meer verdient. Dan ben ik wel blij dat er weer zo iemand tussen zit. Want ik vind met wat hij heeft laten zien in de afgelopen 2,5 jaar... dat hij het absoluut verdient om daar te staan. En dat kan ik niet van... Nou ja, niet iedereen die daar de afgelopen 2 jaar terecht is gekomen... had ik van gehoopt op voorhand dat die 100 wedstrijden waar ik zouden spelen.
4: Nee, maar ik snap wel wat jij bedoelt, Jan. Ik ben het ook met Wessel eens. Het zijn twee waarheden naast elkaar. Want ik bedoel, toen Jurie Baas doorbrak... was het niet toptalent... wat dan bij NEC als linksbuiten nog regelmatig gebruikt. En het seizoen erop stond hij eigenlijk basis als linkercentrale. Dat denk ik niemand verwacht, toch?
3: Dus... Terwijl hij als linksback was opgeleid. Dus dat was van hot naar her, ja.
2: Ja, mijn automatische reflex toen jij dat zo zei was... van is dan die club van 100 minder waard geworden de afgelopen jaren? Maar we hebben ook de jaren 0 meegemaakt. Dus ik denk dat we daar ook nog schrikken als je kijkt wat voor namen er daarvan in die club.
4: Maar je ziet wel, vind ik, het is wel weer een bewijs dat bijvoorbeeld niet altijd de absolute toptalenten... en dan reken ik dan bijvoorbeeld Mazraoui, maar ook Dest... ook echt geen absolute toptalenten in die periode. Dat het niet altijd de absolute toptalenten hoeven zijn die het uiteindelijk verschoppen... Dus ja, houd altijd je ogen open voor de jongens die dan in de laatste fase nog een gigaspurt inzetten. Ja. Zeg maar. Ja.
2: Hey, we starten die wedstrijd tegen Excelsior met Dolberg als spits. Was dat verrassend nog voor jullie, Wessel?
3: Nou, heel veel mensen dachten, waarom speelt Tolo niet? Ik dacht meteen, nou, die zal dan dus nog steeds wel niet fit genoeg zijn. Want het lijkt me sterk. Dolberg speelt natuurlijk best wel behoorlijk tegen Willem II. Maar lijkt me sterk dat hij dan meteen Tolo...
4: Ik weet het, assistje en een goaltje. Maar ik vond het nogal overtrokken. Ik heb me ook best nog wel zitten. Ik weet Willem II met alle respect. Net als die rechtsback die gedold werd door Gloch. Dan was Gloch ook in één keer geweldig. Ja, ik zag alleen maar een rechtsback die achteruit aan het lopen was. En het was ook wel lekker voetballen voor Dolberg, hoor. Vond je niet?
3: Ja, maar daarom, ik zeg ook behoorlijk. Hè. Ik zeg niet dat hij de pannen van het dak speelt.
4: Ja,
3: maar
4: nee, ik denk dat er heel veel zand in de ogen gestrooid is op dat moment. Maar goed, misschien mag je dat niet zeggen. Omdat hij dan inderdaad volgens de cijfers geleverd heeft. Maar je zag wel het verschil met impact toen de zieke Tolu erin kwam, zeg maar.
2: Na 10 minuutjes was hij wel helemaal kapot, hè?
4: Ja, dat zag je ook.
2: Dat kon je ook zien, ja.
4: Ja. Maar kun je nagaan, de impact... God mag weten wat er gebeurt als hij dadelijk fit is.
2: Ja, maar we hadden natuurlijk wel een fitte Leonardo op de bank zitten, tenminste. Was het dan... Ja, had je die nog liever gezien dan Dolberg?
4: Ik kan me ook wel voorstellen... Als je tegen gesloten defensie speelt... en je wil iets meer aan voetballen toekomen... dat je dan misschien voor Dolberg wil kiezen. Aan de andere kant denk ik... ja, wanneer ga je hem dan minuten gunnen? En ik heb ook een aantal momenten gezien... dat als het puur om afmaken gaat... dat Dolberg daar dan niet op tijd was.
2: Dus je miste wat dat betreft
4: het had ook een mooi moment kunnen zijn... dat Leonardo 1 of 2 keer had kunnen prikken, zeg maar.
3: Ja, en sowieso was het natuurlijk raar. We hebben in de tussentijd ook nog Willem II thuis gehad natuurlijk. Mm-hmm. En dat vond ik eigenlijk met name... eigenlijk allebei de wedstrijden was het raar... dat Leonardo in ieder geval niet inviel. Want tegen Willem II ging het op een gegeven moment nergens meer om. Dan denk ik, uiteindelijk... vertegenwoordigt hij wel 20 miljoen aan kapitaal... wat je erin hebt geïnvesteerd. Dus je zal hem aan het scoren moeten krijgen eigenlijk.
2: Ik snap wat je zegt, maar ik heb ook een beetje het gevoel... dat hij hem voor die interlandbreek een beetje gewoon even wilde...
3: Dat denk ik.
2: En dat hij dan straks gewoon weer een nieuwe poging of zo...
3: Misschien wel. Maar ook zo'n wedstrijd die je wil winnen... Ja, ook al is hij absoluut niet in vorm, Leonardo... dan denk ik, gooi er gewoon nog een spits bij en probeer het op die manier.
2: Ja. Hey, het was ook het moment waarop Tsigankov een basisdebuut kreeg. Dan vond ik hem tegen Willem II een aardige indruk maken. Maar dat was tegen Excelsior niet best. Jij was ook niet erg gecharmeerd.
4: Ik wist dat ik op X dan op weerstand zou stuiten. Maar het gaat mij ook... Ik snap ook dat je die jongen ook de tijd moet gaan geven. Alleen, ik vind dat hij inderdaad qua type... heeft Ajax, vind ik, enorm veel behoefte aan spelers... die diepte en de 1-op-1 opzoeken nodig heeft. Dus die kunnen passeren. En dat zie ik bij hem totaal niet terug. Naar mijn smaak komt hij veel te veel in de bal... als een soort Elvedetto. Dat gevoel wat ik eigenlijk ook bij Berghuis heb, zeg maar. En... ja, ik vind dat je, als je dat doet, als je zo'n speler bent, dan moet je bijna alles wel goed doen aan de bal. Maar dat zie ik ook niet. Dus uiteindelijk, ja, als je tegen zo'n gesloten defensie speelt, uiteindelijk zou je altijd wel ergens een speler moeten hebben die een keer passeert of dan vanaf de zijkant een mooie voorzet geeft. Dat zou hij wel moeten kunnen, ja, kennelijk. Hij heeft volgens mij een aardige een techniek, een goede trap, maar dan moet het er wel uitkomen.
2: Ja, en wordt hij ook niet straks heel erg geholpen als Tolu gewoon in de spit staat, waarop hij veel makkelijker die ballen misschien op zijn kop kan leggen.
4: Nou ja, het is nog vroeg, Jan, maar het gaat mij puur om qua type is het niet de smaak waar ik op had gehoopt, eerlijk gezegd. Want dat kan ik wel zeggen, denk ik. Van, het gaat niet in één keer een speler à la Anthony worden. Nee. Hij gaat niet constant die 1-op-1 opzoeken.
2: Nee.
4: En dat vind ik jammer. Maar aan de andere kant, ja, als je, het zal wel een speler zijn met bepaalde kwaliteiten die dan voor 5 miljoen relatief weinig geld gehaald is. Maar ja, ik vind dat daar onze grootste gebreken liggen, zeg maar. Ja.
2: Hoe zie jij dat?
3: Ja, ik vond hem inderdaad, wat jij zei, tegen Willem II vond ik hem echt wel aardig. En tegen Fortuna vond ik hem goed invallen. Dus tegen PSV was natuurlijk ongelukkig. Ik vond hem nu niet zo ongelukkig als tegen PSV, maar ook absoluut geen indruk maken. Dus ik sluit me meer aan bij Kamp Jan van ik moet het maar zien.
2: Ja.
4: Maar als jij kijkt naar gewoon het totale spel aan zich. En je bekijkt de type spelers die wij op de flanken hebben. Oké, daar komt Adingra dan nog maar bij. Moet nog maar blijken of die ooit fit genoeg zou zijn. Dat is dan wel zo'n type, kennelijk. Mm-hmm. Maar ja, als je met Glog speelt, ja, is ook niet iemand die heel makkelijk passeert. Hij doet wel kappie-kappie en een voorzetje. Maar het is niet dat hij echt de man opzoekt en op snelheid passeert of binnen buitenom.
2: Ik vind bij Adingra is ook niet dat hij in kleine ruimtes heel behendig is met in passeren. Nee, hoor. Okay. Maar dat moeten we gaan zien ook nog bij Ajax. Maar die indruk heb ik nog niet van hem. Maar
4: het is wel iemand die op snelheid er langs komt.
2: Dat wel.
4: En dan heb je, nou goed, ja, dan komt Bonilla nog terug. Moet je maar afwachten of of die minuten gaat krijgen. Of die...
2: Ja.
4: Weer in voorkomt. Maar dat is wel iemand die enigszins kan passeren, maar ook niet echt een buitenspeler. Ja, dan vind ik op dit moment nog de enige echte speler die echt kan passeren, dat is dan nog Wazane.
2: Ja.
4: En dat is dan eigenlijk nog een middenvelder.
2: Ja, ja. Ik ben het wel met je eens. Iets anders wat opviel overigens was dat Guy weer de voorkeur kreeg boven Rosa.
3: Wat was die slecht, hè?
2: Ja, maar ook daarbij wordt Tsigankov niet echt geholpen. Als er iemand overheen stoomt die dan...
4: Hij lijkt wel of hij wat meer laag moet blijven.
3: Het probleem is dat als je met de rechtsbuitens die je tot je beschikking hebt, want dat vind ik het vervelende. Ik vind Rosa een veel betere back dan Guy. Alleen een heel ander type. En met de twee rechtsbuitens die je hebt, is het logischer om Guy op te stellen dan Rosa. Alleen ja...
4: Maar vind jij hem aan de bal ook beter, Rosa? Want ik denk niet dat een rechtsbuiten meer geholpen wordt met Rosa, zeg maar. Defensief wel, maar niet...
3: Nee, dat bedoel ik dus juist.
2: Ik vind het sowieso, denk ik, de slechts bezette positie op dit moment bij Ajax.
3: Ja, maar ik vond Guy... een waardeloze wedstrijd.
4: Ja, ik hoop dat, daar hebben we het vorige week over gehad, dat Keren daar dan in die driemans opbouw en dan Bouwman in het centrum, zeg maar. Maar goed.
3: En hoe bijzonder ook. Ja, ik vond Tsigankov inderdaad zeer matig. Dolberg ook matig. En Wijnald, die kwam er natuurlijk in voor Henrique, die geblesseerd uitviel, wat je denk hierna gaat benoemen. Maar dan vond ik Guy, hoe opvallend ook, want je speelt 2-2 tegen Excelsior, misschien de enige die ik echt slecht vond. Want ik vond verder niemand daar.
2: Nee, maar er waren ook best wel wat onopvallend. Ik vond Klaassen bijvoorbeeld, die was ook wel redelijk onopvallend. Het was niet zo dat er heel grote uitblinkers...
4: Het is ook niet zo zwart-wit. Ik bedoel, ik vond Mokyo goed. Veel balveroveringen. Maar bij die 1-1... Wel weer.
2: Ja.
4: Dat is precies de reden waarom je hem eigenlijk niet op 6 wil hebben, zeg maar.
2: Ja, ja, hij heeft toch... Die elke betrouwbaarheid. Wedstrijd heeft hij bijna wel dat soort momentjes. Ja, of een keer in een hele grote wedstrijd, dan kan hij het opeens wel, zoals tegen PSV. Maar je moet het ook tegen dit soort ploegen gewoon kunnen laten zien.
4: En die balveroveringen, die kan hij ook wat hoger op het veld hebben. Mm. Daarom opper ik hem juist vaak als 8, omdat denk dan met het druk zetten en dan is het ook niet zo gelijk een ramp als je me verliest ergens of dat je een keer niet goed in de dekking staat.
2: Maar wij zeiden tegen elkaar, Amrabat had die bal, dat was bij hem niet gebeurd.
4: Ja, nee, die zou positioneel al beter zijn. Ja.
3: Ja. Ja, die 1-1 was bij hem nooit gevallen.
4: Denk het ook niet. Nee. Maar daarna ging het ook wel klungelig, hoor.
2: Natuurlijk.
4: Via, via.
2: Maar ook een beetje weg. Maar het gaat. Ik denk dat de eerste fout daar begint.
4: En weet je, dat is natuurlijk ook zo van je moet dan ook niet de pech hebben dat zij hebben volgens mij 2 aanvallen of 2 kansen, echte kansen gehad. En ze vliegen er 2 keer in. Tegelijkertijd is het ook weer van daar gaat wat fout. En bij die 2-2 zit Wijndal ook niet op te letten. Op het laatst gaat Guy in de fout. Het is ook wel weer... Het is geen toeval, maar ook wel weer normaal gesproken hoef je deze wedstrijd niet gelijk te spelen.
2: Wat Michel zei over agressiviteit, daar vind ik wel wat in zitten. Want ook bij die 2-2, er zijn gewoon 3 van de 4 verdedigers die daar eigenlijk vrij slap daar staan op te letten, vind ik. Dus die er niet ingrijpen.
4: Nee,
2: dus,
4: precies.
2: En dat is wel iets wat een patroon is. Dat kan je nou niet zeggen van het zijn nu 2 geluksgoaltjes van Excelsior bijvoorbeeld uit 2 kansen. Want het is wel symptomatisch, zeg maar, voor dit jaar.
4: Nou ja, werk aan de winkel, Jan.
2: Kayo Henrique viel uit. Jammer, want hij begon de laatste duels best wel aardig in te komen.
3: Daar baalde ik ook van. Ja. Ik vond hem echt best wel aardig inderdaad de afgelopen wedstrijden, wat jij ook al zei. Dus prima begonnen aan deze wedstrijd weer. Dus ik baalde ook wel dat hij er af
4: moest
3: dit,
4: doen. In het stadion heb ik niet heel goed meegekregen of was het nou gewoon echt een impact blessure of een slepende blessure.
2: Weet je, ik kan me voorstellen dat wij als beginnende 40ers, zeg maar, dat als je zo springt.
4: In de microfoon praten.
2: Dat je geblesseerd raakt bij zoiets. Maar op die leeftijd.
4: Ja, want wij zaten echt helemaal aan de andere kant. Hè, dus.
2: Nee, maar hij moest een tackle ontwijken. Daar sprong hij overheen. En toen leek hij gewoon normaal terecht te komen. Ja, ik weet niet. Het zag er een beetje uit alsof hij.
4: Opa blessure, zeg maar.
2: Ja, zo zag het eruit. Okay. Ik wil het niet hard zeggen voor hem, maar zo zag het er wel uit.
4: Nou,
2: ja.
4: Het valt wel op dat dan op dat moment Wijndal er weer in komt in plaats van Torrens.
2: Ja.
3: Ik hoop in ieder geval dat het van Henrique meevalt. Dat is dan weer het voordeel. Kijk, ik zei net ook tegen Jan voordat we gingen opnemen. Dat eigenlijk komt deze interlandbreak Ajax helemaal niet heel slecht uit. Toch heb je er nooit zin in. En omdat je nu gelijk hebt gespeeld, ga je er gewoon met een klote gevoel in.
4: Altijd terwijl, heb ik het gevoel.
3: Ja, en inderdaad, dat heb ik ook altijd. Maar eigenlijk, als je objectief kijkt naar spelers die Ajax nu mist, komt het niet heel slecht uit.
2: Nee, je kunt een aantal mensen hopelijk weer fit krijgen.
4: Ja.
2: Goed, scoreverloop verder nog. Hè. We kwamen natuurlijk op voorsprong door Julian Brandt. Wie anders zou ik bijna zeggen?
3: Maar wel hele goeie, dat zei ik ook meteen. We hadden het net over Dolberg. Was natuurlijk wel een hele knappe assist.
2: Ja.
3: Een hele intelligente assist.
2: Ja. Ja, die momentjes heeft hij wel. Absoluut.
4: Het is alleen, ik weet het. Het is alleen zo slaperig allemaal.
2: Ook met
4: het druk zetten.
2: Ja.
4: Ik denk van, is dit alles wat je geeft met druk zetten?
2: Maar we hebben het natuurlijk gehad al over de 1-1 en de rol van Mokio daar. Ja, de 1-2. Ja,
3: maar die 1-2, daar wilde ik nog iets over kwijt. Want je ziet er inderdaad een paar schuldigen. Guy en zeker Wijndal, die natuurlijk echt te laat kwam bij Sliety, die bij de tweede paal die bal in kon tikken. Maar er is ook een aantal mensen die de rol van Ter Stegen kwalijk vonden. Terwijl als je dat beeld kijkt, dan gaat er ook iemand van Excelsior gaat naar de eerste paal. Dan is het zo moeilijk als keeper daar om te. Hij moet natuurlijk blijven staan tot het moment dat hij zeker weet dat die bal er langs gaat, omdat hij anders is gezien. En op dat moment dat die bal langs die eerste paal gaat, heeft hij eigenlijk geen tijd meer om te reageren. Dus ik denk dat dit zo'n onmogelijke situatie is voor een keeper om iets te doen.
2: Ja.
3: Omdat je kan niet al gaan. Want dan kan je ook compleet miszitten. Dus ik vond dat Ter Stegen daar in ieder geval niet schuldig aan was. Wel de hele opmaak naar dat doelpunt, daar ging het vooral in mis. Maar ik zag daar geen kwalijke rol voor hem weggelegd.
2: Nee. Nou ja, ik had het ook eigenlijk niet zo.
4: Ja, het was eigenlijk helemaal niet opgevallen dat de keeper daar.
2: Nee, kan je nagaan.
4: Ja.
2: Maar dat wordt dan.
3: Ja, sommigen vinden dat hij daar had moeten komen, dat hij ertussen had moeten zitten. Maar zo'n keuze maken is daar heel moeilijk als keeper.
2: Ja. Hey, Tolu, dan al snel met die 2-2. Dat deed hij wel heel knap.
4: Ja, het moment dat hij inviel was het al. Je voelt gewoon dat de impact komt.
2: Ja.
4: Hè? Je kan er eens een keer. En aan de bal ook, joh. Hij houdt hem vast. Hij doet eigenlijk alles goed aan de bal. Ja, tuurlijk. Hij kopt een keer op de paal. En niet alles gaat geweldig in die laatste fase. Maar je hebt wel iedere keer het gevoel van als je hem erin slingert. Of ook vanaf je eigen helft hem inspeelt. Ja. Het is pure impact wat hij brengt.
2: Ja.
4: En ik kan niet wachten totdat hij weer fit is voor 90 minuten. Want het is echt, ik vind echt wat we tot nu toe hebben gezien. Echt een wereldspits voor ons.
2: Ja.
3: Ik vind het ook wel leuk om corners te krijgen.
4: Ja,
3: ja dat is lang geleden hoor.
4: Kerer zit daar ook vaak bij. Hè, nu. Baas Kerer.
2: Nou, maar er werd dus genoemd afgelopen weekend bij ESPN. Dat Ajax nu in de top 2 staat met de spelhervatting. Hè, qua corners.
3: Ja.
4: Het kan verkeerd.
2: Samen met Excelsior trouwens.
4: Dat is wel.
2: En dat ook nog de mensen tegen goals eruit krijgen. Dus, ja, dat kan heel snel dus veranderen. Heeft Jordi goed gedaan.
3: Ja. Oscar natuurlijk ook nog met een bal op de paal.
2: Ja.
3: Ik zal nog even te denken. Ajax heeft in totaal 3 keer volgens mij land op de paal.
2: Dolberg.
4: Ja. Het zit ook niet mee, hè? Want ik ben niet van de XG'tjes en zo.
3: Ja.
4: Maar toevallig, ik zie nu, we lopen op de zaken vooruit, maar ik zie die uitslagen dat we dan ten opzichte van vorig seizoen daar dan een punt achter lopen, geloof ik.
2: Ja.
4: Maar als je die XG's ernaast gaat houden, dan is het echt bijna verdubbeld, zeg maar. Hè? Zowel tegen goals als
2: vond ik de XG niet tegen Excelsior eigenlijk tegenvallen. Want het was 2.3 of 2.4. En weet je, met 33 schoten kan je zeggen dat de kwaliteit van die kansen was dus niet zo heel...
4: Ik weet nooit zo heel goed hoe dat nou goed berekend wordt.
2: Je hebt heel veel kleine kansen zeg maar gehad, waardoor je dan toch...
4: Nee, maar iedereen weet toch dat het op dit moment gewoon wat dat betreft veel beter op de rit staat dan een jaar geleden. Ja. Maar dat je ook gewoon... Het heeft ook een beetje tegengezeten, zeg maar.
2: Ja.
3: Nou, en dat vond ik ook belangrijk achteraf. Ik had daar ook een tweetje over, inderdaad. Je zag heel veel mensen die weer helemaal in mineur waren ongeveer. En ik was ook echt heel chagrijnig. Ja. Alleen, ik vond wel, dit is een wedstrijd waar je inderdaad... En ik hou normaal nooit van het excuus. En natuurlijk moet je dingen kritisch analyseren die fout gingen bij die twee tegendoelpunten. Want dat waren er wel een paar dingen die fout gingen. Maar als je deze wedstrijd nog 10 keer zo speelt, dan win je hem 10 keer.
4: Ja, dat is, maar je koopt er alleen gekeurd voor, weet je wel.
3: Nee, maar dat vind ik dus wel belangrijk om mee te nemen. Dat ik denk, ik word niet chagrijnig door het proces waar Ajax doorheen gaat. Want ik geloof heel erg in het voetbal wat ze laten zien. Absoluut. Het is alleen bloedirritant dat je zo'n wedstrijd niet wint.
4: Ja.
3: En dat kunnen hele kostbare punten zijn. Ja,
2: toch 7 punten al verspeeld. 3 keer in thuiswedstrijden. 3 keer waarin je ook een tegengoal krijgt vlak voor de rust. Ja, dat zijn ook wel patroontjes. Dat moet ook doorbroken gaan worden. Ja. Hoe gaan we dat doen?
4: Dat mag Mies doen.
3: Iets meer handen.
2: Is het Michel of is het Michel?
4: Voor mij is het gewoon Mies.
3: Mitchell.
4: Nee, daar hebben we volgens mij een bericht over gehad. Nee, daar was het beter.
2: Van wie was het? Ja. Stefan?
4: Geen idee. Trouwens, wij hebben natuurlijk in het verleden de advies aan Maurice en de tip aan Van Schip.
3: Advies aan Maurice, dat was wel een rubriek.
4: Maar waarom hebben wij nog geen advies aan Mies? Advies aan Mies.
2: Daar kom jij nu pas mee.
4: Ja,
3: misschien
4: jullie zullen wel een keer met wat komen.
3: Een vleugje heen te gaan, een beetje meer in de handen spugen voor zo'n wedstrijd.
2: Advies aan Mies. Ja. Wat is het advies aan Mies? Hoe gaan we dit eruit krijgen? Dat die goals voor de... Voor de thee.
4: Ja, potje scherp.
2: Drinken ze nog thee eigenlijk in de rust?
4: Denk ik niet.
3: Ik heb wel echt het idee dat het klinkt als een basisding, maar ik heb wel het idee dat het echt wel met scherpte te maken heeft, hoor. Ook tegen Willem II.
4: Tuurlijk.
3: Je bent de hele wedstrijd op hun helft aan het voetballen en dan zo makkelijk krijg je een tegengoal. Dat is gewoon scherpte. Zoiets. En dat denk
2: bij Mokkio denk ik dat helemaal in die situatie. Ja. Maar,
3: dus normaal hou ik er niet van, want ik denk, ja, dat is wel heel makkelijk. Maar ik denk dat dit echt scherpte is.
4: Ik ben zelf ooit gediagnosticeerd met ADHD. Nou neem ik daar geen medicatie voor, maar ik weet wel, als ik zo'n ritalinnetje neem, dan ben je wel scherper. Dus misschien...
2: Ik weet niet of dat op de lijst staat van verboden middelen.
4: Ja, geen idee. Ik denk als je een dokters...
2: Allemaal ritalinnetje, ja.
4: Nou, dat is voor de andere woorden weer speed.
2: Het advies aan Mies is deze week dus allemaal ritalinnetje. Ja. Nou, goed. Ik ga die vergelijking met Heitinga helemaal niet maken. Iedereen ziet dat het toch veel beter is.
3: Ja.
2: En ik moet zeggen, zelfs als je geen Spaans zou begrijpen, dan vind ik Michel nog steeds logische dingen zeggen.
4: Kijk, je moet ook wel als kanttekening bedoel, het is ook beter, maar we hebben ook beter materiaal. Veel beter materiaal.
2: Ja, natuurlijk.
3: Dat is zeker waar.
4: Nee, maar bedoel, dat moet je ook wel meenemen. Absoluut, nee, en ter verdediging van oom John.
2: Nee, dat is zeker. Ja. Zeker op papier ziet dat eruit. Kenneth Perez, die was toch nog wel... ik vond het wel interessant wat hij zei. Hij zei, als ik om me heen luister, is de tendens rond Ajax zeer positief. Julian Brandt is een soort van Lionel Messi. Het gaat wel heel hard. We hebben het wel over een ploeg die 7 verliespunten heeft na 7 wedstrijden. In hoeverre kan je je vinden in die teksten van Kenneth Perez?
4: Sorry. Marita Linnig was even uitgewerkt. Dus stel hem nog eens een keer.
3: Ja, hij is de eerste die de vergelijking maakt met Lee. Ik vind niemand heel...
2: Nee, maar...

0: dan onder Farioli.
1: Maar laten we dan even de balans opmaken. Want 7 speelronden zijn er geweest. Interlandbreek komt eraan. Welk rapportcijfer zou je Michel voorlopig geven?
2: Zo, die is lastig, zeg hij. Normaal gesproken krijg je gewoon allemaal op allerlei onderdelen, maar...
1: Nee, gewoon eventjes overal.
2: Ja, kijk, qua resultaten zit het natuurlijk gewoon in een onvoldoende. Alleen, ik vind qua hoe die overkomt, hoe die zijn strijdplan toelicht, hoe het voetbal eruit ziet, dan zit ik weer op een 8. Dus ja, laten we het dan, omdat we kritisch Ajax-ieder moeten zijn, laten we het op een 6,5 gooien dan. Omdat de resultaten eenmaal echt ernstig teleurstellen in de Eredivisie dan.
1: Ja,
0: ik dacht aan een 7, maar 6,5, 7, ik dacht ook zoiets. Ja,
1: het is ook gevaarlijk als je gewoon bedenkt van waar we vandaan komen. Hè? Omdat dan, want dat moet niet de norm zijn. Dus als je naar een nieuwe norm toe wil van Ajax dat kampioen moet worden, dan denk ik inderdaad 6,5. Want dit is wel, je ziet genoeg waaraan je je hoop kunt ophangen, zeg maar, voor de rest van het seizoen.
0: En ik verwacht ook absoluut meer en je moet kritisch zijn. Maar ik vind ook wanneer jij zei ernstig teleur, dat de punten ernstig teleurstellen. Maar 14 uit 7 is natuurlijk een puntengemiddelde van 2. Is, je moet echt meer, je moet hoger zitten, maar het is niet zo dat je in de middenmoot...
2: Nee, dat weet ik best wel, maar we hebben ook nog geen...
1: Thuis Heerenveen en Excelsior.
0: Ja, die zijn gewoon heel kwalijk, die twee. Ja.
2: Ja, en het liefst win je thuis ook gewoon van PSV.
0: Ja. Ja.
2: Ik bedoel, als je wat wil, dan moet je winnen.
1: Het blijft gewoon op een rotmoment waarop we troffen. Maar hey, beste zomeraankoop, volgens mij hoeven we daar geen discussie over te voeren.
2: Brand, zeg jij?
0: Wat definieer je als Brand of Tolu?
1: Daar kun je natuurlijk over twisten. Zie jij hem als een betere aanschaf dan...
0: Vind ik heel moeilijk, maar het gaat hoe dan ook tussen die twee. Daar is iedereen het over eens, denk ik. Al ben ik ook nog steeds echt heel blij met Ter Stegen, hoor. Dus,
2: ik vind met bijna alle spelers tot nu toe... Marcus Leonardo valt... kunnen we nog niet goed beoordelen.
1: Je loopt nog niet over van enthousiasme voor het Tsigankov bijvoorbeeld. Nog wel een aantal. En we moeten natuurlijk ook nog een aantal gaan zien.
2: Ik geloof ook echt wel als je aan de andere kant een speler hebt die dan dat wel brengt. Maar dat geldt ook voor Berghuis. Als hij een contra-speler heeft met heel veel diepgang. En iemand die zoals Schots wel. Mm. Ja, dat is een kwaliteitsspeler. Maar dan komt hij misschien ook al anders uit de verf. Alleen op dit moment vind ik... een beetje qua type vind ik dat gewoon een beetje tegenvallen. Ja. En ik vind als iemand, wat ik altijd noem, voetbalt als een Elvedetto, dus veel te veel in de bal komt en alles halen van je voet snoepen. Ja, dan moet je alles wel goed doen.
1: Ja, nee, ik snap wel wat je zegt.
2: Maar ja, die...
1: Maar goed, ook bij Amrabat wil ik het nog zien. Hè? Ik bedoel, hij heeft een paar wedstrijden gespeeld waarvan ik ook eentje... Was er een wedstrijd natuurlijk waarin die 6, 7, 8 ballen echt totaal verkeerd gaf. Ja. Die wil je ook over langere periodes zien. Ja. En dan inderdaad zien dat hij die defensieve stabiliteit
2: gaat geven. Hoe voor je hem
1: invallen? Ja, nu, ik vind het eigenlijk te weinig dat ik daarover kan zeggen. Een paar pogingen in ieder geval tot een dieptebal die dan in de aankwamen.
2: Precies. Maar... Sommige spelers vallen. Ik bedoel, het was niet slecht of niet goed. Nee. Weinig over te zeggen. Alleen niet de impact die Wozana had toen hij inviel. Zeg maar.
1: Nee.
2: Ander soort speler.
1: Ja.
2: Ja.
1: Daarvan hoop ik wel dat hij meer gaat spelen. Ik bedoel, hij had toen die actie rond de 80ste minuut. Dat ik dacht van daar laat je zoveel meer snelheid en handigheid in die kleine ruimte zien dan Oscar heeft aan die linkerkant.
2: Het is jammer dat hij die kansen... je moet ook een beetje geluk hebben, dat begrijp ik. Maar hij kan normaal gesproken wel behoorlijk schieten.
1: Ja, zeker. Ja. Beste speler überhaupt op dit moment.
0: Dat is wel Brand.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wat gaat goed?
2: Nou... Ik vind het veldspel over het algemeen niet slecht. Gewoon best wel goed. En ik vind ook dat ze het aardig volhouden om die dominantie weer terug te winnen. Dat is echt niet vanzelfsprekend geweest als je kijkt naar de afgelopen seizoenen.
1: Gemiddeld ook nu van 3 goals per wedstrijd. Dat zijn de cijfers die je wel eigenlijk bij Ajax hoopt te zien.
0: Ja, het is nu ook 3 wedstrijden op rij. Fortuna, Willem II en Excelsior heel dominant. Dus dat gaat goed. En wat goed gaat, is wat een van de grootste problemen was van Ajax natuurlijk vorig seizoen. Dat je heel erg afhankelijk was van één speler. En als je kijkt naar de doelpunten die nu worden gemaakt. Ja. Tuurlijk staan Brand en Tolu dan het hoogste. Maar volgens mij tegen Willem II en tegen Fortuna heb je 5 verschillende doelpuntenmakers.
2: Ja. Ja.
0: Dat is natuurlijk iets heel positiefs.
1: En ik denk ook wel weer veel meer spelplezier te zien. Dat vind ik ook altijd fijn.
2: Dat gaat wel samen, denk ik.
1: Nee, natuurlijk. Ja. Maar dat is wel fijn om te zien. Wat moet beter?
2: Concentratie.
1: Gaat het tegen goals
0: natuurlijk. Tegen goals,
2: ja.
1: Wat was de leukste wedstrijd tot nu toe?
2: Nou, ik vond Sion thuis, zeg maar, met die 2 goals in de tweede helft. Ik vond dat echt allebei prachtgoals. Tuurlijk kreeg op dat moment nog ook te veel goals tegen. Dat was een hele goede spits. Ik ben zijn naam kwijt van Sion. Maar ja, ik vind wel dat Botelli. Je daar...
0: Future Kick diamantje nog.
2: Oh, dat weet ik niet. Waar zat hij toen?
0: Waar kwam die Gladbach?

0: volgens mij.
1: Oh joh, dat wist ik niet eens.
0: Ook nog wel bestuurd.
1: Echt een hele behoorlijke spits. Ik weet niet of hij daar nog steeds zit, maar...
0: Ja, ik had laatst nog gekeken toevallig. Zit nog steeds bij Sion.
1: Als je nou volgend seizoen twee goede spitsen nodig hebt... heb je twee gesleten, dan zou ik wel nog achteraf...
0: Hij werd zelfs topscorer op de Future Cup, volgens mij. Dus hij is ook best wel een talentvol formaat.
1: Bijzonder dat hij daar dan rondloopt.
2: Waar jij van Sion thuis? Heb jij een...
0: Ja, dat was misschien de leukste. Maar uiteindelijk ook een beetje irritant met die drie tegengoals. Ja. Maar ik snap wat je bedoelt.
1: Nou,
0: een
1: hele aanvallen gezien, zeg maar. Hakjes en dingetjes. En ook die goal die je dan via...
0: Heel veel spelplezier.
1: Die Edwardsen maakte, vind dat echt een wereldgoal.
0: Nee, dat ben ik met je eens. Maar ik zat te twijfelen tussen die of Willem II thuis. Omdat dat gewoon de wedstrijden zijn waar je echt een tegenstander helemaal omverblazen.
1: Ja, ik vond Willem II eigenlijk, misschien. Ik vond het eigenlijk helemaal niet zo goed.
0: Maar de eerste helft ook best wel. Omver,
1: ja,
0: dus
1: maar dat lag ook wel, vond ik, een beetje aan Willem II.
0: Ja, maar dan mag ik er wel van genieten als Ajax.
1: Ja, zeker. Ik wil ook niet jouw
2: plezier. Ik vind het dus ook nog best lastig, want welke je ook kiest, er zitten altijd wel weer tegengoals bij en dingen waar je eigenlijk misschien wat meer ontevreden.
1: Nou ja, Fortuna uit vond ik eigenlijk ook best wel goed in die zin dat het wat wij noemden volwassen overwinning was met een paar prima goals.
2: Ja, daar zou ik dan ook misschien nog het snelste noemen. Tevreden tot nu toe?
1: Nee, en dat ligt puur aan de resultaten natuurlijk. Ja. Dat het toch, je loopt eigenlijk al te ver achter voor het mooie.
0: Maar eens, sinds we de spelers hebben die we hebben en wat je had
1: 100%.
0: Gevraagd. Maar als je het een jaar geleden had gevraagd of ik hiervoor had getekend, had ik ervoor getekend. Ja. Met het spel en dat ik echt denk van, dit heeft biedt zoveel perspectief op betere maanden.
1: 100% mee eens, Wessel. Ja. Tegelijkertijd is wel, met dit materiaal moet je ook wel gelijk oogsten.
0: Ook 100% eens, ja.
2: Dus ja. Ik heb zin in het Europese seizoen wat gaat beginnen straks.
0: Ja.
2: Goed, maar voordat dat allemaal gaat beginnen hebben we de interlandbreak. Ajax speelt op 10 oktober pas weer. Hoe vinden jullie het? Ik hoef het jullie niet te vragen.
0: Wij vinden dat zo leuk, die interlandperiode.
2: Nee, maar ook niet met Xavi, dat je dan nog denkt van oké, dat is dan nog wel interessant.
0: Het kan me echt...
1: Als we het nu zouden afschaffen, zou ik het helemaal prima vinden.
0: Ja, als we een procent balbezit bij zouden krijgen voor afgelopen wedstrijd voor Nederland tegen Duitsland, winnen. Zou ik het doen.
2: Hij heeft geen Ajax-ide geselecteerd. Heeft hij nou nog iemand volgens jullie over het hoofd gezien?
0: Nee. Toch? Ja, de enige aan wie ik zou denken is Jurie Baas. Maar
2: nee, voor de rest.
0: Je bent ook best wel aardig bezet in de as, toch? Bij Nederland zelf.
2: En de vliegen genoeg. Prima ook. De vliegen genoeg Ajax-ide wel uit. Wasane die gaat naar Marokko. Tolu die gaat naar Nigeria. Dolberg gaat weg. Ter Stegen. Mokio. Hey,
1: wat klopt er nou van het verhaal dat Ajax. Gaat de hele andere kant op. Door. Maar dat Ajax. Dat nieuwe regels zijn dat je vier jongens mag je 5 jaar vastleggen voor hun 18e.
0: Ja, je hebt dat. Je refereert even naar het stuk van Jos, of niet? Jos
1: Berger. Nee, maar Jos vroeg mij daar ook om. Ja. Wie zou je dan vastleggen? En ik kwam op Ilir Gomez, Wasane, Abdallah. En...
2: Ja, maar Wasane wordt in februari volgens mij al 18.
1: Ja, maar dus zou je een van de jongens kunnen noemen die nu al 5 jaar tekent.
0: Ja, maar dan zou je dus... kijk, wat hij ook tegen mij zei... en dan hebben we het dus over Jos Berde... is dat het is een beetje ingewikkeld... omdat zou je dan niet liever dat doen... met 16-jarige talenten die je niet... Kijk, Ouazan kan je binnenkort... als hij nu overtuigd is hij dat over 4 maanden ook nog wel.
2: Je zou hooguit kunnen zeggen bij een Abdallah... want die wordt pas de tweede helft van van volgend jaar... hier wordt hij 18. Ja, dan daar kan je misschien nog een beetje sneller op.
1: Maar jongens, stel nou eventjes over die regel... 4 jongens voor hun 18e. Ik dacht hieraan. Ilir Gomez, Abdallah, Wasane. En toen twijfelde ik tussen Nash, Simeon en... die is al 18, hè? Oké, dus Simeon is 17, dacht ik.
2: Ja, maar ik weet niet...
1: Aschenpong.
2: Ik vraag me daar nog af of die Simeon wel bij... Maar goed, dat...
1: dat je wij mogen kiezen nu.
2: Mm-hmm. Ik ga toch jonger zitten al.
0: Darko
2: Owolabi.
1: Maar die zijn hoe oud? Die mogen.
0: Ik dacht ook aan Darko Owolabi, Eloy Gomez en Abdallah. Dan.
2: Maar ze zijn natuurlijk ook in gesprek met wat 15-jarigen. Ja. En zo'n Gezer en Lennox Heitinga, dat soort gasten. Ja. Die
1: ja, want gaat over voor de duidelijkheid, vanaf 15,5 kun je eigenlijk al 3 jaar tekenen, hè, normaal gesproken. Mm-hmm. En vanaf je 18e kun je 5 jaar tekenen. Ja. Nu is dus de regel, er zijn een aantal jongens die dan dus kennelijk vanaf 15,5 al 5 jaar mogen tekenen. Dat zijn 4 stuks.
2: Ja, 4 of 5. Ik dacht even dat het 5 waren. Maar goed.
1: Hou me te goede. Maar Jos Berde, onze collega, heeft daar een artikel onder andere over geschreven. Ik heb het nog niet gelezen.
2: Op
1: maar
2: Substack pagina. Dus, maar het is interessant. Hè? Dat zijn natuurlijk overwegingen. En wat dat betreft, ja, en we komen straks nog even over te spreken. Er was vandaag een mooi artikel over de jeugd heeft de toekomst. Kevin, ja. Jij op ons wees. Laten we die anders er meteen maar even
1: De AFCA Supporters Club kwam daarmee.
2: Ja, want eventjes de strekking van het artikel. Nou, voor wie het niet heeft gelezen.
1: In eerste instantie even dat wij enthousiast werden van de namen die werden genoemd. Daar hebben we al jaartjes niet aan durven denken. Geeft nog geen garanties voor de nabije toekomst, maar inderdaad wel hoopgevend. Maar we op dit moment, ik bedoel, Beuker is dan weg van die toekomst af, maar er is niet een vervanger gekomen. We hebben nog niet echt iets gehoord over welke kant we opgaan voor de langere termijn. En daar zouden we graag, ik kon me vinden in het artikel, iets meer duiding over horen van welke kant gaat dat op, zeg maar. Want ik bedoel, ja, vond dat ze daar een punt hadden. De jeugd heeft de toekomst. Ajax, levensader, is altijd de toekomst geweest. En misschien gaat dat hartstikke goed. Alleen op dit moment is daar weinig
2: duidelijkheid
1: over. En dat vonden we natuurlijk al
2: naar buiten toe. Hè?
1: Die vraag hebben we natuurlijk al een tijdje. Hè? Dus misschien gaat dat heel hard de juiste kant op. Ja. En we weten dat de focus eenmaal in eerste instantie op de korte termijn lag.
2: Die
1: en dat is
2: ook
1: helemaal goed en fantastisch tot nu toe uitgepakt in onze ogen. Ja. In ieder geval boven onze verwachtingen. Ja. Maar dan hopen wij met z'n allen, hè, spreken even voor jullie, dat dan nu ook de focus weer op de lange termijn.
2: Wat ik wel in de tussentijd wel begreep, bijvoorbeeld Beuker, die was die gesprekken met 15-jarige talenten opgestart. Dat is ook doorgegaan nadat hij wegging. Maar goed, hier willen we eigenlijk wel wat vaker horen van wie doet dat dan nu?
1: Ja, wie zijn daar nu leidend in?
2: En welke ideeën ze heeft Ajax bijvoorbeeld hierover? Want bedoel, dit soort, wat we net bespraken over die 4 of 5 jongens die dan straks voor 5 jaar mogen gaan tekenen. Ja, wat is de visie van de club daarop? Ja. Daar hoop je wel enige lijnen in te gaan ontdekken.
1: Ja, want nu, Grim heeft het overgenomen weer. Meen ik daar?
2: Volgens mij niet. En niet is een eentje. Volgens mij gaat dat echt in samenspraak met wat meerdere mensen. Dus,
1: Nou ja, laten we eens een keer vragen of daar nog eens iemand wat duiding over zou kunnen geven.
0: Dat
1: zou
0: ik denk wel. Dat Ajax er ook voor zichzelf goed aan zou doen om daar duiding over te geven. Ja. Inderdaad, om een beetje rust te creëren. Want dat is wel de volgende zorg van mensen.
1: Het kan ook zijn dat het op dit moment een beetje dat work in progress is, om het zomaar te noemen. Dat vind het ook niet raar als je focus enorm op de korte termijn is gelegd. Alleen, dan hopen we natuurlijk dat onderdeel ook weer een beetje
0: Overkomt. Je moet wel aan de slag. Ik bedoel, alleen als je kijkt naar Ouazzane, hoe die presteert. En dat je denkt van ja, die wil. Ja, ik zou heel graag willen dat je die zo snel mogelijk een nieuw contract voorschotelt. Hey,
2: maar sowieso, Wessel, als je naar de onder 17 kijkt van de afgelopen weekend, al die namen daarin. Daar zit zoveel talent.
0: Ajax heeft echt veel beter begonnen aan het seizoen dan het afgelopen seizoen is gegaan. Dus nou, er zit wel weer muziek in. En dan denk je, ik gun Jordi Cruijff echt na de afgelopen transferperiode een paar dagen vrij, hoor. Maar er is ook weer niet echt heel veel ruimte. Nu moet er weer aan de lange termijn keihard gewerkt gaan worden.
1: Ja. Mm-hmm. We wachten het af. Maar jij hebt het artikel ook gelezen en kon je erin vinden?
2: Maar eigenlijk zijn dit vragen die wij begin van de zomer ook al een beetje stelden. En omdat we daar wat zorgen over hadden.
0: Ja.
2: Maar goed, tegelijkertijd snap ik ook wel dat de meest nijpende problemen eerst zijn aangepakt.
1: En je merkt ook wel, en ik snap ook wel mensen die iedereen erover eens de korte termijn had voorrang, weet je. En ik merk ook wel dat er af en toe wat irritatie onder zit als je dit onderwerp aanhaalt. Want dat is niet populair. Mm-hmm. Als je dan vragen stelt over de langere termijn. Maar ik sta er wel, net als jij, volledig achter. Ja. Ik wil daar wat meer.
2: Maar juist, want we hebben toch vaker gezien in het verleden dat juist als je een aantal van die talentvolle lichtingen had die dan tegelijkertijd samenkwamen met goede aankopen, dat waren vaak de grootste glorieperiode van de club. En er zit genoeg potentieel om dat weer zoiets te krijgen, maar dan moet je ze wel behouden.
1: Ja. Precies.
2: Dus we zien het graag. Maar eerst gaan dus de jongens uitvliegen en van dat internationale voetbal is natuurlijk maar een klein sprongetje naar Mondiale Marco. Mondiale Marco, we gaan vandaag een ander voetballand behandelen dan de afgelopen weken, logischerwijs. Vorige week was Finland, geloof ik. Deze week staat Duitsland centraal, jongens. Omdat dat donderdag daar tegenstander is van Nederlands elftal. En we hebben natuurlijk nu onze eigen Duitse enclave. Ja. Valt dat goed voorlopig?
0: Zeker, ja. Ik vind tot nu toe Kero nog een beetje. Ja, ik hoor heel veel mensen die enthousiast zijn, maar ik vond het tegen nu tegen Excelsior en ook tegen Willem II vond ik hem niet briljant. Dus moet ik het nog mee zien, maar Ter Stegen en Brandt heel blij mee.
1: Ja, maar goed, ik vind Keren misschien iets beter dan dat jij het vindt.
0: Ja,
2: ik vond tegen Willem II eigenlijk
0: ik vond hem niet slechter. Maar
2: tegen Excelsior viel hij me ook wel te wat tegen. Maar
0: tegen Fortuna was hij gewoon goed, uiteraard. Maar
2: ja.
1: Ja. Nee, maar als je de vraag aan mij stelt, ja, ik ben wel tevreden over deze aankopen slash huurlingen.
0: Heel blij mee zo.
1: Ja.
2: Nou, even voor in het kort voor de mensen die niet weten waar Duitsland ligt. Duitsland ligt naast Nederland, een land in Midden-Europa. Het land grenst aan verder aan Denemarken, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en België. Het heeft zo'n 84 miljoen inwoners. De hoofdstad is Berlijn en de recordkampioen van de Duitse voetbalcompetitie is...
0: Bayern München,
1: FC Bayern.
2: Ik ben wel blij dat jij dit een keer weet. Het is wel leuk dat je een quizvraag wel weet.
0: Ja,
1: eerlijk.
0: Ik heb best wel vaak, afgelopen zaterdag ook, er kwamen er een paar mensen naar me toe. Die herkenden mij dan van de podcast en dan sta je even een praatje met hun te maken. Dat is hartstikke gezellig. En die beginnen dan ook over, ja, en die gasten maken altijd grap over jou, omdat jij dan zo jong bent. Hoe oud ben je dan, weet je wel? En dan allemaal dat soort dingen. Dat ik denk, ja, ik heb het ook zwaar, maar is echt vaak hebben ze daar dan over. Ja, het is ook niet makkelijk om hier zo te zitten.
2: Zielig.
0: Ja, goed.
1: Vinden ze het dan ook lelijk? Vinden ze het dan ook stom of niet?
0: Van jullie?
1: De Kavinsky zegt een klootzak.
0: Ja, dat zeggen ze wel heel vaak.
1: Ja? Ja. Is ook zo. Ja,
0: eigenlijk iedere keer. Krijg ik ook nog wel appjes over.
1: Ja.
2: Maar je kan nu de ruimte gebruik maken om het een keertje terug te doen. Maar of doe je dat gewoon subtieler?
0: Nee, zo ben ik niet.
2: Nee,
1: je staat erboven.
2: Ja, zijn jullie vaak op voetbalgerelateerde tripjes in Duitsland geweest? Wessel, je bent een liefhebber van die romantische tripjes. Maar heb je in Duitsland herinneringen?
0: Ja, ik zit sowieso met Ajax. Maar daarbuiten volgens mij. Ik ben bij Eintracht geweest volgend seizoen. Frankfurt uit. Union Berlin uit 2023. Ja. En Schalke uit in 2017. Ja.
1: Twee keer Dortmund.
0: Dortmund ook nog, 2021, ja.
1: Of drie keer Dortmund. Eigenlijk één keer de oefenwedstrijd. Eén keer inderdaad die laatste. En die daarvoor onder, toen Moisander nog wel eens een keer onder een bal doorging.
0: Ja.
1: Weet je nog, haalde volgens mij de finale dat seizoen ook.
0: Was 2012, 13 volgens mij.
1: Precies, nou ja, Bayern München uit geweest, Frankfurt uit, Union Berlin. Volgens mij mis ik een show. Ja, volgens mij mis ik een
0: wat,
1: een paar.
0: Wat vond jij van... ik heb dus altijd hele goede herinneringen aan Union Berlin. Ja, niet aan de uitslag hoor. Want ik bedoel, het was natuurlijk drama en je verloor daar. Maar Union Berlin is een van de... Ik vond het een van de mooiste clubs waar ik ben geweest. Omdat dat stadion, pure armoede, omdat die club helemaal naar de kloten was, is dat door fans opgebouwd. Die hebben dat gedaan. Het zijn allemaal staantribunes. Dus ik weet ook nog op die ticket, je had die tickets, daar stond tribune A, B, C of D op. Maar je had geen stoel. Daar moest je het allemaal zelf maar uitzoeken, zeg maar. En het ligt daar dan ook mooi aan zo'n bosrand. En die supporters ook. Echt, ik heb zelden in zo'n klein stadion mensen zo hard horen zingen.
2: Hier komt wel die romantiek.
1: Dat is waar. Ook, maar alleen ik vind als wij eruit gaan tegen een club, dan is het voor mij de grootste club ter wereld.
0: Ben ik ook met je eens. Maar ik heb daar toch van kunnen genieten. Om gewoon die trip
1: te doen. Doe je goed. Doe je beter dan ik.
0: Aanraden om daar een keer te komen.
2: Dat is mooi, Wessel. Ja. Ajax heeft regelmatig in Duitsland gespeeld. Hè. Jullie noemden het al tegen Eintracht Frankfurt. Maart 2025 tegen Union Berlin in februari 2023. Ja, eind 2021 werd er natuurlijk twee keer tegen Dortmund gespeeld en flink gewonnen. Ja, Bayern München was ook wel een bijzondere herinnering natuurlijk.
1: Ja.
2: Die 1-1 was ook wel een bevestiging van, dit is inderdaad wel een aardig ploegje.
1: Ik weet nog twee dingen van die trip. Dat we inderdaad hoop hadden van waar gaat het heen dit seizoen. Mm-hmm. En dat ik een gigantische kater had in het uitvak. Want het was Oktoberfest op dat moment. Die dag ervoor had mijn oom een mooi tafeltje geregeld daar. En toen dronk ik nog. En ook niet weinig. Dus daar had ik nog even last van.
2: Was dat ook de laatste keer?
1: Zeker, maar goed, de dag daarna een niet zo happen zo groot als een deurmat en je bent er weer een beetje. Maar dat qua die wedstrijd was wel fantastisch. We hadden gewoon moeten winnen eigenlijk ook.
2: En als je dan moet kiezen tussen Bayern uit of Schalke uit, wat was dan mooi?
1: Ja, maar dan is Schalke natuurlijk, dat is natuurlijk gigantisch, toch?
0: Schalke is misschien, dat is dan weer, noem ik het, qua wedstrijd. Dat dus wat jij net zegt, is voor mij, ik ga dan sinds 2017 pas naar uitwedstrijden, misschien wel de mooiste uitwedstrijd die ik heb meegemaakt met Juventus uit dan.
1: Zo alweer bijna 10 jaar geleden, hè?
0: Ja, maar omdat, ik heb het over beleving, omdat die zo onverwachts kwam.
1: Orgasme deluxe is dat.
0: Ja, maar je komt daar 3-0 achter, een rode kaartje, denk laat maar zitten. En dan komt Nick Viergever met zijn uitgestoken tenen die hem even in de kruising.
1: Nee, maar dit zijn natuurlijk de wedstrijden eigenlijk waar je het voor doet, toch? Drie rijen beneden ergens eindigen op een niet onbekende, maar wel bekend van gezicht iemand.
0: je weet dat zijn voor de supporters beleving zijn dat de allermooiste. Inderdaad.
2: Ja. Als je die opstelling van toen ook weer even bekijkt, hebben Schalke uit met Onana in de goal, Veldman, De Ligt, Sanchez, Viergever inderdaad, Klaassen, Schöne, Ziyech en dan Kluivert, Traoré en Younes. Ja.
0: Huntelaar bij Schalke.
1: En een keer speelde daar denk ik ook een rechtsback toen.
0: Ja, die speelde daar toen.
1: Ja.
0: Ik kan me die nog. Dat was ook een goed Schalke hoor toen met Goretzka ook, met Huntelaar, Kerrer. Ja. Die Veerman was best wel een aardige keeper ook. Veel FIFA gebruikt.
2: Peter Bos toen nog de trainer bij Ajax. Frenkie de Jong op de bank. Donny van der Beek. Dolberg. Neres. Ja, Teten. Het was een... het felgroene uitshirt. Is dat dan ook voor eeuwig? Heeft dat dan een fijn gevoel?
0: Nee, vind ik nog steeds een van de lelijkste uitshirts die ik ooit heb gezien.
1: Ja. Ja. Wat een gedrocht.
2: Ja, maar goed, hoe kan je maken? Ik vond die van 94, 95 vond ik ook geen mooi uitshirt. Maar het is wel...
0: Ja, je creëert hoe mooi die is eigenlijk. Ja.
1: Nou, dat is hierbij niet gelukt.
0: Nee, maar dat is ook omdat dit shirt paste niet bij dit seizoen. Dit was toevallig gebruikt voor die wedstrijd, maar was natuurlijk van het seizoen daarvoor. En dat seizoen daarvoor, 15, 16, was een heel kleurloos seizoen.
2: Ja,
0: daarin gebeurde eigenlijk niks.
2: Nee.
0: Moet ik denken aan Jablonec uit.
2: Het was natuurlijk nog een tijd waarin de uitgoals dubbel telden. Missen jullie die regel nog wel eens?
0: Nee.
1: Nou, ik zou willen dat hij tegen Spurs
0: Dus
2: in die zin.
0: Daar zit ik ook aan te denken. Maar eigenlijk natuurlijk best een aparte regel. Maar
2: ja. Nou goed, verder. We spelen momenteel natuurlijk met Brand, Ter Stegen en Keren. Jullie zeiden het al. Maar er hebben nog niet eens zo heel veel Duitsers voor Ajax gespeeld. Hoeveel denk je dat er hebben gespeeld voorlopig best wel?
1: 7. Oh, je vraagt aan Wessel.
2: Ja, want die is het leukste.
1: Helemaal niet eerlijk.
0: Nu dus 3. Ik denk ook 7 eigenlijk.
2: Het waren de 10.
0: Oh.
2: Ja, 10.
0: En dan heb ik één vraag. Dat was ik afgelopen week.
1: HWVN niet te vergeten natuurlijk.
0: Ter Stegen is nu opgeroepen. Jij kan het zien, dus voor jou is het niet eerlijk. Maar voor Kevin, wie is de enige andere Ajax-ziet ooit die voor Duitse nationale elftal is opgeroepen?
1: Younes, denk ik.
0: Ja. Ja. Als je dat leest, dan denk je toch, dat kan niet waar zijn.
1: Nee, in HW4. Maar die tijdens Ajax opgeroepen is voor Duitsland, bedoel je. Ja. Dat is waar, want HW4, Halb Mensch, Halb Tier, dat was natuurlijk Duits International toen hij bij ons zat. Maar niet meer op dat moment. Maar, dat zou wel heel slecht zijn.
2: Even voor de mensen die dan ook meteen graag namen erbij willen hebben. We hadden Werner Schaaphok. Ik denk dat ik het gewoon zo moet zeggen. Of is het Schaaphok? Want dat lijkt me gewoon. 189
1: krijgen we een berichtje van waarschijnlijk. Ja, DM van
2: Horst Blankenburg natuurlijk. 188 wedstrijden. Arno Steffenhagen van de 96 wedstrijden. En Peter Lubeke, die had 6 wedstrijden. Daarna volgde er een periode van 1978 tot 2017... waarin geen Duitsers speelden voor Ajax.
0: Younes was wel iets eerder, toch?
1: Ja, Younes was 2017, toch?
2: Die speelde
1: 16-17 dan.
2: Nee, 2000, hij speelde van 2015 tot 2018.
0: Ja, ik wilde al zeggen, Younes was wel...
2: Dit staat op mijn papiertje. Ja. Dat ga ik toch eens even Bart Olmink aan zijn staart trekken. Nee, maar goed. Heiko Westerman, die kwam daarna. En we hadden Dinant Ramay natuurlijk. En iemand
1: waar...
2: Dinant. Ja, ik ga die Olmink eens
1: Dinant. Dat is die zanger van Kane.
0: Ja.
1: Die scheidband.
2: Ja, maar hij was ook ziek vandaag. Hè? Maar merk je meteen. Als hij dan in zijn voorbereidingen...
1: Maar maakt hij hem dan nu dat te draaien? Ik dacht dat...
2: Ik heb hem niet
1: als jij hem had gemaakt.
0: Hey, Heiko Westerman, die lachen wij uit om hoe die baas
2: is. We gaan het even uitgebreider hebben, jongens, over Amin Younes. Wat is
0: mag
2: dat?
0: Mag één ding nog over Heiko Westerman zeggen?
2: Ja.
0: Die is gewoon assistent trainer bij Barcelona nu. Hè? Die heeft het echt hartstikke goed voor elkaar in zijn trainerscarrière.
1: Wereldtip van de Vaart.
2: Ongelooflijk.
0: Wereldtip van de Vaart. Als hij iets zo had ingezien.
1: Ook goede tips heeft hij, hè? Halilovic.
2: Maar goed, dat zegt natuurlijk niks over hoe je als voetballer...
0: Nee, tuurlijk. Maar ik vind het altijd een grappig feitje. Mensen zien hem soms en denken ze, hoe komt hij daar dan weer? Maar goed, Amin Younes.
2: Amin Younes speelde precies 100 wedstrijden voor Ajax 1. Dat is ook wel eigenlijk zo'n type waarvan je denkt van, goh, heeft hij dat gered? 5 wedstrijden voor Jong Ajax. Hij won geen prijzen met Ajax. Dan speelde hij 1 wedstrijd mee, wel in het kampioensjaar van Ajax, staat hier.
1: Dan won hij toch prijzen?
2: Dan heb je er toch eigenlijk wel eentje gewonnen.
1: Lekker, Obink.
2: Ja, zo gaat het dus soms ook hier. Ja. Voortaan meteen even beter doorlezen van tevoren. Maar in die 100 wedstrijden kwam Younes tot 17 goals, 23 assists. Wat is jullie eerste herinnering als je aan Amin Younes denkt?
0: Een soort pielemuis.
1: Duitse pielemuis. Ja, nou, ik weet wel nog dat hij tegen Feyenoord scoorde zo binnenkant paal.
0: Dat weet ik ook nog wel.
1: Hij had natuurlijk wel zo'n lekker kort kappie had hij.
0: Dus vlak naar die 0-1.
1: Als het druk was, dan vond ik het best wel een fijne speler. Maar als je voor de goal afwerkt, ik weet ook nog dat hij tegen Lyon had hij een gigakans. Die haalde de doellijn niet eens volgens mij. Maar
0: hij scoorde ook tegen Lyon. Een hele lelijke goal toen hij toen net naar de doellijn.
2: Ik sta dus eigenlijk nog van te kijken als je dus opsomt dat hij tot 17 goals en 23 assists kwam.
0: In mijn hoofd was hij helemaal niet zo slecht. Maar ik was toen ook jonger, dus ik heb iets minder bewust allemaal
1: maar in het seizoen naar gekeken. Maar dat wij natuurlijk Europa League finale haalden met hem, dan moest hij in het druk zetten volgens mij vooral naar die centrale sprint. Hij hoefde ook niet mee met die back. Volgens mij moest Traoré dat wel. Toen was hij natuurlijk best wel heel behoorlijk bruikbaar. Want ook tegen Schalke had hij ook impact. Ja, dus nee, ik heb echt bij Vlagen wel van hem genoten. Alleen het is wel heel groot pielemuisgehalte.
2: Ja,
1: Ja.
2: Ja, zeker. Ik dacht ook altijd, zet hem een puntmuts op en geef hem een hengeltje. En hij misstaat niet in mijn menig tuin.
1: Nee.
2: Maar ja, zouden jullie hem overigens boven en linksbuiten op dit moment verkiezen? Als je nou hoort Wazan, Oscar, Adingra en Edvardsen?
1: Nee, maar ik vind Oscar, ja, niet heel slecht gedaan. Maar ik vind ook echt geen linksbuiten.
2: Nee.
1: Ik kan, ja, het doet echt niet alles verkeerd. En ik zie echt wel dat de jongen een beetje kan voetballen, maar... Ik kan me ook wel erger aan hem, hoor, heel vaak. Ja, dus ja. Ik weet niet of, of ik hem nou minder vind dan Oscar, eerlijk gezegd.
2: Hij heeft ook balcontacten gewoon nodig. Maar goed, ja. Ja. Nee, maar los daarvan, hoe blik jij terug op Amin Younes gewoon bij Ajax als Ajax ziet?
0: Ja, op zich prima. Niet heel veel... toen ik nog de leeftijd had dat ik graag handtekeningen zo wilde van die spelers. Ik kan me wel herinneren dat het een hele vriendelijke jongen is.
1: Heb jij nooit met hem het veld opgelopen, Antoine?
0: Nee, niet met hem. Dat was
1: toen was je al een kop groter al. Toen.
0: Nee. Ja, dat was ik toen denk ik ook wel, ja.
2: Maar je zegt het, hè? Een vriendelijke jongen.
0: Volgens mij een vriendelijke jongen. Maar ik heb verder... Ja, als ik aan Younes denk ik inderdaad in die goal tegen Feyenoord en die goal tegen Schalke. Maar misschien tegen Lyon, maar voor de rest...
2: Zijn jullie de werkweigering? Staat die voor jullie nog
0: Ja, ik weet
2: nog
0: hoe dat ging, ja.
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik weet wel dat hij bij Napoli had getekend en dat hij uiteindelijk niet wilde voetballen toen hij er kwam, zeg maar.
0: Ja, maar bij Ajax had hij dat toen ook. En die laatste tegen...
2: Ten Hag wilde hem tegen Heerenveen inbrengen. Ja. En toen
0: zei hij van, nou, nog 2 minuten, ik ga douchen. Ja.
1: Je zou het niet zeggen als je dat lieve kopje ziet.
2: Nee.
1: Maar dat is toch een...
2: Ja, goed. Ook dat zat er dus bij. Ajax zette hem toen uit de selectie voor 2 weken terug naar Jong Ajax. En daarna vertrok hij transfervrij naar Napoli. Goed.
0: En weten jullie ook waar die nog een quizvraagje, waar die tot zo'n half jaar geleden nog voetbalde?
2: Utrecht. Heeft hij er nog gevoetbald?
0: Ja, dat ging ook lekker. Ja. Was het toch ook een incident met iemand bij zijn keel grijpen of zo?
1: Het is ook geen Utrecht speler.
0: Nee. Misschien zeg ik nu iets wat helemaal niet waar is, hoor. Maar ik dacht dat hij daar ook iets van een incidentje had gehad. Maar goed.
2: Maar is hij daarna weer naar Duitsland gegaan?
0: Een halfjaartje geleden. Ik heb de club net genoemd van een van de herinneringen.
2: Union Berlin?
0: Nee.
1: Weet je.
0: Schalke.
2: Nou. Oh ja.
1: Ja. Okay.
2: Oh, ja.
1: Ja, wel het gedegradeerde Schalke.
0: Zeker het gedegradeerde Schalke. Ja, maar volgens mij is een half jaar geleden of zo zijn contract daar ontbonden.
1: Oh, dus. Nou gaat lekker.
2: Het is niet
1: maar het is ook wel klaar toch inmiddels met
0: ja,
1: hem.
0: Ja, hij is niet zo jong meer.
1: Nou, ja, hij is denk ik een jaar of 33 inmiddels, ja. Vermoed ik. Want hij was denk ik 23 toen wij hem hadden in zijn prime. Ja. Ja, dat is nu bijna 10 jaar geleden.
2: Ja.
0: Ik zou niet weten waar hij nu zit of dat hij clubloos is misschien.
2: Nou, ja. Hij kwam in ieder geval tot 5 duels ook nog voor Jong Ajax dus... En Jong Ajax moet het nu tegenwoordig doen zonder Amin Younes. Ja, dat ging vorige week niet zo heel goed tegen Jong Utrecht.
1: Ongelooflijk,
2: nou,
1: wij waren
2: de
1: podcast aan het opnemen. Het
2: is wel iets anders, hè.
1: Jan, wij zaten net nog in die podcast, terwijl ze aan het spelen waren, zaten we al die talenten op te pijpen hier zo.
2: Ja, maar veel van die jongens die speelden niet, die buitenlandse aankopen. Ja, het 6-1, dat is wel... Ja, wat
1: nee, maar
2: nou
1: het zegt
2: dan?
1: Ook wat over die talenten.
2: Dat, ja.
0: Je kan moeilijk zeggen dat het mooi staat.
2: Ja, nee, maar ik zat toen de opstelling toe. Kijk, Spina stond er niet in en Montserrat stond er geloof ik niet in. Nou, gewoon dat soort gasten, die miste je
0: Ja, maar
2: dan.
0: Toen zij er wel in stonden, ging het er ook niet echt per se, werd het er niet beter van. Nou moet ik ook zeggen dat...
2: Nee, maar het stond al wel erin.
0: Met 6-1 kan je daar niet op gooien, maar bij Jong Utrecht vloog ook wel alles erin. Wat ze die
2: jij
0: wedstrijd
2: gezien,
0: ongeveer
2: nadat ik die 6-1 zag, had ik ook niet echt zoiets van, ik ga het nog terugkrijgen.
0: Nee, maar bijvoorbeeld die XG was volgens mij nagenoeg gelijk.
1: Maar Wessel, het is ook gewoon, het is een jong ploeg ook nog eens een keer, weet je wel.
0: Ja.
1: Een jong ploeg waar je boven moet staan, ver boven moet staan.
0: Klopt,
1: eigenlijk.
0: Dus het kan ook echt niet inderdaad, maar het was... Als je het over Jong Utrecht uit hebt... en ik begin het ondertussen een beetje vervelend te vinden... om het weer te moeten noemen... maar dan moet je het weer over Heerkes hebben natuurlijk. Ja, maar
1: het is een beetje sneu voor die jongen.
0: Het kan niet anders, want hij maakt wel weer gewoon een blunder... en pakt daarna twee blunders. 1 keer door een bal niet te vangen. 1 keer door een bal in te leveren waarna een doelpunt valt. En 1 keer door de bal te pakken buiten het 16 meter gebied... waardoor hij een rode kaart krijgt.
1: Dat ook zijn hand geloof ik nog, hè? Geloof ik.
0: Ja, maar ik vind
1: iemand voedoe bij hem gedaan of zo. Sinds
0: zeg maar,
1: wij hem hebben...
0: Je moet het er wel over hebben. En dat is het vervelende. Want ik vind het ook echt... Dit was echt bij uitstek de wedstrijd dat ik dacht... ik begin het nu gewoon echt heel sneu te vinden voor hem. En misschien is het het beste, maar... hij speelde natuurlijk die wedstrijd daarna tegen Roda... niet omdat hij geschorst was, maar misschien is het ook het beste om hem even een paar wedstrijdjes niet op te stellen.
1: Ik dacht, ik heb die samenvatting dacht ik, is het wel een keeper?
0: Want, ja, mensen zeiden, is het niet gewoon een veldspeler?
1: Kopbal dat hij hem nog een eigen goal tikt.
2: Nee, het is...
1: Een veldspeler, maar daarvoor is hij ook te matig aan de bal.
2: Het is
1: zielig. Ik vind oprecht, ik heb echt te doen met die jongen.
0: Ik
1: kan bijna niet anders. Zo slecht kan die bijna niet zijn, zeg maar.
2: Ik wou zeggen, hij is niet herkenbaar. Maar goed, dan heb ik alleen de herinnering van dat jeugdtoernooi met Oranje. Ja. Waar hij het goed deed. Voor de rest...
1: Jan, maar ik bedoel...
0: Ja, maar dit is mentaal.
1: Dat die jongen niet goed genoeg is voor Ajax, dat lijkt me dat vaststaat. Alleen, wat hij nu heel vaak laat zien, is gewoon, dat kan bijna niet, zeg maar. Dat moet mentaal zijn, toch?
0: Ja.
1: Zo slecht kan je niet zijn.
0: Maar daarom denk ik dus dat het geen slecht idee is om er even een tijdje naast te zetten. zetten.
1: Nee. Ja.
0: Ook voor zijn eigen best wel.
1: Nee, zeker. Het is droevig, een jonge gozer. En, ja.
2: Tegen een jonge, toen ze tegen Roda speelde, dat ging natuurlijk wel anders. Want ik vond dat best wel een aardige wedstrijd van de kant van jonge Ajax. Misschien oké, de laatste 20, 30 meter kan je wel gevaarlijker worden. Maar die vond ik defensief ook nog wel aardig staan. Dat was een betere wedstrijd, Wessel.
0: Die heb ik dan weer niet
2: gezien. Die heb jij niet. Heb jij hem gezien?
1: Nee, ik deed net alsof. Dus ik deed zo.
2: Okay.
1: Maar ik heb wel beelden gezien, maar ik kan er niet...
2: Ik vond dat best een aardige wedstrijd van de IJskant. Alleen wat ik zeg, die had nog wel wat meer gecreëerd mogen worden. Maar ook daar moeten we... Inmiddels kunnen we een klein beetje een balans op maken. Hoewel dat gelukkig wel doorgaat volgens mij de komende weken. Maar ze staan nu 15e. Maar dat kan omdat ze 2 wedstrijden meer hebben gespeeld dan veel teams nog ingehaald worden door iedereen die onder ze staat. En dat zijn Den Bosch, Jong Utrecht, Top Os, Dordrecht en de Graafschap.
0: Ah, Jong Utrecht, de Graafschap hadden
2: trouwens ook iets anders van verwacht. Zo, met dat ging ook niet lekker mee.
1: Ja, materiaal zit volgens mij ook niet mee, maar...
2: Ik had die ook wel inderdaad ingeschat.
0: Misschien moeten ze een andere keeper opstellen bij de Graafschap.
1: Ja, die speelt niet, hè?
0: Nee. Dat is ook jammer.
2: Ja.
0: En ook daar is de tip minder... Ja, tip, hè, wat je er dan aan moet doen is wat anders. Maar ook daar is het probleem de tegendoelpunten. Want ik zag het ook net even staan in het lijstje. De meeste tegendoelpunten van... Nou, zagen wij alleen alles van 15 tot 20. Maar van nu, dat hele rijtje de meeste tegendoelpunten.
2: Nu staat Spina er dus weer in tegen Roda. En dan krijg je wel 0 tegen goals.
0: Ja.
2: En dat was ook al een keer eerder met hem erin. Ja. Je hoopt dat soort gastjes meer stabiliteit
0: krijgen. Ja, ben ik met je.
2: Goed, jongens. Interlandbreak. Wat gaan wij eigenlijk doen tijdens die Interlandbreak? Gaan we nog wel een podcast opnemen? Of,
1: ja, goede vraag. Misschien proberen een gast te regelen.
0: Ja.
1: Dat staat nog niet vast, hè? Dat zijn we nog mee bezig. Dus.
2: We zijn er mee bezig, inderdaad. Wij zullen van ons laten horen of dat wel
0: ja,
2: of
0: zeker.
2: Niet. En anders gaan we ons bezinnen.
1: Ja, ik bedoel, als er echt geen nieuws is en we hebben geen gast, dan lijkt me dat we een weekje rust hebben, toch?
2: Ja.
0: Ah joh, we zien het wel.
2: Ja, we komen erop terug in ieder geval.
0: Er lopen nog dingen.
2: Hebben jullie nog wijze laatste woorden?
0: Nou, verdomd weinig. Ja, wat moeten we er nu aan toevoegen?
2: Ik niet. We hebben
0: ik val een beetje in een gat.
2: Advies aan Mies hebben we natuurlijk al gehad.
0: Ja, dat kunnen we nog een keer doen. Maar ik val een beetje in een gat met die interlandbreken. Ik heb er gewoon niet zo'n zin in eigenlijk.
1: Nee. Ja. Nou, goed, het is ook niet dat je over een paar dagen weer een wedstrijd hebt om over te hebben. Dus, geniet van de rust, zou ik willen zeggen.
2: Alvast proberen te imagineren hoe Bizuma het gaat doen. En Adingra, want dat zijn
1: die komen erbij.
2: Te kijken, ja, precies.
1: Zeker. En dan tegen die tijd is het Afrika Cup, denk ik. Nee.
2: Dat zat ik wel aan te denken. Nee, maar dat is dit seizoen toch niet?
0: Nee, maar
2: stel
1: nou
2: dat ze die opties lichten op Adingra. En die gaat zo'n Bizuma verleggen. Ja, die blijft dat jaar nog ook nog. Dan heb je straks over anderhalf jaar wel... Ja, een probleempje, want er gaan er best wel veel dan naar de Afrika Cup.
0: Ja. Dat zou wel vervelend zijn. Ja, maar dat zien we dan wel weer.
1: Kort
0: dat
1: termijn.
0: Is het enige wat ik nog fijn vind, wat we nog niet hebben besproken, om het daarmee af te sluiten, wat ik dus positief vind aan die interlandbreek. Adingra, die zou volgens mij rond deze tijd weer ongeveer op het veld moeten kunnen komen. En dan heeft hij 3 weken om zich op te trainen naar een wedstrijd eventueel. Voor Bissouma, die kan er zich natuurlijk 3 weken optrainen nu. Bouwman heeft 3 weken extra om te revalideren. Hetzelfde geldt voor Henrique, als dat meevalt, hopelijk niet
2: Blind.
0: Erg. Blind.
1: Oh ja, die hebben we ook
0: dus
1: nog.
0: Er kan wel een hoop positiefs gebeuren in deze 3 weken.
2: Absoluut. En laten we daar inderdaad mee afsluiten.
0: Ja.
2: Ik wil jullie heel erg bedanken, jongens, voor alle wijze woorden. En ik wil jullie bedanken voor het kijken en voor het luisteren. En dan zien we jullie heel graag zo snel mogelijk.
3: Let's go Ajax. I wanna be

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De provincie Noord-Brabant investeert 4 miljoen euro in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar alweer 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest alweer 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier, heeft te maken met werkzaamheden daar. Door een auto met pech op de A50 van Os naar Arnhem staat het vast tussen Renkum en Knoopend Grijshoord. Daar ook een kwartier vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij Knoopend Galder is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al drukker te worden op de weg en op een aantal plekken ook flinke vertraging, zoals om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit Valkenswaard en Batendorp heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Europoort richting Gorkum voor Alblasserdam 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. A58 Tilburg Breda tussen Tilburg Centrum en West en Ulvenhout 11 kilometer file met ook bijna een half uur oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is in ieder geval door. Dan de A67 Belgische grens richting Eindhoven voor knooppunt De Hocht bijna een half uur oponthoud met 8 kilometer file. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven voor Veldhoven een ongeluk. Rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: 4045 The Musical. Inmiddels al meer dan 750.000 verkochte tickets. En zodra het licht uitgaat, begrijp je waarom. Een unieke theaterervaring die je midden in het verhaal plaatst. Exclusief in Barneveld.
1: Wil je met me trouwen?
0: Boek vandaag nog je tickets via 40-45.nl.
2: Dit is Darts Draait Door. Ik ben Vincent van der Voort en samen met dartscanner Damian Vlotters van sportnieuws.nl bespreek ik de wereld van darts.
3: Vincent, welkom bij een nieuwe aflevering van Darts Draait Door. Weer op dinsdag, weer een normale. Zijn we een beetje bijgekomen van het weekend?
2: Nou, nog niet helemaal. Hè. Dat herstel dat duurt langer als vroeger.
3: De ogen zijn wel dik, hè?
2: Ja, ik heb een zwaar weekend gehad. Dat wel.
3: Ja, dat is een heel lang weekend, hè? Die donderdag erbij, poeh.
2: Ja, ook dat. Maar gewoon ook gewoon heel veel dingen aangenomen om te doen in dat weekend. Dus dat maakte het voor mezelf gewoon heel
3: leuk. Ja, je was van 10:30 ochtends. In het weekend vooral van 10:30 ochtends tot 12:30 was je wel bezig, hè?
2: Ja, s'nachts, ja.
3: S'nachts. Dus ja, niet in 2 uurtjes,
2: ja,
3: maar...
2: Dus dat is best lang.
3: Dat was zeker
2: veel staan. Dus dat is voor mijn rug is dat niet geweldig.
3: Nee, goed. We gaan een heel klein beetje nog terugblikken op dat weekend. We gaan vooral voorbeschouwen op de World Grand Prix. Want we zijn er maar 1 keer deze week. Ik vind dat we dat wel een beetje hebben verdiend, toch?
2: Toch? Ja, vind je dat?
3: Ja, donderdag vrij.
2: Ik vind het al moeilijk om te zeggen van jezelf dat je dat verdient.
3: Nou ja, we hadden het gisteren of eergisteren over dat het geld dat we niet verdienen, maar vrijdag die verdienen we wel, vind ik.
2: Ja, oké.
3: Mogen we wel zeggen, toch? Ja, en dan zijn we volgende week ook niet op dinsdag om 4 uur, maar woensdagochtend.
2: Ja, klopt, omdat we na de eerste ronde van de Grand Prix gaan opnemen.
3: Ja.
2: Dat is denk ik beter ook voor de
3: luisteraar
2: af te kijken. Dat je dan daarna doet.
3: Ze moeten mensen eventjes bijna 8 dagen op een houtje bijten. Maar dan zijn we er weer.
2: Je maakt het gewoon weer heel dramatisch, hè?
3: Ja. Dat ben ik goed in, hè?
2: Ja.
3: Maar volgende week woensdag zijn we er dan weer kaart terug. Dan kijken we, ik moet even plannen wanneer we er verder nog die week zijn. We gaan naar de kwartfinale dan weer, hè?
2: Op vrijdag
3: laten we dan even definitief ook nog weten.
2: Ja.
3: Net zoals eigenlijk tijdens het matchplay, hè? Alleen doen we dan nu de hele eerste ronde meepakken. Dat we dan de woensdagochtend zijn. Goed, heel kort dus nog de World Series Finals en dan vooral de Grand Prix. En onze radio DJ, ook nog gesproken.
2: Ook nog. Dylan Booth.
3: Dylan Booth, ja. Hij twijfelde of je het nou wist of niet, maar je weet het.
2: Ja, nu weet ik het wel, ja.
3: Dus gaan we naar de stellingen. Ross Smit verdient een plek in de Premier League.
2: Eens.
3: Gian van Veen pakt dit jaar nog een derde titel.
2: Oneens.
3: Luke Littler moet alsnog voor alle majors gaan.
2: Eens.
3: Oké, goed. Gaan we er straks allemaal op terugkomen. Nog even dit weekend. Ik vroeg je gisteren wat de afdronk was. Nu je even hebt kunnen slapen, even kunnen bijkomen. Wat is nu je afdronk van het weekend?
2: Nou, ik vind het wel gewoon best wel een mooi toernooi geweest, toch? Wel leuke wedstrijden gezien, mooie wedstrijden gezien. De finale viel iets tegen. Maar
3: qua affiche of qua inhoud ook?
2: Qua inhoud. Ross Smit was gewoon heel goed, maar het was eigenlijk tot 5-5 was het leuk. Wat was het?
3: En, 5-5. En toen werd het 11-5.
2: Ja, en daarna was het over. Maar dit zie je wel vaker met die finales natuurlijk, hè, dat het best wel eenzijdig is. En ik had alleen niet verwacht dat Ross Smit zo goed zou zijn in de finale.
3: Dat het eenzijdige richting Ross Smit zou zijn.
2: Ja, maar wel knap van hem, hè. Gewoon het tweede titel, tweede tv-titel. Mm-hmm. Geweldig jaar heeft hij natuurlijk. Gewoon verdiend gewonnen.
3: Ja, Gervin Price inderdaad viel een beetje stil in die finale. Het maakt hem niet uit, hè, dat hij de major niet had gewonnen. Maar het zal nog steeds als een gemiste kans voelen, lijkt me.
2: Natuurlijk, weet je. En dat zijn allemaal woorden, weet je. Maar natuurlijk baalt hij wel dat hij niet gewonnen hebt. Maar als je zelf dat kan blijven volhouden, dat je er niet zoveel druk op legt, maar dat je even goed een heerlijke en goede carrière hebt, is ook prima, toch?
3: Ja, en Dirk zal het voor hem als een gemiste kans voelen, want die verloor natuurlijk 's middags van Veen. Waar je misschien kan zeggen dat hij best wel weggaf.
2: Ja,
3: als je dan kijkt naar hoe de eerste halve finale ging.
2: Zeker, maar we hebben ook gezien dat als Ross Smit een betere tegenstander had, hij waarschijnlijk ook beter gespeeld.
3: Waarschijnlijk wel, dat weet je nooit natuurlijk.
2: Maar ja, dat heeft hij in de finale ook laten zien.
3: Ja.
2: Dus ja, nee, ik denk dat het niet voor Dirk. Ik denk dat hij eerder gewoon, hij geeft zelf aan dat hij een blessure heeft en zo. Mm-hmm. Dan had hij het sowieso niet gewonnen, denk ik.
3: Nee, blessure in de hand inderdaad.
2: Natuurlijk baal je altijd, want hij had die wedstrijd wel kunnen winnen. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat Dirk het gevoel heeft van dit toernooi had ik kunnen hebben.
3: Nee, denk je niet?
2: Nee.
3: Als je toch de kwartfinale op een gegeven moment 8-6 en dan mag je zelf beginnen.
2: Ja, oké, maar dan had je de halve finale waarschijnlijk verloren. En dan moet je de finale ook nog, als je al last van je hand hebt. Ja, dan wordt het niet beter op de gedurende dag.
3: Nee.
2: Dus ik denk niet dat hij dat zo voelt.
3: Nee, wel vervelend. Toch die pijn in de...
2: Nou ja, zeker. Weet je, het is wel weer een blessure. En dat houd je toch weer tegen om je verder te ontwikkelen weer. En ja, je wilt toch weer hem. Hij is toch op zoek naar die vorm van een paar jaar geleden. Dat hij die World Grand Prix de finale haalde en zo. Weet je, dat hij dan naar dat makkelijke score, die heel veel 180ers. Dat is er wel een beetje af. Dus ik denk dat hij daar wel zo snel mogelijk weer naartoe wil. Ja. En dan helpt een blessure natuurlijk niet mee.
3: Nee, zeker niet. Hij zei ook nog wat over de invulling van het toernooi. Het is natuurlijk de World Series Finals. Ja. Iedereen van de World Series die samenkomt. En dan sprak ik hem over op de persconferentie. Kunnen we even naar luisteren?
1: We moeten natuurlijk even niet vergeten dat het voor ons relatief makkelijk is om prof te proberen te worden. En dat is het voor die anderen niet. Dus ik vind het wel goed dat ze kans geven aan mensen in werelddelen waarbij het best een behoorlijke offering is om hierheen te gaan. Kijk naar die gast in Australië. Ik sprak met Damon net even over hem. Die heeft een jong kind. Ik vind het al moeilijk om alles te doen wat ik doe met twee jonge kinderen. En soms vraag je wel eens af hoe egoïstisch ben ik dat ik dit voor mezelf wil, maar mijn kinderen laat ik altijd maar alleen. Maar als je in Australië een kind hebt, ja, dan zie je gewoon maanden niet. En ik voel me al egoïstisch dat ik dat soms een paar dagen op rij niet doe.
3: Is het inderdaad zo egoïstisch als hoe hij het stelt inderdaad? Dat het inderdaad al moeilijk is dat je even weggaat?
2: 100%.
3: Ja.
2: Echt volledig. Ik heb vroeger... de Players Championship Finals werden altijd begin december gehouden. En mijn zoon is 2 december jarig. Dan was ik er gewoon nooit. Maar er was geen moment dat ik eraan twijfelde dat ik dan af zou zeggen.
3: Nee.
2: Want ik moest verder. Het was voor mijn carrière belangrijk. Je moet ook wel egoïstisch zijn. Hè?
3: Hoe was dat bijvoorbeeld? Hij was 18 geworden en dan je kon er niet bij zijn. Zo, echt een bijzondere leeftijd. Je gaat gewoon toernooi voor.
2: Ja, sommige toernooien zijn gewoon belangrijker. Hè? Dan, mijn eigen verjaardag is altijd tijdens het WK.
3: Ja.
2: Ik heb ook nog één keer aan de PDC gevraagd. Werd ik 40. En toen wou een beetje een feestje thuis geven. Helemaal mensen uitgenodigd. Van zou je me niet in willen plannen op de 18e? Of de 17e. 19e maakt niet uit. Maar de 18e niet gewoon mijn verjaardag ingepland.
3: Ja, dat is wel schijt.
2: Je hebt gewoon anderhalve week eerst de ronde.
3: Ja, die kan hem overal plannen.
2: En die bloedzuigers die zeggen gewoon alsjeblieft.
3: Misschien dat je het juist niet moet vragen.
2: Ja. Ja, gewoon van mag ik alsjeblieft op de 18e spelen? Nou, dat is hem gewoon is de 23e gedaan.
3: Ja, precies. Eigenlijk had je dat moeten doen.
2: Ja, nee, eens. Dat was een verkeerde aanpak.
3: Ja, maar van geleerd.
2: Ja. Dus maar, nee, maar als je wat wil bereiken, dan moeten gewoon heel veel offers voorkomen.
3: Dus je iedere keer met je verjaardag zit hier, s'nachts, bij mij.
2: Ook nog, ja.
3: Dat is nu je toekomst, hè?
2: Ja.
3: Toch?
2: Ja, maak me maar even depressief hierbij, zeg. Hey. Ik heb ook nog een keer gezongen.
3: Ik heb ook nog een keer
2: Ik heb al een keer voor me gezongen. Ik heb al een keer een moordaanslag van je overleefd. Al die dingen waardoor je met mij in de problemen brengt met andere mensen. Allemaal offers die ik hier ook weer breng.
3: Die allemaal hier verbreken, inderdaad. Ja, maar ik kan toch wel zeggen, laatste week heb ik het toch best leuk aangepakt. Dan zeg ik het zelf. Je zoon erbij, je beste dartmaat erbij.
2: Dat was de laatste keer. Ja, top.
3: Dat was leuk, toch?
2: Ja, dat was zeker leuk. Ja. Okay. Daar heb ik er ook niks over gezegd.
3: Nee.
2: Anders had ik die ook wel erbij genoemd.
3: Oké, dat is jouw manier van een compliment geven. Het niet noemen als negatief.
2: Nee, want we hadden het over het negatieve.
3: Oh ja.
2: Dan ga je niet opeens over positieve dingen.
3: Ik had toch positief negatief?
2: Ja, kan.
3: Het glas is altijd half vol bij mij, toch?
2: Zo is dat.
3: Zo is dat inderdaad, ja. Maar over dit toernooi inderdaad, ja, moet je er zo naar kijken of het allemaal eerlijk is, of moet je dit echt een soort demonstratietoernooi zien waar die spelers een kans krijgen?
2: Uiteindelijk is het een demonstratietoernooi. En is het ook wel goed voor die spelers. Alleen, kijk, als je het helemaal eerlijk gaat maken, dan is het natuurlijk niet.
3: Nee.
2: Maar ja, degene die het toernooi wint, heeft geen wedstrijd gewonnen tijdens de World Series. Nee. Iedereen 2 keer de eerste ronde verloren. Dus sommige mensen hebben niet eens meegedaan en die komen in de kwartfinale van een toernooi. Weet je? Mm-hmm. Dus dat klopt allemaal niet. Alleen het is, als het daarvoor bedoeld is om promotie van het darten en te kijken of je ergens uit de rest van de wereld spelers kunt halen, dan is het goed.
3: Maar het is wel jammer dat zo'n local niet de finale dag heeft gehaald. Zo'n niet-Europeaan. Toch?
2: Ja, maar het is ook gewoon heel erg moeilijk om daarvoor...
3: Dat zou dus een keer leuk zijn als je op dit toernooi dan ook...
2: Dan moet je een extreem talent een keer vinden. Ja. Die hadden ze natuurlijk met Cody Cadby.
3: Mm-hmm.
2: Maar ja, dat bleek gewoon een volslagen idioot te zijn.
3: Ja.
2: En dat is jammer, want dat had er wel eentje kunnen zijn.
3: Ja.
2: Uit Amerika hebben we gewoon op niks. En er is ook niet iets wat eraan komt. Wat we wat gevoel
3: nee,
2: bij hebben.
3: Echt drama.
2: Ze zijn in Scandinavië geweest, ja. Dat...
3: Tingström.
2: Ja, maar is ook nog niet... Dat er eentje aankomt dat je zegt van oké, die gaat de top van de wereld aanvallen. Dus ja, op dit moment. En uit Azië, ja, dat blijft. Het worden ze wel steeds beter.
3: Mm-hmm.
2: Want ik vond die Sakai echt de eerste rond tegen Rits echt goed. Maar we hebben nog niet, ook niet daar een iemand dat we zeggen van... nou ja, die gaat het doen.
3: Nee, Sakai zou wel een hele leuke zijn natuurlijk. Hè?
2: Ja, zeker. Gek, ja, ja.
3: Ja, we hadden een beetje ook... we hebben veel zitten wachten ook weer dit weekend. Zaten we in de persruimte een beetje uit te rekenen... wat bijvoorbeeld voor zo'n Brody Kling zo'n weekend kost. Hè?
2: Ja.
3: En dan kwamen we op ongeveer vliegticket was. Ongeveer 1200 kwam je op uit.
2: Ik denk, ja, ik weet niet, ik denk dat naar Australië dat je daar wel zo'n beetje op uit
3: kwam. Laten we die schat in maken, hotels. Ook zoiets.
2: Ja, nee,
3: in Amsterdam.
2: Amsterdam is niet goedkoop, hè?
3: Nee, als je vijf dagen in Amsterdam zit.
2: Beneden de €250 krijg je geen hotel vinden in Amsterdam.
3: En zal hij zo maandag pas terug zijn gevlogen.
2: Dat denk ik wel,
3: hele weekend.
2: Ja.
3: Nou ja, dus ga uit van 5 nachten.
2: Ja.
3: Dus zit je ook op de 1200. Zit je op €2500 zit je al bijvoorbeeld.
2: Ja, je krijgt 5000 en dan nog wat je opmaakt in die paar dagen.
3: Zie je ook 600-700 wel?
2: Dus het zal niet heel veel verdiend hebben.
3: Hij zal zeker wel €3000 kwijt zijn geweest.
2: Ja, daarom heb ik ook zoiets. Je kan beter die eerste ronde prijsgeld meer omhoog doen.
3: Dat is toch best netjes, 5000 was het startgeld.
2: Ja, maar we zitten net te rekenen en dat is voor die mensen niet genoeg.
3: Nee, oké, je houdt heel minimaal wat aan over. Ja, nee, maar als je wil belasting betalen.
2: Of nou een toernooi 150 voor de eerste prijs is of 200... Dat maakt niet zo heel veel uit voor die gasten.
3: Nee.
2: Maar de onderkant is het heel belangrijk dat ze gewoon meer krijgen. Want zo krijg je ook meer kans dat je professional wordt.
3: Mm-hmm.
2: Kijk, ik begrijp wel dat ze altijd die theorie hebben van... ja, je moet maar presteren om geld te verdienen. Maar er kunnen er maar zoveel presteren. En het is gewoon wat Dirk ook zegt. Als jij in Australië bent, je moet alles achterlaten daar.
3: Ja.
2: Gok het maar eens. Mm-hmm. Als je een goede baan hebt en een gezin.
3: En Brody Kling lijkt het ook niet te gaan doen, hè?
2: Nee, die gaf al meteen aan... ik ben niet van plan naar Q-School te gaan. Misschien maar over een paar jaar.
3: Ja.
2: Dan is waarschijnlijk het momentum weg en dan gebeurt het niet meer. Maar ja, ik denk dat ik het zelf niet zou doen dan.
3: Nee, sowieso wel Dirk.
2: Op die leeftijd dan, hè?
3: Nee, hij is 34 voor mij. Hè?
2: Ja.
3: Beetje laat dan.
2: Ja, ik neem aan dat die man een baan heeft en... vrienden,
3: een leven.
2: Ja. En dan moet je allemaal achterlaten. De Hetta heeft het dan gedaan, Whitlock heeft het gedaan.
3: Die zijn ook wel rijkelijk verbloond.
2: Die hebben het heel goed gedaan. Maar er zijn ook gasten geweest. We hebben nu, Leek.
3: Adam Leek.
2: Ja. Maar die
3: Gordon Mattes hebben we nog wel eens
2: gehad. Hebben we ook nog gehad. Die woonde in de schuur van Whitlock.
3: Is dat zo?
2: Ja. Die
3: woonde bij Whitlock, maar dan in de schuur.
2: Ja.
3: Lekker warm.
2: In het tuinhuisje.
3: Oké.
2: Okay. Even in de winter daar ook moest liggen. Dat weet ik niet hoe dat allemaal geïsoleerd is. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar die moest het op die manier aanpakken. Want die verdienen ook niet genoeg geld.
3: Nee.
2: Dus het is ook niet, dan is het geen feest, hè?
3: Nee, dat is het.
2: Lijkt me sowieso geen feest om bij Whitlock te wonen. Maar dan, dat lijkt me helemaal niks.
3: Nee. Ik weet in ieder geval dat die in september altijd weg is. Dan is hij altijd Amsterdam. Nou, dat wil je
2: En in augustus zit hij in Australië.
3: Ook nog inderdaad. Ja, dan heeft hij Premier League. Gaat hij natuurlijk ook.
2: Maar dan mocht hij volgens mij zelf dan ook aan meedoen. Dus dan zit hij nog samen.
3: Zit hij daar in zijn schuurtje?
2: Ja.
3: Zal hij daar wel een huis hebben?
2: Op de slaapbank.
3: Op de slaapbank, ja. Het was net de eerste dat je van Dirk sowieso weer van Dirk's interviews genoten, moet ik zeggen.
2: Zo, ja. Dirk en Arjan, die hebben ook al een hele fijne relatie samen.
3: Ja, het is echt... Arjan stelde ook inderdaad dan een vraag... Maar een kleine aanname is het.
2: Ja,
3: dan
2: ging Dirk erop.
3: Kreeg het van Dirk.
2: Dan, het was meteen raak.
3: Ja.
2: Je merkt het ongemakkelijke tussen die twee.
3: Maar Dirk heeft sowieso... Dat hij zijn eerste vertellen dat het na het WK misschien wel het belangrijkste toernooi was. En toen stelde de AD-collega Tim, die stelde de vraag... was je lang ziek dat je dan in eerste instantie niet geplaatst was? Maar dan neem je aan dat ik ziek ervan was, dat ik me niet plaats. Op zich is dat geen rare aanname,
2: nee,
3: toch?
2: Nee.
3: Dan, als je het een belangrijk toernooi vindt.
2: Ja, maar het was het belangrijkste toernooi als je alles weg zou denken. Ja. Ranking, geld en weet ik het allemaal. Dat
3: maar gewoon, dan kan je er toch wel een aanname doen dat hij er ziek van was, toch? Dat is niet een hele rare aanname.
2: Ja, je moet sowieso ervan uitgaan dat elke speler er ziek van is als hij verliest.
3: Ja,
2: toch?
3: Maar dat hoop ik wel.
2: Anders doe je niet mee.
3: Nee.
2: Want je wil altijd winnen, neem ik aan. Dus. En bij de ene ben je natuurlijk meer van slag als van de ander.
3: Mm-hmm.
2: Als je het WK verliest, dat komt harder aan als dat je in dit toernooi verliest.
3: Ja.
2: Maar het moet wel altijd zo zijn dat je er goed ziek van bent.
3: Ja, dus een terechte aanname. Nee, toch?
2: Ja.
3: Ja, ja. Ja.
2: Maar weet je, als iemand dat doet, dan probeert hij jou ook gewoon even te...
3: Even scherp te zetten.
2: Ja, van let op met wat je vraagt aan mij.
3: Ik ben ook benieuwd hoe de Engelse collega vond, do you know de kleine eindranking? Dat die dat tegen veel zei.
2: Ja.
3: Die zou ook hebben gedacht, waar gaat het over?
2: Ja, maar en kon hij die?
3: Nee, die kon hij niet.
2: Hè? Nee, maar gek.
3: Ja, dat vond ik ook heel apart. Ja.
2: Toch een hele bekende ranking.
3: Nou, zeker. Ja. Dirk, meermaals gewonnen.
2: Ja, 7 keer, toch?
3: Zoiets, ja. Marvin Velsen nu 2 keer op rij.
2: De Kubus.
3: Dus
2: Netjes?
3: Ja. Nee, ik had er dit weekend een grap over gemaakt, maar die ga ik niet maken.
2: Oké.
3: Okay. Weet je hem nog?
2: Ja, ja.
3: Ja, oké, okay, die ga ik niet maken.
2: Kijk, en dan ben ik zo, dan doen we dat ook gewoon niet.
3: Nee.
2: Ik ben niet zo als
3: ik
2: jij.
3: Ik zou door blijven zuigen.
2: Ja, en ik zou nu zeggen van, nou ja, toch een klein beetje een voorzetje wat je gezegd had, hè?
3: Ja.
2: Maar zo ben ik niet.
3: Nee. Dat ga ik Marvin niet aandoen. Dat was niet lief, hè?
2: Nee.
3: Dat was niet lief, nee, zeker niet. Zullen we naar de World Cup gaan?
2: Ja, dat is goed.
3: Sluiten we de
2: Niet, maar ik wil er wel over praten.
3: Oké. Okay. Oh, je wilt niet naartoe? Oh, nee, zo. Nee. Als je moet kiezen dan, Leicester of Blackpool?
2: Leicester.
3: Toch wat beter, hè?
2: Ja.
3: Oké, okay. Maar we gaan er niet naartoe, voor de duidelijkheid.
2: Maar ik heb net een bovengesprek gehad over verlenging van contract.
3: En
2: toen kwam ook het hele gebeuren naar voren van naar toernooien gaan. En toen heb ik ook gewoon gezegd, zo min mogelijk.
3: Dus we gaan.
2: Maar ik weet niet of ze luisteren naar me, man.
3: Is je witte rook ook al? Of,
2: nee.
3: Nog dieper onderhandelen. Je hebt het aangekondigd, hè, gisteren, dat we gaan onderhandelen.
2: Ja, dat moet. Ja,
3: dat moet inderdaad. Ja. We gaan even door de World Grand Prix lopen, van boven naar beneden wat betreft Nederlanders. Eerst even, als je naar de schema's kijkt van de wereldtoppers. Wie heeft het dan het best getroffen?
2: Van de Nederlanders?
3: Nee, gewoon van alle de topdarten, zeg maar. Van de
2: ik vind dat James Wade in een heel goed stukje zit om ver te komen. Ook met de vorm van Wade en dan de tegenstanders die hij krijgt. Denk ik dat hij een goede kans maakt als hij gewoon zo scherp is als afgelopen weekend en de weken ervoor.
3: Ja.
2: Dan denk ik dat hij de halve finale gaat halen.
3: Hij krijgt Joe Cullen en daarna krijgt hij Bunting of Gilding.
2: Ja.
3: Dat zijn drie spelers niet in topvorm.
2: Nee, maar ik denk gewoon dat en dit toernooi is natuurlijk eigenlijk op het lijf geschreven van Wade.
3: Mm-hmm.
2: Veel dubbels gooien en dat is natuurlijk gewoon zijn specialiteit.
3: Ja.
2: Dus ik geef hem een hele goede kans om ver te komen.
3: Ook vaak met dubbel 10 open, hè? Gewoon als nog een stops niet loopt, gaat gewoon de dubbel 10
2: open. Ja, gaat hij aan de dubbel 10. De andere gaan de dubbel 18 meer
3: zijn
2: punten.
3: Maar
2: hij heeft ook twee keer gewonnen natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat dit er nou in wel ligt.
3: We gaan Price zien, hè? Die gaat dat voor de dubbel 13.
2: Ja, of hij dat weer doet, ja. Of dat hij nu gewoon weer naar tops gaat.
3: Ja, het is een logische, omdat het een grotere dubbel is. Toch? Tenminste, hij is qua formaat is hij even groot, maar...
2: Ik wou zeggen, qua lengte, weet jij iets dat ik niet weet.
3: Nee, qua lengte.
2: Maar, ja, nee, klopt. Daarom gaat Julie Fiets op een gegeven moment 14, hè? Mm-hmm. 14, dat het een fijne dubbel is. Maar over het algemeen gaan die profs toch altijd wel voor tops, toch?
3: Tops, ja.
2: Ik denk dat tops ook het beste is om te beginnen. Want als jij gewoon tweede pijl opent de tops en je gooit de triple 20, gooi je gewoon met 100, sta je gewoon weer op 400 heen.
3: Ja.
2: Waar je heel vaak op komt. Anders kom je toch wel andere getallen
3: voor
2: en moet je veel meer rekenen.
3: Veel dubbel 16 en dan kom je uiteindelijk op...
2: Dan kom je altijd op raar.
3: 9,
2: ja.
3: Dat is moeilijker dan.
2: Dat is anders, weet je. Dus ja. En als je
3: en de switch is vaak tops, dubbel 18, die zit dan ook een beetje in dezelfde...
2: Is ook wat makkelijker. Ja. Dus ik denk dat qua rekenen en alles, dat het beter is, maar...
3: Jij ging altijd tops gewoon?
2: Tops, ja.
3: Oké. Heb je wel eens gehad dat je niet open was toen het tegenstander
2: uitging? Ik
3: heb
2: wel een keer bijna dat ik niet open was, maar ik heb niet gehad dat ik nog 500...
3: Dat is wat je absoluut niet wil, hè?
2: Nee. Het eerste jaar dat ik erheen ging, daar zat ik alleen maar dan niet voor de triple 20 gaan. Niet voor de triple. Weet je dat je gewoon.
3: Ik wist wel dat 2 jaar geleden nog.
2: Ja, precies. Dat je dat je die fout maakt. Dat is toen gelukkig niet gebeurd. Maar
3: okay.
2: Daar denk je toch, de eerste keer dat je erheen gaat, denk je er toch over na.
3: Ja.
2: Want je bent natuurlijk je hele leven gewend gewoon om te beginnen op de triple 20.
3: Ja, en niet op een dubbel.
2: Nee, niet op een dubbel. Ja. Dus dat is wel even nadenkwerk.
3: Maakt het toernooi wel heel bijzonder natuurlijk, hè? Dat je
2: een dubbel, één keer per jaar is leuk. Dan is, dat is ook wel echt genoeg. Maar één keer per jaar is wel leuker. Dat is
3: denk je ook, als het een klein toernooi was geweest en ze dat hadden gedaan, dan hadden er heel veel niet gekomen. Dat ze dachten, daar heb ik geen zin in.
2: Ja, als het niet voor de ranking had geweest, dan misschien wel. Ja, maar weet je, die gasten komen allemaal voor geld, jongen. Het zit, de rest helemaal niks.
3: Brood gooien ze, hè? Ze maakt die dekken.
2: Nou, maar dat is gewoon zo.
3: Ja. Ja, nou ja, inderdaad. Maar James weet wat jij zegt, dat is het makkelijkste schema.
2: Nou, nee, ik zeg niet dat het makkelijk is.
3: Nee, maar het verdedigen.
2: Ik denk dat hij daar nog dat hij een goede kans maakt om de halve finale te halen.
3: Ja, we gaan even van boven naar beneden met de Nederlanders beginnen. Eerst Nederlander bovenaan, die staat in het bracket met Lidl City. Hij moet tegen Nathan Espinol, Kevin Doets. Geen lekkere loting, denk ik, als je Espinol erbij heeft, hoe Lidl krijgt.
2: Nee, zeker niet. Maar volgens mij op het WK won hij nog van Espinol. Aspinol. En ik heb al wel goede wedstrijden tussen Doets en Aspinol.
3: Dat was een thriller, hè? 4-3 werd dat natuurlijk laatste WK.
2: Stond hij volgens mij voor Aspinol. Mm-hmm. En Doets trekt hem er nog uit. Dus ik denk dat het wel dicht bij elkaar ligt. Aspinal is nou ook niet in de vorm dat je zegt van nou... Okay,
3: Doets heeft ook natuurlijk wel was wat moeizaam. Hè? En zegt ook dat hij wel moeite heeft natuurlijk zijn vader onlangs verloren.
2: Precies,
3: dat moeite
2: daar moet je ook zo eerlijk in zijn. Dat is natuurlijk wel even een tik, hè, die je krijgt.
3: Gewoon een rottijd.
2: Ja, en dan zit hij natuurlijk heel veel in
3: Zweden.
2: In Zweden. Ja, je moeder is alleen thuis. Weet je. Dat zijn toch dingen die zijn niet makkelijk.
3: Nee.
2: En dan, hij zal veel contact hebben met zijn moeder. Dat weet ik natuurlijk niet hoe dat allemaal werkt. En hij is nu natuurlijk even een tijdje in Nederland, gelukkig. Dus moet dat, maar het zal wel een zware tijd zijn. Het is toch een gemis. En dat gaat niet in je koude kleren zitten, maar... Maar Aspinal, die heeft natuurlijk ook heel veel last van die dartritis.
3: Ja, hij stapt
2: en
3: veel terug, hè?
2: Gebeuren.
3: Hij stapt heel veel terug.
2: Dus ja, ik geef hem wel een goede kans gewoon om dat te winnen. Maar ja, ik weet natuurlijk niet hoe mentaal zwaar het voor hem is. Want ja, je weet, wij praten niet zo vaak met elkaar.
3: Jij en Doet. Nee, hoe ging dat dit weekend?
2: Nee, niet gesproken. Ja,
3: hoi en doei?
2: Nee, dat moet je ook niet groter maken dan het is. Nee, maar ik bedoel, wij praten. Als je met iemand praat, dan kan je ook een beetje weten hoe iemand erin zit.
3: Ja.
2: Maar als je iemand nooit spreekt, dan kun je dat ook niet weten.
3: Nee.
2: Dus dat is wel meer een taak voor jou. Jij hebt je werk niet goed gedaan.
3: Nee, ik mocht niet spreken. Je had verloren. Je weet toch hoe het werkt?
2: Oh, jij bent niet gewoon zo, maar jij zou juist een beetje vriendjes met hem worden, zei je toen hier ook.
3: Ik hoop het nog steeds dat hij dat een keer langskomt.
2: Waarom?
3: Dat hoop ik zeker. Dus ik hoop dat hij luistert en dat hij reageert. Op app, dat zou mooi zijn. Het is best of 3 sets is het in de eerste ronde. Gaat hij winnen van Espinol?
2: Kijk, in principe is Aspinal gewoon de favoriet, hè? Dat is duidelijk.
3: Ja, ik wil een voorspelling.
2: Maar daar ben ik niet zo goed in.
3: Nee.
2: Nou, dan zeg ik dat hij niet wint.
3: Oké, dat hij niet wint.
2: Dan wint hij waarschijnlijk.
3: Ja, nou, laten we dat dan open inderdaad. Ja. Dan krijg je daarna Noppert tegen Springer. De nummer 8 geplaatste Noppert. Die zit met Van Gerwen in het bracket. Die kunnen elkaar de tweede ronde al treffen. Van Gerwen nummer 9 geplaatst.
2: Ja.
3: Ja, de derde Nederlander.
2: Even wennen.
3: Even wennen inderdaad. Op dit moment juist, als er nu een World Cup zou zijn.
2: Nou, hij was altijd... Die is er niet, hoor.
3: Nee, die is er niet. Okay. Leuk.
2: Ja.
3: Maar hij kon altijd plannen van, kan ik meedoen of niet? Dat is niet eens meer in zijn handen nu.
2: Nee.
3: Apart blijft het, hè?
2: En dat zal waarschijnlijk zo blijven, eventjes nu komend jaar.
3: Ja.
2: Sowieso. Maar dat niet sowieso. Het ligt eraan wat hij doet natuurlijk op tv. Maar er is wel een behoorlijke inhaalslag nog te maken.
3: Ja. Ja, gaan ze elkaar treffen, denk je? Noppert en Van Gerwen?
2: Noppert speelt tegen Springer. Ja, ik vind Springer gewoon echt een goede speler. Alleen hij blijft wel een beetje hangen de laatste tijd.
3: Ja.
2: Het is niet dat we echt iets zien van, die zit er echt aan te komen of zo. Hij speelt wel goed.
3: Is hij ook wat onrustig voor de dubbel in dubbelhout, heb ik het idee.
2: Ja.
3: Noppert is daar wel heel, heel goed gecontroleerd.
2: Het is natuurlijk ook gewoon dat met het bewegen van zijn gooien. Ja. Noppert is natuurlijk veel stabieler.
3: Noppert is hier wel goed in, hè?
2: Alleen ja, ook Noppert is niet in de absolute topvorm.
3: Nee. Nee, inderdaad.
2: Maar ik denk wel dat Noppert die wint.
3: Oké, Noppert gaat van Springer winnen. Dan krijg je dus Van Gerwen of Joyce. Hoe heeft Van Gerwen überhaupt het afgelopen weekend verteerd?
2: Ja, moeizaam natuurlijk.
3: Hij ligt er al een tijdje uit.
2: Ja, is gewoon moeilijk, hè?
3: Ja.
2: Laten we vooropstellen. Hij ging er vol voor. En hij is druk aan het trainen en alles aan het doen. Alleen, dat zeg ik ook tegen hem. Als je

0: Om natuurlijk wat te verdedigen, hè? Dat speelt natuurlijk ook mee.
1: Nee? Ook wel, ja, maar is een hele taaie tegenstander.
0: Ja.
1: Alleen, ja, Mike moet volledig van zichzelf uitgaan. Ja. Als hij goed speelt, dan maakt hij natuurlijk altijd de issue. Ja, of de betere speler.
0: Dan
1: alleen
0: moet hij natuurlijk wel van Ryan Joyce gaan winnen.
1: Jawel, maar dat hadden we ook met Kearney. En dat hebben we ook gehad met Dirk op de matchplay.
0: Ja.
1: Ja, we moeten hem ook nu beoordelen op hoe hij nu speelt. En dan moeten we gewoon zeggen, misschien is Ryan Joyce wel licht favoriet.
0: Nou ja, dat durf je niet zo te stellen dan, toch?
1: Waarom niet?
0: Jij vindt dat Ryan Joyce lichte favoriet is, heeft voor hebben?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Jij vindt dus apart. Echt absoluut niet?
0: Nee, echt niet.
1: Oké. Okay.
0: Nee, jij wel.
1: Nou ja, als je dan gewoon kijkt wat de afgelopen weken... Ryan Joyce gooit toch altijd best wel goed?
0: Ja, maar als
1: Vergeer... Speelde meer vertrouwen als Michael. Michael had net 6 pijlen van de match tegen. Heeft hij gehad en niet erin gegooid. Dus waarvoor zullen we nu gewoon zeggen van, nou, die wint hij wel even.
0: Ja, misschien moet ik aan de nieuwe standaard wennen.
1: Ja, nee, ik denk dat we allemaal een nieuwe standaard moeten wennen. Ja. En hij moet het zelf maar weer gaan bewijzen. Dat we er allemaal naast zitten met het, dat het niet zo goed is op dit moment. Toch?
0: Ja, maar als je dan een voorspelling moet doen, ga je dus
1: ik ga wel voor Michael. Maar als je zegt van, ik denk dat hij misschien bij de boekmakers... dat het niet zo heel veel tussen gaat zitten.
0: Nee, het is niet dat je weinig verdient als Vergeer wint, bijvoorbeeld.
1: Nou ja,
0: je kan best wel misschien wel centjes pakken als Vergeer wint.
1: Ik ben natuurlijk geen...
0: geen gokker.
1: Ik werk niet bij zo'n... Ik weet niet zo goed hoe dat werkt natuurlijk allemaal. Maar als ik zou moeten wedden, zou ik niet zeggen van... Michael is een zekerheidje.
0: Oké, het zou wel een mooie tweede ronde clash zijn, hè? Vergeer en Noppert.
1: Zeker.
0: Dat tekenen we zeker voor, dat die elkaar treffen.
1: Ja, tuurlijk.
0: Wel een beetje geluk, Vergeer, nu met het nieuwe format nummer 9. Dat was je 2 jaar geleden, mocht je gewoon... zat je in de open ballenbak.
1: Ja.
0: Had je gewoon Lidl, Humphries.
1: Ja, had het ook beter uit kunnen van...
0: Had ook gekund, natuurlijk.
1: Kijk, en we hebben ook gezien dat Lidler ook niet in de grote vorm is.
0: Nee.
1: Nog steeds wel, speelt hij nog steeds wel goed, hè. Maar ja, ik heb hem natuurlijk zondag zien verliezen.
0: Ja.
1: Nou, af en nog even gezien achter de schermen, maar die was echt goed kwaad.
0: Ja.
1: Dus ja, ook een tikje een keer
0: boos?
1: Voor hem. Ja, hij was echt heel boos.
0: Ja. Oké. Ik kan straks nog even over Lidl hebben, hoor. Dan hebben we iets verder in het schema. Dan heb je Kleten en Ratajski. En die winnaar daarvan krijgt Nijman... Of Gros. Ik kan me dat nog vorig jaar herinneren dat ze tegen elkaar speelden.
1: Ja,
0: weet je dat nog?
1: Ook eerste ronde.
0: Die wedstrijd duurde volgens mij 1,5 uur. Ja, dat was zo'n slechte wedstrijd.
1: Tot de laatste lek.
0: We waren allebei heel slecht.
1: Ja, gewoon die Gros nog een hele vieze finish op het laatste uit. Hij mist gewoon 1 pijl voor de match. En iets van 86 of zo gooit hij uit Gros.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet meer precies, hoor, maar dat staat me bij.
0: Ja.
1: Dat hij met zijn laatste pijl.
0: We zijn allebei nu wel beter in vorm dan vorig jaar.
1: Allebei beter in vorm als vorig jaar. Maar volgens mij heeft Gros niet zo'n hele niet zo'n heel goed record bij de World Grand Prix. Ondanks dat je denkt van taaie speler en ook wel goed op zijn dubbels.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik het idee dat bij de World Grand Prix nooit zo wil lukken.
0: Hij heeft 1 kwartfinale inderdaad gehaald.
1: Ja, dat is voor een speler van zijn kaliber is dat echt vrij
0: weinig. Vaak natuurlijk als je dan 1 keer een kwartfinale haalt als beste prestatie. Valt er zeker tegen.
1: Ja, daarom. Dus ik ben wel benieuwd naar die wedstrijd. Ik vind dat wel, denk ik, niet iemand die echt zwaar favoriet is.
0: Toch wel een beetje Nijman dan? Beetje?
1: Ja,
0: 55-45?
1: Ja, waarop gebaseerd dan?
0: Ja, toch wel de vorm van het jaar dan?
1: Ja, ik vind Gros ook wel dit jaar wel goed. Maar Nijman heeft wel veel gewonnen.
0: Ja, precies.
1: Laten we een klein beetje chauvinistisch zijn en dan zeggen, oké, Nijman.
0: Oké, dus Nijman gaat winnen.
1: Ja.
0: Kijk, oké, dat is in ieder geval goed nieuws. We hebben Jermaine Wattimena, die moet tegen Chris Doby. Zit ook in de kamp met Humphries en Chisnell. Op pittige loting, denk ik, toch?
1: Jawel, maar als je Doby afgelopen weekend zat, was het echt gewoon heel matig.
0: Ik heb zo'n vermoeden dat we niet die Doby gaan zien.
1: Nee, ja, dat denk ik ook niet. Maar ik vind Wattimena de laatste tijd ook gewoon heel goed. Dus, dus ja, ik geef Wattimena daar echt een hele goede kans om gewoon ook te winnen. Die onlangs nog Pro Tour gewonnen, zit er ook gewoon goed in. Eurotour, prima resultaten. Dus ik denk dat Jermaine daar wel een goede kans maakt en gewoon wint.
0: Gewoon gaat winnen van Doby. Ja. Kijk, en dan moet hij daarna tegen Humphries eventueel. Ook een mooi tempo, mooi clash.
1: Zeker, zeker.
0: Dat Humphries gaat wel winnen van Chisnell, denk ik, hè?
1: Ja, dat denk ik wel. De huidige vorm van Chisnell.
0: Ik ben verbaasd dat Chisnell hier aan meedoet. Heb je dat niet?
1: Dat hij er nog in zit. Maar dat kwam omdat hij 1 Pro Tour of zo nog in de halve finale kwam.
0: Okay.
1: En toen tikte hij op de laatste Pro Tour ging hij toen voorbij aan...
0: Maar de laatste Eurotour bijvoorbeeld deed hij al niet mee. Dat was hij niet geplaatst.
1: Nee. Maar dat is ook de situatie waar hij in zit.
0: Ja.
1: Dit kan heel goed zijn laatste Grand Prix zijn.
0: Ja, Chisnell loopt ook al een tijdje mee natuurlijk. Vorig jaar was hij bijvoorbeeld niet bij. Is nu dan weer terug. 46 Nog maar.
1: Ja, precies. En, maar ook zijn vorm is een beetje...

0: Ja, is gewoon niet goed.
1: Nee, al langere tijd.
0: Al een langere tijd. Dus dan kan het ook in één keer heel hard gaan.
1: Ja, zit een beetje aan de onderkant van de top 32 natuurlijk. Hè? Terwijl hij jarenlang top 10 heeft gezeten.
0: Ja, altijd vast top 16 gestaan. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus ja, als je eenmaal aan het zakken bent, dan is het niet zo makkelijk om te
1: doen. En dat was altijd een gevaarlijke speler die je toch liever niet wil loten.
0: Nee.
1: Maar dat is eigenlijk ook een beetje weg. Als je vroeger uit de Humphries is, dan denk je, oh, dat is een mooie.
0: Ja, precies.
1: Dat heb je nu eigenlijk helemaal niet meer.
0: Nu heb je zoiets, dat moet Humphries wel makkelijk winnen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat soort spelers gaan we op een gegeven moment ook
1: De voor wordt ook moeilijker en moeilijker, hè?
0: Ja, dat is, nee. Ja, op een gegeven moment weet je helemaal niet meer waar die arm heen gaat.
1: Is dat schrijven doodsbang zijn? Toch? Ja, kolen.
0: Dat je hem een keer in je nek hebt. Maar dat bedoel ik, weet je. Ja, zo'n speler zo lang mee. We hebben bijvoorbeeld Michael Smith. Die zien we ook al niet meer terug. Nee. Die hebben toch een heel stuk makkelijkere worp.
1: Ik zag, ik kreeg een herinnering van 3 jaar geleden. De seeding van de World Grand Prix. Nummer 1 Michael Smith, nummer 2 Michael Vergeven.
0: Ja.
1: Dat voelt als een eeuwigheid geleden.
0: Ja, drie jaar
1: geleden.
0: En dat was echt onwijs lang geleden.
1: En Michael Smith doet nu voor 2e jaar brengt gewoon niet mee.
0: Ja.
1: Gek, hè?
0: Ja, maar het zit er ook niet aan te komen.
1: Nee. Het is ook niet dat hij er net niet bij zit.
0: Nee, het is echt gewoon, ja. Dus, maar dat moet ook voor hem heel frustrerend zijn allemaal, hè?
1: Ja.
0: Dat hij, kijk, dat Raymond en Pieter Wright dat hebben. Maar die zijn even
1: ouder,
0: een stukje ouder, hè?
1: Ja.
0: Die mogen echt met recht zeggen, ik heb het gehad.
1: En, Michael Smith werd eindelijk wereldkampioen. Ja. En daarnaast was het helemaal klaar eigenlijk. Terwijl je zou zeggen, dat is de kickstart van...
0: Ik denk als je echt een open en eerlijk interview met hem zou houden... dat hij daar onwijs spijt van heeft hoe hij dat aangepakt heeft. Zijn jaar als wereldkampioen.
1: Een jaar feesten was dat
0: natuurlijk. Ja, gewoon niet de arbeid meer leveren. Nee. En het eigenlijk een beetje allemaal vanzelfsprekend.
1: Alsof wereldkampioen worden het einddoel was.
0: Ja.
1: En ja, dat kun je...
0: Daarna is klaar. Ja, en dat gevoel krijg je een beetje.
1: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Maar ja, hij zit dus niet bij. Sonneveld is er wel bij. Die mag tegen George Rock... Maakt hij ook een goede kans, toch?
0: Natuurlijk, ja, maar ik vond Josh Rock dit weekend eindelijk wel weer eens een keer laten zien... dat hij ook wel weer in goede doen is.
1: Ja, dat wel.
0: Dat zal voor hem een hoop meer zelfvertrouwen blijven. Josh Rock is natuurlijk wel de favoriet.
1: Ja.
0: Tegen Sonneveld.
1: Ja, toch wel?
0: Ja, vind ik wel.
1: Krijg dan even wel
0: ik vind dat Niels de laatste tijd niet heel geweldig speelt.
1: Nee, hè?
0: Die heeft het gewoon ook wel gewoon best wel moeilijk.
1: Mm-hmm. Zal het dubbel in de auto liggen?
0: Ja, dat gaan we zien.
1: Ja,
0: maar dat is heel moeilijk inschatten. Want ja, voor sommige spelers denk je van, nou, dat moet hem liggen.
1: Ja.
0: En dan is het helemaal niet zo.
1: Maar je zegt Rob Cross, zou je zeggen,
0: ja,
1: dat moet
0: zou je zeggen, want die is niet echt heel afhankelijk van ritme.
1: Wordt ook gezien als een van de beste finishers. Dus.
0: Ja, en die heeft een heel slecht record. Dus dat soort toernooien, weet je, iedereen zei vroeger altijd, dat kan Anderson niet. En dat bleek ook dat het gewoon heel vaak niet heel ver, dat hij niet ver kwam. Maar voor andere spelers denk je weer van, nou ja, dat is echt helemaal niks voor diegene. En dan doet hij het wel goed. Dus we gaan het echt... Dat moeten we echt gaan ondervinden.
1: Ja, toch als debutant is dat dan moeilijk inschatten. Maar je gaat wel voor Rock dan in eerste instantie.
0: Ja.
1: Dat vraag je, oké. De Nederlandse Clash die we dit weekend ook hebben gehad. Van Veen tegen Van Duijfboden.
0: Ja.
1: Heel ander format zijn Van Duijfboden zelf ook op de persconferentie. Dus moeilijk denk ik om terug te refereren aan die wedstrijd. Maar wie is hier de favoriet?
0: Gian is de favoriet.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nou ja, gewoon omdat hij de sowieso... A, Dirk heeft een blessure. En B, Gian heeft gewoon een prima tv-jaar erop zitten tot nu toe. Hè?
1: Mm-hmm.
0: 3,5 finales, speelt in de eerste ronde Spaak gewoon nog steeds gewoon heel goed. Het enige wat Gian op dit moment tegen heeft, is dat hij die palen niet goed krijgt.
1: Nee, dat ze soms te rechtop staan.
0: Ja, en waar hij zichzelf aan irriteert en dat hij dat maar aan het klooien is om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is het enige wat voor Gian tegenspreekt, man. Voor de rest kan je alleen maar zeggen van Gian is toch gewoon verder op dit moment als Dirk.
1: Zou je zeggen, Van Velen wel 2 hele goede wedstrijden nog gespeeld in de Grand Prix. Maar we allebei verloren. Hoogste gemiddelde ooit staat op zijn naam.
0: Ja.
1: Terwijl die verloren van Lindler vorig jaar.
0: Nee, okay, dat
1: zal
0: is
1: dat meespelen dat hij denkt van alsjeblieft dit jaar.
0: Nee, natuurlijk loop je er ook tegenaan tegen. En Dirk is natuurlijk wel een goede wedstrijdspeler. Hè? Gewoon dat hij zich in de wedstrijd vecht. Volgens mij won hij vorig jaar van Michael.
1: Jazeker.
0: En het is niet zo dat Gian dat even wint, hè? Dat zeker niet. Alleen ik denk op dit moment dat als je gewoon naar de favorieten gaat kijken... dan moet Gian wel favoriet zijn.
1: Ja, ja, uiteindelijk dan toch wel inderdaad. Een interessante wedstrijd.
0: Ja, ik vind het wel heel interessant om te zien hoe dat zich
1: gaat ontwikkelen inderdaad.
0: Gaat ontwikkelen.
1: Mooi toernooi, inderdaad weer waar we naar uit kunnen kijken. Gaan we weer van genieten.
0: Ah, zeker, dat wordt, omdat het ook weer even anders is om naar te kijken. We willen ook gewoon, er zit heel veel verhaal in. We willen zien hoe gaat Van Gerwen het doen. We willen zien hoe Littler het gaat doen. Ja. We willen zien hoe alle Nederlanders het gaan doen. Er zit echt wel een hoop in zo'n... Ja. Hoe gaat Humphries hiermee om?
1: Kan Woodhouse lastig zijn voor Littler gelijk in de eerste ronde?
0: Jazeker, waarom niet? Ja, het is heel kort.
1: Ja, het is heel kort, hè? Best wel.
0: En ja, er kan ook, we hebben ook gezien dat Lidlers dubbels liepen van het weekend echt voor geen meter.
1: Nee, en die heb je toch nodig?
0: Ja, die heb je vaak nodig. Ja. Dus ja, hoe gaat die om met. Want ik denk niet dat hij erop gerekend had dat hij zo zou spelen afgelopen weekend.
1: Nee, hij had misschien hem niet geteld, maar hij wil natuurlijk gewoon weer gaan winnen voor de clean sweep.
0: Ja, precies. Dus, ja. Dus dat is moeilijk in te schatten.
1: Ja, die clean sweep, hè, die dus niet gaat komen.
0: Mm-hmm.
1: Vind je dat hij nog steeds voor alle ranking matches eventueel zou moeten gaan?
0: Vind ik sowieso.
1: Ja. Ik vind hij kan natuurlijk alle ranking matches nog wel winnen.
0: Ja, ik vind dat hij dat sowieso had moeten doen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vind sowieso dat je als speler een bepaalde verplichting hebt. Dat je die toernooien moet proberen te spelen.
1: Ja.
0: En ja, ik heb in de wandelgang gehoord dat er wat veranderen gaat. Maar wat weten we nog niet. Maar
1: nou, qua plaatsing van toernooien of zo?
0: Ja.
1: Dus zal de topspelers wat meer beschermd, nog meer beschermd gaan worden?
0: Die kans zit er wel in, denk ik. Ja.
1: Dat die,
0: want ja, het is natuurlijk gewoon een aderlating voor dat toernooi, hè?
1: Ja, dat hij niet bij de Play Champion Finals nu erbij waarschijnlijk gaat zijn.
0: Nou ja, waarschijnlijk. Hij gaat geen pro doen meer spelen natuurlijk.
1: Nee.
0: Hij is er nu klaar mee.
1: Nee.
0: Die baalt ervan dat hij naar Leicester is geweest vorige keer.
1: Die twee dagen.
0: Ja, maar dat gaan we dus wel krijgen.
1: Ja, hij gaat niet naar de Pro Tours in de Bosnië. In ieder geval gaat ook niet naar de Eurotour Maastricht. En dat gaan Rock en Anderson ook niet.
0: Oh, die hebben ook al
1: afgezegd.
0: Dus Anderson hebben het definitief opgegeven.
1: Die gaat ook niet naar het EK. Die hebben ook een problematisch op dit moment.
0: Ja, die zien we dus alleen nog
1: op het EK.
0: Op de PlayStation Finals.
1: Staat hij nog bij, maar hij gaat deze week ook de Pro Tours in Nederland niet spelen.
0: Oh, die gaat hij ook nog niet spelen.
1: Hij kan daar uitvallen. Hij staat niet bij de Grand Slam of Darts. World Grand Prix en daarna is WK in principe de planning.
0: En wanneer is de World Grand Prix of de Grand Slam qualify kan hij
1: natuurlijk. Dat kan hij natuurlijk nog spelen, zeker.
0: Maar Anderson kennende slaat hij die ook net zo makkelijk over.
1: Dat zou ook niet verwachten.
0: Maar dan is het een armoedig jaar voor hem.
1: Ja, dat kan.
0: Na zo'n goed WK.
1: Ja.
0: Dat is niet veel.
1: Na een half jaar na een WK denk je,
0: dan heeft hij volgend jaar een hoop te doen. Anders gaat hij ook heel erg zakken.
1: Dus al deze toernooien gaat missen.
0: Ja. Vreemd toch hoe dat werkt bij je.
1: Ja, daar ben ik al lang mee opgehaald om die logica te achterhalen. Ja. Moet ik zeggen. Ja.
0: Nou, maar dan speel je echt gewoon alleen wanneer je er zin in hebt.
1: Ja. We hadden nog over Rosmit en Luuk Litte. Rosmit, Premier League?
0: Nou ja, op dit moment zeg ik ja natuurlijk.
1: Qua vorm?
0: Gewoon twee Eurotours gewonnen.
1: Drie, toch? Twee. Hij verloor laatste. Ja,
0: en de laatste in de finale gekomen. Ja. Fantastisch jaar en nu een tv-titel gewonnen. Alleen ja, kijk, als hij nu volgende week weer kwartfinale haalt, daarna halffinale. En hij gaat de eerste ronde uit op het WK, dan zit hij er gewoon weer niet bij, hè?
1: Nee.
0: Kan het goed doen, maar het WK is voor dat soort spelers echt heel belangrijk.
1: Ja, maar hij moet ook wel even iets extra doen, heb je het gevoel.
0: Ja, het is niet iemand waar de mensen de kaartjes op kopen, hè?
1: Nee.
0: Dus het is ook geen showman. Het is niet iemand waar heel veel over gesproken wordt. Het gaat vaak onder de radar in toernooien. Komt hij ver.
1: Ja, dat wel
0: dus
1: heel goed,
0: hij moet wel wat laten zien nog.
1: Hij laat vooral gewoon heel goed spel zien. Dat is het vooral.
0: Ja, klopt.
1: De laatste tijd. Ja. En Van Veen, die derde titel. Jij denk ik ook niet dat hij eraan zit te komen? Dan hoop ik dat hij deze week valt. En voor hem. En dat ik het ook grappig zou vinden. Maar vooral voor hem.
0: Ja. Dat zou het zijn.
1: Dat zou mooi zijn, hè?
0: Nee, ja, ik vind niet dat het... Als je al zo met je energie loopt te klooien... en ja, ook met de stand van je pijlen... dan ben je met zoveel dingen bezig... Dat een toernooi winnen er niet 1, 2, 3 in zit. Een tv-toernooi heb ik het dan over.
1: Ja, maar op de vloer, ja, het is niet heel veel meer natuurlijk allemaal.
0: Nee.
1: De Eurotour is niet heel veel meer.
0: Nee, natuurlijk kan je gewoon een toernooi winnen. Maar als je zegt, van nou, ligt het in de lijn der verwachtingen, denk ik, nee.
1: Nee.
0: Toch, er zijn op dit moment gewoon te veel spelers beter dan hem.
1: Ja, misschien wel. Dus dan kan dat alsnog natuurlijk wel, hè?
0: Ja, zeker. Gilding won ook uit het niks.
1: Zijn EK-winst zelf.
0: Ja, ook vorig jaar van hem had ook niemand van tevoren gezegd... die gaat hem winnen. Dus,
1: nee.
0: Dus ja, waarom niet?
1: Nee, nou ja, laat het hopen. Het zou mooi zijn natuurlijk. Hè,
0: natuurlijk, onze nummer 1. Heus wel een titel. Daar gaat het niet om. Het is niet zo dat hij dat niet mag.
1: Nee.
0: Maar als je zegt, wat denk je zelf? Dan denk ik dat het niet gaat gebeuren dit jaar.
1: Oké. Ik sprak in de avonds nog met Dylan Boet, onze radio-dj.
0: Van Bas en Dylan?
1: Van Bas en Dylan, ja, heel goed. Ja, dan luister je altijd naar, toch? S'avonds. Maar die sprak ik nog, die was natuurlijk naar de auditie gedaan voor de beat Luuk Litter. Uitgebreid gesproken, even horen hoe hij het daar heeft gehad.
0: Ja.
2: Ja, het was eigenlijk een verschrikking. Ik ben wel echt al mijn zelfrespect verloren. Ik kwam om 6:15 ochtends aan. Want de deuren gingen om 8:00 open. En ik dacht, nou ja, kom ik een beetje op tijd, hoef ik niet zo lang te wachten. Ja, ik heb gewoon 3,5 uur in de stromende regen gestaan. En toen mocht ik naar binnen. Nou, inchecken, kreeg een nummertje. Kwam ik bij een ingooibord, mocht ik 5 minuten ingooien samen met iemand anders op een bord. En toen kwam ik uiteindelijk bij het bord waar het moest gebeuren. Toen kreeg ik 9 pijlen om in te gooien. En daarna moest hij in onder 24 darts moest 5-0-1 uit. Nou, ik stond aan 24 darts niet eens op mijn finish.
1: Weet je nog waar je een beetje op stond?
2: Ja, nee, dat is wel ergens. De laatste 3 pijlen kon er al niet meer uit. Ik stond als, ja, na 21 pijlen stond ik al niet op mijn finish. Ik denk, ja, laat maar. Die laatste 3 pijlen heb ik weggegooid. Maar het zal ergens rond de 200 geweest zijn. Het was echt verschrikkelijk.
1: Heb je wel een triple gegooid?
2: Nee.
1: Geen 1?
2: Nou ja, een triple 1 misschien. Maar ik had me niet meer herinneren. Het is één grote waas, is het. Ja, het was echt een van de slechtste darts die ik ooit gegooid heb. Maar ik kan er ook helemaal niet mee omgaan. Ik denk als je... Kijk, als je... Er komen natuurlijk heel veel gasten daar. Die hebben zo'n goed basisniveau. Dat die kunnen, ja, ook als ze niet ingegooid hebben... Ja, nog wel iets anders raken dan 26 en 11. Maar dat ging bij mij helemaal niet. Dus ja, het was een leuke ervaring. Of nou ja, het was eigenlijk ook helemaal geen leuke ervaring. Het was echt, echt lopende bandwerk. Ja. Maar goed, we hebben het gedaan. Lachen, we zijn naar Manchester geweest. Lekker. Ik ben nog lekker de pub ingegaan. En een voetbalwedstrijdje meegepakt. Ik heb er gewoon een leuk weekend van gemaakt.
1: Ja, maar terug naar het begin. Bij ons in de podcast zei je, ik ga niet.
2: Nee, klopt. Klopt. En dat had ik ook eigenlijk niet gedaan. Als 538 niet had gezegd van, nou ja... Wij betalen wel. Dus dan mag je daarheen en moet je lekker video's maken. En dan ga je voor ons dat weekend als een soort journalist, ja, ga je daar naartoe. Want als ik dit zelf had moeten betalen, ja, ik was geloof ik 800-900 euro kwijt, alles bij elkaar. En daarvan zit 300 euro uit de kroeg. Dus die krijg...
1: is die ook betaald, de 50?
2: Nee, die is niet betaald. Die heb ik wel uit eigen zak moeten betalen. Maar ja, de vlucht en het hotel was bij elkaar iets van, ja, 600 euro of zo. Ja, als ik dat zelf had moeten betalen en ik had na 5 minuten naar buiten gelopen... Ik sta hier nu met een glimlach en dan had ik niet zo blij geweest, denk ik.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Je zei het voelde als lopende bandwerk. Kan je dat nog wat meer uitleggen?
2: Nou ja, kijk, er komen natuurlijk zoveel mensen. Ik denk dat er gewoon duizenden mensen op zo'n casting komen. Ja, en nou, ik heb dus 3 uurtjes in die wachtrij gestaan. En dat wordt natuurlijk nog veel langer als je mensen niet als een soort vee naar binnen stuurt. Dus het is echt, echt per 8 ga je naar binnen. En alles moet snel, snel, snel. Je krijgt heel snel een uitleg. En dan moet je maar naar dat bord, dan krijg je 9 pijlen. Nou, en 24 zetten ze gewoon je tablet uit. Zeggen ze dankjewel voor het komen. Je mag je spullen pakken en gaan. Je mag niet eens op een stoel zitten tussendoor. Als je gaat zitten, zeggen ze dan kom op naar je bord. Ja, maar het is, ja. En dan moet je alsnog 3 uur wachten, zeg maar. Dus ik snap het wel heel goed. Maar het was wel echt... We waren gewoon... dartvee waren we.
1: Heb je nog gesmeed van... Ik ben een bekende radio-dj. Ronde 2 en 3 kom ik sowieso wel door. Heb je die tour nog geprobeerd of niet?
2: Nee, het was wel echt zo slecht... dat ik die niet uit de kast had kunnen trekken. Nee. Het was zo'n laag niveau. Dat wil je ook helemaal niet in dat programma hebben. Sterker nog, ik wil zo niet eens op Netflix verschijnen. Met die pijlen. Nee, het was echt heel slecht. Maar het was prima.
1: Nou ja, wat hij zegt, dartvoer was hij, hè? Hoe het daar gaat, is daar niet het meest professioneel, hè?
0: Gewoon als je 3 uur buiten in de regen, ja, dan ben je toch weg.
1: Ja.
0: Flikker op met
1: je... Maar je hebt 538 altijd alles betaald.
0: Ja, dus dan moet je eigenlijk wel, hè? Maar dan had ik gewoon ergens gaan schuilen en dan ga ik maar als laatste naar binnen.
1: Ja, dat had ik ook gewoon kunnen doen.
0: Ja,
1: als
0: dat had ik echt niet doen.
1: Nee.
0: 3 uur in de regen. Nou, dan had ik ook naar 538 opgebeld. Hé, kus mijn ballen, ja. Ik ben weg.
1: Ja, maar dat heeft Dylan niet gedaan, eigenlijk. Nee. Binnen geweest.
0: Dylan is naar binnen geweest.
1: Hij was 24 pijlen niet op
0: voor 24 pijlen. Ja, dan kon hij weer opmuggen.
1: Ja. Hij stond nog niet eens op een finish. Hij heeft die laatste weggehoord. Hij kon ook niet meer op een finish komen.
0: Nee, maar het is ook best wel moeilijk, hè?
1: Natuurlijk, hartstikke moeilijk.
0: Jij dart zelf ook.
1: 24 pijlen gooi je niet zomaar.
0: Nou, maar ook gewoon als je niet ingegooid hebt, 3 uur in de race gestaan hebt. Ja, je bent ook... Dat zal ook een beetje koud aanvoelen, weet ik het allemaal.
1: Ja.
0: En je mag geen 5 minuten ingooien en dan moet je een lekje gooien. Dat is gewoon echt moeilijk. Als je, ja. Soms voel je een partner na een half uur een beetje dat van oké, het begint te komen.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is helemaal niet zo gek dat hij niet goed gooit.
1: Nee.
0: Alleen jou wel frustrerend natuurlijk als je daar...
1: Hij heeft een topweekend gehad, zei hij uiteindelijk.
0: Jawel, maar...
1: Een mooie ervaring, zei hij nog, maar eigenlijk ook niet.
0: En de werkgever betaalt, dus dat scheelt natuurlijk ook wel een stuk.
1: Dat scheelt wel inderdaad, een weekendje Engeland uiteindelijk.
0: Maar als je dat zelf moet betalen, dan zou ik ook denken...
1: Dat is
0: denken,
1: een duur geintje. Nou ja, top dat we in ieder geval van hem...
0: staat hij alweer.
1: Gaat hij de microfoon beweegt, hè?
0: Ja. Ja.
1: Heel eng. Ja. We gaan bijna afronden. Deze week zijn de pro's in Nederland. Daar ga je heen.
0: Ja.
1: Vandaag zelfs.
0: Vandaag. Ik ben er nu.
1: Je bent er nu inderdaad. Je zat niet te kijken. Ja. Jij gaat gewoon met Michael mee of ben je daar de hele dag te vinden?
0: Nee, ik ben met Michael even. En voor de rest. Ik moet wat dingetjes voor Wim doen. Maar dat kan ik gewoon in de ochtend makkelijk af. Dus ja. Daarna kijk ik bij Michael. En als ik er genoeg van heb, dan ga ik weg.
1: Ook nog kwalificatie van de Eurotours hè, deze week.
0: Ja, ook nog, ja.
1: In Nederland, ja. Voor de Eurotour in Nederland.
0: Ja.
1: Heel toevallig.
0: Ja, wel mooi toch?
1: Ja, zeker.
0: Dus kijken we wie daaruit gaan komen.
1: Hopelijk een paar Nederlandse. Kijken welke keuze ze maken natuurlijk. Hè. Dat is ook interessant zijn.
0: Welke, ja, inderdaad.
1: Kunnen ook qualifier natuurlijk nog de Hoogneesje spelen.
0: Welke pro tour speler zegt van nou, ik probeer het wel de dag van tevoren.
1: Ik denk niet zoveel. Er is heel veel over deze gaan. Dat er ook meer plekken zijn. Je bent er toch.
0: Ja, nee, we gaan het zien.
1: We gaan het zien inderdaad. Nou, we gaan het volgende keer over napraten en de Grand Prix volgen. Zie je volgende week.
0: Ja, dat wordt leuk.
1: Ja, wordt leuk. Tot volgende week.
0: Tot de volgende week.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt die stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Kiezers haakten af door uitgebleven hervormingen en intern gesteggel, maar partijprominenten scharen zich vooralsnog achter Merz omdat er geen duidelijk alternatief is. Met het oog op de komende verkiezingen krijgt de bondskanselier nu nog één kans. Het weer: vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht en de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knopert Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
3: Yeah, right.

0: blijven waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Het weer: vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtig.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Voor het boek Robin en God ontving hij een gouden griffel. Voor 6 andere boeken een zilveren griffel. Van het boek Het Zakmes uit 1981 werden een tv-serie en een film gemaakt. In 2012 kreeg Kuiper voor zijn hele kinder- en jeugdoeuvre de Theo Thijssenprijs. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat de concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt de stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verlieslijdende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. De 39-jarige zanger zegt dat er een lange, zware weg voor hem ligt, maar vecht om beter te worden. In de zomer werden meerdere shows van Kiwanuka in de VS en Europa geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Er komt een nieuw album aan, getiteld Fudge. Maar verder zit nieuwe muziek maken er voorlopig niet in. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is nog altijd in volle gang, met de meeste files nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest, 17 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar rijdt het langzaam en staat het stil tussen Roedervarensveen en Leidschendam over 14 kilometer, kost je ook 20 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, 14 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte is het ook opvallend druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Batadorp, 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Voetbal, Formule 1, darten en de beste muziek. Godezone FM.
1: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is grotendeels bewolkt en het noordelijk deel van het land maakt kans op regen. In het zuiden blijft het droog. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het vannacht 8 graden in het binnenland tot zo'n 13 graden aan de kust. Op het IJsselmeer en aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Morgen start de dag bewolkt, maar later klaart het op en komt de zon erbij. De wind zit in de noordwesthoek en is zwak tot matig. In de middag tikt de thermometer de 17 tot 19 graden aan. Op vrijdag lijkt de zomer terug te keren. Er staat veel zonneschijn op het programma en bij een zwak tot matige zuidenwind wordt het 19 tot 21 graden. Voor zaterdag wordt meer bewolking verwacht en hier en daar kan wat lichte regen vallen. Koud is het zeker niet met 19 tot 22 graden. Tot slot de zondag. Wolken en zon wisselen elkaar af en bij een zwak tot matige zuidenwind kan het 20 tot 23 graden worden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Russische president Poetin heeft van de Verenigde Staten een uitnodiging gekregen om de G20-top in december bij te wonen. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt. Eerder vandaag sprak hij met zijn Russische collega Lavrov tijdens de vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee hadden het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en volgens Rubio zijn de twee landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Gisteren maakte het sociale netwerk Hives na 13 jaar een comeback, en ondertussen hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Begin deze eeuw was het platform zeer geliefd, en op een gegeven moment had het zo'n 10 miljoen gebruikers. Hives trok de stekker eruit toen het Amerikaanse Facebook steeds populairder begon te worden. Hives is opnieuw ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van Europese technische architectuur en algoritmes ontbreken. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven, en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn, en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden... en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Goldene Zone FM.
2: Ja, het is niet mijn ding.
1: Nee, mijn. Goldene Zone FM.

0: later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.
1: Dat we een dominant Ajax gaan zien. Ik bedoel, we denken te weten dat Kazachstan wel minder is dan het Ajax dat hier staat. Maar je weet maar nooit. En ik hoop dat ze ons de ruimte gaan geven of dat wij de ruimte gaan maken om dominant voetbal te gaan spelen. Het Ajax voetbal. En met veel doelpunten.
2: Ja, want de tegenstander FC Akteube, ja, die scoren heel veel in een competitie. Ja. Ja, wat zegt dat nou Europees?
1: Nee, het is toch een andere weerstand. Ik ben heel benieuwd hoe ze zich verhouden tot dit Ajax. Tegen deze tegenstanders die talentvol zijn. In hun eigen competitie kunnen ze veel scoren. Maar ik hoop dat wij kunnen laten zien met Ajax waar wij staan.
2: Dit seizoen al 168 doelpunten voor, slechts 2 tegen geloof ik. Dus ze weten in ieder geval wat het is om het net te vinden. Zometeen, waar ga je op letten bij Ajax? Waar kijk je graag naar?
1: Ik hoop vooral het positiespel te gaan zien. Zeker als zij met een 3-5-2 gaan spelen. Hoe wij als Ajax zich gaan positioneren ten opzichte van die opstelling. Dat we de ruimtes gaan vinden. En dan de aanvallende mensen als Meerte van Kop aan het werk gaan zetten.
2: Jij weet hoe het is, hè, om dit soort Europese wedstrijden te spelen. Wat gaat daar nou aan vooraf, vlak voordat je hier het veld betreedt?
1: Ja, iedereen heeft op deze leeftijd als prof wel zijn eigen routine. Ik denk dat iedereen tot zichzelf komt. Wat wil je visualiseren? Hoe wil je gaan staan? Hoe wil je klaar gaan maken? En dan ga je shinen en gewoon in je flow komen.
2: Hoe deed je dat zelf?
1: Ik had een paar trucjes altijd de linkerschoen eerst aan. En dan de rechter. Een paar keer springen, in mijn handen klappen en dan was ik ready. Dan ging ik.
2: We hebben jou natuurlijk ook vaak gezien. En het viel altijd op dat je redelijk strak en stoïcijns naar voren keek in die tunnel. Klopt dat?
1: Ja, als ik eenmaal richting die wedstrijd ging. Ik bedoel, ik ben nu heel vrolijk, maar dan ging het maar om één ding en dat is winnen. Ja.
2: En wat maakt het nou anders, competitie, voetbal en dan Europees?
1: Ja, Europees heeft toch iets speciaals. Dat is een gouden randje. Dan ga je tegen andere tegenstanders spelen. Tegenwoordig in de Eredivisie weet je wel wat je tegen gaat komen. Het is toch onvoorspelbaar. Je weet niet wat je gaat verwachten, maar dat is het allerleukste wat er is.
2: Korte voorspelling, want de muziek zwelt aan. Dat betekent dat de dames bijna het veld gaan betreden.
1: 4-1 Ajax.
2: 4-1 Ajax. En wie gaan er scoren, denk je?
1: Ja, we beginnen met een mooie kopbal van Sherida Spitsen.
2: Ja, jouw vergrote vriendin. Soraya, we gaan het zien zometeen. Voor nu, zometeen dus Ajax tegen FC Akteube. De Kazachse tegenstanders van vanavond. U kunt lekker gaan genieten van het commentaar van onze collega Errol Eelman.
3: Goedenavond, welkom. Daar zien we de beide ploegen het veld opkomen. Ajax... Ditmaal niet in het thuistenue, omdat Akteube maar één shirt heeft en dat is rood. De ploeg uit Kazachstan is klaar voor deze wedstrijd. Gisteren waren ze 9 uur onderweg via Istanbul om hier in Amsterdam aan te komen. En de ploeg heeft wat tactische concessies gedaan, want... Morgan Rees, een van de topschutters, zit op de bank. Zij is normaal goed voor 38 doelpunten dit seizoen. Maar de ploeg neemt dus geen onnodige risico's tegen Ajax. Hier in deze tussenronde, de eerste wedstrijd van de tussenronde. De winnaar gaat door naar de laatste 16 van de Europa Cup. De toeschouwers stromen binnen. De Bomarmstribune begint aardig gevuld te raken. De spelers nog één keer naar de zijkant. Zo dadelijk de elftalfoto. De trainingspakken gaan uit. De ploeg gaat nog even op de foto. De beide ploegen. Een tegenstander waarvan we weinig weten... WFC Akteube, vorig jaar kampioen van Kazachstan. En dit jaar hebben ze, ondanks een oppermachtige competitie, de titel verspeeld door in de halve finale van de play-offs te verliezen. 1-0 kostte de titel. Maar goed, zo kan het gaan in het voetbal. De ploeg is erop gebrand om toch in Europa ver te komen. Daar zien we aanvoerder Yekaterina Babchuk met rugnummer 14 en Sherida Spitsen. Babchuk, 35 lentes jong. De leiding is vandaag in handen van de Française Collin. En u hoort de namen die worden omgeroepen. Ajax met natuurlijk op doel Liefding. Achterin Amber Visser, Sari Kees, Anna Knol en Dalia de Klonia. Haar eerste Europese wedstrijd. En op middenveld Nadine Noordam, Sofie de Brake, Sherida Spitsen. En voorin Meter van Koppen, Katja Snoes en Toulon die de hele linkerflank gaat bestrijden. Overal aan die kant te vinden zal zijn. En bij Akteube moeten we een paar speelsters in de gaten houden. Allereerst de speelster met rug nummer 7, Litvinenko. De topschutter aller tijden van deze club. Die pas sinds 2024 bestaat. De mannenclub, de mannentak bestaat al langer. Maar de voetbalbond van Kazachstan heeft in 2024 besloten omdat dat ook alle clubs een vrouwentak moeten oprichten. We zijn klaar voor de aftrap. Nadine Noordam aan de bal. En hier zien we Litvinenko voor Ajax tegen Akteube. En we zijn begonnen. De eerste helft. Ajax op papier. Sterker. Maar een tegenstander mag je nooit onderschatten. Liefding met de lange bal richting Tongol. Litvinenko. Vorig jaar, toen de club kampioen werd, scoorde zij maar liefst 72 doelpunten. U hoort het goed, 72. Dat zijn net zoveel doelpunten als bijvoorbeeld Luis Suarez en Van Basten bij elkaar opgeteld in hun toptijd bij Ajax. En noem al die andere superspitsen maar op. Henk Groot, Ruud Geels. En dan maal 2.

spitsen achter de bal. En ook Amber Visser, die afgelopen zondag een hoekschop in één keer erin draaide tegen AZ. Zij achter de bal, veel effect. En is dit de eerste hoekschop? Nee, gewoon een doeltrap. Discussie van spitsen met Kona. Doeltrap van Djukic, de Servische doelvrouw. En hier Anouk Breul, die meteen haar stempel op deze wedstrijd wil drukken. Vrij trap voor de ploeg uit Kazachstan. Achter de bal Karajanova, laat het over aan Aikida, Amerikaanse vleugelverdediger. Ajax probeert op buitenspel te spelen. Vrij trap genomen, geen enkel probleem. De ploeg uit Kazachstan in de reguliere competitie, 166 doelpunten. En daarna in de play-offs is die rampzalige nederlaag tegen Turan. In de halve finale van de play-offs, waardoor die hele competitie eigenlijk voor niets was. Maar de krachtsverschillen zijn enorm groot. Weinig weerstand. En Ajax weg. Met Katja Snoes. En de kans voor Visser. Visser en de redding van Djukic. Eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Goede aanval. Katja Snoes met het overzicht. Visser mee naar voren gekomen. Eerste goede inspeelpaas van Toulon. Katja Snoes gaat de 16 in. En ziet daar Visser, legt hem klaar. En Djukic met de eerste redding. Hoekschop genomen. Spitsen. Hoog voor, kopbal. En naast Sari Kees, de centrale verdediger uit België, mee naar voren gekomen. Kreeg hem niet goed op haar voorhoofd. Hier nogmaals spitsen. Daar twee die elkaar een beetje in de weg lopen. Meter verkoppen. En niemand voorin. Ook Kubasova niet. Een van die vele routiniers. De Klonia. Was lang geblesseerd. En in de afgelopen weken langzaam teruggekomen. Goede paas op Katja Snoes. Sari Kees schuift veel in. Heeft die ruimte om dat te doen. Spitsen. Als een soort spelmaker voor haar verdediging. Klonia. En spitsen. Kijkt. Ziet daar Toulon met ruimte. Paas op de stropdas. Net iets te veel tijd nodig om de bal te controleren. Visser. Op Snoes. En Litvinenko. In haar verdediging om mee te helpen. Ajax heeft de wind mee.

0: Maar dat geeft aan dat de ploeg uit Kazachstan geen risico neemt. En de verdediging potdicht probeert te houden. Noordam. Spitsen voor de lange bal. En Knol. Visser. Bal moet nog sneller rond. Om de muur uit Kazachstan te open te kunnen breken. Buitenkantje. Niet helemaal perfect uitgevoerd. Liefding. En Knol. Waar blijft de splijtende paas? Ruimte bij meer te verkoppen. Van Koppen. Verliest daar het duel van Babsjoek. Die ongeveer 2 keer zo oud is. En daar Alexander Simonov. De coach. Kazachstan dat voor 1991 deel uitmaakte van de Sovjet-Unie. Al die tijd woonden daar al veel Russen. Velen zijn daar gebleven. Het is vandaar ook veel Russische namen. Ter Brake kan ze het bal voorgeven. Het wordt een hoekschop. Sherida Spitsen gaat zich daarmee belasten. Kijk nog even goed. Korte variant met Visser. Krijgt de bal terug. Spitsen brengt de bal in, maar daar is Djukic met de vuisten. En de bal is met de hand aangeraakt en de bal gaat op de stip. Collin zonder twijfel. Penalty voor Ajax, voor Sherida Spitsen. Wie anders? Hier dat moment. Djukic met de vuisten en dan een mispeer. Spitsen achter de bal. Aanloop en 1-0. Een goed begin voor Ajax. Een droomscenario. Snel scoren om de weerstand te breken. Spitsen, de specialist. 11e minuut. Stenova met de mispeer en de hensbal. Ajax op voorsprong. Spitsen die al tegen de Rangers een hele belangrijke bal vanaf 11 meter erin schoot. In de slotfase. En weer is Ajax weg. Ter Brake. De 16 in. Komt ze langs. Ter Brake nog steeds. Legt de bal voor en dan 2-0. Katja Snoes. Binnen een minuut, dubbelslag. Goed werk van Sophie Ter Brake. Legt de bal voor de voeten van Snoes en die twijfelt geen enkel seconde. 2-0. Prima start voor Ajax. Weer Katja Snoes. Goed op dreef in Europese wedstrijden. Hier Sophie Ter Brake met het goede werk. Krijgt die bal voor en dan Snoes uit de draai. Pats, boom, 2-0. Goed gezien. En Djukic voor de tweede keer geslagen. En krijgen we hier vanavond een doelpuntenfestijn. Het lijkt er wel op. Het zou mooi zijn als Ajax een goed resultaat neerzet. Daar vissen sneller dan haar tegenstanders. En de slijding van Vlasova. Anastasia Vlasova. Maar het levert geen hoekschop op. 2-0. Dubbelslag. Flinke tik ook voor de gasten uit Kazachstan. Akteuben, dat ligt in het westen van het land. Vijf uur tijdsverschil. Volgende week dus die wedstrijd om 4 uur Nederlandse tijd. In de competitie van Kazachstan waren de rollen vaak omgedraaid. Akteuk won haar wedstrijden een stuk of 6-7 keer met dubbele cijfers. Daar is Snoeys weg, maar Djukic sneller. Het begon de competitie met een overwinning van 20-0. De eerste wedstrijd. De tweede wedstrijd ging een stuk minder. Toen werd het maar 10-0. En zo ging het door met de dubbele cijfers. Tot die ene fatale wedstrijd in de halffinale van de play-offs. Tegen de nummer 2 van de andere pool in Kazachstan. Competitie in 2 pools opgedeeld vanwege de grote afstanden in dat land. Akteuben weg, maar Liefdink op haar hoede. Kazachstan dat enorm groot is. Zo groot als Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië bij elkaar opgeteld. Klonia. Maar de Ajax-vrouwen zouden hier vanavond met zo'n droomstart een mooi resultaat neer kunnen zetten. Meer te verkoppen. Op snelheid. Legt de bal terug. De Klonia geeft voor, maar daar is Djukic. Applaus van het publiek voor deze aanval. En Kamimura, de Japanse, op Litvinenko. En goed werk van Visser. Licht aangetikt. De vrouw van 72 en 51 doelpunten. Te braken. En Knol. En Ajax weg met meer te verkoppen. Gaat de 16 in. Legt de bal klaar voor Noordam. Noordam. En legt de bal weer klaar. De braak op de lat. Knol over. Wat een grote kans. Eerst pech voor te braken. En deze bal had erin gemogen. Goede, snelle aanval. Van Koppen met het mooie balletje op Noordam. Goed overzicht van de middenvelder. Te braken met de kans. Op de lat en dan in de rebound overgeknald. Dat had de 3-0 moeten zijn. opdreef. Weer Sophie te braken. Krijgt ditmaal de vrije trap tegen. Te braken die ook achterin haar mannetje kan staan. Goed oog heeft. Mooie lange paas in de benen. Ook op het middenveld goed uit de voeten kan. Verkoppen beklaagt zich over trap op haar Achillespees. Moet haar schoen weer aandoen. Dat gaat tegenwoordig wat makkelijker dan in het verleden. Maar Verkoppen nog niet helemaal operationeel. Nu wel weer. Kees, en daar is Verkoppen. Is zij sneller? Net niet. Kajstanova, de vrouw van de hensbal met de tackle. Daar pijn bij Verkoppen. Het is erger dan gedacht. In tweede instantie, dat zou sneu zijn. Zet hier aan. Tweede tikkie in korte tijd. En de verzorging. Hopelijk kan ze weer worden opgelapt. Want Verkoppen is toch wel de smaakmaker. Brengt altijd iets extra's. Vooral in Europese wedstrijden. Ook tegen Madrid was zij goed op dreef. Het is de linker enkel. Even naar de kant. Met zo'n tussenstand kan dat probleemloos. En wordt daar toegezongen hier nogmaals. We gaan het zo zien. Ajax even met 10 vrouwen. Het belangrijkste is gewoon om uit die kluit te blijven. De ruimtes te blijven zoeken. En als je naar de mimiek, de body language van Verkoppen kijkt, dan ziet het er niet goed uit. Drie speelsters lopen zich al warm. In de anhoek. Van het veld. Maar daar komt ze het veld in onder applaus van het publiek. Ze probeert het nog een keer. Moet nog even naar de kant. Voordat ze erin mag van de vierde official, mevrouw Fournier. En Visser in duel met Kamimura, de Japanse, 1,52 meter. En Verkoppen met de voorzet en dan het doelpunt, jawel, 3-0. Schitterend gedaan. Verkoppen net terug in het veld. En Ajax op 3-0. Katja Snoeys met haar tweede van de avond. Een extra schouderklopje van Sherida Spits en Katja Snoeys. Goed werk van Amber Visser. Koppen, wacht even, kijkt en dan Snoeys goed voor haar tegenstander. prikt de bal met haar hoofd in de hoek. 3-0. Binnen 22 minuten. Dit zou wel eens een mooie, hoge uitslag kunnen worden. Akteube. Buitenspel. Vrij trap voor Ajax. Kubasova met rug nummer 77. En Kamimura neemt over. Speelster die in de competitie van Kazachstan accelereert. Heel veel voorzetten en assist geeft. Qua motoriek veel weggeeft van Simon Tahamata. Klein, technisch begaafd. Maar moet vanavond heel veel werk verzetten. Om de tegenstander tegen te houden. Amber Visser kan veel mee naar voren. En Sari Kees. Eenzaam achterin. Spitse Knol. Twee tegenstanders uitgetikt. En Noordam. En daar is Touhon. Touhon is sneller. Touhon. Maar Tjoukis redt. En Kamimura ruimt op. Jovana Djukic heeft haar handen vol vanavond. Zoals de hele ploeg. Die gewend is om veel te scoren. Maar nu alle hands aan dek heeft om hoge scoren tegen te houden. Visser. En Spitsen. De strateeg. Een mooie paas op Visser. Visser goed vrijgelopen. De voorzet. En net iets te hard voor de 4-0. Mooie splijtende paas van Sherida Spitsen. Kijkt, ziet daar Visser in de ruimte vertrekken. Dit is ook prima, maar net te hard. Om die bal in te tikken was het Sophie te braken. Even veel duels. Touhon versus Kamimura. En Litvinenko geraakt door Anna Knol. Litvinenko, geboren in het voor Ajax magische jaar 1995. Speelde in het verleden ook in Rusland en in Turkije. Teuben mist één belangrijke speelster. Die is geblesseerd. Didem Dulberg. Viel een paar weken geleden uit. En Anna Knol. Maar tot nu toe een glansrijk resultaat. 3-0 voor nog binnen het half uur. En dat in Europees verband. Katja Snoes. bal blijft in het bezit van Ajax. Amber Visser. En Noordam. Combinatie met Toulon. De Klonia laat hem lopen voor Meerte Verkoppen. De voorzet bij de tweede paal, maar die is te hoog. Voor Nadine Noordam. Van Koppen gedreven als altijd. Djukic probeert het ritme van Ajax te onderbreken. Wordt net gemaand door de scheidsrechter om tempo te maken. Kubasova. En weer Ajax. Blijft aanvallen. Van Koppen snel. Wordt er aan het shirt getrokken. Dat is toch een overtreding, zou je zeggen. Maar het fluitje blijft uit. Opnieuw de opbouw van Ajax. Won. De ploeg van Bruil, Anouk Bruil, probeert de tegenstander ook een beetje uit de tent te lokken. En dan een snelle, directe bal te geven. Katja Snoes haalt er een hoekschop uit. Goed werk. Twee doelpunten en gaat op jacht naar meer. Ook Sherida spitsen mee naar voren. En natuurlijk Meerte Verkoppen voorin. Spitsen biedt zich aan bij de hoekschop. Visser voor de indraaiende bal. Voor, weggekopt en opruiming door Kubasova. Deze voorzet te scherp. Visser meer middenvelder dan verdediger vanavond. Sari Kees. Knol kijkt. De Klonia, combinatie met Van Koppen. En nu op zoek naar de ruimte bij Toulon. Noordam. Een kleine Zwitserse Toulon. Visser. En de meest ervaren vrouw op het veld, Sherida Spitsen. Knol. Toulon houdt de bal binnen. Dat lukt en krijgt de ingooi mee. Toulon heeft ruimte om te schieten. Toulon, maar deze bal gaat huizenhoog over. Heeft het vizier nog niet op scherp vanavond? We zien ook Anouk Bruil en Sonny Siloy. Die zal misschien terugdenken aan een wedstrijd van iets meer dan 40 jaar geleden. Toen zijn ploeg ook al snel heel erg veel doelpunten scoorde. Het was tegen Red Boys uit Luxemburg. Uit speelde de ploeg 0-0, een afgang. En dat moest worden goed gemaakt. En het Ajax met Marco van Basten, Frank Rijkaard, Sonny Siloor, Gerald Vanenburg zette de turbo aan en het werd 14-0. De hoogste zege ooit in Europa van Ajax. Dat was onder leiding van Aad de Mos. En kunnen de Ajax-schouwers vanavond in de buurt komen? We gaan het zo zien. Daar Noordam. Noordam voor de 4-0. De redding van Djukic. En Toon schiet, schitterend doelpunt. Prachtig, nu met links in de kruising. Driemaal is scheepsrecht. De eerste en tweede poging gingen over. Maar nu met links knalt ze de bal het net in. 4-0. Ella Toulon. Prachtig moment. Eerst de kans voor Noordam. De redding. Akteube komt er niet uit. En Toulon. Twee tegenstanders voor zich. Maar ze knalt die bal er schitterend in. 4-0. En Ajax gaat door. Van Koppen. Nog steeds. Van Koppen over. Half metertje over. Een regen van kansen. Van Koppen kan overspelen, maar wil natuurlijk ook als spits zelf voor haar eigen kans gaan. En dat mag bij deze tussenstand. Net over. En Akteube komt er niet uit. De ploeg uit Kazachstan won in de pool, in de kwalificatiepool van Breiðablik uit IJsland. Bekende naam. De club speelde een paar jaar geleden in de Youth League bij de mannen tegen Ajax. En toen scoorde Kai Sierhuis een geweldig treffer, een omhaal doelpunt van het seizoen. Daarna verloren de vrouw van Akteube tegen Servette uit Genève met 4-0. Dat zei al heel veel over het niveau. En 4-0 staat op dit moment ook nog op het scorebord hier op de toekomst. Sari Kees. Ajax ver naar voren opgeschoven. En nu misschien een counterkans. Snel is de bal weer heroverd. Spitsen. Krijgt de bal terug. Noordam. En spitsen de twee routiniers. Knol. Snoeis uitgeweken. Naar links. En Visser. Voor de voorzet. Visser. En bij de tweede paal. Net niet. Noordam. Bal was net iets te hoog. Weer een goede aanval. Visser. Lastige bal. Noordam had hem misschien nog weer voor kunnen geven. moeilijke opgave voor de technische staf van Acteube. Wat zoveel betekent in het Kazachs als witte heuvel. In de streek veel bergen van kalksteen. En Toul. Nog steeds Toul. Blijft een bal bezit. En is dat Hens? Vrije trap. De eerste gele kaart van de wedstrijd voor Vlasova. De bal ging richting Van Koppen. Toulon. Snoeis en Van Koppen in het centrum. En dan de vrouw met rugnummer 23. Administratie gedaan. Spitsen en Visser bij de bal. Twee vrouwen in het muurtje. Colin controleert de situatie nog één keer. Visser klaar. Het fluitje. En de aanloop. Visser in de muur. De Klonia. Verliest de bal. En Toulon met goed werk. Ploeg weer in balbezit. En ruimte aan de rechterkant. Goed doorgespeeld van de Klonia op Van Koppen. 2-3 vrouwen van Ajax in de 16. Van Koppen met de voorzet en Djukic. Verre trap. Litvinenko. Met de aanname. En Kubasova verliest het leer. Eerste schot. Japanse. Geen probleem. goede opening. De braker. Spitsen. Krijgt de bal terug. De kans. En 5-0. Uitstekend uitgespeeld. Prachtige aanval van Ajax. 5-0. De vreugde is groot. Toulon met haar tweede. Gedaan. Eerst Knol met de opening. En toen deze combinatie. Spitsen. One touch. En Toulon was een doeveltje uit het doosje. 5-0. Geen buitenspel. Deze uitdrukking zegt alles. De Clonia. Ajax gaat door. Laatste minuut van de officiële speeltijd. En Toulon wordt steeds beter en beter. Overal te vinden op links. Te braken. Toulon, Visser, hoekschop of niet, buitenspel. En als Visser mee naar voren is, dan staat Toulon achterin. Ella Toulon. Dus veel van positie wordt er gewisseld. Totaal voetbal. 2 minuten extra speeltijd. Litvinenko. Helemaal in de tang. Bij Sari Kees en Knol. Sophie te braken. Wordt daar een keertje afgetroefd. Djukic. Kamimura verliest het kopduel van Visser en Ajax met Noordam. Van Koppen. Gaat er langs. Voorzet. En een rebound over. Dalia de Clonia. Zeer actief. Van Koppen. Met de versnelling. Bij de eerste paal. De Clonia. Het zou een mooi moment voor haar geweest zijn. Om haar wedstrijd en haar comeback in de afgelopen periode te belonen met een doelpunt. Weer de ruimte gevonden door Knol bij de Clonia. En meter van Koppen. Gaat er langs. Voorzet, hoekschop. Mogelijk het laatste moment in de eerste helft.
1: Niet
0: Visser achter de bal. Spitsen bij de eerste paal. Van Koppen in het centrum. Daar komt die bal. Gevaar niet geweken. Scrimmage. Nu de opruiming en het laatste fluitsignaal van de eerste helft. Ajax gaat rusten met een geweldige tussenstand van 5-0. We hebben mooie goals gezien. En we hopen natuurlijk op meer. Zo dadelijk een korte break. En dan komen we terug bij Hein en Soraya.

0: Ja, welkom terug. Ajax leidt dus met 5-0 tegen het Kazachse FC Aktobe. Een heerlijke eerste helft. Alleen jouw voorspelling is niet uitgekomen nu al, hè?
1: Ik wilde zeggen bij rust, niet aan het einde van de wedstrijd. Maar nee, de doelpunt vloog ons om de oren.
0: Ja, een heerlijk eerste helftje, toch?
1: Zeker weten, zeker weten. Ja, Kazachstan hield volledig vast aan een 3-5-2. Genoeg ruimte om te spelen. En Ajax benutte dat fantastisch.
0: Ik denk dat ik dan wel kan invullen dat dat niet de meest verstandige opstelling is vanuit hen gezien, toch?
1: Nee, zeker niet. Ik bedoel, ze komen op alle atletische aspecten tekort. En als je dan Meerte van Koppen, Amber aan de zijkant hun ding laat doen, dan is het kassa.
0: Waar heb je het meest van genoten de eerste helft?
1: Ja, toch wel het samenspel. Ik vond dat Ajax redelijk zuiver was in de passing. En ook op het laatste moment in de 16 nog afspelen. Dat kwam tot hele mooie doelpunten. En het doelpunt van Ella Toon, die was fantastisch. Echt heel mooi.
0: Ja, wat vind je van haar speelster?
1: Ja, geweldig. Het was ook wel een beetje het type speelster dat ik natuurlijk zelf ook heel erg was. Heel fel in de duels, maar ook gewoon de klasse met dat linkerbeen, hoe ze hem erin krulde. En niet bang, dat zeiden wij ook al tegen elkaar. Ze is niet bang, ze schuwt het duel niet. Dus leuk om naar te kijken.
0: Ja, we zagen natuurlijk een aantal prachtige goals. Welke vond jij nou echt de mooiste tot nu toe?
1: Ja, gewoon Ella Toons doelpunt in de kruising vond ik heel mooi. Maar dat tiki-taka, ik denk dat het de laatste was waar je me toch op het laatste moment nog laten vallen, doorspelen, laten vallen. Ja, daar hou je van. Dat is gewoon voetbal in mijn optiek. En ja, dat is prachtig.
0: Tiki-taka.
1: Ja, tiki-taka. Ja.
0: Brani, toch? Ze speelden niet af. Ze bleven gewoon nog even, speelden hem juist af. Ze bleven lekker doorvoetballen. Vond je leuk?
1: Door de as ook. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste, want daar is het druk. En dan zie je, als je dan zuiver bent in de passing, dan ga je gewoon doorheen. En als een mes door de boter.
0: Heerlijk. En die goal van Katja Snoes, die eerste, de kopbal. Hoe knap is zo'n kopbal? Want ja, het ziet er makkelijk uit, maar volgens mij is dat juist heel moeilijk.
1: Ja, om zo te raken, net dat touché te geven, dat je hem langs de keeper kan spelen in de verre hoek, dat is prachtig. Want vaak raak je hem dan te hard of verleng je hem met je achterhoofd. En ze raakt hem gewoon net genoeg aan. Dus heel mooi en knap en echt een spitse goal.
0: Staat het nu 5-0, maar het had zelfs wel meer kunnen zijn, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Een aantal ballen die we dan toch net iets te hard op onze wreef nemen over. Dat is zonde. Dus gewoon een mooi vervolg aangeven in de tweede helft, denk ik.
0: Cecilia ook meteen lekker belangrijk bij die penalty. Hoe belangrijk is zij nou, denk je, voor het team wat hier op het veld staat vandaag?
1: Ja, superbelangrijk. Je ziet eigenlijk haar reactie na het scoren van die penalty. Die zegt al genoeg. Ik bedoel, haar befaamde manier van juichen. En daarna meteen die bal pakken. Want zij weet hoe belangrijk het is met de return volgende week. Je moet die doelpunten maken. Dat het gewoon een formaliteit is volgende week.
0: Wat typeert haar nou? Jij hebt natuurlijk veel met haar samengespeeld.
1: Ja, ik denk dat allround topsporter is. Zij is altijd fit. Ze gaat altijd volop in de strijd. Maar ze is ook gewoon heel slim. Ze weet exact hoe ze met haar lichaam om moet gaan. En ze schuwt het niet de moeilijke momenten. Ze neemt haar verantwoordelijkheid en ze staat er altijd.
0: En als je dan naar deze eerste helft kijkt, waar zou jij de meeste kansen zien liggen voor de tweede helft? Denk je dat FC Aktobe het iets anders gaat doen of niet?
1: Ja, ik denk wellicht als zij nog meer op de aanval gaan, betekent dat wij meer ruimte hebben. Dus heel graag. Maar ik denk dat we vooral het spel moeten blijven spelen wat we nu doen. Dus gretig blijven en niet allemaal naar binnen gaan staan. Het veld groot houden, want anders wordt het heel druk. Dus juist met die backs breed blijven staan, buitenspelers. Want ja, het dynamische spel, daar hebben van Ajax, daar hebben ze geen antwoord op.
0: Zometeen gaan we nog even verder vooruitblikken op de restant van de wedstrijd. We gaan nu heel eventjes kijken naar een samenvatting eigenlijk van de clash die eerder de Ajax-vrouwen speelden. Toen nog in de Champions League tegen Real Madrid.
2: De clash van Real.
3: Eén team, één club, Ajax Amsterdam!
4: We zijn begonnen aan Ajax vrouwen tegen Real Madrid vrouwen hier op de toekomst.
2: Ja, ze zijn toch fysiek, ze zijn super snel, super sterk. Ik bedoel, die verliezen kan ook super goed koppen. En dat, ja, je merkt wel echt dat zij gewoon goede voetballers zijn.
5: De eerste 10 minuten speel een beetje lang, kijk naar hun druk, kijk hoe ze druk zetten, waar liggen de ruimtes. En dan gewoon die ruimtes gaan bespelen. En ook op de counter proberen zo goed mogelijk toch kansen te creëren.
4: Van Koppen op avontuur, schitterend van Meerte van Koppen.
5: En dan vooral ook met ja, kijken naar Real, hun voorlijn. Daar hebben Anne en ik toch een paar sprints mogen trekken tegen de spits. En tegen de linksvoor of tegen de rechtsvoor ook, tegen Lotte. Maar verdedigend deden ze dan soms iets minder mee en daar moesten wij dan net gebruik van maken. Dus dat was eigenlijk een beetje de tactiek, zeg maar.
4: Schöder met de aanloop, Schöder en de 0-1. De kans voor Levels. Levels en de 0-2. Van Dijk mee. Van Dijk
6: net niet. Ajax gaat hier strijdend ten onder.
7: Maar het was wel iets gek. Ik zat nog bij mezelf te kijken. Ik ben het in dat rood witte tenue. Dus dat is wel raar. Maar
8: bedankt het publiek mij. Hè. Volgende week gaan we echt vol bak gas. En hopen dat we het goed gaan.
2: Na de eerste wedstrijd was het wel vooral teleurstelling, maar ook wel, het was nog maar 2-0. Dus dat bood wel kansen. Ja, ik denk dat wij wisten allemaal als je 2-1 gaat maken, zeg maar, daar, dat ze dan misschien gaan beven, zeg maar.
5: Mijn band met Anna. We zullen beginnen met ik die soms veel overdenk. En dan kijk ik gewoon eens naar Anna en die zegt...
2: Het komt goed, Sari is iets minder denker. Dus daarin, je kan ook zeggen dat dat voor balans zorgt. Dus dat vult elkaar wel aan.
5: En dan weet ik ook gewoon van oké, het is oké. Niet overdenken, dat is in het algemeen in de kleedkamer, zeg maar. En dan op het veld ook gewoon, ik denk dat we heel goed weten van elkaar. Gewoon van elkaar verwachten hoe we een bal willen naar elkaar spelen. En ik denk op een hele korte tijd dat dat toch al goed staat momenteel.
2: Ja, het staat tot nu toe zeker als een huis. Sari is ook wel een voetballend type, dus dat vind ik wel lekker. Dus nee, ik heb het naar mijn zin met dat.
8: Ook belangrijke herstel richting morgenavond. Het is warm, dus ook morgen goed drinken, goed eten. Maar ook zo direct als het vliegtuig in. Wat doe je op Schiphol? Ga je de hele tijd hangen? Het is 2,5 uur in het vliegtuig, dus goed met je eigen lichaam bezig zijn. Wat is er nodig om morgenavond 8 uur top te kunnen presteren?
5: Het ging vlot, we hadden geen vertraging deze keer, dus dat was wel fijn. Maar dus we hebben hier getraind en dan meteen het vliegtuig gepakt naar daar. Ik denk dat iedereen wel geloof had. Ik had niet het gevoel dat er al speelsters waren die zeiden van Champions League kunnen we vergeten. Ik denk nog altijd dat er wel geloof was. En ook na die eerste wedstrijd voelden we ook wel gewoon echt dat er kansen waren. En ja, dat brengt ook gewoon geloof naar die tweede wedstrijd. Dus.
9: Stadio Alfredo Di Stefano, oké?
7: Ja, dat zie ik ook wel. Ja, dat zie ik ook wel, dat het die man is.
8: Is dat ook jouw droom?
9: Nee, dat is niet mijn droom.
7: Sonny Siloia Stadio.
9: Nee, want ik heb een kleedkamer en een wc, dus dat is wel goed.
5: Ja,
9: ik
5: ik denk dat... Ja, we toch wel met een redelijk jonge groep zitten, of toch met redelijk jonge speelsters. Ook we hadden redelijk wat blessures, dus we moesten echt wel creatief zijn in die tweede wedstrijd. Ja, dus ik denk echt gewoon dat we het heel goed gedaan hebben. Als we bekijken met welke omstandigheden we zaten, met wat voor jonge groep we zitten, met hoeveel kwaliteit Real Madrid ook zit, denk ik echt dat we heel trots mogen zijn.
2: Dat geloof was er zeker. Ja, ik denk als je er eentje maakt, dan wat ik net al zei, dan gaan ze beven. Dat was denk ik ook, want toen we onze 1-0 maakten, zag je ze wel een beetje kijken naar elkaar van wat nu?
10: Kan de ploeg van Anouk Brel, het mirakel van Madrid, voor elkaar boksen? Stevige uitdaging voor de Ajax-vrouwen vanavond in de Spaanse hoofdstad tegen Real Madrid. Voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch.
5: Ja, dat was super fijn, want dan voelt je echt van oké, het is echt mogelijk. Want die goal hadden we natuurlijk wel nodig, want we moesten natuurlijk nog 2 goals maken tot het gelijk kwam.
10: Voorzet, kopbal en de gelijkmaker.
2: Ik baalde wel echt vooral. Dat ik echt het idee had dat het gewoon kon. Want we hadden gewoon nog wat kansen. Dus bij mij was het echt wel vooral teleurstellend.
10: Caicedo schiet en de 2-1.
5: Ik had op voorhand ook niet verwacht dat we eigenlijk zo close konden komen met hun. Ik was toch wel een beetje verschoten ook van ons niveau. We konden opbrengen tegen zo'n topclub. Dus ik denk echt, we mogen echt heel trots zijn op die campagne. Zeg.
8: Jammer, meiden. Bedankt wel even, fans.
10: Dus loopt
8: er wel even langs.
10: Ajax heeft dapper gestreden. De sensatie hing in de lucht na die fantastische treffer van Katja Snoeys. Er had meer in gezeten. Er was van alles mogelijk. Ajax dus verder in de tussenronde om de Europa Cup.
2: Ik denk dat als je het Real moeilijk kan maken, dan kan je het iedereen moeilijk maken. En dat neem je mee naar de Europa Cup.
5: Ik denk Europa Cup kan heel mooi aflopen. En ik denk dat we daar heel ver kunnen geraken als we het spel laten zien dat we tegen Real Madrid hebben laten zien.
2: Ik denk dat ik tevreden ben als ik in de halffinale sta. Ja, ik vind dat je ver moet kijken.
0: Ja, dat waren dus Sari Knees en Anna Knol die terugblikt op hun mooie avontuur in de clash tegen Real Madrid. Als je Real Madrid zegt, dan kom je natuurlijk ook weer uit bij de Champions League. Al die mooie jaren die jij hebt gehad. Ja. Maar er was natuurlijk één heel bijzonder jaar in de Champions League voor jou, hè?
1: Ja, dat was het jaar dat we tegen de grote, grote ploegen speelden en eigenlijk verrasten. Tot onze eigen verrassing in de arena, uiteindelijk helemaal gevuld. Ja, dat was fantastisch.
0: Wat was jouw ultieme hoogtepunt? Ja, je zei net al Stamford Bridge, maar er waren heel veel mooie momenten.
1: Ja, ik denk uiteindelijk wel in de arena spelen. Want dat is gewoon mijn thuisbasis. Ajax is mijn club, mijn stad. De arena, Johan Cruijff Arena, is mijn stadion. Dus ja, mijn stadion. Het stadion waar ik gewoon vroeger al als kind heen ging. Dus ja, dat was heel trots met mijn familie op de tribune.
0: En jullie verrasten vriend en vijand.
1: Ja, absoluut. En zeker met de speelsters die we toen hadden. Met een Lily Johannes en bijvoorbeeld een Lotte Keukelaar. Dus speelsters die uit de jeugd zijn doorgegroeid. En kijk waar ze nu terecht zijn gekomen. Maar ja, we verrasten iedereen.
0: Eén daarvan, Dalia de Clolia. Vandaag haar basisdebuut weer dit seizoen na een blessure. Wat voor type speelster is zij nou?
1: Thalia is echt stoïcijns. Ik weet dat ze mij ook al verraste. We stonden op dezelfde positie, dus dat maakte het soms wel lastig. Maar juist omdat ze het zo goed deed. Wat ik heel bijzonder aan vond, was dat ze altijd heel rustig bleef onder elke omstandigheid. En dan ook nog eens de bal naar de juiste kleur speelde. Op haar toen hele jonge leeftijd. Dat vind ik heel knap.
0: En na zo'n vervelende blessure dan er gelijk weer staan, dat is knap.
1: Zeker, zeker. En dan moet je niet onderschatten, ook tegen zo'n tegenstander. Want dan moet je juist simpel gaan spelen. En dan wil je waarschijnlijk heel graag, ik vind dat ze het heel goed doet. Ja.
0: Nou, hartstikke mooie woorden natuurlijk voor haar. We gaan zo meteen weer naar de tweede helft kijken. Ik geef je nog een herkansing. Je mag nog een keer voorspellen. Wat denk je dat de tweede helft gaat doen?
1: Nou, 4 plus 4 is 8. Dus dan ga ik dus voor 8-1. Maar ik wil eigenlijk gewoon 8-0. We gaan geen doelpunten tegen hebben. Het wordt gewoon 9-0. 9-0. 9-0.
0: Ja, want het is ook wel lekker, hè? Op het moment dat je echt even dik eroverheen gaat. Ook met het oog op de volgende wedstrijd uit daar.
1: Ja, zeker. En ook gewoon om aan je eigen spel te werken. Een stukje zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld Katja Snoeitjes, een spits die leeft van doelpunten. Lekker op dat, die goal gaan schieten en die doelpunten maken.
0: Ja, het is een lange reis. Wat doet dat met je lichaam dan?
1: Nou, dat vergt wel veel. Naast dat je gewoon lang stil zit, is het gewoon cruciaal om daarheen omheen ook gewoon genoeg te slapen. Dus herstel is uiterst belangrijk.
0: Ja, de muziek is gestopt. Wij gaan terug naar onze commentator, Errol. Laat de tweede helft maar lekker beginnen. En hopelijk komt jouw voorspelling uit, Soraya.
10: Ja, laten we het hopen. Dan is er nog heel veel in petto.

schitterende doelpunten. En ook Charles Smits. Ajax blijft vol op de aanval gaan. Wil natuurlijk doorgaan. Wil hier een resultaat neerzetten voor volgende week. Zodat het inderdaad, zoals Soraya zei, volgende week een formaliteit is. Maar natuurlijk kan de ploeg hier ook geschiedenis schrijven. Wat een hoge uitslag komt in de boeken. En we zijn begonnen aan de tweede helft. Spitsen naar de kant. Meteen een aanval van Akteube. Morgan Rees is in het veld gekomen voor Kamimura. De Japanse middenvelder. De enige vrouw van Akteube die op het doel schoot van Ajax in de eerste helft. Morgan Rees, de Amerikaanse. Die voorheen bij Shelburne speelde in Ierland. Een voor Ajax bekende naam. En daar de kans. Meteen de kans voor Akteube. Die hebben waarschijnlijk een flinke donderspeech gekregen. En ook meteen de eerste hoekschop. Litvinenko. Daar Kajanova. En de eerste mogelijkheid. Hoekschop. Litvinenko. Daar een blessure in het doelgebied waar we op wachten. Van Sari Kees. Verzorging en de arts ook in aantocht. Dus meteen de gast uit Kazachstan in de aanval. Daar wordt even... De reflexen worden daar gecontroleerd, gecheckt door de ploegarts. De paas was van Kajanova. Litvinenko. Kees kreeg daar de bal in haar gezicht. Ik had het net over historisch schrijven. En dat heeft Sunny Siloy, zoals al eerder genoemd, ruim 40 jaar geleden gedaan met zijn ploeg. 14-0 won Ajax toen tegen het Luxemburgse Red Boys. En zo zie je maar weer, over die uitslag wordt nog steeds gesproken. Een paar jaar eerder won Ajax in de Europa Cup 1 met 10-0 van Omonia Nicosia. Toen was de return op Cyprus een formaliteit. En dat was echt een formaliteit, want toen verloor de ploeg met 4-0. Hoekschop. De allereerste. Voor Akteube. Veel effect aan de bal. En die verdwijnt in het zijnet. Kajanova. En Ajax kan de ploeg het tempo van de eerste helft vasthouden. Voorchecking van Akteube. Dus het tactische plan behoorlijk gewijzigd. En Litvinenko zag deze bal niet in haar rug. Van Boron Bekova. Liefding

0: Kieden, de Amerikaanse. Nu twee Amerikaanse op het veld. Even een misverstand daar achterin. Ajax moet wennen aan de voorchecking van Akteube. Coach Samanov heeft dus het roer compleet omgegooid. Aikide kan de bal niet binnenhouden. Jacqueline, Aikide, Samanov. Smits. De Brake. Kees had even ruzie met de bal. Maar herooft hem. Goed werk. Kijkt, ziet daar Toulon gestart. Snoeis legt hem klaar voor Toulon. Misschien voor de derde treffer. Toulon, jawel. 6-0. Met een beetje geluk. De bal werd nog getoucheerd, van richting veranderd. Haar derde treffer kan haar geluk niet op. Kaistenova is opnieuw de pechvogel. Ella Toulon. De gevierde speelster. Goed gezien daar. Schiet. De bal was ook zonder Gaistanova richting doel verdwenen. Maar 6-0. En de helft van de productie van de voeten van Ella Toulon. Gaistanova, ook de vrouw die de handsbal veroorzaakte. Waaruit dus de 1-0 vanaf 11 meter werd gemaakt door Sherida Spitsen. Niet haar avond. Maar een goed begin van de tweede helft. De ploeg ligt op schema. In ieder geval op het schema van Soraya. En de overtreding van Toulon, Toulon. Ella Toulon op Babchuk. De captain. Sophie ter Brake. Hier. Toulon kan ook uitdelen als het moet. Vrij trap. Van Zuma Baykizi. Weggekopt door Knol en opgepikt door Toulon. Verliest daar de bal. En het schot, maar dat gaat hoog over, mag eigenlijk die naam niet hebben. Noordam beklaagt zich over de fysieke inzet. Bodycheck van Kubasova. Weer Akteube. Uit een heel ander vaartje tapt in de tweede helft. dan voorheen. Even de ploeg in balbezit uit Kazachstan met Babchuk. Niemand voorin bij Ajax. Djukic. Lange bal naar voren. En Ajax. Noordermeer staat klaar om in te vallen. Danielle Noordermeer met rug nummer 3. De Brake nu achterin te vinden. En Van Hensbergen. Goeie bal. Maar Noordam kan er net niet bij. De Klonia. De Brake. Een van de ervaren nieuwkomers. Combinatie van Hensbergen met de Klonia. Het veld wordt breed gehouden. Goed tussen de linies. Af en toe een slordigheid zoals nu. En een koude kans. Reese, maar dit balletje mislukt. Snelle, korte tikkies. Katje Snoeis. En te braken. Achter Toon langs. Sari Kees gaat naar de kant. Heeft misschien nog wat last van de bal in haar gezicht. Danielle Noordermeer komt erin. Zij moet het dit seizoen doen met sporadische invalbeurten. Na de komst van Anna Knol en Sari Kees. Maar daar een goede, strakke bal van Noordermeer en van Hensbergen. Ruimte. En Toon. Weer Toon. Schiet nu met rechts. Dan de kans en de redding van Djukic. Goede aanval van Ajax. En van Hensbergen met de kans. Noordam goed gezien. En het is Sophie te braken. Met de kans. Sophie te braken. Speelt een goede wedstrijd. Dicht bij haar eerste treffer. Een hoekschop voor Ajax. Hoog voor. Djukic. Tast mis. Het schot smoort in de rode muur. En dan de counterkans. Het duurt allemaal te lang. En deze lange bal is een makkelijke prooi voor Femke Liefding. De Klonia, goede combinatie. Veel ruimte. Dalia de Klonia. Te braken. Veel over de as van het veld. En dan Toon. de voorzet, maar de bal wordt geblokt. Weer een hoekschop. Hij heeft een tikkie meegekregen. Drie treffers al. Voor haar een avond nu al om niet te vergeten. Van Hensbergen en Visser bij de bal. Het signaal. En de schijnbeweging. Scheidsrechter Colin is eventjes de vredesstichter. En Van Hensbergen. Starke bal laag. En Knol op Noordermeer. De Ajax kan regelmatig goed tussen de linies spelen. Nu even Toon met balverlies. Daphne Koster. Ziet dat haar ploeg 6 doelpunten heeft gemaakt. Meer dan ooit tevoren in een Europese wedstrijd. En we hebben nog een klein half uur te spelen. Toewon met de voorzet en schitterend ingezet. Goed gedaan, maar Djukic op de juiste plek. Joël Smit, de invaller, dicht bij haar eerste treffer. Goed gedaan, niks mis mee. Maar de Servische doelvrouw op de juiste plek voor haar. Noordermeer. De Klonia. Van Hensbergen. Strakke bal. Visser en dan de paas net in de rug van Snoeis. Met de aanvoerdersband. En daar Mitte van Koppen en Sherida Spitsen. Gedoucht en wel nog even richting bank om daar te genieten van de rest van de wedstrijd. En hopelijk nog van een aantal doelpunten. Blessurebehandeling bij FC Akteube. Tijd om even wat te drinken en op adem te komen. Aikide Geistenova, de pechvogel van hun ploeg. De vrouw van de hensbal en het getoucheerde doelpunt. En Semenov lijkt vanavond een aantal jaren ouder geworden te zijn. Meestal is de score voor hem andersom. Een wissel dient zich aan bij Akteube. Tuli Bikova staat klaar om in te vallen. Na 64 minuten. Dat is iets meer dan 10 minuten per doelpunt. Dus we zitten echt op het schema van Soraya. En Ajax. Toon. bereikt daar geen medespeelster. Excuses richting Snoes. Katja Snoes naar de kant. De afvoersband gaat naar Nadine Noordam. Kaylin Thomas komt in het veld. Gaat naar voren, is van alle markten thuis. Speelde al eerder rechtsback, linksback en nu ook op middenveld. En nu toch naar voren geschoven als een soort schaduwspits. Een allrounder met hoofdletter A. Klonia. Van Hensbergen in de loop. Maar die bal is net iets te hard. Sophie te Braken. En Noordam. De routinier die terugkeerde na twee seizoenen gespeeld hebben in Engeland bij Brighton en Hove Albion. De club van onder andere Joël Veldman in de afgelopen jaren. En in een ver verleden ook van Ray Clark. Man die in één seizoen 1978-79 heel veel doelpunten voor Ajax maakte. Zoals er ook vanavond veel gescoord wordt. De bal gaat goed rond. En de combinaties kan Ajax doorzetten. Toulon werkt keihard voorin. Kajanova gaat naar de kant, vrouw met rug nummer 10. En nummer 11 komt in het veld. Azalkan Tulibekova. Bal op Morgan Rees, maar die is iets te laat gestart. De Amerikaanse en ook de vlag voor buitenspel ging omhoog. Hou het tempo hoog, wordt er geroepen door Anouk Bruil vanaf de kant. De Klonia. Diepe bal. Te Braken. Van Hensbergen. En die krijgt waarschijnlijk de overtreding tegen. Ja. Van Hensbergen kan er om lachen. Djukic pakt wat tijd. De lange bal naar voren. Lia de Klonia gaat het veld verlaten onder luid applaus van het publiek. Heeft een prima comeback gemaakt. Hier een debutant. Ja, de Otterman. Eerste wedstrijd. Zij vervangt dus de Klonia. Die kan terugkijken op een goede basis-comeback. Ja, de Otterman dus mag proeven aan het grote werk. Mooi moment. Voor de speelster met rugnummer 32. Kubasova. Kijkt om zich heen. En Ajax weer. In de opbouw. Probeert de bal snel rond te tikken. Maar coach Azemov heeft de boel toch... Semenov, moet ik zeggen, heeft de boel toch een beetje omgezet. Waardoor Ajax toch wat minder makkelijk door die verdediging heen kan komen. En natuurlijk met Van Kop en Spitsen zijn natuurlijk niet de minste speelsters naar de kant gegaan.
1: Nog een keer.
0: Teuben. Voorzet. Goede interceptie. En Van Hensbergen. Noordam. En de overtreding natuurlijk op Otterman. Kajstanova. De voorzet. Maar voordat Toulon eraan kan komen, is daar Djukic. Krijgt de bal. Ten Ajax. Van Hensbergen. Klaar om de bal te ontvangen. Gaat er goed langs. Van Hensbergen. Lage voorzet. De kans maar net. Geen controle bij Joël Smit. Even ruzie met de bal. Wel een hoekschop. De aanloop, strakke bal. Toulon schiet en de redding van Djukic. En dan de kans, schitterend doelpunt, geweldig. Prachtig gedaan, de aanval leek afgeslagen. Maar dan, prachtige lob. Applaus vanaf de bank, vanaf de tribunes. Schitterend doelpunt. Ook zij deelt in de vreugde. De aanval leek afgeslagen. Dan deze situatie. Controleert de bal en over Djukic heen. Schitterend gedaan. De verdediger bekroont haar invalbeurt. Met de 7-0. Prachtig doelpunt. Van de centrale verdediger. Goed gezien. Kan niet alleen tegenstanders tegenhouden, maar ook op deze manier scoren. Een doelpunt om in te lijsten van Danielle Noordermeer. Otterman met ruimte. Ja. Noordam, goed klaargelegd. Smits, net iets te opportunistisch. Wil een hoekschop en krijgt hij ook. Noordermeer weer mee naar voren. Natuurlijk. Na dat schitterend doelpunt. Schitterende treffer. Smaakt natuurlijk altijd naar meer. Strakke hoekschop in het doelgebied. En ditmaal een doeltrap. Ja. Goed werk daar. En Toon. Ruimte bij Noordermeer. Otterman krijgt de bal terug. Combinatie. Is dit de volgende kans? Jawel, de volgende kans. En het doelpunt. 8-0. Maar er is gevlacht voor buitenspel. Dus het feestje voor Amber Visser gaat helaas niet door. Was heel mooi, ook opgezet door Otterman. Wissel. Zoumaï Baykizi gaat naar de kant. En Kipjatkova gaat erin. Vrouw die in het verleden ook driemaal kampioen is geworden met Zenit Sint-Petersburg. Dat is lang geleden. Overtreding op Toon. De vrouw van drie treffers. En de gele kaart. Voor Kubasova. Tweede van de wedstrijd. Terecht Prent. En Ajax met Van Hensbergen. Knol. Met veel rust aan de bal. Overzicht. Thomas mee naar voren, duikt daar de spits in de rug van Smits. De voorzet, weggekopt. Noordam even geen controle, om daar is Otterman. Op zoek naar de combinatie. Van Hensbergen. En Rees, de spits die mee verdedigt. Omdat het nou eenmaal niet anders kan. 51 doelpunten dit jaar gemaakt door de Amerikaanse. Eenmaal scoorde zij 9 doelpunten in 1 wedstrijd. Hensbal of niet. Er wordt niet gefloten door mevrouw Collin. En het spel gaat verder. Nog een dikke 10 minuten. En af en toe mislukt er een paas. Noordermeer, de vrouw van dat mooie doelpunt. En zo hebben we vanavond een aantal prachtige treffers gezien. Goed werk en Ajax weg. Smits de voorzet op Van Hensbergen, de lat. Oh, wat een pech. mooie voorzet in de loop van Hensbergen. Collin in discussie met Noordam. Van Hensbergen lacht als een boer met kiespijn. Goed werk van Thomas. Smits met de voorzet. Kijkt van Hensbergen voor Djukic. Maar helaas het aluminium verhindert. En de bal gaat wel op de stip. Er is Hens gemaakt. En de herkansing voor Ajax. Voor van Hensbergen. Nog één keer duidelijk. Hens. De aanloop. Het schot en het doelpunt. 8-0. Van Hensbergen mag alsnog juichen. Mooi gebaar van de ploeg dat zij deze bal mag nemen, deze strafschop. Applaus van de specialist op de bank. Ook zij deelt in de Europese feestvreugde. En inderdaad wordt daar de bal geraakt. U ziet het nogmaals duidelijk. Van Hensbergen als een echte specialist. 8-0. Klinkende cijfers en daar een foutje. Die ook zomaar tussen de palen had kunnen belanden. Van Hensbergen. Minuten gespeeld. 8-0. En de ingooi voor Akteube. Zelfs een goede voorzet zit er niet in. Is te veel gevraagd. Keister Nova. Het is niet haar avond. En Anouk Bruil heeft lol op de bank. Aikida, de Amerikaanse, verstapt zich. Thomas. Noordam is geblesseerd. Otterman. Hensbergen. Noordam. En dan schotkans. De rebound. Toewon net niet lang genoeg om die bal op te pikken. En Ajax opnieuw in de opbouw. Smit. Thomas. Combinatie met Toewon. De voorzet van Visser, de kopkans en 9-0. Joël Smits, maar de vlag gaat helaas omhoog. En ditmaal niet voor Hens, maar voor buitenspel. Jammer van deze mooie aanval. Uit het boekje. Over de vleugels. Goed ingekopt. Aikida, de Amerikaanse, heeft last van kramp. Balen voor Joel Smits. Het lijkt erop dat ze inderdaad een klein beetje buitenspel stond. Moeilijk te zien, maar toch wel. Goed te begrijpen. Aikida naar de kant. En er komt een wissel. Samat Kizi komt erin. Het is Ropataya die erin komt met nummer 15. Speelster uit Letland. 21 jaar. Op Van Hensbergen en daar is Toon weg. Snel. En Ropataya is fris en wint het loopduel van Ella Toon. En Visser blijft gaan. Legt de bal in het centrum en dan uit de draai. Joel Smits. Het zag er mooi uit. Helaas wordt de bal gered. Spectaculaire beweging leek het wel. Goed werk van Amber Visser. En daar een pirouette. Bijna een prachtig doelpunt van Smits. Aan zijn trek is gekomen met 8 doelpunten en veel kansen. Zo vaak maakt de ploeg en ook de fans dit niet mee. Zeker in het Europese voetbal. Toon, mooi ingespeeld. Te braken. En Noordam erbij. De opening met ruimte voor Van Hensbergen. Otterman. Net niet. En Van Hensbergen. Voorzet. Helaas. Te braken. Die niet rekening had gehouden met deze bal. Wel een hoekschop. Beseft het zelf ook. Kan gebeuren. Hoekschop van Hensbergen. In de laatste minuten van de officiële speeltijd. Het signaal. De hoekschop bij de eerste paal. Kopbal. Maar er is gefloten voor duwen. Noordermeer. Haar allereerste doelpunt in Europees verband. Vanavond en wat voor een treffer. En Anouk Bruil met een stralende glimlach. En natuurlijk met zo'n resultaat zulke doelpunten. En ook het voetbal, de uitvoering. Dan valt er veel te genieten, ook voor de trainer. Otterman, Thomas, krijgt de bal voor, moet even terug. Van Hensbergen en dan, is dit de 9-0? Nee, de bal net naast. Te braken. Is vizier niet op scherp. Verre doeltrap op het hoofd van Touon. Smits in duel. Vlasova werkt weg. Otterman. 5 minuten. Kan Ajax er nog eentje bij prikken? Of misschien wel 2? Touon. Op avontuur. En de bal komt net niet bij Smits. Strakke voorzet. Net iets te hard voor de vrouw met rug nummer 10. Visser kijkt waar zit de beweging en de ruimte bij Otterman, de debutant. Noordermeer. En Touon. Touon. En de hoekschop. Noordermeer mee naar voren. Te braken ook. Daar komt de hoekschop doorgekopt. En net voorlangs. Nadine Noordam. Scheelde niets. En had zij ook haar doelpuntje meegepikt. Strakke hoekschop. Eventjes met het hoofd getoucheerd. En centimeter werk. Waar is de bal? Daar is de bal. Even een kopbal estafette. En natuurlijk een overtreding van Te Brake. Op Kulusova, vrij trap. En hij is weer weg. Compleet ongevaarlijk, de ploeg uit Kazachstan. Wel geteld 1 schotje tussen de palen in de eerste helft van Kamimura. Maar voor de rest tandenloos. En Ajax. Touon. Visser wordt daar geblokt door Ruapataya. En Visser baalt dat zij de bal niet meekrijgt. Dat tekent haar gedrevenheid met deze stand in de slotfase. Waarschijnlijk met de allerlaatste aanval van deze avond. Goed gezien. Noordam. Otterman. Herstelt prima. Van Hensbergen. Nog één keer voor. Daar is de kans, wilde ik zeggen, maar geen controle. Lastige bal voor Ter Braken en Smit. En daar klinkt het eindsignaal. En wint Ajax met klinkende cijfers. 8-0 van FC Aktobe uit Kazachstan. Met dit soort cijfers zal de return waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, een formaliteit zijn. De spelers kunnen tevreden een punt zetten achter deze wedstrijd. 8-0, de allerhoogste overwinning van de Ajax-vrouwen in Europa. Zo dadelijk gaan we uitvoerig terugblikken met Heijn en Soraya naar dit doelpunt te verstaan. Hier de felicitaties van de speelsters. Aktobe, sportieve tegenstander. 8-0, goed gevoetbald, mooie doelpunten vanaf het begin. Begon al met de dubbelslag. Eerst de penalty en dan vlak daarna de 2-0. De ploeg ging door. Schitterende goals van Toulon onder andere. En die zullen we na afloop gaan spreken. Net als coach Anouk Bruil. Die zeer tevreden terug kan kijken. En Ajax zal zich voor 99,99% plaatsen voor de laatste 16 in de Europa Cup. Even het praatje na afloop. Noemen we dan de derde vrouw met de aanvoerdersband vanavond. En Toulon stralend naar die prachtige goals. 3 treffers. Dat gebeurt niet vaak. En daar ook Mirte van Koppen. Die geblesseerd uitviel. Ajax speelt komende zaterdag weer hier op de toekomst. Dan tegen Den Haag. Om daarna te vertrekken richting Kazachstan. Een reis van 9 uur. Applaus voor iedereen. Voor de prestatie van vanavond. 9-0. Nagenieten. En dat zal ook trainer Anouk Bruil doen. En Ella Touin. Ella Touin. Zo dadelijk met Heijn en Soraya.
1: Oké, we zijn Ja, Ajax wint dus met 8-0 van het Kazachse FC Aktobe. Geen vuiltje aan de lucht, toch?
2: Nee, de speelsters van Aktobe waren simpelweg niet bestand tegen het offensieve geweld van Ajax. Nee.
1: Heb je nou het allermeest van genoten vandaag?
2: Nou, eigenlijk vond ik het ook wel heel mooi, de debutant. Met welke lef zij speelde. En ik vond dat ook wel, dat kleurde ook helemaal de tweede helft op. En ik vond het knap van de speels van Ajax dat ze gewoon de lijn hebben doorgezet. Ik dacht dat het Aktobe nog wel defensief het iets meer op orde had. Maar toen het spel eenmaal ging lopen, waren ze gewoon niet bestand tegen die dynamische spel van Ajax.
1: Ja, je veerde op, hè, toen ze inviel.
2: Ja, ik vond het leuk om te zien. Ik bedoel, daar staat Ajax natuurlijk ook op. En ik vond dat ze weer een extra stimulans gaf aan het Ajax-spel. Fris, snelheid in het bewegen en in de passing. Was leuk om te zien.
1: En dan mocht ze ook de penalty nemen.
2: Mocht zij de penalty?
1: Dat dacht ik wel op een gegeven moment.
2: Heet ze niet allebei Jade? Maar het was Jade van Hensberg.
1: Oh, Jade van Hensberg. Ja. Ik dacht dat jij zei. Maar maakt niet uit. Mooi dat ze uiteindelijk 8-0 hebben gewonnen. En als je dan een beetje kijkt naar de ontwikkeling. Want de eerste helft creëerde ze heel veel kansen. En de tweede helft, ja, wordt dat wel minder, hè?
2: Ja, dat is het allermoeilijkste. Als je dan weet dat je met zo'n grote marge voor staat. Je wilt het wel, maar om dan dezelfde energie, dezelfde snelheid in je loopacties te houden. Dan wordt het moeilijker. En dan had je ook nog eens een paar keer buiten spel. Maar ik vond dat we alsnog ook de backs maakten de overlaps nog. Dat zag er wel goed uit.
1: Ja? Ja. Je hebt genoten.
2: Ja, ik vond het leuk. Ja, ja. Leuk om te doen.
1: En gelukkig dan ook geen vuiltje aan de lucht. Dat maakt zo'n avond extra leuk.
2: Ja, zeker. Ik bedoel, dan wordt de formaliteit de wedstrijd in Kazachstan.
1: Ja. Ja. Ella, you can join. Congratulations.
3: Thank you.
1: What a game.
3: Yes, I'm happy. We wanted to score many goals because we know we have now a long flight before us and to make it easier for next week. And I think, yeah, we kept going and that's the energy we need.
1: What goal was the most beautiful one in your opinion?
3: The first one. The other ones were not so beautiful, I have to say.
1: What happened with your first one?
3: Yeah, I missed one before and then I was angry a little bit. And then I was like, okay, now I have to put one in, at least.
1: So if you look back at the game, how did it go in general?
3: Yeah, I think the good thing is that we just kept going. Of course, we knew that we're the better team, but yeah, I think we just tried to move, stay creative, keep moving, also dynamic. And I think that's sometimes hard in those games when you're so much better, but I think we kept going until the end. Yeah, and never stopped.
1: What did the coach say before the game? Because yeah, it's an opponent, not a lot of information about them.
3: Yeah, just to play our game. I think we want to show what football we want to play at Ajax and show this in every game, and it's our standard. And yeah, we have to keep going like this, and yeah, every game playing like Ajax does. I think we just had to play our game. We didn't look that much at the opponent, to be honest.
1: Normally you're a left back. Now you're a winger. Is this your new position?
3: No, we had some injury problems, and I think that's why I'm a little bit more up front. Yeah, and I had the goal today to score a little bit. They told me I have to because against Heerenveen I missed some. So yeah, I'm lucky that it happened today.
1: I've heard that you said after the game against Heerenveen, I'm never gonna play that position again. I missed a goal.
3: Yeah, I said to Nadine before the game, I have to face my trauma now today. So
1: well, you did great, right?
3: Yeah. I'm happy. I'm happy with everyone who played today. And yeah, also that Jade made her debut, and that just everyone kept going. Everyone who came in brought energy. And I think that's what we have to do every game.
1: It's your first month here at the club. How is Amsterdam and Ajax so far?
3: Nice. The city is very nice. Everyone's kind and welcome. I understand everything in Dutch, but I can't speak now, for now. But yeah, I understand everything. Everyone's nice and I feel very well. Yeah.
1: All right. So last question. Hattrick hero, where's your ball?
3: That's true, man. I think there's no ball today.
1: We'll have to ask for you.
3: Yeah. Please. I never scored a hattrick since I'm 7 years old or something.
1: Ella, the hattrick hero of the day.
4: Thank you.
1: Hoe ga je slapen? Blij, euforisch?
3: Yeah, we have to rust, huh? Herstellen, eten en dan tot zaterdag.
1: Geweldig, dankjewel. Thank you.
3: Bye.
1: Enjoy your evening, thank you. Geweldige speler, toch? Leuk ook, leuke verschijning.
2: Ja, eigenlijk hetgeen wat je op het veld ziet bij haar, die pit, dat straalt ze nu ook meteen uit. Dus dat is heel leuk om te zien. En ja, hoe ze hier staat. Je ziet dat ze echt op haar plek is. En dat is echt vanuit mijn werk ook het belangrijkste. Als je buiten het veld niet gelukkig bent, kan je binnen het veld ook niet. En je ziet dat ze lekker haar ding aan het doen is. En dat is mooi om te zien.
1: Ja, had jij nou in het verleden, want jij was ook linksback, had jij in het verleden nou linksbuiten? Stond je ook, je hebt volgens mij wel eens ingevallen op linksbuiten.
2: Ik ben zelfs begonnen als linksbuiten.
1: Begonnen?
2: Ja, onder het Engelkast toen nog met Daphne Kosten en Lois Oudemas. Marjolein van der Biggelaar. Toen was ik echt nog een befaamde linksbuiten, maar ik mocht steeds weer iets meer naar achter.
1: Je hebt de omgekeerde weg bewandeld.
2: Ja, exact, exact. Maar het is leuk. Ik herken dat als je dan op die positie komt te staan. Maar nee, ik vond het ook heel leuk hoor, linksbuiten.
1: In hoeverre denk je nou dat dit echt een optie is dat ze dat vaker gaat spelen als je zoveel blessures hebt?
2: Het is ook een beetje het type spel wat je wil spelen. Zij is natuurlijk met haar linkerbeen kan ze die voorzetten geven. Dat heb je met Amber Fischer ook. Dus dan heb je het wel te maken met de combinatie twee linksbenigen aan de linkerkant. Tegenwoordig zien we vaak dat we iemand met een rechtsbenig aan de linkerkant gaan doen, zoals je naar binnen kan. Dus het heeft te maken met de dynamiek. Maar ik vond dat ze het met z'n tweeën, met twee linksbenen, aan de linkerkant goed invulden. Ja. Veel dreiging.
1: En dan nu, nou, je wint 8-0. Dan kun je wel met een rustig gevoel natuurlijk naar Kazachstan afreizen, kunnen we wel zeggen. Waar moet je dan vooral op letten met zo'n lange reis voor de boeg?
2: Ja, herstel. Goed slapen, goed eten. Ella zei het al terecht, dat is het allerbelangrijkste. En ze hebben natuurlijk ook nog gewoon competitiewedstrijden. Dus het is ook wel belangrijk hoe je die wedstrijd insteekt. Ook richting de wedstrijd van ADO, dan weer tegen Feyenoord. Dus dat is cruciaal.
1: Ja. En als je dan ook kijkt naar zo'n reis, wat doe je dan om een beetje in zo'n vliegtuig? Een beetje, moet je dan actief blijven? Hoe vlieg je zoiets aan? Letterlijk.
2: Ja, leuk, Hein. Nee, tegenwoordig heb je van die compressiebroeken. Die kan je aandoen, dat stimuleert de bloedsomloop. Dus dat zijn van die trucjes. Ja, je kan wat gaan opstaan. Genoeg drinken, heel belangrijk. Dus er zijn tegenwoordig vanuit de artsen en de fysio's weten wel van die dingen om het herstel extra te optimaliseren. Maar het blijft gewoon dat het een lange rit wordt, een lange zit. Dus je moet gewoon zorgen dat je eigenlijk alles waar je controle over hebt, dat je dat zo goed mogelijk insteekt.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook wel ervaring met lange reizen. Je hebt natuurlijk voor het Arubaanse elftal gespeeld nog steeds.
2: Ja.
1: Jij weet een beetje hoe dat is, toch? Jij kent dit wel.
2: Ja, je moet je vooral niet te druk maken. Ik bedoel, het is een gegeven. De 7 uur wordt lang. Maar controleer waar je controle over hebt. En voor de rest gewoon gaan voetballen en de focus.

0: norm. Dus we hebben gewoon tegen de meiden gezegd, maakt niet uit tegen wie we spelen. In de competitie of in Europa. Ja, de norm is hoog druk zetten, agressief zijn met elkaar. Nou, dat hebben we wel laten zien.
1: Haalde het team dan ook nog dat het net niet die dubbele uitslag was? Ik zag wel, ze bleven maar gaan. Of was dat met een ander idee gewoon zo hoog mogelijk?
0: Ja, in de rust heb ik gewoon gezegd van het doelpunten maakt uiteindelijk niet uit. Of het nou 8-0 of 10-0 wordt, dat doet er niet toe. Maar ja, we wilden wel gewoon de norm blijven zetten tot de laatste seconde. En dat hebben we gedaan. Dus uiteindelijk zijn ze op zoek naar meer goals. En die gretigheid hebben we vandaag gezien.
1: Ik vond het ook typerend dat na iedere goal, en ik zag het vooral Nadine Noordam doen, die rende dan alweer naar de goal om die bal weer te pakken.
0: Ja, dat heb ik ze wel even meegegeven. Ik zei, we laten echt wel zien op tv dat we gretig zijn, dat we veel goals willen maken. Dus pak die goal uit het net, leg hem op de middenstip en weer gas erop.
1: Waar heb jij nou het meest van genoten vandaag als trainer van Ajax?
0: Nou, een aantal goals wel echt fantastisch hoor. Ook een aantal momenten door de as met Sherida, Nadine en Ella die hem dan binnenschiet in de eerste helft. Ja, dan kan ik wel echt genieten van dat soort momenten.
1: We spraken net ook Ella, normaal gesproken linksback, nu linksbuiten. Naar Heerenveen baalde ze en zei, ik ga nooit meer linksbuiten, want ik heb die kansen gemist. Ja. Hoe deed je het vandaag?
0: Ja, hat-trick hero, zei ik net al in de ronde. Dus nee, fantastisch om te zien. En het is een speelster met enorm veel pit. Die gaat altijd, geeft nooit op. Of het nou linksbuiten is of rechtsbuiten, heeft ze ook al gespeeld. Ja, een heerlijk spel om naar te kijken. Ja,
1: en wat heb je nog meer na afloop gezegd? Want nu komt ADO er eerst weer aan.
0: Ja, dus wat doe je nu? Dat is belangrijk. Dus we hebben een ijsbad, dus dan mogen ze nu even lekker in met z'n allen. Goed eten, goed herstellen. Morgen weer op de club. Klein beetje uitslapen. En ja, ADO, moeten we er gewoon weer staan. Ja.
1: We zagen net de trainer van ADO, Sjaak Polak, op de tribune zitten. Gaat hij denk je bibberend en bevend terug richting Den Haag? Of wat heeft hij gezien, denk je?
0: Nou, als ik hem ken, zeker niet. Hij maakt alweer een mooi plannetje en hij probeert altijd het moeilijk te maken tegen ons. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, er zaten mooie aanvallen tussen, dus ik hoop dat hij die goed gezien heeft.
1: Ja, na ADO reis je natuurlijk af richting Kazachstan, een gigareis. Ja, hoe bereid je je ploeg op zo'n reis voor?
0: Ja, uitleg geven over hey, wat is het land, hè? Dus wat kunnen we verwachten? Moest ook vaccinaties nemen. Het is daar wat anders met eten en drinken. Dus mij de vorige week al een presentatie geven. Oké, wat kun je verwachten in dat land? De reis is natuurlijk lang met het vliegtuig. Dus we hebben wat maatregelen getroffen ook in het vliegtuig. Bijvoorbeeld compressiekousen en dat soort dingen. Dus ja, mooie reis. Ja.
1: Soraya zei het zojuist al, vandaar het knikje naar Soraya. En tot slot, ja, want daarna speel je wel meteen weer een belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord ook. Dus ja, in hoeverre is er dan ook mogelijkheid tot eventueel roleren, dat soort dingen?
0: Ja, we zullen een andere opstelling hebben natuurlijk volgende week. Dat is denk ik helder. Dat hebben we vandaag ook al een klein beetje gedaan. Het zijn kansen weer voor andere spelers die wat minder gespeeld hebben. Dus ja, ik ben benieuwd. Ja.
1: Al met al een hele tevreden coach.
0: Zeker weten. Ik ga heerlijk naar huis vandaag.
1: Ja. Nou, hartstikke goed. Geniet ervan. Dankjewel. Succes dit weekend. Nou, je zei het al, toch?
2: Ja, ik zei het al. Wat zei ik precies ook weer?
1: Over de compressiekousen, over bepaalde dingetjes doen tijdens een vlucht.
2: Ja, maar je ziet ook wel dat we daar stap in maken, professionaliteit. Wat gefaciliteerd wordt vanuit Ajax, wat je het hebt over ijsbaden, eten, maar ook de presentaties. Ik bedoel, dat spelers het niet alleen gaan doen omdat we het hun opleggen, maar dat ze ook snappen waarom doen we dingen. En dat is vanuit mijn vakgebied heel belangrijk. Ik wil niet dat spelers het doen omdat ik tegen zeg, maar dat ze daadwerkelijk in gaan geloven. Dus heel goed dat ze daar als staf mee bezig zijn.
1: Ja. Jij had in eerste instantie 4-1, toen 9-0 voorspeld. Ja. Nog even een voorspelling voor de volgende week. Wat voor wedstrijd gaat dat überhaupt zijn daar?
2: Nou, als ik Anouk zo hoor, gaan meerdere meiden de kans krijgen. Andere meiden. Dus ik hoop vooral dat ze heel gretig aan die start staan. En gewoon hun kans gaan pakken. Dus ik hoop gewoon weer een 7-0.
1: Een 7-0, daar doen we het voor.
2: Ja, zeker weten. Nou,
1: bedankt voor jouw tijd vandaag. We gaan jou zeker weten nog een keertje zien dit seizoen. Als we de Europa Cup gaan vervolgen. Aanstaand weekend spelen de Ajax-dames dus tegen ADO Den Haag. En dan is het tijd voor die gigareis richting Kazachstan, waarover Chris Segers eerder alles vertelde. Dat volgende week. Ook die wedstrijd zenden wij live uit. Heel veel plezier alvast met die wedstrijd. Fijne avond. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.

0: Goedemiddag, hartelijk welkom bij Viaplay Darts Live vanuit de AFAS Live. En het is bij deze World Series Finals alweer de laatste dag. Kwartfinales vandaag, vier hele mooie partijen. En dan vanavond de halve finales en de finale. Die vier kwartfinales zijn allemaal geweldig. Maar één springt eruit, die tussen Van Veen en Van Duivenbode, Jacques. Waarbij de vraag is, komt die wel of komt die niet?
1: Oeh, dat is een goede vraag inderdaad. Je hebt het over het zoontje van Dirk van Duivenbode, Levi. Hij was zelf gisteren eigenlijk van overtuigd. Ik kom niet. Ik ga liever naar de klimtuin. Naar de speeltuin.
0: Ja. Hij was belangrijk voor Dirk.
1: Ik denk uiteindelijk dat hij er is.
0: Ja?
1: Dat denk ik.
0: Oké. Okay. Ja. Voor wie is die kwartfinale van zometeen belangrijker? Voor Van Duivenbode of voor Van Veen?
1: Ik denk uiteindelijk dan toch voor Dirk van Duivenbode. Omdat Van Veen staat al hoog op die wereldranglijst. En er is geen ranking geld voor de wereldranglijst te verdienen op dit toernooi. Maar dit toernooi is wel een belangrijke aanloop naar de grote toernooi die aan zitten te komen. Ik denk dat voor Van Duivenbode, als hij hier een goed resultaat neer kan zetten. Half finale, finale is een goed resultaat. Dan kan dit echt een hele goede begin zijn voor de rest van het seizoen.
0: Wist je dat Vincent er ook is?
1: Dat heb ik gehoord.
0: Daar gaan we nu naartoe. Op naar deze kwartfinales in Amsterdam.

0: is the best in the world.
1: There's the roar from Jan van Veen.
2: This looks promising.
1: Oh, very promising indeed.
0: What a comeback from the over genius. This is clinical in the extreme.
1: Wraps it up.
0: Magic.
2: This is sensational.
1: Johnny Clayton, bang on point.
3: Will the new dominate Sinadap?
4: I'll do my job, get my head down and do it again.
5: I'm off the back of this with a win and a big confidence boost.
4: I mean everything to me at the start. I'm
5: sure it's going to be a great game.
4: I'll be there fighting. That's what I like. Sharpen up. Be ready.
3: Luke Littler. Seeking another step towards darting perfection.
6: Amsterdam ontwaakt, de zaal stroomt voor met vol, met natuurlijk weer een tal van bijzondere uitdossingen voor wat een hele mooie dag gaat worden. Tijdens de World Series Finals, de laatste dag, vier kwartfinales met natuurlijk deze twee Nederlandse jongens die voor ons vandaag alle aandacht verdienen. Dirk van Duivenbode en Gian van Veen. En dat brengt ons tot deze vier kwartfinales van vandaag. We beginnen zometeen met Ross Smit tegen Josh Rock. Dan is het die Nederlandse clash, dus zo om en erbij kwart over twee. Aansluitend Gerwin Price tegen James Wade. Noem dat ook allemaal maar niets. En de laatste is ook een hele mooie, met de nummer 1 van de wereld. Luke Littler tegen Johnny Clayton. Wij zijn hier in de Avonds Live vanmiddag. Maar ik geloof ook vanavond met Jacques Nieuwlaat en Vincent van der Voort. Ja, dat zijn overuren. Schrijf je die ook?
7: Uiteraard.
6: Uiteraard. Ja. En jij houdt, dat hebben we eerder al gezegd, heel veel ballen in de lucht natuurlijk. Zojuist heb jij op het podium al de mensen welkom geheten. Ja. En daar heb je toen even iemand bijgehaald.
8: Ja, Raymond van Barneveld, die kwam er zelf mee. Die wilde het publiek toespreken hier in de avond om te kijken of hij iets zou kunnen doen aan het gedrag van het publiek. Dus, ja.
6: Zullen we daar even een kort fragmentje van laten horen? Van Barneveld, zojuist op het podium bij Jacques.
9: Ik heb gisteren wat dingetjes online gelezen van bepaalde spelers. En het is ook een klein beetje aan mij gevraagd om jullie tot jullie te richten. Of jullie gewoon sportief kunnen zijn vandaag. Ja, ik zou jullie willen vragen om niet te fluiten tijdens de wedstrijden. Dit zijn de beste spelers in de wereld. En wij willen gewoon in de toekomst dat dit evenement nog langer blijft, toch hier in Amsterdam. Want dit is toch wat we heel graag willen. Hè? Fantastisch darts kijken. En het is voor de spelers gewoon ongelooflijk moeilijk als er wordt gefloten tijdens momenten. Je mag aanmoedigen, je mag schreeuwen, maar alsjeblieft fluit niet.
6: Ja, Vincent, voel jij de noodzaak mee dat deze boodschap door Van Barneveld wordt gedaan?
7: Nou, zeker, want er zijn ook spelers die dreigen al met niet meer te komen. En dit is een niet-ranking-evenement. Dus als je volgend jaar hier nog de beste van de wereld wil hebben, dan zal je gewoon moeten gedragen. Want anders hebben we straks volgend jaar een toernooi met dat bijvoorbeeld de top 3-4 niet meedoet. Nou, dat wil niemand natuurlijk, dus... Laten we ons allemaal gedragen. Je hoeft niet voor hem te zijn, maar je kan je wel gewoon gedragen en moedig dan die anderen aan. En hou op met fluiten en dat rare gedoe. Dan denk ik dat we een veel mooier evenement hebben.
6: Ja, de vraag die blijft hangen, eigenlijk iedere keer weer, zowel in Ahoy van dit jaar tijdens de Premier League, maar ook bijvoorbeeld de afgelopen dagen hier, wat eraan te doen? Hoe het te stoppen, behalve zo'n boodschap als zojuist.
8: Ja, gisteravond hebben we het hier ook gezien. Ze proberen echt wel de fluiters eruit te halen en er ook uit te zetten. Maar ja, als het er zoveel zijn, het is niet te doen gewoon.
7: Ja, maar het is kopiegedrag.
8: Ja, nee, dat is het natuurlijk ook.
7: Dat is alles, hè. De mensen die kopiëren gewoon, die zijn wel begonnen ermee. Oh, dan gaan we dat ook doen. Dat heb Gerwin Price hebben het een hele tijd gehad. Mervyn King hebben het in het verleden heel lang gehad. Prijs hebben het omgedraaid. En dat is wel heel knap. En ik hoop dat gewoon vandaag ingezet is dat we Littler gewoon met respect behandelen.
6: Ja, goed. Dat brengt ons ook maar direct tot het darten van vandaag. Veel belangrijker uiteindelijk. Met Vincent die Nederlandse clash zometeen. De tweede wedstrijd. Denk je trouwens dat een van die twee in de huidige staat, in de huidige vorm van Veen of van Duivenbode, Littler zou kunnen afstoppen?
7: Ja, denk ik wel. Ja, ik vind Littler op dit toernooi tot nu toe heel kwetsbaar. Ogen zijn dubbels lopen niet goed. Hij scoort ook niet meer zoals dat hij bijvoorbeeld bij de matchplay deed. Alleen ja, je zal gewoon goed moeten spelen tegen hem. Want ja, hij blijft ook niet zo spelen. Maar ja, ik geef ze wel een kans. Waarom niet? Maar alleen, ja, je moet er staan.
6: Ja, goed. Die komt dadelijk. Laten we eerst nog eventjes teruggaan naar gisteravond. Toen hadden we natuurlijk ook een Nederlander met Wessel Nijman. Ja. Maar ja, tegen deze James Wade is niet veel te doen.
8: Nee, hij wordt op ervaring geklopt, denk ik dan. Wade speelt dit gewoon, ik hou niet zo van het woord, maar professioneel uit. Nou, ja. Hij staat sowieso natuurlijk al tijden heel goed te gooien, James Wade. Hij heeft de afgelopen twee toernooien waar hij aan mee heeft gedaan gewonnen. Heeft veel zelfvertrouwen, dat heeft Wessel Nijman natuurlijk ook. Maar je ziet toch, als we richting het einde van die wedstrijd gaan, dan is James Wade net even wat handiger.
7: Ja,
8: zijn timing is gewoon heel erg goed.
7: Ja, en James heeft zichzelf weer uitgevonden, opnieuw.
6: Dat is knap, hè?
7: Ja, want de pijlen staan mooier in het bord als een jaar geleden. Je moet maar een paar wedstrijden terugkijken van 2-3 jaar geleden. Staan ze heel vlak, nu staan ze weer mooi omhoog. Ja, en dan is hij heel gevaarlijk, want hij scoort tegenwoordig beter dan dat hij een hele tijd gedaan heeft. En ja, dan is hij levensgevaarlijk.
6: Ja, hij kiest er trouwens voor, want we wilden hem natuurlijk vandaag graag spreken voor de wedstrijd, of eventueel een afloop, om even niet met de media te praten, James Wade. Wat zal daarachter zitten?
8: Niks, maar dat heeft hij al vaker geen zin in.
6: Gewoon geen zin?
8: Nee, dat is het meestal.
7: Ja. Zo'n ervaring, die denkt gewoon van ja, dan moet ik eerder naar de zaal toe en alles, laat maar lekker zitten.
6: Ja. Was het voor Luke Littler, net al even aangestipt, een gevalletje oog van de naald gisteren?
7: Ja, zeker. Maar hij is wel weer zijn klasse, 9-9, 12 dachten erin. Hij zat helemaal niet zo lekker in de wedstrijd. Heel veel dubbels gemist voor zijn doen, zelfs op zijn favoriete dubbels. Maar dan toch is een beslissende lek. Espinol begint met 60 en hij gooit er meteen weer 180 overheen. En daarmee laat hij gewoon echt zien dat hij gewoon van buiten categorie is.
6: Ja, hij lijkt misschien nu ook wel iets te hebben. Ja, het is nou zondag, kwartfinales, halve finales, finale. Ik ben er nou toch, Jacques. Ja. Laat ik dan het toernooi maar ook winnen.
8: Ik heb het al vaak gezien op de Eurotour ook, dat die eerste wedstrijd niet zo goed was. Dan denk je, nou, misschien dat er een keer iemand anders gaat winnen. Maar dan is hij er op zondag toch. En dan denk ik, nou ja, dan kan je ineens ook maar goed gooien.
6: Ja. En dan blijft hij ook in Nederland misschien.
8: Als hij wint, blijft hij. Dat heeft hij gisteren gezegd. Als hij wint, blijft hij. Gaat hij naar Den Bosch, gaat hij naar de Players Championship spelen. Want dan blijft het natuurlijk nog mogelijk om alle majors in één jaar te winnen. Ja, dat zou iets ongelooflijks zijn. Ik denk dat dit een van de moeders, zei het gisteren zelf ook, het is wel een van de lastigste om te winnen. Omdat die eerste ronde heel kort is. Maar het publiek helpt hem ook niet altijd natuurlijk.
7: Nee.
6: Nou, wat jullie net al zeiden, laten we hopen dat vanmiddag wat respect vooral allemaal verloopt. Gerwin Price ook nog even aanstippen als het gaat om gisteravond. Stroef begin. Maar hersteld?
8: Ja, hij speelt met nieuw materiaal, nieuwe punten met name. Wat langere punten, want daarmee denkt hij wat meer ruimte in de triples te hebben. Hij zegt ook in interviews, ik train daar fantastisch mee. Maar op het podium wil ik nog niet helemaal eruit komen wat ik in trainingen doe. Ja, dat hoor je wel meer bij spelers. In een grote zaal is toch de vlucht van de pijl anders dan in een kleine trainingszaal vaak. Althans, dat hoor je toch van heel veel spelers. Ja, het gaat er maar net aan hoe hij daarmee omgaat, denk ik. Het is een kwestie van ook de lange adem vaak.
7: Ja, en het is ook gewoon met ingooien gooi je los. En op podium staat er altijd iets van spanning op. En dat die net even anders vliegt. Plus je let overal op met nieuw materiaal. Als je met jouw materiaal dan weet je wat die pijl doet. En nu ga je erop letten. Als hij één keer anders staat. Dat je denkt, hoe kan dat nou? Waarom gaat het niet zoals met ingooien? Je let overal veel meer op. Maar Price, die pijlen staan nog steeds goed. Daar komen we goed hoor met dit materiaal.
6: Ja, goed. Overigens, we hebben ook gisteravond de Johnny Clayton uiteindelijk wel een beetje moeizaam zien winnen. Van die sympathieke man, Sakai. Maar goed, laten we even wat het is wat we moeten. Nou, Arjan van der Giezen, die is natuurlijk ook gewoon aanwezig hier in de Avonds Live. Arjan, alle ogen vanuit ons, vanuit Nederlands perspectief, zijn natuurlijk gericht op die tweede kwartfinale van straks tussen Van Duivenbode en Van Veen. Wie heeft wat jou betreft tot nu toe de meeste indruk gemaakt deze dagen hier in Amsterdam?
10: Van deze twee, ja, die hebben eigenlijk allebei wel indruk gemaakt. Ik moet zeggen, ik vond Gian in zijn eerste wedstrijd tegen Chris Doby, was hij degelijk. Niet bijzonder, hij was degelijk, die won die goed. En zijn tweede wedstrijd tegen Karel Sedlacek, dat was echt een wedstrijd. En die kreeg hij ook niet cadeau. Sedlacek speelde buitengewoon goed. En Gian moest echt tot het gaatje gaan om die wedstrijd te winnen uiteindelijk. En dat was echt indrukwekkend toen hij dat deed. Ja, de toch wel een beetje de meeste indruk heeft Dirk van Duivenbode op mij gemaakt. Waarom? Die eerste wedstrijd stond hij achter tegen Victor Tingström. Hij maakte zich boos. En op een gegeven moment met genoeg adrenaline en agressiviteit wist hij die wedstrijd nog te winnen. Fantastisch. En gisteren was natuurlijk smullen geblazen van Dirk tegen Luke Humphries. Luke Humphries is nummer 2 van de wereld. En die is natuurlijk favoriet dan in zo'n wedstrijd. Het zijn vaak bijzondere wedstrijden tussen de twee. Maar waarbij Dirk vaak aan het kortste eind trekt. En in dit geval niet. En ik denk dat dat vooral ook kwam door de ontspanning die hij had op het podium. Ontspanning die hij kreeg als hij een dubbel had uitgegooid. Of een goede score. En hij keek hier naar achter mij naar zijn vriendin en zijn zoontje Levi. En dan moest hij lachen hoe die kleine zat te reageren. En dat bracht ontspanning bij Dirk. En daardoor heeft hij, denk ik, mede Luke Humphries verslagen. Dadelijk dus de tweede wedstrijd. Gian van Veen tegen Dirk van Duivenbode. En de vraag aan Dirk van Duivenbode is natuurlijk wat iedereen wil weten. Is zoon lief Levi erbij of niet?
11: Ja, is erbij.
10: Kijk, dat moet je toch enorm veel deuk doen en ook sterker, denk ik.
11: Ja, maar je moet ook niet gaan jinxen. Hè? Dus, het is gewoon wel leuk dat hij er is. Hij vond het zo leuk gisteren. Dus Als je hem dat dan kan bieden, vader, dan vind ik dat ook een mooi. Niet, jawel, het is maar niet alleen het... eigen belang, hoor. Dus helemaal niet.
10: Nee, natuurlijk, maar het deed wat met je. En wat je manager Jason en mij ook opviel, je speelde daardoor wel veel ontspannender. Er zat veel minder spanning in je lijf, hadden wij de indruk.
11: Ja, dat klopt ook. Aan het einde was het er alsnog wel, hoor. Dus dat, die nam nog steeds niet weg. Maar inderdaad, de rest van de wedstrijd voelde ik me wel relaxed, inderdaad.
10: En je stond gewoon geweldig te gooien. Is dit misschien dan de manier... Ik wil niet zeggen dat Levi er altijd bij moet zijn... maar is dit de manier met die ontspanning dat je denkt... daar haal ik het best uit mezelf?
11: Ja, daar heb ik nieuws voor je. Dat zou bij iedereen zo zijn. Dus ja, dat is de manier. Alleen om dat voor elkaar te krijgen is denk ik de kunst. En als dit een manier is... maar ja, je wilt het dan ook niet te veel aan ophangen. Want anders krijg je straks, als hij dan een keer komt en je verliest... dan ja, dat kan vanmiddag natuurlijk gewoon wel gebeuren. Dat je dan denkt van, nou, dit is het ook niet. Dus nee, ja, de ene kant, ja, dat helpt. Maar het moet ook zonder kunnen.
10: Ja. Tegen Gian van Veen? Altijd bijzondere wedstrijden?
11: Nou, zoveel hebben we er niet gespeeld. TV denk ik geen één. Eurotours 2 denk ik uit mijn hoofd. Dus ja, dat is dan bijzonder. Omdat het de eerste keer op tv is. Maar... ja, gewoon een hele goede speler. Hè. Eerst nummer 2 van de wereld, nu nummer 3 van de wereld. Dus ja, het wordt niet makkelijk. Ik ga best doen.
10: En dan voor een vol huis hier in AFAS. Dat is er ook altijd lekker lijkt, maar als je als speler dan het podium opgaat.
11: Ja, maar die heb je dan allebei. Hè. Dus ja, voor wie is het vol huis? Dat is altijd de vraag.
10: Maar lekker is het sowieso.
11: Ja, natuurlijk. Lekker dicht bij huis ook. En weet je hoe het ook bent? Of ik nou vanmiddag naar huis ga of vanavond. Je bent wel lekker snel thuis. Dus dat vind ik ook altijd wel lekker in je hoofd. Dat je gewoon weet dat je binnen een uur gewoon thuis bent. Dat geeft ook een soort vrijheid in je hoofd soms.
6: Ja, en de levende mascotte van gisteren. Want dat was die, Levi.
7: Ja, mooi.
6: Ja, zeer vertederend beeld. En nu dus met een oranje kroontje. Of dat zal rood zijn trouwens. Op zijn hoofd, bij mama. En dadelijk weer papa aanmoedigen. Ik weet, jij bent uit een wat nuchter hout gesneden normaal gesproken. Maar snap jij dat Dirk dit wel wat deed en losser maakt ook, hè?
7: Ja, tuurlijk. Maar het is natuurlijk niet zo dat als je elke keer mee is dat je dan los bent, hè?
6: Nee.
7: Want dan wordt het ook weer gewoon. Dus, maar voor nu is het even heel mooi. En het is ook de eerste keer dat hij erbij is. Dat speciaal. En ik weet zelf ook wel dat ik voor de eerste keer mijn zoontje meenam. Dat geeft toch iets extra's. Weet je. Dat is toch wel leuk. Ik weet ook nog dat ik verloren had, dat hij stond te huilen. Dat ik dat ook heel vervelend vond en alles. Dus het geeft iets extra's.
6: Ja, die zoon van jou is trouwens prima opgedroogd. En,
7: Die helpt niet meer.
6: Nou ja, zijn baby misschien weer wel. Ik hoor dat we al langzaam richting de eerste kwartfinale gaan. Even dan toch kort. Ross Smith tegen Josh Rock. Is er wat jou betreft een favoriet?
7: Op huidige vorm denk ik Ross Smith. Die staat de laatste tijd echt heel goed te spelen. Weer een Eurotour gewonnen, weer een finale gehad. Speelt gewoon goed en zit lekker in zijn vel.
6: Verrassend, hè?
7: Ja, zeker. Maar Josh Rock is natuurlijk wel een Premier League speler. Top 10 van de wereld. Dus voor mij is Ross Smith licht de favoriet. Maar wel heel licht.
6: Ja. Hoe Rock gisteren die Tom Plus spinnetjes stond te smijten... Dat was ik ook wel weer tamelijk indrukwekkend.
7: Ja, nee, zeker. Het is een geweldige speler natuurlijk. Ja. Dus ik zeg niet dat hij gaat verliezen, maar voor mij is hij licht favoriet.
6: We zijn al begonnen met de walk-on. Snel naar Ross Smith. Veel plezier.

0: een hele goede middag. De eerste wedstrijd van de kwartfinales op de World Series of Darts Finals gaat tussen Ross Smit en Josh Rock. Het is Ross Smit die aan de wedstrijd mag gaan beginnen zometeen. Hij speelde gisteren tegen Daryl Gurney. Had daar niet al te veel moeite mee, Ross Smit. Het stond 4-4, daarna won hij 5 legs op rij. Om uiteindelijk met 10-5 dus te winnen van Daryl Gurney. Die dus Michael van Gerwen, de titelverdediger, uit het toernooi kegelde. En deze Josh Rock nam het gisteren op tegen Ryan Searle. 300 plus finishes in zijn wedstrijd. Tegen Searle 152, 109 en 146 werden van het bord geveegd. En na de 6-6 liepen Rock eigenlijk weg. Ja, wie is de favoriet in deze twee nieuws?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Ik vind het erg vergelijkbaar, deze twee mannen. We hoorden Vince van Voort al vertellen over dat James Wade zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Dat vind ik ook wel van toepassing op deze Ross Smith. Loopt al heel lang mee. Maar wat deze Smith de afgelopen maanden laat zien, voornamelijk ook op de Eurotour, dat is echt heel erg goed. 2 Eurotours al gewonnen. Tussendoor ook nog 2 vloertoernooien gewonnen. En wat de specialiteit van Ross Smith voornamelijk is, is het vanaf leg 1 vinden van een echt oerdegelijk niveau. En dat tot en met het einde volhouden. Hij speelt zijn tegenstanders echt kapot. Er zit zelden tot nooit een zwakke leg bij. Rock is meer een speler van de momenten. Die heeft ze nu en dan wat mindere momenten, maar hij staat er wel als het echt moet. Ja, en dan produceert hij van die mooie finishes. Dus wat dat betreft vind ik het echt wel gelijkwaardig. Ik moet zeggen, ligt de voorkeur bij Ross Smith. Omdat ik vind dat hij gewoon net even, dat wijzen ook de statistieken uit, net even een tikkie beter speelt dan Rock. Zowel op de dubbels als qua scorend gemiddelde. Maar dat is het dan ook wel.
0: Ja, het is vooral de vorm van de laatste tijd, hè, die bij Ross Smith gewoon ontzettend goed is. Je noemde natuurlijk al zijn resultaten. Ook gewoon een kwartfinale op de World Matchplay die hij wist te halen. Nog een kwartfinale op de Czech Darts Open, nadat hij inderdaad de Hungarian Darts Trophy al wist te winnen. Finale natuurlijk, de Flanders Darts Trophy.
2: 15.
0: Dat zijn hele goede resultaten voor hem de afgelopen maanden.
1: Ja, zeker. En waar hij de verbetering gevonden heeft, hij was een fantastische subtopper. Heel erg lang. De partijen die hij moest winnen, die won hij wel. Maar altijd als hij tegen een hoger gekwalificeerde speler kwam, ja, dan legde hij het af op enkele incidenten na. Dat was eigenlijk een zekerheidje. Dat is niet meer zo. Hij maakt nu echt 17. Onderdeel uit van de absolute top. Hij staat nu 14e van de wereld. Maar als hij zo doorgaat, zie ik hem nog wel stijgen.
2: 42.
0: Het format van deze middag is net als gisteravond een best of 19. Dat betekent dat je als eerste aan de 10 legs moet komen om je vanavond te mogen melden in de halve finale. Een halve finale die Josh Rock hier vorig jaar haalde. Toen verloor hij van Van Gerwen. Dus Josh Rock hier ook voor de eerste 180 van de wedstrijd zorgt.
1: Ja, dat wel, maar het is Smith als eerste naar een dubbel. Het zal de tops gaan worden. Moet dan wel gaan stappen, want de eerste staat ervoor.
2: 56. Joshua Quine, 91.
1: Alsnog het kansje voor Josh Rock. 91, triple 17 gelijk raak. Tops.
2: 51. Joshua Quine, 20.
0: 2 missers voor Rock om gelijk te breken in de wedstrijd. Dat hem dus niet. Smith zijn eigen leek houden. Om op 1-0 te komen. Ja, Rock haalde hier vorig jaar dus de halve finale. Ross Smith kwam vorig jaar tot de kwartfinale. Is hier dus ook al vaak verder gekomen in dit toernooi. Nu dat resultaat dus voor hem.
2: 134.
0: De tweede voor Rocky deze middag al. Dat gaat hard.
1: Ja, en hij is nog jong, hè. Josh Rock, 25. Ik bedoel, hij kan alle ruimte nog jaren nog om zich door te ontwikkelen. Het is echt een fantastische speler. Heeft wat moeilijke momentjes gehad. Maar ook bij Josh Rock zie je ook wel weer de laatste paar maanden dat het weer begint te lopen.
0: Heeft denk ik ook wel geleerd dit jaar van die Premier League, waar hij aan mee mocht doen. Wat voor hem natuurlijk een debuut was. Wat aan het begin ook wat stroef liep. Maar uiteindelijk daar ook wel zijn ritme wist te vinden. 180 hier voor Smith om zichzelf als eerste op een finish te zetten.
2: 60. Ross, you require 87.
1: Ja, en dan staat Rock dus in zijn lek eigenlijk te ver. 87 voor Smith. Triple 20, double 5, single 20, bol.
2: 37. Joshua Quayle.
1: Geen bouncer op de dubbele bol, dat was het ringetje ernaast.
2: 60.
1: Ja, wat hier is gebeurd, Josh Rock met wat agressie trekt hij de pijlen uit het bord. Tegenwoordig hebben die punten bijna allemaal wel wat grip. En als je dat niet handig doet, dan trek je dus het bord een klein beetje scheef. Wat hier gebeurt, kan Ron Smith zien als, nou, onsportief niet, maar wel super onhandig. Want het leidt Ron Smith natuurlijk enorm af.
0: Zeker.
2: Ross, you require 50.
0: Die wilde al gaan aanleggen voor die 50, maar dan draait inderdaad het bord. Mag hij alsnog nu naar de dubbel 16.
2: Games on the second
0: night. Zo knap finishwerk.
2: Ross Smith.
0: Van Ross Smith.
1: Biedt nu ook zijn excuses aan. Kijk, netjes. Het is opgelost.
2: Third leg, Ross to throw first.
0: Game on. Hij was alleen even vergeten dat hij aan de derde leg van de wedstrijd mag beginnen.
1: Kijk, hier zie je precies wat er gebeurt. Ik moet ook wel zeggen dat dit bord wel heel makkelijk draaide. Dus het kan ook zijn dat ze hem na deze wedstrijd even gaan kijken of ze het wat strakker kunnen monteren.
0: Ja, er zit aan de achterkant ook, dat zag je toen de rode surround eraf ging. Er zitten wat van die houten plankjes eigenlijk een soort van. En die zouden hem ook op zijn plek
1: van die
0: wichtjes houden,
1: ja, precies. Er zitten van die schroeven ook die een beetje de uitkant draaien. Tenminste, dat hebben de meeste borden tegenwoordig. Maar voor de zekerheid ook wat extra wichtjes. Want je moet hem wel kunnen draaien. Je moet er iets mee kunnen doen. Nadeel is dat het niet helemaal vast zit. En dat het dus op sommige momenten ietsje kan verschuiven. Maar ja, als je gewoon normaal doet met je pijlen, dan hoort er niet zoveel aan de hand te zijn natuurlijk.
2: 140.
0: Ja, de frustratie voor Rocky wel terecht. Wordt natuurlijk in de tweede leg van de wedstrijd gelijk gebroken.
2: 100.
0: Wil natuurlijk niet al gelijk op een grote achterstand komen te staan in deze wedstrijd.
2: 100.
0: De derde 180 er al voor Rock in deze wedstrijd. Dat gaat hard. Toch valt zijn score de gemiddelde nog wel tegen. Dat zit onder de 90.
2: 140. Joshua Pyrie.
1: Nou, om ook een lekkie te pakken. Het moet via dubbel 6.
2: 69.
1: Het gaat niet via dubbel 6. Die top 12 gewoon een slecht geworden pijl. Het is een stroeve start voor Rocky. Natuurlijk 3 keer 180. Maar eigenlijk bewijst hij daarmee veel hoogtepunten. Maar ook redelijk wat dieptepunten in de leg zelf.
2: 60. Joshua Quire, 12.
1: Oh, oh.
2: Game nou,
1: dan maar via de dubbel 3.
2: Joshua. Fourth leg, Joshua third first.
0: Breekt daarmee dus wel terug, maar mist in totaal in die leg 4 pijlen op een dubbel. In leg 1 miste die er ook al 2.
2: 140.
0: Dat zijn toch al aardig wat missers. Hier. Had in die eerste leg natuurlijk ook al 2 pijlen op de dubbel. Om eigenlijk die eerste leg gelijk al af te snoepen. Van Ross Smith.
2: 140.
0: Lukte hem dan niet. En hier vond hij zojuist ook bijna de kans die hij zichzelf gaf.
1: Ja, onderschat de waarde niet van die dubbel 3. Ik bedoel, het is wel lekker als die even valt. Echt een moeilijke dubbel. Trust me, ook deze professionals. Dubbel 3, daar wil je echt niet opkomen. Ja, dat je hem dan alsnog raakt, dat is even een flinke opluchting. Dan wordt hij ook gemist en pakt Smith die 86 finish. En dan gaat het in de koppie zitten.
0: Ook die gisteravond, of die genoten heeft, weet ik niet. Maar wel aanwezig was bij een avondje voetbal kijken. Hij zat in de arena. Ajax tegen Excelsior natuurlijk.
1: Nou, dat zaten er wel meer volgens mij.
0: Zeker, Gian van Veen had ook een kaartje gekregen van Chris Dobie. De man die hij notabene naar huis stuurde. In de eerste ronde. Hij wist al dat Dobie een kaartje had. Toen zei hij, kan ik die dan niet hebben als jij toch naar huis gaat? Dus ook Gian van Veen was daar gisteravond.
1: Ja, ik snap het volledig. Het is op een steenworp afstand. Hotelkamers zien ze genoeg hoor, geloof mij nou maar.
0: Ja, en als je dan toch niet hoeft te spelen s'avonds.
2: 88. Rossi
0: beter even wat ontspanning pakken. Nou, beide heren dus goed gedaan. Kaartje op de boel gemist zojuist door George Rock. Maar hij mag terugkomen voor de 42.
2: 125, Joshua Kwai 42.
1: Wel wat druk op, dankzij die score zojuist van Smith. Gaat het lukken via de dubbel 8?
2: Dat
1: via de dubbel 8 weer met de laatste.
2: Joshua.
1: 2-2.
2: Fifth leg, roster focus.
1: Gemiddeldes kruipen wat omhoog. Het was een stroeve start voor beide mannen. Het wordt langzamerhand beter en beter. Wat me wel opvalt bij Ross Smith. Het is echt zoeken met die eerste. Het is typisch zo'n speler, als die eerste goed zit, dan kan je bijna dat streepje al bij de 180 zetten.
2: 100.
1: Kijk, deze zit voor zijn stijl perfect. En dan is het in één keer heel makkelijk.
0: We stonden allebei ook goed te scoren tot nu toe op dit toernooi. Een gemiddelde van de eerste 9 pijlen van Ross Smith 113. Van George Rock 108. Ja, dat is als scorende gemiddelde.
2: 140.
0: Netjes voor deze heren.
1: Ja, Ross Smith had in de eerste ronde ook al bijna 103 gemiddeld tegen Doets. Had daarmee het hoogste gemiddelde van de eerste ronde. En tegen Gurney zag je ook, dat was wel lange tijd nog spannend. Maar vanaf 4-4 ging hij los, Ross Smith. En dan is ook geen houden meer aan.
0: Hij won daar gewoon even 5 legs op 1.
1: Ja.
2: Joshua Quire, 170.
0: Een aardige streak. The Big Fish. George Rock.
2: 105.
0: Bij pijl 2 mis.
2: Joshua Quire, 24.
0: Smit om weer een lekje te pakken. De vorige twee gingen naar George Rock.
2: Gage on the fifth leg. Ross Smith, sixth leg, just to throw first.
0: Je zei het al even, Ross Smith die inderdaad tegen Kevin Doet speelde in die eerste wedstrijd. Werd daar ook wel wat uitgefloten door de fans. Speelde toen natuurlijk ook tegen een Nederlander. Er is meer om te doen natuurlijk dit weekend om het uitfluiten. Ja, bij Littler was het natuurlijk in extreme in zijn wedstrijd tegen Danny Noppert. Ross Smith die daar ook wel iets over zei. Hij vond het voor zijn doen, en dat was bij hem natuurlijk ook nog veel minder dan die wedstrijd van Luke Littler. Was het voor hem nog te doen? Genoot hij er enigszins van?
1: Ja.
0: De strijd op het podium.
2: 100.
0: Hij heeft daarna natuurlijk wel ergere taferelen gekregen toen we Luke Littler zagen spelen. Mooie woorden ook van Van Barneveld dan voorafgaand aan deze middag.
2: 100.
1: Ja, absoluut. We hadden het er net al even over in, tijdens de voorbereiding. Wat ook gewoon meespeelt is dat er zijn zoveel mensen ook in die zaal. Die zijn zich volgens mij niet eens bewust van de gevolgen van hun gedrag.
2: 100.
1: En dat is heus niet alleen in Nederland. Goed dat ze Van Barneveld even een woordje hebben laten spreken.
0: 180 zojuist van Ross Smith. Nu voor hem de kans op 81.
1: Hiervoor een 14 darten. Deze zou een 12 kunnen. Ja hoor. Dat is een prachtige 12 darten van Ross Smith. En dat betekent dus ook dat we even gaan pauzeren. Het staat 4-2 voor de Engelsman.
3: Zo wordt er al direct een verschilletje gemaakt door Ross Smith in deze partij tegen George Rock. We gaan er zo meteen, als we tijd hebben, nog even over praten. Maar we zagen bij aanvang van deze wedstrijd Raymond van Barneveld op het podium staan, die het publiek opriep om niet te gaan fluiten vandaag. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook voor ons aanleiding geweest om eens wat langer bij te praten met Raymond van Barneveld.
4: Vreeman, goed jou hier te zien bij de World Series of Finals. In een andere rol als analist bij ITV, zag ik.
5: Ja, klopt. Nieuw management natuurlijk, Invictus. Steve Mottershead, 11 jaar manager geweest van Phil Taylor. En die heeft veel contacten. Natuurlijk met Barry Hearn, met Porter, PDC. Natuurlijk ook bij Target en zo, dat soort dingen. Dus hij heeft een keertje rondgevraagd van... Reem gaat natuurlijk niet echt heel lekker meer de laatste jaren. Zien jullie in hem misschien in de toekomst in een rol of weet ik het wat... Nou, stonden ze best open voor. En laten we eens kijken in Amsterdam hoe dat gaat. Dus ik heb natuurlijk gisteren voor ITV en Matchroom... heb ik 3 wedstrijden verslag gegeven als commentator. Je moet wel heel erg opletten, hè? Want als je natuurlijk boven zit... je zit die wedstrijd te analyseren, maar mensen zitten te praten tegen je. Dus je moet echt wel weten wat je natuurlijk op podium moet gaan zeggen. Dus het is echt wel opletten geblazen. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja, ik denk het wel hartstikke leuk om natuurlijk van je eigen zaal natuurlijk ook weer het respect te krijgen als je natuurlijk even opkomt. Dus dat is natuurlijk wel fantastisch.
4: Tuurlijk, maar jij bent natuurlijk darter.
5: Ja.
4: Nog steeds.
5: Ja zeker. Ja,
4: hoe ziet het najaar eruit? Wat zijn de plannen?
5: Nou, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk een mega slecht jaar is. Ik durf rustig wel te zeggen dat het slechtste jaar uit mijn carrière ooit is. Dus het gaat natuurlijk niet meer zo gladjes als dat het ooit was. Ik ben nog steeds capabel genoeg om mijn wedstrijden te winnen. Maar dat zijn er dan 1 of 2 en dan houdt het ook wel een klein beetje op. Ja, wil je zo verder? Dat moet je zelf wel vragen. Er komt een dag dat je in de spiegel kijkt en zegt van ja, was dit het dan? Nou, dat wil ik nu nog niet uitspreken. Ik wil nog mijn keiharde best doen om het WK te halen. En daar heb ik nog 6 pro-tours voor. En ik heb nog een Eurotour geplaatst in Basel. Ik doe in Nederland op 15 oktober de Home Nation Qualifiers voor Maastricht. De Eurotour Maastricht nog later dat jaar. Mocht ik het WK niet halen... Ja, dan moet je natuurlijk wel achter je oortjes krabbelen van wat nu. Hè? Want wil je nog wel zo'n jaar? Je bent in feite uit alle rankings gezakt. Uit de Order of Merit ben je weg. Je bent uit de Pro Tour Order of Merit weg. Je bent uit de European Tour Order of Merit weg. Dus in feite... Ja, voor mijn gevoel ben je gewoon iemand die net zijn tourcard hebt gehaald. Hè? Want je hebt geen garanties. Je gaat niet naar een Eurotour. Je speelt geen majors meer. Ja, als dat natuurlijk het geval is... dan moet je natuurlijk wel serieus na gaan denken... over wat gaan we doen in de toekomst. En ja, wellicht kan het nieuwe management, Steve... kan leuke dingen aanboren. Ja, misschien praten met Target. Misschien praten met de PDC in een assortiment van rol. Dus dat moeten we even gaan kijken, wat dat wordt. We kunnen natuurlijk ook veel meer in het bedrijfsleven gaan doen. Clinics... Wat motivatie. Ik heb een keer met John de Wolf en Mario Been heb ik dingen gezien met Koert. En dat was ook hartstikke leuk om te doen. Ja, misschien kunnen we op die manier met Sjaak erbij misschien dingetjes doen. Ook ontspannen en leuke dingen. Dus ik zal wel actief willen blijven in de dartsport natuurlijk.
3: Ja, hoe luisteren jullie naar? Het komt op mij heel realistisch over.
6: Ja, zeker. Dat loopt natuurlijk al een tijdje. Hè. Ik bedoel, Raymond heeft natuurlijk heel veel dingen gewonnen. En nu is hij op dit moment opvulling. En dat moet mentaal heel zwaar voor hem zijn. Dus dat hij nu bezig is met te kijken wat hij na zijn dartcarrière gaat doen, is alleen maar goed natuurlijk. Ja. Het is wat laat, maar beter laat dan nooit.
3: Hij wil met jou op tour, hoorde ik. Ja, Sjaak, dat ben jij, hè?
7: Ja, dat ben ik.
3: Ik zeg altijd keurig Sjaak, maar...
7: Jij doet het inderdaad bij mij. Mag Sjaak zeggen. toen hij de eerste keer stopte, zijn we al een tijdje bezig geweest om misschien iets in de theaters te gaan doen. Ah. Dat is wat kleinschaliger. En misschien dat we dat dan weer gaan oppakken als die toch besluit om te stoppen. Uiteindelijk een keer.
3: Oké, wordt vervolgd. We zitten in de partij van Ross Smit en Josh Rock. Eerste indruk?
6: Ja, wat we van tevoren zijn een goede partij. Hè? En Ross Smit is echt in vorm. En dan zie je ook weer zo'n 81 op de boel. Die gaat er dan in. Scorend, heel verzorgd. Ik vind Ross Smit echt op dit moment echt heel goed spelen. En blijft voor mij wel licht favoriet.
3: Op naar de tweede sessie van deze partij.
2: Seventh leg, Ross de Thunfist. Game on.
1: Belangrijke break dus voorafgaand aan deze onderbreking. Het was Ross Smit die inderdaad die 81 op de boel uitgooit. Om daarmee 4-2 voor te komen. Brak aan het begin van de wedstrijd gelijk. Won toen even 2 legs op rij. Daarna gingen de 2 naar Rocky. En die laatste 2 dus ook weer naar Ross Smit. Toch lekker als je zo de pauze in kan gaan.
8: Ja, absoluut. En wat ook duidelijk blijkt uit de statistieken. Die 2 legs die Rock wint allebei in 15. Maar daarna loopt Smith echt weg. Die wint een legs in een 14-darter en een 12-darter. Als je dan kijkt waar Rock op staat. Op 65 en op 32, maar geen pijl op een dubbel gehad. Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor Rock. Hij moet beter gaan scoren. Hij moet Smith bij gaan benen.
9: Ja, Rocky wel in een interview na zijn wedstrijd gisteren zei... Ja, zich weer goed te voelen, weer terug op niveau te komen. De laatste tijd ook wat geëxperimenteerd met materiaal. Maar hij is toch allemaal weer teruggegaan naar het oude materiaal. En op dit moment lukt dat en lijkt dat voor hem inderdaad te werken. Is hij daar tevreden mee? Dan vond hij dat hij wat te weinig trainingsuren had gemaakt de afgelopen maanden. Dus die dat ook weer op gaan pakken. Hier Will Smith naar de boel voor een 170.
2: 145. Joshua Quire 130.
8: Dat niet, mag Rock ook naar de boel. Dan moet hij nu triple 20 raken. Nee.
2: 65. Joshua Quire 25.
8: Om het verschil drie legs te gaan maken. Smith vanaf 25, dubbel 8.
2: Games ja, from the seventh leg. Ross Smith, eighth leg, Josh should throw first.
9: Verzilverd daarmee dus ook de break die hij voor de pauze maakte. Goeie voorsprong gelijk dus voor Smudger.
2: 97.
8: Ja, wat ook wel een klein beetje meespeelt. Er zijn spelers die nog veel trager zijn. Hoor. Maar Smith is natuurlijk niet één van de snelste. Voor George Rock, die had liever denk ik iets meer tempo in de wedstrijd. Ook bij de tafel, dat zie je nu ook. Hij neemt altijd zijn tijd, Ross Smith. Gaat staan en dan heb je die super mechanische worp van hem. Als je daar tegen speelt, dat is ook lastig. Je hebt het gevoel dat je tegen een robot speelt.
9: Ja, George Rock die was al teruggelopen. Die had al slokjes genomen. Die heeft zijn handen misschien al aan een handdoekje afgedroogd. En toen pas ging Ross Smith beginnen met zijn worp.
8: Ja.
9: En dat is eigenlijk voor Rocky allemaal wat te lang.
8: Ja, maar het is gewoon super slim wat hij doet. Geloof mij nou maar, dat heeft ook een tactisch element. Daarmee straal je dominantie uit van, joh, ik controleer deze wedstrijd. Ik bepaal het tempo. Jij komt me achter mij aan. Dat doen heel veel spelers.
9: James Wade 2.0, ja, zeg jij hier eigenlijk over...
8: James Wade heeft uitgevonden. Dat is absoluut wat hij doet. 124 voor Rock.
2: 99. Rossi require 130.
8: Ja, gaat deze ook uit voor Smith? Dan is het weer een break. En dan wordt het wel heel erg lastig voor Rock in deze wedstrijd.
9: Die eerste zat er lekker voor. Daar had hij misschien 58. Meer van verwacht.
2: Joshua Quiet, 25.
9: Zo de triple in geleden gebeurt niet. Dus Rock naar de dubbel 8.
2: Games on the 8th leg. Josh Rock, 9th leg, roster focus.
9: Rocky dus weer meer is gaan trainen. Hij zei gewoon wat lui te zijn geweest de afgelopen maanden. Is zijn eigen schuld, was natuurlijk druk met de Premier League aan het begin van het jaar. Hij heeft natuurlijk ook wat World Series gespeeld.
2: 140.
9: Maar zegt nu gewoon weer thuis aan het trainingsbord te moeten gaan staan. Om zich vooral op te laden voor het belangrijke halfjaar dat nu gaat komen.
8: Ja, het zijn ook gewoon mensen. Hè. Ik kan me daar zoveel bij voorstellen in zo'n periode met de Premier League. En dan ook een paar World Tours moeten spelen. Je bent gewoon zo verschrikkelijk druk. En je bent 80% van de tijd van die drukte ben je aan het reizen. Moet je niet vergeten. Je bent van huis. Maar ze hebben ook gewoon een huis en in de meeste gevallen een gezin. Er moeten ook dingen gebeuren. Dus ik kan me echt wel voorstellen dat je daarna even een periode hebt... waar je ook andere zaakjes moet regelen en leuke dingen wil doen met andere mensen. En als je dan het gevoel hebt dat er weer wat trainingsarbeid in gestoken moet worden... ja, nou ja, goed, dat kan ik me goed voorstellen. Het is wel natuurlijk, in deze periode moet je er staan. En dit is de periode van de majors.
2: 56.
8: Allemaal op weg naar natuurlijk het grootste toernooi van allemaal straks in december.
9: Hij was zich er in ieder geval bewust van. En dat is vaak al de eerste stap voor de darters.
2: 50. Ja.
8: Een beetje een trippelloze leg voor Smith hier. Tot dit moment natuurlijk. Hij zet hem op 103. Rock eerst op 106. Dit is wel om terug te breken.
2: Gage en dat doet hij. On the ninth leg. Joshua.
9: De eerste tonplus finish van de wedstrijd. Voor George Rock trekt het daarmee inderdaad dus qua breaks weer gelijk.
2: 140.
9: Het was natuurlijk ook Ross Smith die aan de wedstrijd mocht beginnen. Mocht het tot een 19e en beslissende leg komen, dan is het ook Smudger die dan mag beginnen.
2: 180.
9: Ja, het is scorend. Goede wedstrijd hoor van beide heren. 980ers al. 5 voor George Rock, 4 voor Ross Smith. Scorende gemiddelde. 111 voor Smith tegenover 112 voor George Rock. En hier de tweede 180er in deze leg voor Smudger.
8: Nou, kijk aan. Zoals altijd gaan we hem even heel goed voor zitten. 141. Hij kijkt even naar de camera, mensen. Gaat er goed voor staan. Het is goed. Die niet tegen het ijzer van de triple 15.
9: Kwam tot 7 perfecte darts dus. Ross Smith. Alhoewel die 9 ook best lekker was. Bullseye, daardoor zet hij zichzelf op 16.
2: Games on the
9: 10 darter. Om er weer 6-4 van te maken.
8: Ja, en dit vind ik dus krap. En dit toont vorm. Het gaat 2 lekjes even wat minder. 2 lekjes moet hij aan Rock laten. In die lek staat hij ook. In die eerste lek die hij verliest op 72. Die lek daarna op 103. En dan gaat het gewoon even wat minder. Dan moet je het tij keren. En als je in vorm bent, dan lukt dat. En ja, dan pompt hij er nu even een 10 darter uit.
2: 99.
9: Op het moment inderdaad dat Rock het qua breaks gelijk trok, het 5-4 werd. Werd het Smith wat te heet onder de voetjes.
8: Ja. Absoluut meespeelt bij Ross Smith. Volgens mij, hij blaakt ook van het zelfvertrouwen. Je ziet aan alles...
2: 95.
8: Dat hij de rust heeft en dat hij het vertrouwen heeft. En als dan even een tijdje wat minder gaat... En er is er niet zoveel aan de hand, want hij weet, het komt zo wel weer. En 9 van de 10 keer is dat ook zo.
2: 134.
9: Ja, en dat zelfvertrouwen is natuurlijk ook helemaal terecht dit jaar. Als we kijken naar het prijzengeld wat er tot nu toe is verdiend. En dan tellen we het WK dus niet mee. Eigenlijk vanaf het WK staat hij gewoon op plekje 4. Met £266.000. Daarboven Gerwin Price, Wessel Nijman en dan natuurlijk uiteraard op nummer 1 Luke Littler. Die alle majors op zijn naam schrijft. Maar nummer 4 qua prijsgeld dit jaar.
8: Ja, absoluut. Hij staat bovenaan de Eurotour-ranking. Het is een van de best spelende spelers dit seizoen. Absoluut.
2: 42. Rossi require 116.
9: Geen finish overgelaten door George Rock. Daar zijn 6 pijlen voor deze 116. Dan heeft Smudger hier de tijd voor. Maar het zou in 3 kunnen. Tops voor Smith.
2: 76.
8: Ja, dan zie je dus dat Rock niet op een finish staat. Dan heeft hij, zo lijkt het althans. Ook al hoort hij hier natuurlijk nog even 180. Even het gevoel mogen krijgen, ik zit nog in die wedstrijd. En dan volgen er 2 hele goede legs van Smith. Moet hij nog wel even dubbel 10 gooien.
2: Game on the 11th leg, Ross Smith. 12th leg, Joshua Thopin.
8: Ja, dan is het verschil dus weer 3 legs.
9: Dan kwam die 180er voor Rock natuurlijk 43. Te laat. En dan begint hij nu ook weer slecht aan de leg met 43. Ja, als Smith zometeen de tweede pauze in kan gaan met een 8-4 voorsprong...
2: 97.
9: Dan wordt het wel een hele lastige klus... voor Rocky om dat nog goed te maken in het derde deel van de wedstrijd.
8: Ja, hij moet eigenlijk deze leg winnen. Ik denk dat deze leg absoluut de meest bepalende gaat zijn in deze wedstrijd. Maar ja, hij sprint nu al weg, Ross Smith. Dat is wel goed.
9: Laat er alleen geen finish mee over. Smith kan het wel, heeft dan minimaal een triple nodig. Vindt hij niet.
8: Nou. Zet de deur open hier voor Rock. Die gaan nog even door met triples rammen. Laat ze voor de boel. Wel geprobeerd, niet gelukt.
9: Hij mag het zo meteen proberen vanaf 89. Waar komt Smit op uit? Die eerste, die zit er niet lekker voor. Dan zijn dit twee matige beurten voor Smit op rij. Rock, 89.
8: Daarmee zegt Rock tegen Smit, dat lukt jou never nooit in 160. Er wordt een paar puddingbeurten naar elkaar. Ik geloof er helemaal niks van. En heeft hij gelijk in.
2: 60, Joshua Klein,
9: 32 voor George Rock om in de wedstrijd te blijven. Moet deze wel uitgooien hoor. Belangrijk moment in de wedstrijd. Dubbel 8, nog één pijl over. Maar hij gooit hem. George Rock zit nog in de wedstrijd. Na 12 leg spelen, 7 tegen 5.
3: Ja, een verschil van 2 in het voordeel van Ross Smith met die 7-5 voorsprong van dit moment na 2 sessies. Smith maakt al maanden indruk. Waar maakt hij vandaag indruk mee?
6: Scorend is het gewoon compleet. Hij speelt heel goed. Hij wordt gebroken. Dan denk je van oké, Rock komt terug. En dan komt hij met een 10 darter zelf weer terug. Dus hij anticipeert ook op de momenten. En op de juiste momenten staat hij er. En dan zie je wel dat iemand in vorm is.
3: Ja, jij noemt die 10 darter. Daar waar wij even gingen zitten voor misschien wel een 9 darter.
7: Ja, het zat er dichtbij. Ik bedoel, die triple 20 die ging al makkelijk. Er zaten er 7 in. Dan gaat hij altijd naar triple 15. Maar hij houdt van dubbel 18. Ja, die zit echt op het ijzerdraad. Maar hij gaat ook in één beweging door, hè?
6: Ja.
7: Geen teleurstelling, nadenken. Ja, deze tegenwoordig, die jongens spelen zo vaak en gooien ook zo vaak richting een 9-darter, dat het eigenlijk steeds meer voor hun een normale lek aan het worden is.
3: Is het toch verrassend wat Smit laat zien? Of ben je, dit is de nieuwe Smit?
7: Nou, de nieuwe Smit, maar dit is wel de Smit van dit moment. Hij is echt in topvorm. Je ziet gewoon, hij verliest weinig. En wat Vincent al zegt, hij wordt al in die wedstrijd gebroken en hij absorbeert zo'n break heel makkelijk. Omdat hij weet, ik ben in vorm, ik pak dit nog wel weer terug. En dat doet hij al meteen de lekker aan dan. Ja, vorm is een mooi ding om te hebben.
3: Ja, ja. En wil wel nog eens een dagvers product zijn. Maar bij Smit is er sprake van behoorlijke stabiliteit.
6: Ja.
3: Wat trouwens ook altijd stabiel is bij Josh Rock zijn de top plus finishers. Dat liet hij gisteren zien, 3 maal zelfs. En nu vandaag ook weer. Dat is toch wel een fijne eigenschap als je daarop een soort van kunt vertrouwen.
6: Nou ja, vertrouwen kun je natuurlijk nooit op een. Maar het is wel lekker als ze dat weekend als ze lopen. Weet je, dan krijg je steeds meer het idee van oké, hij kan uit. Ja. En als het dan lukt, is het heerlijk natuurlijk. Maar het is kwalitatief gewoon een hele goede wedstrijd. En ook niet vergeten dat het gewoon heel vroeg nog op de dag is in feite. En dat zijn vaak de wedstrijden die een beetje op gang moeten komen. Maar dit is gewoon echt een toppartij.
3: Ja, precies. Een knokpartij. En hoe goed vind je Rock op dit moment?
7: Nou ja, je hebt het idee dat Ross Smith heel veel beter is dan George Rock in deze partij. Ja. Terwijl de cijfers dat helemaal niet uitwijzen. En het zit heel dicht bij elkaar.
3: Twee lekkies.
7: Dus Rock staat eigenlijk ook gewoon heel goed te gooien.
6: Ja.
7: Dus,
6: hij ziet ook scorende gemiddelde van allebei. Is echt goed. Zover zit het niet uit elkaar. Alleen je hebt wel inderdaad het gevoel dat Smith gewoon beter is.
3: Ja,
7: je ziet dat George Rock wel vaker die eerste pal in de triple heeft. 47% is echt een hoog percentage. Die 30% van Ross Smith. Daar zou nog wel een percentje of 10 bij kunnen. Maar ja, als hij dat gaat doen, dan wordt hij helemaal levensgevaarlijk.
6: Ja.
7: En wat hij nu wel heeft, de eerste pijl zit er bijna nooit onder. Zit er altijd net boven. En dat is voor hem net zo goed eigenlijk.
3: Durven jullie daarmee dan nu al een soort van voorspelling te doen waar dit naartoe gaat?
6: Nee, daarvoor zit het echt nog steeds te dicht bij elkaar in. Het is altijd moeilijk als jij 12 legs lang eigenlijk de betere speler bent geweest. Maar je hebt nog niet het verschil gemaakt. Is de kans dat het omdraait ook wel weer vrij groot. Dus het zal voor hem belang zijn gewoon meteen die eerste leg weer naar de break te winnen.
3: Ja, goed.
6: Anders ben je zo in één keer weer gelijk en dan wordt het gewoon nerveus.
3: Dit is de tweede break tijdens die eerste. Waren we net een bijzonder momentje even gehad met het bord dat was wat gaan verhangen omdat Rox wat te hard zijn pijlen eruit trok? Of wat gebeurde er nou?
7: Ja,
3: precies?
7: Ik denk dat die pijlen zaten niet allemaal hetzelfde erin. Dus hij grijpt ze eruit in één ruk. En wat hij eigenlijk doet, één pijl blijft een beetje hangen. Dus dan trek je het bord als het ware mee. Dat zou natuurlijk niet moeten. Hij verontschuldigt zich ook meteen, zeker niet met opzet gedaan. Ja, dan moet hij toch weer even recht gaan hoor. Je ziet het ook. Je ziet ook wel echt een putje zitten boven die triple 20. Daar heeft die pijl hangen. Als je thuis een bord ophangt, dan zit hij aan het midden, zit er een schroef, daar hang je hem aan op. En dan heb je van die stelschroef waarmee je hem klem kan zetten tegen de muur. Dat kan niet bij dit podium. Dus hier moeten ze hem met wiggen, moeten ze hem stabiliseren. En ik denk gewoon dat een wig net niet strak genoeg eronder zat.
3: Weet iedereen wat wiggen zijn?
6: Ja, van die klemmetjes erachter, waardoor die strak vast zit.
3: Ik als niet-handige Harry wil het
6: maar de PDC doet het nog niet zo lang. Dus ja, het kan een keer gebeuren dat hij loshangt, toch?
7: Ja, een keertje, dat geven we mee. En het kan ook zijn dat Rock hem heel hard trok. Uiteindelijk trek je hem dan toch een keer eruit. Ja.
3: Hoeveel van die borden worden er nou gebruikt op zo'n dag?
7: Iedere wedstrijd een nieuw bord. En plus dat we hier natuurlijk nog een ingooiruimte hebben waar ook borden opgehangen worden. Er staat nog een ingooibord achter het podium, voor als ze in de break zitten. Dus ik denk dat er uiteindelijk een bordje of 70 hierheen in is gegaan.
3: 7-5, de voorsprong voor Rox Smit.

0: En dat zie je vooral dan natuurlijk voorafgaand aan de wedstrijd inderdaad. Als ze het podium op zijn gekomen bij het ingooien. Dat ze dan nog wel eens tegen de scheidsrechter willen zeggen. Of ja, eigenlijk willen vragen om dat bord toch nog een beetje om te draaien. Moeten wel beide spelers altijd toestemming voor geven, toch?
1: Ja. Maar dat gebeurt altijd wel. Ja. Dat was een hele awkward situatie.
0: Beide spelers willen uiteraard ook dat dat bord recht hangt.
2: Goed.
1: Ja, volgens mij is het zo. Je mag het verzoeken. Maar uiteindelijk moeten beide spelers weer instemmen als die gedraaid is.
0: Ja, exact.
1: Dus ja, dan moeten beide spelers even een knikje geven naar de scheids. Als het niet zo is, dan kan Jacques Nieuwlaat mij vast corrigeren. Maar volgens mij is dat de regel.
2: 100.
0: Voorsprong voor twee legs dus nog steeds voor Ross Smit.
2: 58.
0: Was ook voorafgaand aan de eerste break. Toen stond hij 4-2 voor. Nu dus 7-5.
1: Hoeft niet voor de boel te gaan. Dus zet hem keurig weg op dubbel 16. Weer zo'n goede zakelijke leg van Ross Smit. Hij heeft goed geluisterd naar Vincent van der Voort. Gelijk goed beginnen. Het is belangrijk dat je de eerste leg na de pauze gelijk pakt.
0: Vooral ook omdat het natuurlijk zijn eigen leg is.
2: Games on the 13th leg. Ross Smit, 14th leg. Josh to throw first.
0: Maakte dan ook 8-5 van. Voor Rock trouwens nog een belangrijke wedstrijd. Op dit moment niet alleen deze. Maar ook de wedstrijd tussen Celtic en Rangers FC. Ross Smit ook een groot fan van Rangers FC uit Glasgow. Die spelen op dit moment de Old Firm. Zoals dat dan wordt genoemd tegen stadsgenoot Celtic. Het is daar nu rust.
2: Het
0: zijn Rangers die voorstaan met 0-1.
1: Aha.
0: Dat zou hem goed doen.
1: Grappig, ik ben er een paar maanden geleden nog geweest in beide stadions. En het zit echt hoog, het voetbal bij de mensen daar, hè?
0: Zeker.
1: Want ik appte een foto dat ik voor het stadion van Celtic stond naar een Schotse vriend van mij, waarvan ik weet dat hij voor de Rangers is. Nou, en ben andersom dus ook? Nee, niet echt, nee. Wat ik in vredesnaam in die uithoek van Glasgow deed.
0: Daar is niks te zien, toch?
2: Ja.
1: U ziet het in beeld, was u het vergeten. Het is first to ten. Dus we zitten echt in de eindfase van de wedstrijd.
2: ...140, Joshua Choir 18.
0: Een pijltje voor de dubbel voor Rocky.
2: 60.
1: Hij mag eigenlijk niks meer missen. Dan kan het in één keer heel snel gaan als deze 108 uitgaat. Zal daar blijven. Goede marker. Ja. Dubbel 14. Ja, dit is een prima finish van Smudger. Zet hem op matchpoint. Het is wel klaar, denk ik, met deze wedstrijd. Josh Rock, die gelooft het ook allemaal wel, zo lijkt.
0: Miste één pijltje daar op tops. Hij krijgt dan daarna een 108 om zijn oren. Om 9-5 achter te komen, ja. Belangrijke finish. Weet Smudger inderdaad.
2: 60.
0: Die nu nog één legje hoeft te winnen. Ja, en dan is dit opnieuw echt weer een klasse wedstrijd van Ross Smit. Die ook laat zien, niet alleen op de Eurotour in vorm te zijn, maar ook gewoon op de majors, de grote televisietoernooien.
1: Ja. Je ziet gewoon over de hele wedstrijd heen heeft hij de controle. Natuurlijk zijn er momenten dat het wat minder gaat, maar ja, zojuist die break. Hij komt er gewoon beter uit dan Rock dat doet. Rock begint eigenlijk die leg daarna gelijk slecht. Ik bedoel, Smith die pakt de lek. Uiteindelijk in 18 pijlen. Rock staat nog op 137. Ja, dan maak het jezelf wel heel erg lastig.
2: 134.

0: Dan gaat hij misschien zelfs wel vanaf 7-5 geen 1 leg meer winnen. Smit niet helemaal blij met deze eerste twee pijlen. Hoopt op een goede finish voor zometeen natuurlijk.
1: 59.
2: Laat 160 staan. Om zich te plaatsen voor de halve finale vanavond. Een halve finale tegen Van Duivenbode of Gian van Veen.
0: Ja, dat is de wedstrijd van zometeen natuurlijk. Dat is een heerlijk oranje onderrondje. Prachtige wedstrijd die we zometeen gaan zien natuurlijk. Tussen de twee Nederlanders.
1: 55.
0: Het was om zichzelf in leven te houden. Dubbel 13. Maar hij gaat er niet in. En dan gaat Smit hier matchdarts krijgen. Als hij de triple weet te raken. En dat doet hij. Dan krijgt hij er twee. Op dubbel 12. Ross Smit.
1: 63.
2: Is de eerste twee.
1: Joshua Quire 26.
2: Dus mag Rock nog terugkomen voor de dubbel 13. Geen pijltje nog.
1: Game
2: met laatste er maar.
1: Joshua.
2: Maar het is nog een flinke route naar die eindstreep voor Josh Rock. Eerst maar even je eigen lekje weten te houden.
1: 58.
2: Met andere woorden, nog niet echt reden om de bibbers te krijgen voor Smith.
1: 100.
0: Rock die zichzelf nog wel een doel heeft gesteld voor dit jaar. Wil aan het einde van het jaar in de top 4 staan.
2: Zo.
1: 100.
2: In de top 4 zelfs.
0: Dat zei hij in een interview. Ik sta op een goede positie om dat te bereiken. Ik moet mezelf gewoon een schop onder de kont geven. Veel gaan trainen en dan kan ik aan het einde van het jaar vierde staan.
2: Ja, heel gek is het ook weer niet. Als je vrij gemakkelijk die Eurotours weet te winnen... Ja, dan ben je ook in staat om eentjes te winnen. Ja, als je die vorm doortrekt de komende maanden. Maar dan moet alles wel echt zijn kant op gaan vallen. Dat geloof ik niet zo.
1: 140, Joshua Quinton, 29.
2: 72 over. Twee keer dubbel 18. Nee, hij gaat toch voor de triple 20. Oké.
1: Okay.
2: Logisch ook. Ik zie nu waar Smith op staat. Die staat nog niet op een finish. Dus begrijpelijk de keuze van Rock.
1: 100. Joshua Quire 40. Gaze on the 16th leg. Joshua.
0: Heeft hij toch weer twee legs op rij. Is hij er nog niet klaar mee. Is het nu de eigen leg van Smudger. En dan zou je toch wel verwachten dat het in deze leg moet gebeuren voor hem.
1: 140.
2: Wel een beetje de trend in deze wedstrijd. Elke keer Rock twee legs wint. Er volgt een hele goede leg daarna van Ross Smith om hem om de tijd te keren.
1: 58.
0: Gooi natuurlijk al een keer na zo'n break een 10 darter. De tiende leg van de wedstrijd. Toen stond het 5-4. Was misschien wel het spannendste moment van de wedstrijd.
1: 41.
0: En dacht Ross Smit, dat moet ik niet hebben. Gooi er toen een 10 darter uit. En nu dus beginnen met 2 keer 140. Ja, en ook dat laat weer zien dat op het moment dat het moet, dat Ross Smit het dan kan.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Dit is zijn lek, einde van de wedstrijd, nu wil ik het afmaken. En begint dan ontzettend sterk 95. Aan die lek die hij zo graag wil winnen. Ook dat toont natuurlijk weer de vorm.
2: Ja, en daarmee zend je natuurlijk de boodschap naar je tegenstander van... joh, ik ben niet onder de indruk wat je ook doet. Dit is voor de wedstrijd, dit is dubbel 8.
1: 114.
0: Een mooie kroon op de wedstrijd geweest voor Smudger. Om het met zijn tweede Tom Plus finish van de wedstrijd te doen. 130 gaat niet uit. Maar geen probleem. Heeft alle tijd. George Rock staat nog in de 200. En dus 3 matchdarts voor Ross Smit. Om zichzelf in de halve finale te plaatsen van de World Series of Darts Finals. In de AFAS in Amsterdam. Het is Ross Smit die weet te winnen met 10 tegen 7. Hij dus vanavond in de halve finale in Amsterdam. En nu is het Van Dijk.
3: Gravenberg haalt maar eens uit van afstand. Naar de overwinning.
4: Viaplay. De beste kijk op sport.
5: Ross Smith is de eerste halve finalist van deze World Series Finals 2026 in de AFAS in Amsterdam. Hoe overtuigend was dit?
6: Redelijk overtuigend, maar toch op 9-5 twee beurten goed. En daarna zakt hij echt wel even weg. En dan is het eigenlijk jammer dat hij in die laatste leg Josh Rock niet een beetje bij kon blijven. Want hij was op laatst niet zo overtuigend meer. De gemiddelde zak ook van allebei. En dat was na die tweede break was het wel iets minder.
5: Zal hij hebben gebibberd, Smit?
7: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat hij wel weet van ik ga een van de aankomende vijf legs echt wel een goede leg gooien. En dat zie je uiteindelijk in die laatste leg ook. Dan begint hij gewoon met 240. Ja, en dan blijft het toch heel lastig voor Rock om dan die leg nog af te pakken. Zeker als je zelf geen triples gooit.
5: Nee, precies. Nou, Smit zet door wat hij eigenlijk al maanden doet. Na overwinning op de Eurotour, op de vloer. Nu halve finalist op dit fraaie evenement. We ronden deze wedstrijd ook al direct gelijk af. Terwijl we nog even naar de winnende pijlen kijken van Smudger. En we gaan Josh Rock binnenkort weer zien. Bijvoorbeeld op de World Grand Prix. Maar als gezegd, nu is dat moment daar. Het moment waar we hier in Amsterdam op hebben gewacht. De volgende kwartfinale. Een Nederlands onder onsje tussen Dirk van Duivenbode en Gia van Veen. Van Duivenbode hebben we al gezien in zijn interview vooraf. Nu luisteren hoe het gaat met Gia van Veen.
8: Wedstrijd tegen Dirk. Heb je Dirk gisteren in actie gezien?
9: Ik heb er weinig van gezien. De laatste twee of drie legs heb ik gezien. Daarvoor heb ik er weinig van gezien.
8: En was je een beetje onder de indruk van hem?
9: Altijd, maar altijd onder de indruk van Dirk. Het is ook lastig om hem niet onder de indruk van te zijn, toch? Ja. Maar hij speelde gewoon echt goed gisteren. Ik zag de statistiek achteraf wel en gewoon een goede wedstrijd, ja.
8: Ja, dat belooft wat dadelijk met die strijd tussen jullie twee. Twee Nederlandse giganten tegen elkaar.
9: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk als we allebei ons spel van gisteren in ieder geval laten zien, wordt het een mooie wedstrijd. Ja, goed, maar daar gaan we wel vanuit en daar gaan we voor.
8: Ja, maar het is nu wel weer een beetje, laten we zeggen, vroeg op de dag, de middag. Vind je dat fijn of juist niet?
9: Maakt me niet zo heel veel uit. Kijk, gisteren speelde ik ook om 3 uur, vandaag om 2 uur. Dus dat uurtje, dat moet wel lukken. Ik speel wel altijd liever in de avond. Maar goed, ja, als je kwartfinales alleen maar in de middag zijn, dan zit er niks anders op. En gisteren ging het ook goed.
8: Ja, ik hoor daar wel eens over de, laten we zeggen, secundaire arbeidsvoorwaarden is wat veel gezegd, maar de omstandigheden. Mm-hmm. Heb je een beetje goed geslapen vannacht?
9: Ik heb prima geslapen. Ja hoor, valt niet tegen. Ja, gelukkig. Heel de week al wel prima geslapen. Ik ben sowieso wel iemand die vrij makkelijk overal wel slaapt. Dus daar heb ik denk ik wel geluk mee.
8: Ja, want tuurlijk. Als je niet uitgerust aan de hockey verschijnt, dan...
9: Ja, zeker, zeker. Ik weet nog, 2 weken geleden waren we in Praag. Toen sliep ik die zaterdag op zondagnacht wel slecht. En dat merkte hij ook al tijdens de wedstrijd, dat er gewoon minder energie in zat. En ja, dat is eigenlijk wel funest inderdaad. Zeker voor zo'n hopelijk lange dag als vandaag. Maar vandaag alles prima.
8: Kijk, mooi. Optimisme. Hopelijk lange dag.
9: Altijd.
5: Ja, Vincent, komt je dit bekend voor? Slechte nachten op de Tour in krakkige, mikkige hotels in Wigan? Of,
6: Ja, nee, maar als je gewoon niet goed slaapt, dan merk je aan de volgende dag. Dan heb je gewoon minder energie en dan kun je ook minder hebben. Dus goed slapen, ja, dan ben je bij mij goed hoor, want ik ken dat echt wel. Maar, ja,
5: maakt niet uit waar je jouw bed neerzet, jij bent
6: ja,
5: weg.
6: Ja, ja, je kan overal slapen, dat is geen probleem.
5: Ja, losmakend.
7: Nee, ik heb dat ook. Misschien heeft het te maken met het feit dat wij heel veel in hotel slapen. Maar als ik in hotel, ik slaap eigenlijk altijd meteen prima. Ik heb er nooit moeite mee.
5: Daar ben ik echt jaloers op. Jacques, wat belooft dit?
7: Ja, het zou op papier natuurlijk een fantastische wedstrijd kunnen zijn, maar vaak, omdat die hype zo groot is, stelt het ook weer vaak teleur.
5: Maar
7: iemand moet ook een klein beetje natuurlijk
5: het realistische brengen.
7: Ja, precies. Maar laten we hopen, als ze spelen zoals ze gisteren spelen, ja, dan krijgen we een prachtige wedstrijd, denk ik. En dan kan het echt allebei de kant op.
6: Deze wedstrijd ligt natuurlijk nog meer druk op voor allebei. Ze moeten volgende week weer tegen elkaar.
5: Ja.
6: Dat zal nu niet meewegen, hoor, maar na de wedstrijd wel. Dus, en vooraf ook wel een beetje natuurlijk. Alleen tijdens de wedstrijd ben je daar niet mee bezig. Maar en je wil gewoon echt die beste Nederlander ook zijn natuurlijk op zo'n toernooi. Want dan weet je gewoon vanavond draait om jou.
5: Ja.
6: Dat wil je gewoon graag. En dat zijn speciale dingen. Dus ze zullen allebei tot op het bot gemotiveerd zijn. Maar Ik ben heel benieuwd hoe ze er allebei mee omgaan.
5: Ja, opvallende head-to-head. Die is namelijk nogal in het voordeel van Duivenbode. Maar ik meen dat de laatste keer Van Veen won. En ook wel Dick ook.
7: Ja, dus, maar ook dat zegt niks. Dit is echt een wedstrijd. Ik denk de volgende wedstrijd trouwens ook. Die echt op de dag beslist wordt. Wie is vandaag het beste? Die gaat het waarschijnlijk winnen.
5: Ja. Nou, dit klopt inderdaad. Het werd uiteindelijk 6-0 op deze Eurotour in Zwitserland. Het vorige jaar, toen ze tegen elkaar speelden.
6: Een jaar geleden.
5: Ja, dat zegt dus eigenlijk helemaal niets.
7: Ze komen elkaar niet zo vaak tegen.
5: Nee.
7: En nu ineens wel dan twee keer heel snel.
5: Voor ons, Vincent, is dit bijzonder. Iets om naar uit te kijken als liefhebbers. In hoeverre is dit nou voor die jongens bijzonder? Tegen elkaar in Nederland?
6: Nou, het is natuurlijk is bijzonder. Maar het is vooral vervelend voor allebei. Want je wil natuurlijk in eigen land. Hoop je dat je publiek helemaal mee hebt. En nu zal het toch een beetje waarschijnlijk 50-50 zijn. Dus in dat opzicht dan heb je dat thuisvoordeel is weg. Weet je? Dus dat is jammer voor allebei. Maar natuurlijk is het bijzonder. Weet je? Als ik een ander zeg, het maakt niet uit. Maar tegen een landgenoot spelen is altijd anders als tegen een buitenlander.
5: Ja. Wat is de indruk van Van Veen deze eerste dagen geweest?
7: Nou, ik vind hem wel goed spelen. Ja. Hij is heel constant. De dubbels lopen op zich oké. Maar we weten ook, omdat hij vorig jaar natuurlijk met name een fantastisch jaar heeft gehad, daar zit nog wel een beetje rek in. Ja. Dat weet hij zelf ook wel. Maar als je ziet waar hij vandaan komt, laten we zeggen 3-4 maanden geleden, dan is hij aardig op weg om weer redelijk naar die topvorm toe te komen. En dan doet hij mee om de titels. Dat heeft hij vorig jaar ook laten zien.
5: Hij herkende gisteren, Vincent, dat hij iets aan zijn houding heeft gedaan. Dat hij wat stiller staat. Ja. Was dat een aanpassing die jij ook vindt dat hij moest doen?
6: Ja, natuurlijk. Kijk, op het moment dat het niet gaat, ga je vaak dingen aanpassen. Of je gaat proberen harder te gooien. En dan sluipt het erin dat je met je lichaam gaat bewegen. En als dan iemand je erop attendeert van je moet meer stilstaan. Want ja, hoe stiller je staat, hoe minder afwijking je natuurlijk in bijt hebt. Sommige spelers bewegen als een malle en die gooien nog steeds hartstikke goed. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is natuurlijk beter hoe stiller je staat. Dus je kijkt bij Phil Taylor, als je kijkt bij Lidler. Die staan helemaal stil. En dat is eigenlijk hoe je moet gooien. Dus dat is een goede aanpassing dan.
5: Wat hij vaak deed, als hij op finish stond, de pijl richting de dubbel, die deed hij dan eventjes een soort van fake eerst. En dan gooide hij. Dat lijkt er ook uit te zijn.
6: Ja, dat
5: gehaald.
6: Deed hij omdat hij natuurlijk vroeger dartritis gehad. En dus dat is om zijn arm los te krijgen. Dus als hij dat niet nodig hebt, betekent dat hij al ontspannen is. En dat is heel positief als dat eruit komt.
5: Dat is de indruk die Van Veen heeft gegeven deze dagen in Amsterdam. Ja, en die van Dirk. Eerste partij. Ook weer een gevalletje oog van de naald. Maar gisteren tegen Humphries.
7: Ook?
5: Wat? Ja, ook. Ja. Maar wat een spektakel was dat, zeg.
7: Ja, maar het is wel een beetje vechtdarten bij Van Duijf. Maar hij allebei de wedstrijden. In het begin van de partij, eigenlijk was de tegenstander beter. Hij blijft erin hangen. En dan uiteindelijk komt hij er voorbij. Dat is ongelooflijk knap. Je kunt Dirk nooit ontzeggen dat hij geen wil heeft om te winnen. Want die heeft hij altijd.
5: Ja, ja. Ja.
7: En dat, als dat eruit komt, ja, dat is prachtig natuurlijk. En gisteren had hij wel, vanaf het begin, een soort van ontspanning. Hij zei het later ook in het interview natuurlijk. Het feit dat zijn zoontje erbij was en dat hij die in het publiek zag.
5: Ja.
7: En ja, soms in slaap en soms juichend. Dat ontspande hem op een bepaalde manier ook.
5: Nou ja, we hebben hem zien lachen aan de okkie. Dat hadden we echt nog nooit gezien.
7: Ik ga mannen even die Hollanders het podium ophalen.
5: Krijg jij een centje dan?
7: Nee, er staat gewoon iemand aan me te zwaaien. Dan.
5: Oh, ja. Zwaai hem even terug. Ik weet niet naar wie. Succes bij de aankondiging van de twee Nederlanders van zojuist. Laten we eens nog even vergelijken, Vincent, met jouw welnemer. Waarin is de een beter dan de ander?
6: Ik denk dat op dit moment is voor Dirk kost het hem allemaal meer moeite als bij Gian. En ik denk dat ze allebei scorend wel heel erg goed zijn. En op de dubbels is denk ik Gian net even verder. Dirk komt uit een hele moeilijke periode. Is dan weer terug aan het vechten. Die rankings weer in. Dus wat dat betreft is voor mij Van Veen wel favoriet.
5: Ze zeggen over Dirk, je zegt terugvechten. Hè, lange schouderkwetsuur gehad. Dat hij eigenlijk nog niet is waar hij ooit was.
6: Nou, dat denk ik ook.
5: Ja.
6: Ik denk met trainen wel. Maar ik denk niet dat hij in de wedstrijden nog niet die souplesse laat zien. En dat scoringspower laat zien wat hij vroeger wel had.
5: Ja.
6: Er is nog een hoop te winnen voor hem. Maar als je dan al zo goed bent, is ook wel weer fijn natuurlijk.
5: Waar ligt dat plafond dan uiteindelijk ooit een keer weer?
6: Ja, we hebben gezien dat hij gewoon dit toernooi ook in de finale heeft gestaan. Dus hij kan tv-toernooi en met de Grand Prix in de finale heeft gestaan. Dus laten we vooropstellen, dat kan hij.
5: Ja.
6: En of hij dan ook toernooien kan gaan winnen, dat zal moeten blijken.
5: Het was een lange kwetsuur voor Van Duivenbode.
6: Ja.
5: Die heeft Van Veen ook gehad, maar gelukkig voor hem wat korter. Een andere kwetsuur, nierstenen.
6: Ja, is niet met elkaar te
5: vergelijken. Totaal niet, maar de vergelijking gaat op dat je weer terug moet komen.
6: Ja.
5: Heb je het idee dat Van Veen weer helemaal terug is?
6: Hij is nog niet helemaal waar hij was, hoor. Dat zeker niet. Maar hij gooit wel weer goed. En, hij heeft zoveel ervaring nu en hij is me gewoon heel moeilijk te verslaan. Hij oogt ook altijd wel wat meer ontspannen als een paar maanden geleden. En hij maakt gewoon een steeds betere indruk. Dus dat is voor hem natuurlijk heel positief nu de echte toernooien eraan gaan komen.
5: Daar wilde ik over beginnen. Wat moet zijn stip aan de horizon nou zijn de komende maanden in aanloop naar het WK voor Van Veen?
6: Nummer 3 van de wereld, dan hoor je om de prijzen mee te spelen.
5: Ja.
6: En dan
5: moet
6: je
5: maar ook die heeft er nog niet veel van, hè?
6: Nee, daarom. Dus daar moet gewoon zorgen dat hij elk toernooi ver komt. Ja. In ieder geval, en zoals nu ook kwartfinale. Op papier moet hij winnen van Duivenbode. Dan zit je wel weer in de halve finale tegen Ross Smit. Dan is van alles mogelijk om weer eens een keer finale te spelen. Dus dat moet nu de doel zijn.
5: Zullen we het gewoon maar helemaal gaan meepakken? Dit Nederlandse feestje. Want Jacques is al begonnen aan zijn aankondiging. Zometeen dus Dirk van Duivenbode tegen Gian van Veen. In wat de tweede kwartfinale is op deze zondagmiddag. Veel plezier ook. En zometeen weer het commentaar van Niels de Ruiter en Daan Prins.

0: Het Nederlandse onderrondje bij de kwartfinales van de World Series of Darts Finals. Tussen Dirk van Duivenbode en Gian van Veen. Van Duivenbode die zichtbaar genoot van zijn opkomst. Nog even zwaait naar dat moet zoontje Levi zijn natuurlijk. Die we gisteren ook al veel in beeld zagen na zijn geweldige wedstrijd tegen Luke Humphries. Is er nu dus ook weer bij. Ook die kon wel genoten van de muziek van zijn vader. Ja, gisteren dus die wedstrijd tegen Humphries. Die in een 19e en beslissende leg uiteindelijk naar Van Duivenbode ging. Goeie leg van hem. Gooide daar een 13-darter om de wedstrijd te beslissen. En Gio van Veen die had het gisteren ook aardig lastig met de Tsjech Sedláček. Die gooide een gemiddelde van boven de 100. En dat doet Sedláček niet zo vaak op een major. Gemiddelde van hem was 103. Van Veen deed daar niet voor onder met een gemiddelde van 101,52. Bleef lange tijd bij elkaar. Uiteindelijk wist Van Veen wel het voordeel te maken in die wedstrijd dus. Maar werd zeker getest door de Tsjech. En dat is misschien wel lekker dat je al weet voordat je in de kwartfinales staat dat je eventjes getest bent.
1: Absoluut, en dat geldt inderdaad voor beide mannen. We hebben de afgelopen tijd.
2: Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Dirk to throw first.
1: Even
2: game on.
1: Netjes Charlie uit laten praten. Bij de heren, ja, ook dit toernooi weer bewezen in goede vorm te verkeren. Wat is dan 100. Inderdaad de specialiteit, het kenmerk van Van Duivenbode? Ja, dat is, als hij lekker op tempo kan spelen, zijn scorend vermogen als dat loopt, vind ik altijd
2: 100.
1: Duizelingwekkend, als het, maar dan moet het wel goed lopen.
0: Een van de beste kan hij daarin zijn, van, in dat scorende vermogen.
1: Dat denk ik ook. Maar ja, je kan heel goed scoren, maar als je op de belangrijkste momenten
2: 100.
1: Niet de goede dingen doet, dan heb je er niet zo heel veel aan in sommige gevallen. Zeker tegen spelers zoals Van Veen.
0: Die ook wel, zien we gelijk al in deze eerste twee beurten van de wedstrijd, de triple aardig vaak weer te vinden. Ook hij is scorend heel vaak goed op orde. Ja, zeker het finishende werk vind ik de afgelopen weken bij Van Veen ook echt wel goed op orde, hoor.
1: Ja, terwijl tijdens het WK vond ik hem scorend fantastisch. Dan was dat echt zijn specialiteit. Het is een beetje omgedraaid. Hij moet die finishes ook echt wel, die zijn belangrijk. Daar moet hij iets van hebben in bepaalde wedstrijden. Maar ja, dan lukt het hem wel. Ik vind hem echt wel weer richting het WK-niveau gaan. Er zit niet heel veel meer tussen.
2: 43,
1: January Kai 121. Eerste lek voor Van Veen gaat in ieder geval gelijk lekker. Dubbel 8.
2: 105.
0: Mist daar zijn eerste poosje om de dubbel, maar mag daar zo meteen gewoon voor terugkomen.
2: 58.
0: Fantastisch begonnen inderdaad. Aan die eerste lek.
2: Game shot on the first leg.
0: Maakt hem daarna ook
2: second leg is Jan to throw first. Game on.
0: Door die dubbel achter gooien en de break te pakken. Ja, Van Veen die op de World Series gelijk in Bahrein bij de eerste al de finale wist te halen. Speelde die finale toen tegen Van Gerwe. Die uiteindelijk ook door Van Gerwe werd gewonnen. Daarna Van Veen nog een halve finale op de US Darts Masters. Verloor toen 100. Van Humphries. En voor de rest was iedere keer de kwartfinale het eindstation voor Van Veen. Die wel overigens altijd die eerste ronde doorkomt. Toch een beetje die zenuwachtige eerste ronde. Dat je tegen de lokale speler speelt. Wist hij in ieder geval altijd te winnen. Ja, won dan, tussen aanhalingstekens zeg ik, maar 4 van de 6 kwartfinales.
1: Ja, het is best wel opvallend hoor, zijn statistieken. Hij won natuurlijk het EK vorig jaar, haalde de finale van het WK. Dankzij die prestaties ook goede resultaten van andere majors. Zo hoog op de wereldranking. Maar ja, die titel, die EK-titel, dat is gewoon zijn laatste titel geweest. En ik denk dat dat niet zo heel vaak is gebeurd. Zeker niet voor een WK-finalist. Staat hij eigenlijk veel te droog. Ja, dat is al zo vaak besproken, dat weten we allemaal inmiddels wel. Hij is natuurlijk wel in staat om toernooien te winnen, maar wanneer dan? Het wordt tijd.
0: Ja, misschien vandaag. Hij heeft natuurlijk nu al de kwartfinale bereikt. Ja, en je zou kunnen zeggen, voor deze spelers. En dan heb ik het over Ross Smit, die zojuist de wedstrijd won. En Van Duivenbode en Gian van Veen. Ligt het wel een klein beetje open, hè? De hun kant van het schema, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker weten. Ja, en wat voor Van Veen geldt, geldt eigenlijk ook wel voor Van Duivenbode. Want we weten allemaal hoe, nou, over welk talent hij bezit. Hè. Zijn scorend vermogen als het loopt. Heerlijk om naar te kijken. Maar het gaat uiteindelijk om die allerlaatste pijl. Je wil de allerlaatste pijl van het toernooi gooien. Je wil hem winnen. En voor Van Duivenbode, ja, die wint ook geen titels.
2: 100.
0: Hier zoontje Levi in beeld dus. Met superpapa. Geschreven op het bordje. En met recht natuurlijk.
2: 100.
0: Van Duivenbode die hier is door de afzegging van Manlok Leung. Die vanwege ziekte hier niet naartoe kon. En dus was het Van Duivenbode die als eerste reserve eigenlijk op mocht draven. Hij verloor zijn finale van het kwalificatietoernooi. Maar was wel de hoogste verliezend finalist op de ranglijst. Daardoor mocht hij dus meedoen. Andere spelers waren Daryl Gurney en Kuifhoven.
1: Ja, klopt.
0: Mike Kuifhoven.
1: Mike Kuifhoven, die kreeg ook last minute nog een telefoontje. Ja, weet je, je kan er van alles van vinden. Uiteindelijk denk ik, het is het laatste toernooi van de World Series. Het is een invitatietoernooi. Telt niet mee voor de ranking. Dus ja, ik lig er niet zo wakker van. Kan je overal wel een discussie over hebben, wie wel, wie niet.
0: Hey, en als je dan op zo'n manier mee mag doen en je haalt de kwartfinale, dan is dat natuurlijk alleen maar lekker.
1: Precies. 140 gaat niet uit voor Van Veen. Tijd voor Van Duivenbode om op het scorebord te komen.
0: Mist een volle hand op de dubbel 12. Geen lekker begin voor Van Duivenbode. Want Van Veen kan hier op 0-3 komen. Hij is zichzelf dood.
1: Die zakt een flink stukje naar beneden, die pijl. Komt Van Duivenbode goed weg, gooit de dubbel 6. Het staat 2-1.
0: Komt hij inderdaad goed weg. Robert Genius. Miste een volle hand. Maar het is ook Van Veen die een volle hand op 40 niet kon benutten.
1: Ook wel opvallend. Ik heb even de statistiek erbij gepakt. Wat hebben deze wedstrijden, of deze spelers onderling in hun wedstrijden gedaan? Ze hebben 5 keer tegen elkaar gespeeld.
2: 56.
1: Dat is weinig, inclusief de vloer. Ze ontlopen elkaar dus regelmatig. De eerste 4 keer was het Dirk van Duivenbode die wist te winnen. De laatste keer was het Gian van Veen. Dat was in september 2025. Op de Swiss Darts Trophy. Daar werd het maar liefst 6-0 voor Van Veen.
2: 100.
0: Maar wel gewoon een jaar geleden, hè?
1: Een jaar geleden,
0: deze twee elkaar wisten te treffen. Dat is echt niet zo heel veel, inderdaad. En het is niet dat beide heren nou heel veel Players Championships afzeggen. Of dat ze nooit op de Eurotour verschijnen.
1: Nee, maar
0: dat zijn ze eigenlijk allebei altijd wel.
1: Nee, maar het heeft natuurlijk allemaal te maken ook met de plek op de wereldranking. Je ziet het wel vaker.
0: Is Van Veen die hier in zijn eigen lijk even niet thuis geeft.
2: 59.
0: Dat geeft Van Duivenbode de kans om orde op zaken te stellen. Gooit dan alleen een grote 1 in plaats van de grote 20.
1: Dubbel 16 voor Van Duivenbode. Slechte lek van Gian van Veen.
2: 45.
1: Dat is ook al wat minder bij Gian. Hij is er heel even kwijt.
2: Game Sean de Volk.
1: Dus maakt Van Duivenbode er 2-2 van.
0: Herstelt daarmee de break gelijk in de eerste leg van de wedstrijd.
2: Game on.
0: Beide heren dus weer gelijk. Na 4 legs.
2: 96.
0: Van Veen die inderdaad even stil viel. Van Duivenbode 2 keer met een 16-darter. Ja, en eigenlijk in je eigen lek moet je wel 5 beurten uit zijn.
1: Absoluut. Dat is op dit niveau ongeveer een vereiste. Ook wel mooi om te zien hoe de power die Van Duivenbode in elke pijl legt. De concentratie, het kost zoveel energie. En dan de rust die Van Veen uitstraalt. Het zijn twee totaal verschillende spelers.
2: 91.
1: Waarbij ik helemaal niks wil zeggen over wat goed of fout is. Hè. Kijk, Van Duivenbode is typisch zo'n speler die heeft dat nodig. Die heeft die adrenaline 100. Nodig.
0: Zoekt het soms zelfs die bij iemand in het publiek, bij zijn tegenstander.
1: Ja. Ja, Michael van Gerwen was ook altijd zo'n speler. In saaie wedstrijden was het niveau gelijk al een stuk minder.
0: Opvallend vond ik wel daarin dat je juist gisteren zag dat de ontspanning... Het is veel over het zoontje van Van Duivenbode gegaan. Misschien nog nooit zoveel over het zoontje van een darter. Maar je zag juist gisteren dat de ontspanning... als hij even keek naar zijn gezin, even lachte, even zwaaide... dat juist die ontspanning bij hem gisteren... Ja, die rust bracht om dat goede niveau te laten zien. Om zo'n laatste lek te gooien in 13 darts.
1: Ja,
0: terwijl normaal gesproken inderdaad juist dat vuur bij Van Duivenbode nodig was.
1: Ja, misschien heeft hij dan gewoon altijd heel veel emotie nodig. Of het dan agressie is of veel liefde naar je gezin. Het gaat niet alleen om het darten bij Van Duivenbode.
0: Hij heeft iemand nodig om het voor te doen.
1: Beleving, ja.
0: Juist.
2: 85. Dirk to require 130.
1: Hij is niet happy, Van Veen. Hij verboden naar de boel.
2: 91. January Kai is 66.
0: Dan is dit een belangrijke finish voor Van Veen. Hoeveel pijlen op de dubbel gaat hij krijgen? Hij krijgt er eentje. De dubbel 16.
2: 34.
0: Die wordt dan ook best wel ruim gemist.
1: Nee, en bij Van Veen is het ook vaak zo, dan zien wij het er niet echt aan af. Maar dan voelt hij zelf dat het niet lekker zit.
0: Schudt ook nee in de achtergrond.
1: Ja.
2: 23.
0: Ook twee missers voor Van Duivenbode.
2: Game Sean the fifth leg. Jim Van Veen.
0: In het hoekje, maar hij telt.
2: Game on.
0: Ja, hij zit nee te schudden. Dat was eigenlijk helemaal niet nodig voor Van Veen. Begon natuurlijk prima aan de wedstrijd. Gooide twee keer een 14 darter. Brak gelijk in de eerste leg van de wedstrijd. Een 79 finish.
1: Ja. Het kan zijn dat er iets niet helemaal lekker voelt of lekker zit. Ik denk meer dat Van Veen precies weet wat voor hem werkt en wat voor hem niet werkt. En dat als de pijl op een bepaalde manier in het bord komt, op een bepaalde manier voelt dat hij denkt, oh. Dit is dus juist niet wat ik wil. En ja, voor ons, wij zien het er niet echt vanaf. Heeft dan ook wel een beetje de neiging om bij de pakken neer te gaan zitten.
0: De heren met een 180. Die Van Duivenbode was belangrijk om bij te blijven. Dat zag je aan zijn reactie toen hij naar het bord liep. Van Veen dan met een hele matige scoringsbeurt. Kan die 180 dus niet opvolgen. Met een goede score. Kan Van Duivenbode dat wel?
1: Triple 20 laat. 170. Mooie laatste lopje van Van Duivenbode.
0: Hij mag daar zometeen voor aanleggen. Maar waar komt Gian van Veen op te staan?
2: Hij
0: komt zometeen op 56. Eerst Van Duivenbode. De big fish. In de laatste leg voordat we de pauze ingaan. Kan Van Veen op een 4-2 voorsprong komen. Hij krijgt er twee pijlen voor op de dubbel 20. Moet naar de dubbel 10. En die pakt hij. Belangrijke finish voor Van Veen deze 56. Hij namelijk op voorsprong. Als we de eerste pauze ingaan. 4-2 in het voordeel voor Van Veen.
3: Ja, een klein verschilletje gemaakt door Gio van Veen tegen Dirk van Duivenbode. In hoeverre is het spelbeeld ook in het voordeel van Van Veen?
4: Nou ja, ietsjes, maar ze spelen allebei niet goed. Echt niet. Gio begon nog wel heel goed aan de wedstrijd, maar zakte heel ver weg. En Dirk heeft het gewoon totaal nog niet voor elkaar. En scorend dan nog 104 voor Dirk, dat is dan nog wel best oké. Maar hij zakt naar 86 net aan gemiddeld. Dus ja, Dirk zit er helemaal nog niet in en Gian met Vlaar.
3: Nee, in ieder geval niet de Dirk en Gian van eerder deze week hier.
5: Nee, maar dan komen we toch weer terug op het begin ook. Het is toch nerveus een klein beetje voor eigen publiek allebei. Je wil gewoon winnen en dan, ja, als het dan vanaf het begin al niet lekker loopt, is het gewoon moeilijk om erin te komen.
3: Ja, duidelijk. Ik praat zo meteen met jullie door. Eerst nog even naar de vorige partij, die we Ross Smit met 10-7 zagen winnen van Josh Rock. En na die partij belde hij zich natuurlijk bij onze Arjan.
6: Another great win, Ross. Congratulations. What feels better, the win or the way you played?
7: I thought I actually played better than what the stats said. So, but it's strange. That's the way the game goes sometimes. Sometimes I come off and feel like I played really bad, and you know, you get told you average 100 plus. So it's a strange old game. But the most important thing there for me is the win all day long. It doesn't matter how I play. As long as you get that big W for a win, that's all that counts.
6: Yeah, because a couple of years ago, you made it to the quarterfinals in this tournament as well. Now, again, you won the quarterfinals, made to the semis.
7: Yeah.
6: What more are you waiting for? What are you hoping for?
7: Well, Mr. Luke Littler stood in my way for the past 2 years in the quarterfinals, so it's nice to be on the other side of the draw. I'm not waiting for much, to be fair. I try and win each game as it comes. I'm feeling really good. I've had a great year up to now. I feel blessed with it. And, you know, again, I'm enjoying life and, you know, and that's what it's about. And privileged to do this job. And hopefully I can kick on and make the final.
6: Well, we're all sure that your next opponent will be a Dutch player.
7: Yeah.
6: Either Dirk van Duivenbode or Gian van Veen. You any favour, anybody, or
7: not? To be honest, no. They're both absolutely fantastic players. I'd favour Gian only because of slight little things. Dirk seems to always play his best darts against me, and you know, he's a fantastic player. So maybe I'd favour Gian, but that's a psychological thing, not maybe a ranking thing as such. But you know, I'll go up there and do my best as always do, and that's what counts.
6: Exactly. For now, take some rest and make sure you're ready for tonight.
7: Yeah, definitely. I might go back now and just have a chill out, maybe have a little sauna or something like that in the hotel, and maybe a salad or something, because I'm trying to lose some weight. So yeah, apart from that, you know, just chill out and prepare for the semi-finals later.
6: Make sure that they don't lock you up in the sun.
7: I hope not. Yeah, too hot. Cheers.
6: You want to see you tonight. Congratulations.
7: Cheers, mate. Thank you very much.
3: Ja, dat is zeker niet aan te bevelen. Hoe dan ook, sympathieke reactie van Ross Smit, de man in vorm van de laatste maanden, die ongetwijfeld nu volgt wie zijn tegenstander gaat worden. Dat wordt of Van Veen of Van Duivenbode. Verwacht je, Vincent, dat de spanning er nu wel even af is? Ze zijn nu van het podium, kunnen even misschien een schepje frisse lucht pakken. En dat het zo meteen echt gaat beginnen?
4: Nou ja, dat hoop ik natuurlijk wel. Het is ook heel interessant om te zien wie er het eerste helemaal doorheen komt. Gian hebben met vlagen laten zien dat het goed zit. Maar Dirk nog niet. Dus, ja, maar als Dirk het voor elkaar krijgt dat hij wat constanter gaat worden aan het einde van de lek, ja, dan kan hij het ook zo weer omdraaien. Dus het is wel heel interessant om te zien hoe ze er allebei mee omgaan.
3: De opkomst was wel weer mooi met Dirk, het kleine Levi en zijn vriendin.
5: Ja, dat is, daar moeten we van genieten inderdaad, zolang Levi nog een kleine Levi is.
3: Precies.
5: Ik heb altijd idee dat het wat minder wordt naarmate ze groter worden.
3: Kijk, overkijken er nog even naar. Hij gaat ook weer met hem dansen natuurlijk. Hoppakee. En de glimlach bij beiden is onbetaalbaar.
4: Ik hoop voor hem dat hij niet ook van die baggermuziek gaat houden.
3: Ik verwacht het wel, Vincent.
4: Ja, ik ook.
3: Dat is de opvoering, dat krijgt hij mee. We gaan naar het vervolg van deze partij. Deze Nederlandse clash in de kwartfinales.
0: Klein verschil dus gemaakt.
2: Seven-legged starts to throw first. Game on.
0: Door Gian van Veen. Net voor de pauze. Hij wist in de vijfde leg van de wedstrijd Van Duivenbode te breken.
2: 100.
0: De verzilverde die breekt dus in de zesde leg van de wedstrijd. Daardoor de voorsprong nu voor de Giant.
2: 100.
0: 4-2 voor dus. Van Veen, die hier in 2024 ook al een keer meedeed aan de World Series of Darts Finals. Toen verloor hij zijn eerste ronde.
2: 41.
0: Gelijk van Danny Noppert met 6-3. Van Duivenbode, die hier al wel een keer een bijzonder goed resultaat heeft gehaald. In 2022 haalde hij ook de kwartfinale. Toen stoomde hij natuurlijk zelfs door tot de finale. Verloor hij van Gerwyn Price met 10 tegen 11. Hij was daar gewoon heel erg dichtbij een major.
1: Dirk is een paar keer dichtbij een major geweest, inderdaad. Ja. Als het zo'n toernooi dan allemaal goed loopt.
2: 58.
1: Ja, dan is hij gewoon in staat om van iedereen te winnen. En dan staat er altijd zo'n horde op het einde. Die moet je dan ook nog even weten te nemen. En dat lukt dan net niet.
2: 140.
1: Het is inderdaad tot nu toe voor beide spelers hard werken in deze wedstrijd. De lijn zit er nog niet helemaal in. Ook wel opvallend dat ze allebei vooral in hun eigen leg slecht aan het scoren zijn.
2: 80. Gian Rakai 158. Dirk Rakai 40. Game shot on the 7th player. Durban Diamondbode. 8th leg is James of Hoka.
0: Diamondbode die zijn gelijk houdt voor de 4-3. Ja, jij zegt het inderdaad. In vooral de eigen legs valt het een beetje tegen. Het gemiddelde 100. Überhaupt zit voor beide spelers nog onder de 90. Van Duifbode op een gemiddelde van net onder de 87. Van Veen op 89. Maar inderdaad in de eigen legs van Duifbode 80.
2: 140.
0: En Van Veen, die zit dan in zijn eigen leg. En de leg van de tegenstander, dat verschilt niet heel veel. Zit in zijn eigen leg op 87 en de leg van de tegenstander op 90. Maar bij Van Duifbode zit er wel een groot verschil tussen. Hoor. Van zijn eigen legs, 80 gemiddeld, is niet voldoende natuurlijk.
1: Nee, wat zegt dat dan? Normaliter, als het langzaam begint te lopen, dan zou je eigen leg wat makkelijker kunnen zijn. En dan moet je dat voortzetten. Dat lukt ze dus niet. Beide op zoek naar het juiste ritme en de juiste worp. De consistentie in het scoren.
2: Van
0: Duifbode nu niet thuis in de leg van Verveen.
2: Dus
0: alle tijd voor deze 91. Maar het is niet nodig. Hij gooit hem gelijk uit. Hoogste finish van de wedstrijd tot nu toe voor Van Veen. Die dus op 5-3 komt. Een goed begin voor Van Duifbode aan zijn eigen leg.
2: 81.
1: Ja, het is niet alleen de hoogste finish van de wedstrijd. Het is ook de beste leg tot nu toe. De eerste 12 darter van de wedstrijd. We begonnen met 2 keer een 14. Daarna werd het allemaal wat minder. Veel gemiste dubbels. Daarom ook de gemiddelde die wat tegenvallen.
2: 60.
1: Ja, dan speelden ze tot we erover begonnen. Eigenlijk in de eigen legs niet al te best. Nu zijn de eigen legs juist weer heel goed. Waarin de tegenstander nergens te bekennen is.
0: 60. Ze zeiden allebei ook voorafgaand aan de wedstrijd het eigenlijk niet zo lekker te vinden om nu tegen een Nederlander te moeten spelen.
1: Nee, ik kan me voorstellen dat het altijd zo is. Maar laat staan hier in je eigen land. Dat is helemaal niet fijn. Je wil het publiek mee hebben.
2: 97.
0: Zou dat dan in de voorbereiding te veel in beide hoofden zijn gaan zitten?
1: Ja, je hebt spelers die gaan er heel makkelijk mee om. Je hebt spelers die het lastig vinden. Ik persoonlijk vroeger, als ik op een major tegen een Nederlander moest, ik heb dat heel vaak moeten doen. Ik vond dat echt vervelend.
0: Zelfs als het niet in Nederland was?
1: Ja.
2: 58.
0: Ja, omdat?
1: Ja, ik kende die mannen gewoon goed. Je speelt ook op de vloer tegen ze. En voor mij is het dan een soort van ultiem doel om op zo'n podium te staan. Dan speel ik tegen iemand waarbij ik bij wijze van spreken een week daarvoor zijn publiek had gegooid of zo. Ik vond het
0: in de competitie in Nederland dan ook tegenspeelt. Of misschien zelfs wel met speelt.
1: Dat heb ik volgens mij. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Kijk eens aan. Maar het negentje mag er weg.
0: Had een finish over kunnen laten van Veen. Als hij daar de maximum wist te vinden.
2: 128. 50. Dirk Rakaia, 110.
1: 110. Voor de Titan. Om 5-5 te maken. Die landt op het dakkie.
2: Ja, Gianni Rakaia, 160.
1: Hevig protesterende van Veen in ieder geval naar zichzelf. Kan het wel gaan uitgooien vanaf 160. Krijg geen pijl voor tops.
2: 100. Dirk Rakaia, 40.
0: Dan kan Van Duijfboden het voor het eerst sinds de vierde leg weer gelijk trekken. Doet dat. Zo'n Levi tevreden, blij en enthousiast. 2-2 was de laatste keer dat het gelijk stond.
2: 11th leg is Dirk to throw first. Game on.
0: Inmiddels 6 legs verder staat het opnieuw gelijk tussen deze heren.
2: 94.
0: En ook die leg voor Van Duijfboden was weer een stuk beter dan wat we voor de break zagen. 13 darter voor Van Duijfboden zojuist dus. Om de Giant te breken.
2: 140.
0: Ja, en ook het publiek. Het is allemaal nog wat tam bij deze Nederlandse clash. Je had daar, ze zeiden dat zelf ook. Ja, het publiek zal waarschijnlijk in de wedstrijd wisselen wie ze aanmoedigen. Als de ene 4-1 voorkomt, zullen ze voor degene zijn die achter staat. En zo zal het publiek dit wel tot een 19 maximale legs willen gaan brengen. Het is allemaal nog een beetje tam nieuws.
1: Ja, het is zondagmiddag. Misschien speelt dat mee. Het is Nederland tegen Nederland, maar het is ook een beetje een tamme wedstrijd. Ik bedoel, het niveau is nog net niet wat je ervan hoopt.
2: 102.
1: Weinig echt spektakel. Weinig uitspattingen ook van de spelers. Spelers hebben daar een aandeel in. Hè? Je wilt iemand een lectie pakken en helemaal gek zien worden. Ja, dat gebeurt ook niet. Het is, wat we al eerder zeiden, hard werken. Het is een kwestie van slechte wedstrijden ook weten te winnen.
0: Ja, dat is ook inderdaad een kunst. Om mindere wedstrijden alsnog naar je toe te trekken.
2: Alleen
0: hebben we dat dit jaar wel een paar keer zien doen. Kijken of Van Duijfboden dat voor elkaar gaat krijgen. Staat voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong. Na 11 legs. 6-5 dus. Een voordeel van de man uit Schravenzande. Vraag is, hoe gaan we zo meteen de break in? Met een gelijke stand? Of met ineens een voorsprong voor Van Duijfboden? Bij de vorige break stond het namelijk 2-4 voor Van Veen.
1: Hij heeft twee beurten zonder triple van Veen. Maar het begin van Van Duijfboden is ook niet al te best. Sterker nog, ze staan nu allebei op 381.
2: 58.
0: Opnieuw geen triple. Voor de Giant.
1: Ja, en je ziet, het kopje blijft toch hangen bij Van Veen. Ik zal er niet de enige zijn die dat ziet. Het verbaast me heel erg, want er liggen nog zoveel kansen in deze wedstrijd. Ik snap dat er iets is wat niet lekker gaat. Dat zien we zelf ook wel, dat hij beter kan. Maar zo'n verschil met Van Duijfboden. Kijk, zo goed ben je.
0: En zelfs mocht het 7-5 worden, is er nog geen man overboord voor Van Veen. Want er valt echt ook wat te halen als je achterkomt in deze wedstrijd. Want als je zegt, Van Duijfboden, ook geen geweldige wedstrijd. Komt hier niet op een finish. En dus 6 pijlen voor deze 143.
2: 83.
1: Die gaat niet uit. Maar Van Duijfboden nog een eentje weg. Dus Van Veen dan maar balend met een gelijkspelletje de pauze in. 20 en tops. Dubbel 10. Ja, en de dubbel 10 valt er dan wel in. Het staat weer helemaal gelijk. 6-6 tussen Van Duijfboden en Van Veen. Tot straks.
3: Ja, wedstrijd helemaal in balans. 6-6 tussen Van Duijfboden en Van Veen. Hoeveel is het beter bij Van Duijfboden geweest in deze tweede sessie?
4: Het laatste gedeelte van de legs gooit hij iets beter. Maar ik denk dat het meer gewoon Gian die gewoon een stuk minder aan het spelen is. Die gaat van 104 scorend gemiddeld naar 96. Dus daar is echt wel een hap afgegaan. En met zijn gemiddelde gaat hij dan nog wel iets omhoog. Maar ja, ik denk dat we op dit moment gewoon naar een voor hun allebei doen een matige wedstrijd zitten te kijken.
3: Ja, toch komt Van Veen op een 5-3 voorsprong. Dan denk je even, hey, gaat hij hier nu weglopen?
5: Ja, maar dan zie je wel dat Dirk op een gegeven moment het tempo in zijn scorende beurt wat aan het opvoeren is. Dat werkt voor een tijdje werkt ook best wel goed. Kijk, dit is gewoon een. Hij gaat voor de boel dan op 91.
3: Ja.
5: Ja, ja, met Dirk op 270. Ja. Gian maakt wel wat, nou, laat ik zeggen, opvallende keuzes op zijn finishes. We zagen hem op 151 de triple 17 gaan. En als hij dan mis blijft op de 17. Hij zal erover nagedacht hebben, ongetwijfeld. Maar ja, moet er nog even aan wennen, laat ik het zo zeggen.
3: Hoe belangrijk is die 5-5 van Duivenbode geweest? Want hij kijkt heel de tijd tegen een achterstand aan in deze wedstrijd. En dan lijkt me dat je denkt van, oké. Nou beginnen we opnieuw.
4: Ja, maar Dirk Kennen, dit is gewoon één gevecht voor hem, deze hele wedstrijd. Hij heeft geen moment dat hij ergens zijn rust vindt in zijn worp, in zijn hele doen en laten.
3: Is de worp ook niet zo dat hij kunt breken? Je ziet zelfs een worp?
4: Ja, je ziet heel vaak dat het een hele verkrampte pijl is die hij gooit. En als Dirk helemaal los is, dan scoort hij makkelijker en gooit hij makkelijker. En dat is vandaag absoluut niet aan de hand.
3: Terwijl hij gisteren zo ontspannen was. En toen was Levi er ook. Maar vandaag heeft dat dan toch misschien iets minder waarde.
5: De ene dag is de andere dag niet, hè?
3: Nee.
5: Ik bedoel, het ligt er ook maar, ja, misschien verkeerd op. Je weet het toch niet. Er gebeurt zoveel achter de schermen dat wij niet zien. Je weet het niet.
3: Nee. Wat moet er anders bij Gian van Veen?
4: Nou, ik vind Gian vooral een beetje timide overkomen tijdens die wedstrijd. Hij moet gewoon meer laten zien, ik ben de nummer 3 van de wereld. En ook als het niet lekker gaat, een manier vinden om het dan wel weer te laten lukken. En dat doen de echte grote. Die kunnen dat.
3: Ja.
4: En ja, daar zal hij ook aan moeten werken. Dat hij dit soort wedstrijden, deze moet hij gaan winnen. Want als je goed gooit dan, en je bent in topvorm, ja, dan wedstrijden winnen is relatief makkelijk. Maar de wedstrijd dat het niet lekker gaat in een kwartfinale en je zit er helemaal in. Ja, die moet je er ook uittrekken. En dat maakt je een grote jongen.
3: En de steun vanuit de zaal, die is ook wel.
5: Het is een beetje 50-50. Bij Gian zit en Vincent zei het aan het begin ook. Zijn scorende gemiddelde in die eerste 6 legs was zoveel beter.
3: Misschien kun je die erbij pakken. Even de scorende gemiddelde per sessie.
5: Want daar zie je dus aan. Kijk, hij valt dus van 104 en bijna 105 eigenlijk naar 87. En dat verval is gewoon veel te groot.
4: Je ziet bij Dirk blijft hetzelfde.
5: Ja, dus die is misschien niet wat hij gewend is. Want hij is gewend om rond de 110 te zitten, denk ik. Een beetje op cruise control. Dus hij zit er ook iets onder. Maar Van Veen die valt nu echt door de vloer heen. Ja, dat zal echt beter moeten in sessie 3.
3: Ook kijk je naar wat Vincent net zei, dat Van Veen toch wel weer wat meer moet gaan opstaan in de grotere wedstrijden.
5: Hij komt een beetje gelaten over in deze partij. Kijk, hij is de nummer 3 van de wereld, de nummer 1 van Nederland. Dat klopt allemaal, maar als je een beetje sec afbelt, hij wint gewoon te weinig titels.
4: Ja. Nee, dat klopt, dat zeker. Hij heeft natuurlijk maar 2 titels tot nu toe. Uit de top 16 heeft hij het minste gewonnen.
5: Ja.
4: Alleen, hij komt wel heel vaak ver, maar dat is in een periode geweest, dan gooide hij echt heel goed. En dan wedstrijden winnen is even makkelijker. Nu staat hij niet lekker te gooien, het zit allemaal niet mee. En dan, als je die wedstrijd eruit trekt, daar word je beter van. En dan kan hij vanavond in één keer wel weer een heel stuk beter gooien.
3: Ja, precies.
5: Ik denk vanavond ook een andere druk is. Als je deze wint, is vanavond een stuk makkelijker om te spelen.
3: Omdat?
5: Ja, ik vind dat moeilijk uit te leggen eigenlijk. Maar je speelt nu tegen een landgenoot voor dit publiek. Vanavond weet je dat het om jou draait.
3: Zo.
5: Want dat is het gewoon.
3: Want de winnaar gaat tegen Ross Smith spelen, voor de duidelijkheid.
4: Ja. Dan heb je gewoon een goede kans.
3: Ja, nou ja. Ook tegen deze Smith.
4: Ross Smith gooit wel goed, maar dat is niet, hij doet niet dingen die hun niet kunnen.
5: Nee, maar je gaat niet in de halve finale van een groot televisietoernooi een makkie krijgen. Dat bestaat niet.
3: Nee, sowieso niet. Goed jongens, we gaan naar de slotfase. Hoe loopt dit af? Nog even kort.
4: Ik ga voor Dirk.
5: Ik denk dat Gian zijn scores op orde krijgt.
3: Oké, nou, ook hier is het 50-50. Net als in de steun in de zaal. Heerlijke partij.
2: 13th leg, Sturks to throw first. Game on.
0: Wil jij er nog aan wagen nieuws?
1: Nou, ik denk inderdaad dat als Gian zijn scores op orde krijgt, dat hij best wel eens als winnaar van het podium af kan gaan stappen. Maar dan moet er ook iets in zijn psyche veranderen, denk ik. Hij komt inderdaad wat gelaten over. En ik denk dat killing kan zijn. Dan kan het zoals nu wel weer even lekker lopen. Maar als je die mindset houdt en je hebt even een slechte beurt, ja, dan komt hij dubbel zo hard aan.
2: 140.
1: Dus dat glas moet even half vol gaan worden bij Van Veen. Of er moet iets aan de hand zijn. Kan natuurlijk ook wat wij totaal niet in de gaten
2: 98.
1: hebben.
2: 98.
0: Ook dat zou kunnen. In het interview voorafgaand aan de wedstrijd zei hij wel dat hij zich goed voelde. Goed heeft geslapen. Uitgerust was voor de dag. Dus daar leek het allemaal goed te zitten voor Van Veen. Voet alleen op het podium. Op dit moment nog even iets minder. 1080er van de wedstrijd zojuist.
2: 57.
0: Voor Dirk
2: Require 83.
0: Gooi hij dit knap uit. Dan hoeft het inderdaad niet voor de 16 en de boel te gaan.
2: 85.
0: Gian stond nog niet op een finish. Waar aan het begin van de wedstrijd Van Veen toch wel de hele tijd de voorsprong had. Is die voorsprong nu gekanteld naar Van Duivenbode? Stond er eventjes voor op 6-5. Staat nu op 7-6 ook weer voor.
1: Ja. Nou, je ziet alle cijfers op ons mooie scorebord langzaam het voordeel van Van Duivenbode veranderen. Qua gemiddelde lijkt hij wat weg te lopen. Het begin van deze lek is ook weer goed.
2: 100.
1: Hij heeft, of had in ieder geval zeker in het begin van de wedstrijd Van Duivenbode, nu al zo'n loose dart. Dat lijkt ook wat minder geworden te zijn.

0: dubbel 10.
1: 50.
0: Ja, en die schiet dan aan de binnenkant.
1: Dr. McCoy, 44.
0: Wat een kans voor Van Duivenbode. Het is om Van Veen te breken.
1: Games on the 14th man. Toen Van Duivenbode.
2: Twee dure misses daar. Voor Gio van Veen.
1: Game on.
2: Die de dubbel niet weet te raken. Daardoor geen 7-7, maar 8-6. In het voordeel van de Obe Genius. En dat was dus inderdaad ook een break.
1: 57.
0: Ja, en dan mist Van Veen in die allereerste leg van deze wedstrijd een 12-dart. Het begint furieus.
1: 140.
0: Zit ook die tweede leg in 14 pijlen. Daarna wordt het wat minder. En eigenlijk sinds leg 3 heeft hij deze uitdrukking op zijn gezicht. Het is een...
1: 44.
0: Ook wel een perfectionist. Hij weet natuurlijk waartoe hij in staat is.
2: Voor Van Veen toch ook wel zijn derde kwartfinale dit jaar op een major. Haalde natuurlijk ook de kwartfinale op de matchplay. Ook op de World Masters haalde hij een kwartfinale. Won die allebei. In dat opzicht doet hij het op de majors dit jaar.
1: 58.
2: Best goed natuurlijk, Van Veen. Laat hij daar over het algemeen wel goed spel zien. Maar het is inderdaad de titels wat nog ontbreekt aan zijn lijstje.
0: Nee, maar klopt. Maar aan het begin van de wedstrijd in de voorbeschouwing hadden we het ook over dat het weer zo lekker loopt bij Van Veen. Dat hij langzaam weer richting zijn WK-niveau aan het gaan is. Ja, soms heb je er ook gewoon een wedstrijd tussen dat het niet loopt. Zegt toch niet alles over de maanden die komen gaan en de kansen die Van Veen kan gaan krijgen om dan mogelijk wel zijn eerste titel te gaan winnen. Maar vandaag...
1: 140.
0: Wil het niet echt, maar het staat nog maar 8-6. Hè? En dit is 111 voor Van Veen. Om op een lekje achterstand te komen.
1: 79. Dr. McKay, 123.
2: Hij vindt de dubbel niet op de 111. Daarom Van Duivenbode met een kansje. Vanaf 123 mag hij naar de boel.
1: 98.
2: Die gaat er net naast. Krijgen ze allebei een kansje. Allebei één pijl op de dubbel. Allebei missen ze hem.
1: Game on the 15th player.
2: Hier de dubbel 16 voor Van Veen.
1: 16th player, chance to throw.
2: Breekt dus gelijk terug.
1: Game on.
2: In de 15e leg van de wedstrijd. En houdt dat verschil klein. Ja, 9-6 had toch wel heel vervelend geweest.
1: 100.
2: 8-7 nu. Nog alle kansen voor Van Veen.
0: Ja, die gemiste pijl van Van Duivenbode. Stel die was raak geweest, had hem denk ik ook de winst gebracht. Dan was Van Veen echt geknakt. Hij zit er nu echt nog helemaal in. Of hij het nou zelf in de gaten heeft of niet. Van Duivenbode moet mee. 1 druppel is te weinig. Heeft een 180 nodig voor een finish. Het is zijn zesde. Het is een belangrijke. Het woord is allereerst aan Van Veen. 2 keer triple 19. Laat de boel.
1: 139.
2: Dat had ook een aardige tik kunnen zijn. 164. Gaat niet uit voor Van Veen. 136 dan voor Van Duivenbode. Mag hij naar een dubbel? Nee, dat mag hij niet.
0: En dat is dus zo'n verkrampte pijl. Dus gewoon, er gaat iets mis in die worp.
2: Iets te veel spanning erop misschien.
0: Absoluut.
2: Weet ook hoe belangrijk die pijl had kunnen zijn. Schiet dan de 1 in. Van Veen hier, ook met 2 hele belangrijke pijlen.
1: Jim Van Veen.
2: Je hoorde wat er los kwam bij hem. Met het raken van die dubbel 8. Trekt het weer gelijk.
1: Game on.

0: Voor de break dus die hij in de leg daarvoor maakte.
1: Ja, daar zag je dan toch voor het eerst wat positieve emotie bij Van Veen.
2: Het is fijn om te zien. Hij was daar lang naar op zoek, denk ik. En dan laat hij het nu dus ook even gaan. En terecht, het staat 8-8. Ja, dan maar all the way. In dit Nederlands onder onsje.
0: 100. Nog maximaal 3 legs die er gespeeld gaan worden. Van Duivenbode mag er wel 2 van die 3 beginnen. Van Veen moet hem dus minimaal een keer zien te breken. Gebeurt dat nu niet, dan moet dat in een 19e en beslissende leg. Maar deze 26 voor Van Duivenbode is niet lekker. Ja, initiatief gelijk al bij Van Veen.
2: En die 44 daarvoor ook niet. Dit is het aller slechtste begin van een leg die je kan verzinnen.
0: Dan valt het mee wat Van Veen daarmee doet met 2 keer 100.
2: Ja, dat kan erg, hè? Het is natuurlijk een 180 man, hè? Dan herstel je het wel redelijk.
3: 135.
2: Nou ja, dan maar 135. Je ziet wel. Hij staat weer gelijk.
3: 140.
0: Die zijn met een ander wedstrijdje bezig daar op de tribune.
2: Die smurven.
3: 58. Gianni Rakai, 161.
0: 6 pijlen voor deze 161. Voor Van Veen om Van Duivenbode te breken. En op 1 leg van de overwinning te komen.
3: 102.
2: De laatste pijl voor de single boel. Om dan in deze beurt 2 pijlen op tops te krijgen.
3: 128. Gianni Rakai, 59.
2: Tussen dan eerst de 19. Ja, en nu alle rust voor die tops. Matchpoint voor Van Veen.
3: GM Van Veen.
2: 3 legs op rij.
0: Beide heren nemen een slokje water.
3: Game on.
0: Voor de belangrijke leg die nu gaat volgen. Voor allebei. Van Veen die het kan afmaken. Het is zijn leg. Zijn laatste leg van de wedstrijd. Wil het dan natuurlijk ook nu doen.
3: 97.
0: En Van Duivenbode. Die heeft geen opties meer. 2 legs op rij winnen. Om vanavond in de halve finale het op te mogen nemen tegen Roel Smit. En Van Duivenbode begint nu wel heel goed aan die leg. Begint met een 180er. Zijn 7e van de wedstrijd. Gisteren tegen Humphries, toen het moest.
3: 140.
0: Op 9-9 gooide Van Duivenbode een 13-darter. Toen liet hij al zien met de druk erop, wat echt vorm aangeeft, heel goed te kunnen zijn. Nu Van Duivenbode na 6 darts op 141. Pieken op het juiste moment.
2: Dit is wel lekker. Waar komt dit nou weer vandaan? Pieken op het juiste moment.
3: 140.
0: Kan die het afmaken in 9. Het publiek is wakker. Het publiek gaat opstaan. Maar het gaat niet in 9. En dan is Van Veen helemaal niet ver weg, hoor. Die staat na 9 pijlen op 124. En krijgt de kans om het uit te gooien. Want hij krijgt een matchdart. En die is op de bullseye. Gian van Veen. Wint van Van Duivenbode. Met een 124 finish op het einde. Een 12-darter. De druk zat erop. En dit is een hele, hele knappe finish voor Van Veen. Hij wint deze moeilijke, moeilijke kwartfinale. Het Nederlandse onderrondje wordt op een prachtige manier geëindigd door Van Veen. 124 op de bullseye. Hij is door en is blij.
4: Goedemiddag, u kijkt naar een zonovergoten Old Trafford.
5: De tweede paal, daar is de kopbal van Matthijs de Ligt.
6: Bruno Fernandes, ja, ja, ja, ja. Dat is klasse.
5: Dalot aan de andere kant. Brian en Bummel, dit is antwoord.
4: Prachtige ambiance, een affiche om je vingers mee af te likken.
7: Viaplay, de beste kijk op sport.
8: Gian van Veen staat vanavond in de halve eindstrijd van de World Series Finals hier in Amsterdam. 10-8 is zijn overwinning op zijn landgenoot Dirk van Duivenbode. In hoeverre komt die overwinning, Vincent, hem ook toe?
9: Nou ja, hij ging inderdaad naar de tweede pauze wel wat beter spelen weer, Gian. En Hele mooie finishes en met klapstuk die laatste.
8: Ja.
9: Dirk gaat gewoon een fantastische lek en hij gaat 124 voor een 12 dat eruit. Dus daarmee haalt hij die overwinning binnen. Maar ik denk dat Dirk nog wel hier op terug zal kijken. En denkt van, hier had meer uit te halen.
8: Ja, dat zal het gevoel bij Dirk zijn van, deze had ik niet hoeven te verliezen.
10: Nee, hij komt natuurlijk uit de onderbreking 8-6 voor. Dan denk je eigenlijk van, dit gaat Dirk's kant op. Want dan heeft hij in principe Gian liggen. En dan wint Gian dus de laatste 4 legs op rij. Dat is wel wat veel natuurlijk. Ja, deze is fantastisch. Kijk, we zeggen dat eigenlijk in een laatste leg om een wedstrijd te winnen is vaak als je met de darts meespeelt 5 beurten genoeg. Ik denk dat het deze keer niet genoeg zou zijn geweest, 5 beurten. En dan hebben we in 4 beurten te doen, is echt knap.
8: Die laatste leg net, die uiteindelijk Van Veen wint, daarin leek Van Duivenbode op jacht naar een 9 darter. Terwijl die leg daarvoor, die 17e, wat een pudding leg was dat.
9: Ja, en het was op zijn eigen leg, hè? Ja. En dan gooit hij zo'n, hij begint met 2 beurten onder de 50.
8: Ja.
9: Dus ja, en daarvan geeft hij eigenlijk die lek heel makkelijk af. En dan komt hij zo terug en dan krijg je 124 om je oren. Dus ja, ook wel weer knap van Gian. Maar ik denk dat Dirk wel zal denken van, hier was echt wel meer uit te halen.
8: Ja, op het einde, dit is even een handje. Maar ja, was het niet een huk of zo? Of wat je wel vaker ziet?
10: Ik denk niet dat het Dirk ten opzichte van Gian was. Ik denk dat het gewoon Dirk ten opzichte van zichzelf was. Dat hij gewoon niet lekker was.
9: Gewoon teleurgesteld.
10: Ja, teleurgesteld.
8: Ja. En wat doet dit voor Gian van Veen? Dat is de vraag. Maar dat kan hij gewoon zelf gaan vertellen. Want hij is als een speer van hier het podium naar boven gegaan om zijn verhaal te doen. Oh, sorry. Ik dacht dat het Gian van Veen al was. Nee, ik word gecorrigeerd en terecht. Dirk van Duivenbode is zo sportief om al te gaan terugblikken.
11: Na de tweede pauze, Dirk, staat het 6-6. Dan loop je uit naar 8-6. En ik had het gevoel op dat moment van, je hebt hem waar je hem hebben wil.
12: Ja, maar zo ook al wel eerder zo. Alleen, elke pijl die ik gooi doet pijn. En de ene keer heb ik er last van, de andere keer gooi ik 180. Het was voor mij ook niet te verklaren, joh. Ik heb het hele weekend al trouwens, hoor. Maar,
11: Bedoel pijn aan de schouder weer, aan de rug?
12: Nee, dat zijn aannames. Gewoon maar je doet toch gelijk een aanname erin. Pijn in mijn hand, ik snap er niks van, man. Maar geef het niet, dit is ook niet een groot excuus, maar op de een of andere manier, als ik mijn tijd nam, had ik er geen last van. Als ik dan denk van, nu gaat het wel, en dan ging het niet. En nu heb je weer excuses. Maar dit is niet zo. Ik had kansen genoeg. Ik snapte ook niet dat ik het dan. Ik snapte er helemaal niks van eigenlijk, weet je. Dan doe je een pijn, gooi je weer echt geen ene reet. Dat was al toen ik 6-5 maakte. Want ik stond aan het begin was ik gewoon echt een stuk slechter dan hem. Daarna werd hij ook slechter. Het was niet zo. Ik ben misschien ietsje beter, maar hij werd iets minder. En kan ik hem niet doorzetten. Want eigenlijk vind ik al gewoon, als ik een normale lek gooi, dan maak ik al 7-5 voor de break.
11: Ja.
12: Nou, dat wordt 6-6. Dat wordt, ik weet het niet eens meer wat het allemaal wordt, maar dat maakt niet uit.
11: 8-6.
12: Ja, nou ja, goed dat ook wel een lek meer moet zijn. Maar ik sta ook te handen, joh. Maar het is ook wel echt. Het was 140, 180 of 46, 58, 23. 3, bij wijze van. Nee, maar het was wel echt heel slecht. Op het moment dat ik moest, deed ik het ook niet. En dan kan ik wel zeggen van, dat komt door de pijn. Maar dat is ook niet de reden, weet je. Het is blijkbaar een beetje onzekerheid of zo. Erg onnodig, vind ik. Want, ik denk dat we allebei niet goed waren. Maar ik vond mezelf niet de mindere van de twee.
11: Nee. Dus. En dan mis je 1 pijl op de bullseye van 9-6. Maar ja, dat kan natuurlijk bij die 123 finish. Ja,
12: ik mis ook wel een paar keer eerder in de wedstrijd een paar. Ik mis een keer de bullseye en dan 39. Ik mis nog een keer 2 pijlen op 32 of 3. Dat weet ik niet meer. Maar kijk, zo'n die 123, dat was een ongelooflijk slechte lek. En als nog gooi die boel op die ijs, als hij erin valt, is het 9-6. En dan denk ik niet dat ik dan verlies. Nu geef je hem vertrouwen, want hij breekt, je mag beginnen en staat gelijk. Ja, en ik kwam daar niet meer overheen. En zo'n laatste lek, 180. En dan, ik ga altijd voor de 17, nu ga ik voor de 19. Maar goed, dan mis je 9, dat hij gooit een 12. Dat is ook fantastisch van hem, doet hij gewoon goed. Hij was er erg blij mee. En ook terecht. Want ja, anders gaan we een laatste lek in. Niet gebeurd. En uiteindelijk was hij gewoon wel de betere. Ik kan er niet zoveel voor zeggen. Natuurlijk ben ik boos op mezelf. Maar
11: logisch.
12: Ik denk dat hij ook niet tevreden zal zijn met zijn spel. En allebei niet. En uiteindelijk is hij de betere klaar. En op naar de volgende.
11: Dankjewel.
12: We zien ons.
8: Ja, Vincent, hoe luister je naar deze ten neergeslagen reactie van Duivenbode? Je zegt dat Van Veen de betere was.
9: Ja, dat voel je in zo'n wedstrijd wel. Maar dat was niet te zien. Maar hij heeft dat zo ervaren tijdens de wedstrijd. En als je gewoon de cijfers kijkt, dan was eigenlijk Dirk niet veel minder. Het zit heel, heel dicht bij elkaar. Dus dat valt wel mee. Maar hij weet zelf ook wel dat hij hem hier heeft laten liggen op sommige momenten. Ook Gian heeft op bepaalde momenten het af laten weten. Het was gewoon voor hun doen niet een geweldige wedstrijd. Maar ja, wel knap van Gian dat hij hem eruit trekt.
8: Ja, overigens dus last van de hand biegt hij nu op. Maar daar had hij al dagen last van. En met die hand wint hij wel van Humphries. Ja,
9: precies. Weet je. Maar Dirk is niet dat dat een excuus geeft. Nee. Of zo, want hij heeft er ook wedstrijden mee gewonnen. Het is alleen vervelend als je ermee speelt. En dan het heeft iets met handpols te maken. En dat moet loskomen, los zijn. Want je gooit die pijl al weg. Maar je maakt eigenlijk met je hand een klapper. Ja.
8: Ja.
9: En als je daar de pijn hebt, dat is echt heel vervelend. Dus ik weet niet precies wat hij heeft. Maar als het daar zit, dan hou je ook vaker wat in.
8: Hij zei, ik heb eigenlijk met iedere worp pijn.
9: Ja.
8: Ja, dat is natuurlijk nogal wat.
9: Ja, dat is niet optimaal, nee. Dat wil je niet.
8: Nee.
9: Zeker niet in zo'n toernooi, in de kwartfinale. Dan verklaart het wel een hoop waarom die een beetje verkrampt gooide.
8: Precies, ja, want dat merkte jou in de vorige breken natuurlijk al op. Dat niet helemaal soepel ging. Ik wilde eigenlijk nog veel meer vragen stellen over deze wedstrijd. En er misschien ook nog één over de aanstaande. Maar dan hoor ik dat daar al geen tijd meer voor is. Nou, heel kort dan even. James Wade in wereldvorm.
9: Ja, zeker.
8: 11 wedstrijden ongeslagen tegen de niet-misselijke Gerwin Price.
9: Nee, ja, goede vrienden van elkaar met darten. En het wordt heel interessant om te zien wie daar de beter is. Als
8: wat
9: het beter speelt als gisteren, dan gaat het beter om gewoon winnen, denk ik.
8: Oké. Nou, we gaan dat zien. Wordt zeker een interessante derde kwartfinale. James Wade tegen Gerwin Price. Veel plezier.

0: eerste oerkreet van Gerben Price is al gevallen. Alleen bij zijn opkomst wilde hij wel even aan James Wade laten weten dat hij er is. Flinke boa van de Iceman. We zagen het ook al op een bordje staan ergens van een van de fans. Ja, en deze James Wade, natuurlijk ook een voormalig winnaar van dit toernooi. We hebben hier sowieso twee voormalige winnaars op het podium staan. Hij wist dit toernooi in 2018 te winnen. Dat was toen in Wenen. Hij werd die finale gehouden. Won die van Michael Smith met 11 tegen 10. Voormalig winnaar dus van deze World Series of Darts Finals. En ook Gerben Price heeft dit toernooi gewonnen. Twee keer zelfs. In 2020 won hij van Rob Cross in de finale. Dat was toen in Salzburg. En hij wist hem ook hier in Amsterdam één keer te winnen. In 2022 won toen dus van Duijfboden, waar we het eerder al over hadden deze middag, in die finale. Twee voormalig winnaars dus op het podium. Ja, en een van deze twee die mag het vanavond op gaan nemen in de halve finale. En dan tegen of Luke Littler of Johnny Clayton. Onderlinge resultaat tussen deze twee heren. En het voordeel van James Wade. Hij wist 20 keer te winnen. Gerben Price wist er 14 te winnen.
1: Game on!
0: Dit jaar troffen ze elkaar ook twee keer op een World Series toernooi. De US Darts Masters en op de Australian Darts Masters. Beide wedstrijden gingen toen in ieder geval naar James Wade. En ook op de UK Open eerder dit jaar ging de overwinning naar James Wade. Ja, is hij daarmee dan ook in het voordeel?
2: Nou ja, ik denk als je alle statistieken op de kaarten naast elkaar legt, dan maakt Wade zeker een hele goede kans. Ik kan me voorstellen dat hij in ieder geval de favoriet is bij de boekies. En het heeft er allemaal mee te maken dat ja, de laatste 11 wedstrijden die James Wade op een groot podium gespeeld heeft, heeft hij alle 11 gewonnen. Dan kan hij zelf wel in een interview zeggen van ja, maar zo gemotiveerd ben ik niet. Ik heb ook wel heel veel geluk gehad. Dat is typisch James Wade. Dan gaat hij zegt altijd het tegenovergestelde. Hij staat gewoon ontzettend goed te spelen. Van die 11 overwinningen, de helft is gewoon dik boven de 100 gemiddeld. Wat hem nog beter maakt. Al die jaren dat hij ook zo goed was, was altijd zo rond de 6,97 gemiddeld. Omdat de legs tussen zaten die hij lekker liet varen. Alleen zo efficiënt als wat op de legs dat het echt even moet. Nou ja, dan pakte hij de mooie finishes. Tegenwoordig staat hij ook gewoon een stuk beter te scoren. Ja, en dan wordt hij natuurlijk echt gevaarlijk.
0: Ja, hij deed gisteren ook in die wedstrijd tegen Wessel Nijman op alle mogelijke manieren die wedstrijd controleren. Qua scoreverloop had hij het allemaal in de hand. Maar ook qua tempo op het podium is Wade degene die precies bepaalt hoe het gaat.
2: Ja,
0: ja, dat is toch knap, hè? Hij stond 6-3 voor tegen Nijman gisteren. Toen kwam Nijman terug tot 6-6. Kwam er een break. En uiteindelijk ging Wade er vandoor. Won 3 legs op rij. Stond 9-6. Gooide nog een 124 finish op de bullseye. Ja, en uiteindelijk wist hij die wedstrijd te winnen. Leek het even spannend te worden. Ja, en dan is James Wade die controleur die het dan gewoon af weet te maken daarna.
2: Ja, en dat is dus ook zijn trademark. En spelers weten dat. Dus die zien dat voor zich gebeuren. Ja hoor, daar komt weer zo'n weight lag aan, zo'n weight finish. Price.
1: Games on the first
2: tijdens dit toernooi nog niet echt getest, denk ik. Hij won van die kling. Het was natuurlijk op voorhand een zeer interessante wedstrijd. Maar ja, hij nam al zo snel zo'n enorme voorsprong in die wedstrijd. Ja, en zijn tweede potje tegen Jim Long ook niet al te lastig. Dus ik denk dat dit de eerste echte test is van Price.
0: Price kwam 8-2 voor in die wedstrijd. Daarna misschien een klein beetje moeite met het afmaken. Won uiteindelijk met 10-5. In de laatste 5 legs gingen er dus nog wel 3 naar de Canadees. Maar inderdaad, in de problemen is die totaal niet geweest, die wedstrijd.
1: 100.
0: Gemiddelde van Price was in dat opzicht voor zo'n wedstrijd dan wel goed. Er stond een gemiddelde van 97,91. Eigenlijk dus 98 te gooien. En ook een dubbelpercentage van 50%. Dat is dan ook in een wedstrijd waarin je niet wordt uitgedaagd wel knap. En dat laat ook wel iets zien dat je wel gewoon je eigen niveau haalt.
2: Ja, absoluut. En dan zien we ook een klein beetje de zakelijke Price. Ik bedoel dat boeia waarmee die begon, dat is zijn dingetje geworden.
3: Nou ja, dat doet hij dan aan het begin van de wedstrijd, hè, om even het publiek op te zwepen. Maar daarna zie je er weinig meer. Hij heeft het niet echt nodig. Het is ook een typisch zo'n speler die een emotionele tegenstander nodig heeft om er een mooie wedstrijd van te maken. Die gaat hij overigens niet krijgen van Wade vandaag. Dat kan ik je alvast voorspellen.
0: Weinig emoties meestal bij de machine. 85. Vandaar ook bijnaam. De machine.
3: Ja, de enige emoties die hij laat zien zijn die rare grimas op zijn gezicht. Zo nu dan als iets even niet lukt. Price, 170.
1: 98. James Uwakwaya, 96.
0: Het gooit deze 96 niet uit. Dan staat Price op 72. Bekende finish. Gooi hem ook in de eerste leg van deze wedstrijd. Doet niet in de tweede leg van de wedstrijd om te breken. Hij is hier twee pijltjes op de dubbel. Waar hij in de vorige leg gelijk erin ging.
1: Zijn er
0: hier twee missers. Kan Wade er 1-1 van maken.
3: Hij speelt inderdaad iets wat gewijzigde setup. Wat er anders is aan zijn pijl is, wat ik zo kan zien, in ieder geval zijn punt. Hij speelt met een wat langere punt. Dan had hij altijd al een stijl waarbij de flight een beetje naar boven stond. Dus ja, het is dan echt, het gaat hem dan echt om de details. Iets meer ruimte creëren in die triple.
1: 140.
3: Weet niet, die pakt al decennia lang hetzelfde setje pijlen. Dezelfde broek, hetzelfde shirt, dezelfde riem, dezelfde schoenen.
1: 140.
0: Hij wisselt alleen zo af en toe van opkomstnummer. Ook niet al te veel.
3: Ja.
0: Had even de boys op Baking Town natuurlijk nu alweer een tijdje Amstel Standing. Ja, voor de rest verandert te weinig.
1: 129.
3: Kan nog steeds. Triple 18 voor de machine. Hij mag niet naar de boel.
1: 90. Go when you were quiet, 32. Gage on the third leg. Go in Price. Fourth leg, Joseph Oakhurst.
0: Beide heren wisten dit jaar 1 keer een finale te halen. World Series toernooi. Curran Price deed dat in Nieuw-Zeeland. Haalde hij de finale, verloor hij van Johnny Clayton met 8-4. En een weekje later wist James Wade ook de finale te halen. Toen in Australië. En hij gooide daar tegen die Brody Kling. Ja, die een hartstikke goed toernooi gooide daar in Australië. Haalde de finale. Dan verloor hij dus wel.
1: 180.
3: Ja, en dat is dan typisch Wade. Die moet dan spelen tegen de verrassing van het toernooi. En eigenlijk op voorhand heb je al zo'n gevoel van wat zijn de wedstrijden die meestal wel wint. De speler die grote namen uitschakelt en vervolgens tegen James Wade komt, is James Wade vaak de, ja, de laatste die van het podium afstapt, de winnaar.
0: Ook daar is hij dan dodelijk effectief.
1: 137. James Uwakwaya, 124.
0: Curran Price zet Wade onder druk. Op deze 124.
3: Triple 18, ja. Bullseye voor Wade. Hoppakee. 124 gaat uit. James het niveau Wade kruipt omhoog.
1: Fifth leg, Gavin Athokvist.
3: We begonnen met een 17 en een 16 darter.
1: 82.
3: Vervolgens een 13 darter voor Price. Dit was natuurlijk 12 voor James Wade.
1: 100.
0: 81er voor Price deze wedstrijd. Nog geen break gevallen. De eerste vier legs gingen allemaal met de darts mee.
1: 60.
0: Dat lijkt ook wel in deze vijfde leg van de wedstrijd te gaan gebeuren. 180er voor de Iceman.
3: Hey, je ziet inderdaad het gemak als de eerste pijl midden in die triple 20 staat. Dankzij die lange punten nog zoveel ruimte. 280 is op rij voor de Iceman. Oh, slippertje in de 7. Had natuurlijk de 19 moeten zijn. Niet zoveel aan de hand.
1: 39.
0: Mag terugkomen zometeen voor de dubbel 10.
1: ...140. Gavin, you require 20.
0: We wilden niet te veel gaan missen. Dit zijn er al drie deze leg. En dat 10. Maakt 4.
1: James,
0: en dan
1: weet
0: wel op een finish.
3: Ja, dan geef je hem ook wel op een presenteerblaadje. Dan is er nog mazzel dat Wade begint met een dubbele boel in plaats van een single. Een pijltje nog voor dubbel 4. Ja, die gooit hij wel.
1: James Wade.
3: Deze leg geeft Gervin Price volledig weg aan Wade.
1: Six leg, James the third first. Game on.
0: Ja, mist 4 pijlen op de dubbel. En dan mag Wade voor die 61. En ook daar is hij dan weer dodelijk effectief. Hè. Had natuurlijk een enkele boel willen gooien voor de dubbel 18. Gooit die dubbele boel, hou je nog maar 1 pijl over. Ja, en die er dan ingooien.
3: Ja. Ja, en daar volgens mij ook al in je hoofd rekening mee houden. Weet je wel, het is ook zo'n...
0: Als tegenstander?
3: Nee, als Wade zelf. Het is namelijk ook heel raar om voor die boel te gaan. Volgens mij mik je niet op de single boel. Je mikt in het midden. Het is een beetje... Dus de kans dat hij in de dubbele boel valt, laat ik het zo zeggen, is groot. Dan gelijk doorgaan. Niet over nadenken. 3-4. Het is gewoon een goede finish.
1: 100.
3: Weer een plekje gestegen op de Order of Merit. Er staat zesde James Wade met alle toernooien die nog komen gaan in deze vorm.
1: 140.
3: Zover staat hij ook weer niet achter die top 4. Top 3 wel, die is wel iets verder uitzicht. Dan hebben we het over alles boven het miljoen. Dit leg ga ik niet eens over hebben.
1: ...170
0: voor Price. Om niet met een 4-2 achterstand de eerste pauze in te gaan. Die eerste zit lekker, die tweede zit er ook in. Bullseye, Gervin Price, 170. De big fish voor Gervin Price. Om het na 6 legs gelijk te trekken. Mist in die vorige leg 4 pijlen op de dubbel. En dan in die leg daarna gooit hij 170 uit. Het staat gelijk tussen Gervin Price en James Wade.
4: Ja, dit zijn de lekkerste momenten. Zeker als je live in de hal bent. Lekker moment, Vincent.
5: Ja, zeker. En ook nog eens een keertje gewoon met je rug tegen de muur aan en dan zo. Maar dit is sowieso echt een topwedstrijd. Goh, staan ze allebei goed te spelen, zeg.
4: Ja.
5: Dit is
4: wat
5: wel
4: valt
5: genieten.
4: Je het meeste op? Want waar veer je het meeste van op bij deze twee?
5: Nou ja, gewoon dat het scorend allebei zo goed is. En elk foutje wordt afgestraft. Price die miste gewoon 3-2, die echt een fantastische leg staat te gooien. En Wade staat op 61 en die pakt het meteen weer aan. Het is niet dat je nog een kans krijgt. En ja, dat zie je ook in de gemiddelde terug. Ja. Dit is echt hogeschool dat.
4: Dit wordt een gevecht.
6: Ja, Price staat te scoren als een malle in ieder geval. Maar ja, die laat wat dubbels liggen. Wade scoort goed, maar laat geen dubbels liggen. Dan, als dat zo blijft, dan blijft het heel dicht bij elkaar zitten.
5: Ja.
4: We praten zo meteen door. Nu weer terug naar de vorige partij. Die Nederlandse in de kwartfinale, die Gio van Veen uiteindelijk won met 10-8 van Dirk van Duivenbode. Nu luisteren naar het verhaal van Veen.
7: Nou, dat was een potje wat alle kanten kon gaan. Ik dacht even, jij loopt weg. Toen liep Dirk weer weg. En uiteindelijk pak jij hem dan toch.
8: Ja, dat inderdaad wat je zegt, kon alle kanten op gaan. En het ging ook gelijk op. Ik kwam 4-2 voor en na de eerste break dacht ik, nou, lekker. een tweede sessie wint hij 4-2 en staat gewoon 6-6. En wat je zegt, daarna kan het alle kanten op gaan. En hij mist een paar kantjes, ik pak mijn kantjes. Ja, en die laatste leg, hij mist een 39. Maar ja, dat ja, kan het een keer gebeuren natuurlijk, dat hij een 39 mist. En ik ga bij een 12. En ja, het, oh, lastige wedstrijd. Wel heel lastig, maar wel heel blij met die overwinning natuurlijk.
7: Wat maakte het lastig, Gian? Want ook commentaar en bij de analyses ook wij ook. Het leek bijna alsof er iets met je aan de hand was op een of andere manier.
8: Nee, viel eigenlijk wel mee. Maar mijn pijlen stonden niet geweldig in het bord. Gisteren stonden ze allemaal vlak en vandaag stonden ze iets rechts naar boven. En dat zal wel in mijn morgen te maken hebben. Dus dat moet ik vanavond gewoon goed analyseren waar dat aan lag. En waardoor, als hij eronder zat, kon ik er niet heel gemakkelijk gebruik van maken. En wat we het gisteren ook al over hebben gehad, natuurlijk die linkervoet op de grond blijven, dat merkte ik ook wel af en toe, dat je focus daar niet helemaal erbij zit. Want ja, het blijft wel gewoon een kwartfinale van een major. En kijk, je wil gewoon 100% focus op het bord en dat je daar je best zo goed mogelijk gooit. En ja, dan kan je het er ook niet bij hebben dat je focust op hoe je moet staan. Maar ja, dat hoort er ook wel bij. Zeker wat ik heb gezegd gisteren natuurlijk. En ja, dat gaat dan af en toe een beetje mis, maar ja, gelukkig goed genoeg.
7: Ja, maar het leidde, zo leek het althans bij mij, af en toe wel tot een stukje frustratie, ja, bij je als die eerste 100%. Pijl weer niet in de triple ging.
8: Ja, 100%. Dat was het ook zeker. En wat ik zeg, ze stonden gewoon niet in plaats van vlak in het bord dat ik er mooi gebruik van kon maken. Ze stonden allemaal schuin omhoog. En daar word ik dan zo moeiteloos van. Dat je triple, of in ieder geval schuin eronder, die valt er dan overheen. Maar die laatste kets dan weer op de flight. En dan gooi je weer 85 en dat soort dingen. En daar word je gewoon een beetje moe van. Maar ja, weet je, het is, daar moet je gewoon mee accepteren tijdens de wedstrijd. En ik weet ook, ik heb niet de makkelijk van iedereen. Dat is ook oké. Maar zulke soort dingen moet je dan gewoon mee accepteren. En dat is vandaag gelukkig goed gelukt. En ja, ben ik wel blij dat ik hem zo over de wees.
7: Dat is lekker. Dan zie je Dirk 2 keer 180 gooien.
8: Ja, ja.
7: En toch pak je met een fantastische bullseye finish op 124.
8: Ja, ik begin 180. Ik denk zo, lekker. En hij 180 terug. Ik 57, hij weer 180. En alles wat ik denk op 264, gewoon minimaal 140. Dat je in ieder geval een kantje krijgt op 124. En ik gooi gelukkig 140. Hij mist die 90. En ik denk, ja, wat je nu ook doet, die 124 die gaat uit. En ik gooi triple 20-14. En dan, ja, die dubbele boel. En ik ben sowieso wel iemand die echt van die boel finishes houdt. Het gaat me ook goed af. Dus ik had ook wel vertrouwen in die dubbele boel. En ja, die valt er dan in. En dan komt er gewoon, kijk, iedereen zegt misschien de World Series, het maakt niet uit, het telt niet voor de ranking. Maar zoals Nederlanders, wij staan hier gewoon voor het Nederlands publiek. En dan haal je gewoon de halve finale. Ja, daar ben ik gewoon ontzettend trots op. En als die boel zo er eenmaal in valt, ja, dan ben je gewoon, of dat nou een ranking toernooi of niet, of dat een matchplay, WK, whatever is, dan ben je gewoon blij dat je die wedstrijd wint en de halve finale haalt.
7: Dat snappen we allemaal. Gefeliciteerd.
8: Dankjewel.
4: Ja, Gio van Veen vanavond in de halve finale tegen Ross Smit. Hij werd af en toe moe van zichzelf. Kun je je dat voorstellen?
6: Nou ja, als de pijlen niet landen op de manier waarop je wil dat ze landen, dan kan ik me voor zijn zorgen even met een beetje moe van worden. Omdat ze natuurlijk op het trainingsbord wel goed vielen. Want anders ga je niet zo naar het podium toe. Ja, huiswerk.
4: Zo is het. We gaan door met het volgende vuurwerk. We gaan van huiswerk naar vuurwerk. Want dat is deze partij tussen James Wade en Gerwin Price. Op naar sessie nummer 2.
1: Seventh leg, go into first. Game on.
0: Het vuurwerk is het zeker tussen deze twee heren. Gemiddelde van Gerwin Price na 6 legs, 108,44. James Wade, 105,37. Scorende gemiddelde op de eerste 9 darts, 119,89 voor Price. Ja, en voor James Wade is het afgerond ook 115. Dat zijn nog eens gemiddelde nieuws.
3: Ja, dan mag je mee thuiskomen met dat soort cijfers. En dan ook nog eens dat 100% uitgooipercentage van James Wade erbovenop. Het is inderdaad, is er dan een maar? Nou, een kleine. Price moet iets beter worden op zijn dubbels, denk ik. Dan kan je scoren wat je wil, maar daar gaat het uiteindelijk om. En je weet van James Wade, oké, die zit er weer lekker in deze wedstrijd. Dat hij goed zijn dubbels gooit, dat is een zekerheidje. Het is eigenlijk heel simpel. Scorend gaat het goed bij Price. Gaan de dubbels ook vallen? Ja, dan
1: 58.
3: Kan je de scorend ook de baas zijn. Dan ben je telkens een stapje voor.
0: Ja, vooral natuurlijk in die vijfde leg van de wedstrijd waar Price 4 darts op de dubbel mist. Daardoor zelf niet 3-2 voorkwam. Maar de voorsprong naar de machine zag gaan. Natuurlijk wel die heerlijke 170 finish.
1: 100.
0: Voor de pauze om er dan alsnog 3-3 van te maken. Maar inderdaad, de dubbels. Daar zit een kleine verbetering.
3: Ja, maar het is nog steeds wel.
0: Het is nog steeds 33%.
3: Ja, het is nog steeds gewoon goed. Alles wat we zien is goed, dus het gaat ook neerkomen op de kleinste verschillen. Hij stond klaar op 16, hè, James Wade. Toen Price die 170 gooide. Ja, dat zijn van die momenten.
1: Gary, you acquire 40. Gage on the seventh leg. Gary Price.
0: De beleving bij Price die zit er goed in. Logischerwijs dat we dat natuurlijk bij de 170 finish zagen. Maar ook bij deze 40 weet hij hoe belangrijk die is.
1: 140.
3: Ja, ik snap het wel. Je pakt voor de eerste keer de voorsprong in de wedstrijd. Je komt net die pauze uit. Je wil dat gevoel vasthouden. En dan beginnen ze allebei wat matig aan die lek om dan toch te pakken.
0: Hoe heet hij overigens wel? Geniet van Amsterdam. Dat liet hij wel op social media weten. Vond het een heerlijke plek om wakker te worden met een bakje koffie. Hij zei, ik ben wel eens op mindere plekken wakker geworden. En dat weet ik. Als je af en toe natuurlijk naar een Eurotour moet gaan, dan zitten daar wat steden tussen die soms iets minder zijn. Amsterdam beviel hem eigenlijk wel.
3: Ja, nee, oké. Okay, maar ik was even bang dat je ging zeggen, ja, hij heeft een tour gedaan door de stad. En hij is leuk wezen stappen. Nou, dat zie ik James Wade niet zo heel snel doen.
0: Nee.
3: Dus die kan dan al genieten van het drinken van een kopje koffie in een mooie stad. Nou ja, dat...
0: Je moet het van de kleine dingetjes hebben. In het geval van James Wade.
3: Ik snap hem ook wel, want ik weet wat voor orde zij komen ze nu en dan. Dan is Amsterdam natuurlijk echt wel een leuke plek om te zijn. Het is allemaal goed verzorgd. Natuurlijk deze locatie ook, hè, unieke locatie. Naast al die rocktempels en natuurlijk het grote stadion. De arena naast je. Dat doet wel iets, ja.
1: 105. James, you've acquired 74.
3: Double 10.
1: Goed voor 4-4. James Wade, 9th leg, Gavin the third first.
3: Nog altijd 100% op de dubbels. James Wade.
1: 140.
3: Dankzij die laatste triple nog een finish voor Price. Het blijft een fantastisch scoren hoor, de Iceman.
1: Gavin, you require 140.
3: Het wordt ook al tijd. De laatste twee legs gingen naar Wade. Dat is niet waar. De laatste leg ging naar Wade. Wel op het einde nog sneaky voorbij schiet. Deze 80 mag dus wel uit voor Price. De dubbels kunnen wat beter.
1: 17.
0: Hij was 0 uit 2 op die dubbel 10. Nu opnieuw twee missers. 0 uit 4. Ja, en Wade, die is foutloos op de dubbels. Tot nu.
1: 21.
3: Nou, dat verwacht je dan ook niet. Ook Wade kan missen.
0: 10. Allebei twee pijlen gemist in deze leg op de dubbel. Price heeft er nog eentje over. Mag daarvoor naar de dubbel 2.
1: Games on the ninth leg. Gavin Price.
0: Wie vindt hij?
1: Tedler Joseph Hopkins.
0: Price die... wel echt aan een geweldig jaar bezig is, 58. Hoor, tot nu toe. Begon 2026 als 12e. op de World Ranking. Staat inmiddels vierde. Is de top 4 binnengevlogen. En als je naar zijn resultaten op de majors kijkt. World Masters, eerste major van het jaar. Halve finale. UK Open, halve finale. Premier League, halve finale. World Matchplay, finale. Heeft op iedere major tot nu toe dit jaar de halve finale gehaald. En dus zelfs één finale op de grootste major tot nu toe, de matchplay. Dan heb je echt wel een goed eerste half jaar.
3: Ja, absoluut. En die absolute top, de Little en zo. Laat dat maar even gaan. Daar zit al het WK-geld in, weet je wel.
0: Ja.
3: Als je hen even vergeet, het is een geweldige prestatie. Je harkt inderdaad het geld binnen voor de Order of Merit.
1: 133.
3: Het heeft inderdaad een ontzettend goed jaar. Wel denk ik ook nu dan bij Price. Fantastische speler. Komt altijd voor op de lijstjes van potentiële toernooiwinnaars. Maar ja.
1: 105.
3: Het wordt ook wel weer tijd voor zo'n grote titel.
1: Gavin, you require 136.
3: Dubbel 8 voor Price. En die volgt wederom een prachtige finish van The Iceman.
1: 11th leg, going to focus. Game on.
0: Krijgt er zelfs applaus voor van James Wade. Tweede 100-plus finish voor de Iceman deze wedstrijd. We zijn natuurlijk al in de zesde leg van de wedstrijd, die 170. Nu 136. Heeft mee, dus de breakvoorsprong nu ook.
3: Ja, precies. Het is de eerste keer dat er echt een verschilletje zit in deze wedstrijd. Het is heus niet allemaal om en om. Er wordt wel hier en daar wat gebroken. En dan wordt er weer gelijk teruggebroken. Het is nu 6-4 voor Price.
1: 99.
0: Dat in een 12-darter. Goede leg voor hem dus.
1: 100.
0: Heeft minimaal een triple nodig. Zal dan naar de 19 gaan om hem opnieuw 170 over te laten.
1: 59.
0: Vindt hij alleen niet. Maar kan weten een finish overlaten. Hij wel op 170 zometeen.
3: Zo makkelijk ook weer, hè, die 180. Je weet het al bij die eerste. Dan komt er weer eentje aan, de vijfde voor Price. Maar ja, wait. Kansje op 170, kansje weg. Om de break te verzilveren, om op 7-4 te komen.
1: Gavin, you require 28.
3: Moet via dubbel 7. Een lastige dubbel 7.
1: 21.
0: Het zijn de wat ongebruikelijkere dubbels natuurlijk. De 14 en de 7 al helemaal. Die is daar dan twee keer. En wordt er dan weer gelijk teruggebroken.
1: Games on the 11th.
0: Dat gebeurt. Dat doet James Wade.
1: James Wade.
3: Ja, en zo laat Gerwin Price James Wade weer in deze wedstrijd.
1: 12th leg, James de Focus.
3: Had dit natuurlijk gewoon af moeten maken, deze leg. Kom je op 7-4. En dan zou het heel professioneel een kwestie van uitspelen kunnen zijn.
1: 58.
0: Vorige pauze gingen de heren met een gelijke stand in. Toen stond het 3-3. Wat gaat er nu na 12 legs gebeuren als de tweede pauze aanstaande is? Blijft het gelijk? Of weet Price toch nog een derde break op rij in deze wedstrijd te plaatsen? Dan zou hij met een 7-5 die pauze ingaan. Ja, dit is wel knap, hè?
1: 100.
0: Geen zesde van de wedstrijd voor Gerwin Price. Maar zijn scorende gemiddelde is nog steeds behoorlijk hoog. 113
1: 100.
0: Voor Gerwin Price.
3: Ja, absoluut. Hij heeft wel door die openingsbeurt van 85 in deze beurt twee trippels nodig om een finish over te laten. Dat is één. Dat is niet twee. Met andere woorden, Wade kan het beter gaan doen. Gaat het beter doen. Ik wou het zeggen, volgens mij kijkt hij naar beneden.
0: Wade zo meteen vanaf 104. Waar zet Price hem op weg?
1: 17. James, you've applied.
0: Die schiet twee keer de vijf in. Kon hij er niet bij hebben. Eerst Wade vanaf 104.
3: Om het gelijk te maken. 89 over. Triple 19. Voor dubbel 16. Dat is de triple 19. Dubbel 16 voor James Wade.
1: 88.
3: Nee.
1: Gavin, you require 126.
0: Al twee ton plus finishes gegooid door Price eerder deze wedstrijd. 136 en 170. Gaat hij ook 126 uitgooien?
1: 120.
0: Ook hij mist een pijltje op de dubbel.
3: Hij heeft gewoon belangrijke pijltjes gemist hoor. Price stelt zichzelf opnieuw teleur. Ja, volle hand met pijlen voor die dubbel lag. De tweede vliegt erin. Ja, we gaan pauzeren. Dus moet het wel gelijk zijn. Het is 6 tegen 6.
4: Ja, ook weer in balans na 12 legs. Deze leuke partij tussen Price en Wade. Maar Vincent, ik zou me zo kunnen voorstellen dat Price denkt... ja, ik had hier eigenlijk gewoon een paar legs voor moeten staan.
5: Ja, ik denk dat hij met een minder gevoel het podium afgaat als James Wade. Die was op een gegeven moment, ja, die finishes die hij om zijn oren kreeg. En toen Price echt het verschil kon maken, miste hij. En ja, tegen Wade kan je dat eigenlijk niet doen, hè?
4: Nee, dat is, komen de typische Wade finishes komen dan weer.
5: Ja, die 74 is echt ja. Een schoolvoorbeeld van hoe hij dat altijd aanpakt.
4: Want daar had Price op 7-4 ervoor kunnen komen.
6: Ja, die had inderdaad wel verder. En die 74, dat was niet de enige keer die 74 uitgegaan. Want deze keer ging die ook al uit op 4-4 te maken.
4: Precies.
6: Ja, hij blijft gewoon daar het verschil maken. Price krijgt twee keer zoveel kansen op de dubbel. En toch staat het maar 6-6. Dan ben je gewoon niet efficiënt genoeg op het finishen.
4: Nee, maar dan wel weer die 170 in de eerste sessie. En nou net een 136 van heb ik jou daar.
6: Nee, ja, de hoge finish vallen of wat. Talent is er wel natuurlijk.
4: Ja.
6: Maar het wordt vaak niet beslist op dat soort hele hoge finish. Het gaat er juist om dat je, als je drie pijlen in de hand hebt, gewoon hem uitgooit. En dat doet Wade altijd. En Price doet dat in deze wedstrijd, maar in de helft van de gevallen.
4: Ja.
5: Komt hij er nog mee weg. Maar het is gewoon een hele goede wedstrijd. En dan zit er heel weinig tussen. Dus dan moet je echt die details, dan gaat het toch beslist worden. En dit zijn natuurlijk heerlijke finishes om 6-4 voor te komen. Maar uiteindelijk staat het weer 6-6. Omdat hij de volgende leg het weer een beetje verkloot.
4: Ja, dit was die 136 waar ik net al even aan memoreerde. Klappen van Wade. Ja, sportief.
5: Ja.
4: Vriendelijk, sympathiek.
5: Is hij in een goede bui?
4: Ja,
5: dat is niet altijd.
4: Maar, dat weet je ook nooit bij hem, hè?
5: Het ligt bij hem ook wel aan de tegenstander, hoor.
6: Hij heeft geen interviews gedaan vandaag natuurlijk. Misschien dat hij daar
5: een goed bij is. Maar als James je aardig vindt en hij vindt niet zo, of hij vindt je niet vervelend... dan kan hij een heel aardige jongen zijn.
4: Vindt hij jou aardig of niet vervelend?
5: Ik ken goed met James.
4: Ja, dat weet ik. Daarom vraag ik het.
5: Ik ben ook op zijn bruiloft geweest en zo. Dus dat dan... Je wel iets met elkaar. En ja, daarom zijn wij waarschijnlijk ook de enigen die een beetje erbuiten vallen vaak.
4: Maar als jij hem nou als mens, als zijn karakter in een paar zinnen zou moeten typeren... buiten het darten misschien ook om, hoe zou dat dan zijn? We weten zo weinig van hem.
5: Gewoon heel eigenaardig, hè? Want niks is normaal bij hem. Maar dat heeft ook natuurlijk met die bipolaire ziekte van hem te maken. Hij moet heel veel medicijnen nemen om het alles in balans te houden. En als hij een tijdje lang die medicijnen neemt, dan moeten ze het weer alles veranderen. Want anders raak je het lichaam eraan gewend. En dan is hij weer eventjes anders in die periode. Dus daarom kun je heel goed aan hem zien waar hij in welke fase die zit.
4: Als je dit zo zegt, dan vind ik het echt nog knapper.
5: Ja, maar wat die man doet al 20, 25 jaar lang, of bijna 30 jaar lang, dat is echt heel erg knap.
4: Ja.
5: Daar krijgt hij, denk ik, niet al genoeg credits voor.
4: Nee, zou dit jaar, dit najaar...
6: Dat zou sowieso kunnen, daar twijfel ik niet aan. Maar uiteindelijk word je de allergrootste darter, wordt al afgerekend toch op WK-titels. En die heeft hij niet, hij heeft nooit in de WK-finale gestaan.
5: Nee.
6: Dat zou hij een keer moeten zien te halen. Hij speelt er goed genoeg voor. Ja. Op de een of andere manier heeft hij een hekel aan Eli Pelli of zo. Ik weet het niet.
5: Hij ligt heel vaak vroeg uit dan. Ja. Echt heel vaak.
4: Ondertussen kijken we naar wat rangenstanden en statistieken na 12 legs. Want wat valt daar dan in op?
6: Nou, zou dat eigenlijk zo dicht bij elkaar zit. Terwijl in mijn hoofd staat Gerwin Price veel beter te scoren dan James Wade. Ja. Dat valt eigenlijk wel mee.
5: Maar die 29% finish percentage, daar zit het in. 55 om 29.
4: Dat is nogal een verschil. Dus
5: voor de rest is Price wel de betere speler.
6: Ja, 50% van zijn eerste pijl in de triple 20. Dat is wel lekker, hè?
5: Dan is daar te makkelijk, hoor.
4: Ja. Goed. Nou ja, voor mij is het een beetje een repeterende vraag. Maar omdat dit ook weer zo dicht bij elkaar
6: heeft
4: staat...
6: Heeft wel een repeterend antwoord aan je.
4: Nou nee, jullie zijn namelijk, dat is fijn, deze zondagmiddag. Jullie zijn niet altijd vooraf met elkaar eens daarover. Maar als het dan toch gaat over waar dit naartoe leidt... Is er iets zinnigs over te zeggen of kan het eigenlijk niet?
6: Ik heb het gevoel dat Price dadelijk zijn dubbels wel gaat gooien. En dat hij met het scorend vermogen toch gaat winnen.
5: Ik ben er wel mee eens, maar dan zeg ik even goed weet.
4: Oké, gelukkig. Goed. Nou, daar gaan we. 6-6 tussen Price en Wade.
0: De laatste sessie tussen deze twee heren. Wie gaat er met de overwinning vandoor? En wie mag vanavond naar de halve finale? En gaat het dan opnemen tegen of Luke Littler of Johnny Clayton? 100. Het zal nu bepaald gaan worden.
3: Ja, je hebt gewoon het gevoel dat Price in de meeste legs gewoon een voorsprong neemt. Dat als hij het ook weet af te maken, dat hij deze wedstrijd moet kunnen winnen. Er zit nog versnelling bij Price. Of in ieder geval, we hebben bij Price in ieder geval duidelijk waar het nog aan schort. Wade doet in principe gewoon wat hij altijd doet. Goed op de finishes. Gemiddelde zo rond de 100. Prima natuurlijk.
1: 93.
3: En pakt alle kansjes die hij krijgt. Kansjes die hij in sommige gevallen niet eens moet krijgen. Omdat Price het laat liggen.
1: 60.
0: Ja, er is ook maar één leg geweest waarin Wade wel de kansen kreeg op een dubbel, maar hem niet pakte. Price heeft daar 4 legs van gehad. Dat hij wel de kans kreeg op de dubbel, maar hem uiteindelijk niet wist te winnen.
1: 45.
0: Dat zegt natuurlijk ook wel iets.
3: Ja, tuurlijk. En soms is het maar één pijltje. Zoals die hoge finish die hij mist, de laatste leg voor de break. 1 pijltje op dubbel 6. Ja, in de absolute top moet zo'n pijl raken.
1: 60.
3: Triple 18 voor tops nu.
1: 85. James, you've acquired 156. 40. Gavin, you've acquired 16.
3: Nou, alsnog dan maar. Weer helemaal naar de dubbel 2. Gerwin Price maakt er weer een potje van.
1: James, you've acquired 116.
0: Heeft hij geluk dat Wade in die vorige beurt maar 40 gooide. Daardoor staat Wade nu nog op een 100 plus finish. Maar ja, die kan wel uit. James Wade naar tops.
1: Games on the 13th play.
0: Het is Gerwin Price die de volle hand mist. En dan James Wade... Die er 7-6 van maakt door 116 uit te gooien. Ja, ook dit is wel weer die dodelijke effectiviteit, hè, van de machine. Ja. Als jij het niet doet, dan doe ik het wel.
3: Ja, dan moet ik ook alweer een beetje lachen, hoor. Die sluwe vos die luistert naar de naam Wade. Dan loopt hij naar de bord, gooit de 116 uit. Gaat hij ook nog een soort van zijn excuses aanbieden. Dat heb ik in mijn competitie als mijn tegenstander. Dat doet, vind ik al irritant. Dan geloof me, die Price die staat al te balen. Spijt hem helemaal niet.
0: Nee, zeker niet. Sterker nog, hij doet het erom.
1: 100.
3: Ja, precies.
1: 134.
3: De vijfde leg van de wedstrijd. Dat was de laatste keer dat James Wade voor stond. Met, na de vijfde leg met 3-2. Het staat nu 7-6 voor de machine. Lijkt het allemaal een klein beetje om te draaien. Drie legs op rij nu naar Wade.
1: Price
0: die het wel weer snel gelijk wil maken. Prima leg bezig. Na 9 pijlen op 87.
1: 85.
3: Smerige 5, dat gezicht snap ik wel. 119 blijft staan.

0: 15 flag.
1: Dan wordt er toch maar weer eens een keertje gebroken. Dan staat het weer gelijk. Price die hier al 6 keer de kwartfinale wist te halen. De World Series of Darts Finals. Deed dat ook vorig jaar. Van die 6 won hij er 4. James White is ook niet onbekend met kwartfinales op de World Series of Darts Finals. Hij haalde er 5 en won er van die 5-4. Beide heren best goed dus in de spelen van kwartfinales op dit toernooi.
0: 59.
2: En dan kwam Price nog goed weg, hoor. Die leg zojuist. Die laatste twee beurten van Wade waren niet al te best. Maar er zat natuurlijk die bounce erbij. Ik weet het.
0: 40. Going you acquire 122.
2: Deze leg is het verschil wat groter.
0: 82.
1: Het hoeft niet uit de 122. Daarom begon hij op de boel. Mag zo meteen terugkomen. Voor tops. Dan alsnog weer de voorsprong te pakken.
0: Games from the 15th flag.
1: Die dan wel weer met één bel.
0: 16th flag, change the focus.
1: Dan heeft hij toch weer de voorsprong deze wedstrijd. Dat gaat toch op en neer. En beide heren blijven de hele tijd bij elkaar in de buurt. Het grootste verschil tot nu toe in de wedstrijd was toen het 6-4 stond. De Price met een 136 finish. Groter verschil dan dat is er nooit geweest in deze wedstrijd. Price begint lekker. En deze 16e leg.
0: 140.
2: We gaan nog even door. Die zit natuurlijk perfect. Hotsakee, twee keer 180 op rij voor The Iceman. Het is niet de eerste keer deze middag dat we even heel goed op gaan letten.
1: Van Blijfbode mocht het al proberen. 141 voor een 39. Gurren Price mag het nu ook proberen. Maar ook daar gaat het na 7 pijlen fout.
0: 170.
2: Zet hem vervolgens wel keurig weg. James Wade stiekem op 170. Maar gaat geen kans krijgen.
0: 100.
2: Een goede lek van Gerwin Price. Brengt hem op matchpoint. Dat is dan toch wel knap. Beide spelers begonnen deze wedstrijd fantastisch. Lang, ruim boven de 105 gemiddeld beide. Dat is allemaal wat ingezakt. Maar hier tegen het einde van de wedstrijd weet Price weer volledig te vinden.
1: Ja, en ook 3 legs op rij voor de Iceman. Na de break kwam Wade op voorsprong met 7-6. Daarna 3 legs dus.
0: Mannet
1: Wills. En hij nu op 9-7.
2: Ja, er zitten gewoon 2 breaks tussen. Hij gooit ze in 13 en 10 darts, die legs. Wade nog niet in de buurt van het dubbel.
0: 137.
1: Lijkt hij toch in deze derde sessie een versnelling gevonden te hebben.
0: 45.
1: Versnelling die ook past bij wat Price dit jaar tot nu toe laat zien op de majors. Ook in deze leg, zijn eigen leg, wil hij het eigenlijk gelijk afmaken. En dat doet hij. Staat na 9 pijlen op 87. En dat is voor de wedstrijd zometeen.
2: Ja, en nogmaals, dat is wel knap, hoor.
0: 85.
2: Hij door eigen toedoen bleef het heel lang spannend, maar dit is voor een verdiende overwinning.
1: Dan hoeft hij niet voor de 20 en de bullseye te gaan, dus gaat hij voor triple 10. En voor tops. En die zit er dan gelijk in. 4 legs op rij op het einde. Naar Gerwin Price met een 87 finish beslist hij de wedstrijd. In zijn voordeel met 10 tegen 7. En dus haalt hij opnieuw, zoals hij al eerder dit jaar deed, op alle majors minimaal een halve finale. Price vanavond terug in de AFAS voor de World Series.

0: Genial! Paris Saint-Germain, dat dus voor de 14e keer landskampioen wordt.
1: Viaplay. De beste kijk op sport.
2: Gerwin Price uit de Wales is de derde halve finalist hier in Amsterdam. Hij wint van James Wade. En jij trekt een gezicht, vinden ze gewoon zo.
3: Ja, vanaf 6-6 is Price gewoon echt veel beter. Hij verliest nog één lek omdat hij dubbels mist en James gooit 116 uit. Maar voor de rest herenmeester en ook gewoon het scorende gemiddelde 117.
2: Ja,
3: ja dan heeft echt iedereen het heel moeilijk tegen je. En als je dan ook nog zijn finishpercentage omhoog trekt, dan groei je die dan van een win.
2: Nou, dat wilde ik eigenlijk als vervolgvraag stellen. Ik bedoel, met dit spel, Jacques, kan hij het toernooi winnen? Vraagteken.
4: Ja, volgende ronde misschien Luke Litt, nou ja, of Johnny Clayton natuurlijk. Kijk, hij haalt dit jaar op alle grote televisietoernooien halve finales.
2: Ja.
4: Maar hij heeft er nog geen één gewonnen. Hij heeft al heel lang geen groot televisietoernooi gewonnen. Omdat hij altijd een Luke Litt tegenkomt of een andere speler die in het topvorm is werkelijk. Hij heeft nooit zo'n reeks waarin iedereen vlak voor hem wordt uitgeschakeld. Hij moet het altijd zelf doen en het lukt hem dan nooit helemaal.
2: Nee, hier staat.
4: Maar ja, misschien. Als je kijkt die laatste sessie, scorend in de laatste sessie bijna 130 scoren.
2: Onvoorstelbaar.
4: Ja. Dat is echt goed.
2: En 117 blank dus over de hele wedstrijd gemeten.
3: Ja, dat is echt extreem
2: hoog. Dat is krankzinnig. Nou ja, dat overal gemiddelde vond ik rondom maar even af de 104.
4: Ja. En dat met een finishpercentage van 34%.
2: Ja.
3: Het probleem is wat Jacques zegt, dat hij vaak tegen iemand komt die gewoon die paar spelers die eigenlijk net een verbeterer zijn, daar wint hij vaak niet van.
2: Nee. Overigens vooraf iets te doen over zijn pijlen, langere punt.
3: Ja.
2: Zie je daar iets van terug?
3: Nou ja, behoorlijk.
2: Ja.
3: Als je zo staat te scoren. Ja, ja. Het is om meer ruimte in de triple te krijgen. Dus het is niet per se voor dubbels. Dus, maar voor het scoren. Ja, als dat 117 gemiddeld is, ga ik niet zeggen van een stomme keus.
2: Nee, maar goed, de dubbels dan. Dat...
3: Maar dat is een vertrouwenskwestie. Dat komt wel goed.
2: Ja. Nou, als hij dit vuurwerk vanavond kan brengen, Jacques.
4: Dan krijgen we vanavond ook vuurwerk.
2: Dan gaan wij onze borsten nat maken. Althans, ja, omdat we z'n drieën zijn, hè, voor de duidelijkheid. Ja. Goed, hele rare verspreking dit. Maar je begrijpt wat ik bedoel. 10-7, de overwinning van Gerwin Price. Brengt ons op de volgende. En ja, wordt dat weer vuurwerk, Vincent? Als we Johnny Clayton gaan zien tegen Luke Litter. Ik begin met een quizvraag voor jou. Luke Litter heeft dit jaar 3 keer van 1 man verloren. Wie was die man?
3: Ja, we hebben in de Premier League heel vaak van Clayton verloren.
2: Voilà.
3: Dat klopt.
2: Mag je daar iets meten?
3: Ja, Clayton heeft een fantastische Premier League gespeeld natuurlijk. Hè. Die poolfase heeft hij echt zo goed gespeeld. En daar won hij ook een paar keer van Littler.
4: Mannen,
3: wel met de kanttekening
4: door,
3: dat.
4: Lekker doorpraten, ga ik die
3: gaan
4: kant
3: we doen.
4: Op.
2: Jacques gaat ons verlaten, voor even.
3: Wel met de kanttekening dat Littler die wedstrijd niet altijd 100% serieus is. Elke 16 weken lang.
2: Nee.
3: Dan moet je niks van de kwaliteiten van Johnny Clayton wegnemen. Want hij wint maar wel van hem.
2: Precies. De dubbel 10 is zo vaak zijn vriend van Littler. Dit weekend wat minder?
3: Ja, zeker. Hij heeft dit weekend nog helemaal niet zo goed op zijn dubbels staan gooien.
2: Nee.
3: Alleen als het er echt op aankomt, dan weer wel.
2: Dus ja.
3: Maar ik ben wel benieuwd of hij... Want zit je naar een toernooi gemiddelde van 98 te kijken. We zeggen dat hij niet zo goed is dit weekend.
2: Nee, precies. Want dat is wel het gevoel dat overheerst bij Riddler. Ja. Van ja, hij heeft iets kwetsbaars of zo.
3: Ja, maar dat heeft hij ook gewoon gehad. Hè? Tegen Noppert al en gisteren weer. Maar ja, het publiek helpt natuurlijk ook niet mee voor hem. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Nou, Raymond heeft natuurlijk... publiek toegesproken, kijken of ze het nog onthouden hebben.
2: Nou, mag hopen, alsjeblieft van wel.
3: Er zit nu een paar uur drank in, dan weet ik niet of ze het nog weten.
2: Nee. Is het wel iets Nederlands aan het worden, dat gedoe met het uitjoelen van een groot kampioen?
3: Ah, het is niet echt specifiek Nederlands, het gebeurt ook in het buitenland echt wel vaak. Alleen, we hebben in Nederland een hele tijd gewoon heel goed publiek gehad. En je hoopt dat zo blijft, dat mensen hier graag komen. En dat is ook voor toernooien in de toekomst. Dan komt de PDC hier ook eerder terug.
2: Ja, maar ik weet van Litt, die heeft dit in Duitsland ook meegemaakt. En dan zegt hij, ja, sorry, maar ik kom gewoon niet meer op die Eurotours van jullie.
3: Dus
2: kijk, World Cup zal die moeten en een EK zal die ook moeten. Maar
3: ja, World Cup hoeft hij ook niet, hè. Als je op een gegeven moment daar de balen van hebt en hij zegt, dat is geen rankingtoernooi, kom ik niet meer. Kom ik alleen nog met het EK, dan...
2: Ja, laat hij wel zijn land in zijn steek.
3: Misschien. Ja, oké. Okay. Misschien dat hij dat wel, dat hij dat daarom niet zal doen. Maar misschien ook wel. Je weet het niet natuurlijk met hem.
2: Ik bedoel, dreigt dit voor Nederland ook dan? Als het Luc Rutte betreft.
3: Natuurlijk. Ja, ja. En als hij zegt, ik kom niet. En er zegt er nog twee, ik kom niet. Dan kan de organisatie ook zeggen. Dan moeten we maar kijken of we dit toernooi ergens anders kunnen gaan houden.
2: Ja, en dat moeten we echt niet willen, hè?
3: Nee, natuurlijk moet je dat niet willen. Nee. Maar ja, dat is dan aan het publiek om te kijken hoe. En dan moet ik ook nog zeggen, er zitten ook genoeg niet-Nederlanders in de zaal.
2: Ja, dat was gisteren zo, dat was vandaag niet vandaag.
3: Dus
2: ook
3: het is
2: zo.
3: Niet alleen maar Nederland. Hè?
2: Nee, dat is duidelijk. Dat heilige doel wat hij zichzelf heeft voorgesteld, Luc Littler.
3: Ja, mooi.
2: Alle majors winnen dit jaar. Hoe kijk jij daar nou naar?
3: Ja, dat is toch fantastisch. Dat zijn dingen in de sport, weet je, de records om gebroken te worden. De man is met een missie bezig om alles te winnen in één jaar. Daar hebben we eigenlijk gewoon gezegd, dat kan niet in darten. Want daarvoor is het, ligt het te dicht bij elkaar. Maar hij is toch wel heel eind op weg. En, ja, bewonderenswaardig. En ik ben ook wel benieuwd of hij het redt.
2: Ja, we gaan eens even kijken naar een overzicht van al die titels die hij tot nu toe in dat zo prille leventje van hem allemaal heeft weten te bewerkstelligen. En nou ja, kijk even, Vincent. Ja. Wie zou je kunnen zeggen, daar krijgt een paard de hik van.
3: Ja, dat is niet normaal, hè?
2: Nee.
3: En heeft hij deze vorig jaar niet gewonnen en het EK. En anders heeft hij vanaf dat moment alles gewonnen.
2: Nee, en heeft hij deze vorig jaar natuurlijk van Gerwen in de finale verloren. Ja. Het is niet zo dat hij er vroeg uit lag.
3: Nee, lag hij eerst eronder uit. Nee, precies. Het was gewoon finale werk weer dus.
2: Ja.
3: Die is zo speciaal. Daarom moeten we er meer van genieten in plaats van dat we hem proberen weg te jagen.
2: Ja. Wat mag je in deze van Kleten verwachten zometeen?
3: Een stuk meer dan gisteren en eergisteren.
2: Dat moet ook, hè?
3: Want dat vond ik niet zo heel erg goed. Dus ja, hij zal echt een stuk beter moeten kleten.
2: Oké, we gaan het zien. Luc Littler, de nummer 1 van de wereld tegen Johnny Kleten. Het is de laatste kwartfinale tijdens deze World Series Finals. Veel plezier!

0: het podium van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Dat ziet er toch al iets anders uit dan gisteren. Gisteren liep hij naar het podium toe en gaf hij eigenlijk geen handjes. En ook op het podium zwaaide hij niet naar het publiek. Hield hij zich helemaal afzijdig daarvan. Dat was natuurlijk allemaal door die wedstrijd tegen Danny Noppert. Waar veel over is gesproken, waar hij ontzettend veel werd uitgefloten. Wat gewoon triest was om naar te kijken eigenlijk. Iets om niet trots op te zijn. Besloot gisteren dus om eigenlijk niks met het publiek, geen interactie te zoeken. Nu zie je dat toch al iets meer. Lach naar het publiek, deelt wat handtekeningen uit. Benieuwd hoe dit zou gaan natuurlijk. Het is iets waar veel over is gesproken. En waar we toch het ook nu weer over hebben.
1: Ja, nou, dat is wat het is. Ik denk wel dat het verstandig is dat hij echt wel wat contact zoekt. Nieuwe dag, nieuwe mensen in de zaal. Althans, voor een groot gedeelte zal dat zo zijn. Is inderdaad ontzettend veel over gesproken. Ook door hemzelf. Gedreigd met een boycott van als dit zo blijft, dan kom ik ook niet meer naar Nederland toe. Ik snap het allemaal wel. Maar als je dan eenmaal op het podium staat, er zijn ook gewoon mensen in die zaal die voor jou komen. Snap je? Dus het is goed dat hij dit doet. Ik denk ook, alles is er nu wel zo'n beetje over gezegd. Als we erover blijven praten, natuurlijk moeten wij het ook nog even doen, snap ik. Maar je houdt het ook een soort van in leven dan, hè? En, niet vergeten, iedereen is heel streng toegesproken door de heer van Barneveld. En dat komt wel even aan natuurlijk, hè?
0: Toernooi voor Clayton tot nu toe. Nog niet echt goed. Eigenlijk zouden we misschien wel zelfs kunnen zeggen, gewoon een beetje slecht. Clayton in de eerste wedstrijd tegen Mike Kuivenhoven gaf daar eigenlijk niet thuis. Gooide een gemiddelde van 89. Dubbelpercentage 6 uit 21. Dat is eigenlijk wel ondermaats voor Johnny Clayton. En ook in die wedstrijd gisteren tegen Motomu Sakai was het niet al te veel. Gemiddelde daar kwam niet boven de 91 uit. En zijn dubbelpercentage daar lag 33% ongeveer. Ja, dat is voor Clayton nog niet voldoende. En dat zal zeker niet voldoende zijn tegen deze Luke Littler. 120. Bijna Johnny begint McCoy, met een 130 finish.
1: Triple 20 tops voor Clayton dan. Om toch dat eerste lekje af te snoepen.
2: Luke McCoy 10. Game
1: shot in the
2: first leg.
1: Nee, Clayton, het eerste potje wat hij speelde tegen Mike Kuivenhoven lag het ook voornamelijk aan het niveau van Kuivenhoven. Die speelde absoluut geen lekkere wedstrijd. Ja, dan ga je daar een klein beetje in mee. Dat gebeurt wel vaker. Het was gewoon een slechte pot. Tegen Sakai was het in ieder geval wel een wedstrijd. Een lelijke wedstrijd, zeker. Maar het was een wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar ook Littler speelt nog niet op zijn Littlers.
2: 137.
1: Ik vind hem slordig op momenten.
2: 140.
1: Hij geeft eigenlijk zijn tegenstanders te veel kansen. Wat hij normaliter eigenlijk helemaal niet doet.
0: Gisteren in die wedstrijd tegen Espinol lagen er echt genoeg kansen voor die Esp om de wedstrijd te winnen. Gebeurde niet, want het was Littler die uiteindelijk met 10-9 weet te winnen. Maar daar lagen echt heel veel kansen.
1: Noppert
0: had ook kansen, zeker.
1: Die kwam 3-1 voor. En die had die wedstrijd echt naar zich toe kunnen trekken. Maar scorend liep het niet goed genoeg bij Noppert. Dus ook twee lastige wedstrijden voor Littler.
2: Luke Rakai 140.
0: Miste net al een pijltje op 120. Mist nu ook een pijltje op 136. En dan mag Littler naar dubbel 10. Die loopt het hele toernooi nog niet. Johnny zo nu Rakai niet.
1: 60. Het gaat wel gelijk lekker rapido van start. Deze laatste wedstrijd van de middagsessie. Dat wisten we op voorhand al. Ook al wordt het heel erg spannend in deze partij, gaat het gelijk op dan nog.
2: 140.
1: Blijf opletten, want het gaat snel.
0: Het zijn twee spelers die ook niet al te veel trucjes uithalen, hè?
1: Nee.
0: Bij hun tegenstander.
1: Deze wedstrijden vind ik persoonlijk altijd heel leuk om naar te kijken. Het is puur darten. Kijk, zo'n wedstrijd Littler tegen Noppert, dan weet je al van tevoren, dat kleeft een verhaal aan.
2: 100.
1: Dan ga je dan meer opletten. Dit is gewoon darts, punt. Op een lekker tempo.
2: 100.
1: Is zo mooi dat lid er dan net weer iets aan zijn worp heeft aangepast. Hij heeft een soort hikje tussendoor waar normaal één vloeiende beweging is. Kijk, dit doet hij dan even anders. Dat voelt dan op dit moment even lekker. Ja, en dan als het dan ook loopt. Wat een talent heb je dan, hè? Dan moet je misschien ook zelf voor darten om dat heel goed te begrijpen. Maar iets aanpassen aan je worp, dat kan helemaal niemand tijdens een wedstrijd. Littler kan
0: het
1: wel.
0: Hij kan het tijdens een wedstrijd. Het verschil bij hem per dag.
1: Ja.
0: Kijk, nu gooit hij het weer gewoon in één keer door.
2: 97.
1: Hij test zichzelf. Hij speelt wedstrijdjes in wedstrijden. Hij heeft voor zichzelf een soort van plan. Oké, dit ga ik testen. Staat het op dat moment zoveel in score of loopt het niet? Nou, dan switch ik gewoon terug naar mijn natuurlijke stijl. Kijk, nu wacht hij wel weer even.
2: 57.
0: Dat was gisteren ook Luke Littler. Die in die 19e en beslissende leg dan er een 12 darter weet uit te peuren. Ja, dat is toch ook weer de kwaliteit van hem.
1: Tuurlijk.
0: Op zo'n leg, als het moet, ja, dan kan hij gewoon een 12 darter gooien.
2: De
0: goede dingen die we van Gerber ook altijd zagen in zijn toptijd. In de beslissende legs. Ja, 12 darters gooien in de leg van de tegenstander. Ja, dat is iets wat Littler dus ook kan. En gisteren ook liet zien. Dat laat toch ook de vorm zien bij hem.
1: Ja, in de tussentijd, Johnny Clayton zat stiekem zoveel beter te spelen dan zijn eerste twee wedstrijden hier in Amsterdam. U ziet de gemiddelde in beeld staan. Ik snap heus wel, we zijn de wedstrijd net begonnen, maar het belooft wel veel goeds voor het restant. We willen natuurlijk ook wel wat spanning.
2: 140.
1: Geen finish hier. Johnny Clayton. Littler dus op zijn gemakkie naar een 3-2 voorsprong. Triple 8 in gelijk raak. Eén pijltje nog voor de dubbel 16.
2: 54.
0: Mist hij er dan twee. Maar geen probleem, want hij mag zo meteen terugkomen.
2: 44. Luke Rakai, 32.
0: Clayton die een belabberde leg gooit, kunnen we eigenlijk wel zeggen.
2: No score.
0: Clayton na 15 pijlen op 202. En Littler na 18 pijlen niet uit. Dat zien we ook niet vaak.
1: Nee.
2: 84. Luke Rakai, 32.
1: Nou ja, nog maar een kans. Nou, daar is hij dan, de dubbel. Nog geen break gezien in deze wedstrijd. Vooral de legs die Clayton zelf mag beginnen zijn echt fantastisch, hoor. Het scorende gemiddelde in de eigen legs van Clayton. Is het even te wachten tot de cijfertjes aangepast worden. Nou, het is zo rond de 130 in ieder geval. Wat zeg ik? 135 dankzij die 180er. En we gaan nog even door.
2: 125.
0: De laatste vliegt er niet in. Ik had natuurlijk graag nog een triple 20 gezien. Ja, het is net als in de vorige wedstrijd op scorend niveau ook weer een heerlijk begin.
2: 60.
0: Winnaar van deze wedstrijd die je natuurlijk op gaat nemen tegen Gerwin Price. In de halve finale vanavond.
1: God, dat belooft ook wel wat, hè? Nu al.
0: Daar kun je voor gaan zitten.
1: Oh, daar ga ik wat
2: Johnny
1: op nemen.
2: Rakai, 136.
1: 136 voor de ferret. Mag naar de dubbel 8.
2: Oh,
1: wat een finish van Johnny Clayton. We hebben echt een wedstrijd. wedstrijd. Het staat 3-3. Wow. Van een darts.
3: Ja, om die laatste woorden maar ook even hier bij jullie neer te leggen, Vincent en Jacques. We hebben een wedstrijd.
4: Nou, zeker. Ik kleed er niet op afspraak. En dat weten we wel natuurlijk. Maar Clayton vecht zich goed in de wedstrijd. En het is heel vermakelijk.
3: Ja, wat is het meest vermakelijk? Wat is het meest goede bij Clayton op dit moment?
5: Nou, het ziet er gewoon goed. Het ziet er strak uit. En van de week was het allemaal slordig.
4: Beter tempo.
5: Veel naar links, naar rechts. Ja, alles is beter eigenlijk.
3: Ja, alles?
5: Ja.
3: Zeker 136 nog even voor 3-3.
5: Bom. Ja, die valt er nog lekker in natuurlijk. Ja. Daar kun je niet altijd vanuit gaan.
4: Vooral publiek.
3: Ja,
4: dat is gewoon goed. Fijn, hè?
3: Nou, je zag het trouwens al bij de opkomst van Littler in deze partij. Hij zocht echt wel even het contact. Terwijl we, ja, zo gaat dat. We hadden het over die 136, laten we hem natuurlijk zien. Daarna komen we dan toch echt wel even terug op die opkomst. Van Luc Littler. Te veel om te doen geweest. Hoe gaat de zaal hem ontvangen? Nou, hij zocht echt wel het contact. En dat
4: ja, ging beter.
3: Vriendelijk, hè?
4: Ja, maar ook gewoon het publiek nu. Gewoon tijdens de wedstrijd prima. Even met de opkomst een beetje fluiten. Dat mag allemaal, weet je, daar heeft hij geen last van. Maar tijdens de wedstrijd volgens mij best wel netjes gedragen.
5: Ja, nee, ik vond ook tijdens de opkomst echt beduidend minder dan gisteren. Dat
4: ja, zeker.
3: Ja, precies. Jij bent daar nogal dichtbij getuige van geweest. Je kunt het goed beoordelen. Praten we zo meteen verder. Nu naar de winnaar van de vorige partij. Gerwin Price. Hij won met 10-6 van James Wade. In een waanzinnige wedstrijd. Eens luisteren naar zijn reactie na afloop bij Arjan van der Giessen.
6: Casey, congratulations. A 10-7 win over James Wade. James, such a tough opponent, isn't he?
7: Yeah, great friend of mine, but yeah, he's solid. And if you make any mistakes and miss opportunities, he's there to pick up the pieces. And yeah, I think he did in about 3 or 4 legs in our game.
6: Yeah, after the last match, you said you were having some doubts about the darts. Not today, I guess.
7: Yeah, definitely. I was still doubting him, but you know, it's just a fine tuning. You know, when you're missing one or two doubles, yeah, I think I missed the double 14, and then he takes out a big shot, and then I miss another 3, and he takes out a 116.
6: Yeah.
7: Don't get me wrong, I took a 170 out after he missed, or after he'd set it up. I'd missed loads of doubles, and he'd pinged out and pinched a couple of legs, and I put a lot of pressure on myself, where I probably should have won a lot more legs than I did, but. Yeah, just thankful to come through that game and play as well as I did and just I stuck to my game and just kept believing in myself. And I knew James was playing really well as well.
6: Just looking at the statistics, nearly 104 average, your highest ever in this tournament.
7: Yeah, but I think he's a lot more in the tank. I mean, yeah, if you look at the doubles I missed and, you know, the shabby legs that I had as well weren't very good, and you know, I was throwing a lot of loose darts. So if I can scrape up on that, then yeah, whenever I'm practicing, I feel like I can average 110 every single time. But it don't go like that on the board when you're under pressure. But I feel like pressure brings the best out of me sometimes, but not all the time.
6: Yeah. What do you prefer?
7: It doesn't matter. Is it? I mean, Johnny's a fantastic player. Obviously, Luke is playing the darts of his life and the best player in the world by probably a country mile. And yeah, if I'm going to play him, it's going to be tough. If I play Johnny, it's going to be tough, you know, a fellow Welshman. But yeah, Luke's not going to have it all his own way. Johnny's a solid player, and I know that from playing him numerous times. But yeah, whoever comes to home, it's going to be a tough one.
6: See you tonight. Congratulations.
7: No, thank you.
3: Ja, hij staat er scherp op, hè?
4: Ja, zeker. Dus het kan ook goed zijn, hè? Langere punten te gaan spelen, moet je meer concentreren, want je bent met iets nieuws bezig. En hij is wel echt bezig om nog iets beter te worden, om wel titels te gaan winnen op tv weer. En ja, dat mag ik wel als mensen ermee bezig zijn en er alles aan doen.
3: Precies. Jacques, terug naar deze partij tussen Clayton en Littler. Zal Clayton, net als Noppert eerder deze week en gisteren Aspinall, nu in een break denken, ja, hij is te pakken vandaag, die kleine.
5: Ja, ik denk niet dat hij dat nog denkt op dit moment. Want je hebt niet het gevoel dat Littler zo minder is dan dat hij van de afgelopen dagen is. Nee. Maar we hebben in ieder geval een wedstrijd en dat is al een winst.
3: Terug naar het vervolg.
2: 100.
0: De heren wisten elkaar nog niet te breken in deze wedstrijd. Alle zesde legs die gingen tot nu toe met de darts mee. Vallend is wel tot Littler 2 keer een leg wint die boven de 15 darts gaat.
2: 140.
1: Ja, je hebt het gevoel dat je naar een fantastische wedstrijd zit te kijken. Dat zijn we natuurlijk ook. Maar als je dan naar de cijfers kijkt. Littler 27% op de dubbels. Nog steeds 100 gemiddeld. Hè. Dat is sowieso knap. Het zijn voornamelijk de verschillen in de legs. De legs die Clayton wint zijn eigen legs zijn echt fantastisch. En de legs van Littler is dan allemaal wat minder. En het is andersom ook. En dat verklaart dus ook dat de gemiddelde gevoelsmatig misschien wat hoger zouden moeten zijn. Dubbel 5.
8: 120.
1: Valt op het dakkie. Kansje hier voor Clayton om Littler te breken. De eerste break van de wedstrijd.
8: Game,
1: en het is bij deze een feit.
8: Johnny Clayton. Anything, it's Johnny to throw first.
0: Gooi de voorafgaand aan de pauze 136 uit om er 3-3 van te maken. Hij gooit nu een 92 finish. Johnny Clayton, daarmee 50% op zijn dubbels. Dat is een lekker percentage om te hebben. En hij nu ook. Voor het eerst in deze wedstrijd dus op voorsprong.
8: 59.
0: Dus Littler die natuurlijk iedere keer mocht beginnen. Of mocht beginnen aan de wedstrijd. En daarmee dus ook iedere keer op één lekje voorsprong kwam.
8: En nu 60.
0: Staat dus in handen van de Ferret.
1: Dat is ook wel lekker hè, voor Clayton. Dat eerste lekje waar je op een dubbel mag gaan mikken, heeft hij alle drie de pijlen nodig om die dubbel af te gooien. Dat was lek 2 en daarna 96, 136 en 92. Dat is heerlijk om op die manier te finishen. Dat geeft zoveel vertrouwen.
0: Clayton en Littler die dit toernooi allebei al een keertje op hun naam hebben gezet. Clayton deed dat in 2021 in de finale tegen, jawel, Dimitri van den Berg.
8: 140, Johnny Rakai 150.
0: Won Clayton dit toernooi. Littler deed dat iets minder lang geleden natuurlijk, in 2024.
8: 81.
0: En haalde vorig jaar ook nog eens in 2025 de finale. Verloor die dan van Gerwen.
8: 60. Johnny Rakai 69.
1: Om de break te verzilveren.
8: 44. Luke Rakai 130.
1: Ja, en normaliter moet je dat soort kansjes niet aan Littler geven. Want die grijpt ze aan met beide handen.
8: 125.
1: Maar ja, die dubbel 5, hè? Ja, hij zegt het zelf ook
8: Johnny
1: al.
8: Johnny Rakai 25.
0: Hij miste in de vorige leek ook al. Die dubbel 5 op 130.
8: Johnny Clayton.
0: En Littler mist hem. Deze achtste leg van de wedstrijd opnieuw. En daardoor is het Clayton.
8: 58.
0: Die op 5-3 komt. Grootste voorsprong in deze wedstrijd tot nu toe. In de handen dus van Johnny Clayton. En het werd al gezegd voorafgaand aan de wedstrijd. Clayton weet hoe je Luke Littler kan verslaan. Vooral aan het begin van het jaar was het Clayton die dat een paar keer lukte. In de Premier League is hij 3 keer van Littler te winnen. Ik moet wel zeggen dat de laatste 3 keer dat ze elkaar tegenkwamen, ging de overwinning wel naar de Nook. Onderlinge resultaat in dit jaar dus. Alsnog 4-3 in het voordeel van Littler.
1: En Clayton is wel zo'n speler dat als het loopt bij de beste man, dan haalt hij ook een niveau. Dan tipt hij het niveau van Littler aan. Wat Littler altijd doet, kan Clayton zo nu en dan. En vandaag lijkt zo'n dag te zijn. Tot nu toe in ieder geval. Nu maar eens vanaf de 129. Ja, dan maar voor de bol. Stukje kleiner dan de dubbel 5, maar die valt wel.
0: Dus 130, net wat te hoog is. Dan maar 129.
8: 100.
0: Heeft natuurlijk nog wel die break achterstand. Daar wil hij ook snel vanaf.
1: Het is de vierde voor Littler. 8 in totaal voor beide mannen in deze wedstrijd. Goed begin. Slecht vervolg van Littler. Clayton. Kan die profiteren?
8: 100.
1: Dan wel een trippeltje nodig. Initiatief blijft zo bij Littler in deze leg. Als eerste namelijk 95. Op een finish.
4: 139. Luke Rakai, 170.
0: We zagen hem al eerder deze middag, de Big Fish. Maar we zien hem niet nog een keertje.
4: 105. Johnny Rakai.
0: Littler dat zo'n lekkere finish vindt, hè, die 170. Dat is zijn favoriet, zou je zeggen.
1: Ja, dat kan hij wel.
4: Game Sean, the 10th player. Johnny Clayton, 11th player. It's Luke, the throw first.
0: Deze 62 snel van een bord gewerkt door Clayton. Die wil nog even die break voorsprong houden. Hij heeft hem natuurlijk ook nodig. Het was Littler die aan de wedstrijd mocht beginnen. Dus als Clayton wil winnen, moet hij minimaal één keer zien te breken.
4: 59.
0: Hij heeft die break voorsprong dus in ieder geval gepakt in de zevende leg van de wedstrijd. Tot nu toe ook de enige break.
4: 98.
1: Nog altijd zoekende naar die turbo, Luke Littler.
4: 134.
0: Ja, en toch ben je er bang voor, of weet je eigenlijk dat hij echt wel gevonden gaat worden?
1: Normaliter wel, normaliter, absoluut. Ik zit eigenlijk op te wachten tot hij komt.
0: Dan komt hij ook vandaag tot nu toe 37 wedstrijden op rij. Op een major in een knockout format dan ongeslagen. 37 wedstrijden op rij. Littler naar de dubbel 10.
1: Oh, dubbel 5. De dubbel 5 en Luke Littler zijn geen vrienden vandaag. Voor opnieuw een break. Het is de Johnny Clayton finish. Johnny Clayton toch. 121 gaat uit op de neus van Luke Littler. Dit is een hele, hele belangrijke.
0: Littler die twee pijlen mist op de dubbel. Op de dubbel 10 en op de dubbel 5. Ja, en dan een 121 finish uitgooien door Johnny Clayton. Het is inderdaad de Johnny Clayton finish. Maar het dan doen, dat is twee.
1: Dat is het ook. Dat is typisch Johnny Clayton. Het is niet het grootste talent die er rondloopt. Soms heeft hij dagen erbij dat het niet lekker loopt. Maar waar hij geen last van heeft, nog nooit heeft gehad, is druk. Ik vind hem altijd beter als hij onder druk staat.
4: 83.
0: We kunnen wel zeggen alarmfase nummer 1 voor Luke Littler. Na deze leg gaat er weer gepauzeerd worden. Het is Johnny Clayton die aan deze 12e leg mocht beginnen. En ook echt wat voordeel heeft tot nu toe in deze leg. Er moeten triples aankomen voor Littler. Anders gaat hij met een 8-4 achterstand de break in.
1: Ja, en natuurlijk laat hij hier en daar zijn dubbeltjes liggen. Die dubbel 5, hoe vaak heeft hij die al gemist? 4 keer al om Lex te pakken. Ja, zo'n 121 finish, je moet het maar net doen. Clayton doet het.
0: Clayton zometeen vanaf de Shanghai 20. Wat kan Luke Littler overlaten? Geen finish.
4: 89.
0: En dus Johnny 6 pijlen voor Johnny Clayton. Hij mag naar tops.
4: 80.
0: Die gaat er nog even naast, maar dat maakt niet uit. Want Clayton die mag zo meteen terugkomen. Voor de dubbel 20 om er 8-4 van te maken.
4: 171.
0: Littler zette wel de druk op. Maar wat doet Johnny Clayton op de dubbel 20? Hij gooit de dubbel 20. Johnny Clayton op een 8-4 voorsprong. Het is alarmfase nummer 1 van Littler. Kan hij zometeen die turbo vinden? We gaan het zien.
3: Ja, zou het dan?
4: Ja, ja. Op een 8-4 mag eigenlijk Clayton dit niet meer verliezen.
3: Nee. En gaat dat ook niet gebeuren?
4: Ik denk niet. Clayton vaak als hij eenmaal beet heeft en dat soort dingen, is een vecht, zit hij vast en dan is hij heel taai en wint hij dit soort wedstrijden over het algemeen.
3: Ja, wat maakt Clayton vandaag zo taai? Want dat hebben we eerder deze week, Jacques, niet gezien bij hem.
5: Nee, ja, hij doet op de momenten dat hij iets moet doen, doet hij het. En dat is knap natuurlijk. Hij mist bijna geen dubbels. Daar begint het natuurlijk altijd mee als je tegen dit soort tegenstanders moet spelen. En eerlijk is eerlijk, Littler is weer niet helemaal top. Het is goed te spelen, maar niet top.
4: Nee. Heb weer een ander stijltje aangemeten.
5: Ja.
4: En dan, ja, dan weet je dat hij, ja, dat hij het allemaal, dat hij het niet helemaal onder controle heeft.
3: Nou ja, dat stijltje wil ik dan toch wel eventjes met jullie onder een vergrootglas leggen. En dan laten we maar gewoon wat beelden zien van Littler. Wat heeft hij nou weer bedacht?
4: Nou ja, normaal gesproken heeft hij gewoon dat hij in één keer doorgooit. Dus dan is het één soepele beweging. Vanuit die onderzwaai gooit hij hem weg. En nu houdt hij hem eigenlijk min of meer eerst stil, rustig bij zijn hoofd. En dan veel kortere beweging.
3: Ja.
4: En daardoor ziet het er anders uit.
3: Okay, maar wat zou de achterliggende gedachte hiervan zijn om dit dan aan te passen?
4: Nou ja, dat doet hij heel vaak in wedstrijden. Dat hij even wat anders doet. Maar als hij dan meestal weer daarna terug gaat als normaal, dan gooit hij wel weer heel goed. Maar ik denk dat hij dit weekend gewoon allemaal niet echt lekker voelt en dat hij gewoon wat aan het proberen is.
3: Hij is zoekend.
5: Nou ja, het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat hij mensen in zijn omgeving heeft. Zoals Gian van Veen dat ook heeft. Die zeggen, joh, ik zie dat dit niet goed gaat. En misschien dat het te snel gaat, soms. En dat ze hebben gezegd, joh, neem even je tijd in je bovenzwaai, dat je hem even stabiliseert voordat je hem loslaat. En, maar ja, inderdaad, wat Vincent zegt, dat probeert hij dan meestal een wedstrijd. En als het niet echt werkt, dan komt hij toch weer terug op het oude. En dat loopt over het algemeen best aardig.
3: Ja. Ja. Want het verschil wat hij heeft gemanifesteerd nu op die wereldranglijst, dat is een verschil van hemel op aarde. Hè? Dat is niet te geloven.
4: Er gaat voorlopig niemand in de buurt komen.
3: En voorlopig, wanneer ooit wel?
5: 2 jaar.
4: Nou ja, als hij zo blijft spelen, dan zoals nu, dan is hij gewoon ook kwetsbaar. En dan kunnen er ook heel veel, wat hij nu doet, dit toernooi, dat kunnen er heel veel.
3: Ja.
4: En dan ben je zo weer ingehaald ook, hè, binnen anderhalf jaar.
5: Nou, laten we niet vergeten, 2 jaar geleden zat Humphries in die positie dat hij best wel ver voor stond op de wereldranglijst. Ja. Dan komt er een Luke Littler ineens aan. En in 2 jaar tijd, hij staat nog steeds hoog natuurlijk op de wereldranglijst. Maar kan je wel die normale positie ook kwijt zijn.
3: Ja. Zou Littler hier zometeen verliezen van Clayton, dan zijn de consequenties ook nogal flink. Hè? Dan gaat hij dat record niet halen. Dat enorme gewenste record van het winnen van alle majors in 1 kalenderjaar.
4: Geen MyNet.
3: Geen MyNet.
4: Geen Den Bosch.
3: Nee, geen Eurotours meer.
4: Dat is nogal consequent. Ik denk dat er een hoop mensen die een kaartje gekocht hebben voor MyNet wel de doodziek van zullen zijn als hij er niet is.
5: Ik denk ook dat een heleboel spelers het helemaal niet zo erg zullen vinden dat hij er niet is in MyNet.
4: Die andere 63 die mee zouden doen, die zijn allemaal blij dat hij er niet is natuurlijk. Ja. Dat is duidelijk.
3: Nou staan wij hier net naast de hockey. Hier pal achter staan Johnny Kletho van Clayton om.
5: Oh ja, dan kun je beter aan Vincent vragen. Die heeft daar wel eens gestaan. Ja? Ik heb daar nooit gestaan.
3: Nee, maar je kent het goed. Maar goed, dat verplaats ik hem bij Vincent.
4: Je probeert alles uit te schuiven. Alleen maar bezig te zijn met gewoon door te gaan waar je mee bezig bent. Dus even naar achteren, even op dat toilet of wat dan ook. En dan weer terug naar het podium en gewoon weer even een beetje ingooien. In dat ritme blijven. Want je wil absoluut niet dat stemmetje in je hoofd zit. Je bent er.
3: Nee, precies.
4: Deze ga je niet meer verliezen.
5: Ja, ik vraag
4: dat wil je echt voorkomen.
5: Ik vraag me dan, de kleding zit er zo lekker in. Waarom ga je naar achter? Blijf gewoon op het podium staan.
4: Dat is allemaal automatisme geworden.
5: Ja, precies.
4: Dat iedereen Want ja, dat heb echt, soms staan ze er ook gewoon echt twee seconden. Even handdoek over je kop en je weer terug. Dan kun je net zo maar die handdoek meenemen.
5: Ik heb ook nog wel eens gezien. Ze lopen het podium af. Gaan ze 2 minuten onderaan het podium staan wachten.
4: Ja, dan gaan ze
5: en dan gaan ze er weer op. Gebeurt helemaal niet.
3: Nee. Nee, ik heb ook wel gezien dat ze achter gewoon naar de ingooibord gaan. En gewoon nog eventjes gaan doorgooien. Maar ja, dat kan het podium ook.
4: Ja, oké, maar dan kan het even zijn dat je even wat anders wil proberen. Wat niet bij publiek en al. Of je wil een keer een pijl gewoon heel hard in het bord gooien. Maar spanning te ontladen, dat kan allemaal natuurlijk.
5: Heb jij dat wel eens gehad? Een pijl hard
4: ja.
3: Ja. En wie wonder? Jij op het bord.
4: Ja, nee, dat hard gooien, dat lukt wel.
3: Goed jongens, nou, we gaan het zien. Of Luke Littler misschien wel uitgeschakeld gaat worden bij deze World Series Finals.
8: 13th leg, it's Luke to throw first. Game on.
0: De laatste 3 legs in deze wedstrijd die gingen naar Johnny Clayton. Hij maakte er 6-4 van, 7-4 en daarna 8-4. Hij heeft nog maar 2 legs nodig. En Littler heeft er nog 6 nodig. Gaat die dat voor elkaar kunnen boksen? Dat is de vraag.
8: 29.
0: En dan begint hij na deze break ook heel erg slecht aan zijn eigen leg.
1: Ja, en natuurlijk, kijk, het is inderdaad zo. Littler die staat ondermaats te spelen voor zijn kunnen, voor zijn normale spel. Maar dat doet niks af aan de prestatie die Clayton hier levert. Want die is ook zo dodelijk efficiënt op het finishen. Scoren.
8: 58.
1: Weet hij hem bij te benen. Finishend is hij gewoon beter.
8: De
0: scorende gemiddelde van Clayton is zelfs beter dan dat van Luke Littler. Ja, en ook het dubbelpercentage van Clayton is echt een stuk beter dan dat van Littler. Clayton op 57%, Littler op 25%.
8: 100.
0: Littler zometeen wel vanaf 81. Deze 166 kan natuurlijk niet uit.
8: 84.
0: Dan is dit een moedje voor de Nuke.
1: Triple 17 voor dubbel 15. De bekende route. Dan moet het vierde boel.
8: 56.
1: Johnny gemist. Kansje weer voor Clayton. Het is niet te geloven. Komt Clayton al op matchpoint? Het moet via dubbel 8.
8: 74.
1: Nee, dat niet.
8: Luke required 25.
0: Twee grote missers voor Clayton. Maar Littler mist ook twee 20. Keer. Opnieuw op die dubbel 10.
8: Johnny, you require 8.
0: Hij kan hem wel slopen. Hij wil niet. Het hele toernooi al niet. En ook vandaag niet voor Luke Littler. Clayton miste er al twee in de vorige beurt. En mist er nu 3.
8: Luke require 5.
1: Nou, 1 dubbel 2. Dat is dubbel 1. Dat doen wij in de competitie ook wel eens. Niks aan de hand. Gewoon een 1 gooien. En nog maar een keer die dubbel 1.
8: No score.
1: Zo. Luke Littler geeft even een stomp op het bord.
8: Games on the board.
1: We hebben een heerlijke wedstrijd gehad. En dan lijkt het toch in de laatste twee legs een beetje smerig te worden.
0: Littler duidelijk boos en gefrustreerd. Ja, het publiek begon zich er helaas toch ook weer mee te bemoeien.
1: Ja, maar volgens mij echt pas op het allerlaatste moment. Hij had al een paar keer gemist.
0: Belangrijke leg zojuist dus. Die 13e, waar Littler in totaal 4 pijlen mist. Op de dubbel, ja, Clayton die miste er 6. Maar die wint die leg uiteindelijk nog.
8: 96.
0: Het is een leg waar wel een cirkeltje omheen kan. Voor deze 100. Wedstrijd.
1: Ja, dus heeft alle schijn van dat Johnny Clayton het kwartet voor vanavond de halve finales compleet zal gaan maken.
0: Want Clayton mag voor de wedstrijd gaan gooien vanaf deze 82. Gaat hij beginnen op de boel, dan moet hij nu naar de 17. Die mist hij. En dan mag Clayton niet naar tops. Littler dan, 87.
8: 39.
0: Gooit hem ook niet. En dan lijkt het toch gedaan.
8: Johnny
0: voor Luke Littler. Kreeg in die 13e leg nog de kansen. En ook in deze leg één pijltje op de boel. Maar die ging mis. En Clayton, die raakt wel de dubbel. Clayton wint van Luke Littler. En dat betekent dat Luke Littler niet alle majors in 2026 gaat winnen. Want deze World Series of Darts Finals komt na de kwartfinale sowieso niet op naam van Luke Littler. Dat weten we. En hij is echt boos.
9: Naar het Midden-Oosten, Scandinavië, New York, Nieuw-Zeeland en Australië komen de World Series of Darts weer thuis in Nederland.
10: Tuurlijk gaat Van Gerwen voor de bullseye. Even laten zien wie de baas is.
9: Het wordt knallen in Amsterdam.
10: Knappe finish van Luke Littler.
9: Welkom in de AFAS Live.
11: Dat is een triple. Dan gaat er een matchdart komen. Op dubbel 5. Michael van Gerwen doet het.
9: De World Series Finals kijk je live bij Viaplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
12: 10-4. Niet een thriller. 10-4 wint Johnny Clayton van Luke Littler. Gaat dat een mens vertellen?
4: Ja, dat gewoon echt vandaag niet. En raakte steeds meer geïrriteerd. ging op een gegeven moment ook het publiek erbij betrekken dat het hun schuld was. En daar is ook een stukje frustratie van hem. Terwijl het publiek vandaag niet zo heel erg was. Maar ik denk dat het gewoon het hele weekend er niet in zat. En dat kan ook met van allerlei dingen te maken hebben. Maar het kan ook gewoon zijn dat hij het even niet een keer had. Wat ook gewoon kan, hè? Nee. Ook maar een mens.
3: Ja, ik denk dat dit die tamelijk bizarre 13e leg is.
5: Ja.
3: Waarin er zoveel wordt gemist. Maar ja.
5: Hier gaat het eigenlijk definitief mis. Hè. Tot dit moment hebben we nog steeds... Want Clayton begon toch ook een beetje nerveus te worden, had ik het idee. Die miste heel wat dubbels. Dat is normaal niks voor hem. Ja, met name deze beurt voor Littler. Dan heeft hij grote 1 nodig. Dan begint hij met een dubbel 1. Op zich nog niet zo heel veel aan de hand. Want een enkele 1 in die eerste pel zit al in die dubbel 1. Dat is normaal gesproken vrij makkelijk naast gooien. Maar ja, dan zijn reactie. Daar gaat het eigenlijk om.
3: Ja, dit.
5: En dit zien heb ik nog nooit van hem gezien.
4: Nee, precies. Maar die dubbel 1, dat geeft eigenlijk al heel veel aan, hè, dat hij die gooit. Want hij is zo goed, dat mag eigenlijk niet gebeuren. En ja, hij mist gewoon te veel dubbels in de hele toernooi al. En dan komt vandaag wordt het een fataal.
3: Ja, Littler boos. Hij liet dat wel gelden richting het publiek. Ik denk dat we dat buiten beschouwing moeten laten. Want wat Vincent zegt, die hebben zich echt niet misdragen. Waar zal hij dan op zichzelf wel met name het meest boos op zijn?
5: Nou, hij zoekt natuurlijk ook een excuus. En bij topdarters ligt het zelden aan zichzelf. Dus ook hij zoekt een excuus. Vincent. Nee, hij zoekt gewoon voor zichzelf een excuus waarom het mis is gegaan. En het publiek is natuurlijk de afgelopen 2 dagen makkelijk excuus gebleken. Ja. Dus dat gebruikt hij gewoon. Is die goed, zal hij zelf ook uiteindelijk morgen denken, dat was niet handig. Maar wat Vincent zegt, hij had het vandaag gewoon niet.
3: En met name niet in het finishen?
4: Ja, hij mag ook met scoren niet, met alles niet. Hij was gewoon niet de litter die we de afgelopen jaar gezien hebben. En dat kan ook gewoon een keer, hè? Want hij komt gewoon het hele toernooi. Hij staat vandaag ook weer 95 gemiddeld. Dat is natuurlijk bijna 96 gemiddeld. Dat is natuurlijk echt heel goed.
3: Ja.
4: Alleen voor hem is dat gewoon echt de onderkant.
3: Ja.
4: Dus ja, dat betekent dat hij gewoon op zijn minst was.
3: Precies.
5: We hebben dit in het verleden met Telen gehad, we hebben het met Van Gerwen gehad. Voor hen geldt gewoon een andere maatstaf.
4: Ja.
5: Voor iedere darter is dit een goede wedstrijd, 95 gemiddeld, maar voor hun niet.
3: Nee.
4: Maar het is wel lekker om te zien dat hij ook niet tegen zijn verlies kan.
3: Dat is een goed teken toch, Vincent?
4: Nee, hartstikke goed teken, maar het is wel fijn, weet je. Want ja, je weet het wel soms niet, hè. Want hij doet alles af dat het al makkelijk is allemaal, van ja, jammer dan en alles. Maar nu zie je ook gewoon dat hij gewoon echt goed vertiefd is.
3: Ja.
4: Dat vind ik mooi om te zien.
3: Zeker. We hebben het veel over de nederlaag van Clayton. Maar kijk even naar de cijfers van de winnaar van de Ferret, van Johnny Clayton. Is er iets, Jack, wat hierin bovenuit...
5: Nou ja, waar het verschil gemaakt wordt is finishpercentage uiteindelijk natuurlijk. Maar dat heeft ook te maken dat Littler zo slecht staat te finishen.
3: Ja.
5: En Clayton finisht zoals hij eigenlijk altijd wel finisht. En dan zat er nog die ene hele slechte leg bij waarin hij er 5 of 6 mist.
3: 6, ja.
5: Ja, dus...
4: 19% is echt, echt veel.
3: Ja, dat zei ik. Dat finishen was natuurlijk gewoon
4: niet bij mij niet in de buurt.
5: Daar kom ik nog wel aan.
4: Ja, daar kom ik ook nog wel aan.
3: Ja? Of misschien zelfs wel een beetje beter.
4: Nou, ja, mag ik wel over, ja.
3: goed, ja. Hoe... Zal Clayton nu deze avond verder gaan vervolgen?
5: Dit wordt interessant, niet voor Clayton.
3: Vertel.
5: Dit wordt interessant voor Gian van Veen en voor Gerwin Price. En ook misschien wel voor Ross Smith. Clayton heeft nu van Littler gewonnen. Die heeft de reus gedood.
3: Ja.
5: Het feit dat de reuzen doden dan vaak het toernooi niet wint... is wel echt een feit in het darten. En dit geeft mogelijkheden aan Price. Die hoeft dus niet een keertje van Littler te winnen om het toernooi te winnen.
4: Plus Gian Price heeft 9 van de 10 keer wint hij van Clayton. Ja. Die zal echt denken, nu moet ik het toernooi gaan winnen. Die is beter, staat beter spelen als Ross Smith, als Van Veen. Dus ja, dit is een uitgelegd. Maar ik denk dat ze alle 4 zullen denken, deze is mijn.
3: Want als Clayton het niveau haalt tegen Price wat hij zojuist haalt, dan?
5: Maar Clayton heeft natuurlijk ook wel grote toernooien gewonnen. Die wordt vanavond niet heel veel minder dan dat hij nu heeft gespeeld, denk ik.
3: Nee.
4: Nee, maar als Price dan nog steeds zo staat te scoren als vanmiddag, dan gaat Price gewoon winnen, hoor.
3: Oké. Dat is kwartfinale nummer 2, denk ik. Halffinale nummer 2.
4: Ja.
3: Halve finale nummer 1. Van Veen tegen Smit. Mogen we nu toch... Ja, dat moeten jullie trouwens vanavond vanaf 7 uur ook weer doen, hoor. Maar ja, willen we nu toch ook alvast wel een beetje op vooruit kijken?
4: Nou, wat heel interessant natuurlijk, wat Gian zegt. Gian zijn pijlen staan op dit moment niet goed in het bord. En dan weer wel, dan weer niet. En dat is ook het verschil tussen in vorm zijn en niet. En hoe ga je daarmee om? Hij raakte vandaag geïrriteerd, maar kwam ermee weg. Ik denk dat je daar vanavond niet mee wegkomt. Daarvoor speelt Ross Smit op dit moment te goed. Dus het zal gewoon wel weer moeten kloppen bij hem.
3: Als die pijlen niet goed op in het bord staan, waar ligt dat dan aan? Is dat...
4: Nou, dan doe je iets anders in je worp. Ja. Wat hij zegt, met zijn achterste voet stilstaan, de voorrang. Je kan hem te zacht weggooien, te veel rechtop staan. Er kunnen zoveel dingen zijn. Alleen je moet eruit zien te komen, wat is het?
3: Kun je daar dan tussen, sommigen zeggen een uur geleden en vanavond nog iets aan doen? Of is dat ondoenlijk?
4: Zeker wel.
3: Wel?
5: Ja, nee, je kan het wel, maar vaak is het wel zo dat bij het ingooien ze dat probleem niet hebben. Het probleem doet zich vaak voor in wedstrijdspanning als je op het podium staat. En dan kan je er niks meer aan doen.
4: Nee. Je moet zo zien, Gian hangt vrij ver naar voren.
3: Ja.
4: Op het moment dat hij onzeker wordt en het gaat niet zo lekker, is hij geneigd om iets meer omhoog te komen. Op het moment dat hij iets meer omhoog komt, gooi je die pijl van een andere ding weg. Van een andere hoogte weg, met een andere snelheid. En dan komt hij vlakker in het bord. Alleen, ja, je kan jezelf wel zeggen, nou, dan moet ik iets meer voorover gaan hangen. Maar dan ga je vaak weer net even te ver, waardoor het ook weer niet gaat. Nee. Het is allemaal op details. En krijgt hij die klik wel op het podium, ja, dan zien we weer een hele goede Gian.
3: Ja.
4: Krijgt hij die klik niet, wordt het lastig.
5: En het ergste wat je kan gebeuren is als je erover na gaat denken op het podium. Want dan gaat het niet meer goed komen. Darten is over het algemeen dingen doen zonder erbij na te denken. Dan speel je het beste, want dan hoef je er ook niet over na te denken.
4: Dat lukt mij niet vaak.
3: Nee? Jij bleef maar malen.
4: Ja,
3: en
4: ik
3: dat...
4: denk over alles nou. Echt ja? Over alles, ja.
3: Oké, okay. Nou, vermoeiend wel eens, of niet?
4: Zeker, daarom slaap ik veel.
3: Goed, we gaan naar de winnaar van zojuist, Johnny Clayton. Hij wist de reus te doden, zoals Jacques dat mooi zei. Hij won van Luke Liffen.
6: What an upset. For everybody. You as well?
13: Oh yeah, definitely an upset for me. Yeah, no, genuinely, it's a game of chances, like I always say, game of darts. I played okay there. I took my chances and, you know, that's the game. That's the game.
6: Exactly,
13: that's...
6: and he didn't.
13: Yeah, 100%. You know, we know that's not Luke Littler. He didn't play his A game at all. I'm glad of that, to be honest. You know, I am glad of that, but... That's what it's all about. That's a game of dance. I turned up, I played my game, and I won. So that's it.
6: Yeah, you went from 5-4 up to 8-4 up, and then and a bit of a struggle in that 13th leg. Was it just the mind going berserk, or?
13: I don't know, to be honest. It was just come back off the break, whatever. Just come back on. It's in your mind, obviously. It's two more legs. And, you know, it was just the same for both. Obviously, Luke was chasing, and I'm trying to get another leg on the board. So, yeah, generally, that 13th leg was a bit tricky, but got over it, and I'm still here.
6: Yeah, you could say that you sort of made history today, because you're the man who stopped Luke Littler after 37 wins in the majors, and you're the man who, well, prevented him to win all the majors in 2026.
13: Yeah, maybe, but, you know, I'm still... I can still play darts. Yeah, I can still play darts. I try my best, you know. Somebody had to stop him somewhere, didn't they? So, lucky enough, it was me.
6: Exactly. Well, good to see you in the semifinals. Congratulations, Johnny.
13: Thank you very much.
3: Ja, Johnny Clayton. En wat staat hier te glunderen na een geweldige 10-4 overwinning op de nummer 1 van de wereld, Luke Littler. Dan kijken we nog even naar alle andere uitslagen van vanmiddag. Hier in de AFAS Live tijdens de World Series of Darts Finals. Het begon allemaal met Ross Smith, de man in vorm de laatste maanden. Hij wint met 10-7 van Josh Rock. En daarna hadden we die Nederlandse clash in de kwartfinales tussen Dirk van Duivenbode en Gia van Veen. Die door Van Veen uiteindelijk met 10-8 werd gewonnen. Daarna, Kerwin Price versloeg James Wade met 10-7. En zojuist dus de 10-4 overwinning van Johnny Clayton op Luke Littler. En dan denk ik dat we gelijk doorkijken naar het programma voor vanavond. Die twee halve finales dus die om 7:15 gaan beginnen. Maar onze uitzending begint al om 7:00. Dus lekker inschakelen deze zondagavond. En dan via Play Darts kijken met om te beginnen Gio van Veen tegen Ross Smith. En daarna de tweede halve finale tussen Price en Clayton. En dan is de verwachting dat zo rond 9:30 de finale gaat aanvangen hier in Amsterdam. Vincent, wie wint dit toernooi?
4: Voor mijn gevoel Kerwin Price.
3: Jacques.
5: Ik heb voor het toernooi gezegd Ross Smith in de finale. Toen verwachtte ik eigenlijk dat hij in de finale tegen Luke Littler zou spelen. Dat hij die zou verliezen. Nu hou ik het dan aan Ross Smith vast.
3: Oké, nou, zo zijn jullie het weer op een prettige manier niet met elkaar eens. En dat vinden wij als televisiemakers hartstikke fijn. Dank jullie wel voor de prettige bijdrage. Vincent van der Voort en Jacques Nieuw. Laten we zien jullie weer vanavond om 7:00. Dan weer met Koert Westerman hier aan de desk vanuit de AFAS Live. Bedankt voor het kijken. Om 7:00 weer inschakelen voor een mooie avond darts hier bij Viaplay. Goedenavond.

0: Een hele goede avond en welkom bij deze bijzondere avond bij de tweede Europese thuiswedstrijd van Feyenoord Vrouw 1. Ooit om 7 uur wordt hier achter mij afgetrapt op het mooie Varkenoord. Het zonnetje is gaan schijnen en de supporters komen langzaam binnen. En wij gaan jullie de komende 10 minuten meenemen langs alles wat je moet weten over de tegenstander van vanavond en over de vorm van Feyenoord de afgelopen weken. En we beginnen met een Noorse tegenstander, het Noorse Vålerengen moet ik zeggen in het Noors, maar ik zeg lekker Vålerengen. Het is een team dat je wel kan beschouwen als Europees top en vooral Noorse top. Ze zijn 3 keer kampioen geworden de afgelopen jaren in 2020, 2023 en in 2024. En in 2024 wonnen ze zelfs de dubbel. En ook Europees hebben ze al hun strepen verdiend. In 2021 maakten ze hun Europese debuut en in 2024-25 speelden ze zelfs in de Champions League voor vrouwen. Een team dus om rekening mee te houden, zeker met de geschiedenis. Maar ook de huidige vorm van het team is ontzettend goed. De afgelopen 7 wedstrijden hebben ze er geen één verloren. Sterker nog, ze wisten alle wedstrijden te winnen. Dus de vorm is goed. En ook Europees hebben ze een aardige prestatie geleverd. In de vorige ronde wisten ze maar liefst met 9-1 te winnen over 2 wedstrijden van de tegenstander. En dat was mede dankzij spits Arnesen. Zij scoorde zowel Europees als nationaal een hoop doelpunten. En benieuwd dus hoe het team van Mark Pieters ervoor gaat zorgen dat ze niet zoveel doelpunten maakt als in de afgelopen weken. Feyenoord, dat heeft ook een aardige prestatie geleverd, zeker Europees. RSC Anderlecht was de tegenstander in de vorige ronde. En de eerste wedstrijd was uit in België. En RSC Anderlecht, vorig seizoen, haalden zij zelfs nog de 8e finales van ditzelfde toernooi. Dus was vooraf de vraag, hoe goed gaat Feyenoord het doen? Nou, ze hebben in ieder geval alles gegeven, want kort in de wedstrijd kwamen ze al met 10 man te staan in de uitwedstrijd. En daar moesten ze dus alles voor elkaar geven. Strijden, zoals we dat hier graag zien bij Feyenoord. En mede dankzij wat prachtige reddingen van Claire Dinkla werd er dus een resultaat gehaald. En ging Feyenoord met het resultaat hier naar Varkenoord om het af te maken, zoals ze dat zo mooi zeggen in het Europese voetbal. En dat werd uiteindelijk natuurlijk ook gedaan. Mede dankzij speelster van het eerste uur, Romee van der Lavaar. Ze is hier al vanaf het begin bij. Ze scoorde de eerste Europese goal voor Feyenoord ooit in de uitwedstrijd. En ook hier op Varkenoord in dat doel. Daar zo wist ze te scoren. En mede daardoor wist Feyenoord uiteraard die wedstrijd uiteindelijk te winnen. En die beelden, dat blijft prachtig om te zien.
1: De allereerste Europese wedstrijd voor Feyenoord ooit. Er zijn Feyenoorders meegereisd met bussen naar deze wedstrijd. Feyenoord kan aan de bak als er niet wordt ingegrepen bij deze voorzet.

0: gonna beat them up. Well done.
1: Dit is dan het moment van de Lavoir. Jawel, hij zit erin. Opnieuw Romee van de Lavoir. De Gravenbal is verlengd. En dan, jawel, daar zit hij. 2-0 voor Feyenoord. Ja, je moet fijn even opletten. En daar is het ineens 2-1. Hey, ja. Wie gaat op de stip?
2: Della
3: Ja, dat blijven prachtige beelden. Het zijn beelden voor in de eeuwigheid. Het eerste Europese doelpunt voor Feyenoord ooit. Het eerste overwinning in een Europees toernooi voor Feyenoord. En dus is het de vraag of Feyenoord dat goede gevoel vandaag door kan zetten. Want de afgelopen weken is het seizoen niet super gestart. En dus moesten ze afgelopen weekend naar FC Utrecht toe om daar wat vorm te vinden. FC Utrecht, dat is een ploeg die het ook lastig had. En dus had Feyenoord de kans om echt te laten zien wat ze kunnen. En dat gebeurde ook aan de hand van spits Tori de la Peruta. Ze is enorm in vorm. Ze heeft al 4 doelpunten en 1 assist gegeven dit seizoen. Maar er was een nog veel mooier verhaal. Hier bij Feyenoord worden veel debutanten gebracht. Zoals Romee van der Lavoir, die hier vanuit de jeugd is doorgestroomd. En er was in dat weekend weer een nieuwe debutant die slechts 1 minuut nodig had om haar stempel te drukken.
4: Want Hulswit.
1: Tegengegeven door Hulswit. De la Peruta. Dat is echt een spits. En dit is echt een spitse goal. Na het derde van het seizoen. En Feyenoord op 1-0. En de Rotterdammers op voorsprong. Van der Westering. Goeie steekbal op Hulswit. En daar is de 2-0. Dan zijn ze wel ontzettend effectief, zeg, bij Feyenoord. En zijn het bijzonder, Tori